0: Libië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassim. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Kleurrijke theatertenten, een fonteinbar, streetfood, terrassen en dagelijks bijna 80 voorstellingen. De parade is weer begonnen.
3: Lois van Wijnen.
4: De nacht van EO.
2: De komende uur nemen we je mee naar het grootste rondreizende theaterfestival van ons land. Op dit moment is de parade in Den Haag, dus reisden we gisteravond af naar de kust om daar 4 voorstellingen bij te wonen. Onderin een toren, achter een blauw en geel gestreept doek, speelt de autobiografische solovoorstelling Daddy's Little Problem van Priscilla Pankras. Ze neemt je mee terug naar haar jeugd. En op het eerste oog zuurstokroze wereld met levensgrote beren, kermisgeluiden en een fluwelen pak met glittersterren. Maar dat beeld slaat al gauw om als blijkt hoe die wereld ook doordrenkt is van huiselijk en seksueel geweld.
4: De nacht van EO.
5: Maar net uit jouw show gerold en... Als ik heel eerlijk ben, dacht ik echt, ik moet even heel diep inademen en heel diep uitademen. Hoe vaak hoor jij dat als je mensen spreekt naar je show?
6: Eigenlijk bijna altijd.
5: Altijd, hè? Ja, want ja. Ik zag al meteen helemaal zo uit de rechterkant van de zaal, zag ik al mensen helemaal naar jou toe komen, aan jou vastplakken. Het is een heel persoonlijk verhaal.
6: Ja.
5: Hoe vind je het om direct ook de feedback te krijgen van je publiek?
6: Ja, ik vind dat heel bijzonder. Ja? Daar doe ik het uiteindelijk ook voor. Ik heb deze voorstelling gemaakt om het gesprek te openen. Ja. En om mensen te inspireren om over dit soort onderwerpen te praten. En dan vind ik het heel bijzonder als iemand de behoefte voelt om mij een knuffel te geven.
5: Ja.
6: Of om zelf diens verhaal met mij te delen. Want dat is best wel bijzonder. En dat doen mensen van allemaal verschillende generaties. Ik heb wat oudere mensen, maar ik heb ook echt jonge meiden gehad die zich herkennen in dit verhaal. Die zelf niet huiselijk geweld hebben meegemaakt. Maar die zich wel herkennen in mijn 16-jarige ik. Hoe die met jongens omging.
5: Ja.
6: Of met seksualiteit. Of hoe zeg je ja, hoe zeg je nee.
5: Precies.
6: Je wil je vriendje niet teleurstellen, dus zeg je maar ja, terwijl je eigenlijk nee wil zeggen. Dat zijn best wel belangrijke thema's waar te weinig over gesproken wordt.
5: Precies, je raakt nu al een aantal van de thema's aan die langskomen. Jouw verhaal gaat dus over seksueel geweld, huiselijk geweld.
6: Ja.
5: Het is een beetje bot natuurlijk, maar jij bent al heel goed in het vertellen van dit verhaal, al in behoorlijk korte tijd. Als je nu in een paar zinnen zou moeten uitleggen aan de luisteraar van wat er hier allemaal op dat podium gebeurt, wat het verhaal is, wat je te delen hebt. Wat zou dat dan zijn? Hoe zou je dat
6: de voorstelling gaat over huiselijk seksueel geweld en hoe dat is voor een kind om daarin op te groeien. Dus eigenlijk de toeschouwer van het geweld en wat dat dan kan doen met de toeschouwer.
5: Ja.
6: Dus ik heb niet het huiselijk seksueel geweld zelf meegemaakt, maar ik heb het wel gezien en gehoord. En dat heeft heel veel invloed gehad op mij, nu ook als vrouw. Hoe ik nu naar seks kijk, hoe ik nu omga met seks. En dat is nog steeds een ontwikkeltraject, moet ik eigenlijk zeggen. Ik ben nog steeds bezig met mezelf seksueel ontwikkelen, omdat ik dat als kind gewoon nooit veilig heb gekregen vanuit huis uit. Ik ben opgegroeid met het idee dat seks moet. Dat als vrouw zijnde je gewoon je benen wijd moet doen en moet gaan liggen. En dat seks een taak is. En dat is helemaal niet hoe het is. En dat is best wel fucked up. Ik weet niet of ik mag schelden eigenlijk. Maar.
5: Ja, dat mag.
6: En in deze voorstelling is het echt een soort koortsdroom, storytelling. Ik neem mensen echt mee naar mijn jeugd. Maar ik doorbreek ook heel snel die storytelling met bijvoorbeeld smartlappen of een rap. Je bent eigenlijk als toeschouwer heb je geen moment rust volgens mij.
5: Nee,
6: denk ik.
5: Nee.
6: Dat
5: dit klopt.
6: Dat was
5: dit
6: de bedoeling.
5: Kan ik bevestigen. Je wordt helemaal in het verhaal gezogen. En wat ik zo intrigerend vond was, je laat het ook echt zien in zijn rauwste vorm. Dus je kijkt iedereen in de zaal aan. Je beeld alles uit. Je gebruikt alle woorden zoals je zou moeten gebruiken. Je doet niks onomwonden eigenlijk. En aan de ene kant is dat natuurlijk de beste manier om iedereen het verhaal in te zuigen. Want je hebt echt het gevoel dat je erbij bent bij kleine delen. Aan de andere kant denk ik, jeetje, jij staat dus elke keer dat je hier staat, sta je gewoon dat verhaal weer te doorvoelen. Voor mijn gevoel, klopt dat?
6: Nou, dat valt dus eigenlijk wel mee.
5: Ja?
6: Ik doe het eigenlijk altijd een beetje op techniek en op plezier, zeg ik altijd. Want ik vind het best leuk om deze voorstelling te spelen. En dat is heel krom, want het is allemaal waar gebeurd. Ja. En het maakproces was ook ontzettend pijnlijk. Maar op een gegeven moment zet je denk ik als speler een knop om en denk je, ik ga dit nu gewoon vertellen. Het is wat het is. Ik ben ouder, ik ben niet meer dat bange kleine meisje. En ik wil juist dit vertellen om het gesprek te openen. En als ik elke avond dat zou moeten herleven,
5: precies,
6: dan zou ik dit niet kunnen doen.
5: Nee.
6: Want ik speel hem op de parade in totaal 30 keer.
5: Ja.
6: Dus moet je 30 keer diep gaan. Dat
5: in
6: is
5: korte
6: niet,
5: tijd,
6: is niet gezond.
5: In 14 dagen of zo?
6: Ja, in 10 dagen. Dus 5 dagen hier, 5 dagen Rotterdam.
5: Precies. Je kunt het gewoon maken, doorleven.
6: Ja.
5: En daarna kun je dus op een bepaalde manier op de techniek spelen, zeg je eigenlijk.
6: Ja.
5: Hey, ik zag, er was één stuk ook in het verhaal, want je vertelt eigenlijk het verhaal van A tot Z en elk stuk is even indringend. Er was ook één stuk bij waarbij ik dacht, hé, maar hier zit ook echt een boodschap in voor de buitenwereld. En dat was het moment waarop je uitlegde dat er allerlei instanties jullie huis binnenkwamen. En je zei dan, ze kwamen binnen, ze zagen het, ze registreerden het en ze gingen weer weg, hè?
6: Ja.
5: Zoiets.
6: Ja.
5: En het voelde zo koud. En ik dacht, er zitten vast en zeker allerlei mensen in de zaal die misschien wel in het werkveld zitten. Die misschien wel denken, ik ben zo iemand.
6: Ja.
5: Die komt binnen, die registreert het, maakt een melding van en gaat weer weg.
6: Ja.
5: Heb jij daarin iets gemist? Heb je het idee gehad, dit moet toch anders, beter kunnen?
6: Nou, als kind was ik altijd heel erg bang voor de kinderbescherming en voor dit soort instanties. Omdat ik wilde niet weg bij mijn moeder. Dus wij waren vooral bezig met het verzwijgen van het geweld. Omdat als de kinderbescherming erachter komt, worden we misschien wel weggehaald bij mama. En natuurlijk ook bij mijn vader. En dat is, hij is het echte gevaar.
5: Ja.
6: Maar ik wil niet weg bij mijn moeder. Maar ja, dus als kind was ik altijd bezig met alles geheim houden. Op school wisten ze ook niet dat dit speelde. En ik denk dat heel veel kinderen zijn die dingen meemaken die dit niet uitspreken. Nog steeds is het een ding dat mensen zijn bang dat ze niet geloofd worden. Dat gebeurt ook heel vaak. In ons geval, ook als wij om hulp vroegen, werden we niet geloofd. En op een gegeven moment stop je er maar met hulp vragen. Dus ook met instanties. Als we dan gesprekken hadden met maatschappelijk werkers of met, weet ik veel, te blijven mijn lijfhuis, was ik altijd bezig met mijn moeder beschermen in plaats van mezelf. Omdat ik toch die drang voelde als kind om haar te beschermen in die situatie.
5: Je wist eigenlijk niet wat er ging komen.
6: Want ik was 11 of 12 en ik wilde gewoon. Ik was daar voor mijn moeder.
5: Ja.
6: Ik heb ook daardoor ook wel heel snel moeten opgroeien. Ik heb ook heel snel wel daarin volwassen keuzes moeten maken. Door haar veilig te stellen in plaats van mezelf.
5: Wie was de eerste persoon aan wie jij het verhaal wel kwijt kon of die jou zag?
6: Oeh, goede vraag. Oei, dat is een hele goede vraag. Ik denk wel gewoon mijn oma, mijn moeders moeder. Die wisten het en die hebben ons altijd beschermd. Dus daar voelden we ons ook heel erg veilig. Maar ik kan me niet meer herinneren wanneer ik eindelijk de ballen had om het uit te spreken. Dat dit mijn thuissituatie was.
5: Hmm.
6: Maar ik was wel altijd heel privé. Dus mensen mochten nog bij mij thuis komen omdat ik dacht, ja, ons huis is vies. Mijn vader is agressief. Je mag nooit bij mij komen slapen. Want mijn vader deed dat soort dingen ook waar mijn vriendinnen bij waren. Ik heb 2 keer gehad dat een vriendin van mij bleef slapen. En dat mijn moeder gewoon seksueel misbruikt werd.
5: En dat
6: terwijl ik gewoon een vriendinnetje had die bij mij bleef logeren. Ja, mijn vader was echt brutaal. Die deed dat gewoon.
5: En niemand die daar dus uiteindelijk dan melding van
6: maakte? Nee, want dat meisje
5: maakt,
6: die was doodsbang. Die dacht alleen maar, ik ga nooit meer bij Priscilla spelen. En ik schaamde me dood.
5: Ja.
6: Ik dacht, ja, Dit is wat ik meemaak.
5: Ja,
6: dus
5: komt
6: als je
5: zoveel bij kijken. Schaamte, angst.
6: Schaamte, dat vooral. Heel veel schaamte. Want je denkt als kind ook, het is mijn schuld.
5: Ja.
6: Het is mijn schuld dat papa mama slaat. Het is mijn schuld dat mama niet veilig is. Of ik moet mama helpen.
5: Ja.
6: Dat is helemaal niet mijn taak.
5: Nee.
6: Ik ben 10 jaar. Ik moet mama helemaal niet helpen. Zij moet mij helpen. Maar zij kan ook zichzelf niet helpen. Dus ja.
5: Het is eigenlijk ook heel bijzonder wat je zegt. Hè? Want je zegt, eigenlijk zit je vol met angst, vol met schaamte. Dat heeft je ook al die tijd ervoor gezorgd dat je het heel erg dit verhaal binnen hebt gehouden.
6: Mm-hmm.
5: En toch sta je nu vandaag hier dat hele verhaal voor allerlei onbekende mensen te spelen. Wat heeft die omslag gebracht, denk je?
6: Nou, ik wou eerst een voorstelling maken over agressie bij vrouwen. Omdat ik heel lang dacht, oh, ik ben agressief. Er zit een soort boosheid in mij. Waar komt dat vandaan? Toen werkte ik samen met regisseuse Dylan Jurdekul. En zij zei tegen mij, maar Pris, de echte basis of de echte kern van jouw boosheid is eigenlijk wat jij als kind hebt meegemaakt. Namelijk huiselijk geweld, huiselijk seksueel geweld. Waarom maak je daar geen voorstelling over? En toen vroeg ze aan mij om een monoloog te schrijven. Hoe een zondagavond bij mij thuis eraan toe ging. En op basis van die monoloog hebben we eigenlijk de hele voorstelling daaromheen gebouwd. Dus ik heb echt een soort van mijn schaamte aan de kant moeten zetten. Ik heb ook heel lang verzwegen dat wij op een kamp hebben gewoond en dat wij op de kermis werkten. En wat mijn achtergrond eigenlijk is, omdat ik me daar gewoon heel voor schaamde. Ik wilde echt weg van dat beeld. Mensen hebben daar gewoon een beeld van. Mensen hebben met meteen een mening over je. En ik wou daar echt vanaf.
5: Voel je daar nu nog iets van?
6: Ja, nog steeds ben ik heel hard aan het werk om niet binnen dat stereotype te vallen. Wat mensen toch hebben of bedenken. Van, zij komt daar vandaan, dus ze zal wel dit en dit zijn. En 9 van de 10 keer is het ook waar. In ieder geval, in mijn geval. En ik moet
5: in wat voor opzichten?
6: Nou, als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn broertjes. Hoe zij zijn. I love them. Maar ze zijn echt super grof. Yeah. En die hebben echt scheid aan alles. En die zitten gewoon in een restaurant. En die zitten... Ja, ik kan het niet omschrijven. Maar soms plaatsvervangend dat ik denk... Oh, waarom... Yeah. Ja, ik moet heel hard werken om niet in dat rijtje te vallen. Maar yeah. Ik vind
5: het, en je wil het dus eigenlijk echt niet. Je wil eruit.
6: Je wil eruit, maar tegelijkertijd ben ik ook trots op. Want ik vind het ook leuk dat zij gewoon lekker zichzelf zijn. En dat zij praten zoals ze praten. En dat ze gewoon zijn wie ze zijn. En dat ze scheid hebben aan de wereld. Dat vind ik ook iets heel tofs.
5: Ja.
6: Want ik ben heel erg bezig.
5: Als ik jou zo zie spelen, denk ik echt... Wat een zelfvertrouwen. Wat zit er vuur in jou. Dat je gewoon voor al die mensen... op zo'n sterke manier dat verhaal kan vertellen. Dat kan spelen.
6: Thank you.
5: Waar komt dat vandaan?
6: Dus
5: dat
6: ik denk dus door die drang om niet anders te zijn. Of juist nu wel. Want nu omarm ik het heel erg. Weet je, dit is wie ik ben. Dit is mijn achtergrond. Ik heb dit meegemaakt. En jullie gaan gewoon luisteren. Ja. Want niemand wilde naar mij luisteren. En nu wel.
5: Ja.
6: En dat vind ik heel tof. Dus ook voor mijn moeder. Ik doe het ook voor mijn moeder. Want die heeft de voorstelling ook gezien. En die vond het ook heel heftig. En heel confronterend voor haar.
5: Ja? Maar ook, wat zei ze tegen je? Wat was
6: ze
5: eerste?
6: Vond het echt heel, heel tof. En dapper dat ik dit doe. En dat ik eigenlijk haar verhaal ook vertel. En het ging ook een tijdje heel lang niet goed met haar. Dat ze ook aan de alcohol ging. Ook, het was ook een vluchten voor haar. Nadat ze eindelijk vrij was van mijn vader... dook zij alcohol in en seks. Om maar iets te voelen.
5: Mm.
6: En dat heeft ons als kinderen ook heel veel pijn gedaan.
5: Yeah.
6: Maar ik wil haar dat eigenlijk niet kwalijk nemen. Want zij was ook aan het vluchten. Maar ik neem het er wel kwalijk. Want zij was wel mijn moeder.
5: Ja,
6: en precies. Zij moest wel voor mij zorgen.
5: Dat is toch jouw kindrol om haar dat kwalijk te kunnen nemen.
6: Eigenlijk wel.
5: Ja.
6: Maar ik heb het er ook vergeven.
5: Ja?
6: En het gaat heel goed met haar.
5: En met jullie?
6: Ja, met ons allemaal gaat het heel goed. We gaan alle vier om op een... Ja, hoe zeg je dat? Met een andere manier om met het huiselijk seksueel geweld. Weet je, bij mij heeft het toegeleid dat ik heel lang geen seks kon hebben met mijn vriend. Sinds kort wel. Ik heb daar gewoon heel hard voor gewerkt.
5: Mm, ja. Met een therapeut ook.
6: Ja, dat veel therapieën gevolgd. En gewoon veel over gepraat. En ik denk dat deze voorstelling maken ook heeft geholpen. Met het trauma eigenlijk overwinnen. Een trauma dat blijft altijd in je. Dat gaat nooit weg. Maar je kan op een gegeven moment wel tools vinden voor jezelf. Om dat trauma een beetje weg te schuiven. En te denken, het kan wel.
5: Ja.
6: En het is veilig. Ik ben veilig in dit bed. Maar in september zijn wij 10 jaar samen. Gewoon 10 jaar lang gewoon... bijna geen seks gehad samen.
5: En hij is daar dus ook trauma. Met jou doorheen gegaan.
6: Ja, en hij is een hele goede man.
5: Ja.
6: En hij heeft er dus bewust voor gekozen om met mij te zijn. Voor mij. En dat is voor mij heel bizar. Want mijn vader zou nooit met een vrouw gaan die geen seks kan geven.
5: Ja.
6: Kun je nagaan. Dat zit nog steeds in me. Ja.
5: Ja.
6: Dus vrouwen moet je seks geven.
5: Ja.
6: Dat is fucking bizar. Dat vrouwen daar zo denken. Nog steeds trouwens.
5: Echt een
6: heel
5: taak.
6: Veel.
5: Is echt boodschappen een taak. Doen.
6: Ja, boodschappen seks doen. Hebben. Seks hebben. Dat moet je doen als vrouw.
5: Ja, precies.
6: En ik heb nu een hele fijne man die echt helemaal niet zo in het leven staat. En dat is echt best wel fucked up. Daar moest ik heel erg aan wennen. 10 jaar lang.
5: Maar het is wel gelukt.
6: Maar het is wel gelukt.
5: En dat is natuurlijk eigenlijk ook al super bijzonder. Ja. Als je dit allemaal in je rugzak hebt.
6: Een soort cadeautje.
5: Ja. Supermooi.
6: Ja.
5: Hey, je zit hier. We hadden het er al even over. Hè, dat paradepubliek zit echt op je neus. Ze komen naar je toe. Ze geven je hun ongefilterde allereerste feedback. Je hebt de show misschien ook wel op andere plekken al gespeeld. Als je moet terugdenken aan een van de reacties die je hebt gekregen die het meest is bijgebleven of die heeft geraakt of waar je wat aan hebt gehad of wat dan ook. Is er dan één die in je opkomt?
6: Nou, er was wat het meeste bijblijft zijn de mensen die zichzelf openen naar mij toe. Dus dat iemand naar me toe komt en zegt, ik heb hetzelfde meegemaakt als jij. En we komen niet uit hetzelfde milieu, uit dezelfde achtergrond hebben we niet, maar Ik weet precies hoe je je voelt. Want mijn vader deed dit ook bij mijn moeder. Of ik herken me in jouw materiaal zonder dat ik dit zelf heb meegemaakt. En daar doe ik het uiteindelijk ook voor.
5: Ja.
6: Voor de mensen die zich hierin kunnen herkennen. En dan misschien een beetje moed vinden om zelf het gesprek te openen. Of om aan zichzelf te werken. Want uiteindelijk wat ons is aangedaan, daar moeten wij zelf vanaf zien te komen. Dat gaat niemand anders voor je doen.
5: Nee.
6: Dat is best wel heftig. En ik hoop dat deze voorstelling, of de connectie die ik maak met mensen, daar een beetje bij helpt.
5: Ja.
6: Dus dat zijn wel de mooiste reacties. En ik heb ook een reactie gehad van iemand die dacht echt dat ik 15 was.
5: Die dacht dat jij 15 was?
6: Zo. En toen dacht ik echt. Want hij zei tegen mij.
5: Je had de tijdlijn niet goed meegekregen tijdens
6: het verhaal. Nee, maar die dacht van. Ik was net naar de grond aan het kijken. Want ik dacht. Ik ben nu vies, want ik kijk nu naar een jong meisje.
5: Oh.
6: Want die geloofde daar gewoon heilig in. En hij voelde zich gewoon heel naar. Want hij dacht, shit, deze dame. Ik zie een klein meisje in jou.
5: Ja, ja.
6: En hij wist ook wel dat ik niet 15 was. Maar dat gevoel gaf ik hem.
5: Ja. En het is even belangrijk om daarbij te zeggen. Dat je doet allerlei expliciete bewegingen ook.
6: Ja, ik ga die beer bereiden
5: uit.
6: Precies. Ik ben best wel, als 16-jarige, maar nog steeds best wel intens. En ik kan ook begrijpen als jij dan denkt, oh, een 16-jarig meisje die dat met dat soort fantasieën heeft. Dat is eigenlijk niet oké. Okay. Ik wil hier eigenlijk niet naar kijken. Het is best confronterend, ja. Lijkt mij. Ik weet niet, ik heb een
5: bordje daarvan. Ja, het is confronterend, zeker. Maar ja. Wat vind je ervan? Wil je ook dat het confronterend is?
6: Ja, ik wil dat het in je gezicht is. Ja. En dat vind ik ook tof, dat het hier op de parade is het zo klein. En zo echt letterlijk, ik zit bij je op schoot.
5: Ja.
6: En je kan er niet omheen. Nee. Als je, dan moet je de tent uitlopen, letterlijk.
5: Heb je gedacht, ik moet er misschien 18 plus op zetten?
6: Nee, want er zijn ook meiden geweest van 16 die moeten dit zien.
5: Ja.
6: Juist, natuurlijk, 14 plus is het dan wel. Jonger dan dat, liever niet. Want uiteindelijk gaat de voorstelling over getraumatiseerde kinderen. En ik wil niet je kind traumatiseren.
5: Mm.
6: Maar juist die meiden van 15, 16 die nu in die ontwikkelfase zitten van, oh, ik wil mezelf seksueel gaan ontwikkelen. Ik wil dingen uitproberen. Moeten dit zien. Want het gaat ook heel erg over grenzen aangeven.
5: Ja. En wat is gewoon?
6: Ja, wat is ook gewoon binnen seks? En wat alles mag er zijn. Maar niet alles mag gedaan worden, zeg maar.
5: Nee, ja.
6: Je moet, ook als je denkt, oh, ik vind het zielig voor mijn vriendje. Zeg gewoon nee.
5: Ja.
6: Maar het is heel moeilijk. Het is echt moeilijk om nee te zeggen. Ik heb dat nog steeds. Met mijn eigen partner. Dat ik denk, ja, ik heb eigenlijk geen zin. Maar ja. Hè, ik hou van hem, dus waarom niet?
5: Precies.
6: Ja, dat fucked up mindset.
5: Denk ik herkenbaar voor iedereen.
6: Ja. En dat, daar doe ik het ook voor.
5: Ja.
6: Dus het gaat niet alleen over seksueel misbruik. Het gaat ook over seksuele ontwikkeling.
5: Ja, over je grenzen en hoe dat
6: grenzen
5: allemaal doorwerkt.
6: Ja.
5: Gaat dat zien. Er is nog één vraag die ik aan je wil stellen. Want je bent hier inderdaad op de parade. Er zijn allerlei andere shows ook te zien. Je zei al, soms kun je even tussendoor naar een andere toe. Als er nou één is waarvan je zegt, daar moet je eigenlijk even gaan kijken.
6: Oh, dat nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik heb er tot nu toe maar eentje gezien.
5: Ah, okay. En zou je die aanbevelen? Welke, wat is het?
6: Welk was het ook alweer?
5: Je mag ook
6: van
5: nee zeggen,
6: theatergroep Dronken Mensen.
5: Gaan uit.
6: Dronken Mensen?
5: Theatergroep Dronken Mensen?
6: Zo heet zij volgens mij. En de voorstelling heet Kunstwacht. Kunstwacht? Kunstwacht, volgens
5: Kunstwacht.
6: Mij.
5: Kunstwacht.
6: Ik heb die gezien. Ik vond die wel geinig.
5: Let's go. Dus, wel geinig is sowieso de beste omschrijving van de meeste shows.
6: Ik moest daar heel hard om lachen. Ja. De eerste 3 minuten van de voorstelling had ik een slap lach.
5: Kijk.
6: Maar dat is en er zit ook frikandellen in die voorstelling.
5: Oh, lekker.
6: Het matcht helemaal met mijn voorstelling. Dus ja.
5: Frituur en frikandellen en al die dingen weer. Wat een aanbeveling. We gaan er naar kijken. Dankjewel voor dit gesprek.
6: Thank you.

0: We stappen het Teatro Quattro in, een wereld vol leugens. De wereld van de spionageagenten Dick, Roger en Tracy. Stuk, een collectief bestaande uit de acteurs Jip Smit, Keanu Visser, Jurriën Remkes en Tobias Nierop, speelt deze parade de voorstelling Op Spanning. Concept en regie is in handen van Steven Liepman. Vlak na de voorstelling spreken we Tobias en Jurriën.
1: De nacht van EO.
2: Ja, ik heb opgeschreven 3 spionnen, 1 Duitser, 1 Zweed, een Gerda en codeformules. Is dat een goede samenvatting?
3: Nou, ja, best wel, toch?
2: Ik dacht eigenlijk ook, ik heb ook opgeschreven help. Maar ja. Ik kon het niet samenvatten. Wat er net
3: Oeh, hoe zouden we het samenvatten, Tobias?
4: Ik denk dat het hele ding is dat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet samen te vatten valt. Want uiteindelijk gaat het ook helemaal niet over het verhaaltje van wat we nou precies aan het doen zijn. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk over dat mensen die hier binnenkomen een half uur lang lachen, gieren, brullen. En er gebeurt natuurlijk genoeg qua salto's en deuren en fysieke comedy. Ja. Dus dat je het verhaaltje niet helemaal hebt meegekregen, dat is in dit geval niet zo heel erg.
2: Dat hoort niet. Maar er is wel echt een verhaaltje. Is er nog iets wat ik niet door heb gehad wat er toch wel stiekem in zat?
3: Ja, ik denk wat je ziet is dat er een soort van battle tussen de seksen. Tussen Tracy en Roger. Die inderdaad toch om strijden om wie op missie mag. Toch wie de beste undercover is. En Dick die ons eigenlijk een beetje in de weg zit. Eigenlijk zie je gewoon drie kinderachtige spions die de wereld proberen te redden.
2: Precies.
3: Toch?
2: Ja. Hey, en is Gerda er altijd?
3: Gerda is er altijd. Dat is onze grootste fan.
2: Ja?
4: Maar
2: ja.
4: Gerda is altijd iemand anders.
2: Oh, kijk, ja, jullie dat vragen is wel zo. Vooraf is Gerda.
3: En Gerard ook trouwens.
2: Ja?
3: Ja, Gerard is ook altijd bij. Ja, en altijd even veel zin.
2: Oh,
3: heeft
2: Gerard was ik alweer vergeten. Maar ja. Gerda kun je gewoon niet vergeten.
3: Nee, dat is waar.
2: Die blijft me altijd bij. Hey, jullie zeiden al, er is heel veel geweld. Heel veel seks. Er gebeurt eigenlijk van alles. ik vroeg me toch af, hoe doen jullie dat?
3: Geweld en seks? Hoe doe je dat nou? Ja,
2: nee, maar vooral inderdaad dat stukje geweld. Jullie zitten te slaan, te schoppen.
3: Ja.
2: Voor mijn oog leek het alsof jullie niet echt pijn hadden.
3: Klopt.
2: Dus het ging net goed.
3: Ja, absoluut.
2: Is het ook wel eens helemaal uit de klauwen gelopen dat iemand toch met blauwe ballen of blauwe armen? Of,
3: nee, dat valt wel mee. Nou, qua blauwe ballen waren we wel een keertje close. ja, ik voelde wel een keertje zo'n onderkant van de zon. Ik dacht, oeh, had geen millimeter naar voren gemoeten.
2: Maar het ging wel zodanig.
4: Ik van de voorstelling een heel hoog stemmetje gehad. Nou, waar we heel blij mee zijn is dat Jurriën hier, die is ongelooflijk fysiek getraind. En die komt ook van de Mimo. Leiding.
2: Ja.
4: En die sleept ons acteurs die daar minder... we zijn natuurlijk wel fysiek
2: Maar ik was daar oprecht van onder de indruk. Want normaal gesproken heb je acteurs en heb je stuntmensen. Dat zijn meestal 2 losse categorieën. Je hebt mensen die het allebei kunnen. Jullie zijn het allebei dus.
4: Wij doen allemaal onze eigen stunts. Live.
2: Ja.
4: Ja, komt en dat zien.
2: Is dat ook oprecht wat jullie willen? Wat jullie willen kunnen? Of hebben jullie dat gewoon een beetje hier nog zo bij elkaar?
3: We willen wel heel graag met dit collectief. Waar we dus deze comedies mee willen maken. Is wel echt de insteek dat we zowel textueel als echt fysieke comedies willen maken. Dus ja, het moet zeker heel fysiek zijn. Veel slapstick en veel vallen.
2: Hey, en jullie zijn hier nu voor de 2e keer met de show.
3: Ja.
2: Op de parade. De vraag is natuurlijk, wat is er nou zo leuk aan spelen op de parade?
3: Oeh, wat ik echt superleuk vind aan de parade is dat je gewoon heel direct contact hebt met je publiek. Ze zitten er bovenop. En je kan ook je echt voor je winnen op het terrein. En ik vind ook wat ik gewoon leuk aan het festival vind, is dat het heel toegankelijk is, dat je als publiek allerlei verschillende dingen kan kiezen. Je kan lekker naar dans gaan, je kan naar iets serieus gaan, je kan naar comedy gaan, naar klassieke muziek bij wijze van spreken. Dat vind ik echt fantastisch.
2: Ja.
3: Dus je maakt
2: dat
3: heel erg
2: precies wat jij zei, dat kwam dus, ging ook door mijn hoofd, want we waren net bij een heel serieus stuk.
3: Ja.
2: Echt eentje waar je bij wijze van spreken half huilend uit komt zetten. Dus toen dacht ik wel, wow, dat is ook echt wel heftig, want mensen komen voor een deel natuurlijk hierheen en weten waar ze komen. Ja. Een deel gaat ook maar gewoon ergens op klikken of komt een beetje half binnenlopen. Weet je altijd wat voor publiek je voor ogen hebt en wat zij verwachten?
3: Nee, maar ik vind het natuurlijk niet. Maar ik vind wel dat mensen heel open zijn altijd. En dat is zo leuk, dat je mensen echt kan verrassen. Want soms heb ik het idee, maar dat vul ik een beetje voor de mensen in, dat ze nog naar denken dat ze nog naar kostuumdrama gaan als ze naar theater gaan, weet je wel. Dus dan kun je mensen heel erg verrassen.
2: Om dat aan te leren.
4: Nou, wat wel leuk was om hier misschien aan toe te voegen, is dat we zaterdagavond eindigden we met een enorme club. Een hele bak vol met ongeveer 170 man die wel flink in de olie zaten, laat ik het zo zeggen. En dan speel je er gewoon net wat anders. Andere voorstelling dan op het moment dat je de volgende dag zondagmiddag publiek krijgt. En toen gingen we eigenlijk een beetje door in dezelfde haai als van het zaterdagavond publiek. En toen schrokken de zondagmiddag mensen wel een beetje.
2: Jullie waren zoiets van, dronken.
4: Wat is hier aan de hand? En toen dachten we, laten we de voorstelling weer even aanpassen op het zondagmiddag publiek. En die wissel wisselwerking, dat maakt zo'n parade natuurlijk ook ontzettend leuk.
2: Nou, ik wou precies hetzelfde zeggen. Want je hebt hier dus inderdaad de hele tijd allerlei mensen. Hè, je had net iemand in het publiek die dronk dan nog een 0,0 biertje.
4: Ja, ja.
2: Hoe gaat dat dan precies als het publiek helemaal dronken is?
4: Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik net afstudeerde, en dan heb ik het over, even, dat was mijn stage 2010. 1970 ondertussen. Ton Lutz. Dat was nog met Ko van Dijk die periode. Nee, goed. Nee, in 2010 deed ik een stage op de Parade. En dat was, ik moet eerlijk zeggen dat ik het toen wel een stuk rauwer vond op een of andere manier. Ik vind eigenlijk wel dat we wat netter zijn geworden hier op de Parade.
2: Ja?
4: Ook wel qua drank en dronken mensen.
2: We durven eigenlijk niet meer. Het publiek niet of de mensen op het podium?
4: Ik kan het natuurlijk niet invullen. Nou, de mensen op het podium die zijn naar mijn weten altijd behoorlijk professioneel geweest. Laat ik het daar diplomatiek op houden. Maar het publiek, ja. Nee, ik vind het wel wat netter.
2: Jij vraagt eigenlijk nu aan het publiek, alsjeblieft, kom toch eens wat vaker dronken naar onze shows.
4: Nou, ik bedoel, we hebben af en toe wel de clubjes ertussen zitten, hoor. Dus dat is het probleem niet. Maar die kunnen we ondertussen wel handelen, ja.
3: Van allerlei slordige, dat je allemaal dingen overkomen vanuit het publiek, dat is ook wel lekker voor ons. Toch dat we wel heel erg moeten reageren wat er op dat moment gebeurt. En merken dat het bij het publiek ook wel lekker aankomt. Dat je moet gewoon heel erg op het moment reageren. Dat is wel lekker. Dus als mensen lekker in de olie zitten, werkt dat wel, ja.
2: Ja. Hey, en als mensen nou niet meer naar de parade kunnen, jullie zijn dus vorig jaar hier al in dezelfde samenstelling ongeveer op het podium geweest. Zijn jullie van plan dat vaker te gaan doen of ook op andere plekken?
3: Nou ja, we hebben wel veel plannen inderdaad om door te gaan om dit soort comedies te maken. Kijk, echt concreet kan ik nog niet helemaal over zeggen, maar we hebben wel...
2: Je hebt nog geen primeurtje voor ons.
3: Nee, wat wil je zeggen?
4: Nou, dat we zeker het idee hebben om met deze club door te gaan. Ja, en dat is ons vorig jaar heel goed bevallen en het publiek ook.
2: En wat mogen we daarvan verwachten? Gaan jullie dan elkaar weer het in elkaar slaan op het podium? Of zijn er ook nog andere dingen?
4: Ja. Nou ja, ik bedoel, wat ik zeg, we blijven natuurlijk heel fysiek theater maken. En toevallig gaat deze dus over spionage. En daardoor komt er wat meer geweld in voor. Maar de vorige bijvoorbeeld ging veel meer over de liefde. Dat was, toen speelden we Op zijn Frans. Dit jaar spelen we Op spanning. Vorig jaar Op zijn Frans, dat ging veel meer over de liefde. Dit jaar wat meer geweld, maar waar we volgend jaar mee op de proppen komen, ik heb eigenlijk nog geen idee.
2: Wat en waarom zijn jullie zo'n goed kwartet, zo'n goed viertal?
4: Nou, onze regisseur, Stefan Liepman, die kent ons allemaal persoonlijk goed. En ik denk dat hij ons ook wel uitgekozen heeft voor bepaalde kwaliteiten die we hebben. En ook we zijn ook een collectief makersgezelschap, dus we vinden het ook heel leuk om met elkaar te maken. Uiteindelijk heeft hij natuurlijk het laatste woord, dat is ook wel fijn in een collectief. Maar ik denk dat hij ons wel heeft uitgezocht op ook wel makerskwaliteit. En dan kijk ik ook Julian even aan, die gewoon ook fysiek bijvoorbeeld heel veel toebrengt of aanbreekt aan de groep.
2: Vertel eens iets. Kun je iets concreets noemen? Wat er dan bijvoorbeeld is aan toe? Ja, moet je het zelf gaan doen? Ja.
4: Ik gaf hem gelijk de microfoon.
2: Ik zag jou heel angstig kijken.
4: Nou ja, wat ik zei, we hebben een hele leuke recensie gehad laatst op Theaterkrant. En daar wordt genoemd dat het toch heel mooi fysiek spel is. En dat komt echt bij hem vandaan. Die neemt ons wel op sleeptouw. Dus ik snap heel goed dat Stef hem gevraagd heeft om mee te werken in dit collectief. Ja. Ik bemoei me soms wat meer met de tekst. Jip ook. En dan op die manier zijn we heel complementair aan elkaar.
2: Wat goed. Wat leuk. Ja, vertel. Nou, vertel. Ja,
4: vertel maar. Laat de luisteraars maar even horen hoe ik in elkaar
2: zit. Kom op, Jerry. Ja. Nou, maar, dit kun jij andersom ook.
3: Ja, nee, absoluut. Thanks trouwens, Tobias. Dat is wel leuk, toch?
2: Heel leuk.
3: Maar je bent inderdaad qua tekst is hij heel goed. Hij is heel goed met taal. Hij heeft altijd hele goede oplossingen om voor een... soms zitten we een beetje in een probleem, weten niet. Hoe doen we die overgang? Heeft hij dan weer net een hele goede fonds hoe we dan een overgang kunnen doen. En hij is heel goed in improviseren waar het publiek bij is. Om echt contact met het publiek te maken en met ons. Om het echt moeilijk te maken. Waardoor er weer allemaal hele leuke nieuwe momenten ontstaan op het podium. Dus ook af en toe irritant. Dat je ineens denkt, nonde, wat gebeurt hier nu? Ja, dus, maar dat zijn eigenlijk de leukste momenten. Daar is hij wel echt goed in om je het moeilijk te maken.
2: Kijk, perfect.
4: Dank je, juf, voor dit compliment.
2: Ja,
4: lief.
2: Heel mooi.
4: Deze veren hier die we aan elkaar uitgeven.
2: Ik moet jullie weer, ik zie alweer achter mij dat wij heel erg moeten gaan opschieten. Oh, jullie moeten alweer door naar de volgende show. Dank jullie wel.

0: Blauwe opblaaspakken, een opblaasiglo en vier vreemde wezens. Dat is ongeveer de samenvatting van de voorstelling Ferengi. Dienke Groenhout en de Maakfabriek laten je onderdeel worden van een mysterieuze voorstelling midden op het paradeterrein. Wat voor wereld is dat? Dat vroegen we Dienke zelf.
1: De nacht van EO.
2: Ze komen net uit een ervaringsvoorstelling, zo noem ik het maar even. Is dat het juiste woord?
3: Ja, denk het wel, ja.
2: Ja, misschien moeten we gewoon beginnen met, wat gebeurt er?
3: Wat gebeurt er in de voorstelling, bedoel je?
2: Als je mensen mee moet nemen die nu zitten te luisteren, hoe zou je het dan omschrijven?
3: Wat gebeurt er in de voorstelling? Even denken. Je gaat op een expeditie. Je wordt ingepakt in een soort opblaaspak. En je wordt op een zoektocht gestuurd. En je wordt begeleid met een soort geluidsverhaal. Ja.
2: En je gaat op een zoektocht en je gaat dan op zoek naar wezens.
3: Ja.
2: Die staan ergens op het terrein.
3: Ja. Ja.
2: Ik heb het net ervaren. Je wordt in zo'n pak gehesen en die wordt opgeblazen. En daarin loop je over het terrein. En wat hoop je dat mensen ervaren als ze in dat pak terechtkomen? Het is natuurlijk al heel onwerkelijk dat je daarin zit. Ja. Mensen zien je van buitenaf eigenlijk niet.
3: Nee, klopt. Ik heb niet zo'n hele erg sterke hoop wat ik wil dat mensen ervaren. Maar de intentie ermee was eigenlijk, de voorstelling heet ook Ferengi, dat betekent vreemdeling, stranger of nou ja, hoe je het maar wil noemen. Is eigenlijk dat ze ervaren, als jij een ander lichaam hebt, dan lijkt het alsof jouw omgeving opeens denkt dat je eraan mag zitten. En sommige mensen ervaren dat echt heel letterlijk. Vooral als er veel kinderen zijn, die gaan gewoon tegen je duwen, die willen het aanraken. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk echt iets heel raars, dat je zomaar denkt dat dat opeens mag.
2: Ja.
3: En de reacties van het publiek zijn enorm divers daarop. De een die gaat helemaal meespelen met die kinderen en de ander zegt, nou, wat stom dat ze dat zomaar doen. En als je ze dan die vraag stelt van, ja, maar besef je dat dat voor heel veel mensen een realiteit is, dan keren ze helemaal om in dat vraagstuk en denken ze, oh, god, wat erg inderdaad, het is zo.
2: Ja, en kun je ze een voorbeeld noemen van mensen of situaties waarin dat inderdaad in werkelijkheid ook kan voorkomen?
3: Ik denk dat het met heel veel mensen voorkomt, ja. Ik denk dat vooral vrouwen er natuurlijk last van hebben. Dat je zomaar iemand anders zijn lichaam bent.
2: Ja.
3: Maar ik denk dat heel veel mensen er last van hebben.
2: Ja, bijvoorbeeld je kleed je leuk aan als je op stap gaat.
3: Mag ik eens even voelen? Mag ik even dit? Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Dus op dat soort momenten.
3: Gewoon doen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hey, en vervolgens ga je dus op pad en kom je een soort van in ontmoeting met aparte wezens. Die staan daar een beetje te dansen. Die kijken je aan of juist niet.
3: Ja.
2: Ik zag ook bijvoorbeeld dat de een die ging helemaal nadoen wat die wezens deden. De ander die stond er maar gewoon zo een beetje naar te kijken.
3: Ja.
2: Wat was de gedachte bij die ontmoeting?
3: De gedachte erbij is dat mensen heel vaak niet precies weten, wat moet ik daarmee doen? Moet ik daar iets mee doen? Of ik doe net of ik het niet zie? Of nou ja, mensen zijn er enorm verschillend in. En de reden dat ik het gemaakt heb is dat ik zelf een jaar aan het werken was in Afrika, in verschillende landen. En dat je daar ook heel vaak een andere naam krijgt. Muzungu, Ferengi, Tubab. Je krijgt allerlei namen. En dat ik me afvroeg van, wat is eigenlijk nou die context die hier blijkbaar al voor mij ligt, zonder dat ik weet welk verhaal ik aan het representeren ben. En toen dacht ik, wat gebeurt er dan als ik iets word wat niemand snapt wat het is of wat ze niet herkennen. Mm-hmm. Toen heb ik zeg maar zo'n eerste kostuum gemaakt.

0: En toen dacht ik, wat gebeurt er dan als ik iets word wat niemand snapt wat het is of wat ze niet herkennen? Mm-hmm. Toen heb ik zeg maar zo'n eerste kostuum gemaakt.
1: En bedoel jij dan, even als ik terugkom op wat je eerder zei, dus welk verhaal ik aan het representeren ben, bedoel je dan als jij in een nieuwe gemeenschap komt, dat mensen dan misschien een gedachte hebben over wie of wat jij bent, of uit welke groep jij hoort?
0: Ja,
1: of zo?
0: Precies. Je wordt eigenlijk meteen geplaatst. Ja.
2: Ja.
0: En ik vroeg me af, wat gebeurt er dan als ze niks meer herkennen? En daar hebben we een soort straatperformance mee gedaan. Ja, dat was ontzettend leuk. De dingen die gezegd werden zo grappig. De allergrappigste vond ik, hey, denk je dat er een mens in zit?
2: Oh ja.
0: Maar het was een Ethiopië. Er werd bijvoorbeeld ook gezegd, is het misschien een traditie die we vergeten zijn? Mensen begonnen eigenlijk dingen te zeggen die eigenlijk vooral iets zeiden over wat zij waren of dachten of voelden. En niet wat je dan zelf bent.
2: Ja, ja.
0: En dat vond ik heel interessant. En ik vond het ook interessant bij mezelf om te merken dat ik na een poosje dacht, ze praten niet tegen mij. Ze praten tegen dit ding wat er om mij heen is.
2: Ja, ja.
0: En toen wilde ik het uitdoen. En dat vond ik ook leuk om te merken.
1: Dus je had eigenlijk dus op een bepaalde manier het idee dat doordat je iets aan had getrokken, Jij eigenlijk niet met jou gepraat werd, maar met dat ding wat jij om je heen had.
0: Ja.
1: En toen had jij behoefte aan een echte ontmoeting met die mensen.
0: Ja. Hoe voor zover als dat echt is. Want daarna zetten ze je nog steeds in een verhaal neer.
1: Ja.
0: En wat voor ons als medewerkers aan de voorstelling heel leuk is, is dat wij onszelf ook heel de tijd betrappen op aannames.
2: Mm-hmm.
0: Dus wij zien dan mensen en dan denken we, oh, die gaan het niet doen, weet je wel, die vinden het moeilijk. En dat blijkt dan helemaal niet waar te zijn.
2: Oh ja.
0: Dat zijn dan de mensen die het allerleukst vinden. Of ja, je wordt de hele tijd uit dat hokjesdenken gehaald.
1: Ja, ja, ja. Hey, en je zit dus in dat opblaasding en vervolgens mag je die weer uitdoen. Dan is er ook een soort iglo. Dat is ook weer een soort opblaas-iglo.
0: Ja.
1: Daar kom je dan één voor één. Mag je daar dan ook naar binnen gaan en dan gaat er één zo'n wezen met je mee. En in die kring vraagt hij er dan om, ik geef gewoon alles weg, om te gaan liggen. wat is de gedachte daar? Want je komt dan eigenlijk dus met die koptelefoon op, met die muziek, kom je dus bijna in een soort meditatieve staat daarna.
0: Ja.
1: Wat wilde je daarmee doen?
0: Wat wij ermee wilden doen is dat wij, het was in eerste instantie vrij, hoe moet ik het zeggen, praktisch bedacht. Zo van, die mensen zijn nu helemaal overweldigd. Ze zitten in een eigen bubbel, ze hebben geluid op, ze zien allemaal dingen. Ze lopen hier over het terrein, maar ze zijn er niet echt. Dus het is best wel veel. En hoe gaan ze dit allemaal verwerken, die gedachten die erbij horen? We gaan ze even helemaal kalmeren en in die bubbel met elkaar stoppen.
2: Ja.
0: En dat vind ik zelf, dachten wij, hoopten wij, dat het een heel leuk contrast zou zijn. Dat je daar helemaal met jezelf bent. En dat je plotseling die bubbel moet delen met 20 andere mensen.
2: Ja.
0: Dan zit je daar elkaar aan te kijken en dan denk je, wat moet ik ermee?
1: Wat is hier gebeurd?
0: Ja, wat gaan we nu doen?
1: Ja, ja.
0: Waarom?
1: Ja.
0: En dan beginnen ze na te denken. Wat is dit? Wat is dit? Waarom zitten we hier?
1: Ja.
0: En dat is denk ik wanneer het proces begint van waar gaat deze voorstelling eigenlijk over?
1: Ja. Ja, want dat is eigenlijk ook denk ik wel goed om even erbij te pakken. Maar voor ik dat ga doen, wil ik nog even één grappig dingetje zeggen. Mijn collega die zit hierbij, die zit mij ook aan te kijken van zeg het niet, zeg het niet. Zij zei tegen mij, een show met publieksparticipatie. Dat vind ik verschrikkelijk. Vind ik verschrikkelijk.
0: Dat snap ik ook.
1: Ze heeft het gedaan hoor, van begin tot eind.
0: Ja, applaus voor jou.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Hoor je dat nou vaker, dat mensen dan denken, oh jee, wat overkomt mij nu?
0: Ja.
1: Wat vind jij zo verschrikkelijk aan publieksparticipatie?
2: Het onvoorspelbare, denk ik vooral. Dat vind ik ingewikkeld. En ik vind dat pak, dat verkleden vind ik ook heel moeilijk.
0: Ja, verkleden. Snap ik. Ja, dat je iemand anders wordt, dat je niet meer jezelf mag zijn. Dus ja, dat snap ik helemaal.
1: Ja, en hoor je het vaker? En is dat ergens ook misschien wat je ermee beoogt?
0: Nou, het leuke is dat, ja, we horen dat heel vaak. En de meeste mensen kiezen ervoor om het wel te doen.
2: Mm-hmm.
0: En er zijn eigenlijk gewoon twee uitkomsten. De een zegt, ik voelde me eigenlijk opeens heel vrij en juist niet meer gezien. En de ander zegt, iedereen keek naar me. Ja, en het is,
1: het is heel grappig, want het is beide waar, denk ik.
0: Ja.
1: Ik had eigenlijk beide ervaringen.
0: Ja.
1: Dus aan de ene kant, iedereen zit naar ons te kijken. En tegelijkertijd een soort heel veilig idee, omdat niemand mij echt kon zien, voor mijn gevoel. Dus
0: ze zien niet wie erin zit.
1: Precies, precies. Hey, en dan even naar die inhoud, wat op de website stond. De show gaat over vreemdelingen die overal beter in zijn. Is dat inderdaad

0: een soort thema wat er nog in verstopt
1: die overal beter in zijn. Nee, dat is eigenlijk meer... als je in die bubbel zit... ik denk dat dat voor heel veel mensen... die bijvoorbeeld uit andere landen komen en in Nederland willen wonen... een soort realiteit is dat ze in een bubbel leven. Terwijl ze wel hier gewoon zijn met ons allemaal. Maar ze delen toch niet dezelfde realiteit als wij. En ze... We beseffen vaak niet van, nou, dat kunnen chirurgen zijn of mensen die heel intelligent zijn. Je gaat er gewoon van uit, zomaar,
0: yeah,
1: dat ze minder zijn.
0: En puur op basis van de uiterlijke kenmerken die ze hebben.
1: Of van het feit dat ze dus hier willen wonen en niet daar willen blijven.
0: Mm.
1: Ja, ik denk dat er ontzettend veel vooroordelen bestaan zonder dat je het zelfs maar beseft.
0: Ja. Yeah.
1: En ik denk, je kunt het eigenlijk gewoon simpelweg niet weten. Het geldt ook voor dieren, denk ik. Jij weet gewoon niet hoe slim een kikker is of een vos. Je weet het gewoon niet. Nee. Je doet er alleen maar aannames over. En ik denk dat mensen heel snel denken dat ze de top van alle bestaan zijn. En dat ze het intelligentst zijn en alles het beste kunnen.
0: Ja, ja.
1: Maar de waarheid is dat we dat gewoon echt niet weten. We weten het niet.
0: En als je deze analogie doortrekt, dan zeg je dus eigenlijk ook... mensen kunnen dus ook de ervaring hebben dat ze ook door anderen niet gezien worden. Ja. Dus dat je in een pak zit en dat je maar denkt van... kom maar niet tot een ontmoeting, want jij ziet mij eigenlijk niet.
1: Precies, ja. Ja. En wat jij aan hebt, jouw lichaam, jouw gezicht, jouw haar, is ook maar een pak.
0: Ja. Ja. En jij zegt, laten we nou met z'n allen een mooie opblaasiglo maken... en daar gewoon uit dat pak stappen en daarin gaan zitten met z'n allen.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ik zeg, ga het allemaal bekijken en vooral meemaken. Dankjewel dat je hier even over wilde kletsen.
1: Ja. Leuk dat jullie meededen.
2: Theaterpianist Jan Groenteman betovert laat op de avond... met een intieme one-man mini-musical. Terwijl de zon ondergaat op het festivalterrein... sluit de oude kermistent om ons heen... en kruipt Jan achter zijn piano. Lakschoenen, glimmend gilet... een elektrische piano verstopt in een klassieke huls. Theater is het. Licht uit, spot aan. En dan die ene vraag. Is die spotlight wel zijn plek?
0: Show is eigenlijk gaat alle kanten op. Van juist bombastisch naar weer klein en schattig naar mooi. En jij zegt dan, ik ben een hetero man van in de 40. Eén nationaliteit. Ik ben dan misschien nog wel Joods, maar dan wel een vader Jood.
3: Ja.
0: Ik vraag me dan toch af, heb je dan toch een soort gevoel van... daar hoort geen podium voor te zijn?
3: Nou, ik denk dat natuurlijk in het theater vandaag de dag is er heel veel aandacht voor diversiteit. En dat vind ik ook super belangrijk.
0: Ja.
3: En heel goed.
0: Ja.
3: Dus die vraag heb ik mezelf dan wel gesteld. Van ja, wat heb ik dan een goed verhaal te vertellen? Dus ik doe het op een grappige manier, vertel ik dat. Er zit ook humor in. Het zit dus ook een beetje ironisch. Maar er zit ook wel een serieuze ondertoon in. Van ja, als ik op het podium ga staan, moet ik wel wat te vertellen hebben. Dus dat zit er een beetje achter.
0: En is dat ook omdat de culturele sector daar ook inderdaad heel druk altijd mee is geweest? Zeker de laatste jaren. En dat je dat dus ook inderdaad
3: ook wel
0: gemerkt hebt.
3: Van, ja, dat is ook een beetje die ironische laag die er overheen zit. Van dat er natuurlijk heel vaak wordt afgegeven op witte mannen van in de 40, zoals ik. Die dan weer een podium krijgen.
0: Ja.
3: Dus dat vond ik een grappige dubbelheid om te benoemen. Zonder dat ik daar nou heel zuur over ben of
0: nee,
3: zo.
0: Want maar je brengt het ook heel grappig.
3: Nee, dat is het.
0: Het is helemaal niet zwaar of zuur.
3: Ja.
0: Maar ik dacht wel toen ik je beluisterde. Dat is wel interessant. Want het is misschien wel waar. Dat het juist misschien als je een hetero man bent van in de 40. Met een vrij gewoon leven verder. En een gewoon gezin. En vrij gewone eigenschappen. Dat je dan misschien toch wel moeilijker ertussen komt in de culturele sector. Is dat zo?
3: Nou, ik denk dat die weg nog niet bewandeld is. Dat er echt nog wel... nee, dat is niet waar. Ik denk echt dat ik nog een enorme voorsprong heb op veel andere mensen... die er veel harder voor moeten werken om ervoor te komen. En het is alleen maar hartstikke goed dat er zoveel aandacht voor is.
0: Ja.
3: En ik denk dat het ook heel goed is om bij jezelf te raden te gaan... als je het podium pakt van wat heb ik te vertellen... ik heb dat in ieder geval wel gedaan. Ja.
0: Maar je benadrukt ook zelf heel erg hè, in je liedjes hoe gewoontjes je bent. Alledaagse taferelen, een kat, een vrouw, een kind.
3: Ja.
0: Dat je introvert bent, een omgekeerde exhibitionist.
3: Ja.
0: Ik moest heel veel lachen daarom. Maar heb jij een soort minderwaardigheidscomplex?
3: Oeh, dat is een goede vraag. Nou, wel een beetje. Daar kwam ik in het maken van deze voorstelling toch wel een beetje op uit. Dat ik heel erg door de dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt, mezelf eigenlijk best wel op de achtergrond ben gaan zetten. Terwijl ik van nature, toen ik veel jonger was, eigenlijk altijd veel meer dacht, ik word een beroemde zanger, ik word een grote artiest. En ook gewoon veel heel erg durfde. Ik ging, als er ergens een piano stond, ging ik daar spelen, ging ik liedjes zingen. Als we op vakantie waren ergens op een camping, zei ik, oh, mag ik op het keyboard spelen? En dan ging ik optreden. En naarmate ik ouder werd, ben ik wel door dingen die je meemaakt, verander je.
0: Ja.
3: Dus deze voorstelling kwam ook wel uit in die zoektocht van, oh ja, wat is er gebeurd? Dat ik nu die figuur een beetje, want ik ben natuurlijk componist en muzikant, vooral in dienst van. Mm-hmm. Wat is er gebeurd dat ik van dat jongetje wat eigenlijk in de spotlights wilde staan, hoe is er gebeurd dat ik nu dat niet ben geworden?
0: Ja.
3: En is dat erg? Dus die lijn probeer ik wel te vertellen. Ja, en het is een minderwaardigheidscomplex. Ja, daar gaat het ook wel een beetje over. Ja.
0: En heb je kunnen reconstrueren wat dan die momenten waren waarop je misschien gekrenkt bent of het gevoel hebt gekregen van misschien moet ik niet in die spotlight staan?
3: Nou, in de voorstelling zitten een aantal heftige dingen die ik heb meegemaakt natuurlijk in mijn jeugd. Ik heb een broer verloren, is overleden. Nou ja, dat is natuurlijk niet per se iets wat daar heel letterlijk op slaat. Maar dat is het grootste ding, ook in de voorstelling.
0: Dat is eigenlijk misschien wel waar het liedjes maken geboren is.
3: Ook deels, ja. Daar is wel, zeker, omdat ik muziek kon maken, heb ik, zeg maar, dat is wel mijn manier om het te uiten. Omdat ik verder ook best een gesloten kind was. Dus uitte ik mezelf altijd in de muziek en in de liedjes. Dus
0: dat was eigenlijk juist de uitlaatklep?
3: Dat was mijn uitlaatklep, zeker. En de dingen die me hebben, ja, zeker in de muziek en in de theaterwereld, is gewoon hard. Het is gewoon best heftig. Je wordt altijd beoordeeld. Zowel op een opleiding als als je iets maakt bij recensies. Of dus mensen die je wel of niet ergens programmeren. Mensen die je mening over je hebben. Die je plomp verloren tegen je zeggen van, ja, wat kom jij hier doen? Je bent niemand. Niemand komt naar jou voorstellen. Kijk. Dus er zijn heel veel. Je moet echt wel een dikke huid hebben om daar niet door geraakt te worden.
0: Ja. Ja. 15 jaar geleden stond jij op de parade, maar dan was het geen solovoorstelling, maar deed je mee aan een voorstelling, toch? En toen dacht je, ik ga eens even kijken of er ooit een solovoorstelling voor me in zit. Toch?
3: Ja, dat was toen voor het eerst op de parade. Nou, dat is alweer, is al 20 jaar geleden ongeveer. Ja, toen stond ik voor het eerst op de parade en toen dacht ik, oh, maar dit is leuk. Ik was ook helemaal niet zo van het. Ik was echt van de muziek en ik kwam ineens in de theaterwereld. En ik schreef wel veel liedjes die ik ook graag wilde zingen. En toen dacht ik op een gegeven moment, oh wauw, ik ga. Dat zou leuk zijn om hier een keer iets te doen. En toen, toen werd het tegen mij gezegd, inderdaad, door iemand die daar verantwoordelijk voor was. Ja, maar Jan, jij bent helemaal niemand. Je bent niemand. Wie gaat er naar jouw voorstelling komen? En dat heb ik ook in de voorstelling gestopt, omdat ik het ook alweer leuk vond. En die persoon heeft dat absoluut niet zo bedoeld. Het was waarschijnlijk gewoon iets wat hij zo terloops zei en zonder erbij na te denken. En daar gaat de voorstelling ook wel een beetje over. Hoe dingen die door een ander gewoon maar zomaar worden gedachteloos worden gezegd, toch bij jou kunnen blijven hangen. Ik denk dat iedereen in zijn leven dingen meemaakt of dingen die ooit zijn gezegd, die in je hoofd blijven zitten. En dit was er eentje. Ja.
0: En waardoor je dus toch, ondanks dat je nu dus voor het eerst zit je toch echt met die solo show in een zaal. Ja. En een goed gevulde zaal, mag ik ook wel zeggen.
3: Zeker.
0: Met veel enthousiaste mensen die overduidelijk enorm onder de indruk waren van wat je daar aan het doen was.
3: Ja.
0: En toch is dat gevoel er dan dus toch ook nog een beetje op zo'n dag. Of zit het vooral in je liedjes en ben je inmiddels dat gevoel ook wel weer een beetje kwijt aan het raken?
3: Ik ben het zeker kwijt aan het raken. Het was ook, zeg maar, het was zo grappig. De regisseur met wie ik het heb gemaakt, Marcus Azzini, het was zijn idee. Ik heb heel veel met hem gewerkt. Hij heeft me ook vaak geregisseerd in voorstellingen op de parade. En hij zei tegen mij vorig jaar, toen ik met Elfie Tromp hier stond, ik was haar pianist toen. Toen reden we terug en bij het tankstation zei hij ineens van, Jan, jij moet een solo voorstelling op de parade gaan maken. En ik zei, ik solo op de parade. Want dat was inderdaad, 20 jaar geleden was dat mijn droom. En nu dacht ik in eerste instantie van, nou, maar dat, dat schip is voorbij gevaren.
0: Oh ja?
3: Ik ben een andere kant op gegaan. Ja, dat had ik me echt wel bij neergelegd. Van, nou, dit is mijn rol. Ik ben pianist, ik ben componist. En daar vind ik ook mijn plezier in. Maar ja, toen de volgende dag dacht ik toch van, ja, dit was toch eigenlijk wel altijd mijn droom. En toen ging het toch een beetje. Dus toen dacht ik, ja, nee, ik moet dit toch gewoon gaan proberen te doen. Ook omdat ik misschien die soort van, juist omdat ik, zeg maar, die ambitie een beetje had laten varen, dacht ik, dit is ook wel het goede moment om daar met een beetje afstand ook naar de afgelopen 20 jaar te kunnen kijken van, hey, hoe is dat gelopen? En wat heb ik nu te vertellen?
0: Ja, precies. Dus het is eigenlijk ook interessant. Want dat vuurtje was dus super hoog toen je 25 was ongeveer.
3: Ja, ontzettend.
0: En dat is eigenlijk ingezakt. Ja. Misschien wel doordat er mensen waren die zeiden doe het niet. En geen goed idee en we zien het er niet in.
3: Ja.
0: Dat laat je dan gevaren. En zodra er dan iemand komt die zegt en nu is het jouw tijd. Je bent er klaar voor. Dat zie ik helemaal gebeuren. Moet jij gewoon weer even dat vuurtje zien op te poken nog weer.
3: Ja. Ja, dat was dus ook het afgelopen jaar, half jaar, heel spannend. En het maken dat ik af en toe ook 's nachts wakker schrok. Dat ik dacht van, straks zit ik in mijn eentje in een solo voorstelling om de parade te spelen. Waar ben ik aan begonnen? Ja, dat is ook heel grappig wat het met mij deed.
0: Ja.
3: Maar ik voelde ook heel snel, en ik heb in Marcus echt een hele goede regisseur. Dus dat voelde ik, gaf mij ook het vertrouwen. Als ik het helemaal op mijn eigen houtje moest doen, had ik het niet gedurfd. Maar ik wist, hij kan echt goede voorstellingen maken op de parade. Dus toen dacht ik, met hem durf ik het. En ik ga gewoon alles doen wat hij zegt. Qua volgordes en liedjes, ideeën. Ik heb heel erg met hem gelopen sparren en we hebben het echt samen gemaakt. Dat gaf mij het vertrouwen steeds als ik dan wakker schrok van hey, mijn lot ligt in zijn handen, dus we doen het samen. En dat gaf me het vertrouwen.
0: En zou het ook zo kunnen zijn dat nu je 45 bent, dat je toch verder bent ook. En dat er dan dus ook misschien nog meer in je repertoire zit. Meer in je...
3: Ja, nee, dat voelde ik ook wel heel erg. Ik vond het ook heel... Ik had deze voorstelling natuurlijk 20 jaar geleden niet kunnen maken. Want toen had ik al deze dingen nog niet meegemaakt.
0: Precies.
3: Dus het was ook wel... Dat vind ik ook heel fijn. En het voelt ook... En ik denk ook steeds van, dit is echt wie ik ben. Deze voorstelling is 100% ik. Er zit geen filter voor. Dus ik denk dat soms als ik denk van, oh, vinden mensen wel leuk? Denk ik ook van, ja... Dat maakt eigenlijk niet uit, want dit is het.
0: Het is wel handig als mensen het leuk vinden, dan blijft het
3: ook. Dat is heel fijn en gelukkig is dat ook zo. Ja. Ik krijg hele mooie reacties, maar ik voel me ook steeds wel gesterkt dat ik denk van ja, take it or leave it.
0: Ja.
3: Dit is wie ik ben, dit is wat ik maak en als je het niet mooi vindt, is dat ook prima.
0: Ja, dat hoort er ook bij.
3: Ja.
0: Hey, je vraagt je af, dat staat op de site althans, dus ik ga daar even in mee en ik heb het geloof ik ook gehoord in je show.
3: Mm.
0: Je vraagt je af, moet ik nou, wat is het nou? Moet ik nou groot en meeslepend leven of moet ik nou klein leven?
3: Ja.
0: Klopt dat?
3: Ja, zeker. Dat is best een kernvraag ook. Nou, in de voorstelling zeker. En dat is ook, ik vind het ook een mooi, ik vind dat een heel interessant ding. Ik denk daar vaak over na. Want het is zo het lijken twee enorme tegenstellingen te zijn. Van, oh ja, of je leeft je droom en je leeft in het moment. En weet je wel, je leeft maar één keer. Of de andere kant van nee, het geluk zit juist in de kleine dingen en in het persoonlijke en in je familie en in
0: in
3: het moment zijn. Ik geloof heel erg in het zoeken in het geluk in de kleine dingen, toch wel in het moment, maar het is niet zo'n eenduidig antwoord op te geven,
0: nee.
3: Maar ik denk dat het toch gaan is voor de dingen waar jij gelukkig van wordt. En dat kan dus heel groot zijn, maar dat kan net zo goed heel klein zijn. En ik denk dat het zoeken naar die balans en ook vrede te vinden met hoe de dingen zijn en daar je geluk in te vinden en in het alledaagse. Als dat lukt, is denk ik het mooiste.
0: Ja.
3: Dat is denk ik het mooiste.
0: En zie je dan die spotlight waar je net even in stond? Voelt dat dan als groots en meeslepend? Of voelt dat juist als het kleine?
3: Ja. Ik denk dat ik probeer eigenlijk dat kleine op te tillen.
0: Ja,
3: dus
0: precies.
3: Ik probeer eigenlijk te laten zien hoe het persoonlijke, het kleine, iets creëren, iets maken, iets persoonlijks delen, hoe dat juist groots kan zijn.
0: Ja.
3: Dat is denk ik wat
0: die twee dingen komen eigenlijk daar samen.
3: Ja,
0: ja.
3: Ja, dat is...
0: Hey, wat ik heel grappig vond, daar wilde ik nog even mee eindigen. In een van je liedjes haal je kort iets heel opmerkelijks aan. Namelijk dat jij wel 3 miljoen keer bent beluisterd op Spotify. Of overdrijf ik nu?
3: Nee, dat is echt waar. Ja. Ja, ik maak instrumentale pianomuziek.
0: Ja.
3: Daar ben ik een paar jaar geleden mee begonnen. En dat is op Spotify op allemaal playlists terecht gekomen. Via een platenmaatschappij waar ik dit uitbreng. Dus dat wordt over de hele wereld wordt die muziek gestreamd. Dat is heel grappig.
0: Dat klinkt ook heel glamorous. Dat klinkt heel groot en mislepend.
3: Ja.
0: Vervolgens vertelde je me hoeveel jij dat oplevert.
3: Ja, nee, dat is inderdaad heel sneu. Want het is natuurlijk. Dat was ook dat ik dacht van ik hou heel erg van muziek, pianomuziek maken. En daar is dus een markt voor. Want op Spotify is dat heel groot. Voor die playlist voor meditatie of yoga of studeren. Allemaal playlists. Dat mensen iets anders aan het doen zijn terwijl ze jouw muziek horen over de hele wereld. En dat ging dus best goed. Alleen inderdaad, Spotify betaalt zo weinig. En de platenmaatschappij pakt zo'n groot deel dat ik daar dus ongeveer €50 per maand mee verdien. Met 10 miljoen streams.
0: Dat is echt heel treurig. Ja, ik dacht namelijk, ik ga dit helemaal ophypen. Ik ga zeggen, waar kun je dit luisteren? Want dan krijg je geld binnen. Maar ik denk als onze 60.000 luisteraars of zo luisteren, dan blijft er een centje over of zo voor jou.
3: Als je mijn muziek wil luisteren, dan kun je het beste naar Bandcamp gaan. En Jan Groenteman in
0: Kijk,
3: dan kun je mijn album van de parade luisteren.
0: Wat is nou de beste manier om jou dan wel te spelen?
3: Ja, dat is ook fijn, want dat is dus niet Spotify, maar dat is Bandcamp. Dat is echt voor muzikanten gemaakt. Dus daar kun je gewoon het album kopen en dan streamen en downloaden.
0: Ja,
3: dus,
0: dat en gewoon naar de parade komen.
3: Ik kom naar de parade, ik sta nog in Amsterdam. Eind juli met de theaterpianist.
0: Geweldig, dank je.

0: misschien. En dat was 12 to 2. In Den Haag is tot en met 19 juli de parade te bezoeken in het Westbroekpark. Daarna toert de parade door naar Amsterdam en Utrecht. Wij gaan er nu even tussenuit voor het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we weer bij je terug met de Nacht van EO. Tot zo.
1: NPO Radio 1.
2: 3 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
0: Goedenacht, het is 2:02. Het komende uur duiken we in het archief van de Ongelooflijke Podcast.
3: Lois van Wijnen. De Nacht van EO.
0: De machines rukken op, smartphones, AI, het is overal om ons heen. Zijn wij die machines nog de baas? Of is het inmiddels andersom? In deze aflevering spreekt presentator David Bogert samen met vaste gast theoloog Stefan Paas, journalist en historicus Roderick Nieuwenhuis, om antwoord te geven op de vraag: wat doet deze techniek met onze ziel? En hoe gaan we daar goed mee om?
4: Roderick Nieuwenhuis, welkom terug in De Ongelooflijke.
5: Dankjewel.
4: Goed dat je er weer bent. Dit boek is bedoeld voor mensen die houden van literatuur, filosofie, kunst en geschiedenis. Ik gooi al die vakgebieden het liefst in de blender. Dat is de zin uit de inleiding van je boek. En het dekt ontzettend de lading. Want als ik jouw boek lees, denk ik, er zit zoveel cultuur in jouw hoofd met alle referenties die je maakt. En de een nog interessanter dan de andere, vind ik zelf. Maar hoe kan dat? Waar hou jij al die culturele referenties, kunst, denkers, historische gebeurtenissen. Waar hou je dat allemaal vandaan?
5: Nou, ik denk
4: Google!
5: het is gewoon chat. Ja, ChatGPT heeft mijn boek geschreven, ik geef het toe. Nee, ik ben opgeleid als historicus in Amsterdam. Dus daar zit dat historisch. En ik heb altijd wel liefde gehad voor literatuur. Dus ook binnen mijn studie was ik altijd op zoek naar de literaire kant. Dus ik ben afgestudeerd op een vroege 18e-eeuwse toneelschrijver. Ik ben de journalistiek ingerold via een boekredactie van een landelijk dagblad, NRC. En daar word je natuurlijk omringd met mensen die het normaal vinden dat je alles van alles weet. dus ik weet nog wel dat ik tijdens een vergadering zat bij de boekredactie. Natuurlijk veel literaire verwijzingen. Dus iemand zei, dat klinkt een beetje als Jaapie die van de brug springt in Nijmegen. Dus ik had Jaapie die van de brug springt. Ja, Nesquio, de uitvreter. Dus ik schaam me natuurlijk kapot. Dus meteen naar de boekhandel.
6: Alles van Nesquio.
5: Nesquio gekocht. Dus hè, als je maar lang genoeg marineert, zeg maar, in die wereld waarin mensen het normaal vinden dat je al die denkers kent, dan ga je een beetje mee in de vaart der volkeren.
4: En dat is niet meer gestopt eigenlijk?
5: Nee, is niet meer gestopt. Nee, maar ik vind het ook. fantastisch. Dat maakt me heel erg gelukkig.
6: Het is heerlijk, toch?
5: Ja,
6: het is lekker boeken lezen.
5: Daarom. Ja. Ja, en kunnen we, wat ik met name leuk vind, is als een roman. Ik noem in mijn boek De Wildernis van Upton Sinclair. Het is dat boek waarin hij beschrijft hoe het is om in het begin van de 20e eeuw in een vleesfabriek in Chicago te werken.
6: Okay.
5: Dat is afschuwelijk om te lezen. En het is natuurlijk een beetje, het is vast fictief, want het is een socialist. Dus hij zal het dramatisch gemaakt hebben. Maar het blijkt in de echte wereld enorm veel impact te hebben gehad. Dus die relatie tussen roman en de echte wereld vind ik vaak heel gaaf. Als je de romans die impact hebben gehad op de geschiedenis of op wetgeving. En ik vraag me soms ook af. Welke romans hebben tegenwoordig die zeggenskracht nog? Mm. Dus het zegt misschien ook iets over onze cultuur. Hè? Uncle Tom's Cabin, hè? Een heleboel antislavernijroman. De Wildernis van Upton Sinclair, The Jungle. Heeft heel veel gedaan voor de arbeiders in Amerika, arbeidsrechten.
7: Mm-hmm. Tegenwoordig heb je dat minder.
5: Dat is, en misschien zijn ze er hoor, dan kom ik er niet op.
7: Ja, misschien een leuke opdracht aan de luisteraar van Tippels.
5: Impact hebben gehad in wetgeving. Of,
6: maar ja, goed, de non-fiction misschien wel. Hè? Een boek als van Piketty of zo. Ik heb wel de indruk dat dat wel echt wel invloed heeft gehad.
7: De meeste mensen deugen van Bregman. Heeft natuurlijk ook wereldwijd heel veel impact gehad.
5: Ja, maar wat ik ook wil benaderen. Het is natuurlijk, ik probeer ook in te gaan tegen de dominantie van de natuurwetenschappen. Van de wiskunde, het getal. Alles moet maar kwantificeerbaar worden.
7: Ja.
5: En dat is denk ik de wereld. De machinale wereld waar we ook nu in leven.
6: Ja, we hadden het net over. Even voor de opname. Dat bijvoorbeeld recensies. Krijg je nu ballen of sterren. Hè? Dus dat iets gekwantificeerd wordt. Ja. Wat eigenlijk een kwalitatief beschouwing vraagt.
7: Ja, hier hoor ik twee mensen die boeken schrijven. En dan wel eens gerecenseerd worden.
6: Ja, maar los daarvan.
7: En het vervelend vinden ook dat je dan. Je krijgt een cijfer.
6: Nou ja, het is
7: 3 of 4 of 5 sterren.
6: Het is leuk fijn, om 4 of 5 sterren te krijgen. Dat is het punt. Maar eigenlijk is het een beetje gek.
7: Ik vind het als lezer logisch. Want dan denk ik.
6: Het geeft een soort hek naar het oordeel.
5: Ik heb zelf in die positie gezeten dat je iets moet recenseren. En dat probeer zo genuanceerd mogelijk te doen. En dan is de vraag: hoeveel ballen? Hoeveel ballen?
6: Ja, nou, precies. Dat.
5: Ja, ja. Dus, ja.
7: Om te voorkomen dat dit niet alleen een gesprek wordt voor schrijvers.
6: ik was al lang niet klaar.
7: Nee, want die referenties en zo, dat maakt het alsof je op reis gaat in je boek. Dat maakt het prettig om te lezen. Mm. Je bent echt af en toe in een andere wereld. Maar het is ook een urgent onderwerp natuurlijk. En jij schrijft ook: het voelt alsof mijn kinderen onderdeel zijn van een grootschalig sociaal experiment waar ik nooit om gevraagd heb.
5: Ja.
7: Dat is natuurlijk het heftige sentiment waarmee jij begint. Ja. We zijn eigenlijk met z'n allen aan een soort experiment begonnen. Waar vooral kinderen natuurlijk mee te maken hebben. Maar eigenlijk wij allemaal.
5: Ja.
7: En we hebben er nooit om gevraagd. Maar we zitten er wel middenin. Met mogelijk gigantische gevolgen.
5: Ja. Mijn oudste zoon is geboren in 2005. Ik ben bij jong vader geworden. In 2007 wordt de eerste smartphone ontwikkeld.
7: Ja.
5: Dus mijn oudste zoon en zijn broer komt 2 jaar daarna. Ja, die groeien echt op.
7: Ja.
5: In een wereld waarin ze eigenlijk alleen maar de smartphone kennen en social media.
7: Ja,
5: dus wij hadden de afspraak: je krijgt, als je naar de middelbare school gaat, krijg je van onze smartphone. En we merkten gewoon aan hem en aan al onze kinderen dat er een enorme aantrekkingskracht van uitging.
7: Ja.
5: En inmiddels, door Jonathan Haidt, die jullie natuurlijk gesproken hebben, maar of de Social Dilemma, die Netflix documentaire, weten we dat dat niet toevallig is. Het zitten gokkastontwikkelaars helpen mee met het ontwikkelen van dat ding of social media.
7: Ja. Het wordt verslavend.
6: Die is ervoor gemaakt om constant je aandacht vast te houden.
5: Echt, in een aandachtseconomie is aandacht. Hè, media hebben ook dat probleem ook. Die moeten hun, met clickbaitkoppen, die moeten hun producten ook verslavend maken. Want aandacht is gewoon geld.
7: Ja.
5: En dat merkte ik bij mijn kinderen. Ik denk, en dat vond ik zorgwekkend. Want ik merkte gewoon dat ze, zeg maar, de dingen die ik dan als belangrijk ervaar, huiswerk of je school, dat het wordt verzaakt. Ja, omdat die gamewereld, of die, dat is natuurlijk veel spannender.
7: Ja. Ja.
5: En wat ik ongelooflijk interessant vond aan jullie gesprek met Jonathan Haidt, is wat hij op een gegeven moment zegt over het verschil tussen progressieve ouders en conservatieve en christelijke ouders. Hij zegt van de impact van een smartphone en social media is veel groter bij progressieve ouders.
6: Omdat die mindere gevaren zien, bedoel je?
5: Nee, die hebben een mindere verhaal.
6: Oké.
7: Okay. Ze zijn minder gewend om te zeggen dat iets fout is.
6: Nou, exact. Een alternatieve horizon, morele horizon voor een kind.
5: Exact. Er is geen morele horizon. En ik bedoel, ben met een christelijke vrouw getrouwd. Althans, die is christelijk opgevoed. Dus het is niet zo dat die morele horizon helemaal...
6: Beste van twee werelden.
5: Dan, ja, zeker. Nee. Maar als je omringd wordt... Ik ben dan een redelijk progressief iemand. Als je je in die omgeving bevindt waarin ouders... zeg maar dat liberale standpunt te nemen. Van, doe lekker. Weet je, dat kan het kwaad. dan hebben mijn kinderen ook zoiets van, ja, maar Pietje mag de hele dag op ze, ik mag de hele dag TikTok kijken, waarom ik niet? Ja. Dus dat is dan een hele lastige discussie om te voeren.
7: Terwijl als ouders gewend zijn vanuit misschien conservatieve of religieuze achtergrond om te zeggen, sommige dingen doen we gewoon niet.
5: Ja.
7: Dat doen we gewoon niet, punt uit.
6: Omdat wij als mens geroepen zijn tot een hoger ideaal.
7: Dan is het makkelijker om dat op te leggen aan kinderen.
5: Ja.
7: Want je legt meer dingen op vanuit misschien de religie of vanuit de conservatieve optiek. Dat en is het ook makkelijker om te accepteren voor kinderen, want die weten, ja, oké. Ik heb nu eenmaal ouders die zeggen sommige dingen doen we gewoon niet.
5: Nou ja, het is fijn, het is een beetje vaag misschien, hoewel dat hier gezegd kan worden. Je hebt ook een beetje een moreel vocabulaire nodig. Mm. Dus als ik zeg, ja, maar dit is niet, weet je, het is goed om bescheiden te zijn. Of weet je, toom jezelf een beetje in. Ja. Weet je, laat je niet zo in met iets wat alleen maar voor jouzelf bedoeld is. Of alleen maar, je kan ook de hele dag naar de McDonald's.
6: Het begint wel te veranderen, denk ik. Want we hebben natuurlijk een hele generatie gehad die zelf de kerkdeur achter zich dicht trok. En van wie het morele vocabulaire soms niet verder leek te reiken dan niet betuttelen. Dus vooral gijzel niet betuttelen.
5: Ja.
6: Maar dat is wel een beetje aan het voorbijgaan volgens mij. Volgens mij zijn heel veel mensen alweer op zoek naar...
5: Dat denk ik ook.
7: Nou, zeker op dit gebied natuurlijk.
5: Ja, dat denk ik ook.
7: Alle WhatsApp groepen waarin ouders worden opgeroepen om kind smartphonevrij op te voeden.
5: Ja, de petities.
6: Jouw thema van jouw boek is natuurlijk ook hoe het mensen verandert.
5: Ja,
6: hoe het klassieke woord bij techniek is de homo faber, de mens die dingen maakt. Ja. Dus die gereedschappen ontwerpt om het leven makkelijker te maken. Maar dan die mens is een soort baas van de techniek. Maar jouw boek zegt ook, die techniek kan je als het ware jou ook anders maken. Absoluut. Wij zijn andere mensen dan mensen van 200 jaar geleden.
5: Ja.
6: Door de techniek. Fysiek zijn we anders, mentaal.
5: Ja.
6: En het voorbeeld is misschien vandaag de dag wel... je noemde die aandachtseconomie al.
5: Absoluut.
6: Dat is wat veel techniek vandaag, waar we elke dag mee te maken krijgen. Er om draait om constant je aandacht vast te houden.
5: Zeker.
6: Dus ook mensen genereert, mensen maakt.
5: Ja.
6: Die goed in zijn om constant de aandacht naar zich toe te halen.
5: Ja.
6: Het voorbeeld is misschien wel Trump, die gemaakt lijkt te zijn voor sociale media. Ja. Dus wat moet je dan kunnen? Je moet theatraal zijn, je moet korte spanningsboogjes en korte verhaallijntjes kunnen uitzetten. Je moet constant je aandacht kunnen switchen van het een naar het ander.
5: Ja.
6: Je moet dingen kunnen zeggen als ik los deze oorlog in 24 uur op.
5: Ja.
6: Je moet twee weken geleden kunnen zeggen Zelensky is de oorlog begonnen. En twee weken later, we gaan hem helpen.
5: Ja. Heerlijk.
6: Je moet polariserend zijn.
5: Ja, zeker.
6: En
5: je moet viral kunnen gaan. Hè?
6: Ja, dus wat we met... er zit een mooie kant aan ongetwijfeld ook. Maar wat we op dit moment, denk ik, heel veel mensen zien. Vermoeden in elk geval. Of zelf misschien ook wel ervaren. Dat er iets gebeurt met jezelf daardoor.
5: Ja,
6: je wordt een soort één groot Big Brother house. Waar constant korte verhaallijntjes zijn. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Maar we doen net alsof er heel veel gebeurt. Door het constante de hysterie aangejaagd wordt. En het theatrale.
5: Ja, maar ik vraag me... Ik denk dat meer mensen doorkrijgen. Je hebt natuurlijk ook... Het is veelzeggend, hè? Trump is, weten we allemaal, ook door zijn zus, hè, ook een psycholoog, is een narcist.
6: Hmm.
5: Dus het zegt ook veel dat als een narcist samenvalt met een medium, zegt dat dus ook iets wat dat medium van ons verlangt.
6: Ja.
5: Hè, dat we dus nooit toegeven. Trump geeft nooit toe dat hij iets fout doet.
6: Nee.
7: Ja, maar het is ook niet alleen Trump, ook deze week was de AI, daar hebben we het nog nauwelijks over gehad, maar de kunstmatige intelligentie van Elon Musk.
5: Ja.
7: Op Twitter, Krok heet dat. Die werd opeens... Elon Musk kondigde aan van... we gaan wat meer de regels loslaten. Ja. Hij gaat gewoon ongefilterd zeggen wat hij denkt en vindt.
5: Ja.
7: Krok.
5: Ja.
7: Nou ja, waar kwam die mee? Het ontkennen van de Holocaust. Zeggen dat Joden niet deugen. En oproepen tot een nieuwe Holocaust. En zeggen dat hij Hitler aanbiedt.
5: Ongelooflijk.
7: Ja. En hij noemde zichzelf ook een soort mechanische Hitler.
5: Ja.
7: Ik moest heel erg aan je boek denken. Ja, Rick, want dat was ik toen aan het lezen.
5: Ja.
7: En hoe reageert Musk vervolgens? Niet fouten toegeven. Die zei, there's never a dull moment on this platform.
6: En dat is het hele idee.
7: Het is hier nooit saai. Dus het is de aandachtseconomie. Zelfs als jij een AI ontwerpt die de meest verschrikkelijke antisemitische dingen zegt. Die je denkt, je schaamt je de oren uit je kop. Nee, je zegt, het is in ieder geval nooit saai.
6: Denk aan die beruchte persconferentie in het Witte Huis met Zelensky en Trump en Vance. Waar de hele internationale orde in elkaar klapte. Wat zegt Trump aan het eind? This makes for great television. Leuk op tv. Ja, precies.
5: Ja.
6: Om het even los te maken van Trump, je zou kunnen zeggen, we krijgen de boodschap mee. Niet zozeer vertellend, maar eigenlijk constant via je telefoon en zo. Je moet iemand zijn die anderen kan vermaken. En je wil ook constant vermaakt worden.
5: Ja.
6: Maar dat is één ding. Maar op politiek niveau levert dat natuurlijk ook misschien wel kabinetten op als we nu constant hebben, die constant van hype naar hype gedreven worden en die nergens hun aandacht langer bij kunnen houden dan een week.
5: Hey, kijk naar Baudet, die weet donders goed hoe die social media moet bespelen. En die gaat volgens mij al gamend op TikTok, laat hij zich filmen. Ja. Dat hij weet, die jonge jongens met name, die zitten hier op te wachten.
6: Je zou kunnen zeggen, dit werkt natuurlijk heel breed. Als je tegenwoordig aandacht krijgt door theatraal te doen, door te polariseren, door korte spanningsboogjes, door dan weer naar de ene uit te halen, dan weer naar de ander. Ja. Dan krijg je zeg maar ook aan de meer progressieve kant. Ik geloof dat Rutger Bregman hier wel eens geweest is. Die zei, vroeger konden progressieve coalities met elkaar het vinden zonder dat ze het overal over eens waren. Ja, die konden een breed front bouwen.
7: Ja.
6: Maar dat is natuurlijk de veranderingen die bijvoorbeeld sociale media met ons teweeg brengen, maakt dat we daar minder goed in geworden zijn.
5: Ja. Ja.
6: Het moet zuiverder. En waardoor je uiteindelijk allemaal in een klein bubbeltje terechtkomt, waar je ontzettend gelijk hebt samen en met iedereen ruzie.
7: Ja, maar dat is inderdaad het punt van hem. Hij zegt progressieve mensen, merkt hij, die kunnen minder goed samenwerken omdat ze streven naar zuiverheid.
6: Mijn vraag zou zijn aan Roderick, van heeft techniek daar misschien mee te maken? Dat is eigenlijk een perspectief waar we dan hier...
5: Nou, ik denk, als ik bijvoorbeeld kijk naar laatst dat PvdA GroenLinks-congres, en een foto die breed uit is gemeten, is die foto van Gerdy Verbeet, die volgens mij door Rob Oudkerk wordt getroost.
6: Oh ja.
5: En het was interessant, op LinkedIn zag ik een opmerking van iemand van, hallo, ik was hierbij. Het was een hele respectvolle, genuanceerde dag. We zijn met elkaar in gesprek gegaan, we waren het soms oneens.
6: Okay.
5: Maar in de media zie je die foto.
6: Dat wordt uitvergroot. Oh ja.
5: Dat wordt uitvergroot. En dat is denk ik ook onbewust, ook binnen de media. Je moet toch mee?
6: Ja.
5: Ik heb zelf lange tijd in die media gezeten, ook wel social media natuurlijk meegemaakt. Je merkt helaas bij social media dat de nuance gewoon werkt niet. Die slaat plat.
6: Ja, hè?
5: En de ophef, logisch ook. En de boosheid, vooral de boosheid.
6: Vooral boosheid cultiveren.
5: Gaat heerlijk. Ja,
7: dus nou ja, ik kan eerlijk zeggen, ik werk natuurlijk nog steeds in de media.
5: Ja, ja, ja.
7: Dat zal mensen niet verbazen.
5: Ja, jij merkt het ook.
7: Ja, nou ja, het is voor ons soms ook als podcast een dilemma. Want wij zijn een podcast die heel erg uitgaat van nuance en verdieping. En je wil echt iets leren en we gaan niet voor de clickbait.
5: Ja.
7: Tegelijkertijd zijn we ook een podcast die heel veel mensen bereiken.
5: Ja.
7: En dat willen we ook zo houden. En de manier waarop we dat doen is ook om heel erg na te denken van hoe zetten we een titel wel zo pakkend mogelijk neer? Of hoe zetten we een videofragment zo pakkend mogelijk weg?
5: Zeker.
7: Dat het wel traffic genereert, zo zeggen we dat dan. Op een beetje lelijke manier. Maar dat is dan soms een dilemma. Hoe ver leun je richting de clickbait? En hoe ver blijf je trouw aan? Het gaat ons om de nuance, het gaat ons om de waarheid.
5: Ja, ik ben dan ook, ik ben docent journalistiek in Zwolle. Mm-hmm. En dus ik ben ook stagebegeleider. En veel studenten van mij die gaan dan stage lopen in, bij titels van Mediahuis of de Persgroep. Hè, de twee grote Vlaamse uitgevers die eigenlijk het hele mediagedoe in Nederland bezitten.
7: Ja, alle kranten zitten daar ongeveer.
5: Ja, ik weet zelf van mijn tijd bij NRC Handelsblad dat de redactievloer daar vol hangt met schermen waar de NRC Big Board, het is live ook nu te bekijken voor wie dat interessant vindt, zie je gewoon live wat er goed gelezen wordt.
6: Oh ja, ja,
5: dus
6: ja.
5: Dat is ook al...
6: En dat zijn meestal de stukken die dan wat controverse hebben?
5: Nou, dat wil ik niet zeggen. De Sudoku wordt vaak het beste gelezen.
7: Dat is leuk. Maar je wil daar opkomen als redacteur.
5: Dat is het punt. Ja. Ja, dus je zit op die redactie, je ziet dat scherm. En je gaat mij niet vertellen dat niet iedereen stiekem zit te kijken van... gaat mijn stuk? Oh, daar gaat hij hoor. Want naarmate die meer gelezen wordt, wordt hij groter. En ik hoor nu ook van mijn studenten... dat die zich ook wel zorgen maken om de hoe commercieel... media wordt. Ja, want je had ook altijd die Chinese muur, hè, tussen de marketingafdeling en de verkoopafdeling en de journalistiek. Maar die Chinese muur begint ook af te brokkelen. Ja. Want steeds, dat merk je dan ook, steeds meer journalisten moeten ook marketeer zijn. Was ook, en New York Times had in 2015 een document waarin ze dat ook zeiden, van we moeten marketeers worden, anders zijn we ten dode opgeschreven.
6: Ja.
5: Dat document, dat werd binnen NRC, werd dat verspreid. Zo van, kom met 5 actiepunten of 5 dingen die je meeneemt. Want het is dit of we gaan eraan.
6: Ja, oh ja.
5: Dus er zit ook een beetje klem. En techniek en de machine en de dynamiek van social media. Ja, die is daar wel verantwoordelijk voor.
7: Nou ja, ik zeg letterlijk wel eens. Als ik het heb over mijn werk of als ik daar een interview over moet geven of wat dan ook. Dan zeg ik wel eens, ja, ik ben journalist. Maar ik ben ook deels marketeer.
5: Ja.
7: Want ik moet ook nadenken over hoe zetten we deze podcast neer.
5: Ja.
7: En wat voor titels kiezen we, wat voor gasten kiezen we. Exact. Ik doe dat met een team.
5: Ja.
7: Maar ja, het heeft soms met elkaar te maken. En het kan elkaar soms bijten. Daar moet je zelf heel goed alert op zijn.
6: Ja, en het verandert je dus.
7: Ja, nou, dat is een belangrijk punt natuurlijk in jouw boek. Hoe diepgaand dat is. Daar wil ik het graag over hebben. Want dat is echt heel interessant. De passages waar jij ook in je boek beschrijft. Van het beïnvloedt, de machine en hoe we omgaan met de machine, hoe we daar naar kijken, beïnvloedt ook de manier waarop wij naar de mens kijken, hoe we naar de wereld kijken, hoe we naar de ziel kijken. Ja. Heel boeiend. Er komen we allemaal op uit. Dus ik stel voor dat we gaan beginnen ook met die tocht door de geschiedenis. Want wij denken, wij voeren nu een heel modern gesprek over die oprukkende media en uitvindingen. En tjongejonge, hoe verandert ons dat allemaal?
6: Wij doen precies zoals het hoort. Aan de voorkant zetten we clickbait mee.
5: En daarna de diepte.
6: En nu gaan we naar Heidegger en al die moeilijke namen.
5: En Plato.
7: Ja, Heidegger en Plato inderdaad. Want dat vind ik ook een verrassing van je boeken. Hè. Die zogenaamd moderne gesprekken zoals we die nu voeren over de technologie die zo oprukt. Dat is, ik wou zeggen, zo oud als de weg naar Rome, maar letterlijk. Van voor Athene, de jaartelling al, Athene. Ja. Plato, die zich al zorgen maakt over de uitvinding van het schrift.
5: Ja, ja. Wat ironisch is, hè, want hij heeft zijn beroemdheid te danken aan het schrift.
7: Dat zal hem niet meer gekend.
5: Nee, daarom, dat is de reden dat we nu nog lezen. Maar het is toch, ik denk dat we het allemaal wel herkennen. Plato zegt dus in Phaedrus, een boek dat rond 400 voor Christus verschijnt, dat de ontwikkeling van het schrift mooi is, maar dat hij zich ook afvraagt of we daardoor niet ons geheugen aantasten. Want als we alles op schrift stellen, hoeven we het niet meer te onthouden.
6: Goed, veel gehoorde kritiek in de oudheid trouwens.
5: Echt waar?
6: Orale cultuur. Ja, ook als het om betrouwbaarheid gaat. Als jij een boodschap aan mij komt vertellen, dan kan ik je aankijken. Ja. Dan kunnen wij elkaar in de ogen kijken en dan kan ik ook beoordelen hoe integer je bent, hoe betrouwbaar. Ja. Als jij het opschrijft en je gooit een boek bij over de schutting, dan moet ik dat lezen, maar dan ben je er niet bij. Ja. Dus er was in de oudheid ook wantrouwen tegen een orale boodschap. Ja. Werd in het algemeen als betrouwbaarder gezien dan een opgeschreven boodschap.
5: Maar dat vind ik wel mooi wat je zegt, want dit voelt eigenlijk ook heel actueel. Hè?
6: Ja, toch?
5: Je merkt ook, mensen zijn op social media veel arroganter, veel bedweteriger, veel
6: vervelender
5: dan in het echt. Ja, dus dat vind ik altijd wel hoopvol.
6: Ik zelf ook, vind ik altijd.
7: Ik wou niet zeggen.
6: Ik denk vaak op social media. Aan het einde van de dag denk ik van, wat was ik weer vervelend.
5: Maar je moet ook,
7: Het is interessant om te zien dat het dus al zo oud is. Ja. Plato die zich al zorgen maakt over de technieken. Dus ook al daar best wel treffende vragen over heeft.
5: Zeker,
7: het geheugen zal inderdaad minder worden als we van alles gaan opschrijven. Ja. De Bijbel heeft natuurlijk ook eigenlijk al hele oude kritiek. Ook op technologie, toch, Stefan?
6: Ja, in Genesis 4. bijna aan het begin, hè? Dan de namen van Jabal, Jubal en Tubal-Kain. Wie kent ze niet? Dat zijn vrij onbekende groentes uit de Bijbel.
7: Ja, zeker.
6: Dat zijn de drie uitvinders van de techniek, zal ik maar zeggen. Mm. Zit in de lijn van Kain, dus de eerste zoon van Adam en Eva. Kain en Abel. Abel is de goeie, Kain is de slechte.
7: Die slaat hem dood.
6: Die wel onder bescherming van God staat en zo. Dus het is wat ambiguer dan alleen maar goed of slecht. Ja. Hoe dan ook, iets verder down the line zie je dan die drie broers komen. Jabal, Jubal en Tubal Kain. De ene die vindt de landbouwwerktuigen uit, zeg maar de landbouwtechnieken. Je kan de voedselproductie, zou je kunnen zeggen. Dus een bron, techniek is altijd ingezet voor voedselproductie. De andere is de uitvinding van muziekinstrumenten. De techniek heeft ook altijd een belangrijke rol gespeeld in entertainment. En de derde is de vader van de smeden. Mm. En in de oudheid moet je zeggen, dat ook de wapenindustrie. Mm. Dus die ijzer kan bewerken enzovoort. Ja. Je zou zeggen, de drie grote bronnen van techniek misschien wel. Hè? Ik zou er zijn er vast nog wel andere, maar in de oudheid nog wel de drie belangrijkste.
5: Ja. Het is grappig wat je. Ja, goed. Ik denk binnen. Nu is eigenlijk de mythe. We vallen eigenlijk al terug op Prometheus. Het beroemde verhaal van de titaan die het vuur stilt van een Griekse smid, Hephaistos.
7: Ja. En dan naar de mensen. Echt een oude Griekse mythe is dit, hè?
5: Echt een oude Griekse mythe, ja. En die brengt dan het vuur naar de mensen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje dubbelzinnig bedoeld, want dat vuur geeft de mens het soort besef van er is meer op aarde, maar het geeft ook letterlijk de kracht en het om de machine te maken, om techniek aan te wenden. Ja. En Prometheus wordt nu, Prometheus wordt ervoor gestraft door de goden, want hij geeft goddelijke macht aan de mens. En Zeus, volgens mij, slaat hem aan een bergketen. En iedere nacht wordt zijn lever opgegeten.
6: Wordt opgegeten.
5: Ja, door een vogel. Die groeit dan weer aan. En et cetera.
7: Dus lekkere verhalen zijn.
5: Lekker verhalen. Dus, ja. Dus toen AI gelanceerd werd, ChatGPT in 2023 of 2022, kom je die Prometheus-mythe ook tegen. Ook in de New York Times. Ja. Want die zeggen van, want Prometheus is een waarschuwing. En dat is denk ik, ik weet niet of dat in de Bijbel zit.
6: Nee, ik denk dat Griekse verhaal negatiever staat tegenover de techniek. Het is een soort zondeval eigenlijk. Oh, ja. In de Bijbel vind je natuurlijk ook wel een zondeval, maar dat heeft niks met techniek te maken. Dat heeft inderdaad echt te maken met een soort hoogmoed. Of met een gebrek aan vertrouwen eigenlijk.
5: Ja, oh ja.
6: Op God. Maar die uitvinders van de techniek, die drie broers, zeg maar, ja, dat wordt vrij neutraal beschreven. Je zou wel kunnen zeggen, het is de lijn van Kain, dus er is altijd enige verdenking rust erop. Mm-hmm. Want dat is heel groot en meeslepend en het bouwt prachtige steden, maar het kan ook helemaal ontsporen en gewelddadig worden. Dus ik denk dat de Bijbel wat dubbelzinniger visie op die techniek heeft.
5: Ja. Ja. Nou, het is, kijk, wat wel mooi is om te benadrukken bij Plato, is Plato groeit op in een Athene dat verwoest wordt tijdens de Peloponnesische oorlog tegen Sparta. Mm-hmm. Dus hij groeit op in een wereld van verval. He, dus Plato is ook eigenlijk de uitvinder van het verval. Want hij denkt, hij gelooft dat het alleen maar minder wordt.
6: Oh ja.
5: Dus ik denk, binnen die context moeten we ook misschien zijn techniekkritiek zien. Dus het is iemand die zich zorgen maakt. Het is iemand van koninklijke huizen. Iemand die in principe zou gaan heersen in Athene. Maar om zich heen verval ziet. Athene komt in de handen van 30 tirannen die alleen maar zichzelf denken.
6: Oh ja.
5: Dus het is ook niet echt een hele vrolijke wereld waarin optimisme op zijn plek is.
6: Ja.
5: He, dus als je de stap zet naar Francis Bacon. Een
6: dan spring je 2000 jaar vooruit.
5: Maar dat is eigenlijk de eerste die reageert op die techniekkritiek. En die leeft in een wereld waar je ook wel somber van wordt. Want het is het 16e eeuw, vroeg 17e eeuw Engeland.
6: Mm-hmm.
5: Levensverwachting is 40.
7: Dat is een wetenschappelijke revolutie die tijd een beetje.
5: Ja, je hebt de reformatie en de renaissance. Het is allemaal, Plato wordt herontdekt. Maar je hebt ook Da Vinci beschrijft de wereld en de mens voor het eerst als een machine. Dus de machine is ook in trek.
6: Ja.
5: En Bacon is eigenlijk wel redelijk optimistisch. Want die wil eigenlijk het lot van zijn landgenoten verzachten. Want hij ziet, heb een slechte oogst, dan is het hongersnood.
6: Mm.
5: Als je leest hoe Engelsen rond 1600 dachten over het lichaam en over de mens en de medische wetenschap, dat is best wel lachwekkend. Hè? Dus ik geef één voorbeeld in mijn boek, dat ze geloofden dat als iemand, een moordenaar iemand doodsteekt met een mes, dat als je die mes met een zalfje insmeert, dat die of dat de moordenaar bekend wordt of dat iemand weer geneest of zoiets.
6: De wond gaat weer bloeden. Er wordt zoiets bij. Ja.
5: Dus heel
6: maar als de moordenaar in de buurt komt, gaat de wond weer bloeden.
5: Zoiets. Dat is hem. Ja.
6: Ja.
5: En Bacon wil dat eigenlijk verhelpen en ziet juist dat de machine daarin kan helpen.
6: Wat betreft je boek is de technologische ontwikkeling is altijd wel doorgegaan. Hè? De stijgbeugel is uitgevonden, de ploeg is uit.
5: Ja.
6: Maar dat Bacon eigenlijk de eerste is die er een grote filosofie aan verbindt. Hè?
5: Klopt,
6: wat is het? Wereld veroveren? Uitroeien?
5: Hij wil... het is natuurlijk echt een beetje ook iets van die tijd. Ik schrijf een boek ook veel over Descartes.
6: Mm-hmm.
5: Dus het geloof dat de scholastiek vervangen moet worden is dat je dus niet meer bewijst dat God bestaat. Het zijn zwaar religieuze mensen.
6: Ja.
5: Niet bewijst dat God bestaat op basis van die ene passage uit Plato. Maar dat je bewijst dat God bestaat op basis van de wiskunde.
6: Ja.
5: En de wetenschap. En dus dat zie je bij Descartes ook. Die heeft letterlijk koortsdromen waarin hij bijna een soort goddelijke openbaring wordt opgeroepen om een nieuwe wetenschap te creëren waarin de wiskunde belangrijk wordt. Ja. Dus het speelt blijkbaar in de 17e eeuw heel erg. De machine.
6: Denk aan Spinoza, de hele ethiek. De moderne geometrica. Dus de geometrische of wiskundige.
5: Dus het is blijkbaar ook een behoefte om. Ja, we voeteren net op kwantificeerbaarheid. Denk terecht. Maar daar bestaat juist heel erg een soort verlangen en een soort hoop dat kwantificeerbaar maken van de wereld misschien ons ook dichter brengt bij godsbewijs.
7: Ja. En daar zie je dus dat. Het gaat deels om uitvindingen. Hè? Men wil gewoon dingen uitvinden, machines uitvinden.
5: Ja.
7: Om het leven beter te maken. Er zit soms ook een nobel idee achter.
5: Zeker.
7: Maar als je overal machines wil zien, dan ga je dus ook de mens als een machine zien. Dat is ook iets wat jij beschrijft. Ja, die tijd van Descartes en zo, de verlichting. Ja, dat was ook bekend dat. Ja, ook Descartes zelf, dieren als machine ging zien. Ja,
5: en onze mensen, ons eigen lichaam als een machine.
7: Ja, dat is ook zo'n verhaal volgens mij van Descartes, dat hij dan een hond gaat ontleden. Omdat hij denkt, het is eigenlijk een soort radarwerk. Het is gewoon een machine en hij kan toch geen pijn voelen. Dus deze hond schreeuwt wel van de pijn, maar het is geen pijn, het is een machine. Weet je, men gaat ook de wereld om zich heen steeds meer als een soort machine zien. Die hang naar machines.
6: Een urenwerk. Nou, sterker nog, het beïnvloedt ook het beeld van God. Dus die wordt een soort grote ingenieur. Een klokkenmaker.
5: En dat loslaat, want dat loopt.
6: Dat was natuurlijk niet wat de middeleeuwers geloofden.
5: Nee.
6: Niet op die manier in elk geval.
5: Nee. Dus het is niet. Zij hebben denk ik ook niet kunnen bevoeden dat het mechanische mensbeeld slecht uit kan pakken.
6: Nee.
5: Dus, maar het begint eigenlijk heel, heel mooi.
6: Wat je dus echt gezegd is dat het groeien van technisch vermogen ons ook een zeker optimisme geeft, omdat we de hele wereld kunnen interpreteren, tot en met God, zeg maar, wijze van spreken, op een technische manier, vanuit de lens van de technologie.
5: Ja.
6: En tot en met mensen die vandaag zeggen, je brein is een computer of zo.
5: Ja.
6: Wat het natuurlijk niet is, maar het is een soort metafoor die uit de techniek komt.
5: Zeker.
6: Ja.
5: Ja. En dat heeft ons heel veel problemen opgeleverd, tot aan de smartphone naartoe, maar dat...
6: Ja.
5: Die geschiedenis probeer ik dan in mijn boek echt bloot te leggen.
7: En je ziet hier dus dat kantelpunt eigenlijk vanaf die 16e, 17e eeuw, de wetenschappelijke revolutie, de verlichting, et cetera.
5: Ja.
7: We gaan positiever denken over de machine, over de techniek. En we gaan natuurlijk ook heel veel dingen uitvinden. Dingen als telegrafen, telefoons, kranten, tijdschriften. En dat vond ik interessant om te lezen. Want het leidde ook tot een vergelijkbare kritiek. Ook als je, zoals je nu weer leest. Hè. Je haalt bijvoorbeeld Nietzsche aan. Nou, daar hebben we het over de 19e eeuw.
5: Ja.
7: En die beklaagt zich ook over de nieuwe krantencultuur die nieuws actueler maakt dan ooit.
5: Ja.
7: Hij vindt dat zelfs wetenschappers gedwongen worden om die eindeloze stroom aan krantenartikelen bij te houden.
5: Ja.
7: De vluchtige krant begint steeds meer de plek in te nemen van de cultuur.
5: Ja. Ongelooflijk, hè?
7: De krant. Ja. Ook dat is weer reden tot een soort morele paniek eigenlijk.
5: Ja, maar de krant is natuurlijk ook een industrieel product. Ik kom dan zelf uit die krantwereld een beetje. Mm. Ook ik had soms het gevoel van, zijn we nou iets aan het vullen wat iedere dag gevuld moet worden? Of brengen we iets wat echt relevant is?
6: Ja. Produceren we nieuws of brengen we het?
5: Exact. Maar goed, ik heb in een vorige boek, hè, waarover ik het vorige keer sprak, en Thoreau zegt het eigenlijk ook al. Die ziet een industriële samenleving opkomen in Amerika rond 1850. En dus telegraafpalen. Dus Amerika kunnen voor het eerst...
6: Stoomtrein.
5: De Amerikanen kunnen rond 1850 voor het eerst binnen een paar uur weten wat er in Californië, dus in de Oostkust, wat er in Californië zich afspeelt. Ja. En Thoreau roept eigenlijk als een van de eerste, denk ik, van ja, maar dat is leuk, maar waarom zouden we het eigenlijk willen? Want nieuws wordt ook, en dat is denk ik ook heel actueel, nieuws wordt ook contextloos. Hey, er is iets gebeurd in Californië, dat je denkt, ja, maar dat is heel verdrietig voor die mensen, maar wat moet ik er nu verder mee?
7: Je wilt toch zoveel mogelijk weten van de wereld? Zit daar niet iets goeds in van zichzelf?
5: Ja, vind ik soms lastig. Ik weet niet. Ik denk de reden we hebben ook een beetje een negativity bias. Dus we slaan ook heel erg aan op negatief nieuws, waar media denk ik ook van profiteren.
6: Ja, wat je krijgt is ook een soort knip die er komt tussen wat je weet en wat je kunt.
5: Ja.
6: Dus laat ik zeggen, nieuws wat in je directe omgeving gebeurt, zoals neem aan eeuwenlang mensen hoorden, of die misschien weken later van een oorlog ver weg, maar hij was toch al voorbij toen.
5: Ja.
6: Maar wat hier in de omgeving, daar kun je iets mee. Hè?
5: Exact,
6: dus met je buren of wat dan ook, daar kun je naartoe. Of je hebt een zekere agency, zoals we dan deftig zeggen. En wat je tegenwoordig ook heel veel ziet, waar je de jongere generaties ook heel veel over hoort, een soort constante machteloosheid. Van je weet al die grote dingen die over je heen rollen, waar je niets mee kunt.
5: Ja.
6: Dus je weet wel heel veel, maar je kunt er niks mee. En dat geeft een soort... Ja, de verscheurdheid van jezelf.
5: Ja.
6: Je span of attention is veel groter dan dat je span of control.
5: Ja, en soms denk ik ook, ik bedoel, je hebt nu dat afschuwelijke, hè, dat in Amerika, in Texas, die honderden mensen, veel jonge meisjes zijn verdronken, hè, bij zo'n flash flood. Dat is afschuwelijk. Maar ik weet ook niet wat ik ermee moet eigenlijk.
6: En vroeger had je het niet geweten.
5: En de vraag is, dat klinkt een beetje suf misschien hoe erg dat is. Maar
7: jij noemde Torstor net, ook 19e eeuw.
5: Ja.
7: En hij belicht een ander probleem wat ermee gepaard kan gaan. Hij schrijft, hoe meer telegrafen, telefoons, boeken, kranten en tijdschriften er zijn, hoe meer verdeeld en dus ellendig de mens zich zal voelen.
5: Ja.
7: Dus dat is een ander aspect daarvan, wat zij in de 19e eeuw zorgwekkend vindt, maar waar het nu ook heel vaak over gaat.
5: Ja.
7: Het roept een soort, misschien ook wel een soort verdeeldheid op.
6: Het verbindt toch juist? Het zijn toch communicatiemiddelen? Allemaal. Ja. Ik kan nu meeleven met mensen in Texas, dat kon ik vroeger niet. Dat is de andere kant ervan.
5: Ja, mijn punt is denk ik, er is zoveel afleiding. En ik merk dat ik zelf dus heel erg toetrek naar essentiedenkers. Dus iemand als Thoreau, die ik dan aanhaal in mijn eerdere boek.
7: Ja.
5: Die zich terugtrekt in een hutje. Om zich gewoon af te vragen wat nou essentieel is voor het leiden van een goed leven. En dat is voor mij dan denk ik de essentie. Hoe kan ik nou een goed, deugdzaam, moreel leven leiden? En hoe kan techniek me daarbij helpen?
7: Ja.
5: En ik denk dat dat een vraag is die we heel snel vergeten, omdat we zo worden meegezogen.
7: Mm-hmm.
5: En denken van, belachelijk. En wat schattig. Pandafilmpjes.
7: Dus het gaat te snel eigenlijk om reflectie te betrachten. En dat is ook iets wat je denk in je boek ziet, dat eigenlijk de nieuwe uitvindingen, die gaan in zo'n duizelingwekkend tempo op een gegeven moment.
5: Ja.
7: Dat er zijn af en toe van die kritische geluiden. Nietzsche, Tolstoy, dat soort types.
5: Ja.
7: Maar die lopen eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Want de uitvinding heeft al plaatsgevonden.
5: Ja.
7: En je hebt ook nog de ludieten, haal je aan in jouw boek. Die mensen die...
6: Die weefgetouwen kapot slaan.
7: Ja, die gaan echt letterlijk de machines kapot slaan. Ja. Echt heel veel machines kapot slaan.
5: Ja.
7: Omdat zij bang zijn, ja, dit vervangt heel veel banen.
5: Ja.
7: Dit vervangt ons werk, dit maakt ons overbodig.
6: Ja. Maar ze hadden ze ook wel gelijk in.
7: Ja, maar zelfs die kapotgeslagen machines konden de vooruitgang niet meer tegengaan.
5: Ja. Nou, Philip Blom, hè, dat is een Duitse historicus die een paar jaar geleden schreef van die ludieten hadden juist niet gelijk. Dat is het grappige, want als je kijkt naar technologie levert ook vaak heel veel banen op.
6: Ja, ik vind Philip Blom daar veel te optimistisch.
5: Oké.
6: Ja, dus als je Sjedelski, die jij ook citeert, die zegt natuurlijk, op termijn levert het banen op, al een nieuwe techniek.
5: Ja.
6: Maar intussen gaat er wel een hele generatie de werkloosheid in.
5: Ja.
6: Nee, verliest zijn waardigheid. En dus op lange termijn, alles komt op lange termijn meestal wel goed. Maar we hebben het over hier en nu een hele groep mensen die alles kwijtraakt.
5: Maar dat is... Het gaat ook om waardigheid. En daar gaat het, dat schrijft die Blom ook, daar gaat die ludieten eigenlijk ook over. Ja. Of om.
6: Tuurlijk.
5: En dat is iets, als je te technocratisch, mooi term, naar werk kijkt. Of Obama, die volgens mij in Virginia heel veel kolenmijnen sloot. Wat heel nobel en goed leek. Maar die mensen, die hadden hun waardigheid, koppelden ze heel erg aan die kolenmijnen. En dat was hun werk. En daarmee onderhielden ze hun gezin.
6: Ja.
5: Dus ook een technocratische manier van kijken naar...
6: Nou, dat wordt dus ook aan mensen zeggen, uiteindelijk kom je dan in de dienstensector terecht. Of jullie kinderen of kleinkinderen.
5: Ja.
6: En nou, in de geschiedenis verkorten alle perspectieven en dan lijkt het of het vrij soepel ging.
5: Ja.
6: Maar dan vergeet je natuurlijk dat als je op de grond keek, ook in die tijd, in die 18e eeuw, dat echt massa's mensen echt het heel ellendig kregen.
5: Zeker.
6: Ja. Een jaar of 50 lang. Ja. Dat is best wel lang, hè, als je er zelf middenin zit.
5: Dat is heel lang.
7: Nou ja, had het ook aan in je boek als het gaat bijvoorbeeld om de situatie nu in Amerika en de verkiezingen die we de laatste tijd hebben meegemaakt. Dat je daar, daar ook heel veel over die befaamde Rust Belt gaat het dan vaak. Die gebieden in Amerika waar mensen vroeger naar de fabriek gingen. Of waar de auto-industrie groot was. Of allerlei andere industrieën die er groot waren. Dat is allemaal naar China en andere lage lonen landen zijn die industrieën gegaan. En die producten kopen wij vervolgens goedkoop.
5: Ja.
7: Dus dan denkt de elite, om het even zo te stellen, denkt dan, maar we zijn beter af. Want we hebben goedkopere producten. Die mensen vinden we echt wel ander baan, ander werk voor.
5: Nee, dus.
7: Of ze komen in de welfare, voor zover die er is in Amerika. De verzorgingsstaat.
6: Laatste week
7: volledig aan voorbij dat mensen hun trots, is afgenomen.
5: Ja. Maar dat is natuurlijk de grote...
7: Dat begrijpt die elite dan niet?
5: Dat begrijpt die elite niet. Nou, wat leuk is om het kort te hebben over J.D. Vance. Want dat is natuurlijk... Hij was ooit, zeg maar, de liberal posterboy. Hij schreef voor The Atlantic. Een beetje conservatief, maar ook redelijk links maandblad. Hij blogde daarvoor. Toen Trump won in 2016... kwam Vance kort daarop met Hillbilly Elegy, zijn boek over dat deindustrialiseren in Amerika.
6: Zeker.
5: Maar zijn punt was niet, wat fijn dat Trump is gekozen, want we hebben een probleem, want die mensen wordt geen alternatief geboden. Zijn punt was ook een beetje, die mensen klagen over de overheid, maar ze kijken nooit eens in de spiegel. Dus het is eigenlijk gek dat Vance nu is wie die is, de vicepresident van Amerika en een groot Trumpiaan. Want Hillbilly Elegy was echt een bestseller, omdat hij werd gezien als de Trump-fluisteraar, die eigenlijk een heel mooi genuanceerd beeld gaf van die wereld. Van ook een wereld van feilbare mensen. Maar goed, nu inmiddels is het...
6: Hij heeft zijn innerlijke Hillbilly weer ontdekt, blijkbaar.
5: Ja, maar dat is eigenlijk wel verdrietig, hè, want...

0: van feilbare mensen. Maar goed, nu inmiddels is het...
1: Hij heeft zijn innerlijke hillbilly weer ontdekt, blijkbaar.
0: Ja, maar dat is eigenlijk wel verdrietig, hè? Want die Trump-stemmer, dat zie ik ook nu weer met die wetgeving die is aangenomen. Dus miljoenen mensen gaan hun verzekering verliezen. De rijkeren krijgen belastingverlaging en de armere mensen. Dus de Trump-stemmer, die... Dus het is zo verdrietig voor die mensen. Die worden eigenlijk, die vallen in een zwart gat. En niemand is er in politieke zin die het voor hen opneemt. Dus, dus we zitten nog steeds met de problemen van die de machine ook een beetje heeft veroorzaakt.
1: Even Tolstoy, dat citaat, dat haakte mij. Dus de uitzending van de kranten, Telegraaf en zo. Ja. Laatst hoorde ik een hele leuke definitie van techniek. Een hele korte. Die zei, techniek is eigenlijk wat ons helpt om dingen alleen te doen waar we vroeger anderen voor nodig hadden. Mm-hmm. Denk aan koken, denk aan boodschappen doen, wat je gewoon met een druk op de knop nu kunt doen.
0: Ja.
1: Het land bewerken, je kunt heel veel dingen met machines. Dat vond ik wel aardig. Hè? En misschien ook geldt het over nieuws. Je kunt nu een krant lezen, je hoeft niet meer te gaan praten met mensen. Ze op te zoeken, wat is er gebeurd.
0: Ja.
1: Of de dorpsomroeper aan te horen of wat dan ook.
0: Ja.
1: Het kan in je eigen tempo. Maar goed, als je daarover doordenkt, betekent dat dus ook... dat het tot vereenzaming leidt. Misschien is dat wel wat Tolstoy bedoelde. En ik moest denken aan een verhaal... over de zelfrijdende taxi.
0: Ja.
1: In San Francisco schijnt hij om te rijden. Misschien op andere plekken ook.
2: Musk is er ook mee bezig.
1: Ja, dus dat je ook geen taxichauffeur meer nodig hebt. Dat je in je eentje van plaats A naar B gebracht wordt.
0: Ja.
1: En je snapt... Dus techniek wordt heel vaak verkocht... vanwege het gemak dat het biedt.
0: Ja.
1: En dat is ook de hele sterke appel ervan. Ja. Je hebt nu geen andere meer nodig... ingewikkelde procedures, wat dan. Je kan snel, eenvoudig. De prijs die ervoor betaald is bijna altijd... dat het ook maakt dat je dus anderen ook niet meer ziet. Of dat niet meer verbindt.
0: Ja, ik denk een van de grote... of iets wat mij is bijgebleven van het onderzoek doen voor dit boek... is, dat wordt in de 19e eeuw ook gezegd... is als je kijkt naar het maakproces of het industriële proces... wie is de zwakke schakel? De mens.
1: Hmm.
0: En wat de machine, dat vind ik heel mooi in de 18e eeuw, in de verlichting, verlichte denkers als Voltaire, die omarmen de machine niet zo blind als ik had verwacht eigenlijk. Want ik denk, de verlichting, de machine, ratio, doel, vet, vooruitgang, precies. Nee, Voltaire zegt heel mooi, die machine is een prachtig product, kan ons echt wel verder helpen. Maar we moeten oppassen als mens dat de machine ons niet iets voorschotelt wat we zelf willen worden. Hmm. Namelijk iets perfect lopends, iets wat altijd aanstaat, iets wat altijd werkt.
1: Dat is mooi gezegd.
0: En Voltaire zegt juist, de machine moet juist benadrukken wat ons menselijk maakt. Dus we zijn imperfect en kwetsbaar en we worden moe, et cetera. En dat vind ik zo mooi, omdat ik dat kan je ook heel erg op het nu leggen. Van, kun je zeggen, social media is uitgevonden, dat sociale media, we hebben meer contact met elkaar, wat fijn. Ik denk dat social media ons juist meesleurt in haar tempo. Dat als je kijkt naar waar Hayt dan ook over schrijft... kinderen van tegenwoordig slapen minder. De aandacht is kapot. Die gaan mee in de dynamiek en het ritme van de machine.
1: Ja, nou, je zit uren op TikTok of wat dan ook.
0: Ja, en dat
1: met anderen zogenaamd contact hebben. En je ziet verder ook niemand. Ja.
0: En dat is precies iets waar Voltaire dus in rond 1750 al voor waarschuwt. En zorgen dus, dat vond ik zo mooi. Zorg er dus voor dat de machine eigenlijk benadrukt... dat wij imperfecte wezens zijn.
1: Ja.
0: Maar laat je niet meevoeren in de perfectie van de machine.
1: En blijf dingen doen waarvoor je anderen nodig hebt.
0: Nou, dat is ook... Kijk, Tolstoy...
1: Die stoel die jij wil maken in je boek.
0: Ja.
1: Dat vond ik wel een mooi voorbeeld dat je mee begint. Gewoon zelf een stoel maken in plaats van er zo'n eentje kopen.
2: Ja, je hebt in je boek beschrijf je dan dat je samen met een van je zoons...
0: Met Abel,
2: Wil jij een stoel maken? Een gietveldstoel, een hele ingewikkelde...
0: De steltman, klopt. Ja, om erachter te komen dat een machinestoel is. Dus dat het ooit een industrieel product had moeten zijn.
1: Ja,
0: maar dat is ook mijn worsteling. Hè, daar open ik mijn boek inderdaad mee. Ik heb discussies met mijn kinderen over die smartphone. Kan de dingen een keer weg? Of gaan ze van je scherm? Of gaan ze de echte wereld in?
1: Ja.
0: Maar goed, wat is nou precies de meerwaarde van die echte wereld? En waarom is het zoveel beter dan? En ben ik niet een nostalgicus?
1: Ja.
0: En dus ik denk, ik heb dan altijd wel dingen gemaakt in mijn jeugd. Maar ik draai er ook een beetje in vast. Want ik ga die stoel maken en ik vind het eigenlijk een shitwerk. Ik draai erin vast. Ik sta in mijn tuin en ik denk, mijn zoon zit al op zijn scherm al lang. Abel, dus die deed het al lang gezien.
1: Ja.
0: Die is ook heel mooi. Dat is misschien ook alweer, de huidige mens is een beetje de instant mens. Die wil dat het nu af is.
1: Ja.
2: Eindeloos schaaf aan zo'n stoel.
0: Nee, dat geeft Abel dan ook toe. Ik vraag van, wat vond je er nou van? Hij zegt, ik had eigenlijk gehoopt dat het in één dag af was. En nu, dat beschrijf ik ook met Heidegger. Geloof ik wel meer en meer dat die echte wereld wel lessen voor ons heeft. Want het is juist een frictievolle.

0: wereld. En ik moest ook denken, ik zat er ook onderweg hier naartoe. Hè, want met AI is het eigenlijk belangrijker. Want mijn studenten kunnen nu een artikel of een essay laten produceren door AI.
1: Ja, ja.
0: En dat is een veel beter essay dan zij nu nog kunnen schrijven als ja. 17-jarige grafisten.
1: Ja.
0: Maar moet je dat dan ook doen? En als ik bijvoorbeeld kijk naar het proces, het schrijfproces van mijn eerste boek. Dat was heel moeilijk. Daar heb ik 3,5 jaar over gedaan. Nou ja, echt wel diepe dalen, omdat dat ik dacht van hoe doe ik dit?
1: Ja, je moet nog leren.
0: Je moet nog leren, ja. Maar dat overwinnen, hè, dus dat die frictie overwinnen, die leerkuil zouden we in onderwijstaal zeggen, heeft me wel veel gebracht. En even een gedachte-experiment, weet je, de David van Michelangelo, ja, kun je ook laten reproduceren door een 3D-printer.
1: Ja.
0: Maar als we dat in een museum plaatsen, hebben we daar dan
1: kijken?
0: Nee. En dat is, dat schrijft Walter Benjamin ook, een filosoof die ik in mijn boek aanhaal. Weet je, als kunst technisch reproduceerbaar wordt, heeft het dan nog, ja, de aura noemt hij, de aura die het zou moeten hebben. Want een aura, Benjamin bedoelt daarmee het verwijs naar een bepaald tijdperk waarin het gemaakt werd. Maar ik denk ook, we willen toch, ja, je kan ook podcasts, hè, Alexander Klupping doet dat. Die luistert naar door AI gegenereerde podcasts. Ja, dus kunnen dit gesprek ook door AI.
1: Ja. Zeker. En voor de duidelijkheid, dan neem gewoon een PDF van jouw boek.
0: Ja.
1: En die gooien we dan in een soort machine. En dan kan je twee mensen vragen. Of dan kan je gewoon AI vragen. Geef me twee stemmen of drie stemmen van mensen die
0: in gesprek gaan
1: over het boek van Roderick.
0: Ja.
1: Gooi er ook een beetje humor in. Ja. Misschien wel in de stijl van een specifieke comedian.
0: En een beetje name droppen.
1: Ja, een beetje
0: name droppen.
1: Heel vaak Heidegger en Plato. Ja.
0: En doe het een beetje pretentieus.
1: Ja, en doe het in het Koreaans.
2: Trump erbij
1: voor de clickbait.
0: Ja.
1: En schoot hem eens een podcast voor. En dan krijg je het op maat gemaakt.
0: Ja.
1: En de grote vraag is, die jij nu eigenlijk ook opwerpt, van gaan mensen dit luisteren? Of willen mensen toch, net als met die kunst, niemand gaat een 3D geprinte Pieta van Michelangelo bekijken, want dat heeft geen betekenis.
0: Exact.
1: Het is niet ontstaan vanuit een menselijk brein. Het is niet ontstaan door frictie.
0: Ja.
2: Wat is dat? Waarom is dat dan eigenlijk zo? Want puur vanuit een soort functioneel paradigma zou je dan kunnen kijken, het product is hetzelfde. Het is niet van echt onderscheiden.
0: Ja.
2: Hoe komt het nou dat we dat dan toch minder interessant vinden?
0: Ik was laatst met mijn vrouw in de kunsthal in Rotterdam. En daar zagen we een van marmer gemaakt buste van een volgens mij een Afro-Amerikaanse vrouw.
1: Mm-hmm.
0: En weet je, het rasta haar was echt heel mooi ingevlochten. Maar dat was in marmer zo ongelooflijk goed nagebootst. Ja. Dat wij daarbij naast stonden en dachten van, hoe kan een mens dit nou zo mooi namaken?
2: Dat is deel van een goede kunstervaring. Hè? Dat je, kan iemand het doen?
0: Hoe kan iemand dat doen? En als een machine kan dat eindeloos reproduceren.
2: Ja.
0: Wat Warhol een beetje doet, daar schrijf ik ook over in mijn boek.
2: Ja.
0: Maar er wordt ook, de waarde van iets gaat toch ook verloren als het reproduceerbaar wordt.
1: Ja, het is ook bij muziek. Ja. Er is ook AI-muziek die best wel goed is.
0: Ja.
1: Maar ga jij naar een liedje luisteren wat door AI gemaakt is, waarvan je denkt, ja, maar dit is geen authentiek doorleefd verhaal.
0: Nee, dat is het ook.
1: Wat diegene bezingt?
0: Ja.
1: Of wil je dan toch een echt mens? Net, dus hetzelfde analogie die wel eens wordt aangehaald, is dat op een gegeven moment computers beter konden schaken dan mensen.
0: Ja. Ja.
1: En dat mensen bang waren. Oké, we gaan dus straks alleen maar wedstrijden bekijken van de beste computers tegen elkaar. Niemand kijkt naar computers tegen elkaar schaken.
0: Maar het is ook, maar weet je, dat boek schrijven dan voor mij persoonlijk, en dat zal voor andere mensen anders zijn, de muziek kan dat denk ik ook doen, is ook een belangrijk onderdeel geweest van mijn karaktervorming.
2: Ja.
0: En ik schrijf in mijn boek ook over het lijdensweg of de waarde van het lijden. Klinkt heel christelijk. Maar dat weet je, een zware fase uitkomen, ook voor een huwelijk. Een moeilijke fase hebben en daar dat overwinnen.
1: Mm-hmm.
0: Zorgt er hopelijk, het werkt niet altijd zo, dat weet ik ook wel, dat je een sterke relatie hebt.
2: Is dat weer die onvolkomenheid zeg maar, van Voltaire? Dus dat misschien. Je weet, het is gemaakt door een mens zoals ik. Een onvolkomen wezen. Sterker nog, het kunstwerk draagt daar misschien zelf al sporen van. Dat misschien nog perfecter kunnen zijn. Maar juist dat is zo mooi dat het niet zo is.
0: Ja.
2: En wat me net er binnen schoot, is wat jullie beschrijven, is dat die techniek geproduceerde kunstwerken eigenlijk geen relatie met een maker hebben.
0: Dat is het, ja. Dat is Walter Benjamin, de aura. Ja.
2: Er wordt geen verbinding gelegd. Terwijl een kunstwerk misschien ook een verbinding legt tussen jou als observator of als bewonderaar en de geest van de maker. Ik ga het nu bijna theologisch uitdrukken.
0: Ja, maar nou ja,
2: het heeft bijna een religieuze kant.
0: Ja, nou, ik zit nu, ik denk als heel veel mensen nu Wimbledon te kijken, misschien een gekke stap. Maar gisteren speelde Alcaraz tegen Norrie en Britt.
2: Ja.
0: En wat denk ik, wat we allemaal fijn hebben, we kunnen ook robotten tegen elkaar laten tennissen, dat wordt denk ik heel saai. Wat we denk ik allemaal waarderen is, Alcaraz kan alles. Maar het is geen machine, het is een mens.
2: Ja.
0: Die misschien evenveel uren in zijn vak stopt als zijn tegenstander, ja, en toch veel beter is.
2: Ja.
0: Een beetje net als Messi in voetbaltermen.
2: Ja.
0: Dat is iets wat ik dan heel erg bewonder. Denk van, ja, hoe kan dat eigenlijk? Dat iemand zo talentvol is. En het is leuk. Dat waardeer ik dan heel erg. Dat komt niet zomaar. En de machine neemt dat.
1: Zou je dat niet bewonderen?
0: Dat denk ik.
1: Denk ik, ja. Wat ook interessant is. We hebben natuurlijk wat critici nu belicht, hè, op machines. Ja. Maar er was natuurlijk ook een heel groot vooruitgangsgeloof.
0: Ja.
1: Als het ging om machines. Het gaat de wereld prachtig maken, beter maken.
0: Absoluut, ja.
1: En dat vond ik misschien wel de meest huiveringwekkende, maar ook wel, ja, ook wel interessante gedeeltes van je boek, is dat je beschrijft hoe die verheerlijking van machines en dat machinaal denken ook echt dankbaar gebruikt werd in bijvoorbeeld de opkomst van fascistische bewegingen, ja, maar eigenlijk eerder nog de Eerste Wereldoorlog. Jij zegt eigenlijk die fascinatie voor machines bracht bijna bij mensen een soort besef van, oké, nu wil ik het wel eens in actie zien. Al die fascinerende machines die we ontworpen hebben.
0: Ja.
1: Mitrailleurs, weet ik veel wat. De eerste prototanks.
2: Oh, ja.
1: De gevaarlijke kant ervan.
0: Ja, dat is heel gek. Ik weet nog, jaren geleden schreef ik een stuk voor NRC over Thomas Mann. En ik las daarvoor een dagboek van hem. En dat staan we nog bij dat ik een opmerking van Mann herinner uit volgens mij 1910. Waarin hij schrijft, deze cultuur, dus dat is dan de Duitse of de Habsburgs Oostenrijkse cultuur, is tot op de draad versleten. En er moet iets gebeuren. En wat grappig is, en door zeg maar het onderzoek wat ik heb gedaan voor dit boek kwam ik een beetje achter. Je hebt een paar dingen. Je hebt Darwin, die in 1859 met dat zijn beroemde evolutietheorie komt. En het idee dat de natuurlijke wereld een wereld is van de sterkste overwinnen.
2: Ja.
0: Daar komt Nietzsche overheen met zijn Übermensch. Die eigenlijk een alternatief komt voor het christelijk geloof.
2: Ja. Ja.
0: En wat je aan het begin van de 20e eeuw, ik noem dan inderdaad een man, is Marinetti. Is een Italiaanse dichter. Die door de machine, ook een beetje wat we nu zien, ook een beetje opgezweept wordt. Hè? Marinetti, een heel mooi fragment vond ik, is hij zit in een auto op een dag en hij laat zich crashen. Dus hij rijdt de berm in om een soort levenslust te kunnen voelen. En het is ook, en dat
2: is dat een verzet tegen de machine? Of juist?
0: Nee, juist een omarming.
2: De machine zelf kan je dat geven, die ervaring?
0: Dus de machine, dat is heel erg Nietzsche. Hij is ook een Nietzsche-liefhebber. En Nietzsche die komt in opstand tegen de slaafse machinemens. Omdat hij zegt, we moeten Dionysius in onszelf vinden. Zo, die term geeft hij het. En dus Nietzsche geeft in
2: 18... Wilde ongeremde leven.
0: Ja, exact. Ja. Dus Nietzsche geeft in 1872 een lezing waarin hij zegt, je kan Apollonisch zijn. Zo kan je leven inrichten. En dan ben je, dan volg je de machine, dan ben je dociel en slaafs.
2: Ja.
0: Maar je kan ook Dionysisch zijn. Dus je kan op zoek gaan naar je innerlijke vuur. Dionysus, de god van de wijn.
1: Wild.
0: Je kan wild, ja. En die Marinetti, zoveel jaren later, grappige Nietzsche zet zich af tegen de machine. Marinetti denkt dat juist, dat Dionysisch vuur te vinden in de machine.
2: Omdat hij die rauwe kracht heeft.
0: Die heeft iets opzwepends. Dat gaat sneller en harder en... Ja. En Marinetti schrijft in 1909 in de Le Figaro, een Frans dagblad, een essay waarin hij zegt, die machine, die heeft iets, en geweld, die hebben iets zuiverends, iets louterends. Dus dit is een soort bepaalde hygiëne. Dus die bourgeoisie cultuur, dus die middenklasse cultuur, die dankzij de industrialisatie is opgekomen, waarin mensen zich laten verteren, mensen naar de opera gaan. Dat werd blijkbaar ook door man als een hele decadente cultuur ervaren.
2: Mm-hmm.
0: En Marinetti, die schrijft in 1909... claimt hij althans dat het tijd wordt voor oorlog. Dus hij gaat letterlijk schrijven over geweld.
1: Ja, ja.
0: En dus over het idee, het is
2: machinaal geweld.
0: Machinaal geweld.
2: Industrialiseerde oorlog.
0: Ja, dus als Italië in 1915 de oorlog verklaart aan Oostenrijk, is hij ook blij.
2: Ja.
0: Want hij ziet het als een soort hygiëne. Van dit is, en dat zie je heel veel. En mensen, soldaten, lopen ook in de Eerste Wereldoorlog met Nietzsche op zak. De oorlog, de loopgraven in. Op zoek naar het Dionysische, ook een soort levenslust.
1: Ja, je beschrijft ook dat Nietzsche zelf ook naar zijn slagveld ging.
0: Dat ziet hij, ja, klopt.
1: Ja, en waar tienduizenden militairen, Fransen geloof ik, en Pruisen,
0: Duitsen,
1: die daar gesneuveld zijn. En om ook daar iets van levenslust te voelen of zo.
0: Ja, het is wat Dostojevski, is heel bizar. Maar het is ook, en ook weer niet, want dat was ook weer wat ik me zat te bedenken. Het is ook misschien wat de jeugd tegen ons zou kunnen zeggen. Weet je, van ach, mijn sufkoppen met jullie geklagen over. Ja. Zie je wel hoe vet het is? Weet je, die.
2: Probeer eens echt te leven. Ja. Op het randje.
0: Ja.
2: Dat je elk moment dood kunt zijn. Dan weet je pas echt wat leven is. Ja. Iets dergelijks.
0: Dat is eigenlijk wat. Nou, dat is iets wat Dostojevski ook zegt. Een groot ook Nietzsche aanhanger. Of die leven een beetje in dezelfde tijd.
2: Mm-hmm.
0: Heb ook dezelfde fysieke problemen. Ja, het leven op het spel zetten. Ja. En ik denk ook. Nou, als je. De afgelopen jaar komen er heel veel influencers om.
2: Oh ja.
0: Omdat ze hele extreme dingen moeten doen om op te vallen, om viral te gaan.
1: Ja. Ze gaan op hele hoge gebouwen.
0: Exact, ja. Of ze vallen van bergen af. Je had een Japanse bikini-influencer. Dus die beklom in bikini, beklom ze bergen. Nou, daar viel ze dus vanaf, dood. Om maar aan te geven, je moet de meest gekke dingen doen om op te vallen.
2: Nou.
0: Maar goed,
2: dan heb je tenminste geleefd, zeggen we dan.
0: Zoiets,
2: ja. Zoiets ja.
0: Je ligt nu wel onder de grond.
2: Ja.
0: Maar goed, dus als de jeugd tegen ons zegt, ja, maar zie wel hoe dynamisch en gaaf dit is. En hoe zo'n schietgame, dus de games die mijn kinderen spelen, zijn ook heel gaaf. En je kan met vrienden.
2: Ja.
0: En ik denk dat Marinetti dat ook een beetje heeft. Althans, als je zijn pamflet leest uit 1909, merk je gewoon dat er de behoefte bestaat om dingen omver te werpen. Marinetti zegt ook, sluit alle bibliotheken en weet je, verbrand alle boeken.
1: We moeten iets nieuws
2: Wat je, dat wat Vaticaan, je dan ook krijgt, is die machinalisering. Van de samenleving.
0: Ja.
2: He, van die beelden die uit het oude Sovjet-Unie wel bekend zijn. He, van die enorme fabrieken, tractoren en machines die ritmisch dreunen.
0: Absoluut.
2: Wat we naadloos overgaat, ook bij het nazisme. Ja. En soldaten die ritmisch marcheren.
0: Dat is het.
2: Nou, een soort machinaal. De orks in Tolkien. Ja.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. En in verschillende wijken brak brand uit. Volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Een goede vroege morgen. Het is 3:55. Fotograaf Volkert Koelewijn bracht christenen in beeld die het woord van Jezus verspreiden. Ze hebben hetzelfde doel, andere keren. Maar lijken ze ook op elkaar?
3: Lois van Wijnen.
4: De nacht van EO.
2: Straks dat gesprek met fotograaf Volkert Koelewijn, maar eerst het tweede deel van de ongelooflijke podcast. Presentator David Bogert en theoloog Stefan Paas zijn in gesprek met journalist en historicus Roderick Nieuwenhuis. Wat doet de techniek met onze ziel? En hebben wij nog grip op de machines die zo aanwezig zijn in ons leven?
5: Jij had ook Leni Riefenstahl aan in jouw boek, Roderick. Dat is ook fascinerend. Dat is een nazi-propagandist. Hè. Zij was een regisseur, filmregisseur.
6: Ja, Triumph des Willens. Ja.
5: En het bizarre bij haar is, zij was een absolute innovator. Hè. Wat zij met film heeft gedaan, dat had nog niemand voor haar gedaan. Nee. Slow motion, een soort luchtshots. Ja, ze bracht ook de Olympische Spelen in beeld in Berlijn in 1936. Ja. En had je voor het eerst camera's die mee reden met de sprinters.
6: Wow,
5: Het waren allemaal innovaties die nu nog steeds gebruikt worden. Die door deze vrouwelijke regisseur ook gebruikt werden. Maar zij maakte wel propaganda voor de nazi's. En je ziet daar ook, je beschrijft het heel treft in je boek, zo'n nazi-bijeenkomst, een hele grote nazi-bijeenkomst. Je zie je bijna ook dat machinale in beeld gebracht van allemaal soldaten. Nazi-soldaten.
6: In de pas.
5: In de pas lopend.
6: Ja, zeker.
5: Het leger, de nazi's, eigenlijk een soort geoliede machine.
6: Ja.
5: Dat is ook iets wat je in je boek beschrijft via die Italiaan. Best een naam even kijken.
6: Ja, Marinetti. Ja.
5: Die ook met Mussolini eigenlijk, dat vond hij ook fantastisch. Het opkomende fascisme.
6: Mm-hmm. Ook weer dat
5: stevige.
6: Gewelddadige.
5: Gewelddadige. Ja. En ook, ook een beetje denken in de machine. Je ziet dat het heel vaak ook samenging met het soort opkomende fascisme.
6: Ja, wat interessant is bij die na de Eerste Wereldoorlog. He, want die waarschuwing van Mann, die zegt van deze cultuur is tot op de draad versleten, is decadent en zelfgenoegzaam. Nou, die wordt in de Eerste Wereldoorlog wordt die weggevaagd, die cultuur. En het interessante is, in 1918 hebben heel veel mensen in Europa, ook in Nederland, het idee: oké, die bourgeoisie heeft het geprobeerd, die cultuur is mislukt, nu is de arbeider aan zet.
5: Ja.
6: He, dus socialisme wordt heel populair, of de sociaaldemocratie. En de machine wordt heel populair ook, want dat wordt ook. En dat is niet alleen maar stom bedoeld. De machine wordt ook gezien als een democratisch middel. Hè? Want je kan met de machine heel veel huizen bouwen die goedkoop zijn.
7: Land bewerken, tractoren.
6: Ja, precies. En in Nederland heb je de oprichting van de Stijl. Dus je ziet ook, als je Mondriaan bijvoorbeeld is ook rond 1920 ook heel erg bezig met Marinetti. En ook heel erg bezig met... Dus die woont dan in Parijs. En die kijkt eigenlijk met de blik van Marinetti naar mensen op straat. En, en ook met Darwin. Het is een soort geweldsorgie wat hij daar op straat ziet. Het is heel dynamisch.
5: Ja, onze eigen Mondriaan die ook een beetje zich overgeeft. Ook. Ja,
6: die is wel heel misogyn.
5: Ook misogyn, een beetje vrouwenvriendelijke denkbeelden.
6: Maar Bacon, de reden dat ik Bacon op een gegeven moment noem in het begin van mijn boek, is Bacon is de ontwikkelaar van die proefondervindelijke empirische methode. Dus het idee dat de mens beïnvloed wordt door wat hij om zich heen ziet.
7: Ja.
6: En dat is in de Sovjet-Unie wordt dat omarmd. Maar wat ze namelijk in geloven is dat kunst en kunstuitingen, logisch, ook mensen kunnen beïnvloeden.
7: Ingenieurs van de ziel.
6: De ingenieurs van de ziel. Dus er worden in de Sovjet-Unie mechanische balletvoorstellingen gegeven. In de hoop dat de kijkers dat zien en denken van, oh, wij moeten ook gaan bewegen als robotten. En er wordt ook, er worden mensen aangesteld door Lenin om te beginnen, die ook de arbeider moeten leren om als een machine te gaan hameren. En dus,
5: ja, de mens moet hem echt letterlijk een machine nagaan.
6: Ja, dus het woord robot is ook afkomstig van een Russisch woord rabotat. En je ziet waar Riefenstahl in 1935 met die Triumf des Willens of voortborduurt, is wat de Sovjet-Unie wil. Hè. Dat is een wereld waarin privé-eigendom wordt afgeschaft, waarin privéboerderijen worden gesloopt. Ja. En mensen moeten in kolchozen gaan zitten van die massaboerderijen. En mensen moeten worden gedisciplineerd en gemanipuleerd door middel van empirisch materiaal. Dus
7: en
6: kunst.
7: Blokken in units, in individualiteit moeten we.
5: Radertjes in een systeem.
6: Radertjes. En dat is natuurlijk Foucault. Hè? Dus Foucault, Franse filosoof, die al schrijft dat de machine ook in wordt gezet voor disciplinering.
7: Maar dat zie je heel goed in die film van Riefenstahl. En wat je denk ik heel goed laat zien, is dat dus elke tijdperk min of meer zijn eigen technische beeld van de samenleving heeft. We zijn begonnen met heel erg dat sociale media en zo, dat we nu in de samenleving met bubbels en brokken en zo. Ja. Dit is de tijd van de grote collectieven. Mm-hmm. Dus de machinering, de industrialisering, de enorme fabriekshallen met machines.
6: Ja, zeker.
7: Die ook op een gegeven moment, de mens krijgt ook die uitdrukking.
6: Ja.
7: Dat doet nu wel ouderwetsig aan. Geloven daar niet meer zo in, maar we hebben nu het is nu anders. Maar nog steeds heeft die techniek, dat is een heel dominant beeld op hoe we vormen, hoe de samenleving georganiseerd is. We zitten nu veel meer in die korte termijn en dat flitsende en die aandacht.
6: Oftewel, we deinen wel mee met wat de machine ons oplegt.
7: Exact. Dus we zeggen dat, jongen, wat deden ze dat toen toch? Die mensen die bijna individualiteit is helemaal weg.
6: Ja.
7: Maar je kunt natuurlijk zeggen, ja, hebben we echt veel geleerd of hebben we gewoon een andere machinale blik op de samenleving nu? Maar goed, dat is een open vraag.
5: Komen we misschien nog wel op. Een heel interessant voorbeeld wat ik ook nog even wilde noemen uit je boek, omdat ik dacht van, wat lees ik nu? Dat gaat dus over de Sovjet-Unie. Lenin, die zegt, ik wil ook helemaal de wetenschap volgen als het gaat om het nationaal denken.
6: Ja.
5: En die stelde iemand aan, Alexei Gustev.
6: Ja.
5: En dat was dus degene die de Sovjet-arbeiders wilde veranderen in een soort menselijke robots.
6: Ja.
5: Jij schrijft erover, zijn ideale wereld is een wereld waarin niet mensen opereren, maar proletarische, dus arbeiders, eenheden.
6: Ja.
5: En die eenheden dragen geen naam meer, maar een enkele letter of een cijfer. Deze eenheden zijn machines, niet meer in staat tot individueel denken en altijd gehoorzaam. Dat was eigenlijk het soort ideaalbeeld van Lenin en dus die persoon die hij ervoor aanstelde. Ja. Uiteindelijk moeten mensen opgenomen worden in een soort eenheid en wat uit te drukken is in een cijfer.
6: Ja, gedisciplineerd.
5: Compleet gedisciplineerd en compleet ontzield eigenlijk.
6: Ja, ontzield. Nou, het is heel mooi. Ik bedoel, je komt in 1922 al kritiek op in de vorm van een roman. Hè, van Yevgeny Samyatin, Wij heet dat boek. En dat is wel mooi om te benadrukken, denk ik. Want dat is eigenlijk George Orwell en Aldous Huxley, The Brave New World, 1984.
7: Die dystopieën van die tijd.
6: Die zijn gebaseerd op Wij van Samyatin. Dus daar begint dit. En Samyatin beschrijft precies wat Gustev voor ogen heeft. Namelijk die wereld waarin niet mensen, maar eenheden. Mensen hebben ook gewoon cijfers. Dus de hoofdpersoon heet volgens mij E517 of zoiets. Ja. Die marcheert in die kolonnes. Maar die wordt op een gegeven moment verliefd, precies zoals Winston in 1984 dat wordt. Ja. Waardoor eigenlijk dat machinale op scherp wordt gezet. En dat vond ik heel mooi in die roman. Dat op een gegeven moment die hoofdpersoon ook zegt van, ik kwam terecht bij een lang vergeten woord. Nou, de ziel. En dat kom ik vaak terug als je leest over de machine. Dat die ziel, daar zit het toch mee? Wat moeten we daar nou mee? En dat vond ik schitterend. Het is een boek van meer dan 100 jaar oud.
7: De woorden zieloos en mechanisch worden vaak in één zin uitgesproken.
6: Ja, zeker. Ja. Je dacht van, daar heb je weer dat woord, de ziel.
5: Ja,
6: daar is hij weer. Ja.
5: Ook heel interessant aspect van je boek. En waar ook natuurlijk het thema religie, dat schuw jij niet in jouw werk. Dat de machine ons wereldbeeld beïnvloed heeft. De manier waarop wij naar de mens kijken. Het heeft de wereld wat onttoverd, wat minder mysterieus gemaakt, denk ik.
6: Ik bedoel, je hebt volgens mij Novalis, een Duitse dichter, die rond 1800 een sprookje schrijft waarin zeg maar bossen zijn gekapt en alles makkelijk begaanbaar. En die stelt eigenlijk de vraag, is dit wat we willen? Is dit zeg maar de ontzielde, overzichtelijke wereld die we voor ogen hebben?
7: Mm-hmm.
6: En dat is een hele romantische kritiek. Hè? Romantiek gaat natuurlijk vaak over.
7: Veel bij de romantiek, hè? Dat soort kritiek.
6: Ja, ja. Maar ik denk dat we daar ook wel gevoelig voor zijn. Ik denk, als ik soms Brexit-kritiek lees of las, dacht ik van, dit is ook romantische kritiek. Willen we dat vrachtwagens door ons schattige Engelse dorpje naar Dover rijden om de EU te kunnen? Ja, dus het zegt ook misschien uiteindelijk ten diepste iets over gemeenschapszin.
7: En misschien ook toch ook weer over agency. Want heel veel, heel veel techniek wordt natuurlijk ook ons als het ware aangedaan of opgedrongen.
6: Ja, zeker.
7: Die je leven heel sterk verandert. Denk maar in de Luditen, die wevers die hun werk kwijtraakten en aan de bedelstaf kwamen. Zonder dat je daarvoor gestemd hebt of wat dan ook. Hè?
6: Dat is eigenlijk wat ik ook. Hè. David haalde dat die opmerking aan mijn inleiding. Dat ik het gevoel heb dat ik in een sociaal experiment ben beland.
7: Ja. Maar je hebt nooit aan een partij gestemd die gezegd heeft, wij gaan een sociaal experiment doen met uw kinderen.
6: Nee. Als er niet weer. Maar goed, hetzelfde is nu toch gaande met AI. Dat ik denk precies. Van. Hè, dus dat is dat blinde vooruitgangsgeloof. Dat was mooi, dat is Amerikaanse publieksfilosoof Michael Sandel, die zegt. Wat technici heel goed doen, of Silicon Valley, is ze noemen hun techniek slim. Het is de smartphone. Ik had er nooit zo over nagedacht. Slimme telefoon. Ja, dus daar ga je mee, want wie wil er nou dom zijn?
7: Ja.
6: En dus de smartphone is ook een techniek, wordt een soort uitsluitingsmechanisme.
7: Ja, en ook het vooruitgangsdenken dat ermee gepaard gaat. Ik las een interview met, ik ben zijn naam even kwijt, een journalist die had gepraat met Sam Altman, een van de grote big tech mensen.
6: Ja.
7: En het ging precies over deze vraag. Sam Altman zei, ben je dan tegen vooruitgang?
6: Ja, precies.
7: En die journalist zei, nou, nee, maar ik ben er wel tegen dat een kleine groep ongekozen mensen mij opdringt wat vooruitgang is.
6: Exact.
7: En mijn leven daar helemaal mee omgooit.
6: Ja.
7: Of het leven van burgers. Hebben wij daar nog iets over te zeggen als burgers?
6: Exact, ja.
7: En daarom kwam ik even over die schattige Engelse dorpjes met die vrachtwagens. Daar zit misschien ook iets in dat burgers denken, ik kan wel door mijn straat rijden, maar ik heb er niet zoveel aan. Het verandert mijn leven compleet.
6: Ja.
7: En er wordt mij constant verteld dat ik niet tegen vooruitgang moet zijn.
6: Exact, dat is het, ja. Er is geen nuance mogelijk.
5: Ja, wat ik nog heel interessant vind, om daarbij even bij stil te staan. Ik probeerde dat net al even, maar we kwamen toch op een ander thema uit. Is wat jij schrijft over de ziel. Want dat is volgens mij wel best wel kern van jouw betoog ook. Dat je zegt, de manier waarop wij naar de wereld kijken, zijn gaan kijken, ook mede door de machine en alle grote denkers die zich daardoor lieten beïnvloeden, heeft ook gevolgen voor hoe wij naar onszelf kijken. Wie zijn wij als mens? Wat doet het toe als mens? We zijn ook op een rationelere, mechanischere manier naar de mens gaan kijken. Je haalt bijvoorbeeld Sigmund Freud aan, de bekende psychoanalyticus, die de menselijke psyche ook aanduidt als een machine. En de idee daarachter is ook een beetje, dat maakt onze gedachtes, doordat we het niet meer hebben over zoiets ongrijpbaars als een ziel, maar het gaan hebben over een psyche, dat maakt het concreter. En dat maakt misschien ook wel problemen oplosbaar.
6: Ja.
5: Dat is een soort verandering die erin is geslopen.
6: Ja.
5: Je schrijft zin, vind ik. De ziel is voer voor psychologen geworden.
6: Waarop 1900 al over geklaagd wordt, is een beetje de triomftocht van de natuurwetenschappen. Dus het scientisme.
7: Mm.
6: En Nietzsche zegt ook van, de mens heeft door het succes van de natuurwetenschappen, het succes van Darwin, eigenlijk nog maar twee dingen tot bondgenoot. De ogen en de handen. Dus we geloven wat we kunnen zien, wat we kunnen voelen.
7: Ja.
6: Mm. En kom je natuurlijk meteen al aan het probleem als je het hebt over de ziel. En kijk, Freud leeft natuurlijk in een periode waarin Wenen is wat met heel vooruitstrevend, grappig genoeg, met technologisering. Dus dat past ook heel erg in zijn tijd om net als Descartes eigenlijk, om de mens als een machine te gaan zien. Maar het is ook makkelijk, weet je, want als je de mens beschrijft als een machine of de ziel wegzet als psyche en er is iets stuk, dan denk je van het is een machine, dus we kunnen het ook maken.
7: Ja, ja. Met een goede therapie of pil.
6: Precies.
7: Of wat dan ook.
6: Ja, ja. En ik denk dat klinkt ook heel verleidelijk, maar helaas werkt het niet zo makkelijk. Ja, maar ik vind dat ziel, ik vind het misschien wel een van de belangrijkste thema's van mijn boek. Hè? Want we hadden het net over Samyatin, die merkt, of die eigenlijk beschrijft in die roman Wij, dat als je in een dictatuur de mens letterlijk naar je wegcijfert, hè, dus tot een cijfer reduceert, dan doet dat iets met ons.
7: Mm-hmm.
6: En ik denk dat we dat nu... Tenminste, ik las een Noorse hoogleraar, die heeft een paar jaar geleden een boek geschreven, een geschiedenis over de ziel. En die zegt, we zijn dat hele kwantificeren, dat hele alles in getallen uit willen drukken. Hè? Dat natuurwetenschappelijke, die natuurwetenschappelijke blik. Ziet hij nu om zich heen. En hij zegt, de ziel, vond ik zelf heel mooi. Hij zegt, de ziel grijpt ook om zich heen. Hij zegt, het succes van Harry Potter of Lord of the Rings komt ook een beetje daardoor, denkt hij.
7: Dat de ziel verzet zich.
6: De ziel verzet zich, als het ware. En misschien, nou, ik heb natuurlijk ook bij de vorige aflevering gezegd, hè, dat ik de kerk bezoek.
5: Terwijl je niet gelovig bent.
6: Terwijl ik niet gelovig ben.
5: Ja.
6: Dus misschien is dat ook wel mijn ziel. Die...
7: Wil je ziel voeden?
6: Ja.
5: En dat jouw punt is dan eigenlijk dat mechanische denken van Freud en andere denkers, van de mens is eigenlijk een soort machine. En dat zorgt ervoor dat we ook bepaalde problemen kunnen oplossen. Dat zal ongetwijfeld ook gedaan zijn. Want heel veel, je schrijft de ziel is voer voor psychologen geworden. En heel veel psychologen die doen natuurlijk fantastisch werk.
6: Zeker.
5: Maar wat ook een beetje naar boven komt in wat je schrijft is, ja, maar misschien is de mens toch nog meer dan dat.
7: Ja.
5: Hoe je de ziel ook definieert of je gelooft dat er iets bovennatuurlijks is, dat doet er allemaal even niet toe.
6: Ja.
5: Maar misschien heeft de mens al behoefte aan meer betekenis dan dat het alleen gezien wordt als een machine.
6: Absoluut. Wat ze binnen de filosofie merken is, dat is ook een hele mechanische vraag, is de vraag hoe functioneert iets, wordt dominant. Dus dat is ook een vraag die we ten aanzien van het leven stellen, dus ook onszelf.
7: Ja.
6: En je hebt iemand als Martin Heidegger, die in 1953, een ex-nazist helaas, in 1953 onder luid protest een lezing houdt in München. De vraag naar de techniek, wordt het een jaar later gepubliceerd. En die dat ook constateert en die zegt, we stellen geen ontologische vragen meer. Dus we zijn niet meer in staat als mens om wezensvragen te stellen. Dus
7: de vraag wat iets is.
6: Wat is iets? Wie zijn wij? En dat is iets waar denk ik ook heel erg mee worstel. Waar ik ook heel erg naar zoekende ben. Want als je puur de vraag stelt hoe iets functioneert, dan is er altijd een oplossing voor. En ik denk dat we allemaal wel merken dat het heel vervelend is als iemand ons permanent met advies bestookt. Ja, als we aangeven dat we iets moeilijk vinden, of zoiets, we willen vooral een luisterend oor. Ja, wat is de mens ten diepste? Waar hebben we ten diepste behoefte aan?
7: Ja.
6: En ik geloof dat daar de behoefte van de ziel, of die spirituele behoefte, of spiritueel kapitaal, noemt Joep Domenen, de Nederlandse filosoof, dat gevoed moet worden. En ik worstel soms wel heel erg met hoe ik dat moet doen.
5: Ja. Dus eigenlijk schets jij een beetje een situatie dat als je zo mechanisch zo naar de wereld gaat kijken, dat alles meetbaar moet zijn.
6: Ja.
7: Ja.
5: En voorspelbaar. Exact.
6: Kwantificeerbaar.
5: Ja, kwantificeerbaar. Ja. Dan doe je ten diepste
6: onrecht aan.
5: Ja, en dan creëer je, schep je eigenlijk een soort nihilisme. Wat de mens tekort doet. Want er is blijkbaar iets van ons wat snakt naar betekenis. Je kan dat de ziel noemen.
6: Ja.
5: En dat wordt tekort gedaan in dit wereldbeeld, wat we misschien onbewust wel zijn gaan overnemen, door zo uit te gaan van het meetbare.
6: Zeker.
5: En zo uit te gaan van het, ook is misschien wel het psychologische. Je kan alles op een gegeven moment verklaren.
7: Nou, van de succes van de techniek. Het bekende spreekwoord, voor iemand met een hamer ziet alles eruit als een spijker. Dus als je, de techniek is zo succesvol, heeft ons ook heel veel gebracht. Hè? We zitten natuurlijk in de podcast niet te doen alsof dat niet zo is.
6: Nee.
7: We zitten hier bij elkaar dankzij de techniek.
6: Ja.
7: En dat betekent ook wel misschien dat het ons wereldbeeld zo gaat vullen, onze manier van kijken naar dingen, dat het inderdaad die hamer wordt waardoor alles er als een spijker gaat uitzien.
6: Dat is het,
7: en waardoor we dingen ook alleen maar kunnen begrijpen als we er als een spijker uitzien.
6: Ja.
7: Ja. Dus met andere woorden, waardoor die mens alleen maar begrijpelijk wordt of hanteerbaar, of als die inderdaad mechaniseert. Ja. Of de ziel eruit gedrukt wordt.
6: Ja.
7: Kunstwerken, de wereld zelf verliest zijn betovering.
6: Ja.
7: En dus de zoektocht is dan eigenlijk, hoe kunnen we de techniek ook zijn plaats geven? Dus een soort waardering geven, maar tegelijkertijd, maar het is niet de enige manier om te kijken naar de werkelijkheid.
6: Nou, en komen we eigenlijk weer terug ook bij Voltaire, denk ik. Die zegt van, de machine moet onze menselijkheid benadrukken. Wat het ook heel mooi doet, hè? Want de machine gaat
7: wel een mooie uitspraak.
6: Ja, die blijft ook heel erg bij mij, omdat ik dacht van, en dat is denk ik het gevaar wat we nu zien. Weet je, het wordt zo aantrekkelijk gemaakt dat we juist meegaan, terwijl machines worden nooit moe en wij wel. En laten we dat omarmen. Dus
5: moeten machines maken die ook moe kunnen worden.
6: Nou, dat niet zozeer, maar meer niet schrikken. Een beetje nu met AI en kan een essay schrijven. Laat dat je niet te veel overrompelen.
7: Wij zijn geen slecht gelukte machines. Wij zijn
6: dat
7: mensen.
6: Is het, ja. Dus of het feit dat het mij langer kost om een essay te schrijven dan een machine, moet me niet met schaamte vervullen of zoiets. Want omdat ik geloof, net als het maken van een stoel, dat het is een ambachtelijk proces. Wat met vallen en opstaan, daar leer ik van.
7: Ja.
6: En dat ontwikkelt, dat heeft invloed op mijn karaktervorming,
7: ja.
6: Op mijn intellectuele vorming. Een boek schrijven is, vind ik, ook een ambachtelijk proces. En het feit dat binnen 10 minuten door een computer gereproduceerd kan worden, kan, en dat herken ik bij mezelf ook wel, helemaal over me heen slaan. Omdat ik dan denk van, ja, waar doe ik het dan nog voor?
7: Ja. Maar het feit dat het dezelfde functie kan vervullen, betekent niet dat het hetzelfde is. Hè? Die designsvraag, ja. Weer.
6: Exact.
7: Je noemde die tennister, die Alcaraz,
6: ja.
7: Die alles heel goed kan. Ja, je kunt waarschijnlijk een robot maken die al een tijdje, die, ja. Er precies zo uitziet als hem. En, ja. Het allemaal nog wat beter kan. Maar we weten allemaal, het is niet hetzelfde.
5: Nee. En ik denk ook dat mensen daar niet naar gaan kijken.
6: Dat geloof ik dus ook.
5: Want
6: niet.
5: Dat is saai. Het vond ik ook een grappig beeld in jouw, ja. Boek. Jij beschrijft Dostojevski. Laten we nog een naam erin gooien. Ja. Maar die loopt voeterend door Parijs en Londen, ja. Eigenlijk. Omdat hij zegt, ja, dit is zieloze materialistische steden, ja. Zijn dit geworden.
6: Ja.
5: En daarmee saai.
6: Ja.
5: Dat is het misschien ook gewoon. Als je het al zo mechanisch, zo meetbaar, kwantificeerbaar gaat benaderen.
6: Ja, ja, absoluut.
5: Mensen, ja. Willen meer dan dat. We hebben ook die gesprekken gehad over jongeren die ook snakken.
7: Ja.
5: Jongeren die, Gen Z, die meer dan wie dan ook zijn opgegroeid in, met die machine in een broekzak.
6: Ja.
5: Die we smartphone noemen, et cetera. Daar hebben we ons verbazing over uitgesproken in die aflevering van een paar weken terug. Dat die jongeren toch lijken te snakken naar iets van zingeving, iets, mm-hmm. Van betekenisgeving,
6: absoluut.
5: Iets van religie, iets van die betovering misschien wel. En eigenlijk dezelfde voetering, ja. Hebben als Dostojevski. Ja. Dat ze denken, ja, machinaal is het indrukwekkend.
6: Ja.
5: Maar het is ook saai.
6: Ja.
5: Het mist iets.
6: Er mist iets, absoluut. Weet je wat zo complex is? Ik open mijn boek met een quote uit Isaiah Berlin.
7: Ja.
6: Two concepts of liberty.
5: Twee concepten van vrijheid.
6: Ja. En dat is eigenlijk best wel cruciaal. Kom ik meer en meer achter. Ik lees nu ook wat meer over. Is wat in Nazi-Duitsland gebeurt en in de Sovjet-Unie is een vorm van positieve vrijheid. Dus mensen worden eigenlijk opgedragen om hun leven op een bepaalde manier in te vullen. En wij leven in een wereld van negatieve vrijheid. Dus een beetje een liberale wereld waarin je vooral gezegd wordt, doe je eigen ding. Jij mag bepalen wat je doet.
7: Niemand mag jou vertellen.
6: Ja. Dus 15 miljoen mensen op dat kleinste. Dus die schrijven, ja. Niet de wetten voor, die laat je hun waarde. En positief is niet positief beter. Negatief, ja. Is slechter. Het is gewoon, zo wordt het door Berlin genoemd. En wat we denk ik heel, waar we naar snakken, is een verhaal. Dus we denken dat we ten diepste ook snakken naar die positieve vrijheid. Dus iemand die zegt tegen ons, zo is het, zo moet het. Maar
7: Een verhaal? Maar dan zeg je een verhaal dat ons niet vertelt wat we allemaal kunnen, maar wie we zijn, toch? Waarvoor we geroepen zijn. Wat?
6: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar het probleem is, de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland laten zien,
7: ja.
6: hoe problematisch dat is.
7: Ja, dat heeft
6: een heel helder verhaal. Ja.
7: Ja.
6: Dus ik denk de reden dat wij nu in een wereld leven van negatieve vrijheid, heeft ook, het is niet zomaar. Dus het is, nogmaals, dat is niet negatief omdat het negatief is. Dus de angst, dat zie ik ook eigenlijk in onderwijsland, de angst om een onderwijsvisie te geven, is ook de angst dat we straks in kolonnes, ja. Als cijfers in de pas lopen. Want een beetje school is ook een industrieel systeem.
7: Ja.
6: Dus dat vind ik ook zelf een hele complexe. Ik kan hier wel uit gaan leggen hoe je je leven moet invullen. Maar weet je, mensen hebben andere verlangens dan ik. Dus dat kan ik niet voor andere mensen bepalen. Wat dat heel erg een negatieve vrijheidopvatting is.
5: Ja. Dus we zijn te veel teruggedeinsd voor het idee van, oké, als je een verhaal oplegt, of als je mensen maar wijst op een verhaal.
6: Ja.
5: Ja, dan kan dat iets beklemmends hebben.
6: Ja.
5: Of dan zie je bijna de troepen alweer marcheren.
6: Exact.
5: En daardoor zijn we iets te veel de andere kant opgeschoten. Maar dat moet je wel zelf maar weten.
6: Ja, exact, dat is het. Maar het is ook heel begrijpelijk.
7: Het heeft iets autoritairs misschien. Hè? Dus ook als je weer naar de kunst kijkt. Probeer maar eens uit te leggen aan iemand die denkt, Roderick, ik kan de David van Michelangelo kan ik ook met een 3D-printer maken. Het ziet er precies zo uit.
6: Wat
7: is je probleem nou eigenlijk?
6: Ja, zeker.
7: En dan is het heel lastig om een taal te vinden die iets zegt over ziel,
5: betekenis,
7: verbinding, een soort sacraliteit of wat dan ook.
6: Ja.
7: Je komt al gauw in taal terecht die heel religieus of ouderwetsig aandoet of vaag.
6: Ja.
7: We zeggen hier met elkaar wel een paar keer geruststellend, we voelen allemaal wel aan dat, of iedereen zoekt ernaar.
6: Mm-hmm.
7: Ten dele is dat zo.
6: Maar het is tegelijk
7: wel een hele lastige. Omdat er altijd in zit van, ja, maar nou, uiteindelijk is het gewoon zo.
6: Ja.
7: En je gelooft het of je gelooft het niet. Hè? Dus zit ook iets, die kant zit er ook een beetje in. Als je dit niet snapt, dan snap je waarschijnlijk nog veel meer niet. Dan ben je bijna wat minder menselijk haast.
6: Ja,
7: als je dat echt niet snapt.
6: Ja.
7: Maar dat is heel lastig om te zeggen.
6: Nou, het wordt bijna paternalistisch.
7: Ja,
6: ik ga jou eens even uitleggen hoe je leven moet leiden. Maar dat is dus, eigenlijk de discussie met mijn kinderen ook weer, om dat je de cirkel rond te maken. Dat is het complexe. Want die zitten natuurlijk te gamen. En die denken van wat zeur je nou? Met je game met vrienden ook, die dan live verbinding. Dat is fantastisch. En dan ben ik degene die na een paar uur zegt: hey jongens, sorry, maar er moet een huisarts gemaakt worden. Ja, dan ben ik natuurlijk de zuurpruim en de spoilsport.
7: Waarom dan?
6: Ja.
7: Nou, dan ga jij zeggen: nou, omdat je daar als mens heb je een hogere roeping dan dit. Ja. En uiteindelijk zeg je: omdat ik het zeg.
6: Ja, exact. Ja.
7: Ja.
6: Maar goed, daar gaat ook een visie achter schuil. En soms, ja, het is ook autoritair om tegen een grote groep mensen, of zelfs tegen je eigen kinderen te zeggen: van dit is hoe jullie je leven moeten gaan leiden. Punt. Ja. Maar ja, de nuance is van volgens mij. Een van de vragen die ook boven hangt, is het nou, zijn wij nou met z'n drieën nostalgisch? Of met heel veel andere mensen?
5: Dat is ook een logische vraag. Dat je kijkt, is al die machinekritiek niet gewoon nostalgie? Van vroeger
6: zijn we niet gewoon zeikerts die.
5: We zitten ook heel veel bij Nietzsche. We zitten heel veel bij Dostojevski en Tolstoj.
6: Ja, stoffige oude.
7: Natuurlijk, ook, maar misschien nog één ding erover. Ik denk dat wij ook iets proberen weer te geven. We zijn ook maar mensen, dus er zal ook nostalgie in zitten en zo. En als wij aandelen in Big Tech hadden, zijn we misschien ook andere dingen. Maar goed, er is een reden waarom we ze niet hebben. Maar om nog even terug te komen, dat woord autoritair, er zit het woord gezag in, misschien ook wel moreel gezag, er zit ook iets in van het goede leven.
6: Ja.
7: Dit is een soort diepe overtuiging, dit is uiteindelijk niet het goede leven.
6: Nee.
7: He, dus wil je gelukkig zijn, een menswaardig, een volwaardig bestaan leiden, dat ook in verbinding is met anderen, waar je ook geestelijk een beetje in balans raakt, waarin je er ook voor de ander bent, dat is een discipline die je moet leren. Dat is een spier die je moet oefenen. En dat doe je niet op die manier.
6: Ook om heel leven te geven.
7: Ja, dus als je alleen maar in functionaliteit opgesloten raakt en het eigenlijk niet meer uitmaakt hoe dat tot stand komt.
6: Ja.
7: Dat je nog meer de vraag stelt, maar wat is het nu? Of wie ben ik nu?
6: Ja,
7: ook al is het misschien lastig uit te leggen, dat je ook een zeker vertrouwen hebt, maar uiteindelijk zul je wel ontdekken dat dat toch uiteindelijk een beter leven is.
6: Zeker.
7: Maar goed, ik realiseer me, je ontkomt niet aan een taal van zeker moreel gezag of zo, of een traditie. Of dat je in die cultuurfase zijn we misschien, dat mensen dat weer moeten gaan durven doen.
6: Ja, of durven doen of tegen de lamp moeten lopen. Want ik merk zelf dat mijn kinderen al een beetje, als ik over de smartphone begin, dan zegt een oogrol van, oh, daar heb je hem weer.
7: Ja.
6: Terwijl ze het wel inhoudelijk met me eens zijn.
7: Ja.
6: En,
7: door kinderen eigen.
6: Is ook heel, zeker. Ja. Ja. Dus mijn kinderen zijn ook net mensen.
7: Je moet ook je rol innemen. En dan zeggen op een gegeven moment, dit is gewoon
6: het
7: is zo wat ik het zeg.
5: Het zou kunnen. Dat
6: of zo, ja.
5: Stiekem denken. Wij hier die moeilijk doen over die smartphone, dat is hetzelfde als Tolstoj die zich zorgen maakt over de krant.
6: Ja, zeker.
5: Of Plato die zich zorgen maakt over het boek.
6: Ja, en daar stiekem van profiteert.
5: Ja, nou ja, dat ook. Maar
6: zijn erfgenamen hebben de red. Nee, grapje.
5: Ook een soort morele paniek die
6: het is, ja, precies.
5: Die er altijd is.
6: Nou, dat zie je in de 20e eeuw en met de ontwikkeling van de plaat of de LP. Mijn ouders hebben die tijd nog van, of dat ze naar de Beatles luisteren. Oh, wat is dit voor een losgezongen?
5: En, ja.
6: Maar goed. Dus het is wel degelijk. Tuurlijk is het nostalgie. En we willen dat onze kinderen de jeugd hebben die wij hebben gehad. Et cetera. Aan de andere kant. Als ik naar Jonathan Haidt luister. In jullie podcast. En zijn boeken lees. Dan denk ik nee. Er is wel. En alle statistieken zie die Haidt ook aanhaalt. Die ken ik ook. Hij had dat stuk van Gene Twenge aan. Dat ik ook in mijn inleiding noem. Have smartphones destroyed the generation. Dat stuk waarvan ik zeg dat ik die niet durf te lezen. Omdat ik bang ben dat mijn angst zeg maar heel erg bewaarheid wordt.
7: Natuurlijk,
6: als ik Haidt hoor, denk ik van nee, er is wel wat gaande. En ik zie ook, en dat is anekdotisch, dat begrijp ik, maar ik zie heel veel jonge mensen voorbij komen nu als docent. En is het puur smartphone? Dat is ook reductionistisch. En niks komt alleen maar door de smartphone. Nee, sommige kindjes hebben gewoon een complexe relatie met ouders, et cetera. Maar aandachtspannen, focus, dat verhaal waar Haidt ook heel erg. Ja, dus zelfmoord, dat stijgt onder jonge tienermeisjes.
7: En niet alleen bij kinderen. Ik bedoel, ook volwassenen herkennen toch gewoon dat wie lukt het nog om uren achter elkaar in een boek te lezen zonder ooit zijn telefoon te checken?
6: Ja, wat mij.
7: Mij niet hoor. Ik zeg het maar eerlijk.
6: Echt?
7: Nee, vroeger kon ik dat. Ik kan dat steeds minder goed.
6: Echt waar?
7: Ja, dus laat ik zeggen, ik moet hem echt aan de kant leggen.
6: Ja.
7: Ik moet hem uitzetten. En zeggen, ik ga nu lezen.
6: Ja.
7: Ik merk hoe ja, ik bedoel, ik kan het wel, maar
6: het
7: ik
6: wordt
7: moet
6: een beeldbesluit.
7: Ik begrijp het goed, maar ik moet dan echt. Ik merk hoe dat aan me trekt.
6: Ja.
7: En dan ben ik dan gevormd met metersboeken.
6: Ja.
7: En ik beheers de kunst nog.
6: Zeker.
5: Nou, misschien is het wel mooi om daarmee te eindigen ook. Gewoon concreet. Van, wat zijn dan dingen die je kan doen?
6: Ja.
5: Ik begrijp van jou volgens mij, Roderick, dat jij ook om 7 uur 's avonds Je zet gewoon je telefoon uit, toch?
6: Ja.
5: 6 uur?
6: Ja, maar dat is ook natuurlijk lastig voor
5: kinderen. Gewoon de telefoon uit.
6: Mijn smartphone gaat iedere avond om 6 uur uit.
5: Wauw.
6: Dus als je mij appt, dan krijg je 's ochtends vroeg pas de ochtend daarna een berichtje terug.
5: Wauw.
6: Maar goed, dat is ook te lastig. Hè? Kinderen zijn heel gevoelig voor hypocrisie. Dus als je steeds gaat zeggen, die smartphones, dat is de, weet je, verderf. En ik zit 's avonds de hele avond naar mijn telefoon te staren, ben ik niet geloofwaardig.
5: Nee,
6: dus het is deels een kwestie van voorleven, wat ik dan de lekker christelijke term.
5: Een van de redenen waarom jij het doet.
6: Ook, ja. Hè, we hebben, dat noem ik ook in mijn boek. Hè. Ik bedoel, ik ga die stoel maken omdat het een smartphone of een schermloze zondag is. Ja. Die we met veel pijn en moeite hebben ingesteld.
5: Jullie hebben een schermloze zondag.
6: Wij hebben schermloze zondag. Het is grappig als ik aan mijn kinderen, die klagen dan van, ach, wat, oh, het is zo'n saaie dag. En dan zeg ik, wat zou jij later met jouw kind doen? Ja, exact hetzelfde. Dus dat is grappig. Dus
5: ze voelen wel aan.
6: Ja, dus ik ga ook die stoel maken ook een beetje uit. Ik schaam me een beetje. Of want ik denk, oh, die arme jongen, zijn vriendjes kunnen de hele dag gamen. En hebben het wel leuk. En hij moet boeken lezen.
5: Ja.
6: Maar dus we hebben schermloze zondag. Ik zet mijn smartphone iedere avond uit. Ik heb nu net.
5: Maar mensen kunnen jou niet bellen, 's avonds. Of appen.
6: Nou, ik heb nog een vaste telefoon. Een van de weinigen in Nederland nog. Dus
5: het is best wel draaiding, of niet?
6: Nee, dat zou ik wel willen. Maar niemand heeft het nummer. Mijn vrouw heeft het nummer. Nee, als mijn vrouw op pad gaat, die is dan voor werk 's avonds weg. En die vindt het al vervelend als ik mijn telefoon uitduur. Want als ze dan appt, die komt naar huis, wil ze gewoon even. Dat begrijp ik ook.
5: Okay, ja.
6: Ik ben van alle social media afgegaan. Ik ben net toen ik bij NRC wegging, ben ik met Facebook gestopt. Toen ik bij de Groene Amsterdammer.
5: Je zit nog op LinkedIn?
6: Ik zit alleen nog op LinkedIn.
5: Ja.
6: LinkedIn heb ik nu stopgezet deze zomer. Dus ik heb vorige week aangekondigd voor mijn kleine volgerscharen dat ik tot eind augustus negeer.
5: Net nu onze podcast uitkomt.
6: Ja, dus maar dat is dus ik moet ook in mijn verlies
7: nemen. Maar die pauze, dat is heel... herkenbaar. Het is belangrijk dat ik van Twitter afgegaan ben.
6: Ja.
7: Het is gewoon niet goed voor je.
6: Maar ook over kwantificeerbaarheid. Hè? Ik bedoel, jij gaat straks dit op LinkedIn posten. En ik ga het niet liken. Nee. Ik kondig je nu aan, dat heeft niks met jullie te maken. En ik zeg dat expres, want dat is natuurlijk wel... Als je het over het kwantificeren van je eigen waarde...
5: Ja.
6: Dat herkennen we denk ik allemaal.
5: Ja.
6: Is je eigen waarde koppel je ook aan het aantal likes. Hyde noemt dat volgens mij ook. Hè? De like-button is best wel een waterscheiding in mentaal welzijn. Herken ik ook. Want hebben er maar een paar mensen op mijn superleuke post gereageerd. Of mijn blije mededeling.
7: Wat is er mis met mij?
6: Dus daar ga je weer. Ik vind het niet herkenbaar?
5: Nee, ja, ik vind wel herkenbaar. Ja. In zekere zin wel, maar ja, ik zit denk ik een beetje gek in elkaar. Ik zit nog op Twitter, ik zit nog op Instagram.
7: Ja, jij kunt er wel redelijk goed mee omgaan.
5: LinkedIn. Ik maak ook mee Stefan en ik hadden deze week nog dat er nogal wat dingen naar ons hoofd kregen geslingerd op LinkedIn. Ja. Best wel heftige verwijten.
6: Oh, echt?
5: Op een of andere manier kan ik het redelijk makkelijk langs me
7: aflaten. Ik wat minder. Dus dat is misschien ook persoonlijkheid.
6: Zeker. Dus, maar ik vind het heel knap. Als je dat talent hebt, laat ik het zo maar even noemen.
5: Ik weet niet of het talent is. Ik denk dat het ook gewoon. Ja, ik zit op een hele evenwichtige manier in elkaar, denk ik of zo. Niet dat jij dat niet zit, maar. Ik kan bijna nooit echt heel erg van stuk raken van iets wat iemand zegt of zo. Maar ja, dat kan je misschien ook wat afgestompt interpreteren.
6: Ja, nou, ik zit soms te denken: stel, we gaan allemaal van social media af. Want het is een morele discussie, hè? Want Zuckerberg, zeker sinds ze achter Trump hebben geschaard, doen gewoon foute dingen. Musk is dan weer weg uit die.
5: Maar ik had er ook zoveel interessante dingen vandaan.
6: Ja, dus maar
5: ik zou het ook wel echt zo verlies vinden.
7: Maar voor we over sociale media gaan, het is misschien wel goed zeg ik dan als theoloog, af te sluiten tot een soort toepassing of een soort richtlijn.
6: Ja.
7: Hè, als we dit gesprek met elkaar samenvattend bekijken, wat zijn manieren om goed om te gaan met techniek.
6: Ja.
7: He, dus dit is een soort ascetische manier. Hè? Je kapt gewoon een heleboel af.
5: Ja.
7: Wat gewoon best gemist kan worden. Waar je alleen maar vervelend van wordt.
6: Ja.
7: En waar je leven echt niet slechter van wordt als je ermee stopt.
6: Ja.
7: Dus gewoon ballast overboord.
6: Ja.
7: Heel goed advies vind ik. Zijn er nog andere? Het van mij even gehad over span of control, span of attention. Hè? Dus moet je...
6: Ja.
7: Moet je de hoeveelheid nieuws die je tot je neemt niet wat dichterbij brengen waar je ook echt wat aan kunt doen?
6: Ja, ik heb hier dus een beetje over na zitten denken. Mm-hmm. Omdat ik natuurlijk ook had verwacht dat deze vraag zou komen.
7: Ja.
6: Ga je weer, ook weer heel complex. Maar ik heb wel iets, ik heb hier een boek meegenomen. Weer van David Brooks. Hè, iemand die ik best wel bewonder. Juist omdat hij vaak schrijft over moraliteit. En over. Ik dacht, David Brooks heeft een paar jaar geleden een boek geschreven. The Road to Character.
7: Ja.
6: En wat hij daarin beschrijft, zijn twee manieren waarop je je leven kan invullen.
7: Mm-hmm.
6: En dat heeft, toen ik het las, jaren geleden, altijd best wel veel impact op mij. Adam 1 en Adam 2, ik weet niet of het nog... Dus de eulogy-driven en de resume-driven leven. Ja. Dus resume-driven is cv-gericht leven. Dus je bent vooral bezig met je LinkedIn-posts... en je cv optimaliseren.
7: Dus als je die gedaan hebt...
6: Exact, ja. En eulogy-driven is de vraag...
7: Wat zeggen ze bij je begrafenis?
6: Dus eulogy-driven is... Stel jezelf de vraag, wat zeggen ze nou bij mijn begrafenis? En ik hoop... En Brooks doet dat... Dat gedachte-experiment, omdat hij gelooft dat we dan vanzelf in een soort moreel gesprek terechtkomen. Eulogy-driven is heel functioneel bijna. We willen niet, althans daar ga ik vanuit, dat alle mensen die deze podcast luisteren, dat mensen op je begrafenis zeggen, hij kon zulke mooie spreadsheets in elkaar zetten. Of David had zulke schitterende Instagram-posts. Nee, wat we willen zeggen zijn morele dingen. Van hij stond altijd voor me klaar als ik dat nodig had.
7: Hij had 100.000 volgers op Twitter.
6: Ja, precies. Dat is zo. Ja. Ja, hij gaf me altijd een luisterend oor. Hier kon hem altijd bereiken.
5: Zijn kinderen hadden het gevoel dat hij er was.
6: Zijn kinderen hadden het gevoel dat hij niet te veel bezig was met zijn baan. En ik, althans voor mij, werkt dat gedachte-experiment heel erg. Dat is denk ik ook de reden dat ik van baan ben geswitcht en nu in het onderwijs werk. Vind ik een moreler beroep dan wat ik deed. Journalistiek is toch wel heel erg ego gedreven. Onderwijs vind ik meer moreel gedreven. Je kan echt iets betekenen in iemand anders leven. Ah, maar goed.
5: Okay. Dus dat is een soort test die je zelf kan voorhouden. Bij dit soort dilemma's.
6: Dus
5: draagt dit bij aan mijn cv? Dat kan belangrijk zijn en leuk.
6: Ja.
5: Of draagt dit bij dat mensen echt iets aan hebben gehad?
6: Ja, dus als je 10 uur per dag op TikTok zit... ontneemt je dat niet heel veel tijd om morelere dingen te doen? Om voor iemand klaar te staan? Of wat Stefan het heel mooi, dat bijbelse voorbeeld van iemand onder ogen zien. Of iemand fysiek opzoeken in plaats van met iemand...
7: een tekstje over de schutting gooien.
6: Een tekstje, ja.
7: Ja, is dat niet eigenlijk waar het op neerkomt? Wat techniek doet en wat ons ook op veel manier geholpen heeft... is versnellen en autonoom maken.
6: Mm-hmm.
7: En wat nodig is... om voor ons om af en toe te doen, is vertragen en verbinden.
6: Ja, met onszelf en met andere mensen.
7: Ja, of met de natuur. Hè. Dus heel vaak de fiets pakken of gaan wandelen in plaats van de auto. Ja. Dat soort dingen, dan zie je gewoon meer. Ja. Je ruikt nog eens wat.
6: En de boodschap is niet, gooi je smartphone weg of zoiets. Nee. Dat gebeurt ook. En neoludiet weten ze nu. ik bedoel, deze zomer staat mijn smartphone op. Hij gaat ook heel weinig aan in de vakantie. LinkedIn negeer ik. Dus reageer en je hoort niks van mij tot eind augustus. Werkmails dicht. En ik ben gewoon in Wales, dan in dit geval in de natuur, met mijn jongste zoon en mijn vrouw. Mijn oudere zoon zijn op de auto mee te gaan.
5: Wat ga je doen de hele dag?
6: En dat is het. Ja, dat is bijna. En dat is...
7: Het stationnetje bezoeken met de langste plaatsnaam ter wereld.
6: Ja, kan je me uitspreken?
7: Nee, geen
6: En daar begin ik. En dan ga ik wel zien hoe het...
5: Mooi. Nee, het zijn mooie handvatten die je geeft. Handvatten die je geeft. Ja, dat verwijst naar een eerdere aflevering. Ook de moraliteitsvraag. Draagt dit bij een cv of aan een grafrede? Klinkt wat dramatisch, maar ik snap
6: aan een beter leven. Aan een beter leven. Dus. Beter aan een goed leven.
5: Ja, het goede leven. Ja. Altijd mooi om daar bij stil te staan. Ja, heel interessant om zo over dit thema na te denken. We hadden nog heel veel andere thema's ook nog kunnen bespreken. Ik vind het ook heel interessant wat je schrijft over de atoombom. Je beschrijft dat vanuit het perspectief van iemand die het heeft overleefd. Ja. Heel interessant. Ja. Maar goed, dat wilde ik ook nog behandelen, maar dat gaan we maar niet doen. Want...
6: Kun je niet een show notes van John Hershey? Dit komt namelijk uit de New Yorker.
5: Ja. Nou, dit zie je dat je verwijst naar een ander. Je had ook gewoon kunnen zeggen, mensen,
7: lees mijn boek.
6: Of lees mijn boek. Precies.
5: Ik zal dat.
6: Ach ja.
5: Dat, dat, dus dat,
7: nou,
5: dat,

0: wijs naar een ander. Je had ook gewoon kunnen zeggen, mensen.
1: Lees mijn boek.
2: Of lees mijn boek.
0: Ja, ik wist
2: ja. Ja.
0: Dat dat. Dus dat.
1: Nou, het is een lekker leesbaar boek. Waarin je heel veel over hoop haalt. En volgens mij echt. Gewoon een leuk boek voor aan het strand.
0: Kijk, jij maakt het lekker een beach read. Ja. Oké, okay, nou nogmaals dank, Roderick.
2: Graag gedaan.
0: Dank, Steven.
2: Jullie dank.
0: Dank ook luisteraar/kijker. En Deo Valente, tot volgende week.
3: Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Vond je het een interessant gesprek? Kijk dan vooral eens in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving.
4: De Nacht van EO.
3: Jezus is het antwoord, Jezus geeft rust en geen paniek, Jezus leeft. Dergelijke slogans vullen regelmatig ons straatbeeld. Als het niet gescandeerd wordt, dan staat het wel op t-shirts, billboards en autobumpers. Wat drijft deze Jezus-fans tot hun talloze creatieve evangelisatietechnieken? Daarover ga ik praten met Volkert Koelewijn, die door de jaren heen in de haarvaten van deze Jezus-cultus is geweest. Volkert, hoi.
5: Hoi, hallo eens.
3: Ja, dat zijn nog een heleboel spullen die jij tegen bent gekomen. Lollies, gevels, klokken met bijbelteksten. Ik begreep dat jij dat christenprularia noemt. Klopt dat?
5: Nou, ik weet niet of dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar je zou wel kunnen stellen dat de manieren om te evangeliseren echt oneindig zijn.
3: Ja, precies.
5: En ook oneindig creatief.
3: Op allerlei spullen. Hey, en begon jouw fascinatie nou bij die spullen of bij de eigenaren van die prularia?
5: Ja, wel echt zeker bij de eigenaren van die spullen. En vooral ook bij hun soort oneindige zelfvertrouwen.
3: Ja, wat viel je daaraan op dan?
5: Nou, deze mensen leven en praten met zoveel overtuiging dat er echt geen greintje twijfel bestaat voor hun. En dat vind ik heel fascinerend. Dat staat ook heel ver weg van mijzelf. Ik ben zelf veel meer een overdenker en een twijfelaar. En deze mensen zeker niet.
3: Nee, precies. Ja, dat is wel goed om even te benoemen wie jij dan bent. Want jij bent zelf opgegroeid in Spakenburg. Dat is een heel gelovige plek, toch?
5: Zeker.
3: Ja, want was bijvoorbeeld jouw micro-omgeving, dus jouw vrienden en familie en zo, was dat ook allemaal een heel gelovige omgeving of vooral het dorp?
5: Nou, allebei eigenlijk. Is het dorp heeft volgens mij een van de hoogste gemiddelde kerkdichtheid per vierkante meter van Nederland.
3: Oh ja.
5: En mijn ouders hebben mij helemaal gelovig opgevoed. En eigenlijk was ook iedereen die ik kende, die was ook christelijk.
3: Oh ja, en kwam dat evangeliseren daar dan ook veel voor?
5: Ja, dat is wel onderdeel, denk ik, van de religie. En ik kende ook wel de zelfverzekerde evangelisten voor in de kerk. Dus ook daar ergens is denk ik al het zaadje geplant voor, ja, deze, voor dit onderwerp en mijn fascinatie daarmee.
3: Ja, want wat was jouw eigen verhouding? Of nou, misschien kan ik beter zeggen, hoe is dat ontwikkeld door de jaren heen? Hoe keek je daarnaar al die tijd?
5: Nou, ik ben er met de tijd, denk ik, ik heb nu wat meer een soort professionele afstand tot het onderwerp natuurlijk. Toen was ik echt nog een kind en toen ben ik gaan studeren en uiteindelijk ben ik dan documentair fotograaf geworden, of fotojournalist, hoe je het wil noemen.
3: Mm-hmm.
5: Maar ik heb natuurlijk nog wel helemaal dat helemaal nog in mijn haarvaten en mijn DNA.
3: Ja.
5: Dus die combinatie maakte mij denk ik heel geschikt om daar een goede fotoserie over te kunnen maken.
3: Ja, want aan de ene kant begrijp je het dan misschien heel goed, omdat je de achtergrond heel goed kent van, nou ja, dergelijke uitingen. En tegelijkertijd heb je er ook weer een beetje afstand van genomen als ik jou zo beluister.
5: Ja, precies. En die professionele afstand heb je ook wel nodig om hier een beetje een goed werk over te kunnen maken.
3: Ja, dat kan me voorstellen, ja. Hey, even over die mensen die jij dus al op de foto hebt gezet. Want heel veel mensen die kennen dat straatbeeld denk ik wel. Dus hè, Jehovah's getuigen bijvoorbeeld op pleintjes, kerkdiensten of liedjes op treinstations of hè, grote borden langs de snelweg. Ik denk dat veel mensen dat wel hebben gezien. Maar wat ik wel interessant vond was dat op een van jouw foto's zag ik dat evangeliseren dus ook gebeurt op hele gekke plekken zoals bij DEFCON. Hoe ontdek je zoiets?
5: Ja, nou ja, ik heb hier veel jaren in zitten, dus je gaat je

0: ik heb mij helemaal verdiept in deze wereld. En ook door mijn, mijn achtergrond wist ik ook wel waar ik moest zoeken.
1: Ja.
0: En ja, evangeliseren bij DEFCON, dat gaat over een evangelisatiestichting die heet Naar Huis. Dat is ook een evangelisatiestichting die zich specialiseert in het evangeliseren op plekken waar wordt uitgegaan.
1: waar housemuziek is.
0: Ja, waar housemuziek is. Of in dit geval dus hardcore en hardstyle. En deze mensen gaan dan lollies met bijbelteksten uitdelen bij de uitgang van het festival aan, ja, aan grappers, denk ik. Of mensen die in ieder geval dat festival bezoeken.
1: Ja. Ze weten wel hoe ze moeten aansluiten bij hun publiek, zeg maar.
0: Ik weet niet of dat heel aansprekend is voor dat publiek. Maar het is denk ik voor hun wel, zoals hun dat zouden zeggen, de frontlinie van de geestelijke strijd. Zo'n festival. Ja, dat denk ik wel.
1: Wat dan? Wat maakt dat dan de frontlinie?
0: Ik denk dat hun ernaar kijken als een plek waar veel wat ver afstaat van hun geloof. En waar dingen gebeuren die niet best zijn.
1: Namelijk feesten, drugs gebruiken, drinken.
0: Feesten, dranken, drugs gebruiken. Nou ja. Ja, vul het maar in.
1: Wel grappig, want door bijvoorbeeld met lollies aan te komen zetten, sluit je er ook wel heel erg bij aan. Weet je in ieder geval heel goed wat er leuk wordt gevonden als er drugs wordt gebruikt?
0: Ja, ik weet niet of dat specifieke doel is, of ze daarover nagedacht hebben.
1: Oké.
0: Dat je op dat moment misschien behoefte hebt aan een lolly.
1: Ja. Hey, en op jouw foto zie je dan een man met een rode polo. En daar staat dan een tekst achterop met: Jezus zegt, ik heb een doel met jouw leven. En dan zie je daarnaast weer een jongen met een flyer in zijn hand. Ik ben dan toch benieuwd, is deze man dan gesprekken aan het aanknopen? Of denkt hij vooral, nou, als die flyer de volgende ochtend nog aan zijn wang kleeft, dan komt hij dan misschien tot een soort inzicht? Wat is het idee?
0: Ik denk dat het idee is om vooral zoveel mogelijk openingen te creëren. En ze geloven ook heel erg dat het gaat over zaadjes planten. En dat dan en ze hebben natuurlijk niet echt zicht dan op het resultaat, maar ze vertrouwen ook heel erg op de Heilige Geest, dat die dat dan tot ontspruiting zal brengen.
1: Mm.
0: En ze staan daar dus gewoon echt tussen die stromen festivalpubliek die dan daar langs lopen. En dan delen ze dus die lollies en die folders uit. Dat is eigenlijk stap 1. Maar zeg maar achter hun staat dan ook een grote rode Naar Huisbus, waar dan ook koffie wordt aangeboden. Waar mensen naar binnen kunnen gaan voor een gesprek. En ook, die bus zit dan ook weer vol met evangelisatiemateriaal.
1: Oh ja.
0: Dus dat zou dan misschien een volgende stap kunnen zijn.
1: Ja.
0: Het zou ook inderdaad kunnen dat ze misschien een foldertje vinden. Of die lolly of die bijbeltekst, ja.
1: En hoorde jij dan ook iets van of die zaadjes ook tot bloei kwamen? Hebben ze daar zelf zicht op of dat ooit voorkomt?
0: Nee, weinig. Al worden er wel hele grote claims gedaan, viel mij op.
1: Oh ja? Wat dan?
0: Ja, ik heb wel soms mails ontvangen of dat ze na het eind van een evangelisatieactie opzonden wat de successen waren. Maar ik als een soort van journalist denk, volgens mij kunnen jullie dit niet echt verifiëren.
1: Oké.
0: En dan worden er wel met grote cijfers gegooid, ja.
1: Oh ja? Zoals? Kun je dat nog reproduceren?
0: Nee, ik weet niet meer precies de cijfers, maar er werd dan wel gezegd, nou, we hebben zoveel mensen aangeraakt. En er zijn vandaag zoveel mensen tot geloof gekomen.
1: Ja, aangeraakt is dan ook zo'n Bijbelse term, hè? Want mensen denken dan misschien, oh, dat klinkt heel grensoverschrijdend, maar ze bedoelen dan geestelijk aangeraakt.
0: Ja, zeker. Ja. Inderdaad. Ja, ze hebben mijn eigen vocabulaire.
1: Ja. Ja. Wat ik een hele ontroerende serie vond, was die met Nico het Lam. Dan zie je een man met een lange grijze baard en een bikerjack. En heel, heel, heel veel Jezus om hem heen. Een auto en een huis vol met teksten. Waar ontmoet je hem?
0: Volgens mij heb ik hem voor het eerst gezien op YouTube of Facebook, ergens online. Waarin hij een interview gaf en ik ook dus zag hoe hij eruit zag. En dat vond ik natuurlijk heel erg boeiend.
1: Yeah.
0: Toen ben ik hem gaan benaderen of ik hem mocht, of hij mee wilde doen aan dit project. Of ik hem mocht fotograferen.
1: En wat ontdekt je van hem? Wat is zijn verhaal?
0: Nico is eigenlijk altijd gelovig geweest. Maar zoals hij dat zelf omschrijft, was hij een lauwe gelovige. En is hij op een bepaald moment in zijn leven tot levend geloof gekomen. En dat betekent ook voor hem dat hij een soort heilige roeping heeft gekregen om te evangeliseren. En dat gaat veel verder dan een middagje op een markt staan. Dit is echt, zeg maar, een levensstijl voor hem. En dat kun je dus ook zien aan hoe hij zich kleedt, aan alle bijbelteksten die hij op zijn oude Mercedes en zijn motoren heeft geplaatst. Hij heeft ook bij een christelijke motorclub gezeten. Dus hij rijdt dan ook op die motor naar een markt om te gaan evangeliseren. Zijn huis is volledig ingericht.
1: Oh ja.
0: Met allemaal spullen, met bijbelteksten en grote quotes. En die staan ook buiten voor op de gevel. Dus dat zijn allemaal manieren om mensen eventueel te kunnen bereiken. En dat zit echt in zijn hele levensstijl verweven.
1: Ja, precies. Nou, de indruk die ik er een beetje van kreeg was, nou, deze man die doet en denkt en spreekt over niks anders meer.
0: Ja, dat klopt zo ongeveer.
1: Ja? En want ja. Hoe ver gaat dit, zeg maar? In hoeverre beheerst dit zijn leven?
0: Dit is zijn leven.
1: Ja. Zijn hele leven is gewoon omgekeerd toen hij eenmaal besloot, ik ga er echt helemaal voor.
0: Ja, dat brengt dan wel een radicale verandering.
1: Ja. En heb je dan de indruk van hem gekregen van, doet het hem goed? Wordt hij gelukkig van deze manier van leven?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja.
0: Voor hem is het, hij zal dit met de absolute ja beantwoorden zelf.
1: Ja. En mag het hem ook alles kosten?
0: Niks mooier is en niks groter is dan dit.
1: Ja, ja.
0: Ja, mag het hem alles kosten? In principe wel natuurlijk, want er is niks groter en mooier en belangrijker dan dit. Als je zeg maar, en dat is ook wel een soort van logische redenering, als je meegaat in zijn perspectief, zeg maar, van zijn geloof. Als je daar de uiterste consequentie van doortrekt, is het eigenlijk heel erg logisch wat hij doet.
1: Ja, en want kun je dat dus meer woorden geven? Wat bedoel je dan met de uiterste consequentie?
0: Nou, dan kun je niet half geloven.
1: Nee.
0: En dan staat er heel erg veel op het spel. Ja. Ze waarschuwen natuurlijk ook actief voor het laatste oordeel. En ze zullen ervoor zorgen dat iedereen bereikt wordt met het evangelie. Om echt mensen te redden.
1: Ja,
0: precies. Dat is in principe natuurlijk een soort van helpend.
1: Ja, alleen, daar kunnen zelfs de muren in je huis aan bijdragen, zeg maar.
0: Alles kan er in principe aan bijdragen. Ja. Want je weet nooit wanneer je een zaadje plant en wanneer die tot uit ontspruiting komt.
1: Nee, precies, precies. Nou, dan nog zo'n heerlijke foto. Een wielrenner in een knalgeel pak met de tekst, ja, alleen Jezus geeft rust. Waar kwam je hem tegen?
0: En dat is ook een mooi voorbeeld inderdaad van dat er altijd misschien ergens een mogelijkheid ligt om een zaadje te planten.
1: Ja.
0: Hem kwam ik echt tegen op Facebook, waar hij foto's had geplaatst van hem met zijn pak. En toen dacht ik, jou moet ik echt fotograferen.
1: Ja, het is echt een opvallende foto. Het is ook een moeilijk beeld, denk ik, voor mensen met OCD. Mensen met, die niet goed tegen dingen kunnen die niet precies netjes en zo zijn. Want de letters sluiten namelijk precies niet aan weerszijden van de rits.
0: Nee.
1: Dat is ook ergens de kneuterigheid er een beetje van, hè?
0: Ja, dus er zit ook iets kneuterigs in, inderdaad. Ja. Dat vind ik ook wel mooi.
1: Hey, en is Cornelis dus inderdaad een soort passieve evangelist? Of doet hij ook nog aan een actief evangeliseren?
0: Nee, hij is ook zeker heel actief.
1: Oké. Okay. Op welke manieren dan?
0: Ook gewoon op straat gaan. Mensen aanspreken. Bidden voor mensen. Maar ik heb specifiek dit ding gefotografeerd omdat ik het een mooi voorbeeld vond van hoe er altijd een mogelijkheid is.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Ook hoe ver dit, zeg maar, gaat voor zijn leven. En dat hij zelfs ook tijdens het uitoefenen van zijn hobby, van zijn sport, ook altijd nog open staat voor een mogelijkheid om mensen te bekeren.
1: Ja, precies. Ja, wat ik wel interessant vind, ik weet nog dat mijn ouders, die hadden vroeger zo'n ichtersvisje op de auto. En toen dacht ik ineens, oh ja, dat was inderdaad ook al zo'n ding, dat dan alle christenen, of heel veel christenen in ieder geval, dat dan op hun auto zitten. Ik weet niet of dat nog steeds eigenlijk zoveel gebeurt. Maar ik zat me toen wel ineens af te vragen, ja, deden ze dat dan echt om de kans te hebben om gesprekken aan te knopen? Of was er ook ergens een soort van dat gevoel van, hey, wij behoren samen tot die ene groep. En hè, zoals bij wijze van spreken chauffeurs vrachtwagens dan zo naar elkaar kunnen seinen, dat je dan weet van, oh ja, wij zijn een beetje dezelfde persoon. Of wij horen bij elkaar. Ja. Is dat ook een factor, denk je, hierin?
0: Ik denk zelf van wel, zeker.
1: Dat zie je dan ook terug, dat mensen het ook prettig vinden om elkaar daarin te herkennen.
0: Ja, natuurlijk. Ik denk dat het ook heel menselijk is om bij een groep te horen. En dezelfde normen, waarden, geloven en ideeën te delen.
1: Ja, ja.
0: En dan kun je ook heel veel uithalen, denk ik.
1: Zeker. Maar
0: uiteindelijk is dat denk ik niet waar. Ze zouden niet zelf zeggen dat is waar het voor hun om gaat. Het gaat natuurlijk om het evangeliseren, mm-hmm, en het geloof. Het gaat niet om hun.
1: Nee.
0: Maar ik denk zelf dat zeker een belangrijk onderdeel is.
1: Oh ja, oké. Okay. Hey, en ik zat toch te denken, want inderdaad, hè, je gaf dat ook al even eerder aan. Je hebt natuurlijk zoveel verschillende evangeliseerders. Al die mensen, ja, die we nu net al behandeld hebben, dat zijn al hele verschillende types, denk ik. Wat geloven zij nou eigenlijk allemaal precies? Zit daar nog echt grote verschillen in?
0: Nou, misschien geen grote verschillen, maar echt wel elke stichting, elke individu heeft wel zijn eigen manier van aanpak en zijn eigen overtuigingen. En er zit best wel nuance verschil tussen. Dus het is niet allemaal hetzelfde, zeker niet. En daar hebben ze ook wel soms discussies over onderling.
1: Oh ja? Over wat voor dingen gaat dat dan? Waar zitten de grootste verschillen?
0: Ja, dat verschilt ook wel weer per stichting en per persoon. Maar dat kan echt gaan van wat is de beste manier om dit te doen.
1: Oh ja.
0: Tot echt op detailniveau, tot echt een soort theologische discussies.
1: Ja, ik wou zeggen. Want ik herinner me namelijk ook een man in Groningen. Die liep altijd rond met een heel groot bord. En daar stond dan op dat als je niet zo snel mogelijk tot inkeer kwam, dat je dan zou branden in de hel. Dus die deed behoorlijk rigoureuze aanpak, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat er evangeliseerders zijn die denken, dat is echt wel het laatste wat je moet doen.
0: Ja, ja, nee, dat is een mooi voorbeeld wat je nu zegt. Over dit soort dingen gaan de discussies inderdaad.
1: Ja.
0: Die ze dan hebben.
1: Maar geloven ze, denk je wel allemaal bijvoorbeeld dat dus inderdaad de uiterste consequentie is. Dus dat dat ook de reden is dat ze daar staan. Dat ze bang zijn dat al die mensen die ze tegenkomen anders voor eeuwig zullen branden in de hel?
0: Ja, veel wel. Dat is wat er echt op het spel staat.
1: Ja. Want
0: daarom zijn ze ook zo gepassioneerd.
1: Precies. Het is echt die wens om te overtuigen, denk je?
0: Absoluut.
1: Ja, ik zat namelijk ook nog te denken. Ik herinner mezelf van de bubbel waar ik ooit in opgroeide, dat evangeliseren soms ook naar boven kwam als niet alleen iets van anderen willen redden, maar ook moeten aantonen daarmee van ik schaam mij er niet voor. Speelt dat ook mee?
0: Ja, ze schamen zich niet. En als je je ervoor schaamt, kun je dit ook niet doen.
1: Nee.
0: En ik weet niet of ze dat nog, of ze vinden dat ze dat nog moeten bewijzen. Dat weet ik niet.
1: Oké.
0: Maar je kan dit niet doen als je ervoor schaamt. En het zou misschien dan ook een soort exposure-therapie kunnen zijn.
1: Ja, maar, zou ik me best kunnen voorstellen.
0: Dat vul ik dan in. Maar je bent natuurlijk trots.
1: Ja.
0: En je schaamt je, ze schamen zich niet.
1: Nee, precies. En is het denk je hun plicht of hun wens? Hoe ervaren ze dat?
0: Ja, als een heilige roeping.
1: Oh ja.
0: Het gaat verder dan een plicht of een wens.
1: Ja, ja. Ze moeten, maar ze willen ook. En het gaat eigenlijk ook vanzelf. Het werkt door hen heen of zo.
0: Ja, ik denk dat als je echt gelooft en tot levend geloof bent gekomen, dat het een heilige roeping en een plicht is, maar dat het niet zo voelt, omdat je zoiets moois hebt ervaren, of zoiets moois ervaart, dat je dat ook wilt delen met anderen.
1: Ja.
0: En de goede boodschap. En dat is dan in hun ogen een heel groot en mooi iets dat ze willen delen met anderen, dat ze andere mensen ook gunnen.
1: Ja. En hebben ze jou nog geprobeerd te bekeren?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, op welke manieren?
0: Veel bidden vooral voor mij. En ja, dat was soms ook vooral bidden om dat God of Jezus mij mocht blijven leiden op de weg die ik was ingeslagen.
1: Oh ja, dus die weg was van die foto's, dat was al de weg richting Jezus.
0: Ja, in hun ogen wel. En ik denk ook dat voor veel evangelisten natuurlijk ook daar een motivatie lag om mee te doen aan dit project. Dat kan ook weer een manier zijn om zichtbaar te zijn, misschien het evangelie te verspreiden en een zaadje zijn.
1: Ja, en in hoeverre kun jij zeggen dat ze in die hoop nog tegemoet gekomen gaan worden? Zit hier iets bij van dat je denkt, ik heb er misschien toch ook wel iets mee?
0: Ja, je weet natuurlijk nooit wanneer een zaadje tot ontspruiting komt, maar ik denk het niet. Als ik heel eerlijk ben, begon ik iets positiever aan dit project dan ik ermee ben geëindigd.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat is er veranderd?
0: Er zit voor mij gewoon iets heel tweeledigs aan deze hele serie voor mij. En aan de cultuur die ik daarin heb gefotografeerd. Er zitten eigenlijk altijd twee kanten aan. Dat maakt het voor mij ook gelijk zo fascinerend. En wat ik er soms misschien ook, wat ik er dus ook heel mooi, maar soms dus ook ingewikkeld aan vind, is dat er zo weinig ruimte is voor twijfel, dat er ook eigenlijk geen ruimte is voor een ander perspectief.
1: Ja, precies. Nou, daarvan is nog veel meer te zien als je die foto's ziet. En dat kan onder andere bij NRC. En wellicht ook nog op andere plekken ooit. Dankjewel, Volkert Koelewijn, dat je dit met ons wilde delen.
0: Graag gedaan.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 5:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Iraanse leger zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie gisteravond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. En gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. En dan wordt het 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: Jarenlang zit Nederland al vast in de stikstofcrisis. Bouwprojecten lopen vertraging op, boeren wachten op duidelijkheid en de politiek zoekt naar een manier om natuurherstel en landbouw met elkaar te verbinden. En die nieuwe stikstofplannen, die 2 weken geleden zijn gepresenteerd, moeten daar verandering in brengen.
5: Vroeg. Jan van Poppel.
4: Hele goedemorgen. Dit is vroeg van 8 juli. Nederland probeert al jaren met een oplossing te komen voor die stikstofcrisis. De nieuwe plannen van het kabinet moeten zorgen voor herstel van natuur en tegelijkertijd ook ruimte geven voor economische ontwikkeling. Maar de vraag is of we met deze plannen het probleem wel echt oplossen. Volgens bioloog en schrijver Thomas Oudman lukt dat met deze plannen niet helemaal. Hij ziet de plannen als goed nieuws, want natuurherstel staat weer op de kaart. Maar hij is ook kritisch. Waarom is dat het geval en hoe kunnen we dit probleem dan wel oplossen? Daar ga ik over met hem in gesprek. Ja, met wie anders? Thomas Oudman, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Zeven jaar lang bezig zijn met de stikstofcrisis. Wat doet dat met een mens?
6: Het wordt wel eentonig natuurlijk, want het heeft heel lang geduurd voordat er eindelijk echte plannen op tafel kwamen. En dat is nu wel op zich het idee. Dus ik moet zeggen dat dit wel een van de betere periodes is in de 7 jaar.
4: Ja, precies. Oké. Okay, het is een fijne periode in die 7 jaar. Maar je zegt eentonig. Voelt dat ook zo? Als je daar dan veel over schrijft, veel mee bezig bent. Je bent natuurlijk ecoloog en journalist. Ja, voelt het dan ook zo dat je de hele tijd hetzelfde aan het vertellen bent?
6: Ja, nee. Dus ik vind het een waanzinnig interessant onderwerp. En het is ook heel complex. Maar het is wel, in de politiek in Nederland heeft het natuurlijk heel, en dat weet iedereen, daar is ook iedereen het over eens, heeft gewoon heel erg lang geduurd. Afgelopen jaren met BBB is het echt alleen maar uitstelpolitiek geweest. Mm-hmm. En nu komt daar verandering in.
4: Dus, ja. Wat bedoel je daarmee, uitstelpolitiek?
6: Nou, het is echt wel expliciet de bedoeling geweest de afgelopen jaren om geen maatregelen door te voeren. Het zei ze ook expliciet, er is eigenlijk geen stikstofprobleem. Er is alleen een juridisch probleem in Nederland. Nou, dat is gewoon niet waar. Er is echt een ecologisch stikstofprobleem. Er moet minder stikstof uitgestoten worden om in elk geval natuurgebieden te redden.
4: Ja.
6: Dat is wat wij verplicht zijn in Europa. Maar ook in het algemeen de natuur, ook buiten natuurgebieden natuurlijk.
4: Okay, dus er is een stikstofcrisis. Dus het is goed dat we dit gesprek voeren met elkaar. Het is natuurlijk de vraag of deze plannen die stikstofcrisis gaan oplossen. Gaan we het allemaal over hebben. Ben je hoopvol?
6: Deels wel. En deels nog eigenlijk even weinig als de afgelopen 7 jaar.
4: Kun je deels hoopvol zijn?
6: Ja, over bepaalde dingen kun je hoopvol zijn. Dus het is zoals je al zei, het staat wel weer op de kaart. Wanneer 16 jaar geleden hadden we Henk Bleker. Dat was eerste kabinet Rutte. Die heeft eigenlijk natuurplannen die toen op de rol stonden, waar Nederland eigenlijk vrij progressief was, afgebroken. Echt gewoon expliciet afgebroken. Mm-hmm. En gestopt. En sindsdien hebben wij eigenlijk alleen maar steeds minder goed voor onze natuur gezorgd. Zijn de regels steeds afgezwakt.
4: Ja.
6: En nu staat het weer serieus op de kaart. Er is een heleboel geld en er zijn echt plannen van zo gaan we onze natuurgebieden verbeteren. En daar is natuurlijk van alles op aan te merken, maar het wordt echt weer serieus genomen.
4: Ja, ja.
6: Dus dat is voor iedereen die van natuur houdt, die natuur belangrijk vindt. En ik denk dat iedereen het belangrijk zou moeten vinden. Is dat goed nieuws?
4: Ik sprak vorige week een boswachter van Natuurmonumenten en die zei ook van joh, we hebben van alles aan te merken op deze plannen, want we zijn er in sommige gevallen helemaal niet blij mee. Mm-hmm. Maar het is goed dat de plannen zijn.
6: Ja,
4: we kunnen aan de slag. We kunnen iets gaan doen.
6: Ja, nee, dus het is nu ook tijd geworden voor compromis. Ook op links, zeg maar. En ook voor progressieve mensen die voor natuurherstel zijn. Denken nu wel, er is zoveel je kunt nu op alle slakken zout gaan leggen, maar we moeten nu gewoon gaan. En het is steeds weer afgezwakt. Dus de plannen die bijvoorbeeld Christiane van der Wal een aantal jaar geleden,
4: toen
6: minister van Stikstof klaarlegde, en die waren veel minder ver stadium dan de plannen nu zijn. Maar die waren eigenlijk veel strenger dan de plannen nu zijn. Dus het is wel steeds verder afgezwakt. Maar goed,
4: er ligt iets.
6: Er ligt iets. Ja, dus dat is positief.
4: Ja, ja. We gaan het over die exacte plannen hebben met elkaar. Dat is best wel complex. Ik kan me ook voorstellen dat daar vragen over zijn. Dat mensen denken van Thomas Houtman, wat zegt hij nou allemaal? Mensen mogen ook vragen stellen in de NPO Luister-app. Nog één vraag voordat we lekker naar muziek gaan luisteren. Had je verwacht dat die plannen er eigenlijk kwamen voor de zomer?
6: Ik had echt mijn twijfels. Dus in die zin was ik echt blij dat het echt kwam. Ik bedoel, Jamie van Essen, ik wilde daar gewoon...
4: De minister van Stikstof.
6: Dat is de minister van Stikstof, die zei begin dit jaar, we gaan met plannen komen voor de zomer.
4: Ja.
6: En op
4: iedereen
6: zich
4: was sceptisch, denk
6: maar,
4: ik.
6: Ja, en logisch, want dit werd echt al jaren en jaren en jaren gezegd. Dus de vorige landbouwminister, Femke Wiers, maar zei ook de hele tijd, over 3 maanden, over 2 maanden, over 1,5 maand, steeds schoof het weer, elke paar maanden schoof het weer een paar maanden op. En het is gewoon nooit gekomen tot dat kabinet viel.
4: Dus,
6: ja.
4: Maar ze zijn er.
6: Ja, die zijn ze.
4: Nou, goed dat we het erover hebben, Thomas. Fijn dat je er bent. En als gezegd, als je zit te luisteren, en ik hoop dat je dat doet, en heb je vragen aan Thomas, stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.

0: beetje funky muziek op de vroege ochtend. Waarom niet? Backpocket van Valve Pack hoorde je tijdens vroeg van woensdag 8 juli. Goedemorgen. We hebben het vandaag over de stikstofcrisis en de nieuwe stikstofplannen die gepresenteerd zijn. En of die plannen wel genoeg zijn om die stikstofcrisis op te lossen. Mijn gast vandaag is bioloog en schrijver Thomas Oudman van De Correspondent. Had ik nog eigenlijk helemaal niet gezegd dat jij schreef voor De Correspondent, of wel?
1: Oh, dat weet ik ook. Ja, het is vroeg, jongens.
0: Het is heel vroeg, ja. Nou ja, bij deze. Je schrijft voor De Correspondent. Ja. En heb je nou vragen aan Thomas? Ik zei het net al. Stuur die vragen vooral in de NPO Luister-app. Vroeg. Jan van Poppel. Thomas, voordat we helemaal gaan filosoferen, de diepte ingaan, noem het allemaal maar op. Gewoon eerst even doen wat we hier op Radio 1 het allerliefste doen. Wat staat er nou precies op papier en wat zijn die plannen die minister Van Essen vorige week of twee weken geleden heeft gepresenteerd?
1: Ja, nou in totaal zijn het honderden pagina's, dus dan zitten we hier nog wel even. Maar ik zal de paar van de allerbelangrijkste dingen is dat hij dus we hebben de Natura 2000 gebieden. Dat zijn natuurgebieden die op Europees niveau beschermd zijn. En het grootste deel daarvan is gevoelig voor stikstof. En daar valt ook te veel stikstof, slaat erin neer. In die gebieden, daar is nu een zone omheen gekomen van 500 meter, in sommige gevallen een kilometer, waar de stikstof fors omlaag moet, zeggen ze. Eerlijk gezegd is nog niet duidelijk hoeveel stikstof precies omlaag zou moeten, maar rond de 60%.
0: In die gebieden?
1: In die gebieden.
0: Ja.
1: Dus dat betekent ook in principe 60% minder koeien, zeg maar grofweg. Mm-hmm. Dus dat is echt heel veel. Hè? En er is voor landelijk is ook een doel bepaald dat er nu, ik geloof, 43%.
0: Ja, 42
1: tot 46%. Nou, dus in de praktijk 42 is het minimum. Moet het omlaag? Dat is natuurlijk ook fors. En er is een balletje opgegooid dat er een bepaalde norm moet komen. Ja, dus er komt een bepaalde norm. En de specifieke norm is ook genoemd 0,164 gram stikstof per hectare.
0: Ja.
1: Nou ja, een bepaalde norm. En dat is nog onduidelijk wat dat precies dan per boer betekent. En die norm staat ook nog niet helemaal vast. Maar dat er zo'n norm komt, dat is wel duidelijk. Dus komt in heel Nederland moet gewoon veehouders minder stikstof gaan uitstoten.
0: Ik las ook nog ergens 2,6 koe per hectare.
1: Ja, dat is er ook nog. Dat is eigenlijk daarnaast. Moet je dus als melkveehouder, afhankelijk van hoeveel land je hebt, krijg je een maximum aantal koeien dat je mag houden. Inderdaad, 2,6 koe per hectare. Ja. Dus als je 10 hectare hebt,
0: mag je 26 koeien.
1: Als je 100 hectare hebt, 260 koeien.
0: Ja. Oké, dat zijn best
1: 80% van de boeren zit daar nu al onder. Dus dat betekent eigenlijk gewoon dat de allerintensiefste bedrijven, die eigenlijk heel weinig land hebben en heel veel koeien op stal hebben, dat die minder moeten gaan.
0: Ja, en die worden dus ook het hardst geraakt, die meest intensieve boeren, met dit plan.
1: Ja, in principe wel. Dus het hangt vanaf waar je zit. Hè. Want als je in zo'n zone zit, dan moet je eigenlijk ook echt fors dalen. En het allermeest natuurlijk als je een hele intensieve boer bent in zo'n zone, dan krijg je het echt heel moeilijk. Dan moet je het echt fundamenteel anders gaan doen of waarschijnlijk gewoon helemaal stoppen.
0: Precies, dan weet je nu wel wat er boven je hoofd hangt.
1: Ja.
0: Daar moet natuurlijk wel geld voor zijn. Hoeveel geld is er eigenlijk beschikbaar?
1: 20 miljard. Dus Christiane van der Wal, dat was laatste kabinet Rutte. Toen kwam er 24 miljard. Dat was het stikstoffonds. En dat is door BBB van tafel geveegd toen zij landbouwministerie gingen runnen. En nu is dat eigenlijk weer terug, die 20 miljoen deel van die eerder. Dus dat is ongeveer het geld wat nog over was daarvan.
0: Ja.
1: Dat is nu weer terug op tafel. En
0: 20
1: dat wordt gebruikt
0: klinkt,
1: voor de.
0: Precies, maar het klinkt als veel geld.
1: Het is echt onvoorstelbaar veel geld hoor. Je hebt het makkelijk over miljardjes, maar dat is echt heel veel geld.
0: Ja,
1: ja absoluut. Ja. Daar kun je ook heel veel mee doen.
0: Ja. Nu die plannen er zijn, gaat er dan hopelijk een oplossing komen. We hadden 2 maanden geleden hadden wij hier Pieter Duisenberg te gasten, de president van de Algemene Rekenkamer. En die zei toen van ja, stilstand van de stikstofcrisis, dat kost jaarlijks, als we alle maatschappelijke en ecologische kosten meerekenen, zo'n 15 miljard euro.
1: Ja,
0: nou, in dat geval is 20 miljard.
1: In dat licht is het echt een koopje. Dan heb je het er in 1,5 jaar al makkelijk uit.
0: Goede deal dus van minister Van Essen.
1: Ja, nou, het is ook gewoon echt goed besteed geld.
0: Mm-hmm. Ja. Je noemde die Natura 2000 gebieden. Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van deze hele plannen. Dat is ook echt een focus van deze plannen. Waarom kiest het kabinet daarvoor, denk je?
1: Zij willen ten eerste, en dat zeggen ze ook, Nederland van het stikstofslot halen. Dat komt omdat de vergunningverlening eigenlijk stil ligt. Ja, dat zeggen in de praktijk worden er nog wel vergunningen verleend. Maar als je wil gaan bouwen of je wil iets doen, dan stoot je daar over het algemeen ook stikstof bij uit. Want als je fossiele energie verbrandt, dan komt daar ook een beetje stikstof bij vrij. En de Europese Unie heeft gezegd, jullie mogen geen stikstof meer uitstoten voordat jullie eindelijk een plan hebben en echt daadwerkelijk ook uitvoeren om de teveel wat er nu al is omlaag te brengen. Pas dan kun je weer vergunningen gaan verlenen. Dus er zijn echt allerhande bouwprojecten. Ook een woonwijk in Zaandam waar ik woon. Dit wordt al jaren niet gebouwd omdat er geen vergunning voor gegeven wordt. En dat is eigenlijk het grootste politieke probleem in Den Haag.
2: Daarmee bedoel je ook van, we moeten een stikstofprobleem oplossen, maar binnen al die juridische kaders die er dan vanuit Europa zijn, dan gaat dat dus om de Natura 2000 gebieden.
1: Het gaat om het echte probleem waar het eigenlijk om draait, dat is een natuurprobleem. Dat is dat er te veel stikstof neerdaalt in Nederlandse natuur. Dus we hebben best veel soorten natuur eigenlijk in Nederland die niet zo goed tegen een overmaat aan stikstof kunnen.
2: Waarom
1: dus
2: niet?
1: In principe hebben alle planten stikstof nodig. Zelfs heel belangrijk. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste voedingsstoffen die planten uit de bodem halen, waardoor ze kunnen groeien. Maar bijvoorbeeld veengebieden, heidegebieden, daar is van nature eigenlijk heel weinig stikstof. Daar is grote concurrentie. En heel veel planten wilde planten zijn daar juist op aangepast. Dus die zijn heel efficiënt met stikstof. Dus die gedijen goed in omgevingen waar heel weinig stikstof is. Maar als er nou heel veel stikstof is, dan zijn deze planten eigenlijk niet in het voordeel. Dan zijn andere planten in het voordeel die juist heel stikstofverslindend zijn. Die niet zuinig zijn met stikstof, maar juist veel ervan verbruiken en daarop heel snel kunnen groeien en daardoor andere planten weg kunnen concurreren. Nou ja, we kennen ze allemaal, brandnetels, bramen, daar gaat het ook altijd over. En dat gaat ten koste van zeldzame orchideeën, maar echt een hele, er worden altijd ook genoemd, maar een heleboel soorten planten. En daarmee natuurlijk de planten zijn ook basis van het ecosysteem waar weer insecten op afkomen die dat eten en de eitjes opleggen. En daarmee weer vogels, zoogdieren. Ja. Dus het hele ecosysteem eigenlijk.
2: En dan hoor ik de cynische luisteraar zich al afvragen van ja, god, de ene plant of de andere plant maakt niet uit, er staat toch een plant.
1: Ja. Tegen echt cynisme is geen kruid gewassen.
2: En ook geen brandnetel dus.
1: Zeker geen brandnetel. Je kan zeggen van we doen al die natuur weg. En ik kan niet hard maken waarom de gutto noodzakelijk is voor onze overleving of bepaalde orchideeën. Het is wel een feit dat de wereld dan heel eentonig wordt. Echt heel eentonig als je dat allemaal niet meer hebt. En we hebben ook gewoon veel bijzondere soorten natuur alleen in Nederland. Er zijn daarnaast ook wel echt fundamentele problemen, zoals bijvoorbeeld in veengebieden. Daar hebben we nu dat is van nature echt Nederlandse natuur, waar dus slecht tegen een overmaat aan stikstof kan, waar heel veel natuurlijke rijkdom was, tot voor kort eigenlijk nog. Maar dat wordt nu grotendeels is daar eentonige graslanden zijn daar nu. Maar dat leidt ook tot inklinking, want daarvoor wordt het waterniveau ook lager gezet om daarop te kunnen boeren. En dat zakt gewoon in. En dan krijg je niet alleen verzakking van huizen daaromheen, maar je krijgt ook veel klimaatuitstoot door dat
2: veengebieden die CO2 uitstoten. Oké, dus daar kunnen we dan heel duidelijk een soort van het nut aanwijzen. Maar verder zeg je van het gaat ook gewoon om een diversiteit aan natuur. En natuur die in Nederland uniek is.
1: We hebben ooit afgesproken in heel Europa en ook Nederland heeft daaraan meegedaan. En ik denk dat een hele goede afspraak was om te zeggen van oké, we hebben nog. We hebben heel veel natuur de afgelopen 100 jaar is verdwenen. 90% is verdwenen. Maar 10% hebben we nog wel. En dat willen we eigenlijk herstellen. Ja. Als je het nu kwijtraakt, dan heb je het ben je het voor de eeuwigheid kwijt. Dus we hebben de taak om te zorgen dat soorten niet uitsterven. En daar hebben we een plan voor gemaakt samen. En Nederland heeft zich daar ook aan gecommitteerd. En wij hebben gezegd, wij gaan deze gebiedjes gaan wij beschermen. En deze soorten nemen wij voor ons rekening. Dat zijn soorten die passen bij een ecosysteem. Dus als we deze soort beschermen, dan beschermen we daarmee deze soort natuur in zijn geheel. Nou, dat zijn we gaan doen.
2: Ja. En in die plannen, daar hoort geen stikstof thuis. Of in ieder geval minder.
1: Nee, dus er zijn een aantal. Stikstof is niet de heilige graal. Als je het stikstofprobleem oplost, dan is alles veilig. Het gaat ook om droogte. Ja. Dat is ook een heel belangrijke. Er zijn een aantal andere factoren. Maar stikstof is toch echt nu de belangrijkste factor. Maar goed, je moet het wel integraal oplossen.
2: Ja, integraal oplossen. Dat klinkt altijd zo heerlijk.
1: Ja, jargon, sorry. maar ik bedoel, zeg maar, je moet het samen met het klimaatprobleem, samen met het waterprobleem wat we ook hebben.
2: Ja.
1: moet je dat bekijken.
2: Ja. Laten wij proberen bij die stikstofcrisis te blijven, omdat dat toch een heel groot deel is van die natuur en dat natuurherstel ook. Laten we eens even positief beginnen bij die nieuwe plannen. We hebben ze net op een rijtje gezet. Wat is nou goed aan deze plannen, vind je?
1: Nou, het is goed dat de bescherming van die Europese natuur weer serieus wordt genomen. Want inderdaad, wat jij net ook zei, is eigenlijk wat BBB ook de hele tijd zegt. Van ja, jongens, brandnetels, jullie doen net alsof dat slechte natuur is. Maar dat is ook mooi. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om die diversiteit te beschermen. En dat is dus wat er nu wel echt weer serieus wordt genomen. En er is ook een groter plan hoor, nog voor natuurherstel in deze plannen. Om zones weer met elkaar te verbinden. Omdat geïsoleerde kleine gebiedjes ook echt niet zorgen dat soorten ook echt behouden worden. Je moet meer doen dan alleen die eilandjes beschermen.
2: Dus je zegt eigenlijk van dit plan laat zien dat dit kabinet de natuur weer serieus neemt.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ik bedoel, je kunt van alles op aanmerken van dit is niet het ideale plan. Mm. En het kan altijd beter. Maar dat ze het serieus nemen is een feit. Ja. Jamie van Essen presenteerde deze plannen ook echt. Ja, vond ik wel overtuigend dat hij dit ook echt doet voor natuurherstel. Niet alleen voor het juridische stikstofprobleem om Nederland weer van het slot te halen.
2: Ja, waren ook meteen politieke partijen die natuurlijk veel kritiek hadden. Misschien ook wel een beetje de usual suspect. Hè? De PVV die zei van er is geen stikstofprobleem.
1: Ja. Grote meerderheid. Ik bedoel, we kunnen daar richten en moeten het daar misschien ook over hebben. Maar de grote meerderheid van de partijen was echt heel blij dat hier nu stap wordt. Zelfs ook bijna alle boeren zeiden ja, ik heb hier natuurlijk wat op aan te merken en ik hou niet van D66. Maar het is goed dat deze minister nu duidelijkheid geeft.
2: Ja, want daar ligt natuurlijk nog wel iets onder. Daar komen we misschien ook wel over te spreken. Dat heeft namelijk te maken met perspectief. Ja. Laten we eens kijken of deze plannen dan ook perspectief, of dat nou een positief of een negatief perspectief is, maar of ze perspectief bieden. Want je zegt van nou, het is goed dat natuur op de kaart wordt gezet, dat dit kabinet de natuur serieus neemt. Mm-hmm. Als we dan wat verder inzoomen op die plannen. Je hebt een kritisch stuk geschreven voor de correspondent over deze plannen. Ja. Waarom?
1: Ja. Ik wilde laten zien wat het fundamentele stikstofprobleem is. Dat wil ik nog eens een keer uitleggen. En waarom dit eigenlijk het fundamentele probleem niet per se oplost. Inderdaad, we hebben het nu over wat de positieve aspecten van dit plan waren. Maar het fundamentele stikstofprobleem is dat dus de landbouw is natuurlijk een kringloop. Dus je hebt voedingsstoffen die zitten in de bodem, die gaan naar een plant en die eten wij vervolgens op. Of we stoppen het eerst in een dier en dan eten wij het dier. En uiteindelijk, in het ideale geval, komt het weer terug in de bodem, die voedingsstoffen. En dat is de kringloop waar landbouw op gebaseerd is. Nou, dat geeft je een beperkte hoeveelheid voedsel uiteindelijk. Want dan ben je afhankelijk van het ecosysteem. Nou, 100 jaar geleden hebben we eigenlijk twee trucs verzonnen om meer opbrengst te krijgen. En de eerste is kunstmest. Dus we haalden plantenvoeding, stikstof, uit de lucht. En dat maakten we korrels van. Dat is kunstmest. Mm-hmm. En dat gingen we gebruiken om planten sneller te laten groeien. Daardoor kan je meer eten. En de andere truc is eigenlijk dezelfde truc, maar dat is dat planten met kunstmest in het buitenland worden en dat wij dat importeren. Dus een mondiale import van veevoer. Mm. Dus we zijn, en dat is ook echt al 100 jaar gaande en langer, dat we graan en ook soja, allerlei dingen importeren uit andere werelddelen. En daardoor meer vee kunnen houden. Mm. Nou,
2: want
1: dat is heel logisch.
2: We hebben zelf die mais en die soja niet per se allemaal voorhanden. Wel veel, maar niet alles. Dus we importeren het om al dat vee wat we wel hebben te voeden.
1: Ja, dus zonder de import van veevoer zouden we maar een kwart van de hoeveelheid vee kunnen houden die we nu hebben. Dus het is echt gigantisch.
2: Wacht even, laten we daar even bij stilstaan. Kun je dat nog een keer zeggen?
1: Als we geen veevoer zouden importeren, zouden we maar een kwart van het vee kunnen hebben wat we nu hebben.
2: Aha. Ja. Dus dat geeft aan hoe afhankelijk wij zijn van dat veevoer.
1: Ja, echt gigantisch.
2: Wordt ook wel krachtvoer genoemd, toch?
1: Ja, dus krachtvoer. De boeren noemen het krachtvoer. Dus je hebt ruwvoer, dat is zeg maar gras. Ja. Of snijmais, dat zijn hele maisplanten die verhakseld worden en aan koeien gegeven. Een krachtvoer is energierijk, eiwitrijk, vooral eiwitrijk krachtvoer.
2: Zodat bijvoorbeeld koeien meer melk gaan produceren.
1: Ja, dus stikstof is het hoofdbestanddeel van eiwit eigenlijk. En eiwit is wat ook dieren nodig hebben om spieren aan te leggen en om eieren te produceren en om melk te maken. Dus eiwit is eigenlijk de sleutel tot een hogere productie voor een boer.
2: Dus aan de ene kant hebben we die kunstmest ooit bedacht, 100 jaar geleden. Mm-hmm. En aan de andere kant hebben we dat krachtvoer, of in ieder geval dat veevoer wat we importeren.
1: Ja, wereldhandel in veevoer. Ja.
2: Dus we halen heel veel stikstof naar ons land toe.
1: Precies, dat is het. Dus we hebben eigenlijk twee kranen van stikstof wijd opengezet. En als je landbouw ziet als gewoon voedselproductie, een lineair systeem, een fabriek waar je grondstoffen instopt en producten uithaalt, dan is dat heel logisch. Ja. Want dan verhoog je het aantal grondstoffen, nou, dan heb je meer producten. Maar zoals we het net al bespraken, is het een kringloop. En in een kringloop waarin je twee kranen openzet, als je op een rotonde zit waarin je veel meer auto's op gaat stoppen, maar er kunnen er niet meer af, dan heb je een groot probleem.
2: Ja.
1: En dat is het probleem wat Nederland eigenlijk ook heeft.
2: Dus ontstaat er file.
1: Dan ontstaat er een file. En in dit geval is dat shit, poep. Mm-hmm. Dus er ontstaat gewoon heel veel mest in Nederland. Wij hebben een enorme mestproductie.
2: Ja.
1: Dus we zijn echt gaan maximaliseren hoeveel mest we op het land brengen. Simpelweg, dus van oorsprong breng je mest op het land om plantenvoeding te brengen, zodat je plant weer kan groeien. Maar boeren denken nu vooral aan hoeveel mest op hun land maximaal mogen uitrijden, omdat ze die mest kwijt moeten. En als ze meer hebben dan ze op hun land kwijt kunnen, dan hebben ze echt een probleem. Ja, want het kost heel veel geld om
2: precies,
1: dat af te
2: voeren. Precies, maar over die mest, want daar zit natuurlijk ook een deel van het stikstofprobleem. Daar wordt dan over gezegd van ja, die mest hebben we gewoon nodig om onze gewassen te produceren. Noem het allemaal maar op. Maar jij zegt van ja, we hebben maar een fractie van de mest nodig om die gewassen te produceren. De rest is een soort, dat hebben we over.
1: Ja, dus er is zelfs een formeel mestoverschot. Maar dat is eigenlijk nog, dat is eigenlijk ook een soort juridisch iets. Dat is namelijk, er is een Europese regel hoeveel mest je maximaal op je land mag brengen.
2: Heeft ook iets te maken met stikstof dus?
1: Ja, dat is omdat de stikstof eigenlijk voornamelijk is dat een anders. Dus we hebben het nu de hele tijd over stikstof die via de lucht in natuurgebieden terechtkomt. Mm-hmm. Maar er is nog een probleem met stikstof, namelijk dat het ook in het water terechtkomt. Dus als het gaat regenen, dan spoelt water van het land de sloot in. Daarmee komen ook stikstof en fosfaten, ook andere plantvoedingsstof, het water in. En daarmee, dat heet eutrofiering. Dus dan krijg je eigenlijk heel voedingrijk water, maar daar kan ook snel algen groeien.
2: Als we dit zo allemaal bij elkaar rapen, Thomas, het is natuurlijk best wel een complex probleem als je het hebt over kringlopen, stikstofkranen. Noem je ook nog eens een woord als eutrofiering. Maakt helemaal niet uit. Maar dan denk je wel van dit is zo ingewikkeld geworden. Mensen volgen dit niet meer. Weet je wel? Ja, wij zijn een beetje twee natuurnerds met elkaar. Dus wij vinden dit allemaal nog leuk. Maar mensen die zitten te luisteren of mensen die denken van god, hebben we het weer over die stikstofcrisis. Mm-hmm. Kun je daar iets bij voorstellen dat mensen dat denken?
1: Nou, absoluut. Dat denk ik zelf dus ook. Ik vind het echt tegenwoordig heel leuk om ook over andere dingen te schrijven dan alleen over stikstof.
2: Oké, dan gaan we het even over Donald Trump nu. Op een gegeven moment volgen mensen het niet meer.
1: Nee, mensen zijn ook, nou ja, Jamie van Essen zei dat zelf ook bij de presentatie. Hij herhaalde het zelf de hele tijd. Mensen zijn stikstofmoe. En dat is ook gewoon zo. Mensen zijn zat van corona. Hè? Op een gegeven moment heb je het er alleen maar over. Maar op een gegeven moment ben je er ook klaar mee. Dan denk je, laat het oplossen.
2: Uiteindelijk zijn die plannen gepresenteerd om dit hele probleem wat jij nu beschrijft op te lossen. We hadden het net over die Natura 2000 gebieden. In jouw stuk zeg je ook van ja, die focus op die Natura 2000 gebieden, die is eigenlijk te beperkt. Kun je dat uitleggen?
1: Nou, wat er heel duidelijk nodig is, is een landbouwtransitie. Mm-hmm. En dat zijn deze plannen niet. Dus ze kijken wel naar natuurherstel. En er zijn allerlei maatregelen om dan met de landbouw die we nu hebben minder uit te stoten. Mm-hmm. Maar wat we eigenlijk nodig ook hebben in mijn optiek is een landbouwtransitie die ervoor zorgt ten eerste dat fundamentele probleem van die stikstofkranen die open zijn opgelost wordt.
2: Ja, maar daar gaan we het zo over hebben. Die Natura 2000 gebieden, dat vond ik namelijk wel interessant wat je opschreef. Van nog geen 10% van de Nederlandse landbouw vindt plaats in en om die gebieden. Dus 90% van de landbouw heeft eigenlijk niks met die Natura 2000 gebieden te maken.
1: Ja, ze hebben daar wel mee te maken, want elke boerderij stoot stikstof uit en een deel daarvan wordt onderdeel van een deken die eigenlijk over heel Nederland hangt. En nu wordt de focus heel erg gelegd op die zones rondom Natura 2000 gebieden, omdat dat de snelste resultaat geeft. Want ook relatief veel stikstof slaat neer direct naast de boerderij. Dus als je een boerderij naast een natuurgebied op hebt, dan heeft dat het meeste zin. Dus in die zin klopt dat. Maar inderdaad, wat je zegt, minder dan 10% van alle landbouw vindt plaats binnen die zones die nu zijn aangewezen. Dus meer dan 90% van alle landbouw valt niet binnen die zones. En ook daar moet verlaagd worden. Maar het cruciale punt is, er is dus 20 miljard euro om dit probleem op te lossen. Mm-hmm. Maar 9 miljard daarvan is specifiek om te besteden in die zones. Mm. Nou, 9 miljard is heel veel geld. En wat er dan overblijft is ook heel veel geld. Maar als je in heel Nederland alle landbouwbedrijven wil gaan verduurzamen, en je moet dat die 11 miljard euro uitsmeren over meer dan 90% van de landbouw, dan hou je eigenlijk niet eens zo heel veel geld over.
2: Ja.
1: Want er zijn ook nog allemaal andere potjes. Hè? Dus er is eigenlijk bijna geen geld voor veehouderijen buiten die zones om extensiever te gaan werken. En extensiever betekent dat je dat je gaat verduurzamen door minder vee te houden.
2: Ja, dus eigenlijk zeg je van, het is oneerlijk verdeeld, dat geld.
1: Ja, absoluut. Er zou veel meer geld buiten die zones ook moeten komen.
2: Ja. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat wij hebben bepaald van, ja, die Natura 2000 gebieden, dat is echt wilde natuur. Mm-hmm. Daar hebben wij in Europa allemaal plannen voor. De soorten die daar komen. Dat zijn echt unieke gebieden.
1: Mm-hmm. Ja. Dus we hebben het uitgebreid over gehad. Dat is heel goed.
2: En alle gebieden rondom die Natura 2000 gebieden, dat is wat minder wilde natuur. Daar zijn niet zulke duidelijke plannen voor.
1: Ja.
2: Dus ook minder geld.
1: Ja, dus nou ja, het is niet waar dat er buiten die Natura 2000 gebieden geen bijzondere natuur is. Want er zijn genoeg gevallen waarin juist buiten die Natura 2000 gebieden natuur is die soms wel gewoon nog rijker is dan in die gebieden. Maar natuur is iets wat iedereen belangrijk vindt. En ik denk dus dat je dat in heel Nederland eigenlijk een veel rijkere natuur weer zou kunnen hebben. En dat dat ook zelfs kan. En dat het heel goed samen kan gaan ook met de voedselzekerheid die we nu al hebben. Sterker nog, die kan je zelfs nog verbeteren. En daarbij landbouw en natuur samen laten gaan.
2: Ja, over die landbouw en natuur samen laten gaan, daar gaan we het straks over hebben. Want uiteindelijk willen we toch een soort van toe naar een oplossing. Ik wil nog één kritiekpunt met je bespreken. Dan ben ik klaar met alle zout op alle slakken leggen. Want in die plannen van minister Van Essen wordt ook nadruk gelegd op technologische innovaties.
1: Ja.
2: Om de uitstoot te beperken.
1: Ja.
2: Er is natuurlijk al heel lang over gepraat door de BBB in de afgelopen 7 jaar. Mm-hmm. Daar ben je ook kritisch over.
1: Ja, dat heeft heel erg te maken met het vorige. Dus het gevaar is heel groot. Dat is het punt wat ik eigenlijk probeerde te maken. Dat de landbouwgebieden buiten die zones, dat de natuur daar niet verder hersteld wordt, maar zelfs dat ze ook nog leger gaan worden dan ze nu zijn. Omdat er eigenlijk te weinig geld. De bedrijven moeten hun stikstof gaan reduceren, maar er is eigenlijk nauwelijks geld om dat op een natuurinclusieve manier te doen. Dus op een manier die leidt tot een rijkere natuur.
2: Mm-hmm.
1: Het alternatief is om het anders aan te pakken. En dat is namelijk met technologische maatregelen. Dat wil zeggen, dat je in je stal techniek gebruikt, waardoor er minder stikstof uit die stal ontsnapt. Dat zijn luchtwassers, mestrobots. Nou ja, het zijn hele dure machines die minstens een paar ton kosten. En waar dus alleen grote veehouderijen in kunnen investeren. Want ja, als je dus tonnen investeert, dan moet je natuurlijk een grote omzet hebben. Dus dat soort grote investeringen kunnen eigenlijk alleen uit als je ook veel omzet draait en bedrijf bent.
2: Hoe meer koeien je hebt, hoe meer toegang je hebt tot technologische innovaties.
1: Ja, dat stimuleert echt eigenlijk schaalvergroot. Dus dat bedrijven groter worden.
2: Ja.
1: Dus je hebt dus er is ook geld voor uitkoop. Veel bedrijven zullen waarschijnlijk verdwijnen. Dus ook naar schatting is ongeveer 30% van het bedrijf heeft geen opvolger nu. Dus dat zijn boeren die ouder worden en die bedrijven eigenlijk willen overgeven aan de volgende generatie. Maar die is er vaak niet. Nou, die kunnen misschien uitgekocht worden. Daarvoor is ook geld. Dan komt er land vrij. Dan is de vraag, wat gebeurt er met dat land? Nou, stel je hebt een natuur inclusieve boer, een boer die weinig vee heeft en die eigenlijk weinig kost heeft omdat hij geen krachtvoer hoeft te kopen enzovoort. En je hebt een buurman, dat is eigenlijk een grote boer, die heeft op dit moment eigenlijk te veel koeien voor die 2,6 per hectare. Dus die moet of koeien wegdoen, of hij moet meer land hebben voor dezelfde hoeveelheid koeien. Dus als hij meer land koopt, dan kan die zorgen dat hij zijn huidige hoeveelheid koeien kan houden. En hij kan het oplossen, want hij moet ook zijn stikstof verlagen, maar daarvoor moet hij dus dan gaat hij dan die technologische innovaties kan hij doen, omdat hij een groot bedrijf heeft.
2: Ja.
1: En hij toch al zijn koeien in de stal hield. En daar, dan werkt die techniek goed. He, als je een biologische boer bent, die kun je altijd buiten staan. Ja, dat kan je iedereen verzinnen. Dan werkt die staltechniek ook niet.
2: Nee.
1: Nou, dat zijn twee concurrenten. Dat land komt vrij. Nou, dan kun je zelf wel verzinnen wie er meer geld heeft en wie er ook meer geld over heeft voor om dat land te kopen. Dat zal die intensieve grote boer zijn.
2: Ja, maar ja, goed, die technologische innovaties kunnen er wel voor zorgen, even feitelijk, dat die stikstofuitstoot van zo'n boer minder wordt.
1: Dat is positief. Dus die stikstofuitstoot wordt minder. Maar zoals ik al zei, dat is maar één van meerdere problemen.
2: Ja, want
1: en ik denk
2: aan de
1: eigenlijk in de eerste plaats aan, denk ik gewoon aan hoe het platteland eruit ziet.
2: Ja.
1: En dat wordt steeds maar leger en leger. Nou, de eerste mensen die daarover klagen zijn mensen die zelf op het platteland wonen. Het platteland wordt gewoon steeds leger en de grootschaliger.
2: Mm.
1: En dat zal hiermee dan dus, ben ik bang, doorzetten.
2: Ja, dus het is niet zo dat die technologische innovatie ervoor zorgt dat we weer een mooi kruidenrijk grasland hebben met allemaal vogels die daarop afkomen.
1: Het enige wat gebeurt is dat er minder stikstof uitstoten, wat goed is voor die beschermde natuurgebieden. Maar dat ziet niemand natuurlijk die in die tussen die weilanden doorfietst of rijdt.
2: Oké, duidelijk. Nou, we hebben het gehad over natuur, we hebben het gehad over de kritiek op die plannen. Laten we het zo dan ook maar over oplossingen gaan hebben, Thomas.
1: Het idee.
2: Toch?
1: Anders
2: vertel je elke keer hetzelfde als je hier te gast bent. We gaan eerst even naar vragen van luisteraars, want die komen ook volop binnen in de NPO-luisterapp.
3: Vroege vragen.
2: Ron die vraagt zich af, is het geen idee om accijns te heffen op veevoer, net zoals we dat doen bij tabak en alcohol?
1: Nou, vind ik een uitstekend idee. Ja, voor dat soort maatregelen zou ik echt pleiten. Want dan pak je het inderdaad bij de bron aan. Dan zeg je, waar komt die stikstof eigenlijk vandaan? En hoe zorg je dat er gewoon überhaupt minder stikstof in dat systeem krijgen? En dat doe je door minder kunstmest of minder krachtvoer te gebruiken. En zo'n accijns het duurder maken, dat zou denk ik helpen. Ja, je kan ook zeggen tegen boeren, je mag maximaal zoveel krachtvoer nog gebruiken. En dat je dan ook daar subsidies voor geeft. Maar uiteindelijk komen dingen op hetzelfde neer.
2: Ja.
1: Okay.
2: Nou, goede vraag. Ja. Dus, en misschien wel een goed idee. Schuilt erin. Ayoub die vraagt zich af, moeten boeren zich niet gewoon leren aanpassen aan een nieuwe wereld in plaats van vasthouden aan hun principes? Dit klinkt allemaal best wel duur.
1: Ik weet niet precies wat hij bedoelt. Want vasthouden aan hun principes.
2: Ja, want ik denk gewoon de stikstofcrisis ontkennen en doorgaan waar we mee bezig zijn.
1: Ja, nou, ik denk, ja, boeren kunnen dat nu niet meer doen. Hè, want die normen die liggen er. En ik denk dat dat ook volgens mij heb ik uitgelegd waarom dat echt een goed idee is om te doen. Dus niet alleen gewoon omdat het moet, maar gewoon omdat het een goed idee is.
2: Ja, ik hoorde vorige week een melkveehouder op Radio 1 en die zei van ja, deze plannen zijn desastreus voor wat ik nou precies doe en wat het allemaal betekent voor mijn bedrijf. Maar ik ben wel blij dat er plannen zijn.
1: Ja. Ja,
2: dus misschien dat raakt hij natuurlijk ook wel aan van ja, hoe dan ook, ze moeten hiermee omgaan. En het is überhaupt fijn dat er een perspectief ligt, een soort punt op de horizon.
1: Ja, dus hij zegt hier moet, Jamie van Essen, de landbouwminister, zegt dit moet voor 2035 gerealiseerd zijn. Nou, dan hebben we nog 19 jaar om dat te doen. En ik hoop ook dat dit dan gewoon in de basis, hoewel ik het er niet mee eens ben, maar ik denk wel, je legt het nu neer. Dat is heel belangrijk dat boeren dat perspectief hebben. Dus dat je weet van oké, over 19 jaar moet ik daar zijn.
2: Ja.
1: Nou, dan kan je gaan investeren. Dan kan je gaan zeggen, oké, wat is het plan? Hoe moet ik het geld inzetten wat ik heb om daar te komen?
2: Ja, hang je zo'n luchtwasser op en dan ben je klaar.
1: Ja. Nee, maar goed, de vraag was van waarom zou je niet niks doen? Dus daartegen afgezet denk ik dat dit gewoon een heel goed idee is.
2: Ja. Laatste vraag die is van Danny. Maar, hebben we eigenlijk al een beetje beantwoord, maar misschien goed om nog even te herhalen. Hij zegt, is het stikstofprobleem niet groter dan alleen de landbouw?
1: Ja, zeker.

0: Eigenlijk al een beetje beantwoord, maar misschien goed om nog even te herhalen. Hij zegt, is het stikstofprobleem niet groter dan alleen de landbouw?
1: Ja, ja, zeker. Je kunt zeggen, uiteindelijk, want ik zei van, we moeten een landbouwtransitie, we moeten naar kringlooplandbouw, maar eigenlijk moet je natuurlijk naar een kringloopsamenleving. Landbouw is maar één onderdeel in de ecologische kringloop. En een heel belangrijk onderdeel en een cruciaal onderdeel. Hè, landbouw is eigenlijk de manier waarop wij mensen gevoed worden en daarmee ook onderdeel zijn van het ecosysteem. Het verbindt ons met de natuur. Nou ja, dat is een beetje heel diep misschien.
0: Ja, vroegochtend. Nou, helemaal maar, niet.
1: Oh, nou, gelukkig. om iets anders te noemen. Het is als je... Ik zeg, we moeten die stikstofkranen dichtdraaien. Maar dan moet je natuurlijk zuinig gaan zijn met de plantenvoeding die je nog hebt. De stikstof wordt dan niet meer iets wat we zoveel mogelijk kwijt moeten. Maar iets wat een belangrijke grondstof ook weer is, waar we zuinig op moeten zijn. Die zit dus in onze eigen ontlasting. Dus we spoelen heel veel stikstof door de wc via onze eigen poep en urine.
0: Ja.
1: Dat zou dan natuurlijk weer terug moeten naar de landbouw. En dat zou ook een heel goed idee zijn. Want op dit moment vervuilt dat ook water en de zee. Doordat we dat door de wc spoelen.
0: Ja. Ik heb nu ineens een heel, heel raar beeld in mijn hoofd. Dat mensen dan gaan wildplassen.
1: Er zijn echt hele moderne hygiënische schone manieren om dat te doen. Simpelweg dat je dus... de rioolzuivering, het materiaal wat ze uit het water halen, die stikstof, schoonmaken en zorgen dat dat weer terug kan naar de landbouw.
0: Ja, ja, precies. Dus die landbouw is eigenlijk nog veel breder dan waar wij het SEC over hebben tot nu toe. Ja. Uiteindelijk zijn er natuurlijk ook plannen gepresenteerd, als we het dan toch hebben over stikstofuitstoot voor mobiliteitssector, de industrie. Ook zij moeten voldoen aan allerlei stikstof.
1: Ja, ja, ja, daar hebben we het niet over gehad. Maar daar zijn denk ik boeren ook blij mee, dat Jamie van Essen heeft gezegd, ja, de industrie moet ook 50% gaan reduceren. Meer dus nog dan boeren. En het zijn ook duidelijke doelen. En daar is eigenlijk veel minder aandacht voor. En daar is ook eigenlijk bijna geen geld voor. Dus die moeten dat gewoon doen zonder al te veel subsidie.
0: Ja. Ja. Goeie vragen van mensen, toch? En opmerkingen.
1: Absoluut, ja. Ja, goeie
0: vragen. Op de vroege ochtend.
1: Ja.
0: Dan gaan wij zo verder praten, Thomas, over oplossingen. Hou ik van.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Maar eerst even naar muziek. Een toepasselijk nummer, als je goed luistert naar de tekst van Joni Mitchell. Dit is Big Yellow Taxi.

0: Maar in de politiek van Den Haag is 9 jaar stip aan de horizon eigenlijk al veel.
1: Een soort nieuw geologisch tijdperk is dat. Ja. Oké, okay, nou, dank Lotje, zeker, Peter en Ron die ons daar even op wezen in de NPO-luister hebben. Scherp geluisterd op de vroege ochtend. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van woensdag 8 juli. Met Thomas Oudman, bioloog en schrijver, heb ik het deze ochtend over de nieuwe stikstofplannen. Want deze nieuwe plannen moeten landbouw en natuur met elkaar gaan verbinden. Er komt meer geld voor natuurherstel rond kwetsbare natuurgebieden. En daar moet ook de stikstofuitstoot omlaag. Daar hebben we het allemaal over gehad. We gaan het ook over oplossingen hebben. Want Thomas Oudman is een kritische man. Dat hebben we tot nu toe gehoord. Maar we gaan hem uitdagen om ook eens even naar de toekomst te kijken. En misschien wel voorbij die 9 jaar. Misschien wel 19 jaar zelfs. En heb je nou nog vragen aan Thomas? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app. Vroeg. Jan van Poppel. Wat hier natuurlijk onder ligt, Thomas, is dat dit probleem is de afgelopen 7 jaar alsmaar groter en groter geworden. Ook in de media is het groter en groter geworden. Er is een enorme polarisatie als het gaat om dit onderwerp. Waarom is dat zo, denk je?
0: Dat is een goede vraag. Wat er in elk geval heel erg aan bijgedragen heeft, is de populistische politiek. Dus toen de stikstofcrisis ontstond, was het eigenlijk nog... Toen had je ook boze boeren, maar het was veel minder in de samenleving echt gepolariseerd dan het nu is.
1: Ja.
0: En toen dat ontstond, is BBB ook opgericht. Dus nadat de stikstofcrisis ontstond. En die is als partij ook echt geëxplodeerd door eigenlijk het probleem te ontkennen. En ook te doen alsof er hele simpele juridische oplossingen zijn om dit te doen. Namelijk om gewoon de Europese regels naast ons neer te leggen.
1: Ja.
0: En door ook steeds vol te houden dat er eigenlijk helemaal niet echt een stikstofprobleem is. Er zijn ook echt leugens verspreid die ze ook deels hebben moeten corrigeren.
1: Heb je een voorbeeld?
0: Dat boeren eigenlijk veel minder stikstof uitstoten dan ze eigenlijk doen, bijvoorbeeld. Hele rapporten waren daarover verschenen, maar die achteraf weer gecorrigeerd moesten worden. De twijfel gezaaid over de wetenschap daarachter. Twijfel gezaaid over wat ecologen eigenlijk kunnen. Twijfel gezaaid over wat de modellen die de uitstoot berekenen eigenlijk kunnen.
1: Er is heel veel twijfel gezaaid.
0: En daar zijn heel veel mensen heel boos van geworden op Den Haag. En heel boos van geworden op mensen die het stikstofprobleem wel serieus nemen. En dat is echt een gigantische polarisatie geworden. En de andere kant is ook waar. Dus er zijn ook mensen daardoor weer heel boos geworden op boeren. Dat zeggen, jullie willen gewoon niet natuur herstellen. En wat ook onterecht is, omdat veel boeren wel degelijk ook hart hebben voor de natuur. En juist wel ook dingen willen oplossen, maar niet zagen hoe of wat.
1: Ja.
0: En ook deels dus werden gevangen in die retoriek van BBB.
1: Dus voor zowel boeren als voor mensen die stikstofcrisis zo snel mogelijk willen oplossen, was die retoriek in ieder geval
0: werd het heel simplistisch.
1: Eigenlijk platgeslagen.
0: Het werd platgeslagen en mensen werden gewoon heel boos. Deden net alsof de andere kant gewoon zit te liegen. Terwijl het daadwerkelijk een groot probleem is, wat ook niet makkelijk is om als samenleving op te lossen.
1: Ja. Deze plannen die dan nu gepresenteerd zijn, is dat ook een soort, hoe moet je dat zeggen? Is het een soort compromis wat voort is gekomen uit die polarisatie? Of is het gewoon met gestrekt been van jongens, klaar met die polarisatie? Welke van de twee is het?
0: Het is echt een compromis. Dit is echt een compromis. Dat zeggen ook, dus van beide kanten wordt dat eigenlijk gezegd. Ook natuurorganisaties zeggen massaal eigenlijk van, wij zijn heel blij met deze plannen. Niet omdat dit ons ideaal is. Sterker nog, 10 jaar geleden waren ze er waarschijnlijk tegen geweest. Maar nu denkt iedereen in godsnaam, laat er iets gebeuren. En dat is dit. En ik ben niet degene die dit gaat tegenhouden.
1: Ja.
0: Nou, dat is het moment dat politiek fluïde wordt. Dat is het moment dat echt dingen kunnen gaan gebeuren. En dat is nu wel aan de hand.
1: Ja, het is ook een beetje wat Laura Bromet van Pro zei. Hè, de landbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer. Ja. Die zei van het zijn niet onze plannen. Er mag niks meer vanaf. Maar we stemmen wel voor.
0: Is het ultieme en ook het belangrijkste voorbeeld daarvan. Want dit is inderdaad, Pro verleent nu een meerderheid aan dit eigenlijk best wel rechtse plan.
1: Mm-hmm.
0: Als grootste linkse partij. Ja.
1: Je zou ook kunnen zeggen van dus al dat ontkennen en al die twijfelzaai van de BBB de afgelopen 7 jaar, dat heeft er in ieder geval voor gezorgd dat die plannen een stuk minder streng zijn geworden.
0: Dus BBB zou zijn zegeningen zeker kunnen tellen. Die heeft echt een grote invloed ook gehad op hoe het uiteindelijk eruit is komen te zien. Dus wat zij dan doelsturing noemen, dus dat je niet Bijvoorbeeld wat eerder een luisteraar vroeg, waarom doe je geen accijns op dat krachtvoer? Nou, dat lijkt mij een uitstekende oplossing. Dat noem je een bronoplossing. Dan begin je bij het begin. Maar wat ze nu doen is expliciet doelsturing. Dus je zegt niet wat boeren moeten doen of hoe. Je legt ze eigenlijk geen regels op. Behalve dat je zegt, het doel is dat je minder stikstof uitstoot. Dus dan leg je het eigenlijk helemaal aan de andere kant. Nou, BBB heeft dat bedacht. En dat is ook wat dit, wat dit kabinet nu uitvoert. En ook de doelen zijn niet bijzonder ambitieus. Ze doen het minimale waarmee ze denken, hiermee kunnen wij hopelijk uit de stikstofcrisis.
1: Ja, minister Van Essen zei het ook. Hè, van veel van deze plannen zijn gebaseerd op beleid van het vorige kabinet. Waar toen de BBB-minister zat, deed hij natuurlijk politiek gezien ook wel slim. Omdat hij daarmee de BBB eigenlijk aan boord wil halen van dit plan.
0: Nou ja, dat lukt niet. En dat is natuurlijk van de BBB weer gewoon politiek opportunistisch. Zij gaan gewoon proberen nu het onderste uit de kant te halen. En zij zijn een oppositiepartij. Dus van hun zul je geen meerderheid krijgen.
1: Ja. Voor wie zijn deze plannen? Nou nee, ik moet hem anders stellen. Want we hadden het net al even tijdens de luisteraarsvragen over toekomstperspectief. En deze plannen zijn nu gepresenteerd. Wat wil minister Van Essen hiermee ook zeggen tegen de boeren? We hebben het nu vooral gehad over die natuur natuurlijk.
0: Ja, nou dus heel duidelijk. Ik geef duidelijkheid. Ja. Je kan het hier niet mee eens zijn, maar wat je het hardst geroepen hebt de afgelopen tijd, en dat heb ik ook aan alle kanten gehoord, wij willen duidelijkheid. En dat geeft de minister nu. Eerlijk gezegd is het nog niet volledig duidelijk wat u nu zegt, want eigenlijk hebben bedrijven en ook binnen die zones kunnen boeren het samen met ook andere partijen gaan oplossen. Moeten ze samen een plan indienen. En dat moet voor 1 januari 2028. Dus daarna, dus het gaat nog een paar jaar duren voordat individuele bedrijven echt zeker weten, oké, dit moet ik gaan doen. Maar goed, dat traject ligt er nu. En dat is ook echt een geloofwaardig traject wat er nu ligt.
1: En daar geloven boeren ook in?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, het is echt, niemand twijfelt erover dat het nu dat dit anders is dan wat er in de afgelopen jaren is gebeurd.
1: Ja. Vond ik ook nog wel interessant om te lezen in je stuk dat uiteindelijk de provincie deze plannen met boeren moet gaan maken.
0: Ja.
1: Dat is dus helemaal niet het Rijk,
0: eigenlijk
1: maar het zijn
0: is
1: de provincies.
0: Jaren geleden is eigenlijk de verantwoordelijkheid voor dit probleem bij de provincie gelegd. En het is natuurlijk heel belangrijk, uiteindelijk bepaalt het Rijk de regels. Dus zij hebben nu ook die contouren bepaald. Maar de provincies zijn degene die dit moeten uitvoeren. Die moeten zeggen, zo gaan we het aanpakken. En die krijgen ook het geld om dat dan te besteden.
1: Nu zijn er vast ook boeren die zeggen van deze mensen willen gewoon minder boeren en minder voedselproductie.
0: Ja, dat is retoriek, dat is framing.
1: Wat zeg je tegen die boeren?
0: Het belangrijkste is dat als je niks doet, hè, zoals een andere luisteraar eerder ook suggereerde, Ajoep geloof ik, van waarom doen we niet gewoon niks, laat de boeren gewoon doorgaan. Nou, dan gaat het ook door zoals het al een eeuw gaat. En hoe het al een eeuw gaat, is dat elke 25 jaar het aantal boeren halveert. Dat is echt heel veel. Dus dat zou betekenen dat er over 25 jaar weer half zoveel boeren zijn.
1: En hoe komt dat dan?
0: Dat komt door één heel duidelijk ding. Dat heet schaalvergroting. Dus we zijn eigenlijk steeds efficiënter dingen gaan produceren. Dat is eigenlijk het doel van de landbouw al een eeuw. Zoveel mogelijk produceren met zo weinig mogelijk geld en arbeid. Eigenlijk gewoon geld, maar arbeid kost ook geld. En dat betekent uiteindelijk grotere bedrijven. En dat betekent dat dat ook ten koste gaat van andere bedrijven. Want je kan niet iedereen kan groeien. Er is maar zoveel land in Nederland. Dus daarom zijn landbouwbedrijven steeds groot. Dit is hoe het gaat op het platteland. De meeste boeren weten niet anders. Kunnen zich namelijk voorstellen dat het ook anders zou kunnen. Maar je kijkt gewoon naar je buurman en je hoopt dat hij eerder stopt dan jij. En dan kan je zijn land kopen en dan kun je weer uitbreiden en dan ben je weer een beetje toekomstbestendig. Dat is de realiteit hoe het gaat. En als je niks zou doen aan het stikstofprobleem en tegen zijn boeren zou zeggen, nou jongens, zoek het maar uit, maakt ook allemaal geen reet uit met die natuur, doe gewoon je ding, dan gaat dit keihard door. Dat is echt eigenlijk de manier om dit door te laten gaan.
1: Ja, dat eigenlijk toen we het net hadden over die technologische innovaties, daar geldt dat ook. Van dan...
0: Nou, dus daarom ben ik nu ook. Dus daar wil ik ook heel duidelijk in zijn. Ook dat probleem gaat deze maatregelen gaan dat niet oplossen.
1: Nee.
0: Er zullen boeren. Er wordt heel duidelijk ingezet op uitkoop. Dus dat er straks minder boeren zijn dan nu.
1: Ja. Maar eigenlijk wat jij zegt, is minder boeren betekent niet per se minder landbouwgrond.
0: Nee, zeker niet. En ik ben dus ook geen voorstander. Ik bedoel, het is niemands doel, laat dat duidelijk zijn, dat er minder boeren zijn. De minister laat boeren de mogelijkheid tot uitkoop. Hij zegt, er zijn allerlei mogelijkheden, maar als je wil, kunnen we je uitkopen. En dat is ook een manier om te zorgen voor minder uitstoot.
1: Ja.
0: Maar dat is wel onderdeel van het plan uiteindelijk.
1: Ja. Ja, uiteindelijk spreek jij in jouw stuk, als we het dan toch hebben over oplossingen of over de toekomst, dan heb je die term, het is ook een soort busterm geworden, iedereen heeft hem wel een keer gehoord, natuurinclusieve landbouw.
0: Ja.
1: Daar moeten we heen.
0: Ja.
1: Wat is dat dan precies? Hoe ziet een wereld of hoe ziet Nederland eruit als we allemaal doen aan natuurinclusieve landbouw?
0: Ja, ik weet niet, laten we het even bij de veeteelt houden. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk de veroorzaak van het stikstofprobleem. Ja. En veeteelt is eigenlijk ooit, dat doen we al duizenden jaren. Hè? En dat is efficiënt omdat je dus restproducten en ook je eigen afvalvoedsel wat je zelf niet opeet, kan geven aan dieren. En daarmee weer voedsel produceren. Zelfs heel hoogwaardig dierlijke producten.
1: Ja. Dus landbouw in een kringloop.
0: Dat is de kringloopgedachte inderdaad. Ja. Maar nu hebben we dus, we hebben het over die stikstofkranen en zo gehad. Zien we dat gewoon, we willen gewoon zoveel mogelijk dieren produceren. Vee hebben om vlees en dierlijke producten te produceren. Nou, ik denk dat de toekomst is dat we juist veel minder vee houden. En als je denkt van wat is dan het nut van een veebedrijf? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die een veebedrijf hebben, hoe die toekomstbestendig worden, is door erover na te denken, veel breder na te denken dan alleen voedselproductie. En een heel belangrijk dienst die boeren leveren is het beheer van ons landschap. En als je dat gewoon fundamenteel belangrijk maakt, kun je ook zeggen, oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat boeren het landschap juist rijker maken? En dat betekent natuurinclusief. Dus dat je ook nadenkt over hoe zorg je naast goed voedsel voor goede natuur.
1: Ja.
0: En dat kan door dus juist veel minder koeien te gaan houden. En door boeren ook veel meer te gaan zien als, veel boeren vinden dat een vreselijk woord, maar natuurbeheer. Dus dat ze niet alleen voedselproducent zijn, maar ook natuurbeheer. Dat een boer niet alleen is een voedselproducent, maar ook een natuurbeheerder.
1: Ja.
0: En dat elk weiland eigenlijk ook natuur is.
1: Ja, maar er is natuurlijk een reden dat we in Nederland zo zijn gaan inzetten op steeds meer vee, steeds meer efficiëntie, steeds meer geld verdienen.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk vooral dat laatste, namelijk geld verdienen.
0: Dat is geld verdienen. En dat is alleen maar cynisch hoor. Dat is ook gewoon de boeren een beter leven geven. Ja. Na de oorlog was dat Mansholt, eerste landbouwminister van Nederland, die zei nooit meer honger.
1: Ja, precies.
0: En dat was de slogan. Maar dat is eigenlijk achteraf pas de slogan geworden. Dat heeft hij zelf niet op die manier gezegd. Hij was een PvdA'er, hij was socialist. Zijn doel was om de boer te verheffen. En intensivering was toen de manier om de boer meer inkomen te laten hebben. Nou, dat is gewoon ontzettend goed gelukt en veel te goed gelukt, waardoor we nu veel te intensief zijn en het werkt ook helemaal niet meer goed. Dus boeren moeten produceren op een wereldmarkt en kunnen niet concurreren op dat niveau met bijvoorbeeld China. De producten zijn echt ontzettend goedkoop geworden. Vlees is echt zoveel goedkoper geworden relatief dan het vroeger was.
1: Maar dan zeg jij dus, op die grote wereldmarkt moeten we eigenlijk extensiever gaan boeren en moeten die boeren een hele andere functie krijgen. Ze zijn namelijk niet alleen boer, maar ze zijn ook landschapsbeheerder of natuurbeheerder.
0: Mm-hmm.
1: Kost ook geld.
0: Ja, dat kost geld. Dat lijkt me heel goed om dat te beseffen en dat we dat ook als maatschappij dan betalen. Dus nu, je kunt als boer nu ook al kiezen voor agrarisch natuurbeheer, wordt het dan genoemd, zijn kleine subsidies, maar die zijn eigenlijk nog net niet eens kostendekkend. Het is meer van, oké, jij moet dit doen en daar compenseren we je een beetje voor. Maar ik denk dat we naar een fundamenteel andere manier van denken moeten. Dus zeggen, een veehouder, iemand die grasland beheert, is ook natuurbeheerder en daar betalen wij voor.
1: Ja.
0: Dus niet kostendekkend, maar gewoon een inkomen.
1: Dus als een boer achter op zijn veld een gutto ziet zitten, dan moet hij daar gelukkig van worden, want hij heeft goed gedaan aan agrarisch natuurbeheer.
0: Ja, dat is een mooi voorbeeld.
1: En daar krijgt hij voor betaald.
0: Ja, ja, ja, dat is ook, dat is wat hij verzorgt.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja. Je zou kunnen zeggen van dit was het moment geweest dat we boeren massaal hadden kunnen gaan betalen voor agrarisch natuurbeheer.
0: Dat is nou precies mijn teleurstelling met deze plan. Van oké, nu moeten wij die stip aan de horizon zetten. En ik wil ook dat we dit nu doen en dat we duidelijkheid geven. Maar dan was dit ook wel het moment om het gelijk in één keer helemaal goed te doen.
1: Ja. Dit kan ook een tussenstap zijn. Of is dat dan weer te hoopvol?
0: Nou, dus ja, het is een tussenstap. En inderdaad, we gaan dus naar 2035. Dat is 9 jaar. Nou, dan kunnen we daarna weer een nieuwe stap op de horizon zetten. Maar ik vind het ook daadwerkelijk belangrijk dat boeren duidelijkheid hebben. Dus ik denk ook, als je dit nu gaat uitvoeren, dan ga ik ook niet zeggen van zorg dat het volgend jaar weer anders is. Want nee, dat is dus belangrijk.
1: Ja. Ik merk eigenlijk, sinds wij het woordje natuur inclusieve landbouw hebben gehad, jouw vuist gaat de lucht in, je ogen gaan open. Nu ben je
0: wakker. Ja, het is ook 6 uur.
1: Nu ben je pas echt wakker. Nee hoor, nee. Maar je wordt er ook een soort van blij van dat beeld.
0: Nou ja, dat is voor mij een stip aan de horizon, inderdaad. Dat die mogelijkheid bestaat.
1: Ja. En die mogelijkheid is er dus.
0: Ja, dat is technisch geen enkel probleem.
1: Oké. Nou, dan gaan we afwachten of Jamie van Essen, nou, die zal er over 9 jaar misschien niet meer zitten. Maar of de minister over 9 jaar dat soort plannen dan weer gaat presenteren. Misschien ben je dan nog steeds bezig met stikstof, Thomas.
0: Ja, misschien is Jamie van Essen voor de komende 4 kabinetten landbouwminister. Ja. Zou zomaar kunnen.
1: Thomas Oudman van De Correspondent, dank dat je er was. Dit was Vroeg van 8 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaan ze verder hier op deze zender met het Radio 1 Journaal. Fijne dag.
2: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Marco Geitenbeek.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen. De veiligheidsdiensten in ons land waren er tot op het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen. En de VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman.
5: Het Amerikaanse leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Volgens de VS is het een reactie op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Iraanse staatsmedia melden dat onder meer in de stad Sirik mensen gewond zijn geraakt. Het Iraanse leger zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. De inlichtingdiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland in februari 2022 Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie gisteravond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een man van 29 is opgepakt. Hij is de eigenaar van de box. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werd een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw in Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. En Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer is bewolkt en lokaal kan er ook wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon en het wordt zo'n 25 graden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal.
4: De AIVD en MIVD hebben het kabinet in 2021 en 2022 geprobeerd te overtuigen dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen. terwijl de Amerikanen en de Britten daar al maanden voor waarschuwden. Dat blijkt uit een reconstructie van de Russische invasie die is gemaakt door de Volkskrant. Ben Meinertsma is onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Waar baseerden de AIVD en MIVD zich op dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen?
6: De Nederlandse diensten hadden een unieke bron, zoals ze zelf zeggen. Een bron niet ver bij Poetin vandaan, zo ontdekten wij. En met behulp van die bron konden ze documenten lezen en communicatie uit de top van het Russische veiligheidsapparaat. Nou, wat bleek daaruit? Poetin was helemaal niet bezig een oorlog voor te bereiden. Hij gebruikte de enorme troepenopbouw aan de grens om de druk op te voeren op het Westen en dan met name op Amerika. Rusland wilde garanties dat Oekraïne niet bij de NAVO kwam. Rusland wilde minder NAVO-troepen aan de grens. Hij was helemaal niet uit op oorlog, zo ontdekten wij. Of dachten de diensten op basis van deze bron. Hij wilde vooral onderhandelen. En het was dus een soort bluf van Poetin om vooral de druk op te voeren.
4: Ja, want die troepenopbouw, zeg je, die zagen de Amerikanen ook. Daardoor voorspelden ze al langer dat die inval er zou komen. Maar de AIVD en de MIVD keken daar dus anders naar door die bron. Hoe kan het dat ze die troepenopbouw dan zo anders hebben geïnterpreteerd?
6: Nou ja, pas na de invasie komen de Nederlandse diensten er tot een schrik achter dat de top van het Russische veiligheidsapparaat, dat die helemaal niet op de hoogte was van de plannen van Poetin. Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron. Maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde. Hmm. En de Amerikanen, daar gaat iedereen van uit, die hadden wel toegang tot die inner circle van Poetin. En daarom waarschuwden zij de wereld uitvoerig dat er een oorlog aan zat te komen. Maar ze lieten niet weten, ook de Nederlandse dienst niet, wat nou precies hun bron was.
4: Nee.
6: Dus werden ze niet geloofd, ook niet door de Nederlandse dienst.
4: Nee, al waren er wel Nederlandse ambtenaren en militairen die geloofden in wat de Amerikanen voorspelden. Waardoor komt dat?
6: Klopt, ja. En dat is toch ook wel pijnlijk. Hè. Die hadden rechtstreeks toegang tot informatie van Amerika, ontdekten wij. Dus op allerlei plekken was er contact met de Amerikanen op ambtelijk militair niveau. Toen de troepenopbouw bij de grens steeds groter werd, de dreiging steeds groter werd, gingen ze ook steeds meer de Amerikanen geloven in plaats van hun eigen diensten. En daarom was uiteindelijk ook Nederland best goed voorbereid. Omdat er allerlei ambtenaren en militairen waren die rechtstreeks contact hadden met de Amerikanen.
4: Ja, en we weten natuurlijk hoe het afliep. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Wat was de reactie van de Nederlandse veiligheidsdiensten toen?
6: Ja, het is intern gereëvalueerd. Er ligt ergens een rapport in een kluis wat hierover gaat. Dat is geheim, we weten niet wat erin staat. Ik heb wel een bron gesproken die het heeft gelezen. En die zegt dat de belangrijkste les wat hem betreft niet in staat. Namelijk de les dat de Nederlandse diensten een minder grote broek moeten aantrekken. Die moeten denken dat ze meespelen op wereldtoneel. Intern bij de dienst zijn ze milder. Daar zeggen ze vooral dat ze sinds de invasie anders naar Poetin zijn gaan kijken. Dus eigenlijk wat ze deden was, ze spiegelden Rusland heel erg aan Nederland. Hè, als een soort van goed functionerende overheid. Nou, dat bleek niet te kloppen, hè, want de oorlog was voorbereid zonder dat die Russische veiligheidsapparaat van wist. Hè, zonder dat hun eigen protocol, dat er een eigen protocol werd gehouden.
4: Mm-hmm.
6: Ze zagen ook niet dat Poetin was geradicaliseerd. Erkenden ze later. En met name na het drama in Butsja, kun je vast herinneren, de slachting van Russische militairen op weg naar Kiev. Zeggen ze bij de diensten ook dat ze sindsdien toch echt wel anders naar Poetin zijn gaan kijken. Minder als een rationele actor en veel meer als een geradicaliseerd persoon.
4: Ja, nou is dit gebeurd, hè? De diensten die zaten dus op basis van die bron op een ander spoor. Maar welke gevolgen heeft het gehad dat de AIVD en MIVD zeiden dat die inval niet zou gaan plaatsvinden?
6: Ja, dat is natuurlijk achteraf altijd heel moeilijk om vast te stellen. Ook omdat ze in Frankrijk en Duitsland ook niet geloofden dat de inflatie zou plaatsvinden. Kijk, feit is dat die Amerikanen en Britten er alles aan hebben gedaan om West-Europa te overtuigen dat er een inflatie zou plaatsvinden. En het achterliggende doel was toch wel om dan samen met Europa op te kunnen trekken om Poetin te verslaan. Dat is mislukt. En moet je voorstellen, kijk, wat als Poetin had geweten, alle tijd en energie, alle geld, alle middelen, de sancties tegen Rusland, de miljarden die we hebben gestoken in het verdedigen van Oekraïne, als Poetin dat vooraf zou weten, zou hij dan deze keuze hebben gemaakt? Zou hij dan de invasie zijn begonnen? Nou, het antwoord op die vraag zullen we helaas nooit weten, omdat, zo zeggen sommige ambtenaren die we hebben gesproken tegen ons, de hele kleine kans die we hadden om Poetin af te schrikken, die hebben we laten lopen, omdat we de Amerikanen niet geloofden.
4: Ja. Tot slot, wat betekent dit dan voor de diensten? Want ze zaten er echt naast.
6: Ja, dus in Frankrijk zie je dat de top van de militaire inlichtingendienst... die is ontslagen na de invasie vanwege de verkeerde voorspelling. Ja, in Nederland had het geen gevolgen. Het enige wat we weten is dat er een gesprek heeft plaatsgevonden... tussen hoge ambtenaren en de directeur van beide diensten. Een stevig gesprek. De conclusie daaruit was de erkenning van de diensten dat ze ernaast zaten. Maar dat heeft verder geen gevolgen gehad.
4: Duidelijk, de hele reconstructie is natuurlijk te lezen in de Volkskrant en op volkskrant.nl. Dank, onderzoeksjournalist bij die krant, Ben Meindertsma.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Het is 6:09. In Nieuwsuur aandacht voor de Britse politicus Nigel Farage, die zijn parlementszetel opgeeft. De voorman van Reform UK lag de afgelopen dagen onder vuur vanwege aangenomen giften. Hij treedt dus terug, maar stelt zich wel opnieuw verkiesbaar bij de tussentijdse verkiezingen. Politicoloog Casper Kerkels legde uit waarom Farage dit doet.
7: Een by-election is een verkiezing dat gaat over een kiesdistrict waar uiteindelijk iemand in het lagerhuis terechtkomt. Als die persoon om wat voor reden dan ook besluit om terug te treden, dan triggert dat zo'n by-election. Dus dan komt er een tussentijdse verkiezing in dat kiesdistrict. Dat is wat hij nu automatisch zelf doet door zichzelf terug te trekken, als het ware.
8: Terwijl er een onderzoek naar hem loopt, ja. En op het moment dat hij dat doet, dan stopt dat onderzoek.
7: Ja, dan stopt dat onderzoek.
4: Als hij opnieuw wordt gekozen, kan Farage zeggen dat de bevolking hem het vertrouwen heeft gegeven, ondanks alle beschuldigingen.
7: Dus hoe hij deze by-election wil framen is eigenlijk als een verkiezing tussen het volk aan de ene kant en het establishment dat hem in zijn visie kapot wil maken aan de andere kant. Terwijl als hij dit onderzoek zou hebben afgewacht en uiteindelijk zou die by-election er wel zijn gekomen, dan gaat dat natuurlijk veel meer over, heeft hij die regels nou wel of niet overtreden. Dus dit is een soort van zet in dat politiek strategische spel waarvan hij denkt, ik kies voor die vlucht naar voren.
4: Afgelopen weekend werd in een loods in Rotterdam een record hoeveelheid snoes onderschept. In totaal lagen er 80.000 van die illegale kleine nicotinezakjes. Zo'n zakje stop je onder je bovenlip en zo krijg je zonder te roken nicotine binnen. Snoes is overkomen waaien uit Zweden en het wordt steeds populairder onder jongeren. In radioprogramma De Rode Draad noemde longpatholoog Danielle Cohen dat een zorgelijke ontwikkeling.
9: Je hebt ook poeders die rondgaan met 50 milligram nicotine in één zakje. Dan stop je dus 10 tot 20 sigaretten aan nicotine onder je lip. Dat zijn zulke ongelooflijk hoge doseringen dat je je helemaal kan voorstellen dat jongeren daar doodziek van kunnen worden, maar ook hartstikke verslaafd.
4: De verkoop van snoes is illegaal en dus kopen jongeren het via kanalen als Snapchat of Telegram. Volgens Cohen schiet de handhaving op die illegale verkoop tekort.
9: De reden is natuurlijk dat de handhaving gebeurt door de Voedsel- en Warenautoriteit. En daar werken nog geen 20 mensen die voor heel Nederland die vapes, die sigaretten en die snus verkopen moeten handhaven. Ja, dan is het natuurlijk niet echt gek dat we dat overal op straat nog tegenkomen.
4: In de nieuwe serie Natuur in de Cariben reist Natasha Gibbs langs de 6 Nederlandse eilanden in de Caribische Zee. De eerste aflevering was op Aruba, waar Gibbs met speervisser Patrick jaagt op de lionfish, oftewel de koraalduivel. Een invasieve, exotische vis zonder natuurlijke vijanden. En die tast de koraalriffen rond Aruba aan, vertelde Patrick.
10: Een lionfish eet alles wat in zijn bek past. Okay. Dus als het beweegt, hij gaat het eten. Dus krab, kreeftjes, papegaaivissen, damselfish. De balans binnen onze natuurlijke onderwaterwereld is weg als je een predator hebt, een roofvis, die zelf niet gegeten wordt.
4: En die lionfish die plant zich ook nog eens razendsnel voort.
10: Zo'n lionfishvrouwtje kan elke week 40.000 eitjes produceren.
11: Ja, kun je daar wel tegenop speren?
10: Nee, we can win the war. Nee. Maar we kunnen wel het rif blijven controleren. Want als we het niet doen, dan zou het rif eigenlijk al verdwenen zijn. Want er zijn nu gelukkig op Europa heel veel actieve mensen die lionfish weghalen.
4: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Ja, we moeten nog één ding rechtzetten, Thomas. We hebben net gezegd dat de stikstofplannen pas over 19 jaar een soort toekomst...
1: Ja, 2035 is dichterbij dan ik dacht.
0: Precies, ja, ja. Het is al 2026.
1: Het is 9 jaar, dat is ook helemaal niet zo veel...

0: Novastar en Never Back Down. Het kabinet wil bedrijven kunnen dwingen voor defensie te produceren. Dat schrijft het AD.
1: Ja, dat is de strekking van een nieuwe wet die minister Herbert van Economische Zaken vandaag naar de Raad van State stuurt voor advies. En in die wet wordt geregeld dat een beperkt aantal bedrijven in een oorlogssituatie eerst het verzoek krijgen voor defensie te gaan werken, maar desnoods daartoe gedwongen kunnen worden. Ook kan defensie de voorraden vorderen. Het is niet de eerste versie van de wet. Het voorstel is herzien omdat er kritiek was op het grote aantal bedrijven waar de overheid kan ingrijpen. De minister wil niet zeggen om welke bedrijven het nu gaat, maar zegt in het AD dat de groep op twee handen te tellen is. De top van het gerechtshof in Den Haag moet getuigen in de strafzaak tegen een voormalig rechter, heeft de rechtbank in Limburg beslist. NRC schrijft erover, over dit uitzonderlijke besluit. Het gaat om de zaak tegen Frank G., die als teamvoorzitter van de strafkamer tiental arresten schreef, waarin hij deed alsof het oordelen waren van meervoudige kamers van drie raadsheren, terwijl het om enkelvoudige uitspraken van hemzelf ging. Zijn advocaat zegt dat hij daarvoor koos vanwege grote werkdruk, vanwege het wegwerken van de achterstanden na de coronacrisis en de financiële tekorten. En dat de top van de rechtbank ervan wist. En daarom moet de president van de rechtbank, haar plaatsvervanger, 6 raadsheren, 3 griffiers en nog 5 andere medewerkers getuigen. En een deel van hen openbaar. Dat is heel bijzonder inderdaad, getuigen binnen het gerechtshof.
0: Ja.
1: Ja. Bedrijven die veel technisch geschoolde mbo'ers nodig hebben vinden dat het kabinet te weinig doet voor die opleidingen. Koepelorganisatie FME trekt in de Telegraaf van Leer. Het kabinet, zeggen ze, bekommert zich vooral om kleinere scholen in de regio. En dat zegt ook FME-voorzitter Theo Henraar. En veel te weinig om technische vaardigheden. Daar is behoefte aan. Niet aan weer een mediastudent of andere jubelstudie, zegt hij in de krant. Hij zegt dat er geld moet komen voor het techniekonderwijs waar met dure machines, praktijk lokale en intensieve begeleiding gewerkt wordt. Vakmensen zijn hard nodig, zegt hij, voor de energietransitie, de woningbouw, voor defensie en voor digitalisering. Tegelijk ziet de sector met bloedend hart opleidingen krimpen en samensmelten. En wie met de trein of auto langs station Amsterdam-Zuid komt, zal het rood-blauw geblokte bouwwerk aan de zuidkant van de A10 wel eens zijn opgevallen. En misschien ook de letters die de rode vlakken samen vormen. CCA staat erop. Cancer Center Amsterdam betekent het. En deze week is de afbraak van het gebouw begonnen. Het Parool sprak erover met Bob Pinedo. Hij is emeritus hoogleraar oncologie en de drijvende kracht achter dat CCA. Als jonge arts vond Pinedo dat er veel te weinig gedaan werd voor kankerpatiënten. En hij nam zich voor te doen wat hij kon om de ziekte de wereld uit te helpen. Begin deze eeuw wist hij tientallen miljoenen te verzamelen om een tijdelijk onderzoekscentrum te bouwen. 5 jaar zou het gebouw er staan, het werden er 20. Het onderzoek wordt sinds vorig jaar in een permanent gebouw gedaan.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Marco Geitenbeek.
0: Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran en weer sancties op Iraanse olie ingevoerd. Die had de VS juist versoepeld als onderdeel van het staakt het vuren. Wat betekent dat voor de onderhandelingen tussen de twee landen? Correspondent Rudy Bauma vertelt waarom de VS dit doet.
4: Het is volgens Amerika een straf voor de 3 Iraanse aanvallen gisteren en maandag op commerciële schepen die door de Straat van Hormuz voeren. Dat heeft Iran de afgelopen weken trouwens vaker gedaan, maar niet eerder zoveel binnen 24 uur. Iran die wil dat de schepen door een door hun gecontroleerde corridor varen, niet via een andere route vlak langs Oman. En de VS die noemt die Iraanse aanval op die olietankers onterecht gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. En heeft daarom ruim 80 krachtige aanvallen uitgevoerd op havenplaatsen langs de Straat van Hormuz en dat eiland, Garg. En de VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al vanwege soortgelijke redenen. Maar ja, niet zo grootschalig als nu.
0: Nee, dit zijn de aanvallen. Maar ze draaien dus ook een versoepeling van die oliesancties terug. Ze worden weer ingevoerd. Waarom doen ze dat?
4: Ja, en dat is wel nieuw. De VS die had die sancties voor landen die olie kopen van Iran 60 dagen opgeschort. Als smeermiddel eigenlijk voor de onderhandelingen die de VS wilde voeren met Iran. Dat was toen zeer opzienbarend. Het was een blijk van vertrouwen, zoals de minister van Financiën Scott Bessent dat noemde. Na decennia dat sancties eigenlijk de regel waren. Maar nu wordt Iran dus opnieuw afgeknepen. De VS zegt dat Iran zich gewoon niet heeft gehouden aan hun kant van de deal. Namelijk het volledig opengooien van de Straat van Hormuz. En er is natuurlijk ook nog wel olie onderweg hier en daar. Maar ja, klanten, zullen we maar zeggen, kopende landen, die hebben tot 17 juli gekregen van de VS om transacties af te bouwen. Ja, het is niet duidelijk wat voor landen dat precies zijn die het hebben aangedurfd om Iraanse olie te kopen. Maar dat is weer afgelopen.
5: Ja, en dan is de vraag natuurlijk, wordt er nog onderhandeld tussen de VS en Iran?
4: Waarschijnlijk niet. Er is 1 en 2 juli nog wel onderhandeld in Doha in Qatar. Ondanks die eerdere Amerikaanse vergeldingsaanvallen van eind juni, die ik al noemde dus. Dat wordt gedaan door weer die Steve Witkoff en Jared Kushner. Trump's schoonzoon zijn inmiddels de vaste onderhandelaars geworden in verschillende brandhaarden in de wereld. En toen zou er vooruitgang zijn geboekt, onder andere over het ontdooien van bevroren Iraanse tegoeden, maar ook over doorvaart door de straat van Hormuz. Daarna waren de gesprekken opgeschort vanwege die zesdaagse rouwperiode voor Ayatollah Khamenei, de uitvaart. Dat loopt tot 9 juli, dus morgen loopt dat af. En dan zouden die onderhandelingen moeten worden hervat. Maar ja, nu is er dus deze kink in de kabel. En Iran is ook weer aan het reageren met aanvallen op Kuwait en Bahrein, waar de VS basis heeft. Dus ja, het is echt bal.
5: Ja. Trump is in Ankara op de NAVO-top. Heeft hij al gereageerd?
4: Dat hangt ervan af wat je reageren noemt. Hij plaatste vanochtend vroeg rond 5:30 in Ankara echt een burst. Echt een enorme serie berichten op Truth Social. Dat hij vaker, 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Vooral over andere dingen, maar ook wat gereposte filmpjes van de explosies. En een screenshot van een tweet. Door iemand anders gewoon geplaatst. En ook een plaatje met boom, I voted for this. Maar niets inhoudelijks. De straat van Hormuz is wel een belangrijk gespreksonderwerp daar in Ankara. En er werd ook verwacht dat Trump daar wel eens over zou beginnen. Hij heeft gisteren trouwens ook weer geklaagd dat Europese landen de VS niet te hulp zijn geschoten tijdens die oorlog met Iran. En ja, deze nieuwe ontwikkelingen zijn natuurlijk wel een domper voor Trump, hoor. Want opnieuw ligt dat toch al fragiele memorandum onder vuur. En lijkt een definitief akkoord nog steeds ver weg.
5: Je noemt het een domper voor Trump, maar ja, hij doet het ook zelf.
4: Ja, maar hij kan niet anders. Hij moet natuurlijk sterk overkomen nu Iran tot die aanvallen op olietankers over is gegaan. Hij heeft ook bij het afsluiten van het memorandum destijds gezegd van, nou, als Iran zich niet aan de afspraken houdt, dan gaan we weer bommen gooien precies op hun hoofd. En ja, dat moet hij dan ook wel doen, anders komt hij zwak over. En dat wil hij zeker niet.
5: Vertelde correspondent Rudy Bauma. Het is weer ziedend warm bij de Tour de France en dan moet er heel veel gedronken worden. Daarmee zijn het niet alleen zware dagen voor de renners, maar ook voor degene die de bidons moeten vullen en aanreiken. Dat ziet sportverslaggever Jan Kees van der Kun.
6: Guys, we gave 50 bottles. Can someone drop some bottles somewhere for us? We're running out.
7: Oud-wielrenner Servaas Knaven moet zijn auto tijdens de etappe meerdere keren opnieuw laten bevoorraden.
6: Hendrik, can you ask Peter that they prepare some bottles for us? Already filled bottles. And then at a certain moment put it on the side of the road again. Because we have 10 left.
7: Hij doet namelijk in de neutrale wagen achter het peloton de hele dag niets anders dan bidons aangeven.
8: Ja. Hold on.
6: Heb je nog?
8: Yo, welcome. Watch out, hè.
9: Two.
8: Ja. Breek mijn arm niet, hè.
7: Zo, even op adem komen nu, hè, Servaas?
6: Ja, inderdaad, ja. Het was even heel hectisch, ja.
7: Wat gebeurde nou ineens allemaal tegelijk?
6: Nou ja, het was super lastig. En er waren geen ploegleiders meer. Of die waren nog niet door. Dus, en toen werd er in de radio gezegd dat Shimano bidons heeft. Dus toen kwamen in één keer alle renners bij ons bidons halen. Dus, maar ja, dat is op zich prima, want daar zijn we op voorbereid. Maar 60 bidons in een kwartier geven was wel even een uitdaging.
7: Maar ook langs de kant moet er natuurlijk flink gedronken worden. Want urenlang zitten de wielerfans, het zijn er wel een stukje minder dan gebruikelijk, in de slopende hitte. De sfeer die leidt er niet onder. En ook hier wordt gedronken. En dat is niet alleen water.
10: Beaucoup de soleil, il fait très chaud, grosse canicule. C'est pour ça qu'on boit un petit peu de bière.
7: Kijk, het waait toch een beetje, want deze vlag wappert prachtig.
11: Ja, prachtig, hè? Ja, dacht ik. Ja.
7: Holland staat er duidelijk op.
11: We moeten ons wel laten zien en laten horen.
7: Dat is gelukt. Maar nu nog het overleven van deze hitte. Dat is geen sinecure.
11: Nou, we hebben een parasolletje mee. En lekker koel water. Dus dat gaat helemaal goed komen.
7: En u heeft een mooi hoedje gekregen uit de reclamecaravan. Dat komt heel goed van pas.
12: Dat komt zeker goed van pas. We hadden wel een hoedje mee, maar dit is natuurlijk leuker.
7: Het is hartstikke leuk. En u bent helemaal goed voorbereid. Wat is er allemaal meegenomen?
12: Deze in de folie. En we hebben hier met koelelementen Ach, we zijn helemaal goed voorbereid.
11: Ja, en pakjes drinken.
12: Pakjes drinken.
11: En in de auto ook nog, straks voor de terugweg.
7: Oh, dat zal lekker warm zijn dan.
11: Nou ja, maar beter warm water dan geen water.
12: Oh, wat hebben we nog meer? Parasolletje, twee lekkere stoeltjes. Het komt helemaal goed.
7: Ze kunnen u niks meer maken vandaag?
12: Nee, niet vandaag. Nee, nee. En als je zo dicht met vakantie hierbij bent, dan moet je daar toch even van profiteren.
7: Dit is toch echt eigenlijk gekkenwerk?
11: Ja, in wezen wel. Maar je moet erbij zijn, hè? Dit kun je toch niet laten lopen?
5: Dat zei deze Nederlandse toerist tegen verslaggever Jan Kees van der Kun. In de bloedhitte dus. Ook hier kruipen we langzaam een beetje richting de 30 graden deze week. Daarom dacht ik, ik kies een beetje een loom zomerplaatje uit. Dit is Flower Moon van Durant Johnson.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 7:01, de hoofdpunten van het nieuws. Katrien.
2: De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 dat Poetin zover niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. Deze informatie kwam ook bij de Amerikanen terecht, maar zij waarschuwden al maanden voor een invasie. En Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran in de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. In een dorpje aan het Como-meer in Italië gaat toeristen beboeten die half naakt door het dorp lopen. Volgens de burgemeester van Varenna zijn inwoners het helemaal zat dat mensen van het strand zo de supermarkt of kroeg inlopen in zwembroek of bikini. Toeristen die dat doen riskeren nu een boete van €200. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon en het wordt zo'n 25 graden.
1: Gaan we naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap voor de verkeersinformatie. Tim, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen. Ja, de spits die komt hier en daar al vroeg op gang. Onder andere door wegwerkzaamheden op de A20. Daarom is het drukker dan gebruikelijk op de A16. Komen er vanuit Breda file voor knooppunt Terbrechtseplein. Ongeveer een kwartiertje extra. En ook wegwerkzaamheden op de A27, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum zelf, 10 minuten vertraging.
1: Er is nieuw bewijs in een Bredase moordzaak uit 1993. En daarom moet de zaak over voor de derde keer. Straks hoort u de advocaat van de verdachte.
4: Ster. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Alle 6 moesten ze de cel in. De 6 van Breda werden veroordeeld voor de brute moord in 1993... op de eigenaresse van een Chinees restaurant. De straf is al lang uitgezeten, maar nu moet de zaak over, schrijft de Hoge Raad in een advies. Dat is niet voor het eerst. In 1995 was er al een hoger beroep. In 2012 werd het hele proces overgedaan met hetzelfde resultaat. Maar nu is er nieuw bewijs, hoorde verslaggever Sander van Hoorn van de advocaat van de 6 van Breda, Geert-Jan Knoops.
15: Er is in 2023 tot 2025 is er op ons verzoek nieuw DNA-onderzoek gedaan door het NFI. En daaruit is naar voren gekomen dat er veel meer DNA-materiaal is aangetroffen op en rond het slachtoffer.
0: Nu was er al wel bloed gevonden,
15: ja,
0: bij een gokautomaat, smeer op de muur.
15: Ja.
0: Maar dat was toen geen aanleiding om daar een verdachte bij te zoeken.
15: Ja,
0: hoe komt dat?
15: Het Hof heeft dat toen gekwalificeerd als zijn een toevallig spoor, dus niet van een dader. Nu met het nieuwe DNA-onderzoek dat in het najaar van vorig jaar is afgesloten door het NFI, zijn er veel meer sporen naar boven gekomen met een DNA-profiel dat allemaal van dezelfde persoon is.
0: Een spoor op het broek van het slachtoffer, een handdoek, ja, in de buurt. Echt serieus meer?
15: Ja, dus één haar aangetroffen op de broek van het slachtoffer dat toebehoort aan die Zuidoost-Aziatische persoon. Mm. Twee profielen op haar t-shirt. Op een handdoek die lag 40 centimeter van het lichaam. Veel bloed dat een profiel bevat van diezelfde man. En daarnaast natuurlijk wat we al wisten, de bloeddruppel bij de gokkast die daar was opengebroken. En de bloedveeg. Dus in totaal 5 sporen die allemaal hetzelfde profiel hebben. En dat sluit dus de 6 veroordeelden helemaal uit.
0: Ja. U heeft dit aangespannen namens de 3 mannen die, klopt, veroordeeld zijn. De 3 vrouwen zaten daar niet bij. Maar zelfs, ja, daarvan zegt de advocaat-generaal, justitie dus,
15: ja,
0: dat moet eigenlijk ook heropend worden. Wat, ja, zegt u dat die advocaat-generaal dat eigenlijk wil?
15: Dat zegt veel over de betekenis van de nieuwe bewijsstukken.
0: Ja.
15: De kracht van het nieuwe DNA-bewijs is natuurlijk zo sterk dat je er niet meer omheen kunt dat deze mensen naar alle waarschijnlijkheid onschuldig zijn.
0: Ja, zegt de advocaat van 3 van hen. Want al eerder is de hele rechtszaak overgedaan. En kwam uiteindelijk de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel. Ze zijn, ja, schuldig. Dus dat, ja, kan een derde keer gebeuren.
15: Dat kan een derde keer gebeuren. Aan de andere kant weten we ook uit de Puttense moordzaak, die Ina Postzaak, andere zaken die wij als kantoor hebben gedaan voor herzieningen, dat soms bij een tweede of een derde aanvraag de herziening wordt toegewezen.
0: Mm.
15: En met die nieuwe DNA-technieken is nog een keer uitgesloten dat deze 6 veroordeelden iets te maken kunnen hebben met het delict.
0: Mm.
15: Maar ten tweede is er dus nieuw bewijs uit voortgekomen dat juist in de richting van een andere dader wijst.
0: Maar betekent dat dus met de kennis van nu is het natuurlijk allemaal heel anders, maar, ja, met de kennis van toen hadden ze in elk geval niet veroordeeld kunnen worden omdat er voldoende reden was om te twijfelen?
15: Ja, die twijfel was er toen al zeker. En dat was ook bij veel deskundigen
0: maar
15: het geval.
0: Maar dat maakt dit dus een rechterlijke dwaling?
15: Wat ons betreft is dit een rechterlijke dwaling. Want vergeet niet, deze 6 mensen, hun hele leven is eigenlijk heeft in het teken gestaan van een onterechte veroordeling. Ze hebben er zeer ernstig onder geleden. Een van de 3 vrouwelijke veroordeelden, Jane, die is ernstig ziek geworden daardoor. Of mede daardoor. Ook psychisch enorm eronder geleden. En ja, we vinden het nu echt wel tijd dat de zaak definitief wordt teruggedraaid. Deze zaak is van 1993.
0: Waar is de 3 mannen om te doen eigenlijk? Eerherstel, geld, combinatie?
15: Nee, het aspect van geld is niet eens aan de orde gekomen. Het is heel duidelijk dat zij eerherstel willen, omdat zij, ook zeggen wij, staan nu te boek als mensen die een ander iemand hebben vermoord, hebben gedood. Dat heeft ons leven ernstig geraakt. We hebben er ernstig onder geleden. En we willen onze naam zuiveren.
1: Dat zei Geert-Jan Knoops, de advocaat van de 6 van Breda, tegen verslaggever Sander van Hoorn. En Knoops denkt dat de man van wie het DNA gevonden is meteen na de moord naar China is gevlucht.
16: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
17: Mail naar r1jn@nos.nl.
16: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De Australische premier Albanese heeft een goed gevulde agenda deze week. Maandag was hij op Fiji, gisteren op de Salomon-eilanden. En vandaag ziet hij de leiders van Tonga, Samoa en Papua-Nieuw-Guinea. In al die gesprekken gaat het om afspraken over de veiligheid. Ondertussen vuurde China afgelopen maandag een ballistische raket af die neerkwam in de Stille Oceaan, waar Australië en deze eilanden liggen. Albanese veroordeelde die actie.
18: We don't want to see any action that is destabilizing or which undermines the peace, security and stability of the Pacific and the region. And there is no doubt that this is a provocative act by China which does destabilize the region.
1: We willen geen acties zien die de vrede en stabiliteit in de regio ondermijnen. Zonder twijfel doet China dat op deze manier wel, zei hij. Correspondent Meike Weijers in Sydney. Wat voor veiligheidsafspraken maakt Australië met al die landen in de Stille Oceaan?
17: Nou, dat gaat vooral om veiligheid- en defensieafspraken. En die zijn uiteenlopend. Vorige week al werd er een deal gesloten met Vanuatu, waarin onder meer staat dat Australië en Vanuatu de politie daar gaat samenwerken. En ook dat er geen andere buitenlandse macht een militaire basis mag bouwen op Vanuatu. En dat is dus duidelijk gericht op China. Deze week, je zei het al, Albanese was in Fiji en tekende daar.

0: Op Vanuatu. En dat is dus duidelijk gericht op China. Deze week, je zei het al, Albanese was in Fiji en tekende daar een deal dat de zogenaamde Ocean of Peace Defensie Alliantie heet. Dat is ook omvangrijk en de landen beloven elkaar onder meer om elkaar te steunen bij een aanval van een buitenlandse mogendheid. Ook daar wordt duidelijk, zonder China bij naam te noemen, toch op de dreiging van China geduid. En de Salomonseilanden, ook daar is Albanese in gesprek met de nieuwe premier daar over de veiligheid. En vandaag is er een ronde tafelgesprek. Daar gaat het over samenwerking op het gebied van defensie. Australië wil graag militaire bases bouwen op Papua-Nieuw-Guinea. Eerder is al afgesproken dat ook militairen uit Papua-Nieuw-Guinea bij het Australische leger kunnen dienen. Dus ja, het gaat over heel uitgebreide, veelzijdige deals die vooral zijn gericht op het zeg maar stoppen van de groeiende macht van China in de regio.
1: Ja, want daarom kruipen Australië en die eilanden naar elkaar toe. Wat is die dreiging van China dan?
0: Ja, daar maken ze zich in Canberra al lange tijd zorgen over. De afgelopen maanden is ook wel te zien geweest hoe China zeg maar steeds meer de militaire macht toont in de regio. Een paar maanden geleden waren er Chinese oorlogsschepen die een rondje hebben gevaren rond Australië zonder dat aan te kondigen. China is ook op diplomatieke tour, is zich eigenlijk aan het herpositioneren in de regio, waar van oudsher de Australische en ook regering van de Verenigde Staten vooral veel invloed hebben. Nou, China die probeert daar ook zeg maar een machtspositie te verwerven. Heeft in het verleden ook deals gesloten met onder meer de Salomonseilanden. En kan dan daar ook een militaire basis gaan bouwen. In Australië maken ze zich zorgen dat China ook plannen heeft om Taiwan op een gegeven moment binnen te vallen. En als dat gebeurt, dan zou Australië, maar ook de VS en andere landen in de regio Taiwan te hulp komen. En dat zou mogelijk kunnen leiden tot een regionale oorlog. Mm-hmm. Dus ja, toen maandag die raket werd afgevoerd, was dat wel echt een volgende stap in een escalatie van die dreiging tussen China en landen in de Stille Oceaan.
1: Ja, want terwijl die gesprekken lopen, valt die raket juist. Dat kan geen toeval zijn bijna.
0: Ja, dat zeggen veel mensen hier, dat het geen toeval was. China zegt wel dat het een routineoefening was, dat het niet gericht was tegen een specifiek doel of een land. Maar daar geloven ze hier eigenlijk niets van. En bovendien zeggen ook Australië en Nieuw-Zeeland en Japan zelfs dat China niemand had gewaarschuwd. Slechts heel kort van tevoren voor de lancering werden ze geïnformeerd van deze oefening. Maar er zijn ook een aantal deskundigen hier die zeggen dat het best hypocriet is van Australië om zich nou zo op te winden. Want er zijn andere kernmachten, zoals de VS of Frankrijk, die dit soort raketproeven altijd doen. En daar is dan geen kritiek op. Ja. Dus er zijn toch wel wat verschillende opvattingen hierover.
1: Ja. Nou heeft Australië dus gesprekken met al die eilanden in de Stille Oceaan. Maar is er eigenlijk ook contact met China over die invloedssfeer tot slot?
0: Ja, er is wel wat meer contact tussen China en Australië, maar dan gaat het wat minder over defensie en veiligheid en vooral over economische samenwerking. Het gaat in ieder geval een stuk beter tussen de twee landen in vergelijking met een paar jaar geleden toen ze in een soort handelsoorlog verwikkeld waren. Nu zijn er gesprekken en is de handel weer op gang gekomen. Maar goed, als het gaat om de invloed in de regio staan ze wel echt diametraal tegenover elkaar. Zijn gesprekken over de veiligheid eigenlijk, die vinden eigenlijk bijna niet plaats tussen Australië en China.
1: Nee, duidelijk. Correspondent Meike Weijers vanuit Sydney. Dankjewel. Er zijn weer zorgen over het stroomnet, dat lezen we in het FD.
2: Bedrijven kunnen niet uitbreiden, nieuwbouw staat stil en verduurzamen gaat ook niet zonder stroom. Dus het uitbreiden van het stroomnet is van groot belang, maar de aanleg van een hoogspanningsverbinding duurt in Nederland heel lang. Het FD zocht uit waarom het bij de verbinding Rilland-Tilburg maar liefst 15 jaar moest duren. Het begon met een tracé waar veel mis mee bleek. Toen werd een ander tracé bedacht, maar ook daar kwamen tientallen partijen in opstand. Toenmalig minister Kamp nodigde de tegenstanders uit om dan zelf maar met een alternatief te komen, vertelt FD-journalist Eva

0: Royers in de podcast Dagkoers.
1: Er kwamen op een gegeven moment wel 50 alternatieven binnen bij Tennet. Die moesten allemaal onderzocht worden of dat opties waren.
2: Ja,
1: toen moesten al die groepen weer met elkaar om tafel, want er moest weer één lijn uitkomen. Ja, toen was er uiteindelijk een lijn gevonden. Maar die loopt ook weer door gebieden waar mensen er niet blij mee zijn. En dan krijg je allemaal juridische procedures. Gemeenten die vergunningen af moeten geven dat misschien niet willen. Dan kunnen mensen weer bezwaar tegen de vergunningen van gemeenten.
3: 50 alternatieven? Jeetje,
0: ongelooflijk.
3: Ja.
0: Nou, die werden ook weer aangevochten tot de Raad van State, die vergunningen. En inmiddels is de aanleg van de verbinding dan toch begonnen. En dan een verhaal over Noordwijk. Want Noordwijk verzet zich... Oh nee, eerst een andere. Groene daken. Er zijn nog veel te weinig groene daken in ons land. Terwijl die wel heel goed zijn voor de natuur en tegen de hitte, blijkt uit een landelijke meting van Natuur en Milieu, waar Trouw over schrijft. Nederlandse stadsdaken liggen inmiddels vol zonnepanelen, maar slechts 0,5% van de daken is groen. Zwolle, Groningen en Amsterdam zijn daarin een uitzondering, met inmiddels duizenden groene daken in de stad. Maar vooral Limburgse gemeenten zoals Venlo, Heerlen en Sittard-Geleen hebben maar enkele tientallen groenbedakte panden. Ze kwamen tot die conclusie door het analyseren van satellietbeelden. Niet elk dak is natuurlijk geschikt, maar toch blijkt er nog een enorm potentieel te zijn. Behalve dat ze bij regen water opvangen, blijft de woning eronder ook veel koeler in de zomerhitte. En Noordwijk verzet zich tegen de spreidingswet. De Zuid-Hollandse gemeente is een van de 10 die bij minister Van den Brink moet komen, omdat er niet aan de spreidingswet wordt voldaan. Wethouder Brekelmans zegt tegen RTL Nieuws dat hij waar mogelijk de hak in het zand zet, al zal hij de wet gaan uitvoeren.
4: Maar de wet geeft ook mogelijkheden om bezwaar te maken, beroep te gaan en voorzieningen aan te geven. Nou, en dat is ook wat we van plan zijn. We hebben geen draagvlak hier in Noordwijk voor een AZC. Dus als nieuw team, nieuwe coalitie, willen we dat dus ook voor elkaar krijgen.
0: Ja, dus ze zijn heel standvastig daar in Noordwijk, zo blijkt. En dan zijn er zorgen om een stel dat in Groesbeek in Gelderland in een auto woont. Omwonenden zijn ook niet blij met de overlast rond de auto die al 2 jaar door de gemeente zwerft. Hoort Hart van Nederland.
5: Ja, ik vind het ook sneu. Maar ja, ik hoorde dus, en het is overal te lezen, dat ze dus niet geholpen wil worden, want ze wil niet onder bewind staan. Dus er is wel alles aan gedaan. En ik vind het gewoon ook sneu gewoon hoe hun nu leven. En dit kan gewoon niet. Dit is onmenselijk ook.
0: Ja, een rare situatie inderdaad. En ook lastig voor de omwonenden. En die mensen zelf natuurlijk ook. Nou, de gemeente Groesbeek zegt dat er niet zoveel aan gedaan kan worden aan de situatie. Want het stel wil geen hulp, kiest er dus voor om in de auto te wonen.
6: Tim Gaap bij de ANWB, hoe is het op de weg?
7: Ja, de spits is helaas al begonnen. Dat merk je aan 100 kilometer file in totaal alweer. De file met de meeste vertraging staat in Brabant, op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel 8 kilometer, 20 minuten. Er staat een vrachtwagen met een lekke band, waardoor de rechter rijstrook dicht is.
8: NPO. Radio 1.
9: Dit is tot 9:30.
8: Het NOS Radio 1-journaal.

You and I was dat van Dabeul. De meidengroep Babe die werd in 1979 in het leven geroepen. En het werd al snel een succes. Eerst met leadzangeres Gemma van Eck en later met Marga Bult.

0: En vanavond komt het damesdrietal in principe eenmalig weer bij elkaar in Zwolle tijdens het muziekfeest op het plein, georganiseerd door Avro Tros en Sterre NL. En Marga Bult, liedzangeres bij Beep, is er natuurlijk bij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marco. Ja,
0: hoe voelt dat om weer samen op te treden?
1: Ja, heel erg leuk natuurlijk, want officieel zijn we 40 jaar geleden gestopt.
0: Ja.
1: En nu zien we, we zagen elkaar altijd nog. We hebben altijd contact onderhouden. Maar we moesten toch even weer de choreografie doen. Bij elkaar zijn. En vanmiddag zien we elkaar dan in Zwolle.
0: Ja. Dus was het roestig? Want je zegt even de choreografie weer doen. Was het inkomen?
1: Nou, dat viel op zich best mee hoor. Want eigenlijk alle liedjes en de bijbehorende pasjes, dat zit er allemaal nog in. Dat is heel gek. Maar kijk, we doen maar één liedje. Hè. We doen één nummer live met z'n allen. In Zwolle op de markt. Dus dat, dat wordt een feest voor ons. Kijk, en de aanleiding is natuurlijk omdat er een verzamelalbum uitgekomen is met 63 stukken. 63 songs van Beep. Ja, en dit is daar de aanleiding toe geweest.
0: Ja, en je zei al even, we hebben altijd contact gehouden. Is het contact altijd goed geweest in die 40 jaar?
1: Ja, we hebben jaren gehad dat we elkaar maar één keer per jaar zagen. Maar de laatste 15 jaar is dat toch gemiddeld 3-4 keer per jaar, hoor.
0: Ja.
1: Dat we elkaar opzoeken in de plaatsen waar we wonen. Dan roleren we, oude herinneringen ophalen. Afgelopen weekend waren ze nog weer bij me. Peter Koelewijn is altijd een vriend gebleven. Dus op een of andere manier, dat Beep is altijd in mijn leven gebleven. Terwijl ik natuurlijk wel gewoon solistisch verder gegaan ben.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik toch wel erg mooi hoor, moet ik zeggen.
0: Het is natuurlijk een hele bijzondere tijd voor jullie allemaal geweest. Ik kan me voorstellen dat het heerlijk is om over te hebben elke keer weer. Want jij kwam in 81 erbij, hè? Toen jij verving Gemma van Eck toen. Jij werd de nieuwe liedzangeres. Hoe kijk jij terug op die jaren met Beep?
1: Ja, fantastisch. Ik kwam natuurlijk, ik zat al in allerlei orkesten in die jaren voorafgaand. Maar ik was natuurlijk eigenlijk verpleegkundige. Verpleegster, zoals ze dat toen noemden. Dus ja, dat werd ineens toch, werd ik professioneel zangeres. Ja, dan ga je toch de hele wereld rond, wees eerlijk. En ja, we traden op echt altijd tussen de 7, 28 en 38 keer per maand. En dat hebben we toch enorm lang volgehouden. Nederland 5-6 keer gezien, denk ik, optredens. Dan bedoel ik in dezelfde zalen. Ja, in de halve wereld rondgemogen. En tourneetjes naar Pakistan, Indonesië, Kenia, de hele voormalige Oostblok. Dat is voor een meisje van 24, als je daar dan mee begint. En dat is natuurlijk heel erg indrukwekkend. Ja. En keihard werken ook trouwens.
0: Ja, maar je werd wel geleefd in die tijd, als ik het zo hoor.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja.
1: Absoluut. Ja, absoluut, want we hadden echt, kijk, er was altijd een manager om ons heen. En ik woonde in Twente, dus ik reed sowieso elk jaar tussen 150 en 170.000 kilometer. Dus dat was bijna elke anderhalf, twee jaar een andere auto.
0: Nee, maar als je daaraan, het komt er ook bij kijken,
1: als je daaraan terugdenkt, dan was Twente ineens een eindje weg.
0: Ja.
1: Als je heel veel moet reizen. Ja, en veel tv's, joh. En we hadden maar drie. Volgens mij waren er toen maar drie zenders. Dus als wij een plaat uit hadden, dan had je ook meteen 7-8 tv's, weet je wel.
0: Ja, ja. Wat was de kracht van Beep? Waarom ging het zo goed?
1: Ik denk omdat wij alle drie toch uit de regio kwamen. Ik was een Twentse, maar gewoon een Rita uit Brabant. Dus dat mengde zich toch heel erg goed. Ja, en we waren echt self-supporting. Of het nou de kleding ontwerpen was of de choreografie maken. Wij deden eigenlijk alles zelf. Want bij Luf heel veel gedaan en gestyled werd, waren wij heel zelfstandig. En wij hebben in ons clubje, kijk, bij de Dolly Dots hebben ze ook wel eens financiële problemen gehad door een mismanagement. Bij Luf waren er ook andere zaken aan de hand. Dat is Beep eigenlijk nooit gehad. Wij hadden wel eens wat. Maar dat waren allemaal kleine dingen die op te lossen waren.
0: Ja.
1: Dus wij zijn eigenlijk daardoor, denk ik ook, hebben wij heel lang gewerkt.
0: Maar als het zo goed ging, hè, en nog steeds gaat, en jullie stonden weer te oefenen, het was als fietsen. Is dit dan eenmalig vanavond aan het muziekfeest? Of voelt het dan ook aan zo kan nog wel een keertje?
1: Nou, dat informeert natuurlijk elke keer, of iedereen, wat wilde ik zeggen.
0: Ja, dat wil iedereen weten.
1: In principe gaan we dat niet doen. Ik blijf gewoon solistisch doorgaan. En daar moet je ook echt alle drie zin in hebben. Kijk, en Rita, dat is een van de zangeressen die er het eerst bij zat. Die heeft echt zoiets van, nee, die periode heb is fantastisch om te doen. En deze tv doen we. En we doen ook nog iets voor TV Brabant binnenkort. En dan gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag. Ja. En dan komen we lekker weer 3-4 keer per jaar op bezoek.
0: En dat is ook gezellig. Nou, vanavond toch even te zien op het Muziekfeest op het Plein. Ik zeg heel veel plezier vanavond. Marga Bilt, leadsangeres bij
1: Beep. Dankjewel, Marco. Graag gedaan.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Schons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
3: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. Dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
2: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
4: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost, autotaalglas.
11: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Marco Geitenbeek.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Trump zet de NAVO-top op scherp. Opnieuw zegt hij dat Groenland in Amerikaanse handen moet komen. En de Nederlandse inlichtingendiensten geloofden niet dat Rusland een oorlog zou starten in Oekraïne. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman.
15: De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot de laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen in februari 2022. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen ook terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Volgens Amerika is het een reactie op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran bestookte vanochtend als vergelding Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Het leger van Kuwait heeft bevestigd dat daar vannacht een vijandelijke missie met drones was. In Bahrein ging het luchtalarm af. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Dat gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie gisteravond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99 jaar. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer, het is bewolkt, lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag is er op meer plekken zon en het wordt zo'n 25 graden. Morgen is er ook wolken en is er wat zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden.
0: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
12: Met in totaal 100 kilometer file in totaal kunnen we stellen dat de ochtendspits al is begonnen. Een paar plekken waar je meer vertraging hebt. Zoals wegwerkzaamheden op de A20, die weg is helemaal dicht, waardoor men omrijdt over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier aan extra drukte. Dan wegwerkzaamheden op de A27, Breda-Gorkum. Bij Gorkum zelf begint die afsluiting. Vanaf Nieuwendijk nu een kwartier vertraging, voordat mensen de A2 op kunnen om om te rijden. Dan een kapotte vrachtwagen met een lekke band op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel, 8 kilometer file en 20 minuten. De rechterrijstrook is er dicht.
0: De Amerikaanse president herhaalt zijn wens nog maar eens, vlak voor dag 2 van de NAVO-top. Groenland moet bestuurd worden door de VS en niet door Denemarken. Wat betekent dat voor die top?
16: Naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
17: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
18: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
22: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
24: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
25: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het leek van tafel, maar de wens is weer terug. De Amerikaanse president Trump zei aan de vooravond van zijn bezoek aan de NAVO-top dat de VS Groenland zou moeten hebben. In het presidentiële paleis van Erdogan in Ankara schuiven vandaag de 32 NAVO-regeringsleiders aan voor hun jaarlijkse NAVO-top. EU-correspondent Chris Ostendorf is ook in Ankara. Ja, Chris, gaat deze uitspraak van Trump de top overschaduwen?
3: Nou, het zet in ieder geval wel de toon voor deze top. Ja. Een top wordt dit onder hoogspanning in Ankara. We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. En dat doen die 31 NAVO-landen niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot. Want hier in Ankara is het denk ik maar één doel vandaag, ondanks de gigantische verschillen van mening en ondanks die dreigementen aan het adres van Groenland, in ieder geval toch eenheid uit te stralen.
0: Ja, en gaat dat ook lukken is dan natuurlijk de vraag.
3: Ja, dat is zeer de vraag. Amper het vliegtuig trap af. Gisteren zei Trump al dat hij eigenlijk geen zin had in deze top. Dat hij alleen maar kwam omdat hij de omstreden sterke man van Turkije, Erdogan, als vriend ziet. En ja, hij begon dus meteen weer met dreigen, los van zijn obsessie met Groenland. Zei hij ook maar even uit de losse pols dat hij best alle Amerikaanse troepen uit Europa zou kunnen terugtrekken. Dat klonk een beetje als een geïmproviseerde uitschieter, maar toch, hij zei het toch maar voor de camera's. En hij wilde ook nog wel even kwijt dat hij sowieso niet zo heel veel op heeft met Europa.
4: Because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. A lot different, much different. Much different, and they better be careful with immigration and energy. If they're not careful with those two things, you're not going to have a Europe anymore.
3: Ook een soort dreigende taal. Hè. Europa van 20 jaar geleden bestaat niet meer. Europa probeert iets tegen klimaatverandering te doen. Daar is Trump tegen. En dat er migranten zijn in Europa, dat bevalt hem ook niet. Het heeft allemaal niets met NAVO-taken te maken. Maar ja, het is wel sfeerbedervend, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, het is de bekende uitspraken zijn het ook van hem. Wat zetten die NAVO-landen, die andere NAVO-landen er dan tegenover?
3: Ja, de andere landen zijn ondertussen bezig met de hardware, zou je kunnen zeggen. Die zijn heel hard aan het knokken om voor zichzelf te kunnen gaan zorgen. In de woorden van NAVO-baas Rutte zijn ze bezig met zelfs een revolutie in de defensieindustrie. Gisteren gingen hier in Ankara wel voor 50 miljard aan beloftes over tafel. Nieuwe investeringen gingen over de toonbank. Geld wat afkomstig is trouwens van de dure belofte van die vorige NAVO-top in Den Haag, weet je nog wel, waar landen beloofden 3,5% van hun economie aan defensie te zullen gaan uitgeven. Dat zijn enorme bedragen. En daarover kwamen gisteravond al een soort rapportcijfers naar buiten. Wie doet daar braaf wat ze beloofd hebben en welke landen lopen achter? Nou, Litouwen, Estland, Letland, Polen, maar ook Nederland, die doen het best goed, blijkt uit de cijfers. Maar er zijn ook onvoldoendes, hè? Slovenië, Tsjechië, Albanië, die doen het slecht. En het is maar de vraag hoe snel landen ook echt bereid zullen zijn om naar die beloofde 3,5% toe te groeien. En daarover gaan ze het ook hebben aan tafel vandaag.
0: Ja, allemaal cijfers, bijna rapportcijfers die op tafel liggen. Yes, waarom die focus daarop zo?
3: Nou, het is allemaal hypergevoelig geworden, ook vanwege die houding van Trump natuurlijk. Ten eerste gaat het natuurlijk om dat Europa voor zijn eigen veiligheid moet gaan zorgen. En dan moet iedereen meedoen, dan moet die defensieindustrie ook echt wapens gaan produceren. Maar het komt natuurlijk ook omdat Trump dreigt landen te straffen die te weinig doen. Dat horen we ook van diplomaten rondom de Verenigde Staten. We gaan het zien, zo luiden het dreigement de afgelopen weken. En dat zet de bijeenkomst hier in Ankara vandaag ook, dat gesprek aan tafel wat zo meteen gaat beginnen, toch wel weer verder onder druk.
0: Ja, je zegt al net, Nederland doet het eigenlijk best goed. Hè? Wat doet Nederland daar? Hoe zitten ze in de wedstrijd, om het zo te zeggen?
3: Ja, moet ik wel zeggen, in tegenstelling tot het verleden. Hè? Want ja, onder voormalig premier Rutte is er fors bezuinigd op defensie. Nou, Nederland heeft zijn lesje nu wel geleerd. Hoort nu wel tot de kopgroep van landen die fors investeert in defensie. Dit jaar groeit het budget voor defensie naar de 2,5% van onze begroting. En ook Nederland legt ook in de wet vast dat we naar die 3,5% defensieuitgaven in 2035 moeten gaan. En Jette zei hierover gisteren het volgende.
6: We zijn heel lang naïef en lui geweest. En Nederland is een van de landen die nu zijn defensiebudget fors verhoogt. Maar dat geld ook verstandig uitgeeft. Waarmee we niet alleen het Nederlandse bedrijfsleven versterken. Maar er ook voor zorgen dat we als Europese landen ons eigen continent veilig kunnen houden.
3: Ja, met deze beloftes kan Jette zometeen goede sier maken aan tafel hier in Ankara. Op een top die toch vooral gaat over de gigantische opgave voor de defensieindustrie in Europa. Maar deze top gaat ook over steun aan Oekraïne. Daarvoor beloven de landen vandaag om de komende jaren 140 miljard te gaan bijdragen aan de verdediging tegen de grote vijand van de NAVO, Rusland. Dat is toch wel het signaal aan Poetin wat ze vandaag ook hier willen geven.
0: Correspondent Chris Ostendorf vanuit Ankara was dat. Het is 7:11. Sinds gistermiddag is er geen nieuws meer te zien op de Hongaarse publieke omroep. In plaats daarvan zien Hongaren de tekst: publieke media mogen niet liegen. We bieden onze excuses aan omdat we dat jarenlang toch hebben gedaan. Dat zien ze op de televisie staan. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwe. Ja, waarom was dit te zien?
7: Ja, omdat dit ook een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes was van de nieuwe Hongaarse premier, Péter Magyar. Hij won in april een 2/3 meerderheid in het parlement, wat hem dus de vrijheid geeft om vergaande hervormingen door te voeren. Nou, ik moet ook denken aan een toch vrij spectaculair optreden van Magyar bij deze nieuwszender, M1 heet dat, een dag na zijn verkiezingsoverwinning. Want toen kondigde Magyar live aan dat hij de fabriek van leugens, zoals hij dat dan omschrijft, zou gaan ontmantelen. Want diezelfde zender had hem de hele campagne gedemoniseerd ook. En in juni werd er een wet aangenomen die dit mogelijk maakte. Nu is het zover. Eerst ging de zender op zwart gistermiddag. En sinds gisteravond worden er op de zender films getoond. En Magyar wil dus schoon schip maken en belooft er weer een onafhankelijke nieuwszender van te maken.
0: Ja, en dat is dus nodig volgens Magyar. Waarom?
7: Omdat hij het hele systeem van Orbán wil ontmantelen. En het medialandschap, ja, is daar een hele belangrijke poot van. De publieke omroep werd een soort propagandazender voor Orbáns partij, Fidesz. Daarnaast werden commerciële media ook overgenomen door vrienden van de toenmalige premier, waardoor het leeuwendeel van de Hongaarse media onder zijn invloed kwam te staan. Dat werd 16 jaar lang gebruikt om Orbáns systeem in stand te houden, om mensen op te hitsen tegen politieke tegenstanders, tegen migranten, tegen Brussel, tegen Oekraïne. Het was echt een cruciaal stuk gereedschap voor Orbán, waarmee hij de democratie verder afbrak. Zegt Magyar, als je af wil rekenen met Orbáns systeem, dan is die informatievoorziening een hele belangrijke stap. Je ziet nu dat media-imperium afbrokkelt. En overigens is ook de radiozender van de publieke omroep, de nieuwszender van de radio van de publieke omroep, gestopt. Daar speelt nu een klassieke radiozender, Bartok Radio, zijn programma. Dus eigenlijk een beetje alsof we hier op Radio 1 nu naar NPO Klassiek zouden luisteren.
0: Wat zegt Orbán er allemaal over deze omvorming?
7: Ja, die draait het om. Hij zegt in een reactie dat dit het zoveelste voorbeeld is van Tisa-tyrannie. Een verwijzing naar de partij van Magyar Tisa. Mensen die geïnteresseerd zouden zijn in de waarheid, schrijft de oud-premier, zouden een kanaal moeten volgen dat gelinkt is aan de partij van Orbán. En ook zijn er toch een soort protesten aangekondigd bij die omroep. Maar het lijkt er niet op dat die heel erg groot zullen worden.
0: Nee, nou, het is duidelijk dat Magyar wil hervormen. Hoe gaat dat tot nu toe? Want deze tekst zien we, maar wat gebeurt erachter? De tekst.
7: Nou, bij de omroep is gisteren nieuw management begonnen. Belangrijke verslaggevers, presentatoren zouden al de deur zijn gewezen, volgens Hongaarse media. In de tussentijd zie je natuurlijk ook op de achtergrond op allemaal andere dossiers dat er grote hervormingen al worden doorgevoerd. Als het gaat om de rechtsstaat die hersteld moet worden. Daar zijn al stappen gezet. En Magyar heeft met Brussel afspraken gemaakt om alsnog 16 miljard euro aan bevroren EU-tegoeden te krijgen. Dat wordt toch ook wel gezien als een grote overwinning van de nieuwe premier. En ze hebben een nieuwe grondwet aangekondigd. Die moet volgende week gaan komen. En daarin staat onder meer vastgelegd dat de president van Hongarije, een bondgenoot van Orbán, moet vertrekken. En dat is belangrijk, want anders kan die president nog gaan dwarsliggen bij de verschillende hervormingen, bij al die hervormingen die Magyar wil gaan waarmaken.
0: Ja, nou, hij kwam natuurlijk met grote beloftes, maar hij gaat ook vliegend van start, Magyar dus.
7: Ja, absoluut. Vanaf dag 1 zie je dat. Dat was zijn beloftes en daar heeft hij het mandaat voor met die supermeerderheid. Nu is er ook wel wat kritiek van NGO's. Die vinden dat sommige hervormingen misschien te snel gaan zonder dat er genoeg meegekeken wordt door onafhankelijke instanties. Maar over het algemeen zie je dat deze hele rigoureuze aanpak goed valt in Hongarije. Want de populariteit van Magyar en zijn partij neemt alleen maar toe. Die zou nu staan op ruim 70%. En ja, Fidesz, de partij van Orbán, die zakt nog verder weg bij de Hongaarse kiezers.
0: Correspondent Christian Pauwe, dankjewel. In het aardbevingsgebied in Venezuela ligt bijna alles nog in puin, maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Dat lezen we bij persbureau AFP.
8: Ja, want president Rodriguez heeft gezegd dat de internationale luchthaven zo snel mogelijk weer open gaat voor commerciële vluchten. De luchthaven ligt in La Guaira, de kuststreek ten noorden van de hoofdstad Caracas, die het zwaarst getroffen werd bij die dubbele aardbeving. Vliegtuigen met hulpgoederen kunnen er al wel landen. Het dodental ligt inmiddels op bijna 4000. Nog steeds worden er tienduizenden mensen vermist. Al werd daardoor de Venezolaanse regering geen melding van gedaan, aldus AFP. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, reist vandaag waarschijnlijk af naar Israël, schrijft The Times of Israel. Bezoek zou vooral bedoeld zijn om Israël gerust te stellen over de mogelijke verkoop door de VS van een aantal F-35 straaljagers aan Turkije. Israël is daar fel op tegen. Premier Netanyahu zegt dat de levering van die gevechtsvliegtuigen aan Ankara de machtsbalans in het Midden-Oosten ernstig verstoort. Hegseth gaat er daarover praten met Netanyahu en met defensieminister Katz. Maar ook zal Iran weer op de agenda staan, waar de spanningen natuurlijk opnieuw zijn opgelopen na de nachtelijke aanvallen van de VS. Een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord wordt vermist voor de kust van Pakistan, schrijft de Straits Times. De Boeing 737 verloor contact met de verkeerstoren nadat het technische problemen had gemeld, terwijl het op weg was naar Karachi. Mogelijk is het 27 jaar oude toestel in zee gestort ten zuidwesten van die havenstad. De Pakistanse autoriteiten hebben een grote zoek- en reddingsactie opgezet in dat gebied, meldt de Pakistanse luchtvaartautoriteit op Facebook. En de voormalig hoofdredacteur van de Daily Mail heeft gereageerd op de verloren rechtszaak van prins Harry. Die had de krant aangeklaagd vanwege schendingen van zijn privacy. Een paar uur na de uitspraak gisteren kwam voormalig hoofdredacteur Paul Dacre met een smalende videoboodschap. Hij vindt dat Harry hypocriet is. Hij heeft zelf immers vaak de publiciteit gezocht.
9: There isn't a laundry in the cosmos big enough to wash all the dirty linen he has aired about his own family. For him to complain about his privacy being invaded takes not just the biscuit, but the whole tin. Poor Harry. I feel sorry for the way a confused and angry young man has been drawn into this case.
8: Nou, het is voor de mensen die goed Engels verstaan natuurlijk genieten gewoon.
0: Het is wel poëtisch.
8: Hoe de Engelsen dat kunnen met heel veel understatements. En u kunt het vast allemaal nog even teruglezen en terugkijken bij Sky News.
0: Tim Schaap bij de ANWB, hoe is het op de weg?
10: Op de meeste plekken wordt het langzaamaan wat drukker en drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld ook nog steeds op die A58 Eindhoven-Tilburg. In Brabant momenteel de langste file van het land. Tussen Best en Moergestel, 8 kilometer en 30 minuten, komt er een vrachtwagen met een lekke band.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De 8 kwartfinalisten van het WK zijn nu bekend, met absolute topaffiches zoals Frankrijk-Marokko en Spanje-België in het vooruitzicht. Gisteravond laat was het de beurt aan Zwitserland-Colombia. Murat Yakin, bondscoach van Zwitserland, is blij.
13: Ja, we staan hier met een historisch moment. Die beste WM van een Zwitser team te zijn, hebben we bereikt. Maar ik denk, die reis gaat verder.
0: Ja, we staan hier, historisch moment, en de reis gaat verder, zegt hij als beste team van Zwitserland. Sportcommentator Suze van Kleef. Ja, Zwitserland-Colombia, het kwam aan op penalties. Hè. Wat was dit voor wedstrijd?
14: Slechte wedstrijd. Kwamen amper bij elkaar 16 in de buurt. Beide ploegen hadden ook maar 1 doelpunt. De doelpoging na een helft. Het was saai. Kwalitatief was het heel matig. Het kwam eigenlijk nooit op gang. Ook in de tweede helft hebben we eigenlijk geen echte kans gezien. Ze durfden beide niet te voetballen uit angst te verliezen. En dus kwam er een verlenging. En daarin kwamen eindelijk wel wat kansen. Maar ook het afronden was onvoldoende in deze wedstrijd. En dus eindigde het duel zoals we eigenlijk al 120 minuten zagen aankomen met penalties. En die nam Zwitserland net iets beter. Zwitserland die miste 1 keer, Colombia 2 keer. Dus ja, Zwitserland voor het eerst sinds 1945 naar de kwartfinale. Dus daar een historische prestatie. Maar ik ga deze wedstrijd snel vergeten.
0: En voor de sensatie moesten we terug naar eerder op de avond. Hè? Want Argentinië, Egypte, ja. Daar gebeurde het wel allemaal. Wat was dat voor wedstrijd?
14: Nou, een uur lang dacht ik dat we naar een van de grootste stunts in de WK-historie aan het toewerken waren. Egypte begon dapper, veel aanvallender dan we van ze gewend zijn. En maakte al na een kwartier 1-0. 4 minuten later had de grote Lionel Messi moeten scoren. Hij mocht een penalty nemen, maar schoot hem heel zwak in. Werd gered door de keeper Schobir, die sowieso uitblonk en zijn team op de been hield. Lionel Messi kan bijna alles, maar hij is geen geweldige penaltynemer. Dat kunnen we echt wel constateren na dit WK. 4 van zijn 8 genomen penalties op wereldkampioenschappen heeft hij gemist. Argentinië kon tot 20 minuten van tijd niet echt potten breken. Was wel beter, moest wat gaan forceren. En deed dat ook door een aantal goede wissels in te brengen. Die energie, die drive en tempo brachten. Maar door dat aanvallen, een beetje een belegering eigenlijk op het Egyptische doel, werd er ook heel veel ruimte weggegeven achterin. En daar kon Egypte van profiteren. Met een messcherpe counter konden ze de 2-0 maken. Werd prachtig uitgespeeld, maar ook afgekeurd. Want de VAR die had aan het begin van de aanval een overtreding gezien van Egypte. Nou, een paar minuten daarna stond eigenlijk dezelfde situatie. En die goal van Egypte, die telde wel. Weer een counter, weer heel mooi uitgespeeld. Nou, de 79ste minuut. Ik dacht, dit is nu wel gespeeld. Dit is de nekslag voor Argentinië. Maar ja, toen stond Argentinië op en volgde toch een miraculeuze remontada onder leiding van dezelfde Lionel Messi. Hij maakte de 2-2 zelf. Ik heb hem een hoop doelpunten zien maken. Ik heb hem een hoop belangrijke doelpunten zien maken. Maar ik heb hem zelden zo ongelooflijk blij en opgelucht gezien na deze gelijkmaker, na dit doelpunt. Ja, uiteindelijk was het Enzo Fernandez die in de 91ste minuut de comeback compleet maakte en goed was voor de winnende 3-2. Nou ja, Egypte natuurlijk in absolute rouw, waren er zo ontzettend dichtbij. En Argentinië, toch de regerend wereldkampioen, echt door het oog van de naald gekropen in deze achtste finale.
0: Ja, nou is Egypte woest, hè, eigenlijk na deze wedstrijd. Weer discussie is er losgebarsten.
14: Ja, discussie is natuurlijk van alle tijden over de scheidsrechters. Maar de complottheorie-aanhangers die denken dat Argentinië van de FIFA wereldkampioen moet worden, die zijn wel weer gevoed na deze wedstrijd. En ja, Egypte hoort daar nu ook bij, want ze waren witheet aan het einde. Ze vonden dat er voorafgaand aan die winnende goal van Argentinië 2 overtredingen waren gemaakt en ze een penalty hadden moeten krijgen. Nou, de scheidsrechter die liet doorspelen. De VAR die greep ook niet in. En dus kon Argentinië aan de andere kant scoren. Doelpunt werd ook niet teruggedraaid. Nou, wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij, zoals ik net al eerder zei, eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit. Als je de ene geeft, moet je de ander ook geven. Als je hem niet geeft, moet je de ander ook niet geven. Nou ja, zoiets dus. Egypte voelde zich gepakt, genaaid. En aan het einde zag je ook wat opstootjes ontstaan. Gele kaarten voor spelers, de keepers trainer kreeg rood. En na afloop was er ook woede bij de spelers en de bondscoach. Zico, doelpuntenmaker, zei: het WK is van tevoren al geregeld. De scheidsrechter is oneerlijk. Het resultaat was van tevoren al vastgesteld. En coach Hossan die vond dat Egypte bestolen was. Die zei: de hele wereld heeft het gezien. Het WK is een marketingmachine. Ze willen dat Messi in het toernooi blijft. De wereldbeker wordt aan Argentinië toegewezen. Dus nou, die hield zich ook niet in.
0: Nee, nou dat moeten we allemaal nog maar even zien of dat ook gaat gebeuren. Suze van Kleef, dankjewel. Sportcommentator Suze van Kleef.

0: Island in the Sun van Weezer was dat.
1: Ster. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
5: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
4: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
6: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: NPO Radio 1.
0: Het is precies 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Katrien.
9: Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 dat Poetin zover niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen, maar die bleken over betere bronnen bij het Kremlin te beschikken. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaanse man om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Er zijn geen beelden van het incident. En tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Servier won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner.
0: Nico Schreuder is hier voor het weer. Het is een beetje een grijs begin van de dag, hè?
10: Ja, inderdaad. Het is grijs en bewolkt. In het noorden van het land is de bewolking zelfs dik genoeg voor een spatje regen. In de rest van het land is het droog. Regionaal breekt ook de zon door. En vanmiddag gaat op steeds meer plaatsen de zon vanuit het zuiden en westen doorbreken. Maar in het noorden en oosten zal het toch wel de hele dag grijs en bewolkt blijven. En de temperatuur die komt uit op zo'n 21 graden in het noorden en zo'n 25, 26 graden in het zuiden van het land.
0: Ja, dat is het begin, hè? Maar het wordt nog ietsje warmer deze week. Hoe warm wordt het?
10: Ja, het wordt uiteindelijk in het zuiden van het land 30 tot 32 graden. Dat is morgen nog niet het geval, want morgen hebben we ook nog met vrij veel bewolking te maken. Morgenmiddag begint de zon door te breken. En de dagen daarna, dan schijnt de zon echt volop. En dan is het in het noorden van het land steeds zo'n 23 tot 25 graden. In het midden van het land komen we uit op zo'n 27 tot 29. En in het zuiden, zoals gezegd, 30 tot 32 graden. En het blijft voorlopig ook maar droog.
0: Dankjewel, Rico. En Tim Schaap bij de ANWB, hoe is nu op de weg?
11: Ja, eigenlijk tot nu toe een typische woensdagochtendspits. Het is niet mega druk, maar toch rijdt het hier en daar een stuk langzamer. Op de A58, het grootste probleem richting Tilburg, tussen Best en Moergestel, 9 kilometer en 30 minuten, komt er een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook is er dicht. Dan het dossier wegwerkzaamheden. Begin ik even op de A20, die is dicht ten noorden van Rotterdam. Daarom rijden mensen nu om over de A16. Komende vanuit Breda een file voor knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten over 7 kilometer. Dan wordt er ook gewerkt op de A27 bij Gorkum. Vanaf Gorkum is de weg helemaal dicht. Omrijden kan over de A2. Hou dan wel rekening met vertraging. Allereerst de A27 zelf, komende vanuit Breda wederom. Vanaf Nieuwendijk 20 minuten extra. En dus op die omrijroute de A2 richting Utrecht vielen vanaf knooppunt Hintham tot aan Waardenburg. 13 kilometer waar je 30 minuten langer over doet.
0: Duizenden mensen met ernstige mentale problemen zijn de afgelopen 3 jaar aan betaald werk geholpen. Straks horen we de programmamanager van dit project.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
16: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
19: Ik koos wat mij raakte.
18: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
17: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
18: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: Het hebben van een baan is voor mensen met ernstige mentale gezondheidsproblemen een goed medicijn. Dat zegt Divosa, de vereniging voor directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein. Daarom is de afgelopen 3 jaar hard gewerkt om deze mensen aan het werk te krijgen. Jan Markerink, programmamanager hoofdzaak werk bij Divosa. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
0: Ja, waar moet ik aan denken bij mensen met ernstige mentale gezondheidsproblemen?
20: Dat zijn mensen die meerjarig onder behandeling zijn bij een GGZ-instelling. Dus dat zegt niet zozeer iets over de kwaal die ze hebben of de naam die op de kwaal wordt geplakt. Maar dat gaat over de duur van de behandeling die ze krijgen.
0: En toch even wat voor kwaal, u noemt het zelf een kwaal, maar waar hebben die mensen mee te maken dan? Waarom ze in behandeling zijn?
20: Dat kunnen ernstige depressieve klachten zijn. Dat kunnen mensen zijn die in het schizofrene spectrum zitten, zoals ze dat noemen. Dus dat kunnen veelvoud aan klachten zijn die mensen hebben. Ja. Maar het zijn wel echt wel mensen die serieus uitgeschakeld zijn door het ziektebeeld wat ze hebben.
0: Ja, daar dus lang voor in behandeling zijn. Jullie hebben 4500 van hen aan een baan geholpen. Waarom is het hebben van een baan voor hun extra belangrijk?
20: Nou, het hebben van een baan is natuurlijk voor iedereen heel erg belangrijk, maar het is vooral belangrijk om weer deel te gaan nemen aan de maatschappij. Dus een onderdeel te zijn van de maatschappij waar je in zit. Het helpt je aan inkomen. Dus het zorgt ervoor dat je economisch er beter voor staat. En het zorgt dat je onderdeel wordt van een sociale omgeving die je meerwaarde geeft, die het gevoel van meerwaarde geeft. Dus dat is voor mensen allemaal belangrijk, voor ons allemaal.
0: Ja, en dat zult u dan ook terug horen van hen zelf, kan ik me voorstellen. Wat hoort u van hen?
20: Zeker. Ja, ja, nee, de mensen zijn heel blij. Dus die hebben het gevoel dat ze uit hun isolement komen en voelen zich vaak naast de samenleving staan op het moment dat ze dat ziektebeeld hebben. En zijn nu weer een onderdeel van die samenleving. Dat is heel fijn voor ze. Ja,
0: ja, ja. En hoe moeilijk was het om ze allemaal aan een baan te krijgen? Staan werkgevers te springen?
20: Nou, kijk, we hebben er 4500 aan een baan geholpen van ongeveer 9000 mensen die we hebben geholpen. Dus dat is hartstikke goed. Maar
0: er is nog een grote groep. Ja.
20: Precies, de groep mensen die we zouden kunnen helpen is nog veel malen groter. Dus wat we moeten doen met elkaar is zorgen dat er voldoende werkgevers zijn die mensen aan willen nemen die zo'n afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En we moeten zorgen dat de stigma's die daarop zitten, dat die afnemen.
0: Ja, want wat vraagt het van werkgevers? Anders dan dat je iemand anders aanneemt die niet met mentale problemen kampt?
20: Nou ja, niet zo heel veel extra, behalve dat je goed moet weten wie je binnenkrijgt en wat de gebruiksaanwijzing is van de persoon die je aanneemt op dat moment. Dat geldt voor ons allemaal, hè, voor jou en mij, maar ook voor die andere mensen. En je moet dus weten, wat zijn triggers voor mensen, wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet en hoe kan je daar mee omgaan? Daar krijg je begeleiding voor. Daar krijg je begeleiding voor op de werkvloer. Hè, dus we hebben IPS aangeboden, dat staat voor individuele plaatsing en steun. Daarmee worden mensen geholpen en er zit een begeleider erbij. En die begeleidt zowel de cliënt als de werkgever tijdens dat hele traject.
0: Hmm. En als er zijn dus nu 4500 mensen aan een baan geholpen, wat zijn dan de ervaringen van de werkgevers met hen?
20: Nou ja, die zijn natuurlijk divers, maar over het algemeen is iedereen heel erg tevreden. En dat zit er vooral in dat je, als je met mensen die een afstand op de arbeidsmarkt hebben aan de slag gaan, en daar zit begeleiding op, dan weet je heel goed wat je binnenhaalt. En je weet vaak niet precies wat je binnenhaalt op het moment dat je een reguliere kandidaat binnenhaalt.
0: Ja, daar krijg je geen handleiding bij. Dat moet je met de jaren maar ontdekken.
20: Dat moet je maar ontdekken. En bovendien is het zo dat ongeveer de helft van de mensen een psychische kwetsbaarheid krijgt in zijn leven, dus die te maken krijgt met mentale klachten. En daar zitten, u en ik en anderen zitten daar ook bij. En daar weet je het niet van. En van de mensen die binnenkomen via dit soort van trajecten weet je het wel. En daar kun je dus veel beter die gebruiksaanwijzing van. Ja. Dus dat is handig. Ja.
0: U zegt net, 4500 van de 9000 was het, geloof ik, zijn aan een baan geholpen. Het is dus nog een enorme groep die nog aan het werk wil en moet misschien wel. De groep mensen met mentale problemen groeit eigenlijk ook in de samenleving. Wat moet er gebeuren om iedereen aan het werk te krijgen?
20: Nou ja, wat we doen is nu dit aanbieden aan mensen die onder behandeling zijn van de GGZ-instelling. En wat we eigenlijk willen, en met we zeg ik de UWV, Divosa, Mind, Nederlands GGZ, die hier samen werken in dit project. Die willen eigenlijk veel meer mensen gaan helpen. En dat zijn ook mensen die nu niet onder behandeling zijn van de GGZ, omdat ze op een wachtlijst staan van de GGZ, of omdat ze gewoon niet in behandeling zijn. Dus bijvoorbeeld

0: wachtlijststapel naar GGZ, of omdat ze gewoon niet in behandeling zijn. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar statushouders, er moeten 75.000 statushouders aan de slag. Maar een hele grote deel van hen heeft mentale gezondheidsproblemen. Dus die zouden gebaat zijn bij dit type trajecten. Maar ook dak- en thuislozen. Nou ja, zeg maar, iedereen die niet onder behandeling is, die zou we graag zo'n traject aan kunnen bieden.
1: Ja, met begeleiding naar werk, dat is duidelijk. Jan Markerink van Divosa, dank u wel.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Goedemorgen.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
4: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
2: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
5: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
6: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
1: Het was gisteren D-Day voor de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen van Rassemblement National. Ook in hoger beroep is ze schuldig bevonden aan gesjoemel met EU-geld naar de partijkas. Ze moet een jaar lang met een enkelband lopen. Maar de straf weerhoudt haar niet van zich verkiesbaar stellen voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei ze toen een Franse interviewer haar daarnaar vroeg.
7: Ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
8: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
1: Ik stel me vanavond nog verkiesbaar als presidentskandidaat, al dus Marine Le Pen. Laurent Chambon is politicoloog. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Ja, u volgt de Franse politiek nauwgezet, hè? Had u verwacht dat Le Pen zich nog verkiesbaar zou stellen?
9: Ja, eigenlijk een beetje. Iedereen wachtte op de oordeel natuurlijk voor de rechters. En we moesten nog een paar uren wachten om te horen wat zou gebeuren. Ja. Maar ja, het is gebeurd. En iedereen is een beetje opgelucht. Omdat ja, Marine Le Pen is niet per se onze favoriete kandidaat. Maar de andere kandidaat van Rassemblement National is zo incapabel dat het echt een goed nieuws is voor de Franse politiek eigenlijk.
1: En u zegt,
9: hoe raar dan ook het klinkt.
1: U zegt we? Wie is dan opgelucht?
9: Ah ja, de Fransen.
1: Ja, want dat alternatief is Bardella, hè? Daar wordt zo naar gekeken. Dat zou echt nog veel erger zijn.
9: Ja, tot gisteren dachten we dat het Bardella zou zijn. Hij is nu favoriet in de peilingen. Het gaat waarschijnlijk veranderen. Maar laten we zeggen dat hij hoor incapabel is.
1: Waarin is hij incapabel?
9: Oh, in alles. Hij heeft zijn studie niet afgerond. Hij is niet dramatisch. Maar elke keer dat hij een interview is, het laat zien dat hij echt geen begrip heeft van wat dan ook. Hij is niet ook in staat om antwoorden te geven. Het is echt gênant. Dus we dachten, ja, als die in gesprek moet gaan met Poetin of Trump, dat ja, is geen goed nieuws voor Frankrijk of Europa. Ja.
1: Denkt u dat dat mee heeft gespeeld in het hoofd van Le Pen?
9: Oh, ik denk het zeker. We zien dat Bardella toch een beetje minder populair aan het worden is. En dat hij zwaar incapabel is. Dus je zag ook dat Marine Le Pen geïrriteerd was. Dus ik denk dat het een van de redenen is geweest inderdaad om zich kandidaat te stellen.
1: Ja, ze gaat dus nu op campagne met een enkelband. Hoe gaat dat eruit zien?
9: Ah, het is een mooie Franse traditie geworden met Sarkozy en nu Marine Le Pen. Ja, ik denk dat de rechter zal haar ruimte geven om overal in Frankrijk campagne te mogen voegen. Dus het is een beetje symbolisch. Ze is een dief, het is officieel, maar ze gaat toch campagne voegen.
1: Ja, zal ze dat ook gebruiken?
9: Wat bedoelt u?
1: Maar dat ze die enkelband ook als een soort symbool gaat gebruiken in haar campagnes, of gaat ze het juist verhullen?
9: Oh ja, dat is een beetje de deskundigheid van Front National om zich altijd als slachtoffer te presenteren. Dus in dit geval, ik weet bijna zeker dat ze gaat spreken over de regering van de rechters, of de communistische rechters, of de woke rechters. Dat gaat zeker gebeuren, ja.
1: Als u dit zo allemaal vertelt, hè, wat zegt dit over de staat van de Franse politiek, dat dit uiteindelijk zo gaat?
9: Oh, dat is gênant, hè? Ja, Franse politiek is altijd theatraal, natuurlijk. En het systeem zorgt dat uiteindelijk hebben we in de tweede ronde twee mensen tegen elkaar. En misschien gaat dit keer Marine Le Pen dit winnen. Maar in principe, het systeem is bedoeld zodat de extremen uitgeschakeld worden. Dus wie dan ook een redelijk kandidaat is voor het centrum of links, zal waarschijnlijk gekozen worden. Dus ja, het is een raar systeem waar we weten bijna van tevoren wat gaat gebeuren. De enige vraag is wie wordt kandidaat en wordt hij of zij geloofwaardig genoeg. En we hebben 10 maanden om dit te ontdekken eigenlijk.
1: Ja, en de vraag is natuurlijk ook, maakt Marine Le Pen dan nu wel echt kans op die tweede ronde om die te winnen?
9: Ja, nu op papier wel, maar over 10 maanden, we zullen zien. Ja,
1: tegenover wie staat ze? Dat moeten we natuurlijk ook nog

0: uit gaan vinden. Maar
1: ja,
0: wie ziet
1: de enige kandidaat
0: staan?
1: Is de enige kandidaat is extreem links. Mélenchon is ook populair. Maar zoals Marine Le Pen, heel veel mensen haten hem. Of willen hem absoluut niet aan de macht. Dus de vraag is wie wordt de kandidaat voor het centrum min of meer.
0: Ja, en dat moeten we nog afwachten.
1: Ja, we hebben geen idee.
0: Duidelijk. Dank voor dit gesprek, politicoloog Laurent Chambon. Autoschadebedrijven die worden creatief bij het oplossen van de hagelschade van de buien van anderhalve week geleden. Dat is te zien bij NH Nieuws.
2: Yes, want de manager van een autoschadebedrijf in Hilversum zegt tegen de omroep dat hij duizenden schademeldingen binnen heeft. En daar huurt hij specialisten uit het buitenland voor in.
3: Oh. Ik heb begrepen dat we hier ongeveer praten over 24.000 schademeldingen in Hilversum. Dat zijn allemaal hagelcalamiteiten. En dit soort jongens die in het buitenland wonen, die hebben vaker met dit soort calamiteiten te maken. Dus dan hebben ze extra vakmanschap, meerdere mensen, meerdere capaciteit. En daar maken wij op dit moment gebruik van.
2: En zo gaat het bij een autoschadebedrijf. Ze zijn aan het werk. Zo hoort het ook. Ze hebben heel veel werk. Dus hulp uit het buitenland, uit Duitsland, uit Portugal, zelfs Brazilië. En die hebben allemaal ook heel veel expert met schade, met doren, dus hagelschade. 6 grote vrachtwagens van Defensie met tanks erop hebben gisternacht urenlang stilgestaan op de A7. Dat was niet de bedoeling natuurlijk, geen onderdeel van een oefening. De weg was tussen Winschoten en de Duitse grens dicht vanwege werkzaamheden. Maar dat had iemand bij de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, even gemist. Omdat de vrachtwagens met hun lading hoger zijn dan wettelijk is toegestaan, stippelt de RDW speciale routes uit, legt de vervoerscoördinator van Defensie uit aan RTV Noord. Maar de omleidingsroute zomaar volgen kan niet, dus zat er niets anders op dan te wachten tot het wegwerk klaar was. Om 6:00 ochtends na 1:05 wachten kon het konvooi zijn weg vervolgen. Het is gelijk een goede training, toch? Ja. Denk ik dan bij Defensie. Ja. Moeten ze tegen een stootje kunnen
4: zo is
2: namelijk.
4: Het, zo
2: ja.
4: is het.
2: 10 gemeenten, dat weten we inmiddels, moeten op het matje komen bij minister Van den Brink, omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. En daaronder is ook de gemeente 8 Karspelen. Omroep Friesland ging langs bij wethouder Boerema en vroeg hem of hij snapt dat het beeld ontstaat dat zijn gemeente geen vluchtelingen wil.
5: Dat tegendeel is waar. Want als je kijkt naar de Oekraïne-opvang, vangen op 14 plekken in onze gemeente 190 Oekraïners op. En dan laten we zien dat we een hele gastvrije gemeente zijn.
2: Ja, dat zegt hij wel, maar dan is de vraag vervolgens van Omroep Friesland aan de wethouder: wat is dan de oplossing als het gaat om de spreidingswet?
5: We kunnen denken aan bijvoorbeeld een uitruilconstructie, dat de ene gemeente wat meer Oekraïners bijvoorbeeld opvangt, of statushouders, en de andere gemeente wat meer asielzoekers.
6: Vooral duidelijkheid, statushouders en Oekraïners vallen net onder de spreidingswet.
5: Nee, dat vallen er niet onder. Maar ook voor Oekraïners hebben we plekken nodig om ze op te vangen. En het zijn ook oorlogsvluchtelingen.
2: Ik heb geen idee of dat plan van de wethouder Boerema gaat werken uit 8 Karspelen. Maar de Friese commissaris van de Koning, Arno Brok, die zegt dat hij erop vertrouwt dat 8 Karspelen gewoon, hoe mooi die ideeën ook allemaal zijn aandeel zal gaan leveren. Dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd. En dan, de organisatie van de Zwarte Cross, die over een week moet beginnen, zit met een probleem, lezen we bij Hart van Nederland. Het gras van het festivalterrein is te lang geworden. Je zou zeggen, dat zien ze al lang aankomen, maar ze zeiden dat ze overvallen waren door de combinatie van het warme weer met de vele regen in één keer. Dus het schoot de grond uit. En daarom komen nu meer dan 100 zitmaaiers uit het hele land helpen om het gras weer een stukje korter te maken.
7: In Achterhoek zeggen ze normenplicht. Wij doen altijd alles samen en we dachten, we gaan Zwarte Cross ook even helpen.
8: Het is toch mooi, een beetje maaien met z'n allen. Dat is gezellig.
9: En zometeen, hoe eindigen we hier?
10: Ja, ik hoop met heel veel bier. Ja, dat zou wel lekker zijn.
9: Jullie starten de Zwarte Cross alvast.
10: Ja, wij trappen hem af. Echt.
0: Een soort parade van zitmaaiers, wat goed.
2: Ja. En altijd weer dat bier, hè. Dat moest ook even langskomen natuurlijk. Dus als u zegt, zeg maar over anderhalve week naar de Zwarte Cross gaat, dan heeft u een prachtig mooi glad grasmatje.
0: Ja. Tim Schaap bij de ANWB, hoe is het op de weg nu?
11: Hier en daar rijdt het ook wat langzamer. Bijvoorbeeld nu ook op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel een file van 6 kilometer en 20 minuten.

0: Jets Rebel was dat. Changes coming round the bend. Het wordt opnieuw warm en dus zullen de stranden weer volstromen met mensen die wat verkoeling zoeken. Even zonnen, sporten, ontspannen. Maar veel stranden liggen ook bezaaid met afval en sigarettenpeuken na zo'n dag. In Den Haag gaan vrijwilligers later deze ochtend met de wethouder de kuststrook af. En daar rapen ze vandaag de 2 miljoenste sigarettenfilter op. Ralf Groenheide is oprichter van Treasure Hunt en initiatiefnemer van deze schoonmaakactie. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: 2 miljoenste, u heeft ze allemaal geteld dus, begrijp ik.
1: Ja, als ik ze allemaal geteld zou hebben, zouden het er waarschijnlijk 5 miljoen zijn. Nee, die 2 miljoen hebben we echt allemaal geteld.
0: Ja, hoe lang heeft u erover gedaan om tot hier te komen, tot die 2 miljoenste? Wanneer is het begonnen?
1: Ja, 11, 12 jaar.
0: Twaalf jaar
1: zijn we echt bezig met Treasure Hunt hier in Nederland. En vanaf 10,5 jaar zijn we echt alles aan het tellen wat we verzamelen.
0: Ja, ja. En hoe is dat begonnen?
1: Ja, toen had ik nog 1 kind. Ik heb inmiddels 2 kinderen. Door mijn zoon. Wij waren in Costa Rica voor 3 maanden. Ik lekker surfen. En hij op dat paradijselijke strand begon geen schelpjes te verzamelen, maar dopjes. Want die waren veel gaver qua kleur.
0: Aha.
1: En na 3 maanden hadden wij een vuilniszak vol dopjes. Ik heb een mooie zon van gemozaïekt. En daarna, toen we het opruimden, dacht ik en denk: hey, hoe is het met de aarde, ons thuis, als mijn kinderen mijn leeftijd zijn? En wat heb ik er nou aan gedaan?
0: Ja, en toen kwam je bij de sigaretten uit. Gegooid.
1: Nee, toen ben ik eigenlijk alles. Kijk, ik ben niet eens een opruimer, maar ik woon. Een paar jaar later, was 10 december 2013, keek ik uit over het strand. Ik zag het hele strand bezaaid liggen. Wat ik dan noem schatten die niet in de natuur horen. Het zijn uiteindelijk grondstoffen. En dus ook om een beetje leuk te maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben het gaan oppakken. En ik wist niet wat een squat was. En ik ben helemaal geen opruimer. Maar ik dacht, erover gaan klagen en mopperen heb ik alleen maar zelf last van. En ik denk, na 200 jaar industrialisatie, dat we er met z'n allen met heel veel plezier dit hebben laten ontstaan. En dat het ook handig is dat we nu met z'n allen met heel veel plezier het strak trekken.
0: Ja, want wat maakt die sigarettenfilter zo vervuilend?
1: Nou ja, dat is, wij vinden 80% van wat wij oppakken ruimschoots is die sigarettenfilter. En een sigarettenfilter is uiteindelijk 100% plastic. Behalve dat laagje papier eromheen.
0: Ja.
1: Maar er zitten volgens Harvard University zitten er zoveel gifstoffen in dat het 8 liter water vergiftigt. En volgens Radboud Universiteit beïnvloedt 1 filter 1000 liter water.
0: Zo.
1: En ik merkte dat als mensen als we aan Treasure Hunt waren in het begin, merkte ik dat mensen toch echt wel voor al die andere dingen gingen. Maar dat kleine filtertje lieten ze dan vaak liggen. En toen dacht ik, hé, wacht eens even. En we hebben er op een gegeven moment kunstwerk van gemaakt. De hele wereldkaart met 50 jongvolwassenen gebouwd. Waar de aarde uit sigarettenfilters bestaat. En alles toch in teken van ja, uiteindelijk is het 1 aarde, 1 ja. huis. Waar we het dus alle hebben mee hebben te doen.
0: Je moet een beetje oppassen. Maar u doet dit dus al 13 jaar. Hè? Dan ziet u iets veranderen?
1: Ja.
0: Is het verbeterd? Ligt er minder
1: peuken? Zeker. Zeg maar, ik woon op Scheveningen, zoals dat dan heet. En ik ken geen strand waar zoveel exploitanten zijn. Waar zoveel bezoekers per jaar komen. En als ik heb daar allemaal data van. We onderzoeken alles, we registreren alles. En het is echt 90% beter als ik kijk hoe het nu achterblijft op zo'n mooie, prachtige dag dan toen in 2013.
0: Ja.
1: En dat betekent echt dat mensen wat van anderen durven oppakken. Dat zijn mensen die dus allemaal gewoon naar de prullenbak lopen. Iedereen is samen een beetje aan het helpen. En het mooie is, op het moment dat het gebied er schoner uitziet, zal het ook automatisch schoner blijven. En op het moment dat je met z'n allen in een vuilnisbak zit, dan denkt iemand, ja, dan kan ik mijn blikje of sigarettenfilter of luier of whatever ook maar achterlaten. Is mijn invulling dan
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Schoon maakt schoon, dat is duidelijk. Nou, vandaag die mijlpaal, de 2 miljoenste peuk die vandaag wordt opgeruimd.
1: Ja.
0: Veel plezier er ook bij, want het is toch een momentje. Ralf Groenheide, ja, oprichter van Treasure Hunt en initiatiefnemer van de schoonmaakactie, waarbij dus in Den Haag die peuken worden opgeruimd.
2: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk en een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
3: Komende nacht, van 12 tot 1, Atze de Vriezer. In VPRO's Nooit meer slapen.
2: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
8: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
7: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
7: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Oh yeah. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: NPO Radio 1. 8 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
15: Goedemorgen. Rusland zou Oekraïne niet binnenvallen, dat dachten de inlichtingendienst in ons land, terwijl de Amerikanen daar wel voor waarschuwden. En Amerika en Iran vallen elkaar weer aan, ondanks een staakt het vuren. Een overzicht van het nieuws. Katrien.
16: Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran afgelopen nacht. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Volgens Amerika is het een reactie op aanvallen door Iran van de afgelopen dagen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran bestookte vanochtend als vergelding Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het leger van Kuwait heeft bevestigd dat daar vannacht een vijandelijke missie met drones was. In Bahrein ging het luchtalarm af. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Dat gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar nog gebeurde dat in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zover niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen, maar die bleken over betere bronnen bij het Kremlin te beschikken. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. Door een brand in Asperen in de Betuwe moesten vannacht zo'n 40 woningen worden ontruimd. Er was een lek in de hoofdgasleiding en daardoor kwamen er metershoge vlammen uit de stoep. De bewoners van de straat konden veilig wegkomen, voor hen is opvang geregeld. Vanochtend vroeg meldde de brandweer dat het vuur uit is. Er werd gisteren overdag gewerkt aan de weg in Asperen, maar of het gaslek daar iets mee te maken heeft, dat is nog niet bekend. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie gisteravond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden.
17: Tim Schaap bij de ANWB. Wat voor ochtendspits hebben we deze woensdag?
18: Tot nu toe vrij gemiddeld voor een woensdag. Maar ik moet er wel bij zeggen, als ik hem in steekwoorden zou vatten, zou ik zeggen wegwerkzaamheden en kapotte vrachtwagens. Allereerst hadden we natuurlijk die al in Brabant. De kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven-Tilburg. Bij Moergestel heb je 1 rijstrook minder. Vanaf best een half uur vertraging. Nu komt er eentje bij Barneveld op de A1. Komen er vanuit Amsterdam vanaf Amersfoort een file van 5 kilometer en 30 minuten. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Nou, dan het andere onderwerp, wegwerkzaamheden. De A20 ten noorden van Rotterdam is dicht vanwege langdurige uitgebreide werkzaamheden. Daarom de file op de A16 vanuit Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten ongeveer. En op de A27 wordt ook gewerkt. En daarom de file op de A2 vanwege omrijders. Richting Utrecht vanuit Den Bosch file tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer en 25 minuten.
17: Waarom hield de inlichtingendienst in ons land vast aan de gedachte dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen? Zometeen de Volkskrant-journalist die dat in een reconstructie uitzocht.
19: Ster. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
23: Sloopmelk!
22: Mona?
23: Ja, ook sloopmelk.
22: Milner?
23: Sloopmelk.
22: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
23: Sloopmelk!
20: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
24: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
25: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
28: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
29: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
30: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
31: Vers!
30: Aan tafel!
32: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De AIVD en MIVD hebben het kabinet in 2021 en 2022 geprobeerd te overtuigen dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen, terwijl de Amerikanen en de Britten daar al maanden voor waarschuwden. Dat blijkt uit een reconstructie van de Russische invasie die is gemaakt door de Volkskrant. Ben Meijndertsma is onderzoeksjournalist bij de Volkskrant en hij vertelt waarom de inlichtingendiensten dachten dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen.
1: De Nederlandse diensten hadden een unieke bron, zoals ze zelf zeggen. Een bron niet ver bij Poetin vandaan, zo ontdekten wij. En met behulp van die bron konden ze documenten lezen en communicatie uit de top van het Russische veiligheidsapparaat. Nou, wat bleek daaruit? Poetin was helemaal niet bezig een oorlog voor te bereiden. Hij gebruikte de enorme troepenopbouw aan de grens om de druk op te voeren op het Westen en dan met name op Amerika. Rusland wilde garanties dat Oekraïne niet bij de NAVO kwam. Rusland wilde minder NAVO-troepen aan de grens. Hij was helemaal niet uit oorlog, dat ontdekten wij. Of dachten de diensten op basis van deze bron. Hij wilde vooral onderhandelen. En het was dus een soort bluf van Poetin om vooral de druk op te voeren.
0: Ja, want die troepenopbouw, zeg je, die zagen de Amerikanen ook. Daardoor voorspelden ze al langer dat die inval er zou komen. Maar de AIVD en de MIVD keken daar dus anders naar door die bron. Hoe kan het dat ze die troepenopbouw dan zo anders hebben geïnterpreteerd?
1: Nou ja, pas na de invasie komen de Nederlandse diensten er tot een schrik achter dat de top van het Russische veiligheidsapparaat, dat die helemaal niet op de hoogte was van de plannen van Poetin. Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde. En de Amerikanen, daar gaat iedereen van uit, die hadden wel toegang tot die inner circle van Poetin. En daarom waarschuwden zij de wereld uitvoerig dat er een oorlog aan zat te komen. Maar ze lieten niet weten, ook de Nederlandse dienst niet, wat nou precies hun bron was.
0: Nee.
1: Dus werden ze niet geloofd, ook niet door de Nederlandse dienst.
0: Nee, al waren er wel Nederlandse ambtenaren en militairen die geloofden in wat de Amerikanen voorspelden. Waardoor komt dat?
1: Klopt, ja. En dat is toch ook wel pijnlijk. Die hadden rechtstreeks toegang tot informatie van Amerika, ontdekten wij. Dus op allerlei plekken was er contact met de Amerikanen op ambtelijk militair niveau. Toen de troepenopbouw bij de grens steeds groter werd, de dreiging steeds groter werd, gingen ze ook steeds meer de Amerikanen geloven in plaats van hun eigen diensten. En daardoor was uiteindelijk ook Nederland best goed voorbereid. Omdat er allerlei ambtenaren en militairen waren die rechtstreeks contact hadden met de Amerikanen.
0: Ja, en we weten natuurlijk hoe het afliep. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Wat was de reactie van de Nederlandse veiligheidsdiensten toen?
1: Ja, het is intern geëvalueerd. Er ligt ergens een rapport in een kluis wat hierover gaat. Dat is geheim, we weten niet wat erin staat. Ik heb wel een bron gesproken die het heeft gelezen. En die zegt dat de belangrijkste les wat hem betreft niet in staat. Namelijk de les dat de Nederlandse diensten een minder grote broek moeten aantrekken. Die moeten denken dat ze meespelen op wereldtoneel. Intern bij de dienst zijn ze milder. Daar zeggen ze vooral dat ze sinds de invasie anders naar Poetin zijn gaan kijken. Dus eigenlijk wat ze deden was, ze spiegelden Rusland heel erg aan Nederland. Als een soort van goed functionerende overheid. Dat bleek niet te kloppen, want de oorlog was voorbereid zonder dat die Russische veiligheidsapparaat van wist. Zonder dat er een eigen protocol werd gehouden.
0: Mm-hmm.
1: Ze zagen ook niet dat Poetin was geradicaliseerd, erkenden ze later. En met name na het drama in Bucha, kun je vast herinneren, de slachting van Russische militairen op weg naar Kiev. Zeggen ze bij de diensten ook dat ze sindsdien toch echt wel anders naar Poetin zijn gaan kijken. Minder als een rationele actor en veel meer als een geradicaliseerd persoon.
0: Ja, nou is dit gebeurd, hè? De diensten die zaten dus op basis van die bron op een ander spoor. Maar welke gevolgen heeft het gehad dat de AIVD en MIVD zeiden dat die inval niet zou gaan plaatsvinden?
1: Ja, dat is natuurlijk achteraf altijd heel moeilijk om vast te stellen. Ook omdat ze in Frankrijk en Duitsland ook niet geloofden dat de inflatie zou plaatsvinden. Kijk, feit is dat die Amerikanen en Britten er alles aan hebben gedaan om West-Europa te overtuigen dat er een inflatie zou plaatsvinden. En het achterliggende doel was toch wel om dan samen met Europa op te kunnen trekken om Poetin te verslaan. Dat is mislukt. En moet je voorstellen, kijk, wat als Poetin had geweten, alle tijd en energie, alle geld, alle middelen, sancties tegen Rusland, de miljarden die we hebben gestoken in het verdedigen van Oekraïne. Als Poetin dat vooraf zou weten, zou hij dan deze keuze hebben gemaakt? Zou hij dan de invasie zijn begonnen? Het antwoord op die vraag zullen we helaas nooit weten, omdat zeggen sommige ambtenaren die we hebben gesproken tegen ons, de hele kleine kans die we hadden om Poetin af te schrikken, die hebben we laten lopen, omdat we de Amerikanen niet geloofden.
0: Ja. Tot slot, wat betekent dit dan voor de diensten? Want ze zaten er echt naast.
1: Ja, dus in Frankrijk zie je dat de top van de militaire inlichtingendienst die is ontslagen na de invasie vanwege de verkeerde voorspelling. Ja, in Nederland had het geen gevolgen. Het enige wat we weten is dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen hoge ambtenaren en de directeuren van beide diensten. Een stevig gesprek. De conclusie daaruit was de erkenning van de diensten dat ze ernaast zaten. Maar dat heeft verder geen gevolgen gehad.
0: Dat zei Ben Meindertsma, onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. Het is 8:12. Vandaag begint in Amsterdam officieel de World Pride. Een groot queer evenement dat de hele zomer duurt. Er zijn honderden activiteiten in de hele stad, waaronder natuurlijk de bekende Pride Walk. En er is ook een grote tentoonstelling met als titel Queer Amsterdam, de roze stad. Verslaggever Mark Robin Visser die ging vast kijken in de Nieuwe Kerk.
2: Tja, de Nieuwe Kerk is natuurlijk eigenlijk al lang geen kerk meer. Het is een tentoonstellingsruimte, maar ook heel lang kerk geweest. En dat is toch ook wel een instituut waar de LHBTI+ gemeenschap door de eeuwen heen niet al te veel te zoeken had. Maar dan toch, deze tentoonstelling, en voordat we de geschiedenis induiken, ja, dit is allemaal geschiedenis, moeten we toch echt eerst even iets laten horen. En dat is hier een knopje en daar gaat Paul Mostert nu op drukken. Wat is dat? Iedereen mag dit doen, hè?
4: Iedereen mag dit doen. Ik denk ook dat we er gek van gaan worden.
2: Het is een koperen plaat.
4: Het is de deurbel van de Roxy.
2: En de Roxy, voor de mensen die dat niet weten,
4: de grote beroemde club in Amsterdam. Hij is natuurlijk afgebrand. Maar de club waar natuurlijk echt de housemuziek bijna is geboren. Muziekgeschiedenis is geschreven. Maar waar ook inderdaad Erwin Olaf zijn eerste foto's maakte. En waar vrijheid heerste. Waar je kon zijn wie je wilde zijn. En waar mensen uit heel Europa eigenlijk naartoe gingen. En de Roxy is ook een van de plekken geweest waardoor Amsterdam die bijnaam heeft gekregen. Gay Capital of the World.
2: En dan moest je aanbellen.
4: En je moest aanbellen. En je kon ook geweigerd worden.
2: Meneer Mostert, u bent van de Nieuwe Kerk. Zullen we even teruggaan naar jullie oudste object in deze tentoonstelling, die ook van alles met de kerk van doen heeft?
4: Ja, want je kan wel zeggen inderdaad of ze nou welkom waren of niet. Ze waren er natuurlijk altijd wel.
2: Ook vroeger, eeuwen geleden.
4: Ook vroeger. En in de Nieuwe Kerk is ook een van de allereerste huwelijken gesloten, ja, die we hebben kunnen documenteren.
2: Daar gaan we nu naartoe. We lopen even langs de kansel. Ja, kunnen we hier langs? Want het is allemaal een beetje gebarricadeerd. En hier vinden we, ja, dit is ook, het is toegedekt met papier.
4: Ik zal het weghalen, er ligt papier op om het even te beschermen, want het is inderdaad lichtgevoelig. Ah. Het is een heel oud boek, een oud document.
2: Een heel oud boek, onder dit papier?
4: Ja, kijk zo.
2: Ah, wij mogen vast even kijken.
4: Dit is de 17e eeuw, dit is 1632. En dit was een groot boek waarin werd bijgehouden wie er trouwden in de Nieuwe Kerk.
2: Nou, en wie staan daarin?
4: Nou, hier staan twee dames in die met elkaar trouwden. En we denken wel dat ze het van elkaar wisten. Hier staat het. Het is Hilletje en Adriaan. En Adriaan was natuurlijk niet de echte naam. Het waren twee vrouwen die met elkaar
2: trouwden. Kijk mij nu wel betekenen het Adriaan. Ja. Ik wist het niet.
4: Nee, maar het was een geheim huwelijk. Dit was echt een schandaal. Maar het geeft ook aan dat het natuurlijk altijd gays zijn geweest, altijd queer mensen zijn geweest, die ook altijd op zoek zijn geweest naar geluk.
2: En dan te bedenken dat het burgerlijk huwelijk pas 25 jaar geleden echt werd opengesteld van deze eeuw.
4: Ja, 25 jaar geleden. En fascinerend genoeg, en daarom vind ik het ook heel erg goed dat deze tentoonstelling nu in deze kerk is. De Remonstrantse kerk was al 40 jaar geleden zover dat ze huwelijken inzegende.
2: Waarvan akte? We gaan het boek weer toedekken. Een topstuk is iets wat nog niet heel veel mensen hebben gezien, dat is een schilderij van de beroemde schilder Karel Willink. Maar wat doet dat schilderij hier?
4: Ja, dit is een prachtig portret, een mooie jongen. Johan Polak was smoor verliefd op hem, trok bij hem in.
2: Johan Polak, moeten we even uitleggen.
4: Johan Polak was uitgever en schrijver en Johan was queer.
2: Ja,
4: en was er heel open over, net als Benno Premstra. Een van de oprichters van het COC. Samen zijn ze met een paar andere mannen hebben ze het COC opgericht. En dit is zijn jonge vriend geweest. En hij wilde echt dit portret hebben om te laten zien dat hij trots was op zijn relatie.
2: Ja, even een hekje op zijn. Ja, ook weer gewoon een heel sterk beeld. Hier hangt hij. De LHBTQ+ vlag, maar dan
4: Half afgefakkeld, ik kan het niet anders noemen.
2: In verbrande staat.
4: In verbrande staat.
2: De iemand vlag heeft hem in de fik gestoken.
4: Ja, in bepaalde wijken in Amsterdam en andere steden wordt zo'n vlag nog wel eens wordt een aanstekertje ondergehouden. En dan vat die vlam. En dat is natuurlijk vreselijk dat dat gebeurt. Gelukkig zijn er ook straten die dan reageren en dat de volgende dag bij alle huizen die vlag hangt, hè? In Nederland weten we, recent onderzoek heeft dat weer laten zien, dat 40% van de scholieren vindt queers minder waardig dan straight mensen. Dat is nogal een groot aantal. We weten ook dat zo'n 80%, een ruime 80% van de Nederlanders niet wil dat er gediscrimineerd wordt. Dat betekent dat er een grote meerderheid is die wil dat dit niet gebeurt. En die meerderheid moet natuurlijk zijn stem laten horen. Dat is denk ik heel belangrijk.
2: En naar de Nieuwe Kerk gaan.
0: Al dus Paul Mostert van de Nieuwe Kerk in Amsterdam over die tentoonstelling Queer Amsterdam, de roze stad, tegen verslaggever Mark Robin Visser. Volgens de Times of Israel komt de Amerikaanse minister Hegseth langs om de plooien glad te strijken over de verkoop van straaljagers aan Turkije.
16: Ja, Israël is namelijk bezorgd over het plan van Amerika om F-35's aan Turkije te verkopen. Premier Netanyahu zegt dat die deal de machtsbalans in het Midden-Oosten ernstig kan verstoren. Hegseth gaat praten met Netanyahu, ook met defensieminister Katz, maar ook Iran zou op de agenda staan, zeker na de aanvallen van afgelopen nacht weer. Gisteren kreeg de Britse prins Harry 0 op het rekest bij de rechter in zijn zaak tegen de Daily Mail. Bij Sky News is in een video de reactie van oud-Daily Mail hoofdredacteur Paul Deeker te zien. Hij vindt dat Harry hypocriet is met zijn klachten over de inbreuken op zijn privacy, omdat hij zelf uitgebreid de vuile was van zijn familie heeft buitengehangen.
3: There isn't a laundry in the cosmos big enough to wash all the dirty linen he has aired about his own family. For him to complain about his privacy being invaded takes not just the biscuit, but the whole tin. Poor Harry. I feel sorry for the way a confused and angry young man has been drawn into this case.
16: Tja, wat kunnen wij er nog aan toevoegen?
0: Ja,
16: prachtig uitgelegd allemaal, inderdaad. Kunnen alleen de Britten zo. Hij vindt Harry dus maar zielig, dat heeft u vast wel begrepen uit dit commentaar. En het hele filmpje met de reactie van Deeker is te vinden bij Sky News. Het kabinet wil bedrijven kunnen dwingen voor defensie te produceren, schrijft het AD. Dat is de strekking van een nieuwe wet die minister Herbert van Economische Zaken vandaag naar de Raad van State stuurt voor advies. In de wet wordt geregeld dat een beperkt aantal bedrijven in een oorlogssituatie eerst het verzoek krijgt voor defensie te gaan werken, maar daar desnoods toe gedwongen kan worden. Ook kan defensie de voorraden vorderen. De wet is flink uitgekleed, dat wel ten opzichte van de eerste versie. De Telegraaf schrijft daar meer over. Zo is de grip op het bedrijfsleven in deze wet een stuk minder groot dan in de oorspronkelijke plannen van toenmalig minister Ollengren. NRC schrijft over een uitzonderlijke situatie. De top van het gerechtshof in Den Haag moet getuigen in een strafzaak tegen een oud-collega. Die wordt bij de rechtbank in Limburg behandeld. De oud-rechter schreef namelijk tientallen oordelen alsof het uitspraken waren van een meervoudige kamer met 3 rechters. Maar in feite schreef hij ze alleen. En zijn advocaat zegt dat het met medeweten van de top van het gerechtshof gebeurde. En daarom moeten die allemaal komen getuigen. En bij Hart van Nederland tot slot vinden we het verhaal van een stel dat al 2 jaar met een auto door de Gelderse gemeente Groesbeek zwerft. Ze bivakkeren in de auto en laten afval en uitwerpselen achter, wat weer ongedierte aantrekt natuurlijk. Omwonenden hebben er last van.
5: Nou ja, ik durf mijn hond niet meer hier te laten lopen los. Want ik ben bang dat ze iets eet waar hun misschien, dat hun misschien iets van ziektes bij zich hebben. Ja. Dat weet je niet. Ze urineren hier, ze ontlasting. Laatst liepen we achter hun en toen ging hij tegen de flat aan poepen. Echt heel goor, tegen de muur. Gewoon heel vies, ja.
16: Het is natuurlijk raar dat zo'n situatie kan ontstaan en ook wel heel triest eigenlijk.
0: Ja, voor die mensen ook, hè. Ja.
16: Voor de mensen die weten niet wat ze ermee moeten doen, wat ze ermee kunnen doen. Maar de gemeente zegt dat er niet zoveel gedaan aan kan worden. Want het stel heeft daarvoor gekozen, wil geen hulp. Dus ja, dan zitten ze waarschijnlijk ermee.
0: Tim Schaap bij de ANWB. Hoeveel kilometer file heb je?
18: Ja, in totaal bijna 250. En wat nu vooral opvalt zijn 2 files op dezelfde snelweg. De A1 vanuit Amsterdam richting Apeldoorn. Eerst in de file staan voor Naarden. 4 kilometer en 25 minuten. Komt er een ongeluk? Er zijn 2 rijstroken dicht. Dan heb je die gehad, kom je een stuk verderop opnieuw in de file. Dan tussen Amersfoort en Barneveld. 5 kilometer, 1 uur lang. Dat komt daardoor een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn er dicht. Verkeer kan beter omrijden richting Arnhem. Over de A12 en vervolgens de A50.
0: En de Tour de France ligt de gele trui vanmorgen om nieuwe schouders, namelijk die van de 30-jarige Noor Thorstein Traan. Stef Clement, oud-renner en wieleranalist voor de NOS. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Was dat een verrassing dat hij om de schouders van deze Noor kwam?
6: Nou, eigenlijk toch wel. Dat de ontsnapping het zou gaan halen hadden we eigenlijk met z'n allen wel bedacht of voorspeld. Maar ja, dan wordt het toch een beetje een spelletje natuurlijk wie de best geplaatste in zo'n grote kopgroep zal worden. Mm-hmm. Ze reden met 33 man weg. Ja, als je dan degene bent die het minste tijd heeft verloren in de dagen ervoor. En je weet het natuurlijk uit te zingen, want de kopgroep die viel nog uiteen. Je weet het uit te zingen tot in het voorste deel. Ja, dan heb je een loodje uit de loterij.
7: Ja, en dit is niet Pogacar of zo, die Thorstein Traan. Wie is dit, die Noor? En ik denk niet dat heel veel mensen hem kennen misschien.
6: Nou, misschien de meeste wielervolgers toch wel. Want vorig jaar deed hij eigenlijk precies hetzelfde in de Ronde van Spanje. Veroverde die ook ineens vanuit het niets. De rode trui hield dat een paar dagen vol. De jongen is eigenlijk bekend geworden door een heel gek verhaal. Hij moest naar de dopingcontrole, naar de Tour of the Alps. Dat is een koers in het voorjaar van 2022. En bij die controle werden, naast dat alle dingen werden gecheckt die gecheckt moesten worden, werd een tumormarker gevonden. Hmm. En die toch wel alleraardigste dopingcontroleur, die zei van misschien moet je toch voor de zekerheid daarmee aan de slag. Het bleek dat Thorstein Traan tilbalkanker onder de leden had. Hij kon door deze controle eigenlijk heel snel worden geholpen. Tilbal die werd verwijderd, kanker werd genezen. En zo ging hij door. Voor de rest ging hij op een gegeven moment in zijn eerste tour tegen de vlakte, brak zijn ellebogen na een paar kilometer en zette toch door tot Parijs. En dus is deze Thorstein Traan vooral een volhouder.
7: Ja, ja, nou kijken hoe hij vandaag volhoudt. De vijfde etappe van de Tour, een vlakke rit over 158 kilometer van Lannemezan naar Po. Wat verwacht jij?
6: Het wordt sprinten vandaag. Ja. De allereerste sprintrit in de Tour de France. En dat is natuurlijk een hele spannende, want de kaarten zijn nog niet geschud bij de sprinters. Iedereen denkt nog te kunnen winnen. En dus kan het wel eens een hele spannende sprint worden daar in Po.
7: Ja. En kun je daar, hoe bereid je daarop voor op zo'n eerste sprintetappe als renner?
6: Nou, de meeste sprinters die zijn hier eigenlijk al het hele jaar mee bezig met het kneden van hun zogenaamde sprinttrein. Het kleine groepje renners dat zich moet ontfermen tot in de laatste 200 meter over die sprinter. Nederlandse toerdebutant Olaf Kooi, een van de beste sprinters ter wereld, die kwam eigenlijk door ziekte en andere leed dit seizoen nog niet met zijn hele sprinttrein in training. En dus is het voor hem een extra spannend debuut. Hij zelf overigens zegt dat hij helemaal geen last van spanning heeft. Dus we mogen Kooi denk ik opschrijven voor een kans vandaag.
7: Ja, daar ga je op letten. En hoe zit het met die Noor, die Thorstein Traan? Gaat hij die gele trui behouden vandaag?
6: Ja, vandaag nog wel hoor. Er moet wel iets heel geks gebeuren. Wil hij niet in dezelfde tijd als de winnaar binnenkomen. En hij heeft een hele mooie voorsprong. Dus ik denk dat het voor Traan wel eens een paar hele mooie dagen in Frankrijk kunnen worden.
7: Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de grote favorieten. Pogacar bijvoorbeeld. Hè. Denk je dat daar nog iets meer van gaan horen vandaag?
6: Pogacar laat zich altijd horen. Hij rijdt vandaag weer in de regenboogtrui. En hij gaat zich denk ik lekker voorbereiden op morgen de rit over de Tourmalet. Morgen staan er weer bergen op het programma. Dan kan hij weer gaan spelen. Vandaag lekker rustig in het mandje.
7: Kijk, kijk. Nou, we gaan weer kijken vandaag. En luisteren natuurlijk naar Radio Tour de France vanaf 2 uur weer op deze zender. Stef Clement, oudrenner en wieleranalist voor de NOS. Dank je wel. Over een uurtje begint de Spraakmakers weer met natuurlijkstand.nl. Goedemorgen, Roos.
8: Een hele goede morgen. We gaan het hebben over de NAVO-top. Afgelopen april riep de NAVO het zelf al. Misschien is elk jaar een NAVO-top een beetje veel. De bijeenkomsten zijn onder het bewind van de Amerikaanse president Donald Trump onder grote spanningen komen te staan. Ook nu zie je dat weer. Hij riep op dag 1 dat Groenland toch echt door Amerika gecontroleerd moet worden. Hij herhaalde ook zijn klachten over het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, die de VS hulp hadden geweigerd tijdens de Iran-oorlog. Ja, kortom, zo'n NAVO-top als nu, die staat dan volledig in het teken van het binnenboord houden van Trump. Is het dan wel verstandig om zo'n NAVO-top elk jaar te organiseren? Of moet je dan zeggen, laten we een jaartje overslaan? De stelling is vandaag, ieder jaar een NAVO-top is te veel. Hoe kijkt u daarnaar? Vindt u het verstandig om zo'n top minder vaak te houden? Of zegt u nou, misschien juist nu in tijden van oorlog toch maar doen. Ook al zijn die spanningen er, dan kun je er toch laten zien aan de wereld dat je eenheid uitstraalt of probeert uit te stralen. Volgt u de ontwikkelingen van een NAVO-top op de voet of begint u de NAVO een beetje moe te worden?
7: NAVO-moe, nieuwe NAVO-moe, term.
8: Ja. Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
9: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
32: NPO Radio 1.
7: Het is 1 minuutje voor 8:30. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
16: Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf in de omgeving van IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Eerder dit jaar kreeg Tata nog tot 2 maal toe een miljoenen boete opgelegd. Maar het OM gaat nu een stap verder met een rechtszaak. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. En noemde voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht van Amerika absoluut noodzakelijk. De acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De omstreden immigratiedienst ICE in Amerika is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaanse man om het leven. De dienst zegt dat het zelfverdediging was, omdat de man zou hebben geprobeerd de agent omver te rijden, maar dat is niet te verifiëren. En in de straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust.
7: En Rico Schreuder is hier voor het weer. Wat voor dag heb je voor ons in petto, Rico?
20: Ik heb een bewolkte dag voor je in petto. Want het is op heel plaatsen grijs. Dikkere wolken, kan zelfs hier en daar een spatje regen vallen. Dat is momenteel in Groningen, Friesland en Drenthe het geval. En dat trekt geleidelijk aan wat verder over het land. Het zal niet heel veel voorstellen. In het zuidwesten breekt op dit moment de zon al door. En het is momenteel zo'n 16 tot 21 graden al. En we komen vanmiddag uit op zo'n 21 graden in het noorden en in 26 graden in het zuiden van het land. En vanuit het westen en zuiden gaat geleidelijk aan de zon op steeds meer plaatsen doorbreken. Dus uiteindelijk wordt het vandaag wel een stuk lichter en zonniger.
7: Kijk, en de rest van de week, hoe ziet die eruit?
20: Nou, morgen beginnen we de dag wederom grijs met vrij veel bewolking. In het zuiden van het land schijnt dan al de zon en uiteindelijk gaat morgen overal de zon schijnen. De temperatuur komt ook wat hoger uit dan vandaag met 22 graden in het noorden en 29 graden in het zuiden van het land. En vrijdag in het weekend, dan zijn er geen wolken. De zon zal echt volop gaan schijnen. In het noorden van het land komt vanwege de noordelijke stroming de temperatuur niet veel hoger uit dan 23 tot 25 graden. Maar verder naar het zuiden is het 25, in het zuiden zelfs 30 graden.
7: Dankjewel, Rico. En Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg?
18: Ja, het ziet er eigenlijk al wel uit dat het drukste moment van de ochtendspits eigenlijk al achter ons ligt. Maar nog niet te vroeg juichen, we zitten nog steeds boven de 200 kilometer. Wat opvalt zijn vooral twee incidenten op dezelfde snelweg. Namelijk de A1 vanuit Amsterdam richting Apeldoorn. Allereerst file voor Naarden, 5 kilometer en 20 minuten. Komt door bergingswerk na een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Dan heb je die file gehad, kun je zo de volgende inrijden. Tussen Amersfoort en Barneveld. 4 kilometer en 30 minuten nu, komt daardoor een kapotte vrachtwagen. Die heeft problemen met de banden en met zijn remmen. Twee rijstroken zijn er dicht en daar is de vertraging dus 30 minuten. In totaal kun je dus beter omrijden via Arnhem over de A12 en vervolgens de A50. Dan meerdere wegwerkzaamheden. Onder meer op de A20 ten noorden van Rotterdam. Daar is de weg helemaal dicht. Op de A16 is het hierdoor extra druk vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur extra. En tot slot de A2 nog, Den Bosch-Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer en 25 minuten. Het is daar drukker door de afgesloten A27.
7: We hoorden net in het nieuws van Katrien. Waarom sleept het Openbaar Ministerie Tata Steel nu voor de rechter? Zometeen onze economieverslaggever.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
23: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
25: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
26: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
27: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
30: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
31: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
33: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: Een opvallende stap van het Openbaar Ministerie in het dossier van Tata Steel. Na jarenlang onderzoek sleept het OM Tata Steel nu voor de strafrechter. Dat is zojuist bekend geworden. Roland Müller van de economieredactie, waarvan wordt Tata nu verdacht?
34: Nou, van het uitstoten van gevaarlijke stoffen. Stoffen die gevaarlijk zijn voor de omwonenden. Nou, dat er vieze stoffen uit die fabrieken komen, dat is wel langer bekend. Maar daarvan zegt justitie nu ook van ja, het gaat om opzettelijk uitstoten. Dus ze zeggen, ja, ze doen dat willens en wetens. Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
7: En eerder kreeg Tata ook boetes. Hè? Waarom nu dan deze stap naar de strafrechter?
34: Ja, deze stap is echt het vervolg van een massa-aangifte door advocaat Benedict Fiek. Dat was al uit 2021. Namens 800 mensen omwonenden zetten zij deze stap om diezelfde redenen. Omdat het gevaarlijk zou zijn wat Tata allemaal zou uitstoten. Mm-hmm. Ja, en het OM heeft toen gezien, we kunnen niet anders dan dit heel serieus nemen. En ze hebben dus jarenlang vervolgonderzoek gedaan. Daar is ook politie en de milieudiensten zijn daarvoor aan het werk gezet. En daar is dit dan uiteindelijk de uitkomst van.
7: Ja, en waar hebben ze dan naar gekeken, het OM, in dat onderzoek?
34: Nou, ze hebben vooral gekeken naar het hele productieproces van staal. Hoe gaat dat nou bij Tata? En in het bijzonder hebben ze ook gekeken naar de kooksfabrieken. Steenkool wordt in die fabrieken sterk verhit. En dat worden kooks, je zou kunnen zeggen, eigenlijk een soort van de briketten. En met die kooks, daar kan dan weer samen met ijzererts weer staal worden gemaakt. Dus dat is een cruciaal product voor de productie van staal. Mm. En daar gaan ook de meeste klachten over. En niet alleen van bewoners, maar ook verschillende rapporten. Die laten zien dat het schadelijk is voor mens en milieu. Zo heeft bijvoorbeeld de Omgevingsdienst, die er ook over gaat, al langer plannen om de vergunningen in te trekken.
7: Ja, en nou zegt Tata altijd, we willen heel erg vergroenen. Hè? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
34: Ja, daar liggen inderdaad plannen voor. Daar krijgt Tata ook geld voor, heeft onlangs de Tweede Kamer besloten. 2 miljard, dus dat is een flinke som. En dat gaat dan vooral om het afvangen van die uitstoot van die schadelijke stoffen. Maar bijvoorbeeld ook het terugdringen van de gasverbruik en het schoner maken van de fabrieken. 2 miljard daar dus voor. Maar ja, goed, in Den Haag zullen ze natuurlijk toch wel gespannen kijken naar de uitkomsten van deze rechtszaak. Het is toch een beetje een aparte situatie dat aan de ene kant Den Haag zegt, we gaan het bedrijf helpen om inderdaad te verduurzamen en te vergroenen. Aan de andere kant zo'n hele stevige rechtszaak die dus nu gaat volgen.
7: Ja, is er al een reactie van Tata? Want het nieuws is nog hartstikke vers, hè?
34: Ja, nog niet. Ik kijk even snel of het inmiddels wel zo is. Ze komen nog met een schriftelijke verklaring. Daar zijn ze nog mee bezig. We weten wel uit eerdere reacties, bijvoorbeeld op die miljoenenboete die ze al eerder hebben gekregen. Dat ze toen hebben ze vooral gezegd van, we willen met de toezichthouder in gesprek over de meetmethode. Ze zitten nog heel erg te kijken van, is het onderzoek eigenlijk wel deugdelijk en dergelijke. Dus we zijn heel benieuwd waar ze vandaag mee komen. Opvallend is wel dat debat waar ik het net over had, over het toekennen van die 2 miljard. Vlak voor dat debat van al 2 maanden geleden, daarvan zei Tata zelf al van, we kunnen misschien die sterk vervuilende kooksfabrieken zelf al een keer eerder dicht doen dan gepland. Nou, dus wellicht komt dat met dat nieuws van vandaag weer iets dichterbij. We gaan het even afwachten. Maar in ieder geval, als dat zou gebeuren, dan hebben we wel een ander probleem, want dan moet Tata die kooks, die briketten, zeg maar, gaan importeren. En de vraag is dan wat er dan nog van Tata overblijft.
7: Nou, duidelijk. Jij houdt het weer in de gaten. Roland Muller van de economieredactie, dank je wel. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran en weer sancties op Iraanse olie ingevoerd. Die had de VS juist versoepeld als onderdeel van het staakt het vuren. Correspondent Rudy Bauma vertelt waarom de VS opnieuw luchtaanvallen uitvoert.
0: Het is volgens Amerika een straf voor de 3 Iraanse aanvallen gisteren en maandag op commerciële schepen die door de Straat van Hormuz voeren. Dat heeft Iran de afgelopen weken trouwens vaker gedaan, maar niet eerder zoveel binnen 24 uur. Iran die wil dat de schepen door een door hun gecontroleerde corridor varen, niet via een andere route vlak langs Oman. En de VS die noemt die Iraanse aanval op die olietankers onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. En heeft daarom ruim 80 krachtige aanvallen uitgevoerd op havenplaatsen langs de Straat van Hormuz en dat eiland, Garg. En de VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat sinds het staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al vanwege soortgelijke redenen, maar niet zo grootschalig als nu.
7: En daar praat ik over door met onze correspondent in het Midden-Oosten, Daisy Moore. Rudy zegt 80 doelen aangevallen. Wat zijn dat voor doelen en is bekend wat de schade is?
2: Ja, we zien er hier en daar ook beelden van. Bijvoorbeeld van explosies in Bandar Abbas. Dat is die belangrijke havenstad in het zuiden. En in Sirik, meer in het oosten van het land. We horen dat daar ook gewonden zijn die naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. We zien beelden van grote rookwolken, vlammen in het donker. Maar wat en hoe groot de schade dan precies is, dat weten we niet. Rudy zei het net

0: Vlammen in het donker. Maar wat en hoe groot de schade dan precies is, dat weten we niet. Rudy zei het net al, in een verklaring noemen de Amerikanen doelen als Iraanse luchtafweersystemen, kustradar, stations en dus ook ruim 60 bootjes van de Revolutionaire Garde, zeggen zij, vlakbij de straat Hormuz die zijn geraakt. Kleine boten die wellicht ingezet worden bij aanvallen op commerciële schepen. In Iraanse media horen we ook over civiele doelen. Ze hebben het dan over een telecommunicatietoren en een pier in Sirik, waar vandaan vissersboten vertrekken, horen we in de Iraanse media.
1: Ja, nou zegt de VS, we vielen aan dat Iran dus eerst het staakt het vuren schond door aanvallen op die schepen in de straat van Hormuz. Is dat zo? Was dat zo afgesproken in het voorlopig staakt het vuren ook?
0: Nou kijk, een van de grote hobbels van dat puntenplan dat de basis vormt voor het voorlopige staakt het vuren, is dat het van beide kanten steeds anders geïnterpreteerd wordt. En dat zien we dus regelmatig gebeuren. De Amerikanen lezen het anders dan de Iraniërs. Die ruimte is er en wordt aan beide kanten gebruikt. Het was waarschijnlijk de enige manier om dit getekend te krijgen. Want we weten, heel veel details moeten nog worden uitgewerkt. Eén ding is natuurlijk wel heel duidelijk. Teheran wil de regie houden over die straat van Hormuz. En dat laten ze duidelijk merken met die corridors waar Rudy het ook al over had. De discussie over wel of geen tol heffen als schepen daar doorheen varen. Het is een drukmiddel, een troef die ze in handen hebben. En waar de Amerikanen dan weer mee spelen, dat hoorden we net ook, die uitspraken over het herinvoeren van sancties om Iraanse olie te kunnen exporteren. We weten uit het verleden, het opheffen van sancties is sowieso veel makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is eigenlijk een heel proces. Bovendien heeft Iran inmiddels ook allerlei manieren gevonden om het te omzeilen en toch olie te exporteren. Dus daar zien we dat, die interpretatie van dat puntenplan en hoe ze daarmee omgaan.
1: Ja, nou zegt Iran, we hebben weer teruggeslagen op doelen in Kuwait en Bahrein. Wat voor doelen zijn dat dan weer van de Amerikanen?
0: Ja, daar ging het luchtalarm verschillende keren af in Manama, in Bahrein, het afgelopen uur nog weer een keer. Het gaat daar dus om militaire doelen, Amerikaanse basis. We horen vanochtend uit Teheran dat 85 locaties daar geraakt zijn. Dus net iets meer dan die 80 hè, van de Amerikanen. Maar ook dat is eigenlijk onmogelijk te verifiëren. Het is bovendien nooit meteen duidelijk wat daar dan de schade is. Dat zijn echt afgesloten plekken. Maar dit blijft natuurlijk grote impact houden op die golfstaten. Eigenlijk hun nachtmerrie-scenario. Die onzekerheid dat dit constant meer weer midden in de nacht dus kan gebeuren. Dat heeft grote impact. En zij willen dus ook echt niets liever dan een echte langdurige oplossing. Want dit heeft enorme gevolgen voor hun veiligheid, hun toekomstplannen. En dat merk je ook heel erg.
1: Ja, nou zijn ze in Iran ook nog wel met iets anders bezig. Hè? Die weeklange begrafenis van Ayatollah Khamenei, de leider van Iran, die werd gedood 4 maanden geleden. Wat is de impact hiervan daarop?
0: Ja, die begrafenis is natuurlijk maanden uitgesteld en wordt nu gehouden omdat het relatief veilig is, was. Het is een enorm evenement met internationale gasten, waarbij het regime eenheid wil uitstralen. Ze laten zien dat ze de oorlog hebben overleefd, dat ze sterk staan, hoewel er onder de oppervlakte natuurlijk van alles borrelt, maar dat is wat ze uitstralen de afgelopen dagen, want het is al dagen gaande. Morgen is het hoogtepunt in Mashhad, de geboorteplaats van de geliquideerde opperste leider. Ik neem aan dat ze het graag rustig houden. Dat ze iets konden verwachten na hun aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz is natuurlijk geen verrassing. De Iraniërs zeggen ook klaar te staan om weer terug te slaan en dat ze dit alles zullen gaan beantwoorden. Maar ik denk toch niet dat de Iraniërs per se nu uit zijn op verdere escalatie met die grote begrafenis die morgen op het programma staat.
1: Correspondent in het Midden-Oosten, Daisy Moore, dankjewel. Ja, voor de 15e keer staat Novak Djokovic in de halve finale op Wimbledon.
2: Het is ongelooflijk, hè? Hij stond er tegen Félix Auger-Aliassime wel 5 uur en 15 minuten voor op de baan, maar liefst. Ik geloof dat tegen middernacht pas af was gelopen. Het is niet normaal wat we gezien hebben, schrijft de BBC dan ook, dat een 39-jarige man zijn 14-jarige jongere tegenstander in 5 sets verslaat in de

0: kwartfinale van een Grand Slam. Dat hij na 5 uur nog steeds achter elke bal aanjaagt. Dat hij nog steeds van de baseline naar het net rent. Maar ja, het is Novak Djokovic niet waar. Dat is buitenklasse natuurlijk. Ja. En Djoko had zelf ook wel door dat hij met iets bijzonders bezig was. Dat zei hij na de wedstrijd.
1: We're telling the kids to go to sleep after the fourth, but they didn't want to listen. And I'm glad they stayed because it was honestly one of the best matches I was part of on this court in my career. And
0: Je hoorde het, zijn kinderen wilden dus niet naar bed. Nee. Na de 4e set, want toen was het al heel laat.
2: Geweldig beeld dat hij dus zit te appen of te bellen met zijn kinderen tijdens
0: blijkbaar.
2: De wedstrijd.
0: Ja. Of even tussendoor, ja. Als je moet drinken. Ja. Nou, Djokovic was achteraf blij dat ze de hele wedstrijd toch hebben gezien. Hij noemde de partij tegen Aliassime een van de beste wedstrijden, we konden het horen net, die hij op het Center Court in Londen ooit heeft gespeeld. En in de halve finale wacht nummer 1 van de wereld. En dat is Jannik Sinner. Dus dat wordt weer een spannende pot natuurlijk. Ja. Nog even terugblikken op gisteravond. Bijzondere beelden na de beladen 3-2 overwinning van Argentinië op Egypte. Lionel Messi, die een strafschop miste, maar met een goal en een assist zijn land opnieuw bij de hand nam, liep in tranen daarna over het veld. Opgelucht vooral dat zijn land door is naar de kwartfinale, want makkelijk was het niet om terug te komen na een 2-0 achterstand, vertelde hij.
3: Sí, creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta het finale.
0: Nou, mijn Spaans is niet zo geweldig, maar hij is in ieder geval, dat bleek wel, trots op zijn ploeg, die niet opgaf en doorging tot het einde. Ook tranen bij Egypte, maar dan van woede. Het elftal voelt zich bekocht vanwege de afgekeurde 2-0... die later alsnog viel, en de goedgekeurde 3-2... waar we het net over hadden, van Argentinië. Egypte vond dat die aanval van Argentinië dus niet door had mogen gaan, omdat er een overtreding aan vooraf zou zijn gegaan. Speler Mostafa Zico was na afloop heel zeker. De scheidsrechter zei die was niet eerlijk en het onrecht was duidelijk, hoorden we bij de BBC.
4: El hakam nofer, nofer, referee nofer, zalim, zalim, mebayin, wadah.
0: Hij, Zico, die zei ook nog dat de scheidsrechter de inspanningen van een heel land in de prullenbak gooide en dat het resultaat van het WK van tevoren al geregeld is. Nou, gaat hij wel een beetje heel ver in. Er zijn natuurlijk wel dingen gebeurd inmiddels waarvan we weten dat niet helemaal daglicht kan dragen, maar tja, zo gaan die dingen nou eenmaal. 3-2 verloren dus Egypte. En sinds eind juni, gaan we even naar zwemmen, heel wat anders, is het wereldrecord op de 100 meter vrije slag in handen van Marit Steenbergen. En in gesprek met Omroep Brabant vertelt de zwemster dat ze dat record zwom kort na een bezoek aan de paus. Steenbergen is niet gelovig, maar denkt toch dat de paus haar heeft gezegend. Hij las iets voor in het Italiaans, vertelt ze. En daarna mochten zij en een select groepje andere zwemmers hem de hand schudden. Ze heeft hem niet gesproken. Het lijkt haar een aardige man, paus Leo. Maar ze mochten volgens de regels niets tegen hem zeggen. Toch had ze het gevoel dat er iets gezegend was, blijkbaar. Ja, goed voor de zwemcarrière.
2: Ja. Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
5: Ja, de file met de meeste vertraging die kun je nog vinden op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld. 5 kilometer en 3 kwartier vertraging. Staat een vrachtwagen met problemen met zijn banden en zijn remmen. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is 3 kwartier. Je kan beter omrijden via Arnhem over de A12 en de A50.

0: het is een ietsje later, maar Il est cinq heures, Paris Servaille van Jacques Dutronc was dat. De Amerikaanse zakenman George E. Johnson is overleden. Hij was 99. Als ondernemer zette hij haarproducten voor afrohaar op de kaart. Haarstylist Marcia Hoost en eigenaresse van online platform Curls & Fro voor krullen en afrohaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe belangrijk is meneer Johnson geweest voor deze markt?
1: Ik denk dat hij natuurlijk black hair best wel een plek heeft gegeven in de cosmetica-industrie. En ook dat hij natuurlijk investeerde in de black community, de zichtbaarheid en ook in de educatie.
0: Ja, en als we het dan hebben over black hair, wat heeft hij gedaan?
1: Hij verkocht natuurlijk niet alleen producten. Hij bracht natuurlijk een hele lijn, heeft hij op de markt gebracht. En ik denk dat hij gewoon, hij was natuurlijk veel meer dan een fabrikant. Hij liet ook zien dat je als zwarte ondernemer een hele industrie zou kunnen veranderen. Hij ontwikkelde niet alleen die producten, hij gaf de community gewoon erkenning.
0: Ja, ja. En dan bent u ook haarstyliste. Heeft hij u ook geïnspireerd?
1: Ja, zeker. Hij heeft mij zeker ook geïnspireerd. Als je jong bent, weet je dat niet zo heel goed, zeg ik altijd. Hè. Dan gebruik je gewoon de producten. En pas wanneer je wat ouder wordt, dan ga je er een beetje in verdiepen met wat iemand allemaal doet. En als je dan terug gaat kijken naar de merken die hij bijvoorbeeld had, Ultrawave, Ultrasheen, Afrosheen. Dat zijn allemaal merken dat als je jong bent, daar leer je mee werken. En pas later is dat van grote betekenis.
0: Ja, weet u nog dat moment waarop u dacht, jeetje, hij heeft echt bergen verzet?
1: Nou ja, als je terugkijkt en je nagaat dat hij als een van de eerste dus inderdaad de curly perm, zeg ik, in Nederland zeggen van permanente. En voor de mensen met afrohaar hebben we het over curly perm. Dat houdt in dat je eerst je haar moet ontkroezen en dan weer een nieuwe krul. Dus je gaat je krul ontvormen.
0: Ja.
1: En dat daar echt decennia lang mensen gewoon dat deden en eigenlijk nog steeds wel doen. Niet zoveel meer, maar dat het nog steeds wel gebeurt.
0: Ja, daar begon het ook echt mee, hè, met die producten om dat te ontkroezen. Dat weet u dus nog goed dat dat gebeurde. Want waarom
1: zeker
0: werd dat op de markt gebracht?
1: Nou, dat werd op de markt gebracht omdat het toen een soort standaard was dat je als zwart persoon niet met je natuurlijke afrohaar mocht lopen en kon lopen. En dat het, ja, het was niet het mooiste wat men vond op dat moment. En hij heeft daar natuurlijk heel mooi op ingespeeld. En hij heeft ervoor gezorgd dat je jezelf wel mooi kon voelen. Gelukkig is het nu anders. En leren we eigenlijk om meer te gaan houden van je natuurlijke krul. En hoe je eruit ziet, dat is natuurlijk wel heel fijn. Maar voor de mensen die dat nog steeds wel willen. En ondanks dat ook nog wel voelen de gewoon van, oké, luister, ondanks dat ik afro haar heb, vind ik het wel mooi om met ontkroes haar te lopen. Is het wel fijn dat hij de basis heeft gezet.
0: Ja, ja. Dan heeft u zelf dus een online platform ook, hè, voor krullen en afro haar. Wat wil u daarmee uitdragen?
1: Kijk, wat ik met Curls & Fro doe, is ook veel meer dan haar. Sorry hoor. Het is een online platform waar ik educatie, geschiedenis, community en ondernemerschap probeer samen te brengen. Ik organiseer dan één keer per jaar een evenement Expo Afro. Die is afgelopen week geweest. Daar breng ik professionals en consumenten bij elkaar. En wat we vooral willen is kennis delen, mensen verbinden en de geschiedenis van black hair gewoon zichtbaar houden.
0: Ja, want dat is nog steeds
1: wat hij
0: nodig
1: natuurlijk
0: dus
1: gedaan heeft. Dat is nog steeds nodig, want als je nagaat, iets heel klein, wat klein kan lijken, is dat als je met krullend of afrohaar van nature naar school gaat, onder andere in Nederland, dat het niet in de basis is dat je dat ook aanleert. En dat is toch wel gek dat je dan naar school gaat en dat je je eigen haarstructuur niet leert behandelen.
0: Ja, op de kapperschool dus. Dat wordt niet aangeleerd.
1: Op de kapperschool.
0: Nee.
1: Niet standaard. Ja. Niet in de basis. En ze zijn er wel mee bezig hier en daar, maar niet in de basis inderdaad. Nee. En dat is wel iets wat ik zorgelijk vind.
0: Ja, en nou, gelukkig is uw platform daar dus. Tot slot, kort, wat laat George E. Johnson voor u dan na?
1: Wat laat hij na? Nou, in ieder geval, hij heeft mij geleerd wat ik, als ik zo mocht zeggen, van, nou weet je, luister naar je community, blijf vernieuwen en bouw niet alleen maar een merk, maar ook nalatenschap, want dat is wat hij nu doet.
0: Duidelijk, hij is overleden op 99-jarige leeftijd. George E. Johnson, dank voor dit gesprek. Haarstylist Marcia Hoost.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Als kind wist ik altijd dat ik op een gegeven moment die brief zou krijgen en dat het zou gebeuren. Toen ik binnenkwam was het wel een beetje een reality check of zo.
4: Tommy zet zijn opleiding stop omdat hij zijn dienstplicht in Finland moest vervullen.
3: Ik ging van alles door me heen op het moment. Ik begon een beetje te trillen, ik kreeg adrenaline. Is dit het dan? Begint het een oorlog?
4: Wat doet deze tijd met zijn blik op de wereld? Ook als de dreiging vanuit Rusland toeneemt.
3: Mijn idee over de toekomst zijn hier ja, ook aan het veranderen.
4: Deze week in Docs, dienstplicht. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
6: eBoekhouden.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Marco Geitenbeek.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen. Een raadsheer van het gerechtshof in Den Haag wordt vervolgd voor valsheid in geschriften. En Tata Steel kan zich opmaken voor een rechtszaak. Een overzicht van het nieuws. Katrien.
5: Het Openbaar Ministerie begint een zaak tegen Tata Steel. De staalproducent uit IJmuiden wordt onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen en het slecht onderhouden van de fabriek. Ook beschikt het bedrijf niet over de juiste vergunningen. De feiten waren grotendeels al bekend. Tata heeft er meerdere boetes voor gekregen. Maar omdat er een massa-aangifte is gedaan door 800 omwonenden, ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. De zaak begint in november. Of leidinggevenden van Tata persoonlijk worden vervolgd, wordt nog onderzocht. De Verenigde Staten en Iran hebben opnieuw aanvallen op elkaar uitgevoerd. Amerika zegt vannacht 80 doelen in Iran te hebben geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarsystemen. Iran bestookte vanochtend als vergelding Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Amerika zegt dat de acties van vannacht een reactie zijn op aanvallen door Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. NAVO-chef Mark Rutte zei voor aanvang van de top in Ankara dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Door een brand in Asperen in de Betuwe moesten vannacht zo'n 40 woningen worden ontruimd. Er was een lek in de hoofdgasleiding en daardoor kwamen er metershoge vlammen uit de stoep. De bewoners van de straat konden veilig wegkomen. Voor hen is opvang geregeld. Vanochtend vroeg meldde de brandweer dat het vuur uit is. Er werd gisteren overdag gewerkt aan de weg in Asperen, maar of het gaslek daar iets mee te maken heeft, dat is niet bekend. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezing voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus en nepverkiezingen noemen. Als Farage weer terugkeert in het parlement, gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden.
4: Tim Schaap bij de ANWB, hoe is het op de weg?
6: Ja, op de meeste plekken lijkt het erop dat de spits langzaam maar zeker richting een einde toe beweegt. Wel wat problemen bij Rotterdam en ook iets nieuws op de A4 richting Den Haag. Een van de tunnelbuizen van de Benelux-tunnel is dicht. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen, die verloor zijn trailer. Je hebt er dus twee rijstroken minder. De vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. Het ongeluk is zojuist gebeurd. Dan de A16 Breda-Rotterdam, daar is het drukker vanwege werkzaamheden op de A20. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier in de file. De file is 7 kilometer lang momenteel. Verder nog andere zaken. Zo ook goed nieuws over de A1 Amsterdam-Amersfoort. Voor Naarden nog een korte file van 10 minuten, maar die kan nu echt gaan oplossen. De weg is daar weer vrij na dat ongeluk. En het is nog wat drukker op de A2 naar Utrecht toe. Tussen Rosmalen en Everdingen. Om en nabij 25 minuten vertraging staat een file van 13 kilometer.
4: Hoe kon een raadsheer van het gerechtshof in Den Haag toen voorkomen dat uitspraken door een meervoudige kamer werden gedaan, terwijl die dat alleen deed? Zometeen de NRC-journalist die dit verhaal maakte.
7: Ster. Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
12: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Een rechter die zelf moet getuigen in een strafzaak. Dat is hoogst uitzonderlijk. Laat staan dat de top van een gerechtshof en 6 raadsheren ook moeten getuigen. Dat moet allemaal omdat een raadsheer van het gerechtshof in Den Haag 2 jaar lang deed alsof uitspraken van het hof werden gedaan door een meervoudige kamer, terwijl de uitspraken van alleen hemzelf waren. Hij wordt nu vervolgd voor valsheid in geschriften. Camille Dries is onderzoeksjournalist bij NRC. Jij schreef hierover vanmorgen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En hoe kon deze raadsheer doen alsof er uitspraken waren gedaan namens een meervoudige kamer?
3: Nou, heel simpel gezegd, zette die onder de uitspraken die hij deed, zette die gewoon de namen van 3 rechters en vermeldde die dat de andere 2 niet konden tekenen.
2: Het
3: is eigenlijk heel simpel. Ja.
2: En hij zegt dat hij dat deed vanwege de werkdruk. Hè? Wat vertelt hij daarover?
3: Nou kijk, die rechter zelf die heeft zich nog niet laten zien in de rechtszaal, maar zijn advocaat brengt zijn verhaal natuurlijk naar voren. En die zegt eigenlijk dat hij dat heeft gedaan vanwege 2 redenen. Het wegwerken van werkvoorraden en financiële tekorten, begrotingsproblemen bij het hof. En dat zit zo, voor een uitspraak die door 3 raadsheren wordt gedaan, krijg je een hogere vergoeding. Dus we hebben eerder becijferd dat het om ongeveer 110.000 euro ging die hij met deze werkwijze voor het hof heeft binnen weten te slepen.
2: Ja, want je hebt minder rechters nodig, maar er staan wel meer namen op. Dus het geld komt wel binnen, zeg maar.
3: Ja, en je krijgt gewoon meer. Het zijn in de basis geloof ik ook complexere zaken als je het met 3 rechters doet. Dus dat is een beetje de achterliggende gedachte waarom je daar dan een hogere vergoeding voor krijgt.
2: Hoe kwam aan het licht dat hij in zijn eentje die handtekeningen zette?
3: Ja, een collega kwam daar op een bepaald moment achter en die trok aan de bel.
2: En hoe kwam die erachter?
3: Weet ik niet precies. Misschien omdat zijn naam eronder stond, maar dat is speculeren. Dat is nog niet bekend geworden in de rechtszaak.
2: Nu is het dus wel bekend, hè? Maar wisten andere mensen bij het Haagse gerechtshof hiervan? Waren ze op de hoogte?
3: Nou, dat is vrij bijzonder, want de raadsheer en zijn advocaat zeggen van wel. Die zeggen eigenlijk dat het halve gerechtshof daar vanaf wist. En daarom is ook zijn die getuigenverzoeken ook toegewezen. Hè? Dus de president van het gerechtshof moet komen getuigen. De plaatsvervanger, 6 raadsheren, 3 griffiers, 5 andere medewerkers. En daarmee moet dan eigenlijk duidelijk gaan worden of andere mensen ook op de hoogte waren van die werkwijze.
2: Ja.
3: Deze man, die was ook, deze raadsheer, die was ook teamvoorzitter van de sectie strafrecht. Dus een soort van leidinggevende. En hij zegt eigenlijk dat het dus in de top besproken is dat dit gebeurt.
2: Ja, het is ook een unieke situatie dus, hè, waarin rechters voor de rechter staan.
3: Ja, dat 1 rechter voor de rechter staat is echt al zeer zeldzaam. Laat staan dat de hele top van een gerechtshof voor de rechter moet komen en moet gaan getuigen. Dus naar mijn weten niet eerder gebeurd.
2: Nee. Wat waren dit eigenlijk voor zaken waarin hij dus namens 3 rechters tekende?
3: Het waren hele, hele simpele zaken. Dus bij een gerechtshof ga je in hoger beroep. Dit waren politierechterzittingen. Dus binnen het strafrecht zijn dat de simpelste zaken. Denk aan diefstal, eenvoudige mishandeling. Nou, als mensen daar veroordeeld worden, kunnen ze in hoger beroep bij het gerechtshof. Als ze vervolgens niet kwamen opdagen, want dat was dit type zaak. En ze hadden niet gezegd waarom ze eigenlijk onschuldig zijn. Hè, dus helemaal geen grieven ingediend tegen waarom ze veroordeeld waren. Dan vindt er een soort van stempeloperatie plaats, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. Maar dan wordt zo'n verdachte niet ontvankelijk verklaard. En dat waren de zaken waarbij een verdachte überhaupt niet kwam opdagen en dus niet ontvankelijk zou worden verklaard. Dat waren de zaken die hij dan namens 3 rechters ondertekende, terwijl hij dat in werkelijkheid in zijn eentje deed.
2: Ja. Dan hebben jullie het gerechtshof van Den Haag ook om reactie gevraagd en meermaals. Hebben jullie die gekregen?
3: Ja, ik volg deze zaak al langere tijd met mijn collega Marcel Hane. En we hebben het gerechtshof inderdaad vaker om een reactie gevraagd. En zij zeggen eigenlijk, hangende de rechtszaak geven wij geen, reageren wij niet. Hè? De zaak is onder de rechter. Terwijl, daar kan je op verschillende manieren naar kijken. Strikt inhoudelijk valt daar wat voor te zeggen en zie je die lijn vaker. Maar hier zit echt een principieel punt onder. Hè? Het gaat ook over hoe het hof functioneert, mogelijke werkdruk, begrotingstekorten en wat dat met de rechtspraak doet. Dus dat is echt wel een fundamentele discussie waard. Maar daar willen ze ook niet aan.
2: Daar komen we niet aan. Nou, tot in de rechtszaak dan. Dan zal daar meer over bekend worden. Camille Driessen, verslaggever bij NRC. Dankjewel. Opnieuw heeft een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE een man doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in Houston, meldt de dienst in een verklaring. Volgens ICE is het slachtoffer een Mexicaans staatsburger die illegaal in de Verenigde Staten was. Amerika-kenner Kenneth Manusama, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Is duidelijk wat er is gebeurd?
4: Nee, en dat is een beetje het probleem. We hebben een relaas gekregen van de immigratiedienst, inderdaad. Er is ook duidelijk over bericht in allerlei media. Maar daaruit blijkt eigenlijk ook wel dat menig een vraagteken stelt bij dat relaas van de immigratiedienst. En het komt eigenlijk omdat er natuurlijk eerdere incidenten hebben plaatsgevonden, waarbij mensen zijn doodgeschoten, of in ieder geval zijn neergeschoten. En waarbij achteraf bleek dat het feitrelaas van de immigratiedienst niet echt klopte. Er zijn ook rechtszaken over geweest. Eigenlijk moet nog blijken, en we willen natuurlijk graag videobeelden zien. Ja. Eigenlijk moet nog blijken wat er precies is gebeurd.
2: Want wat is het relaas van ICE? Wat zeggen ze dat er is gebeurd?
4: Nou, zij zeggen dat ze hebben iemand in zijn auto aangehouden. En als ik de berichtgeving zo een beetje begrijp, dan lijkt het ook wel een gerichte aanhouding te zijn geweest. Als in van ze waren misschien wel echt naar hem op zoek. Deze meneer verbleef al 35 jaar in Amerika en was dus waarschijnlijk wel ergens geregistreerd. En dit verhaal kennen we ook, hebben we ook eerder gehoord. Hij zou zijn auto als een wapen hebben gebruikt door bijvoorbeeld waarschijnlijk de agent misschien proberen te overrijden en op die manier weg te komen. Nogmaals, dat excuus, die rechtvaardiging is vaker gehoord.
2: Ze Minneapolis ook gebruikt.
4: We willen graag beelden zien, want er zijn waarschijnlijk bodycams. Misschien zijn er omstanders geweest. En die skepsis die hieruit blijkt, uit de berichtgeving, uit de reacties, ja, die is al eigenlijk denk ik veelzeggend.
2: Ja, en die bodycambeelden bijvoorbeeld, of omstanders, die zijn er niet, of wel?
4: Nou, vooralsnog niet. Hè. Het is redelijk vers, dus ik denk dat we daar even op moeten wachten. Er is weinig protest, maar als dit incident weer meer in de media komt, meer druk komt, dan zal dat misschien alsnog naar buiten komen.
2: Ja. Nou, is het veel over ICE gegaan? Hè? Is de afgelopen tijd een beetje naar de achtergrond verdwenen hier in Nederland? Wat gebeurde er bij ICE de afgelopen maanden? Wat deden ze?
4: Nou, er is wel een lichte koerscorrectie geweest in de manier waarop de immigratiedienst handelt. We hebben natuurlijk ook een wisseling van de wacht gezien. Minister Kristi Noem is vervangen door Mark Wayne Mullen. En die zou dan toch het blazoen van ICE een beetje moeten oppoetsen. Onder andere door ervoor te zorgen dat er wat zorgvuldiger door ICE zou worden gehandeld. Maar ICE blijft een aanwezigheid in de samenleving. Men blijft natuurlijk angstig. Als er ICE-agenten rondlopen, zeker in bepaalde gemeenschappen. He, dus dat er een incident als deze weer zou plaatsvinden, ja, dat is op zich niet verrassend. Nee. Want de angst is er, ICE is er. En blijkbaar gebeuren dit incidenten nog steeds. Maar er is ook zoveel in de gang in Amerika dat een van de redenen zou kunnen zijn waarom het enigszins op de achtergrond is verdwenen.
2: Ja, want op zich hebben we eerder natuurlijk ook grote aanwezig. Protesten gezien, hè, door dat ICE iemand doodschoot. Denk je dat dit nu weer zoveel zal losmaken?
4: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik zag al een bericht waarbij een eerste reactie was dat er maar liefst 30 mensen aan het protesteren was met bekende leuzen. Nou, dat is natuurlijk niet veel. Ik denk dat er een bepaalde soort gelatenheid is in de samenleving. Een soort acceptatie van ja, dit is nu eenmaal hoe deze regering te werk gaat. En ICE is een soort permanente aanwezigheid in onze gemeenschappen. En daar moeten we maar mee dealen. He, dus er gebeurt nog altijd veel, maar het zit niet meer in de koppen van de kranten of het eerste item op de tv-nieuws of radionieuws. Maar ICE blijft er, blijft aanwezig, blijft mensen oppakken. Ook als ze bijvoorbeeld net als deze meneer al 35 jaar in Amerika wonen. Ja. Dat soort mensen blijven een doelwit.
2: Duidelijk, dank. Amerika-kenner Kenneth Manusama. Tim Schaap bij de ANWB voor de verkeersinformatie.
5: Ja, de laatste files van de ochtendspits. We zijn zelfs onder de 90 kilometer gezakt inmiddels, als je naar het hele land kijkt. Met name nog file hier en daar door wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 9 kilometer en 20 minuten. Het is daar drukker, omdat dus de A27 is afgesloten.

0: Dominique Fike was dat met Mrs. Wie op zoek is naar antwoorden op vragen over genderidentiteit loopt de kans terecht te komen op een website met misinformatie. Het programma Pointer van KRO NCRV ontdekte dat 38 van deze websites allemaal door één persoon worden beheerd. Isa Piglayama is van Pointer. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Wat zijn dit voor websites?
1: Ja, het zijn dus 38 websites die eigenlijk allemaal vanuit verschillende hoeken tegen bijvoorbeeld de medische transitie van trans mensen gaan, of bijvoorbeeld het hebben over de schade van de genderideologie in Nederland. Hmm. En het lijkt dus op eerste oog lijkt dat heel feitelijk en informatief. Maar als je dan beter gaat kijken, zie je dat bijvoorbeeld bronnen die genoemd worden, dat die bijvoorbeeld die claims die er worden gezegd helemaal niet noemen, of dat er geen bewijs is voor uitspraken. Dus het lijkt heel informatief, maar dat valt dan eigenlijk best wel mee als je beter gaat kijken.
0: De etalage is anders dan de winkel van binnen, zeg maar. Want wat voor uitspraken worden gedaan op die websites?
1: Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat 30% van de trans mensen spijt krijgen van hun transitie. Wat echt heel veel is, want we weten dat het eigenlijk veel minder is. Of dat genderdysforie, dus dat je lijdt onder het hebben van dat je trans bent, dat bij 80% van de kinderen over zou gaan. Dat is gebaseerd op oud onderzoek. Of dat een medische ingreep de suicidaliteit hoger maakt. Of dat je er meer mentale problemen van krijgt. Hmm. En dat is ook niet waar. En er wordt bijvoorbeeld ook genoemd dat je niet naar een huisarts zou moeten gaan, omdat die je eigenlijk doorverwijst naar een genderpoli. En dan staat het traject al vast. En ja, we hebben experts gesproken en dat beeld klopt gewoon niet. Dus dat is wel schadelijk.
0: Ik las ook dat elke site een transgender check heeft. Wat is dat?
1: Ja, een aantal sites verwijzen inderdaad naar een transgender check. En dan kan je dus, dat is dus, er staat eigenlijk iets van check of je trans bent hier in 10 minuten. En dan krijg je 50 vragen over je jeugd en over wie je bent. En dan, eigenlijk hebben we het op verschillende manieren ingevuld. En op elke manier komt er eigenlijk uit, nee, je bent geen trans. Zoek een hobby, maak er geen probleem van waar er geen is. En ga niet naar een huisarts.
0: Dus, de uitkomst is altijd hetzelfde.
1: Ja, de uitkomst is, hij heeft wel verschillende geschreven, maar het punt is eigenlijk altijd, maak geen probleem waar er geen is.
0: Nee, en dan zeg je hij, want jullie hebben 38 van die websites bekeken. En er zit dus één iemand achter, wie is dat?
1: Ja, zijn naam houden we anoniem, maar hij refereert naar zichzelf met een pseudoniem, en dat is Edward Jansen. En we hebben hem opgebeld en hij heeft eigenlijk gezegd dat hij zelf een kind heeft dat trans is. En dat hij dat een heel frustrerend traject vindt. Want hij is bang dat zijn kind een medische transitie gaat krijgen. Dus hij heeft eigenlijk deze sites geschreven als een soort tegenreactie daarop.
0: Hmm, maar ook echt veel sites dus.
1: Ja, met AI ook. Ja. Dus dat gaat natuurlijk wel sneller.
0: Hoe kwamen jullie dit op het spoor?
1: Ik was eigenlijk gewoon aan het zoeken, want ik was een item hiervoor aan het maken. En toen was ik aan het zoeken op informatie hierover. En toen kwam ik op deze site. En toen dacht ik dat het een informatieve site was. En toen na een tweede blik zag ik dat het inderdaad een soort gemaakt is met een agenda. Allemaal door één man.
0: Ja. Nou gaat er natuurlijk veel misinformatie rond op het internet. Maar kan hier iets tegen gedaan worden?
1: Daar hebben wij ons eigenlijk niet mee bezig gehouden. Wij hebben het inderdaad gewoon vooral hem gevraagd, waarom heb je dit gedaan? En snap je de schade hiervan? Maar dat zou ik eigenlijk niet weten. Dat zou je denk ik aan de politiek moeten vragen.
0: Snapt hij de schade hiervan?
1: Nee, want hij zegt dat wat echt schadelijk is, is dat het zorgtraject in Nederland, dat is schadelijk, zegt hij. Terwijl de Gezondheidsraad onlangs ook heeft geconcludeerd dat dat niet zo is, dat het heel zorgvuldig is geregeld in Nederland.
0: Ja, nou, de aandacht staat er in ieder geval wel weer even op door jullie. Om 4 uur vanmiddag is een aflevering van Pointer Checked te zien op YouTube en op NPO Start Next. Dankjewel, Isa Piglayama van Pointer.
2: Reactie aan de redactie. Ja, de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen stelt zich toch verkiesbaar als presidentskandidaat. Het was het nieuws natuurlijk van gisteren. Dat doet ze terwijl ze schuldig is bevonden aan het verduisteren van EU-geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Gisteren werd dus in hoger beroep geoordeeld dat ze daarvoor een gevangenisstraf van 2 jaar voorwaardelijk krijgt en een jaar met een elektronische enkelband. We hadden het uiteraard er vanochtend ook uitgebreid over. En toen zeiden we dat ze campagne gaat voeren met die enkelband om. Maar dat klopt niet helemaal, merkte luisteraar Ruud ook al op.
0: Ja, we zoeken scherpe luisteraars, zoals Ruud. Want we hebben dat nog even nagevraagd bij onze correspondent. Saskia Houtuin natuurlijk in Parijs. In de Franse krant Le Monde staat inderdaad dat omdat Le Pen in cassatie gaat bij de Franse Hoge Raad, ze geen enkelband omhoeft tijdens de campagneperiode. Dat staat in die juridische analyse van de fractievoorzitter van haar partij. Tot de uitspraak in cassatie is, dat is uiterlijk in januari 2027, hoeft zich geen enkel band om. En de campagne is dan al voorbij.
2: Het heeft een opschortende werking. Ja. Dus het is een verhaal met heel veel kanten. Maar uiteindelijk inderdaad komt het daar waarschijnlijk op neer. Verder had Ruud nog een vraag over deze kwestie. Want we spraken vanochtend ook hierover met politicoloog Laurent Chambon. En hij vertelde dat er op de linkervleugel al presidentskandidaten klaarstaan. Zoals de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise. Maar Ruud zegt ook nog, er zijn toch ook wel presidentskandidaten uit het midden?
0: Ja, nou, dan gaan we nog een keer vragen aan Laurent Chambon zelf. Klopt dat wat Ruud zegt?
3: Ja, absoluut. Nou, er zijn nog geen officiële kandidaten, maar er zijn twee mannen die een beetje voor de rest komt. Het is Gabriel Attal, hij is premier geweest. En Edouard Philippe is ook premier geweest. En die zijn de twee mensen die nu hebben gezegd dat ze kandidaat zijn.
0: Ja, dat zijn de twee kanshebbers voor het midden eigenlijk. En wie maakt dan de meeste kans?
3: Tot nu toe, het is Edouard Philippe die de meeste kansen maakt. Maar het kan zoveel veranderen. Het is nog 10 maanden, dus misschien komen er nieuwe mensen. Hè? We weten niet.
0: Ja. Kunt u in twee zinnen eens omschrijven, die Philippe? Wie is dat?
3: Alors, Edouard Philippe is van de provincie. Zijn ouders zijn kleine middenklas en zijn voorouders zijn lage klas. Dus een soort voorbeeld van hoe je omhoog kunt klimmen. Er is wel een onderzoek van justitie over mogelijke corruptie, maar is nog niet bewezen natuurlijk. En hij wordt gezien als centrum rechts, maar eigenlijk vrij rechts. En de andere is Gabriel Attal, hij was ook premier. En hij is zelfs homo en zijn vader is Joods. Dus dat is gevaarlijk voor extreem rechts. Ze gaan hem op dit punt aanvallen. Ja. En is meer midden van de Franse politiek.
0: We gaan het weer volgen, kijken wie het wordt. Dank, politicoloog Laurent Chambon.
2: En dan, het is voor mensen met ernstige mentale gezondheidsproblemen goed om te werken, zegt Divosa, dat is de Vereniging voor Directeuren en Leidinggevenden in de Sociale Sector. We spraken erover vanochtend met Jan Markerink van Divosa. Die hielp namelijk 4500 mensen aan een baan die al meerdere jaren bij een GGZ-instelling lopen. En Hans, die wil weten om wat voor soort baan het eigenlijk gaat. Hij vraagt, zijn dat qua salaris en werk ook volwaardige banen? Krijgen ze bijvoorbeeld een vast contract?
0: Goeie vraag van Hans. Jan Markerink hangt er even aan de lijn. Heeft u voorbeelden hiervan? Wat voor banen krijgen mensen?
4: Jazeker, heb ik daar voorbeelden van. Dat kunnen banen zijn bij Divosa, bij de NOS, bij Defensie. Dat kan overal zijn. De vraag die we stellen is, waar zou je willen werken? En we gaan vervolgens met die kandidaat kijken op wat voor plek dat is. En we gaan dan werkgevers bellen om te kijken of die kandidaat ook bij die werkgever aan de slag kan. En dat zijn hele normale banen met normaal loon. Tegen dezelfde voorwaarden als dat jij en ik gaan werken. Zo ga je er ook werken.
0: Ja, het zijn niet een soort van mindere voorwaarden om weer aan het werk te komen. Dus dat is ook een voorwaarde voor jullie om mensen weer aan het werk te krijgen.
4: Zeker weten. Het moeten gewoon normale banen zijn. Dus je kan werken in werkvoorzieningen, die zijn daar ook. Maar daar gaat dit niet over. Dit gaat echt over mensen die normale banen krijgen in normale bedrijven, net zoals jij en ik, dat doen.
0: Nou, zo ook weer duidelijk en opgehelderd, Katrien. Dankjewel, Jan Markerink van Divosa. 3 voor de dag. De World Pride begint in Amsterdam. Het is de grootste Pride-viering ooit in Nederland. Er zijn honderden activiteiten in de hele stad, waaronder de bekende Pride Walk. En er is ook een grote tentoonstelling met als titel Queer Amsterdam, de roze stad. In het presidentiële paleis van Erdogan in Ankara schuiven vandaag de 32 NAVO-regeringsleiders aan voor een jaarlijkse NAVO-top. Voorafgaand aan de top zei Trump dat hij wil dat Groenland bij de VS hoort. En correspondent Chris Ostendorf die volgt die top.
5: Hier in Ankara is het denk ik maar één doel vandaag. Ondanks de gigantische verschillen van mening en ondanks die dreigementen aan het adres van Groenland, in ieder geval toch eenheid uit te stralen.
0: Dat zei dus EU-correspondent Chris Ostendorf vanuit Ankara. En vandaag twee opmerkelijke getuigen voor de corona-enquêtecommissie. Lars Geerts, politiek verslaggever in Den Haag. Eerst Maurice de Hond, waarom wordt hij uitgenodigd?
6: Nou, een van de opdrachten van de commissie is om te kijken hoe de overheid en ook de Tweede Kamer met kritiek is omgegaan tijdens de coronaperiode. En dan vooral de critici, hoe daarnaar werd gekeken. Nou, een van de meest uitgesproken critici van het coronabeleid, dat was opiniepeiler Maurice de Hond. Die had een opvatting over dat ventileren een van de grootste of de beste manieren zou zijn om het virus buiten de deur te houden. En botste daarmee met het outbreak management team. En de parlementaire enquête wil graag van hem weten hoe hij die periode heeft ervaren en hoe hij tot zijn kritiek kwam. En dus inderdaad krijgt hij vandaag het podium bij de commissie om zijn verhaal te doen.
0: Ja, en daarna is Mona Keijzer aan de beurt, hè? Wat was haar rol in het coronabeleid?
6: Nou ja, zij was toen de tijd staatssecretaris voor Economische Zaken. En zat dus ook in dat kabinet dat om moest gaan met critici. Alleen een van de mensen in die tijd, een van de ministers in die tijd, omschreef haar als de coronacriticus binnen het kabinet. Ze hadden wat dat betreft de oppositie niet nodig, hoorde ik wel eens. Wij hebben Mona Keijzer al. Nou, dat mondde uiteindelijk uit in het ontslag van Mona Keijzer, omdat ze zich verzette tegen het coronatoegangsbewijs. Ze gaf een groot interview in de Telegraaf, waarin ze haar bezwaren uiteenzette, maar daar vervolgens niet de conclusie uit trok dat ze als staatssecretaris niet verder kon in het kabinet. En dat leidde de rest van het kabinet en toenmalig premier Mark Rutte ertoe om haar te ontslaan als staatssecretaris, omdat ze de eenheid van het kabinetsbeleid had doorbroken. En ja, vandaag krijgt ze dan de gelegenheid om haar kant van het verhaal te vertellen aan de coronacommissie. En komende vrijdag is het dan de beurt aan voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge om dat wellicht van een repliek te dienen.
0: Kijk, nou, en ook die volg jij weer, Lars Geert vanuit Den Haag. En dit was het Radio 1-journaal voor vandaag, voor vanmorgen. Zometeen natuurlijk Spraakmakers met Roos Abelman. Roos, wat gaan jullie doen?
7: We beginnen met Stand.nl en daarin de stelling: ieder jaar een NAVO-top is te veel. En u kunt daarover meepraten door te bellen met 0800 1101.
0: Kijk, we gaan weer luisteren. Zometeen nog het nieuws van 9:30 met Katrien Straatman. Fijn dat u er weer bij was. En ik wens u een hele fijne dag.

0: Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden is voor de kust van Pakistan verdwenen. Volgens de luchtvaartautoriteit meldde de piloot een probleem met navigatiesysteem. Daarna lukte het niet meer om contact te leggen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf in de omgeving van IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de omwonenden. Eerder dit jaar kreeg Tata nog tot 2 maal toe een miljoenen boete opgelegd, maar het OM gaat nu een stap verder met een rechtszaak. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwam een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov. En in Apeldoorn is gisteravond brand uitgebroken in een opvanglocatie voor asielzoekers. Daardoor konden 11 bewoners er niet meer de nacht doorbrengen. Volgens het COA ontstond de brand in Apeldoorn in een fatbike. Er raakte niemand gewond. Het weer, het is bewolkt, plaatselijk is er wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon goed door. Temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
2: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Met hier en daar toch nog wat problemen helaas. In totaal nu 105 kilometer. Allereerst een ongeluk met een vrachtwagen in de Benelux-tunnel bij Rotterdam. Als je onderweg bent richting Den Haag. Je hebt 1 tunnelbuis minder, 2 rijstroken dus. Komt daar dus door een ongeluk. Daar verloor een vrachtwagen zijn trailer. Je hebt 10 minuten vertraging nu. Dan ook een nieuw ongeluk op de A4 naar Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid 20 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot slot de A2 Den Bosch Utrecht. Ook daar komt er een nieuw ongeluk bij Geldermalsen. 3 rijstroken afgesloten. Vanaf Zaltbommel is de vertraging bijna 30 minuten.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Met spraakmaker en oud-Balkan-correspondent Marcel van der Steen reizen we zometeen af naar Bosnië en Herzegovina. Goedemorgen, Marcel.
4: Goedemorgen.
3: Fijn dat je er bent. Met jou bespreken we zometeen de pogingen van een inspirerende museumdirecteur om eenheid te brengen in het verscheurde land. En dan vroeg ik me af, ja, die oorlog is alweer een tijd geleden. Voel je dat, als je er nu bent, dat die eenheid er nog steeds niet echt is?
4: Jazeker. Bosnië is echt een tot op het bot verdeeld land. We hebben het voetbal net gehad dat mogelijk daar iets aan heeft veranderd. In ieder geval kortstondig, hopelijk. Maar nee, zeker. Op straat, in het nieuws, in de politiek, gewoon in de fysieke plek, zeg maar, Sarajevo, die eigenlijk ook verdeeld is. Een stad in 2 delen.
3: Ja.
4: De verdeeldheid is 31 jaar later nog steeds heel erg actueel.
3: Zometeen meer over dat gespleten land. Voor het Mediaforum alvast hier BNR-hoofdredacteur Mark Adriaan. Goedemorgen, Mark.
5: Goedemorgen.
3: Daarin de mediastrategie van 2 populisten.
6: Les peines qui ont été prononcées par la cour.
7: I have done nothing wrong.
3: Ja, Nigel Farage en Marine Le Pen hebben beide een plan omdat ze door willen. Nu in Stand.nl horen we de bekende geluiden deze dagen vanuit Ankara komen. Stijgende defensiebudgetten en de Groenlandknuppel van Trump. Daarom vanmorgen een stelling met een zucht. Ieder jaar een NAVO-top is te veel.
0: Deel uw ervaring
8: op 0800 1101.
9: Top, top after top.
10: De NAVO-top
11: bijna ieder jaar. Vorig jaar was die top in Washington.
12: Deze bijeenkomst is bijna ieder jaar.
13: Het jaar daarvoor was hij in Vilnius, het jaar daarvoor was het in Madrid.
14: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump.
15: Mark Rutte, ja.
16: Hallo Mark.
15: Wie? Trump-fluisteraar, hè?
17: Agreed that he is right.
15: Als iemand die, als geen ander Trump in het gareel kan krijgen.
18: Die NAVO is natuurlijk ook steeds belangrijker weer geworden sinds Rusland-Oekraïne is binnengevallen.
19: Wat dat betreft is er eigenlijk wel weinig veranderd ten opzichte van die NAVO-top van vorig jaar.
2: Top, top, na top, na top. Ik zou ook de NAVO willen aanbevelen na Ankara voorlopig geen toppen meer te organiseren.
3: Spraakmaker Marcel van der Steen, we legden jou de stelling voor vanmorgen. Ja. En jij moest meteen denken aan kerst met de schoonfamilie.
4: Nou ja, het klinkt een beetje alsof je zegt van nou, we moeten niet elk jaar kerst met de schoonfamilie organiseren. Mm-hmm. Want dan krijgen we ruzie.
3: Ja, kan verstandig zijn.
4: Kan verstandig zijn.
3: Maar misschien ook niet.
4: Ik heb geen schoonfamilie, dus ik heb er helemaal geen last van.
3: Nee, maar die NAVO-top nu, het is een herhaling van zetten, hè, zo lijkt het. Trump proberen binnenboord te houden, die gewoon, ja, ik zou je kunnen zeggen, lekker dicht bij zichzelf blijft, uiteindelijk.
4: Zeker.
3: Ja, heeft dat zin?
4: Ik denk dat het zin heeft. Ik denk dat het belangrijk is om in deze tijd regelmatig de koppen bij elkaar te steken. Dus ja, ik denk dat het niet zo is dat je niet met de schoonfamilie moet afspreken. Mm-hmm. Maar met Trump erbij heb je natuurlijk wel steeds het risico dat het alle kanten op kan gaan. En dat we nu ook weer hebben gezien dat hij alles weer op scherp zet. Mm-hmm. Ook voor het gesprek van vandaag.
3: Ja, precies. Op dag 1 zei hij al meteen weer, het zou toch eigenlijk beter zijn als Amerika Groenland controleert.
5: Het ging weer over Groenland en over Iran, wat eigenlijk ook niet de NAVO-oorlog is.
3: Nee, precies. Hij uitte weer dezelfde kritiek op een aantal NAVO-bondgenoten dat ze te weinig zouden hebben gedaan om Amerika te helpen. Mark Adriani, hebben jullie mensen in Ankara op dit moment?
5: Ja, ze zat net ook in die compilatie die jullie gemonteerd hebben. Michal van der Toorn, die zit er op dit moment. En die was net ook bij de inloop, waar de leiders binnenkwamen. Mm-hmm. Dus ja, wij volgen dat bij BNR altijd op de voet. Want het is geopolitiek, spanningen in de wereld. Ja, daar zijn wij wel van.
3: Ja.
5: Dus we zitten er altijd bovenop.
3: Ja, voor de journalistiek altijd wel lekker, als er zo'n top is. Ja, dus er valt altijd wel wat te halen.
5: Dus wat dat betreft, als ik naar de stelling ga, dan maar toch maar ieder jaar. Maar kijk, ik kan me ook voorstellen dat het misschien een tandje veel is. Hè, want ik weet het nog dat het hier in Den Haag was. Heel Den Haag lag plat. Ik reed zelf op het moment dat Trump opsteeg weg uit Nederland op de A4, geloof ik. En toen stonden we stil. Alle auto's moesten stoppen omdat er een vliegtuigje overkwam. Van meneer Trump. En dat is allemaal wel overdreven en een heel circus. Aan de andere kant, ik denk dat als we al een discussie hebben over minder vaak een NAVO-top, dan is dit niet het moment. Daar moeten we even mee wachten. Gewoon nu maar even ieder jaar. Het is nou eenmaal zo.
3: Ja, het is niet altijd zo geweest, hè? Het is geen jaarlijkse gewoonte, zal ik maar zeggen.
5: Nee, maar misschien, ik ben het helemaal eens met Marcel. Ja, dit is nu wel nodig.
3: Ja. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Ieder jaar een NAVO-top is te veel, is de stelling van vandaag. We beginnen met Laurien Krump, buitenland-expert aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
3: Ja, ik zei het al, het is niet altijd jaarlijks geweest, maar wel sinds 2000, bijna ieder jaar een NAVO-top. Maar toch, af en toe werd er een jaartje overgeslagen. Hoe zit dat eigenlijk? Wie bepaalt dat, wanneer zo'n topper komt?
9: Ja, dat bepalen de NAVO-leden gezamenlijk. En hoe meer dreigingen er zijn, hoe groter de consensus om iedere jaar een NAVO-top te hebben. Dus gek genoeg zijn het aantal NAVO-toppen na de Koude Oorlog juist toegenomen. Want eigenlijk was de situatie tijdens de Koude Oorlog vrij voorspelbaar, hè? NAVO tegen het Warschau-pact. En sinds de grootschalige Russische invasie in Oekraïne is het echt noodzakelijk om ieder jaar een NAVO-top te hebben. Ja. Om een gesloten front richting Poetin en inmiddels eigenlijk ook gek genoeg richting Trump te tonen.
3: Ja, dat gesloten front, hoe vindt u dat gaat?
9: Nou, ik vind dat het beter gaat dan vorig jaar. Vorig jaar was de NAVO-top nog heel erg een Trump-show. En was de grootste vraag, hè? Houden we Trump aan boord? Vindt hij het paleis van onze koning en koningin leuk genoeg om een nachtje te blijven logeren? Nu zag je gisteren dat er een gesloten eigenlijk Europees en Canadees front is. Wat gaat over defensie-investeringen en pogingen om de eigen broek op te houden. Maar de ho-ham-vraag is natuurlijk de rol van de VS. En Trump, het werd net al gezegd, hij heeft het weer over Groenland gehad. Ja. Hij is boos over Iran. Dus ja, als de de facto leider van de NAVO alleen maar zegt dat hij de NAVO een ramp vindt, dan blijft er van dat gesloten front natuurlijk weinig over.
3: Nee, precies. En als je dat eigenlijk al weet, voordat zo'n topper is, moet je dat dan wel doen? Of moet je dan zeggen, nou weet je wat, we slaan gewoon een jaartje over?
9: Nou, als je dat zou zeggen, geef je eigenlijk je verlies toe. Zowel richting de Amerikanen als ook richting Poetin. Dan zeg je, het lukt ons niet om dit voor elkaar te krijgen. Terwijl om, zoals er nu gebeurt, wel een top te organiseren en te laten zien, wij als Europese landen kunnen ook initiatieven nemen. En nogal grote en dure initiatieven op defensiegebied. Ja. Dat is dan krachtiger.
3: Ja, maar dat kun je toch ook op een andere manier bewerkstelligen dan met zo'n NAVO-top? Dat kun je toch ook anders organiseren, op een andere manier naar buiten brengen?
9: Nou ja, ik denk, ook als je kijkt vanuit jullie perspectief, het perspectief van de media, juist zo'n top is natuurlijk het moment dat het in de headlines komt. En dat al die volkeren in verschillende landen ook denken van, oh ja, er gebeurt weer eens wat in de NAVO. En kijk eens, onze leiders durven nu wel een vuist te maken. Ja. Niet alleen richting Poetin, maar ook richting Trump. Dus ik denk dat moet je niet achter de schermen doen. Je hebt ook een soort een publiek statement nodig.
3: Ja, en dat diezelfde media dan schrijven vandaag, Trump wil toch weer Groenland bij de VS betrekken en Trump is ontevreden over de steun rond de oorlog in Iran. Ja, dan vraag ik me toch af, werkt dat dan?
9: Ja, het is nog steeds heel erg een Trump-show. Ja. En dat vind ik. Ik heb liever ieder jaar een NAVO-top dan ieder jaar een Trump-show. Dus ik denk wat er nu moet gebeuren is niet het kind met het badwater weggooien. Mm-hmm. Maar nog meer gaan nadenken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die NAVO-top over transatlantische veiligheid en Europese veiligheid gaat. En niet over Donald Trump. Ja. En in vergelijking met vorig jaar, toen het eigenlijk echt alleen maar ging over het pleasen van Donald Trump, zijn er al stappen gezet. En ik hoop dat de volgende NAVO-top, waar die ook mogen zijn, hè, want zelfs binnen de NAVO gaan er nu stemmen op. Wat moeten we niet eens een jaartje overslaan? Want hij zou in Albanië zijn volgend jaar, maar de Albanese hebben bijna niks aan defensie uitgegeven. Nogal pijnlijk. Maar ik denk dat als deze trend zich voorzet en Europa en Canada meer zelf het initiatief gaat nemen, dat zo'n NAVO-top ook richting Poetin gunstig zou kunnen zijn, maar ook richting de Amerikanen, van we kunnen het ook zonder jullie.
10: Ja, dus elk jaar een NAVO-top is prima wat u betreft.
9: Ja, zeker. Ja. Maar wel als het geen Trump-show is.
10: Juist, ja, duidelijk. Dank, Laurien Krump. Gaan we naar Tjipke Bruinsma, die belde vanmorgen aan de redactie. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
10: Wat vindt u van weer een NAVO-top?
16: Nou, ik vind prima dat ze dat doen, maar er moeten ook wel dingen besproken worden die zin hebben.
10: En wat zijn dat volgens u?
16: Dat is natuurlijk dat Europa zijn eigen koers moet varen. Mm-hmm. Kijk, ik kan me voorstellen, Rutte is een beste jongen, dat is allemaal goed gegaan. Hij heeft de zaken slijmend weer een beetje naar elkaar laten groeien. Maar Trump die maakt uit wat er gebeurt. Er heeft een oorlog plaatsgevonden en die is nog steeds bezig daar in Iran. Mm-hmm. Er wordt gezegd, jullie moeten daar weer helpen. Ja. Nou, wij hebben die oorlog niet uitgevonden daar. Mm-hmm. Dus daar kunnen wij toch niet daar verantwoordelijk voor zijn. Kijk, en daar moet Rutte

0: Ja. Nou, wij hebben die oorlog niet uitgevonden daar.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar kunnen wij toch niet daar verantwoordelijk voor zijn? Kijk, en daar moet Rutte met de 28 landen... Mm-hmm. Die moeten zich daarvoor sterk voor maken... dat dit soort grappen niet uitgehaald worden. Want dit is gewoon...
1: En hoe vindt u dat dat gaat?
0: Ik vind dat zo niet goed gaat.
1: Nee. En zegt u dan, als dit zo gaat zoals het nu gaat... dan beter maar een jaartje overslaan?
0: Nou, ik denk dat ze wel bij elkaar moeten zitten. Maar het moet wel zinvol zijn waar ze over willen praten.
1: Ja.
0: Kijk, ik kan me dat voorstellen, want Amerika is ook lid van die club.
1: Mm-hmm. Ja,
0: dus wat moet je daar nou bepraten waar Amerika bij zit?
1: Ja.
0: Maar dat moet je moet het dus wel aanpakken.
1: Ja, ja. Overigens ook een niet onbelangrijk lid van die club is Amerika. Dank, Tjipke Bruinsma. De reacties. Steven zegt in de NPO Luister-app... ik ben NAVO-moe en dan met name de oorlogsretoriek en kletspraak van Rutte. Alleen de oorlogsindustrie heeft er baat bij. Anton reageert in het Spraakmakerscollectief en zegt... nee, juist door de spanningen toenemen en Trump voortdurend dreigt uit de NAVO te stappen... moeten de NAVO-toppen door blijven gaan. Juist nu is het van belang de neuzen in dezelfde richting proberen te houden. We gaan naar Patrick Bolder, militair specialist en oud-luchtmachtofficier. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Roos.
1: U volgt die NAVO-topontwikkeling op de voet, neem ik aan?
2: Ik probeer het wel te doen, zover het mogelijk is. Ja.
1: Ja. Het gaat toch weer veel over Trump, hè? Ziet u dat ook?
2: Ja, dat is eigenlijk wel mijn probleem. En ook in onze eigen pers. En we hebben het er nu ook weer over, natuurlijk. Mm-hmm. Het staat wel in het teken van, blijft Trump erbij? Blijft Amerika erbij? Hoe sterk is artikel 5 met de Amerikanen? En eigenlijk zou zo'n NAVO-top veel meer in het teken moeten staan van, welke bedreigingen zijn er?
1: Mm-hmm.
2: En hoe gaan we daar met z'n allen op reageren?
1: Ja.
2: Nou, dat lijkt een beetje naar de achtergrond verdwenen. En dat vind ik wel jammer.
1: Ja, ze hebben wel een poging gewaagd, heb ik het idee. Want het begon met een ronkende presentatie van allerlei defensieafspraken die er zijn gemaakt. Totdat dus Trump weer begon over groen.
2: Ja, maar die defensieafspraken die zijn heel hard nodig. Maar mm-hmm. worden die wel in het licht gesteld van de bedreigingen die er zijn aan de randen van de NAVO? Heel duidelijk, Rusland, ook Amerika mm-hmm. heeft Polen gewaarschuwd. Rusland zou zomaar iets kunnen beginnen. De focus, ook Rutte doet eraan mee, is weer van... kijk eens wat we allemaal als Europa uitgeven aan defensie.
1: Ja.
2: Hoeveel mooie spullen we gaan allemaal kopen. En kijk eens, meneer Trump, we doen eigenlijk wat jij wil.
1: Ja,
2: ja, dat is de verkeerde volgorde natuurlijk. Nee, Europa moet meer verantwoording nemen voor de eigen veiligheid.
1: Mm-hmm.
2: En die begint inderdaad aan de grenzen.
1: Ja.
2: En dat als uitgangspunt zeggen van... nee, we hebben geluisterd, Trump. Kijk eens, we nemen verantwoordelijkheid, want de dreigingen zijn zo groot... en daar willen we ons tegen wapenen.
1: Ja. Hadden ze moeten kiezen bij de NAVO of Mark Rutte in dit geval... voor een andere strategie voor deze top?
2: Nou, ik vind sowieso dat Mark Rutte niet meer geloofwaardig overkomt... met al zijn geslijm met Trump. En er wordt gezegd, ja, hij is effectief, want Trump is er nog steeds bij. Nou, ik vind dat dat niet zo effectief is, want Trump blijft maar... bedreigingen uiten. Hij zegt ook toch steeds van de NAVO was er niet toen wij Iran gingen aanvallen. Nee, daar is de NAVO niet voor. En Trump mm-hmm. of Rutte zal dat ook veel duidelijk moeten zeggen. Meneer Trump, ik hoor wat je zegt, maar er is de NAVO niet voor. Je bent hem zelf begonnen. Nou,
1: Rutte heeft er wel in het verleden iets over gezegd tegen Trump natuurlijk. Hè, van nou, een hele hoop aanvallen zouden niet plaats hebben kunnen vinden zonder Europese basis. Dus u focust zich wel heel erg op een aantal landen die op bepaalde momenten niet mee wilden werken. Dus daar heeft hij wel wat over gezegd, kan ik me herinneren.
2: Ja, maar nou ja, Rutte zei eigenlijk al meteen na 28 februari... en vorig jaar ook al in Den Haag... Mm-hmm. toen was er ook een 12-daagse oorlog van Amerika tegen Iran. Van, nee, ik snap het heel erg goed dat je dat doet en Iran is een gevaar. Maar het zijn allemaal wel oorlogen die Amerika begonnen is... zonder een internationaal mandaat, zonder daar de partners bij te betrekken... zonder congressionele toestemming. Mm-hmm. Dus het is totaal illegitiem eigenlijk wat er gebeurd is. En als wij dan als westerse leiders, Rutte inclusief, maar ook... onze eigen regering, dat beleid steunen van Amerika... ja, dan is dat niet hard terugdrukken, vind ik, hoor.
3: Ik had nog wel even een vraag aan Patrick Bolder. Vanmorgen werd er ook bij ons op zender door Michal gezegd... Rutte die kaapt eigenlijk als het ware die agenda. Maar hoe kunnen we dat nou voorkomen? Want die agenda bepaalt hij, kennelijk bepaalt hij dat. Maar wat moet Europa doen om veel meer die agenda zelf te sturen?
2: Hoi Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hele goede vraag. Maar dat zijn de politici met name van de Europese landen, de staatshoofden, die dat zullen moeten bepalen met z'n allen. En het is alleen maar reageren op wat Trump gezegd heeft, in plaats van dat we met een Europese strategie komen. Ik mis ook nog steeds een Europese gezamenlijke strategie, wat we nou precies willen met Oekraïne.
1: Ja. Ja,
2: mag niet verliezen. Maar wat dan wel, hè? En daar mis ik echt wel Europese samenhang. En dat speelt Trump in de kaart.

0: dan kan ik de individuele landen bespelen.
1: Ja. En denkt u dan ook als de Europese leiders dat voor elkaar kunnen krijgen op zo'n NAVO-top, dan is dat zinniger, dan is die boodschap ook misschien beter naar buiten toe?
0: Ja, absoluut. De eensgezindheid binnen de Europese Unie en binnen de Europese landen van de NAVO, die is er niet. En dat zie je ook aan de achterblijvende investeringen van Spanje en Tsjechië en Albanië. En dat wordt bespeeld door Trump. Maar ook en daarmee spelen we eigenlijk ook Poetin in de kaart. Ja. Die interne zwakte is gewoon heel slecht.
1: Ja. Dank u wel, Patrick Bolder, militair specialist. David Ruting die belde ons vanmorgen. Hij is expert op het gebied van samenwerking tussen mensen. Hij is het oneens met de stelling dat ieder jaar een NAVO-top te veel is.
2: Nou, ik zou het met kracht willen ontkennen, want het is essentieel dat mensen elkaar geregeld live ontmoeten, elkaar in de ogen kijken, elkaar zien, elkaar horen, elkaars lichaamstaal lezen en van daaruit veel beter op elkaar afgestemd raken om tot goede afwegingen en besluiten te komen die bijdragen aan de samenwerking van mensen. En de NAVO is een samenwerkingsbondgenootschap wat ons allemaal beschermt. En dus we moeten dat zeker één keer per jaar doen, dat de leiders elkaar ontmoeten en ondertussen zorgen dat op een veel hogere frequentie op de tactische en operationele laag mensen elkaar blijven spreken, blijven ontmoeten. Niet alleen maar digitaal via schermpjes, maar vooral ook live.
1: Al dus David Ruting. Daarmee gaan we naar Ron Keller, geopolitiek analist en voormalig diplomaat. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Abelman.
1: Ja, hoe belangrijk is het dat die leiders elkaar in levende lijven zien, zoals meneer Ruting zei?
3: Ja, heel erg eens met de vorige spreker. Het is een samenwerkingsverband van landen, dus van mensen. Dus moeten mensen elkaar ontmoeten om te blijven samenwerken.
1: Ja.
3: En ik ben het ook erg met hem eens. Eén keer per jaar is misschien. Die klinkt misschien heel veel en er wordt heel vaak de camera gezet op de diners en de grote paleizen waarin die vergaderingen plaatsvinden. Maar dat is een verkeerd beeld. Het gaat om leven en dood. Het gaat om veiligheid en onveiligheid. En het gaat over oorlog en vrede. Dus we praten over serieuze onderwerpen. Dat wordt ook gedaan.
1: Ja.
3: En daar denk ik dat Patrick Bolder net ook een hele goed overzicht gaf over wat er allemaal inhoudelijk zeg maar te bespreken is. Er is zoveel te doen. Het wordt ook besproken. En er is dus echt een noodzaak om die vergaderingen te houden.
1: Ja.
3: En alle de lagen onder de regeringsleiders, de ministers, de NAVO-ambassadeurs, de ambtenaren, de generaals, die komen ook heel regelmatig bij elkaar.
1: Ja, ja.
3: En zo hoort dat ook.
1: Dus iedereen ziet het belang daarvan in. Ik vroeg me wel af, is zo'n top nou het juiste middel dan daarvoor?
3: Nou ja, er is geen alternatief dan dat de leiders zo nu en dan op de hoofdpunten elkaar in de ogen kijken en beslissingen en koers uitzetten. Daarom zijn zij leiders. En we praten over democratische landen in de NAVO. Landen waarvan de presidenten gekozen zijn door het volk. Hè, wat je er ook van Trump en anderen vindt. Mm-hmm. Maar we hebben een democratie. En dan is het ook logisch dat waar die NAVO naartoe gaat ook zeg maar door die landen en hun politieke leiders, gekozen leiders, wordt bepaald in gezamenlijkheid, in overleg, soms met discussies. Maar dat moet gebeuren, want je moet zo nu en dan de richting, de koers bepalen. En dat kunnen alleen maar de leiders doen.
1: Ja, nu las ik dat ingewijden aan persbureau Reuters eerder dit jaar hebben gezegd van ingewijden van de NAVO, hè, dat ze overwegen om niet meer ieder jaar een top te organiseren, omdat hij dus steeds de boel eigenlijk zo onzeker maakt onder Trump. Hoe kijkt u ernaar? Want je kunt het hebben over het belang van elkaar zien. En tegelijkertijd, als je daarmee uitstraalt met z'n allen op het eind van de top, dat die eenheid eigenlijk er niet is. Of dat je daar heel hard voor moet werken.
3: Ja, dat is. Dat we moeten. Je laat ook je kwetsbaarheden zien als je bij elkaar komt, dat is waar. Maar dat is natuurlijk toch de kracht van onze maatschappij.
1: Ja.
3: Wij leven niet in een dictatuur waarin alles onder het tapijt wordt geveegd. Dus laat ook dat maar zichtbaar worden. Daar kunnen wij in onze democratie wel mee omgaan.
1: Ja.
3: Met tegengestelde meningen en zo nu en dan discussies. Dat is de kracht van onze samenleving. Dus dat hoort bij ons. Er is helemaal niks mis mee. Bijna altijd leiden dit soort discussies uiteindelijk tot overeenstemming. En dat is waar de wereld veiliger en meer vreedzaam van wordt.
1: Ja, de vraag is natuurlijk altijd voor wie wordt zo'n top georganiseerd? Hè? Doen we dat voor onszelf? Om te kijken waar staan we? Of doen we dat voor Poetin alleen?
3: Nee, dat doen we natuurlijk voor onze eigen burgers en onze veiligheid. We praten over onze eigen veiligheid. Iedere burger in Nederland kan zich veilig achten. Omdat we een bestuur hebben dat op nationaal niveau en op internationaal niveau voor die veiligheid zorgt. En daar moeten we zo nu en dan voor samenwerken, bij elkaar komen. Maar iedere dag, we nemen het een beetje voor lief aan dat we wel veilig zijn. Maar onze voorouders weten wel beter. Ja. De wereld kan heel onveilig zijn. En nog steeds op veel plekken wordt er oorlog gevoerd. Dus we moeten die vrede iedere dag koesteren. En daar moeten we dus ook voor werken. En dus ook voor bij elkaar komen.
1: Dank u wel, Ron Keller. Gaan we naar Maartje van der Koppel. Heeft onderzoek gedaan naar het vertrouwen in de NAVO voor Ipsos en INO. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: U deed dan natuurlijk de aanleiding van die NAVO-top vorig jaar in Nederland. Hoe is het gesteld met dit vertrouwen?
4: Momenteel heeft ongeveer de helft van de Nederlanders vertrouwen in de NAVO. De andere helft niet. Dat is best een redelijke score als je het vergelijkt met andere instituten. En dat is dus ook wat hoger dan het vertrouwen in de EU of de Nederlandse overheid.
1: Ja, precies. Dat is best wel hoog. Heeft politieke voorkeur nog invloed op het vertrouwen?
4: Ja, we zien daar wel verschillen. Het volgt iets minder de klassieke links-rechtslijnen. Maar over het algemeen partijen die wat meer aan de linkerkant zitten en in het midden van het politieke spectrum. Daarvan zijn de kiezers, die hebben wat meer vertrouwen. En aan de andere kant, onder andere bij PVV en FVD, is het vertrouwen echt wel een stuk lager.
1: Ja. En ieder jaar een NAVO-top, weet u dat? Doet dat nog iets met het vertrouwen?
4: Nou, we zijn eigenlijk sinds vorig jaar begonnen met echt dit consistente monitoren. Mm-hmm. En dan zien we dat het afgelopen jaar het vertrouwen redelijk stabiel was. Okay. Het schommelt zo tussen de 40% en 50%. Een beetje afhankelijk van wat er op dat moment precies in de actualiteit gebeurt.
1: Oh, ja.
4: Dus nou ja, op het moment dat president Trump een dreigement uit om uit de NAVO te stappen met de VS, dan zal het wat meer richting de 40% zitten.
1: Oh, ja.
4: Is het even wat minder in het nieuws, dan ligt het meer rond de 50%. Maar over het algemeen is het redelijk stabiel afgelopen tijd.
1: Ja, dus dat zijn die factoren waardoor het vertrouwen een beetje toe of afneemt. Gewoon in hoeverre het in het nieuws komt. En wat het nieuws is dan ook.
4: Ja, en wat het nieuws is. Als er meer eenheid wordt uitgestraald, dan is het vertrouwen ook ietsje hoger.
1: Ja, dat is ook wel logisch. Ja. Vanuit menselijk oogpunt, denk ik dan even, toch?
4: Ja, daar wordt natuurlijk vooral naar gekeken. In hoeverre hebben mensen nog vertrouwen in dat instituut en kan het ons nog beschermen. Ja. Ja.
1: Dank, Maartje van der Koppel van Ipsos en INO. Sabine Mengelberg, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Roos.
1: U bent universitair docent internationale veiligheidsstudies. De vraag is natuurlijk ook vandaag, gaat het in de berichtgeving over de NAVO-top wel genoeg over de inhoud?
5: Het gaat wel over de inhoud, maar ik sluit me ook aan bij de vorige sprekers. Die inhoud is met name eigenlijk de spanning in de transatlantische relatie.
1: Ja.
5: Dat is wat op tafel wordt gelegd. Terwijl de NAVO is een organisatie opgericht om die 32 bondgenoten te verdedigen tegen dreigingen van buitenaf. Dus daar zou het ook moeten overgaan. En het gaat niet zozeer, in eerste instantie is de NAVO niet opgericht om de spanningen intern als prioriteit nummer 1 neer te zetten. Nee, dat is wat er nu wel gebeurt.
1: Ja, precies. Het lijkt nu wel zo te zijn.
5: Ja, en dat is gevaarlijk. Ja, als de focus daar te veel op ligt, in plaats van waar zijn we nu voor op aarde?
1: Ja.
5: Om de Europese burger en de Amerikaanse en Canadese burgers te beschermen. Mm-hmm. En tegen wat dan?
1: Ja.
5: Die vraag mis ik ook. Want natuurlijk, Oekraïne moet prioriteit nummer 1 zijn als het gaat over de dreigingen waar wij mee te maken hebben. Maar er zijn er zoveel andere. En dat wordt totaal van tafel geveegd momenteel.
1: Ja, ja. Wat zijn de uitdagingen waar wereldleiders nu voor staan?
5: Ik denk, de NAVO is ook opgericht als bondgenootschap tegen een dreiging van buitenaf. Ja. Maar je hebt ook zoiets als de Verenigde Naties. En dat is opgebouwd op dat idee van multilateralisme, samenwerking. En je ziet nu geopolitieke spanningen en multipolaire systemen ontstaan. Mm-hmm. Dus blokken die tegenover elkaar staan. En daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld dreigingen als migratie.
1: Ja.
5: De klimaatproblematiek die helemaal van tafel is, ook bij de NAVO. Het terrorisme, wat toch wel in het laatste NAVO-strategisch concept naast de dreiging vanuit Rusland als een van de belangrijkste prioriteiten werd gezet.
1: Ja.
5: Die zijn allemaal van tafel.
1: Ja, je zou toch zeggen, denk er van tevoren goed over na als je zo'n top hebt en zorg ervoor dat dat verhaal de overhand heeft. Dat iedereen het nu heeft over die eenheid en over defensieuitgaven, et cetera. Maar het lukt maar niet.
5: Nee, het lukt maar niet. Omdat toch de angst overheerst van wat gaat Trump doen op die NAVO-top? Komt hij überhaupt wel?
1: Het gaat te veel over hem.
5: Het gaat te veel over hem, wat de vorige sprekers ook al zeiden.
1: Moet je het dan wel doen, elk jaar een top?
5: Ik denk het wel, want het is zowel wat Ron Keller net al zei. Gelukkig leven wij in een democratische samenleving.
1: Ja.
5: Dat is één, dus de burger moet weten wat er aan de hand is. Maar ook naar buiten toe is het belangrijk dat de NAVO als verdedigingsorganisatie laat staan waar die voor, of laat zien waar die voor staat.
1: Ja.
5: Die focus is nu te eng op het geld en op de militaire capaciteiten. En de NAVO is meer dan het militaire apparaat.
1: Maar het jaarlijks organiseren blijft een goed idee. Dank Sabine Mengelberg. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling ieder jaar een NAVO-top is te veel. Nou, alle sprekers zeiden eigenlijk nee hoor. Elk jaar een NAVO-top is prima, maar je moet wel proberen om het verhaal, in ieder geval als Europa, naar je toe te trekken. Hans vindt nog het belang van de NAVO-landen bij elkaar komen. Ziet hij wel, maar niet in de vorm van een peperdure top. En Hendrik schrijft nog tot slot dat Trump vast elke maand wel een NAVO-top zou willen. Dan kan hij nog vaker wapens verkopen.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: De kwartfinales.
6: Morgenavond om 10 uur. Een volledig verslag van Frankrijk-Marokko. In een extra lange uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Vrijdagavond om 9 uur Spanje-België. En zaterdagavond om 11 uur Noorwegen-Engeland. Met de tweede helft in een extra Langs de Lijn.
8: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Henk?
15: Ik koos wat mij raakte.
14: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: NPO Radio 1. 10 uur.
1: Roos Abelman. Publieke media mogen niet liegen. We bieden onze excuses aan omdat we dat jarenlang toch hebben gedaan. Stond op de tv-schermen in Hongarije. Een grote reorganisatie van de staatsomroep is op dit moment aan de gang daar. Wat dit betekent bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst NOS Journaal met Sit van der Linden.
17: Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf in de omgeving van IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Contact met Bart Kamphuis van de economieredactie. Bart, wat zegt Tata Steel hierover?
18: Ja, Tata wil nog niet reageren voor onze camera en microfoon, maar heeft wel zojuist een persbericht uit laten gaan. En daarin zegt dat deze beslissing van het Openbaar Ministerie het bedrijf bijzonder raakt. Tata zegt ook dat het geeft eigenlijk een opsomming in dat persbericht over alle moeite die zij hebben gedaan om die uitstoot van die ongare kooks, waardoor dus die giftige stoffen in de lucht terechtkomen, dat die uitstoot al enorm is teruggedrongen door de inspanningen die Tata heeft verricht. Maar liefst met 98% afgenomen, zegt Tata. Er was in 2020 nog maar één zo'n geval van uitstoot van kooks, ongare kooks moet ik zeggen, en nul in 2024 en ook geen uitstoot in 2025, zegt Tata. En daarom vindt het bedrijf is het nu onnodig om nog weer eens in het verleden te wroeten om alles wat daarvoor heeft plaatsgevonden, om dat nog eens een keer weer strafrechtelijk aan de kaak te stellen. Ook al omdat Tata voortdurend over deze kwestie in overleg is met de omgevingsdienst Zeekanaalgebied. Dat is tot nu toe even in grote lijnen de reactie van Tata. Ja. Het bedrijf zegt dat het verder ook inhoudelijk zal gaan reageren voor de rechter. En dat zal dan waarschijnlijk in november zijn.
17: En deze strafzaak is een vervolg op die massa-aangifte die advocaat Benedict Fiek heeft gedaan. Dat deed ze namens 800 omwonenden. Wat vindt Fiek eigenlijk van deze stap nu van het OM?
18: Ja, die heeft al wel telefonisch gereageerd bij ons en zegt dat ze daar natuurlijk eigenlijk ongelooflijk blij mee is. Dat ze zij en die 800 omwonenden al jaren zitten te wachten op wat zij noemt deze krachtige beslissing van het OM. Ze noemt het ook een ongelooflijk belangrijk signaal. En dat signaal is dan eigenlijk van, ja, als jij iets doet als bedrijf dat de volksgezondheid in gevaar brengt, dan zullen wij jou strafrechtelijk vervolgen. Dat is even in grote lijnen de reactie nu van Bernadette Fiek, de advocaat van de 800 omwonenden.
17: Ja, en nu begint het Openbaar Ministerie dus met die strafrechtelijke vervolging. Eind dit jaar begint de zaak. Dankjewel voor de uitleg, Bart Kamphuis van de Economieredactie. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Premier Jette heeft begrip voor de aanvallen van de VS.
19: We hebben natuurlijk een fragiel staakt het vuren in het Midden-Oosten. Met af en toe beschietingen over en weer. Het is ook belangrijk om dan te laten zien dat je niet accepteert dat staakt het vuren wordt geschonden. En tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat je dan ook wel alle diplomatieke druk erop zet om de gesprekken weer voor te zetten. Zodat er ook een blijvende oplossing komt voor deze oorlog. Nederland staat met andere landen ook klaar om in die straat van Hormuz de vrije scheepvaart weer mogelijk te maken. En dat is uiteindelijk voor de hele wereld belangrijk.
17: En ook NAVO-chef Rutte begrijpt de aanvallen en noemt ze absoluut noodzakelijk. Dat zei hij voor aanvang van de NAVO-top in Ankara.
20: Well, I think it was absolutely necessary. Because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we've seen what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
17: Iran heeft als reactie op de aanvallen van de VS militaire doelen van Amerika in het Midden-Oosten bestookt met drones en raketten. 3 mensen zijn omgekomen bij Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Onder meer de hoofdstad Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Oekraïne zegt vandaag tankers uit de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen bij de Krim. Een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden is voor de kust van Pakistan verdwenen. Volgens de luchtvaartautoriteit meldde de piloot een probleem met het navigatiesysteem en daarna lukte het niet meer om contact te leggen. Het Pakistanse toestel was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Zo'n 40 woningen werden ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Opnieuw heeft een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE een man doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in Houston en de immigratiedienst zegt dat het om zelfverdediging gaat. In Amerika wordt daaraan getwijfeld, zegt Amerika-kenner Kenneth Manusama.
21: Het komt eigenlijk omdat er natuurlijk eerdere incidenten hebben plaatsgevonden waarbij mensen zijn doodgeschoten, of in ieder geval zijn neergeschoten. En waarbij achteraf bleek dat het feitenrelaas van de immigratiedienst niet echt klopte. Er zijn ook rechtszaken over geweest. Eigenlijk moet nog blijken, en we willen natuurlijk graag videobeelden zien, eigenlijk moet nog blijken wat er precies is gebeurd.
17: Het slachtoffer is een Mexicaanse man. Volgens ICE zou hij illegaal in de VS verblijven. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. De trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Het weer, het is bewolkt met plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan is het iets warmer met maximaal 28 graden.
1: Gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen Roos.
1: Hoe is het op de weg?
0: Op de meeste plekken is het een stuk beter te doen dan eerder vanmorgen. Het was een drukke spits, maar nu nog de laatste restjes daarvan. Op de A16 bijvoorbeeld, Breda-Rotterdam, vielen tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 9 kilometer, 30 minuten, komt door wegwerkzaamheden een stukje verderop op de A20. Verder is het al vroeg druk voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vielen vanaf Zevenaar, 6 kilometer en 20 minuten. En tot slot ook nog oponthoud op de A2 Den Bosch-Utrecht, tussen Empel en Waardenburg. 7 kilometer, 30 minuten, komt door wegwerkzaamheden op de A27.
2: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
22: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
2: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
23: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
24: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
25: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
25: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Vers aan tafel.
27: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
26: Vers.
27: Aan tafel.
28: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
29: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
26: Vers
29: aan tafel!
30: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
31: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
32: NPO Radio 1. KRO NCRV.
33: Spraakmakers.
34: Met nu het Mediaforum.
1: Een beproefde mediastrategie. Le Pen en Farage vinden zichzelf beide slachtoffer van de elite. En geen nieuwsuitzendingen in Hongarije, want de publieke omroep wordt hervormd. Nou, wij gaan zeker niet op zwart. Met een goed zicht en hoorbaar gezelschap. Namelijk Mark Adriani, hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Tieve Alush, programmamaker en presentator. Goedemorgen.
35: Goedemorgen.
1: En spraakmaker is Marcel van der Steen, journalist, fotograaf en balkankenner. Marine Le Pen en Nigel Farage, rechtspopulistische kopstukken uit Frankrijk en Engeland, hadden gisteren allebei iets uit te leggen.
36: Marine Le Pen hield de Franse uren in spanning. Pas in het journaal maakte ze haar beslissing bekend.
37: Suspend les peines qui ont été prononcées par la cour.
38: Et donc vous êtes
3: ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
4: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
5: Ze vindt ten eerste dat ze onschuldig is.
6: Dan gaan wij naar het Verenigd Koninkrijk.
7: I have done nothing wrong.
6: Vandaag kwam Farage opeens met een statement.
7: Today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election.
1: Ja, wat je voorbij hoorde komen was Marine Le Pen. Om te beginnen, ze werd geïnterviewd in het Franse 8-uur-journaal. En Farage die hield zijn eigen persmoment, dat hoorde je daarna. Nou, Le Pen werd gisteren in hoger beroep weer veroordeeld voor fraude. En Farage ligt onder vuur omdat hij miljoenen donaties niet heeft aangegeven. Kiva, toch zagen we ze allebei zich in de media presenteren als slachtoffer. Doen ze dat slim?
8: Tuurlijk. Dat is natuurlijk gewoon altijd het beproefde recept geweest. Want wij zijn net als u, beste kiezer, het slachtoffer van de elite die er alles aan doet om ons eronder te houden. En ja, dat zal ze niet lukken. Ja. Dat is het verhaal.
1: Marcel, jij bent oud-Balkan-correspondent. Voor jou herkenbare tactiek?
9: Zeker. Het slachtofferschap claimen is altijd superhandig in dit soort debatten, denk ik. En ik denk wat Le Pen ook heel handig doet, is dat ze zegt van ik ga aan de verkiezingen meedoen zonder mijn enkelband. Wat eigenlijk een soort van beeld is van mijn ketenen. Ik ben verlost van mijn ketenen. Mm-hmm. En ik ga als een vrije mens die verkiezingen in.
1: Ja.
9: Heel slim gedaan, denk ik.
1: Ja, dat probeert ze althans. De vraag is of dat gaat lukken. Want ik begreep ook dat juridische deskundigen daar nog niet over eens waren. Hè? Van wat van de straf blijft nou staan en wat nou eigenlijk niet als je in cassatie gaat.
9: Niet eerlijk te zijn. Dus, nee. Maar ik ga er vanuit, of in ieder geval zij gaat er vanuit. Dat moet ik zeggen. Ja. Zij gaat er vanuit dat ze mee kan doen aan de verkiezingen. Ja. Of in ieder geval zo presenteert ze dat. En stel dat het dan niet doorgaat,
8: Kan ze
9: alsnog
8: het slachtoffer
9: zijn.
1: Ja. Ja. Mark Le Pen gaf tekst en uitleg in het 8-uur-journaal van de commerciële omroep TF1. En Farage had een eigen video opgenomen. Waar hebben we naar zitten kijken? Hoe heb jij er naar gekeken?
10: Nou, ik vond die timing wel verrassend. Eigenlijk ook niet verrassend, want daar is natuurlijk heel goed over nagedacht. Ook bij Le Pen, die wacht dan echt tot het 8-uur-journaal. Zelfs het Nederlandse 8-uur-journaal. Gingen ze nog een keer terugschakelen naar Parijs om het hierover te hebben. Aan het eind van ons eigen 8-uur-journaal zat nog een keer ook het fragmentje wat ze dan uit het Franse 8-uur-journaal hadden gehaald.
1: Ze had echt momentum gepakt.
10: Ja, momentum gepakt. En dat natuurlijk ook wel met deze populist. De ene keer is het de vijand. Er is het mainstream media en klopt er niks van. Maar nu heb je ze even nodig. En sta je te schitteren in het Franse 8-uur-journaal.
1: Ja, dus dat geldt er voor Marine Le Pen. Hè? Want Nigel Farage koos dus voor
10: eigen persconferentie.
1: Een eigen videootje. Ja. Jij noemt dat een persconferentie. Het AD en de Telegraaf, bijvoorbeeld onder meer, hoor, schrijven dat ook. Vraag is, kun je dat zo noemen? Want er was geen pers bij.
10: Ja, oké. Ja. Nou ja, een momentje om de buitenwereld te laten weten wat je van plan bent. Ja, ja. Hoe je het dan in de definitie moet framen, dat weet ik niet. Maar hij probeerde zijn moment te pakken. En ik denk bij hem dat het wel een beetje in zijn gezicht gaat ontploffen nu. Omdat zijn eventuele tegenstanders, mm-hmm, van links naar rechts allemaal hebben gezegd, wij doen niet mee aan deze poppenkast, we doen het gewoon niet.
1: Ja. Terwijl zijn verhaal is, deze verkiezing wordt een verkiezing van het volk tegen de elite. Ja. En het volk, dat is dan, stemt dan voor Nigel Farage. En de elite, dat zijn dan alle andere partijen.
10: Ja,
1: en
10: het is
1: partijen
10: gewoon,
1: hebben gezegd, wij doen hier niet aan mee, want dit is precies wat jij wil.
10: Precies, hij wil de aandacht weg hebben van zijn eigen misstanden. Of
8: ja, en dat kan daar, omdat het natuurlijk een districtensysteem is. Dus hij geeft zijn eigen zetel op. Ja. En dan moet er een verkiezing komen. Dat geldt alleen maar voor zijn eigen zetel. Daarom kunnen de andere partijen natuurlijk zeggen, wij doen niet mee.
1: Ja, ja. En doet één iemand mee. En dat is iemand die bekend staat als Count Binface. En die heeft ook een soort hele grote vrijstalen prullenbak op zijn hoofd.
8: Graaf prullenbak, hè?
10: Ja, prullenbakkenhoofd. Ja. Ja, dat is dan wel weer grappig.
1: Ik zag ook dat hij op X had gezegd, leave him to me. Maar dit is dan wat het uiteindelijk wordt. Het wordt Nigel Farage versus Count Binface. En dan zal hij wel verkozen worden. En dan is natuurlijk de vraag, wat gaat er dan gebeuren? Dat maakt het ook interessant, want ze hadden dus allebei een eigen strategie. En ook een eigen verhaal over hoe nu verder. Zij hebben daarover nagedacht. Ze hebben die horizon natuurlijk verder weggelegd dan alleen nu. Marine Le Pen, zoals gezegd, gaat in cassatie. Farage wil dan die nieuwe verkiezingen in de hoop dat daarna niemand het meer heeft over die miljoenen die hij heeft gekregen. De vraag is, omdat het een nogal ingewikkeld proces is waar ze allebei in zitten, kreeg de media dat goed uitgelegd aan jullie?
10: Nou, dat denk ik niet. Het is ook best ingewikkeld. Als ik het nu helemaal zou moeten uitleggen, zou ik er ook moeite mee hebben. Maar je probeert als maker natuurlijk toch ook een beetje toegankelijk te blijven. Hè? Dus eigenlijk is het nieuws, Le Pen doet toch mee zonder enkelband. En dan komen er nog wel een paar zinnetjes bij hoe dat dan zit. Maar ja, hoe het precies zit en wanneer die zaak dan... Ja, dat zat ook niet in ons eigen 8-uur-journaal. Ik denk dat bij BNR denk dat we het ook niet tot in detail kunnen uitleggen. Omdat je toch ook... Ja, je hebt ook heel veel ander nieuws. Je wil het toegankelijk houden, je wil het begrijpelijk houden. En dan is het best ingewikkeld.
1: Dus je kiest voor de wat kortere, simpele versie. Ja. Maar welke is dat dan? Ze gaat in cassatie en wil meedoen.
10: Ja, daar komt het dan wel op neer.
1: Ja, Kiva? Ja.
8: Nou, ik moet denken aan het mediamoment wat ik straks mag noemen. En dat heeft hier wel mee te maken in de zin van dat degene die heel goed zijn geworden in ingewikkelde dingen heel kort uitleggen, dat zijn eigenlijk niet de mainstream mediamakers. Dat zijn niet de mainstream journalisten, omdat wij gewoon gewend zijn om diep te willen duiken in een ingewikkeld onderwerp. Ja. En wat ik bijvoorbeeld zie bij jonge makers, jonge nieuwe makers die op allerlei nieuwe platforms komen, die zijn heel goed geworden in heel kort en krachtig ingewikkelde dingen uitleggen. En dus ik denk dat ook de grote nieuwsplatforms meer jongeren bij hun eigen club moeten halen om ervoor te zorgen dat we die skill ook binnenboren.
10: Maar vind je dan dat die nuance bij die jongeren er nog wel in zit? Of gaan die eigenlijk hetzelfde doen wat we bijvoorbeeld gisteren in het 8-uur-journaal zagen? Gewoon het nieuws brengen, wat ook prima is.
8: Ja, nou ja, dat kan volgens mij allebei. Alleen ik heb het idee dat
10: jongeren
8: dat
10: kunnen
8: dat
10: beter.
8: Skill, is.
1: Zullen we dan maar gewoon naadloos overgaan naar jouw mediamoment, Kiva? Ja, we zijn eigenlijk al beland.
8: Ik ben er misschien al een beetje laat bij, maar dat heb je als oude zak.
1: Maar jij wil het hebben over dit platform.
0: Wij zijn de Marker.
2: Nou, we zijn hier nu 5 minuten aanwezig en het is meteen pleurisooi.
12: Holy fuck. Kijk uit, toch?
0: Hoe ver gaat Trump om deze verkiezingen te winnen? 3 november zijn de midterms in Amerika.
13: Het is misschien wel de meest gehate belasting die we hebben. De erfbelasting.
14: We zijn mee op de missie van de Global Summit Flotilla. Een vloot georganiseerd door activisten die hulpgoederen naar Palestijnen in Gaza probeert te brengen.
0: De Marker.
13: Een journalistiek platform voor jongeren met kritische vragen die te weinig gesteld worden.
1: Ja, dat komt hier ook al vaker voorbij, hè? De Marker, een journalistiek platform van BNNVARA. En jij wil ze een pluim geven.
8: Ja, omdat ze vrij laat op mijn radar kwamen. Maar dat ligt volledig aan mij. Ja. En dat had alles met die flotilla te maken op weg naar Gaza. Waar ze waar er al een paar van geweest zijn. En waar zo nu en dan de gewone media zo nu en dan over hadden bericht. Mm-hmm. Maar ik had nog nooit gezien dat een groot nieuwsplatform had besloten, we gaan mee. Want als je echt wil laten zien wat is daar aan de hand en wat zijn de drijfveren van de mensen die dat doen en wat is eigenlijk wat ze tegenkomen.
1: Yeah.
8: We roepen al jaren, buitenlandse journalisten kunnen niet naar Gaza, maar dit was dit waren voortdurend acties die te maken hadden met dat thema. Mm-hmm. En die heel dichtbij probeerden te komen.
1: Ja.
8: Dus het lag heel erg voor de hand dat journalisten dat zouden proberen.
1: Ja.
8: Nou, die deden dat allemaal niet. En dit platform deed dat wel. Mm-hmm. En zo kwamen ze op mijn radar.
1: Ja.
8: Dus ik vond dat heel indrukwekkend. Dat, dat Gijs Sanders, die jonge journalist van dat platform, mee was gegaan. En dat allemaal had geprobeerd vast te leggen.
1: Ja, wel in de wetenschap dat je Gaza niet bereikt. Want dat is natuurlijk uit die vorige flotilla's ook al wel gebleken.
8: Mm-hmm. Ja. Ja,
1: maar je zegt desondanks.
8: Ja, desondanks is het een journalistiek interessant gegeven dat een groep mensen zich niet neerlegt bij de situatie zoals is en daar iets aan probeerde te doen.
9: Je wordt wel al snel, denk ik, in de hoek gezet als activist als je dat doet.
8: Ja, maar ik heb dat bij dit platform dus niet. Ik zie wel dat het betrokken makers zijn.
9: Mm-hmm.
8: En ik ben echt onder de indruk van hoe je betrokken kunt zijn en toch nog gewoon je werk kunt doen. En je merkte dat bijvoorbeeld Gijs betrokken was toen hij op dat schip meevoer. Maar hij bleef ook kritisch vragen stellen over alles wat ze aan het doen waren. En dat kan dus. En,
1: ja, het maakt het soms wel een beetje diffuus, want hij heeft het een aantal keren over wij. En dan stelt hij daarna inderdaad weer een kritische vraag. Dus het is als kijker wel even zoeken af en toe.
8: Ja, en het is voor mij ook zoeken naar kijken. Ook zoeken naar welke lessen je zelf ook weer kunt leren. Van op welke manier, wat zegt dit over ons vak? En wat zegt dit over hoe je in dit vak tot alle
10: dingen ben je activist of ben je journalist? En dat is wel twee verschillende dingen.
9: Heel lastig ook. Ik heb veel in oorlogsgebieden gewerkt. En ook met vluchtelingen gewerkt. Dat je komt heel dicht bij mensen, je bent heel erg betrokken. Ik ben een groot voorstander van dat zij zijn meegegaan. Maar het is zeg maar dat je gaat praten als van wij, dat snap ik heel goed dat dat gebeurt. En dat is wel heel lastig om die scheiding te houden.
8: Ja, ja, en moet je dus ook samen ervoor zorgen dat je mechanismen inbouwt in je eigen systeem om dat te ondervangen. Maar het feit dat je betrokken bent, betekent niet per se dat je dan ook niet alle kritische vragen... Ik heb liever een betrokken journalist, waarvan ik weet waar die ongeveer staat, dan iemand die pretendeert neutraal te zijn en dat natuurlijk niet is. Want in de keuze, in de woordkeuze die je maakt, in de onderwerpkeuze die je maakt, daar zitten ook allerlei vooroordelen en standpunten in verstopt, die ik allemaal niet zie.
1: Maar je zei net, die jongeren zijn eigenlijk beter in het uitleggen van ingewikkelde dingen. Hoe zie je dat hier terug?
8: Ja, niet per se bij deze reportage. Deze reportage bracht me bij dit platform. En toen ik volgens op dat platform ging kijken van, nou, over welke onderwerpen hebben ze het allemaal, kwamen er allerlei onderwerpen voorbij. Dacht, dat heb je eigenlijk heel kort en krachtig. Wel, heel mooi, in hele korte bewoordingen leg je nou precies uit wat er is. En dat kunnen ook behoorlijk ingewikkelde onderwerpen zijn. Erfbelasting, bijvoorbeeld dat Nederland het financiële knooppunt is. Dat wisten we al, dat die Zuidas, dat daar heel veel geld binnenkomt en uitgaat. Maar dat het bijvoorbeeld in het geval van Israël betekent dat wij allerlei wapenfabrikanten het mogelijk maken om hun werk te doen. Dat gaat vooral, dat gebeurt vooral door Nederland. Nou ja, dat vind ik, dat doen ze heel slim, dus pluim.
1: Mark, we gaan naar jouw mediamoment. Jij wilt hebben over het social media verbod in Australië. Dat geldt nu een half jaar.
11: Kids under 16 were supposed to be kicked off social media platforms.
15: Het verbod op social media voor jongeren in Australië.
11: But new research has found the vast majority of them are still online.
15: Het werkt niet.
16: Nee, het werkt inderdaad niet.
1: Nee,
10: mislukt. Ja. En daarom is het mijn mediamoment. In de Parool staat een interview met Vivian van der Blanken. Dat is een opvoeddeskundige. En die zegt, ja, het is mislukt. Zagen we misschien een beetje aankomen. Hè? Want in Australië moet je geloof ik met een selfie. Gaat dan, denk ik, AI kijken of je echt oud genoeg bent. Nou, dat kun je heel makkelijk omzeilen. En eigenlijk zegt deze deskundige, je moet eigenlijk naar de big tech partijen kijken. Die social media partijen. Die moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Want wat er is er nu gebeurd? Zij hebben eigenlijk alleen zo'n wall ertussen gezet. Hè, zo'n slagboom. En voor de rest is het social media platform gewoon gebleven zoals het is.
1: Ja. Er is nu officieel onderzoek naar gedaan. Hè, want ik kan me eerder wel al nieuwsberichten herinneren hierover. Hoor, dat volgens mij was het Jeugdjournaal naar Australië. Ging 2 maanden na dato en vroeg, hey, hoe gaat het hier nu eigenlijk? Maar goed, dat noemen we dan in de volksmond een beetje schoonmoederonderzoek. En nu is er officieel onderzoek
10: officieel
1: gedaan.
10: Officieel mislukt, ja.
1: Ja. En hebben ze dus gezegd, ja, dit werkt echt helemaal niet.
10: Nee.
1: Maar goed, die techbedrijven hebben intussen wel boetes gekregen van Australië, want ook daar was dat opgevallen. En ook dat doet dus blijkbaar.
10: Nee, maar deze deskundige pleit ervoor, zorg nou voor het algoritme. Die is zo verslavend. Maak dat minder verslavend dan het nu is.
1: Ja.
10: He, door bijvoorbeeld meer in de chronologie te gaan werken in plaats van steeds meer het filmpje krijgen. Het werkt bij mij namelijk ook aanstekelijk. Voor je het weet zit ik een half uur op Insta en denk, waar heb ik nou eigenlijk naar gekeken?
1: Mm. Ja.
10: En om die jongeren enigszins te beschermen, en ik ben helemaal niet van de betutteling, eigenlijk juist niet. Meestal vind ik dit niet nodig. Maar je ziet de impact op dit moment onder jongeren, dat het zo enorm is, dat die echt in een hele andere wereld leven dan de echte wereld. En dan denk ik dat het toch belangrijk is dat Big Tech nu eindelijk verantwoordelijkheid neemt. Want dat deden ze dus eigenlijk tot nu toe
1: niet. Dus je moet
10: het
1: op een andere manier benaderen. Ja. Dus niet meer zo via zo'n verbod wellicht, maar dan via die algoritmes.
8: Ja, kijk, op zich, dat dingen niet meteen werken, betekent niet dat ze niet... Wat ik ook op de marker trouwens over dit onderwerp voorbij zag komen, wat ook weer heel leerzaam was, was dat daar een deskundige zei, het is nog veel te vroeg om daar nu al conclusies aan te verbinden. Mm-hmm. Het verbod op alcohol voor hele jonge mensen heeft ook niet direct gewerkt. Het heeft een paar jaar nodig gehad. En wat je zag in de was dat er wel degelijk een verschuiving was, dat jongeren later gingen drinken. Dus het had wel degelijk effect. Verboden hebben wel degelijk effect. Niet alleen, en waarschijnlijk moet je ook nog een heleboel andere dingen doen, maar om dan maar te zeggen, we schaffen dat verbod af, is niet per se heel verstandig. Heb ik begrepen.
1: Dan opvallend nieuws uit Hongarije. Daar is de publieke omroep gisteren op zwart gegaan en is sindsdien in het Hongaars te lezen. We hebben dat even vertaald. Publieke media mogen niet liegen. We bieden onze excuses aan omdat we jarenlang dat toch hebben gedaan. De publieke omroep wordt nu hervormd, zodat die in de toekomst onafhankelijk en betrouwbaar zal zijn. De nieuwsvoorziening is tijdelijk onderbroken. Blijf bij ons. Ja, je kan dus het nieuws even niet meer volgen op radio en tv en online. Ja, Kiva, die hervorming van de publieke omroep was een verkiezingsbelofte van de nieuwe premier, hè, Peter Madjar. Die laat er geen gas over groeien.
8: Nee, we klagen vaak over politici die hun verkiezingsbeloften niet waarmaken.
1: Ja.
8: Nou, dit keer deed hij dat wel. Ik vind wel van klotig tuig, hoor.
1: Ja.
10: Ik vind het wel goed dat er een harde knip is. Hè, want dan kun je ook de samenleving, de inwoners, duidelijk maken van we hadden de oude publieke omroep. Dat klopte allemaal niet. En nu... we gaan ons even herschikken. Dat duurt, weet ik veel, een dag of twee, drie.
1: Ja.
10: En dan kun je ook de mensen toespreken. Je kunt heel duidelijk zeggen wat is de journalistieke onafhankelijke koers van het nieuwe publieke omroep. Ja. Dus ik vind het wel een mooi moment.
9: Want dat is natuurlijk de vraag. Wat gaan we ervoor terugkrijgen? Ik denk dat het heel goed is dat de mannetjes... de mannetjes van Orbán, die zijn aan de kant gezet. Dat is volgens mij heel goed. Maar die Madjar, we weten natuurlijk nog niet precies wat hij in petto heeft voor ons. En dus welke ruimte krijgt straks de nieuwe publieke omroep onder zijn bestuur?
1: Ja, er is een interim bestuur aangesteld die de reorganisatie bij de publieke omroep moet begeleiden, kunnen we lezen. Er zijn meerdere leidinggevenden en journalisten per direct ontslagen. Sommigen zouden ook onder begeleiding van beveiligers het pand hebben moeten verlaten. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wie blijven er nog zitten? Ja. En hoe maak je dat dan weer geloofwaardig?
10: Ja, het is een soort zuiveringsactie, hè? Zoals wij die ook misschien bij...
9: communistisch eigenlijk.
10: Ja, of bij ambtenaren na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Wie liep er mee met de Duitsers? En ja, het is super ingewikkeld, denk ik, ook voor zo'n organisatie. Als je daar op een redactie werkt, dat je gewoon misschien wel collega's ziet verdwijnen die aan de verkeerde kant stonden. En wie gaat dat dan bepalen? Lijkt me hartstikke moeilijk.
1: Ja, hoe doe je dat?
10: Ja, dat weet ik ook niet.
1: En hoe win je vertrouwen terug, Kiva?
8: Ja. Ja. Hoe doe je dat? Door gewoon je werk te doen. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk hier wel zeggen, nou, we moeten dat nog eens afwachten. En dat is het ook. Je moet het afwachten. Dus er wordt gewoon zo meteen een eindredacteur en een hoofdredacteur aangesteld. En tegen die eindredacteur zeg je, weet je nog hoe het moest? Wederhoor.
10: En onafhankelijk, dat is belangrijk.
1: Redactiestatuut. Ja.
8: Redactiestatuut. Ja, het is allemaal niet zo ingewikkeld, want ze hadden het daarvoor ook.
1: Ja.
8: Ja, volgens mij moeten we over een halfjaartje nog eens kijken of het klopt.
1: Zullen we dat doen? Gaan we het er nog een keertje over hebben. We trekken weer die deur open waarachter een enorm archief ligt vol pareltjes uit de geschiedenis van de NPO, de Schatkamer. Onze mediaforum leden struinen er deze zomer lekker in. Kiva, heb jij ook gedaan en jij wil graag een interview van Sonja Barend en Ischa Meijer terughalen. Dat klonk zo.
16: Een aantal van die mensen komt er ook wel heel boeiend en interessant uit, maar een aantal anderen echt gruwelijk. Hoe krijg je dat op tafel?
17: Niet drinken. Bijvoorbeeld wat ze altijd denken, niet drinken, juist niet, heel nuchter. Ik geloof dat het gaat toch alleen maar om dat je weet dat alles wat mensen zeggen en wat in de krant komt, in wezen persoonlijk is. Als je dat nou als devies houdt, dan breng je de mensen ook tot openhartige uitspraken.
1: Twee grootheden, samen in gesprek, allebei helaas niet meer onder ons. Jij kijkt dit nog graag terug?
8: Ja. En vooral vanwege de vrouwelijke grootheid in deze, Sonja Barend. Voor mij, ik ben met haar opgegroeid en zij was voor mij de reden waarom ik dit vak zo interessant vond. Waarom ik überhaupt het vak in ben gegaan. En dat had vooral te maken met... zij het type interviewer is dat je verleidt dingen te vertellen. En hij het type interviewer is dat je bij wijze van spreken wil dwingen dingen te vertellen. En als gast is het een... vreselijk irritante man. Hier, jullie laten nu een stukje horen waarin hij heel welwillend antwoord geeft. Maar hij is voor een groot gedeelte van het interview is hij gewoon heel irritant. Maakt hij haar voortdurend lastig. En zij blijft charmant en ze blijft hem toch weer teruglokken in de lijn van het gesprek. Ik vond dat ik kan uren kijken naar hoe zij dat doet.
1: En zij is de reden dat je tv bent gaan maken.
8: Ja.
1: Je hebt ook de Sonja Barend Award gewonnen. En je hebt in hetzelfde gebouw gewerkt als Sonja Barend. En je hebt er in alle gevallen nooit ontmoet.
8: Nee, dat is wel heel pijnlijk. Zij was echt mijn grote held. Toen ik ooit begon ik bij de VARA. Bij de afdeling jeugd en jongeren. Die zaten in... De VARA was verspreid over allerlei verschillende gebouwen. En ik werkte op de benedenverdieping en zij zat met haar redactie net daarboven. Dus ik zag haar wel voorbij komen, maar ik durfde haar nooit aan te spreken.
1: Te groot.
8: Ja, gewoon te groot. En toen ik later die Sonja Barend Award had gewonnen, toen zat ik in het buitenland, dan kon ik dus niet die prijs in ontvangst komen.
1: Ja.
8: Dus toen heb ik haar ook niet ontmoet. En ze is ons helaas intussen ontvallen. Dus het zal nooit meer gebeuren.
1: Nee. Maar gelukkig hebben we de schatkamer.
8: Precies,
1: zeg ik even,
8: daar kunnen we nog van uren materiaal genieten.
1: Kunnen we genieten. Mark, jij moest meteen denken aan een satirisch VARA televisieprogramma PISA.
10: Ja, PISA. En waarom heet het PISA? Heb ik even opgezocht, wist ik ook niet. Alles wat scheef is in het nieuws wilden zij behandelen. Op een satirische manier. Henk Spaan en Harry Vermegen. Mm-hmm. Fantastisch, vond ik dat. Als klein jochie. PISA miste ik eigenlijk nooit.
1: Nee. Qua fragment, want dat vragen we dan natuurlijk ook. Hè, van wat wil je dan laten horen? Moest je denken aan Spaan en Vermegen ten tijde van het bezoek van de paus aan Nederland. Die kampte met een imagoprobleem.
18: Heeft u uw welkomsttoespraak al in uw hoofd?
19: Nee, die ken ik uit mijn hoofd.
20: Homoseksuelen komen in de hel.
18: Het is zo slecht voor uw PR. De populairste Nederlanders zijn homofiel, hoor. André Verduin, Jos Brink, Ronnie Tober, Albert Mol. Oh, blijf nou van die mensen af, want u krijgt heel Nederland tegen, hoor.
10: Ja, en ze hadden toen ook zo'n pausmobiel nagemaakt. En dan ging hij gewoon door Nederland en dan oefenen dit soort dingen wat je net hoorde van hoe hij het Nederlands volk zou toespreken. Fantastische televisie.
1: Ja, ook lekker terugkijken.
8: En goed, en nog een hele grote hit nog gemaakt. Hè,
10: met Popiopi.
8: Popiopi.
10: Ja, exact. Ja. En dat heeft het woordenboek gehaald door dit programma.
1: Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. Mark Adriani en Kiva Alouche. Het Mediaforum kun je terugluisteren als podcast trouwens. Best wel eens aardig om te zeggen. Te vinden via je favoriete podcast-app. En daar heet hij dan het Mediaforum. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Sid van der Linde.
21: NPO Radio 1.
22: Voor zover er sprake was van een overeenkomst met Iran, is die nu van tafel. Dat zei de Amerikaanse president Trump zojuist op de NAVO-top in Ankara. Hij reageert op de escalatie van de laatste dagen, waarin de VS Iran heeft aangevallen en dat land terugsloeg op Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het openbaar vervoer wordt volledig gratis voor kinderen tot 12 jaar. Dat is al het geval in de trein en in bepaalde regio's. Maar vanaf volgend jaar zijn ook bussen, trams en metro's gratis, melden de overheden die regionaal vervoer aanbesteden. De landelijke korting voor 65-plussers verdwijnt vanaf volgend jaar. De Britse politicus Nigel Farage staat er alleen voor in de herverkiezing om zijn parlementszetel. Andere partijen komen niet met een tegenkandidaat en spreken van nepverkiezingen. Farage wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om ophef rond zijn financiën te smoren. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin niet zo ver zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen, maar die bleken over betere bronnen bij het Kremlin te beschikken. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder.
1: We gaan naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim, waar staat het nu nog vast?
23: Ja, helaas op een paar plekken roos. Allereerst de wegwerkzaamheden op de A20. Ten noorden van Rotterdam is de weg helemaal dicht. En daarom rijden mensen om over de A16, Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 9 kilometer en 30 minuten. En het is al vroeg druk voor de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem is de vertraging een kwartier vanaf Zevenaar. Maar in het noorden van het land, daar is het immers zomervakantie. Op de A7 vanuit Groningen ook een file. 3 kilometer en 20 minuten. Vanaf Oudeschans.
34: Tot 11:30. Roos Abelman.
1: En inmiddels is aangeschoven Katelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. Jij gaat zo meteen na 11 uur bekendmaken wie de winnaar is van de Cultuurfondsprijs 2026. Nu dus nog niet. Je mag nog niks zeggen, maar kun je een klein tipje van de sluier oplichten wat betreft het genre?
24: Wat betreft het genre zou ik kunnen op voordat ik alles verklap. Maar dat het een genre is wat ons in het hart weet te raken. Het heeft te maken met woorden en gevoelens en perspectieven.
1: Oké, woorden, gevoelens en perspectieven. We wachten nog even in spanning af. Maar na 11 uur dus horen we wie de winnaar is van de Cultuurfondsprijs. En met spraakmaker en oud-Balkan-correspondent Marcel van der Steen bespreken we zometeen de pogingen van een museumdirecteur die in het verscheurde Bosnië-Herzegovina eenheid probeert te brengen. En dan gaat het vooral over hoe het land ervoor staat. Jouw vraag voor het uitzendbureau sluit op een gekke manier mooi aan. Want het gaat over verschillende bloedgroepen, maar wel op een heel ander niveau, hoor.
25: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, en daarvoor gaan we naar verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, vorige week had je het over dat kleine beestje de teek, dat rustig op zijn moment wacht om toe te slaan, om vervolgens op een rustig plekje bij ons, de okselknieholte bijvoorbeeld, zijn bloedmaaltijd te nuttigen. Vandaag ga je het weer hebben over bloed. Gezellig.
26: Ja.
1: Ja, vertel.
26: Ja, daar hangt
2: Daar hangt toch altijd een lekker wat moeilijk, ongemakkelijk sfeertje omheen, zou ik zeggen. Ja, de meeste mensen houden nou helemaal niet van bloed. En dat er wel toch zo belangrijk voor ons is, als het gaat om bloed prikken bijvoorbeeld. Ja, vorige week of een paar weken geleden bleek nog dat heel veel mensen ervan weerhoudt om naar de bloedbanken te gaan, om bloed af te geven. San Quin, waar ik nu ook ben. 440.000 donoren telt ons land. Die geven zo'n 760.000 keer per jaar bloed en plasma. Aan uiteindelijk zo'n 100.000 patiënten per jaar. En dat is ook gewoon superbelangrijk, hè, dat bloed afgegeven wordt. Marcel, jij bent een van die mensen die bloed geeft. Wat wil je van mij weten? Waarom doe je dat eigenlijk?
9: Waarom doe ik dat? Ja, waarom niet? Ik bedoel, dat kan ik geven. Dus dat doe ik. Als ik in Nederland ben, dan ga ik vaak even langs bij San Quin. Maar ik heb dus, mijn bloedgroep is O-negatief. Dat is een bloedgroep, zover ik begrijp, die bij iedereen kan worden toegediend. Dus in ambulances en zo wordt O-negatief gebruikt. Dat is het veiligste. Tegelijkertijd kan ik, geloof ik, geen andere bloedgroep tot mij nemen, zeg maar, dan O-negatief. Dus mijn vraag is, hoe zit dat? En vooral ook, waarom hebben we eigenlijk allemaal verschillende bloedgroepen? Want het is eigenlijk levensgevaarlijk.
2: Ja, zeker. Dus omdat je er zo mee moet oppassen. Lijkt me een hele gerede vraag om te gaan stellen. Doe ik aan Lou van Hoof. Werkzaam bij San Quin. De bloedbank dus van ons land. En ook de Vrije Universiteit. Doet ook onderzoek naar zeldzame bloedziekten. We staan hier bij San Quin in Amsterdam. 12 stoelen. Net vlakbij mij zat nog een meneer bloed al te geven. Die is inmiddels weg. Nog 5 andere mensen zitten rustig een krantje te lezen op de telefoon om bloed dus af te geven. Toch even terug naar de vraag van Marcel. Ja, waarom is dat eigenlijk zo? Waarom het een wel, het ander niet? Waarom is het zo ingewikkeld?
3: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Een hele goede vraag overigens om te stellen. Leuk dat we daar antwoord op kunnen geven. Ja, de diversiteit in bloedgroepen van mensen is eigenlijk een evolutionair ding geweest. Sommige bloedgroepen beschermen beter tegen bepaalde ziektes. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld bloedgroep O. Bloedgroep O of bloedgroep 0, dat hangt een beetje vanaf wie je bent, hoe je dat zegt.
2: Allebei prima,
3: vinden wij. Bloedgroep 0 zorgt ervoor dat sommige mensen een kleinere kans hebben om heel erg ziek te worden door malaria bijvoorbeeld. En daardoor is in gebieden waar malaria veel voorkomt, zijn er ook meer mensen die bijvoorbeeld bloedgroep O hebben.
2: Bloed past zich aan de omgeving?
3: Een soort van. Nou, dat is, ik denk dat het een evolutionair bioloog het daar niet helemaal
2: heel ver terug
3: zijn. Maar het gaat heel ver terug inderdaad. Dus het is, het heeft een voordeel om een zo divers mogelijke bloedgroep te hebben in de mensen. Hoe meer bloedgroepen er zijn eigenlijk, hoe beter de kans dat iedereen een soort van overleeft.
2: Ja, want we hebben het altijd over AB en 0. He, 4 bloedgroepen, dan ook nog eens keer positief en negatief, wat we net ook al in de studio hoorden. Gaat het om die bloedgroepen?
3: Ja, dat zijn de grote bekende bloedgroepen. En dat zijn ook degene waarvan iedereen denk ik weet vanuit biologie dat je die meekrijgt van je ouders. Maar eigenlijk, officieel, zijn er bijna meer dan 400 bloedgroepen.
2: Omdat die zich dus overal een soort van aanpassen en dus verschillend zijn?
3: Zeker, ja. En het komt dus, het kan dus zijn dat bijvoorbeeld mensen in die gebieden waar malaria veel vaker voorkomt, dat die een heel specifiek bloedtype hebben. Die heel anders is dan de bloedgroepen die we hier in Nederland bijvoorbeeld hebben.
2: Dan is de vraag ook, ja, waarom is het een gevaarlijk voor het ander? Waarom zitten er zulke grote risico's aan vast?
3: Nou, bij een bloedtransfusie, dus als iemand iemand bloed nodig heeft en die heeft een bloedgroep die bijvoorbeeld AB is. Ik zeg maar even wat. Als die bloed krijgt van iemand die niet matcht op die bloedgroep, dan kan je een reactie krijgen. En die reactie dat kan heel mild zijn. Bijvoorbeeld dat je de volgende keer nog specifieke bloed nodig hebt. Maar bijvoorbeeld met mensen die een bloedziekte hebben en de verkeerde match krijgen, die kunnen echt overlijden als ze verkeerd bloed krijgen.
2: Waar zit hem dat in?
3: Dat zit hem erin dat dat bloedcellen herkennen wanneer er een ander type bloed of een ander type cel zich in je bloedbaan verkeert. En als daar dus geen perfecte match is, dan wordt dat gezien als materiaal wat moet worden opgeruimd. Ja. Wat weg moet. Het is niet lichaams-eigen. En dan krijg je dus problemen.
2: Krijg je dat afweersysteem?
3: Dan komt het afweersysteem in actie. Ja. En, dan...
2: en maakt het nog uit welke bloedgroep? We hadden het over bloedgroep 0 net in de studio bij Marcel. Is dat een gevaarlijke die heel erg moet uitkijken voor anderen?
3: Nou, ja, eigenlijk wel. Maar dat is bij alle bloedgroepen zo. Dus alle bloed, alle mensen met verschillende bloedgroepen kijken naar de andere bloedgroepen als een vijand.
2: Ja, wat betekent dat hier bijvoorbeeld voor Nederland, voor het geven van bloed? We zien hier dus een aantal mensen. Meeste redelijk op leeftijd, zeg ik even gemakshalve bij. Misschien dat die ook wat meer tijd hebben, rustig dan kunnen nadenken hier om dit te doen. Gaat iedereen hier naartoe wat dat betreft?
3: Nee, helaas hebben we niet een hele diverse donorpool. En dat heeft problemen voor mensen die ziek zijn, die bloed nodig hebben. Als er geen perfecte match te vinden is voor jou, dan is het dus heel moeilijk om iemand te helpen met bloed. En om die reden is het erg belangrijk dat we een zo divers mogelijke bloedgroepenpool hebben voor donors. Zodat we echt iedereen kunnen helpen die bloed nodig heeft.
2: En dus is hier onder andere, Marcel Serkebij, een actienet gestart, hè? Een campagne om mensen toch meer hier naartoe te laten komen. Ook vanwege, om zoveel mogelijk verschillende bloedgroepen hier op de stoel te krijgen. Tevreden met het antwoord, snap je het een beetje?
9: Zeker.
2: Dat we dit kunnen volgen?
9: En als mensen nog geen reden genoeg hebben, dan kun je altijd nog voor de roze koeken gaan, want die krijg je achteraf. Hè?
0: Is dat zo? Ja. Oh, wat lekker. Ja, we hadden het hier net over in de studio, dat zowel ik als Katelijne Broers eigenlijk niet weten wat onze bloedgroep is. Daar kom je natuurlijk pas achter, denk ik, en gelukkig ook maar in ons geval, dan als er echt iets ernstigs met je aan de hand is. Want jij hebt het ook niet, hè, Katelijne?
24: Nee, ik weet het ook niet. Nee. Of we moeten het morgen gaan uitzoeken.
0: Ja, of je bloed gaan
9: geven. Of je moet bloed gaan geven, want dan zoeken ze het uit.
24: Dat is ook een goede reden.
9: En ze zoeken natuurlijk ook elke keer uit of er allerlei gekke ziektes in je bloed zitten. Dus het is ook gewoon een hele fijne check-up elke keer.
24: En je doet iets voor een ander.
9: Ook dat nog eens.
0: Kijk, dankjewel. Goeie vragen. Dank ook Thomas Schuurman voor je bijdrage.
34: Spraakmakers.
0: We gaan naar de Balkan. Nog maar 30 jaar geleden woedde daar een burgeroorlog die de regio nog steeds in grote mate bepaalt. En onze spraakmaker, oud-correspondent in de Balkan, Marcel van der Steen, maakt er nog steeds verhalen over. Marcel, je bent nu bezig met een film over Elma Hasimbegovic, de directeur van het Historisch Museum van Bosnië en Herzegovina in Sarajevo. Hoe kwam je haar op het spoor?
9: Nou, eigenlijk, dat heeft best wel lang geduurd. Ik heb jaren in Sarajevo gewoond. En eigenlijk altijd als er vrienden, familie uit Nederland of andere plekken kwamen, dan nam ik ze heel graag mee naar dit museum, omdat het een heel fijn, toegankelijk museum is met een toegankelijke expositie over onder meer het beleg van Sarajevo. Mm-hmm. Dus ik kwam er al heel graag. Toen kwam ik er een keer een paar dagen achter elkaar voor een cursus doka. Dus zeg maar donkere kamer ontwikkelen, afdrukken in het doka daar. Heel mooi oud doka, nog gebouwd ook in de tijd van dat museum. Mm-hmm. Waar de foto's van Tito nog werden ontwikkeld en afgedrukt. Dus heel veel historie, heel mooi. En toen kwam ik haar een keer tegen, raakte aan de praat. En heb ik later nog een keer een interview met haar opgenomen, samen met een Duitse historicus daar. Mm-hmm. Over een nieuwe expositie, over de partisanenstrijd. Dus de strijd tegen de Duitsers onder meer in de Tweede Wereldoorlog. En toen dacht ik steeds meer, wat een stoere vrouw. Wat een, wat een, wat een

0: strijd. Dus de strijd tegen de Duitsers onder meer in de Tweede Wereldoorlog. En toen dacht ik steeds meer, wat een stoere vrouw. Wat een sterke vrouw die tegen alle stroom ingaat. En blijft vechten voor haar museum, ondanks alles.
1: Ja, en ook voor eenheid in haar land. Nou, hoe zij dat doet, dat gaan we zo verder bespreken. Maar eerst even, we hebben het dus over het land Bosnië en Herzegovina. Het werd opgedeeld nadat de oorlog in 1995 ten einde kwam. Ik was zelf toen net beginnend journalist. En heb er ook over bericht. En ik merk toch dat ik elke keer weer, als het over die oorlog gaat, weer even terug moet. Op het internet even zoeken naar hoe zat het ook alweer. Want het was me toch een ingewikkelde oorlog. En dat zie je misschien wel het beste terug in dit land, hè? Hoe dat tot uiting is gekomen.
0: Ik denk dat je Bosnië-Herzegovina kunt zien als eigenlijk klein Joegoslavië. Joegoslavië viel uit elkaar, begon 1991 met de oorlog in Kroatië. 92 in Bosnië. En eigenlijk is in 1995 dus, onder leiding van Bill Clinton, een Dayton-akkoord, dus een akkoord in de Amerikaanse plaat Dayton, uiteindelijk tot stand gekomen, waar die verschillende partijen met elkaar afspraken van, we gaan dat land onderverdelen in twee entiteiten. Ja. Het ene deel wordt vooral bevolkt door de Bosnische moslims, de Bosniakken zoals we ze tegenwoordig noemen, en de Bosnische Kroaten, en het andere deel vooral de Bosnische Serviërs.
1: Ja. Want die werden het maar niet eens, hè, over de onafhankelijkheid.
0: Nee, kijk, vooral de Bosniakken in die tijd wilden onafhankelijk worden van Joegoslavië, net als Kroatië. Mm-hmm. Hebben daar toen een referendum over gehouden. Die is geboycott door de Serviërs, de Bosnische Serviërs, omdat die eigenlijk bij Joegoslavië wilden blijven. Ook omdat de macht van Joegoslavië heel erg in Belgrado bij de Serviërs lag. Dus dat was ook een machtsstrijd.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is daar die oorlog door ontstaan.
1: Ja, ja. En nu is er dus een staat met twee administratieve entiteiten.
0: Mm-hmm.
1: En dus eentje bestuurd door die Bosnische Serven en de andere door de Bosniakken en de Bosnische Kroaten. En dat is op papier zo geregeld, maar dat zie je ook terug, vertelde je aan het begin van deze uitzending, toch ook nog wel in het dagelijks leven.
0: Ja, het is 30, 31 jaar geleden is het een manier geweest om die oorlog te stoppen, om het bloedvergieten te stoppen. Dus in die zin is het een heel goed akkoord geweest. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het nu al jarenlang een molensteen om de nek van dat land. Want het zorgt ervoor dat die twee entiteiten eigenlijk elkaar tegenwerken. Dat die mensen die daar, vooral de politici uiteraard, die daar de leiding hebben, en vooral in het Servische deel, eigenlijk tegen het bestaan van überhaupt het land Bosnië-Herzegovina strijden.
1: Oh ja.
0: De politiek leider daar, die eigenlijk is afgezet, maar dat laten we even buiten beschouwing, want hij trekt nog steeds aan de touwtjes daar. Ja. Deze meneer Dodik, die roept al jaren van, dit land bestaat eigenlijk niet. Ik geloof niet in dit land. Dit land is een failed state. Is een mislukte staat. Wij moeten voor onszelf beginnen. Wij moeten afscheiden.
1: Ja.
0: Dus is er ook nu nog steeds, zeg maar, dreiging van oorlog, geweld en angst dus.
1: Ja, ja, en dat zie je dus ook in de hoofdstad Sarajevo, waar dit museum staat, waar we het zo over gaan hebben.
0: Ja, zeker, zeker wel. En niet als je daar als toerist komt, want het is een fantastische stad. Het is een heerlijke stad. Het is een stad waar je kerken, moskeeën, synagoges bij elkaar vindt, dus die heel erg dat uitstraalt. Tegelijkertijd, de stad is eigenlijk, dus de Bosnische Serviërs zijn in de oorlogstijd weggetrokken uit de stad. Vooral na de oorlog. En die hebben eigenlijk hun eigen Sarajevo gestart, Oost-Sarajevo.
1: Oh ja.
0: Daar wonen vooral Serven. Daar moet je de berg voor over. Ja, en dat is dus toch een onderverdeling, zeg maar, in de stad. In de echte stad wonen vooral de Bosniakken en de Bosnische Kroaten. En gelukkig ook wel Serven, maar het grootste deel niet.
1: Maar voel je nog spanning? Ik bedoel, ik weet niet of de onwetende toerist dat voelt, hoor, maar
0: ik denk het niet. De onwetende toerist die geniet gewoon van die heerlijke stad.
1: Ja. En jij als oud-correspondent, voel jij die spanning wel?
0: Elke keer als er iets gebeurt, als er weer iets wordt gezegd, dan merk je dat het vlamt steeds op.
1: Ja.
0: En bijvoorbeeld, wat natuurlijk heel erg belangrijk was 2022, zo'n paar jaar geleden, hè, het begin of de inval van Rusland in Oekraïne. Mm-hmm. Dodik is dikke maatjes met Poetin. Iedereen was dus bang dat de Balkan eigenlijk een verlengstuk zou worden van die oorlog in Oekraïne. Nou, dat is niet gebeurd. Dat zijn momenten dat het heel erg opvlamt.
1: Ja.
0: Wat je nu ziet is dat Trump zich eigenlijk terug wil trekken uit de Balkan. En zeker uit Bosnië. Minder, zeg maar, die scheidsrechter zijn. Dus niet meer die rode kaarten intrekken. Maar tegelijkertijd is Dordrecht dus heel erg aan het lobbyen in de VS. Daar heel veel geld in aan het steken. Ja, wat er nu voor zorgt dat hij ook steun vanuit Amerika lijkt te
1: krijgen. Want hij wil nog steeds afscheiden.
0: Hij wil nog steeds afscheiden.
1: Ja. Er zit nog steeds een vredesmissie, hè? Met

0: Nederlandse militairen.
1: Ja, EUFOR is dat. Ja. Dus de Europese vredesmissie, ook Nederlanders. Ik begrijp wel dat Nederlanders binnenkort vertrekken weer.
0: Ja.
1: Maar
0: volgend jaar, april?
1: Volgend jaar, april, ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar in ieder geval, ja, die zijn daar heel erg aanwezig nog.
0: Ja.
1: En zeker ook.
0: En dat, blijkbaar is dat nog steeds nodig, 30 jaar na de oorlog.
1: Zelfs een paar maanden geleden, toen het eigenlijk weer even opvlamde, die spanning. En straks komen er weer verkiezingen aan. Het is ook altijd zo'n moment dat er weer spanning kan zijn.
0: Ja.
1: Dan zie je EUFOR meer aanwezig zijn.
0: Ja.
1: Dus dan zie je, ze zijn er, ze rijden rond.
0: Het heeft toch ook wel iets verdrietigs, toch? Dat
1: zeker
0: een soort status quo is geworden. Dat je altijd buitenlandse militairen nodig hebt om de situatie een beetje onder controle te houden. Dat die eenheid maar niet tot stand komt.
1: Dat is super verdrietig, omdat het ook het is een fantastisch prachtig land. En ja, er is geen land dat ik meer de vrede gun dan daar. Ja.
0: Ja, ja.
2: Maar 30 jaar lijkt voor ons buitenstaanders lang. Hè? Maar het is in een mensenleven, eigenlijk, het is nog niet eens één generatie. Als je ziet wat een oorlog brengt in waar mensen elkaar naar het leven hebben gestaan. Ja. Dan heeft het wel misschien wel 100 jaar nodig.
0: Of, ja, en nog steeds langer, staan dus blijkbaar als er politici zijn die nog steeds actief.
2: Exact, als je dat weet dat je buurman vroeger aan de andere kant stond. Hè? Dat is nog niet voorbij.
1: En als nu, zeg maar, want het is inderdaad dus 31 jaar geleden. Komende zaterdag is het 11 juli, dus de herdenking van Srebrenica. 31 jaar later, dat trauma is nog hartstikke vers.
2: Het is eigenlijk heel vers.
1: En ook omdat je buurman nog steeds ontkent wat er is gebeurd.
0: Ja.
1: Of dat het die ontkent dat daar bijvoorbeeld een genocide heeft plaatsgevonden in Srebrenica.
0: Ja, en in dat verdeelde land heb je dus mensen, zoals Elma Hashimbegovic, met haar museum, die tegen die stroom ingaan.
1: Ja.
0: En die proberen die verdeeldheid te overbruggen. Zij is, zoals gezegd, dus directeur van het Historisch Museum. Wat laat zij dan over die verdeeldheid zien in dat museum? Is dat de harde werkelijkheid van alle vreedheden van tijdens de oorlog? Of ook daarvoor? Of het heden? Wat laat ze zien?
1: Kijk, ze laat natuurlijk ook gewoon zien wat er is gebeurd. He, dus gewoon feitelijk de situatie. Bijvoorbeeld in die ene tentoonstelling over het leven tijdens het beleg.
0: Mm-hmm.
1: Hoe overleefden mensen? Zij probeert die geschiedenis heel menselijk te maken.
0: Ja, hoe leefden mensen?
1: Heel herkenbaar. Ja. Gewoon, waar maakten mensen hun kacheltje van? Weet je wel, dat soort dingen staan daar ook. Tegelijkertijd heeft ze bijvoorbeeld over die partizanen een expositie gemaakt, omdat de partizanen ook een verbinding kan geven in dat land tussen de verschillende bevolkingsgroepen, omdat dat, zeg maar, voor de jaren 90 was. Dat was voor eigenlijk de opkomst van Tito. En Tito is natuurlijk toch en nog steeds in voormalig Joegoslavië een verbindende factor. Mensen hebben veel nostalgie naar die tijd. Maar tegelijkertijd probeert zij ook het verhaal van de Bosnische Serviër onderdeel te maken van het verhaal van de oorlog. En niet door een soort van valse balans te creëren. Want dat is, ik bedoel, die is er niet. Het is volledig uit balans. En dat moet je zo houden.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd, op het moment dat zij bijvoorbeeld een expositie maakt over vrouwen, de rol van vrouwen in de geschiedenis, en daar een Servische, Bosnisch-Servische vrouw uiteindelijk onderdeel van maakt, dan is het land weer te klein, omdat de andere deel, zeg maar, van het land daar weer heel erg
0: Dat vroeg ik me af. Hoe stel je nou zo'n tentoonstelling samen? En kun je iedereen te vriend houden? Want ik denk dat heel veel mensen een eigen blik hebben op hoe die geschiedenis gegaan is. Wat de waarheid is.
1: Precies dat. Het is de film die ik hoop te gaan maken. Gaat heel erg daarover. Hoe vind je in een verdeeld land, waarin de politiek nog steeds ook heel erg gebruik maakt van die verdeeldheid, eigenlijk de verdeeldheid en de polarisatie en de angst voor elkaar aanwakkert. Hoe zoek je in zo'n land naar een gezamenlijk verhaal?
0: Ja.
1: Waarin je elkaar kunt vinden.
0: Ja.
1: En dat is misschien wel onmogelijk. Het is in ieder geval
0: krijgt ze van iemand steun?
1: Nou, nee, eigenlijk weinig. Ze hebben nu wel sinds kort hebben ze van het kanton, zeg maar de provincie, hebben ze wat geld gekregen. Maar dat is echt voor het eerst sinds jaren. Ze moeten eigenlijk door de nationale overheid betaald worden, maar dat gebeurt niet. Ze hebben al winters doorgebracht zonder kachel. En het kan er echt wel -20 worden. Zij is iemand, ze is ongelooflijk koppig.
0: Ja.
1: Heel stoer. En blijft vechten tegen die politiek.
0: Met minimale middelen.
1: Met minimale middelen.
0: Hoe zit het met bezoekersaantallen?
1: Ik weet niet precies de aantallen, maar in de zomer is het hartstikke druk.
0: Ja.
1: Want er zijn, Sarajevo is echt wel booming qua toerisme. Vanuit de Arabische wereld en vanuit Europa. Dus het is daar heel druk. Het is echt wel een hotspot voor toeristen.
0: Dus daar kunnen ze het mee redden, in ieder geval financieel.
1: Zeker zullen ze daar een hoop inkomsten hebben. Ja. Diaspora uiteraard ook.
0: Ja. Als het gaat over die eenheid, moeten we het misschien toch ook nog even hebben over het WK voetbal. Want dat zijn van die momenten waarop je als land wellicht ineens met z'n allen je achter één team schaart, zou je kunnen zeggen. Ze waren vorige week nog actief op het WK voetbal, hè? Door eerst in de play-offs ronde Italië van het WK af te houden. Mm-hmm. Ze werden wel eind vorige week door de VS uitgeschakeld in de 16e finales. Je weet wel, dat is die.
1: Dat was die rode kaartwedstrijd.
0: Ja. Wat heeft dat gedaan met die eenheid in het land?
1: Ik vind het nog lastig om nu te zeggen. Wat ik in ieder geval de afgelopen week heb gezien is in Sarajevo, maar ook op social media bijvoorbeeld. Het was echt zo groot. Het was zo. Mensen zijn zo trots op hoe ver hun kleine landje is gekomen. En er wordt heel vaak vergelijking gemaakt met wij hadden niet eens mogen bestaan. En nu hebben we dit gered.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd moet je het met een korrel zout nemen. Omdat het heel erg gaat over de mensen die in Sarajevo wonen, de Bosniakken. Mm-hmm. Die zich heel erg verbonden voelen met dit. De Bosnische Kroaten zullen vooral het Kroatische team gesteund hebben. Dat nog. Tot ook volgens mij tot de laatste
0: 32. Oh, dan gaan ze toch de grens over weer? Oh ja.
1: Ja, dat is dan toch waar hun hart meer bij ligt. En de Bosnische Serviërs is heel erg de vraag van hoe ver hebben zij zich verbonden gevoeld met het team.
0: Want waar bestaat het team uit? Waar komen die spelers allemaal vandaan?
1: Nou, er is heel veel diaspora. Er is heel veel Bosniërs die uiteindelijk zijn opgegroeid in, soms ook geboren zijn in het buitenland en toch kiezen voor het Bosnische team. Uiteraard als vluchtelingen in de jaren 90 naar het buitenland gegaan met hun ouders of daar dus geboren. Het is een mix. Het is een mix. En het interessant is ook.
0: Dus dat is goed gegaan.
1: Dat is goed gegaan.
0: Ja.
1: En een voorbeeld van die film die ik wil gaan maken, niet de hoofdrolspelers, maar de mensen daaromheen, om dat museum. Het is een voetbalster, zij is 18 jaar. Zij is op dit moment de aanvoerder van het team onder 19, dus Bosnische team, nationale team. Ze hebben net alles verloren met 5-0 op een Europees kampioenschap in Sarajevo. Dus daar moet nog aan gewerkt worden. Ja. Maar zij komt uit Bjelina, dat ligt in het noordoosten van het land. Echt hardcore Republika Srpska, dus Servisch deel. En zij kiest ervoor om aanvoerder te worden van het Bosnische team. Onder de 19, ze zitten ook al in het damesteam, vrouwenteam van Bosnië. Dus het volwassen team. Dat is echt een keuze die zij maakt. Dus zij is ook een van die mensen die ik heel graag straks ga
0: volgen. In die film wil portretteren.
1: Omdat dat iemand is, net als Elma, die eigenlijk zegt, Jebiga, ik ga je tegenin.
0: Ja, en hoe krijgen ze veel dreigementen ook? Moeten ze veel weerstaan? Of zit het hem veel meer in dat je het gewoon met heel weinig middelen moet doen?
1: Nee, Elma ligt zeker ook onder vuur. En ze moet dus tegen die politici opboksen. Mm-hmm. En tegen mensen die het eigenlijk nooit. Je kan het nooit goed doen.
0: Nee,
1: je kan
0: en
1: het
0: nooit jonge goed voetbalster. Doen. Of misschien ook wel de voetballers hier nu die aan het WK hebben meegedaan.
1: Ik denk de voetballers die aan het WK hebben gedaan, die zijn heilig verklaard. Dus dat maakt niet meer uit wat voor achtergrond je hebt.
0: Okay.
1: Maar nee, zeker. De keuze die zij maakt, dat moet ze uitleggen.
0: Ja.
1: Dat is wel iets dat ze moet uitleggen in haar eigen omgeving.
0: Ja. Jij ziet, begreep ik, in hun situatie ook een waarschuwing voor de rest van Europa. Ook voor ons in Nederland. Kun je dat uitleggen?
1: Nou, ik denk dat je wat je in Bosnië ziet en waarom het ook nog steeds zo is blijven hangen, zeg maar, in die jaren 90. Is dat politici elke keer maar weer gebruik maken van de angst die er is. De polarisatie eigenlijk vergroten door angst te prediken. Door dan maar dus te zeggen, stem op mij, want ik sta voor jouw groep. Ik ben jouw vertegenwoordiger. En ik denk dat we dat hier ook heel erg zien.
0: En bijvoorbeeld het
1: groepsdenken. Dus, dus dat eigenlijk die polarisatie natuurlijk steeds groter wordt. Dat politici dat voeden. En tegelijkertijd vind ik bijvoorbeeld heel interessant. Kijk, ik heb zelf iets van 15 jaar in het buitenland grotendeels gewoond. Als Nederland speelt en ik ben in Bosnië of ik ben in Beirut, dan trek ik bij wijze van spreken mijn oranje t-shirt aan en ik ga naar Nederland kijken samen met de ambassadeur.
0: Yeah.
1: Die Marokkaanse jongens en meiden en mannen en vrouwen die hier het Marokkaanse team vieren. Ik snap niet wat daar het probleem is.
0: De vraag die hier gesteld werd van voor wie ben je dan? Met als onderliggende gedachte, waar ligt je?
1: Kun je voor allebei zijn?
0: Ja.
1: Ik juich dus harder voor Bosnië dan voor Nederland. Omdat er zit meer verhaal en meer hart.
0: Ja, dus leer van Bosnië en Herzegovina en denk niet in groepen.
1: Exact.
0: Want dit is wat er dan kan
1: gebeuren. Even van ons Hollands troontje af.
0: Ja, ja. dankjewel, Marcel, voor dit verhaal. Meer Balkanverhalen zijn te horen in jouw podcast. Serie met als titel Balkan Express. Te
1: vinden. Maak ik samen met Marjolein Koster.
0: Ja, te vinden op alle gangbare podcastkanalen.
3: NPO Radio 1.
4: 1 vandaag.
5: Ik heb moeite met small talk houden.
6: Hoe voer je een gesprekje over niks?
5: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
3: Verdieping bij het nieuws.
7: Als er nou eentje weet hoe je een penalty moet nemen, dan is het Koeman.
8: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands elftal.
7: Doe normaal.
9: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer. Is niet veel.
3: Elke dag een factcheck.
10: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
4: Avro Tros met 1 vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
4: Zometeen van 12 tot half 2.
3: Wie luistert, weet meer.
11: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Ster. Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
17: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
18: e-boekhouden.nl.
16: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
18: e-boekhouden.nl.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
20: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: NPO Radio 1, 11 uur.
4: Roos Abelman.
0: Wie oh wie wint de Cultuurfondsprijs 2026? Gaan we zo bekendmaken. Althans, dat gaat Katelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds, zo meteen bekendmaken. Spannend is namelijk een prestigieuze prijs met een prachtig bedrag eraan verbonden. We horen het zo meteen na het NOS Journaal met Sid van der Linden.
21: Vanaf volgend jaar reizen kinderen tot en met 11 jaar gratis met de bus, metro en tram. Dat meldt het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor het regionale vervoer. Daar staat tegenover dat de korting voor 65-plussers sneuvelt. Jan van Selm van dat samenwerkingsverband, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
21: Meneer van Selm, dat gratis reizen voor kinderen, dat geldt nu al in de treinen van NS. Waarom komt het andere openbaar vervoer er nu bij?
22: Het geldt in alle treinen. Je moet wel een abonnement hebben. Wij hebben gedacht als gezamenlijke provincies, steden. Ja, maar het is voor reizigers veel prettiger als het overal geldt. Want dan is het herkenbaar, dan is het vanzelfsprekend. En dan, ja, dan kun je overal gewoon, als je een begeleider bent, drie kinderen tot 11 jaar meenemen in het openbaar vervoer. En dat kan dan gratis. En dat is herkenbaar.
1: Ja, want dat is een belangrijke toevoeging daaraan. De kinderen moeten wel met iemand meereizen.
22: Ze moeten met iemand meereizen. En er mogen 3 kinderen met 1 betalend iemand ouder dan 12 jaar meereizen.
1: Juist. Ja, ik zei al, de korting voor 65-plussers die sneuvelt dus. Wat is de afweging die jullie hierin hebben gemaakt om het voor kinderen gratis te maken en ouderen te laten betalen?
22: Ja, het is inderdaad een moeilijke afweging geweest. In zijn algemeenheid vinden mensen openbaar vervoer eigenlijk te duur. Maar ja, er zijn eigenlijk ook niet genoeg middelen om het voor iedereen goedkoper te maken. Dus je moet met de middelen die je hebt zoeken naar de vraag van hoe zet je die nou het beste in. En kinderen van 4 tot 11, ja, dat zijn gezinnen. En dan is het echt vaak heel duur om met het openbaar vervoer te gaan, want je moet voor iedereen betalen. En dan kies je toch snel voor de auto. En het is ook een groep die, ja, het is de toekomst. Je investeert in de toekomst van het openbaar vervoer. Want diezelfde kinderen die nu met hun ouders of met hun opa en oma in het openbaar vervoer gaan, die gaan straks toch makkelijker zelf ook het openbaar vervoer vinden. En de huidige automatische 65-plus korting, die is echt heel generiek. Dus die gaat over ruim 3,5 miljoen mensen van 65-plus. Ik ben er zelf ook een van. En ja, dan krijg je dus van het een op het andere moment ongevraagd, wie je ook bent, wat je ook verdient, hoe gezond je ook bent, krijg je die korting. En daarvan zeggen we van ja, nou ja, de betere afweging, het is vervelend, maar de betere afweging is, laten we het voor de ouderen die dat financieel nodig hebben om mee te doen aan de samenleving. Ja, daar moeten we natuurlijk regelingen voor treffen. En dat zoeken we ook samen met gemeenten en de Rijksoverheid. Maar om het nou, dus dat is de afweging geweest, ja, om het nou aan iedereen te geven. En nou, die keuze hebben we gemaakt binnen de beperking van de middelen.
1: En verwacht u nu dat er ook veel meer kinderen inderdaad met het OV zullen gaan? Is het OV daarop berekend?
22: Ja, we hebben daar inderdaad hoge verwachtingen van. Wij denken dat er, als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks. En vervolgens inderdaad met hun kinderen gaan reizen. En wij vermoeden overigens wel dat ja, veelal natuurlijk ook in het dal zal zijn. En dan is er meestal wel ruimte. Dus wij voorzien voorlopig geen direct capaciteitsprobleem. Maar je hoopt eigenlijk wel natuurlijk dat er steeds meer mensen met het OV gaan. Omdat dat, ja, toch al goed is voor ons klimaat. Het is energiezuinig. We hebben een vol land. Dus mensen die met het openbaar vervoer gaan nemen minder ruimte in. Dus in die zin hopen we natuurlijk wel dat het openbaar vervoer groeit. Dat het gebruik groeit.
1: Dank u wel voor de uitleg. Jan van Selm. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert tevreden. Zij noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. 3 mensen zijn omgekomen bij Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Onder meer de hoofdstad Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Op meerdere plaatsen brak brand uit. Oekraïne zegt vandaag tankers uit de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaanse man om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Tussen Arnhem en Tiel rijden weer treinen na een botsing vanochtend. Bij Valburg schepte een stoptrein een taxi die niet op tijd weg was van de onbewaakte overgang. Enkele mensen raakten gewond. De politie en ook ProRail doen nog onderzoek. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij tegen journalisten dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent.
2: They start shooting bombs, actually missiles at ships yesterday. Saudi Arabia, Kuwait, a couple of others. And they don't know. I don't think they know what the hell they're doing, but they're bad people. Very bad people. I think they're incompetent.
1: Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire basis in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt, hier en daar wat motregen. Vanmiddag in het westen en zuiden meer zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
0: Tim, waar staat het nu nog vast?
5: Ja, op meerdere plekken helaas. Onder andere door een ongeluk op de A2, Den Bosch richting Utrecht, bij knooppunt Del. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Kerkdriel is de vertraging 10 minuten. Ook de A2 naar Den Bosch staat erbij. Tussen Geldermals en Zaltbommel 8 kilometer, 20 minuten door wegwerkzaamheden. Ook elders wordt aan de weg gewerkt. Zo is de A20 ten noorden van Rotterdam dicht. Daardoor nu viel op de A16, komende vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten extra. En dan een iets wat vreemde eend in de bijt. De A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens 4 kilometer en 30 minuten. Een combinatie van de politiecontrole bij de Duitse grens. Maar er zijn daar ook wegwerkzaamheden bezig.
6: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
23: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
24: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
23: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
25: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
29: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
30: Sloopmelk.
29: Mona?
30: Ja, ook sloopmelk.
29: Milner?
30: Sloopmelk.
29: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
30: Sloopmelk.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
4: Roos Abelman.
0: Het is 10:50. Ik begin het half uur met het geven van de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz, want die gaan we natuurlijk zo spelen. Het is een aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: hoe heet de Haagse cabaretier die een beeld krijgt in Madurodam? Deze is echt veel te makkelijk. Goed, deze zomer hebben we nog wat plekken, lees ik, om zelf een keertje mee te doen hier in de studio aan de quiz, als u dat wilt. Dus als u nu denkt, lijkt me leuk, ik volg het nieuws, ik wil die quiz wel spelen, bel ons dan nu op 0800 1101 en dan plannen we u met gezwinde spoed in. Intussen is hier het gezelschap aan tafel weer wat uitgebreid. De directeur van het Cultuurfonds zat er al even, maar inmiddels is ook de winnaar van de Cultuurfonds prijs aan de gasten toegevoegd. Ik ga jou zo meteen voorstellen, want eerst toch maar even het woord aan Katelijne Broers, de directeur van het Cultuurfonds, want jij gaat bekendmaken wie dit is, wie de winnaar is van de Cultuurfondsprijs en de daarbij behorende 100.000 euro. Katelijne, ik neem aan dat er op een zeker moment een paar kanshebbers overblijven. En dan moet je de knoop doorhakken.
7: Ja.
0: Waar let je dan op?
7: Wij letten bij de Cultuurfondsprijs op dat het een organisatie is die toonaangevend en met een belofte voor de toekomst in de discipline waarin zij actief zijn, bezig is. En ja. Daar zijn er echt veel van in Nederland.
0: Er zijn ook veel disciplines die je dan naast elkaar moet leggen.
7: Er zijn veel disciplines, maar... Ja, eigenlijk op een wonderbaarlijke, prettige manier komt dan toch altijd de winnaar ook heel duidelijk naar voren. Hmm. En dit jaar hebben wij ervoor gekozen om in de rij van winnaars van de afgelopen jaren. Hè, vorig jaar ging hij naar Theater Oostpol, maar ook het Andalusisch Orkest. Anne Frank Stichting, Ish Dance Collective. Nou, wie hoort daar dan ook weer bij?
0: In dat rijtje thuis?
7: Brengt ons dat bij Poetry International. Ik vind het heel leuk om dat nu de ether in te gooien. Ook dat Poetry International nu zelf ook naar buiten kan met dit mooie nieuws.
0: Want ze wisten het al even, hè?
7: Ze wisten het even. En op 6 november gaan we dit met z'n allen ook vieren. Maar dan kunnen zij zelf ook in dat hele programma mee participeren. Maar het is voor ons een grote eer om die prijs aan Poetry International uit te reiken. Omdat wij zien dat zij de afgelopen jaren echt op een hele actuele, krachtige manier poëzie Nederland en internationaal voor het voetlicht brengen. En dat zij op hoog literair niveau ook daar actief zijn. Meerdere perspectieven toevoegen. Maar ook dat weer kunnen delen met een heel breed publiek. Van jongeren in de school, op de straat, op hoog internationaal literair niveau. Waar weer allerlei perspectieven uit de hele wereld. Hadden we net eigenlijk ook in het verhaal van Marcel een mooie link mee. Dat allemaal bij elkaar weten te brengen. En dan zie je dat poëzie, ik zei het net in de vooraankondiging, het geeft gevoel met woorden ook aan wat er in de maatschappij speelt. En dat is wel heel belangrijk.
0: Gefeliciteerd, Diana Shinafat, directeur van Poetry International.
9: Dankjewel.
0: Ik mag je dan ook nu echt voorstellen.
9: Ja.
0: Jullie wisten het dus al even, dat jullie hadden gewonnen. Hoe is het om het al die tijd niet te mogen zeggen?
9: Moeilijk. Ja, heel moeilijk. En we weten het inderdaad al een tijdje, maar ik ben nog steeds aan het stuiteren.
0: Want hoe kreeg je het te horen?
9: Nou, dat was heel leuk. Katelijne die stond ineens op de werkvloer. ik ben blijkbaar heel goed te foppen, want er zaten wat collega's in het complot. En ik werd een overleg ingelokt waarvan ik al dacht, 1,5 uur, gaat het wel goed? maar dat bleek dus een dekmantel te zijn voor Katelijne om binnen te komen.
0: Ja, en het nieuws te vertellen. Over jullie werk, Poetry International, wat doen jullie allemaal?
9: Ons doel is om zoveel mogelijk poëzie bij zoveel mogelijk mensen te brengen. En dat doen we door een toegankelijke ruimte te creëren waar iedereen op zijn eigen manier van poëzie kan genieten. Ja. En we organiseren jaarlijks het vierdaagse Poetry International Festival in Rotterdam. En daarnaast doen we nog andere dingen. In Rotterdam rijden bijvoorbeeld de vuilniswagens met dichtregels door de stad.
0: Ja, heb ik al een keertje gezien, ja.
9: Ja, dat is al sinds 1988. Ja, dat is heel leuk. Dus als je de container buiten zet of je hond uitlaat, dan kom je poëzie tegen.
0: Ja.
9: Ja, wat is er mooier dan dat?
0: En dat is dus één manier waarop jullie zeggen, zo krijg je poëzie gewoon bij iedereen.
9: Ja, één van de manieren. We organiseren bijvoorbeeld ook de C. Buddingprijs voor het beste poëziedebuut elk jaar. Mm-hmm. En we organiseren de Poëzieweek. Die kennen ook wel veel mensen, denk ik. Heel Nederland en heel Vlaanderen in het teken staat van poëzie.
0: Ja, ik had begrepen dat op die Rotterdamse vuilniswagens nu ook een gedicht staat in gebarentaal.
9: Ja.
0: Hoe is dat tot stand gekomen?
9: Ja, dat was inderdaad de primeur van dit jaar tijdens het festival. Die dichtregels staan er dus al heel lang op de vuilniswagens. Maar er is er nog nooit één gemaakt in Nederlandse gebarentaal. En dat is wel een officiële Nederlandse taal. En op het festival zetten we altijd één dag van het festival poëzie in Nederlandse gebarentaal in het zonnetje.
0: Oh ja.
9: Dus dachten we, er moet ook een dichtregel in Nederlandse gebarentaal op zo'n vuilniswagen.
0: Ja. In het juryrapport staat dat Poetry International laat zien dat poëzie niet alleen een kunstvorm is, maar ook een manier om de wereld beter te begrijpen. Katelijne, jullie benoemen het zelfs nadrukkelijk dat poëzie polarisatie tegen kan gaan. Is dat meer zo dan bij andere kunstvormen?
7: Nee, ik denk dat heel veel kunstvormen daar geschikt voor zijn. Film, theater, zang, muziek. Dus daar is poëzie niet alleen. Maar poëzie is wel eigenlijk op een bepaalde manier heel toegankelijk. En wordt voor heel veel mensen gebruikt om uiting te geven aan hun gevoelens. Ja. Het is niet voor niets dat op een bruiloft, bij een rouwadvertentie of bij de herdenking van 4 mei, er wordt eigenlijk altijd poëzie voorgedragen. Poetry International gaat ook de klas in. Hè. Je ziet ook dat middelbare scholieren eigenlijk ook misschien een beetje vanuit rap, hip-hop, spoken word, maar eigenlijk poëzie makkelijk kunnen gebruiken om uiting te geven aan hun gevoelens. Wat tegelijkertijd is in deze gekke wereld waarin we vaak tegenover elkaar komen te staan. Of dat je niet weet. Of dat je een perspectief wil delen.
10: Ja, tegelijkertijd zeg je net zelf ook, eigenlijk delen we het pas echt op hoogte- of dieptepunten, zal ik maar zeggen. Huwelijken en begrafenissen. En niet per se in het dagelijks leven.
7: Nou ja, dat vind ik zo leuk aan de vuilniswagens. Of dichtregels op een open brug. Of we hebben ook een ander project gesteund waar de poëzie op de stoeptegels. Je ziet dat mensen er best wel gebruik van maken. Ook in social media. Het is eigenlijk een korte boodschap. En omdat er dan natuurlijk een kunstenaar aan de slag is in een hele korte tekst heel veel emotie of perspectief over te brengen.
10: Ja. Jullie zeggen ook, poëzie past zich ook steeds aan de tijd. Nou, Poetry International draagt er ook aan bij, aan die vernieuwing van poëzie. Dan hebben we het over spoken word, kwam al even voorbij. Alhoewel, ik zeg, Niel, jullie zijn eigenlijk weer afgestapt, hè, van die term, begreep ik.
9: Ja, voor ons is het eigenlijk allemaal poëzie. Want ja, ook op het festival dragen dichters hun werk voor. Dus dan is het automatisch podiumpoëzie. Ja. Dus dat onderscheid maken we eigenlijk niet meer.
10: Nee, dat klinkt dan wel zo voor mensen die het niet weten.
11: Het is wel kwalijk als je inmiddels bewust bent van bepaalde dingen. Van onrecht in het verleden, niet jouw schuld, dus niks aan te doen. En toch nog blijf vasthouden aan alles dat ons is meegegeven. Zonder vragen te stellen, zonder vraagtekens. Van alles klakkeloos aannemen, de geschiedenis en mythes.
12: Met haar armen om mijn batik, kies voor familie, smoor, vruchtvlees, tradities. In de vorm van een galmende gamalan die een prachtige tramalan terug.
13: Als ik zeg, ik ben aardig op weg, bedoel ik ook dat ik buiten gedag zeg. Buiten dat leef ik dagdromen volgens de barcode. Dus drempels staan nimmer in de weg.
10: Ja, korte fragmenten, dus we doen ze, moet ik er even bij zeggen, per definitie onrecht. Maar dit waren Elton Kiene, Tyler Koudijzer en Ivan Words. En niet voor niets dat we ze lieten horen, want zij zijn ook jullie coaches die scholen langs gaan. Waar Katelijn het net over had. Vanaf september gaan jullie ook iets nieuws doen in die klasse.
9: Ja.
10: Declameren.
9: Ja. Ja, samen met Bab Schons, de voormalige dichter der Nederlanden, het is ooit haar idee geweest, willen we de eeuwenoude kunst van het declameren weer terugbrengen. Want in andere landen wordt dat nog wel gedaan, ook op scholen, dat leerlingen gedicht uit hun hoofd moeten leren en voor moeten dragen.
10: Ja.
9: Ja, dat zijn we eigenlijk verleerd. En het is eigenlijk heel mooi als je dat bij je kunt dragen.
10: Wat voegt dat toe ten opzichte van bijvoorbeeld een boekbespreking of een andere spreekbeurt?
9: Nou, een boekbespreking vind ik toch wel een beetje een moedje. Maar kan ook heel leuk zijn, hoor. Maar een gedicht is toch, als je dat uit je hoofd kent, is het een soort cadeautje dat je bij je draagt. En dat kan je voor jezelf houden of aan iemand anders geven. Bab Schons die noemt het wel eens een bonbon of een diamant. Die je gewoon tevoorschijn kan halen als je denkt, deze woorden heb ik nu nodig.
10: Heb jij zo'n bonbon, Marcel van der Steen, die op feest en partijen eruit
14: gaat? Nee, helaas niet. Maar ik moet wel denken, ik ben Rotterdammer en we hadden natuurlijk een burgemeester die eigenlijk ook de poëzie, zeg maar, voor het voetlicht bracht, declameerde. Ik kan me was dat een TEDx volgens mij een keer in het Nieuwe Luxor Theater, waar hij die dag opende met een Egyptisch gedicht.
9: Ja.
14: Hoe is het met de nieuwe burgemeester?
9: Nou, ze is ooit bij een event van ons.
10: Carola Schouten hebben we dan ook.
14: Carola Schouten, sorry.
9: Ja, ja.
14: En Abu Talib hadden we het natuurlijk over.
9: Ja. Ja, nee, ook zij draagt poëzie een warm hart toe. Maar dat is leuk. Veel mensen denken dat poëzie een soort verheven vorm is voor enkelen. Maar het is zo populair en het is voor iedereen. Dus daar kunnen heel veel mensen van genieten.
10: Ja, de Nederlandse UNESCO-commissie kwam enige tijd geleden ook met een kritiekpunt voor de cultuursector. Er moest meer aandacht komen voor een bepaalde stroming die de culture wordt genoemd. Want we hebben hier nu aandacht voor spoken word, waar we eigenlijk al voorbij zijn. Hè? Nu is het de culture, dat is nieuw. Wat we net hoorden valt daaronder. Kun jij heel bondig uitleggen, Katelijne, wat dat is voor stroming?
7: Ja, het is mooi van UNESCO dat ze het in ieder geval een naam hebben gegeven, ja. De culture. Maar het is eigenlijk helemaal niet nieuw. Maar soms moeten we iets in onder een mooie vlag dekken. Mm. En de culture zijn eigenlijk verschillende kunstvormen, die ook vaak multidisciplinair worden uitgevoerd. Mensen met een biculturele achtergrond, vaak rondom de stedelijke kernen.
10: Ja.
7: Maar die te maken hebben met hip-hop, dans, street art, mode, graffiti. Eigenlijk heel.
10: Het is multidisciplinair eigenlijk. Ja, en het valt dus niet echt ergens onder. Je kunt dus niet zomaar zeggen, dit is poëzie of dit is mode.
7: Nee, maar het is vaak een combinatie van en poëzie en dans of mode. En dat is hartstikke mooi. We zien sowieso dat in cultuur multidisciplinair, dat wordt de toekomst.
10: Ja.
7: Maar deze groep met een eigen stem, een eigen culturele uiting, die al jarenlang aan de weg timmeren, konden slecht toegang vinden tot het financiële subsidiesysteem van Nederland. Dan moet je wel ook vooral kijken naar.
10: Moet je allerlei voorwaarden voldoen, dat is ingewikkeld, want je bent niet te omschrijven.
7: Denken in hokjes. Oh, het is geen theater. Oh, het is geen muziek. Oh, het is geen film. Dat moeten we met z'n allen opschuiven. En wij als cultuurfonds hebben toen gedacht, nou, wij gaan de komende jaren met makers van de culture niet eindeloos vergaderen over hoe kan het cultuurfonds andere aanvliegroutes maken en zo. Maar we doen nu elk jaar een pilot met nieuwe projectvormen om er zelf van te leren.
10: Ja.
7: En dat ook weer te delen met andere fondsen. En ja, dat gaat eigenlijk heel, heel goed. En we zien.
10: Nou, en wie weet is de winnaar volgend jaar wel iets of iemand uit de culture zou zomaar kunnen.
14: Hip-hop-huis in Rotterdam?
7: Zeker, dat er zijn fantastische. De Ish Dance Collective is eigenlijk ook al voortkomend uit de culture. Nog van toen de culture nog niet benoemd was als de culture. Ja, dat was spoken
10: word. Diana, tot slot, €100.000 dus in de pot erbij, zou je kunnen zeggen, voor Poetry International. Wat is het eerste wat je ermee gaat doen?
9: Oh, dat een hele logische vraag. Ja. Nee, we hebben 1001 ideeën, maar nu moeten we het nog terugbrengen naar een plan.
10: Oké, maar je hebt nog even, het is pas net bekend gemaakt. Zo is het ook. Ja. Dankjewel voor dit gesprek en nogmaals gefeliciteerd ook Diana Shinafat, directeur van Poetry International. En dank ook Katelijne Boers, directeur van het Cultuurfonds.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
10: Stan Evers uit Arnhem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
10: Je bent 38.
1: Zeker.
10: En je hebt 2 restaurants.
1: Ja.
10: En dus 2 broers, weet ik.
1: Ja, ze zijn allebei mee.
10: Ja, ze zitten allebei
1: in Serenberg restaurants.
10: Ja. En ik heb begrepen dat je altijd in de auto zit als de Nationale Nieuwsquiz
1: op
10: is. Ja. En dan speel jij mee.
1: Ja, totdat je bij de Duitse grens bent. En dan valt hij wel eens weg, hè?
10: Ja. Maar stop je dan niet even voor de Duitse grens? Om
1: dat gaat niet zomaar in één keer, hè?
10: Nou, dat kan niet zomaar. Ja. Niet dat je denkt van, hey, wacht even, hij gaat nu spelen. Ik neem eventjes hier een.
1: Maar we horen hem vaak.
10: Ja.
1: En we weten dan vaak redelijk wat.
10: Ja.
1: Maar dan gaan we nou zien.
10: Of dat ook echt zo is als je hier in de studio zit. Voel je je voorbereid?
1: Ik heb meer nieuws gekeken als normaal. Maar ligt er maar net aan welke vragen. Gisteren wist ik een hoop, maar.
10: Je bent voorbereid, kunnen we zeggen. Ja. We gaan nu kijken hoe het land hoogste score tot nu toe was. Die van gisteren, 60 punten. Ja, heel goed neergezet door Willem Kruithof uit Reden. Veel
1: plezier.
10: Daar
1: ben ik geboren in Reden.
10: Nou, er komt veel samen hier. Ja. Ongelooflijk.
2: Amerika en Iran bestoken elkaar met luchtaanvallen.
5: Nadat gisteren meerdere schepen in de straat van Hormuz werden aangevallen.
2: Ondanks het staakt het vuren tussen beide landen.
15: Premier Jette vindt de Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran logisch. NAVO-baas Rutte gaat nog een stap verder.
16: Well, I think it was absolutely necessary.
17: Doden zijn er niet gemeld.
16: I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
18: Er zouden wel mensen gewond zijn geraakt door rondvliegend puin, meldt de Iraanse staatstelevisie.
10: Het Amerikaanse leger heeft dus weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Vraag 1. Volgens het centrale commando zijn er meer dan hoeveel doelen geraakt?
1: 17.
10: 80. Het zou gaan om Iraanse luchtafweersystemen, commandonetwerken en kustradarstations. Vraag 2 dan. Als reactie op de luchtaanvallen heeft Iran Amerikaanse bases in Bahrein en waar nog meer beschoten?
1: Beirut.
10: Kuwait. De reden voor de Amerikaanse acties zijn 3 recente Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
19: En vandaag is de NAVO-top in Turkije.
20: We already see transformational progress.
21: Defensieminister Dilan Yeşilgöz heeft al gezegd, versterken van de Nederlandse defensieindustrie, dat is speerpunt van onze inzet.
10: Ja, Nederland heeft tijdens de NAVO-top in Ankara nieuwe defensie-investeringen aangekondigd. Onder meer een nieuwe amfibische transportschepen. Die worden samen met welk land aangeschaft?
1: België.
10: Verenigd Koninkrijk. Vraag 4 dan. Er werden ook andere ambitieuze defensieplannen gepresenteerd door de NAVO. Secretaris-generaal Rutte kondigde aan dat de komende 5 jaar... 35 miljard euro wordt geïnvesteerd in wat?
1: Defensie.
10: Droneafweer, zocht ik. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
6: We gaan zorgen dat de mbo-instellingen overeind blijven. Omdat je ook in die regio's volwaardig mbo-aanbod wil hebben. En we hebben in het kabinet met elkaar afgesproken. Elke regio telt. Dan moet je ook boter bij de vis doen.
1: Rianne Leijsen. Letcher.
10: Rianne Letchert. Ik kijk even naar de jury, want die zijn altijd heel erg streng op dit soort
1: Letchert.
10: Dingen. Zij is de minister van Onderwijs namens D66. Zullen we alvast naar de vervolgvraag gaan? Dan kunnen zij er even over nadenken. Wil je de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag?
1: De makkelijke.
10: Het kabinet wil dat mbo-scholen in wat voor regio's straks meer geld krijgen?
1: Zeeland.
10: Krimpregio's, zocht ik. Ja. De andere vraag is goed gerekend, dus dat punt heb je binnen. We gaan naar de hintsvraag. Het gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we? Het gaat om een term.
8: 4.
22: Ik sta behoorlijk in de fik.
8: 3.
22: Nu moet ook ik de vuile was buiten hangen.
8: 2.
22: Na massa-uitstoot en massa-aangifte, nu dit weer.
1: Tata stil.
10: Ja hoor, dat is goed. Voor 1 punt, ik word door het OM vervolgd voor opzettelijke vervuiling. En dan komen we uit bij Tata Steel. Voor 4 punten, ik sta behoorlijk in de fik. Is geschreven naar de naam van advocaat Benedikt Fiek. Want de massa-aangifte werd door haar gedaan, advocaat, in 2021. En voor 3 punten, nu moet ook ik de vuile was buiten hangen. Veel vervuiling bij omwonenden en roet op vensterbanken, auto's. En natuurlijk de was, dat sloeg daarop. Ja, je hebt 3 punten, Stan, in de factor. Dat betekent dat je 21 vragen goed moet hebben om aan kop te gaan.
1: Worden, denk ik.
10: Ja, we gaan gewoon proberen.
1: Ja.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
10: Met hoeveel heeft Argentinië gisteren van Egypte gewonnen?
1: 3-2.
10: Ja, wie blijft ondanks haar veroordeling Frans presidentskandidaat?
1: Le Pen.
10: Ja. Atleten uit welk land zijn weer welkom op de Olympische Spelen na een besluit van het IOC?
1: Rusland.
10: Ja, hoe heet de Haagse cabaretier die een beeld krijgt in Madurodam?
1: Jekkers.
10: Ja, was de hintsvraag. Welke partij dient een voorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij BOA's?
1: VVD.
10: Ja, de publieke omroep van welk land heeft de nieuwsuitzendingen tijdelijk stilgelegd omdat het niet langer een propagandakanaal mag zijn?
1: Frankrijk.
10: Hongarije. In welke Amerikaanse stad is een woontoren weer gestabiliseerd en dat het dreigde in te storten?
1: Manhattan.
10: New York. Welke Britse royal heeft de rechtszaak tegen de uitgever van Engelse tabloids verloren?
1: Prins Harry.
10: Ja, in welke stad is een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox?
1: Pas.
10: Eindhoven. Hoe heet de voetballer die voor de 3de keer terugkeert bij Ajax?
1: Blind.
10: Ja, welke speelgoedketen haalt speelgoedapen met asbesthoudend zand uit de schappen?
1: Intertoys.
10: Ja, de IVD en welke andere Nederlandse inlichtingendienst geloofde niet dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen?
1: Pas.
10: De MIVD. Zocht ik nog, Stan.
1: Ja.
10: Ja.
1: Helaas.
10: Ja, je hebt 8 vragen goed in het kanon. Ging helemaal niet slecht, hoor. Maar je hebt natuurlijk 3 punten in de factor.
1: Dat is te weinig,
10: dat je 24 punten totaal hebt.
1: Ja,
10: dat is te weinig.
1: 2 vragen, dan was het...
10: Het is toch makkelijker in de auto.
1: Vannacht gebeurd, hè?
10: Ja, ja. Ja, precies.
1: Ja, ja. Ja. Niet gisteravond.
10: Jouw broers heb ik net gevraagd voordat je hier binnenkwam.
1: Of die ook mee wou doen.
10: Ja, dus,
1: ja, dat gaat zo overleggen, hè?
10: Die gaan we ze even overleggen. Bij deze zijn ze uitgenodigd.
1: Daar is een duimpje al.
10: Ja, ik zie nog niks. Nee, maar goed. Ze zijn uitgenodigd en jij mag nog een keertje jezelf
1: even gaan we doen.
10: Goed. Dankjewel, Stan Evers. Dank Marcel van der Steen dat je spraakmaker wilde zijn. En dank Katelijne Broers en Diana Shinafat voor jullie komst naar de studio. Ga ik nu naar Wieger Hemmer, want die is de Sven van dienst. Goedemorgen, wie is jouw gast?
23: Goedemorgen. Ik ga zo praten met Ed Kronenburg. Hij is de oud-stafchef van de NAVO. En dan gaat het natuurlijk over de NAVO-top.
10: Dat zometeen. Nieuw het NOS Nieuws met Sit van der Linden. Fijne ochtend.
24: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
25: De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. Het water kwam in contact met elektriciteit, waardoor kortsluiting ontstond en vervolgens brand. 5 mensen kwamen om het leven. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS is verleden tijd, zei de Amerikaanse president Trump op de NAVO-top in Ankara. Onderhandelen met Iran is tijdsverspilling, zei hij. In reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz voerde de VS vannacht bombardementen uit in Iran en daarop reageerde het land met aanvallen in het Midden-Oosten. Tata Steel vindt het in de kern onterecht dat het OM het staalconcern wil vervolgen. Het bedrijf heeft al veel maatregelen getroffen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen tegen te gaan, zegt het in een reactie. Het OM vindt dat het concern opzettelijk stoffen uitstoot die de gezondheid van omwonenden bedreigen. Een taxi voor leerlingenvervoer is vanochtend ontsnapt aan een ramp, dat zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De taxi kwam in Valburg voor een trein en raakte zwaar beschadigd, maar de chauffeur en twee kinderen op de achterbank kwamen met de schrik vrij.
0: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar files om even uit te lichten. Allereerst A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 7 kilometer en een kwartier vertraging. Komt er een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. Dan in het noord van het land viel op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de grens zelf. 4 kilometer, 30 minuten. Een combinatie van de Duitse grenscontroles en door wegwerkzaamheden daar. En tot slot een nieuw ongeluk op de A12 Utrecht-Duitse grens ter hoogte van Duiven. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten vanaf Arnhem-Noord.
3: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Wieger Hemmer.
4: Dames en heren, goedemorgen. De overeenkomst was fragiel en is gebroken. Trump is klaar met een Iran. Een stelletje leugenaars waar niet mee valt te praten, zegt hij. Aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz maken een voorlopig eind aan het akkoord. Tuig, zieke mensen, voegde Trump eraan toe. En zo krijgt de NAVO-top, waar het voor vreesde, een ijskoud hoofdgerecht. Rutte is de man van het breekbare vaasje, weet u nog? Heeft hij als NAVO-baas de instrumenten om een gebroken vaas te lijmen? Ed Kronenburg is oud-topdiplomaat en was ook chef-staf van de NAVO. Alle hens aan dek voor het bondgenootschap. Dat wordt uitgedaagd van buiten en van binnenuit. Interessante vraag ook, kijkend naar Rutte, kun je breuken lijmen door te slijmen? Meneer Kronenburg, welkom.
11: Goedemorgen.
4: Ja, de top, deze top, die is tot in de puntjes voorbereid. Hè, met ook gisteren die aankondiging van giga-defensie-deals door de Telegraaf al pakjesavond gedoopt. Dan zit iedereen bij elkaar en dan komt de heer Trump met nieuws, tuig en tijdverspilling. Wat denkt u als u dit hoort?
11: Ja, dat zal denk ik de agenda wel een beetje omgooien in Ankara. Want de vraag is natuurlijk in hoeverre Trump ook nu van de gelegenheid gebruik gaat maken van de aanwezigheid natuurlijk van de andere NAVO-landen. Om nog eens een keer te vragen om steun voor wat de Verenigde Staten nu opnieuw in Iran aan het doen is. En dat plaatst natuurlijk een aantal landen toch voor een behoorlijk dilemma, denk ik.
4: Steun voor wat dan precies?
11: Hè? Ja, steun voor Amerikaanse acties. Hij heeft natuurlijk nog steeds, in zijn hoofd, het feit dat dus een aantal maanden geleden een aantal landen hebben geweigerd om Amerikaanse vliegtuigen over door een luchtruim te laten vliegen richting het Midden-Oosten. Dus het zou zomaar kunnen dat weer opspeelt. En dan is het natuurlijk afwachten hoe de lidstaten op gaan reageren daarop. En belangrijker, ja, wat Trump dan zelf voor conclusies trekt.
4: Ja. We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Ja, Ed Kronenburg. Toen was dus daar dat nieuws. Kwam half uurtje geleden bij ons binnen. Stelletje leugenaars, heeft geen zin om daarmee te praten, zegt Trump. Als een voorlopige overeenkomst al niet werkt, hoeveel vertrouwen hebt u dan in een uiteindelijke overeenkomst?
11: Het blijft onvoorspelbaar en lastig, want niet zo heel lang geleden, de woorden van Trump, we zijn heel dicht, we hebben hele goede gesprekken, we zijn heel dicht bij een overeenkomst, et cetera, was hij heel optimistisch en enthousiast. Vandaag deze reactie, misschien ook uit frustratie, maar ja, het zou zomaar kunnen zijn dat we over 2 weken weer te horen krijgen dat er weer gesprekken op gang zijn gekomen. Dus je weet het gewoon niet.
4: Ja, want nog niet zo heel lang geleden zei hij over deze nieuwe regering, de nieuwe administratie van Iran. Nou, het zijn wel goede mensen, wel vertrouwen in.
11: Nou, dat precies, dat is zo.
4: Nou zijn het leugenaars.
11: Ja, nu is het 180 graden gedraaid. Maar het is natuurlijk niet ongebruikelijk met deze president.
4: Is de situatie ook 180 graden gedraaid door die aanvallen over en weer?
11: Dat vind ik moeilijk te beoordelen. Er zijn natuurlijk aanvallen blijkbaar geweest op schepen. Ik weet ook niet of het nu heel duidelijk is waar die aanvallen vandaan zijn gekomen. Maar goed, blijkbaar dat zijn de conclusies van de Amerikanen geweest. En die aanvallen toch vanuit Iran. uitgevoerd. En ja, vandaar deze reacties daarop. En ja, dat is natuurlijk in alle opzichten zo slecht nieuws. Want de straat van Ormoes, waarvan we dachten dat die weer een klein beetje open zou gaan, dat is nu natuurlijk, denk ik, verleden tijd voorlopig. Uiteraard gaan de olieprijzen weer omhoog. Dus het is gewoon in alle opzichten een slecht verhaal.
5: Over reacties gesproken. Het is van cruciaal belang dat de VS krachtig reageert op de aanvallen van Iran. Wie zei dat?
11: Dat zei secretaris-generaal Rutte.
5: Ja.
11: Ja.
5: En toen dacht ik, is nou Iran een zaak van de NAVO daarmee?
11: Nee, het is geen zaak van de NAVO. Maar natuurlijk wel een zaak van het belangrijkste lid van de NAVO, het belangrijkste land. Ja, en dit past natuurlijk ook een beetje in de opzet om toch te proberen aan de kant van Trump te blijven staan, althans vanuit de secretaris-generaal. Om daarmee te ondervangen wellicht. Dat er door de Amerikaanse president op die bijeenkomst richting de NAVO-bondgenoten kritische opmerkingen worden gemaakt.
5: Hij zei nog wel iets. Het is ook van cruciaal belang dat Iran nooit nucleaire middelen in handen krijgt. Dat is nogal ambitieus.
11: Ja, maar dat is natuurlijk iets dat door de meeste NAVO-lidstaten wel wordt gedeeld. Zo niet door alle lidstaten, dat iedereen ervan overtuigd is dat dat moet worden voorkomen. Maar dat was natuurlijk ook.
5: Nou, Trump zelf ook weer niet zo lang geleden. Ja, een beetje zei hij. Ik kan me wel voorstellen dat ze dat willen. Wat kun je daarop tegen hebben? Zei Trump zelf.
11: Ja, maar de Amerikanen, bedoel, dat heeft hij ongetwijfeld gezegd. Maar en daar zijn ze destijds ook het conflict om begonnen. Ja. Het was gewoon om te voorkomen dat Iran inderdaad in staat zou zijn op een gegeven moment kernwapens te produceren.
5: En de dreiging van de ballistische raketten ook.
11: Precies. En dat blijft natuurlijk nog steeds zeg maar het uiteindelijke doel. Dat je dan een overeenkomst sluit en probeert in het verlengde daarvan zeg maar ook op dit vlak tot afspraken te komen. Dan ga je natuurlijk terug na een aantal jaren geleden, toen er inderdaad afspraken zijn gemaakt over het vreedzaam gebruik van nucleaire middelen. Nucleaire energie en dergelijke. Maar goed, dat is nu natuurlijk allemaal naar de achtergrond verdwenen. Maar het blijft denk ik wel van de Amerikanen, maar ook van andere landen, de belangrijkste doelstelling als het gaat om Iran.
5: Ja, dat de straat van Hormuz open moet. De verwachting is dat dat ook in de slotverklaring van deze NAVO-top komt.
11: Ja.
5: Ook daarbij de vraag, is dat nou een NAVO-aangelegenheid of iets voor de individuele NAVO-staten?
11: Nee, maar daar denk ik, kijk, dat is op zich, kan je dat makkelijk zeggen. Als land of als lid van de NAVO of als lid van de Europese Unie, denk dat iedereen er belang bij heeft dat die straat voor Hormuz open gaat.
5: Ja, dat de corridor een corridor is en geen barricade.
11: Ja. Dus dat daar zit er geen. Alleen de vraag is natuurlijk, dat is nu inmiddels bijna weer verleden tijd. Ja, je kan het nog wel steeds willen, maar in de praktijk zal het toch wel blijken dat het moeilijk uitvoerbaar is.
5: Nou ja, in Nederland heeft wel de vinger opgestoken om wat te gaan doen, de Fransen ook. Maar de vraag is natuurlijk, wanneer kun je daar aan beginnen? Zeker nu niet.
11: Nou, dat is natuurlijk het punt en dat heeft Nederland denk ik ook wel duidelijk gemaakt. Je kan pas iets gaan doen op het moment dat je weet wat de situatie precies is. Als de situatie ook redelijk stabiel is op een gegeven moment. Nou, nu blijkt wel dat die situatie absoluut niet stabiel is. En dan is het ook uitgesloten dat je daar op dit moment aan gaat beginnen. Ja. Als Nederland of welk ander land dan ook. Je gaat nu niet met je mijnenvegers of andere schepen proberen om die straat van Hormuz zeg maar vrij te houden. Dat gaat niet worden op dit moment.
5: Nee, op dit moment zegt u, als je eenmaal je mensen aan tafel hebt gekwalificeerd als leugenaars en zelfs ook als tuig, wat is dan een vervolgroute om toch weer een gesprek met elkaar aan te gaan? U bent oud-topdiplomaat, ja. Dus u weet hoe in deze spannende situaties om te gaan.
11: Ja, wat je vaak ziet in dit soort situaties, dat er natuurlijk naar buiten toe veel wordt gezegd. Hè, ook wat u net noemde, leugenaars en dergelijke. Maar tegelijkertijd zie je ook heel vaak in dit soort situaties dat er toch nog wel contacten blijven bestaan. En dat er achter de schermen wordt geprobeerd om toch via die contacten toch weer tot een gesprek te komen.
5: Via Pakistan in dit geval?
11: Dat zou kunnen.
5: Turkije misschien ook?
11: Turkije ook, die hebben natuurlijk ook een belangrijke rol gespeeld. Dus dat zou heel goed kunnen. Dat er toch, en daarom zei ik ook net in het begin, zou heel goed kunnen zijn dat we over een paar weken weer horen dat er desalniettemin toch weer gesprekken op gang zijn gekomen. Dat zou zomaar kunnen, want ja, alternatief is het natuurlijk eigenlijk niet. Omdat praktijk heeft uitgewezen, aantal maanden geleden al, je kan nog zoveel bombardementen uitvoeren en dergelijke. Maar het heeft het regime natuurlijk in Iran nog niet ten val gebracht. En ze zijn nog steeds in staat ook om blijkbaar om terug te slaan. Dus je zult toch moeten proberen, en inderdaad zou Pakistan of een ander land daar een rol in kunnen spelen, om toch weer de mensen aan tafel te krijgen, of was het maar indirect.
5: Ja, Trump was boos ook op zijn NAVO-bondgenoten. Om verschillende redenen. Maar ook als het gaat om Iran. They were not there for us, zei ja. hij. Dat is nogal een groot verwijt. En daar moet vervolgens Rutte ook weer wat mee.
11: Ja.
5: En ik zei net, kun je breuken lijmen door te slijmen? Eerder op deze zender was onder andere Patrick Bolder aan het woord. En hij zei, ja, ik vind dat Rutte daarin te ver gaat. Daarmee ondermijnt hij ook de NAVO-opdracht. Die is meer dan het paaien van de heer Trump. Bent u dat met hem eens?
11: Ja, dat kan je denk ik vinden. Maar in mijn optiek heeft Mark Rutte één hele belangrijke opdracht. En dat is toch te proberen, hoe moeilijk het ook is, onder het huidige gesternte, om de NAVO bij elkaar te houden. En daarvoor is gewoon de opstelling van de Amerikaanse president van wezenlijk belang. En dan kan je alles vinden van de manier waarop dat dan gebeurt. Hè, welke methodes worden gebruikt om Trump aan boord te houden. Maar één ding is zeker, en misschien gaan we het vandaag nog wel merken, ik hoop het niet. Als de Amerikaanse president zeg maar nog verder afstand zou gaan nemen van bondgenoten of van de NAVO in zijn totaliteit, dan zitten we natuurlijk toch in Europa met een enorm groot probleem.
5: Het doel heiligt dus de middelen waar het...
11: Absoluut, absoluut.
5: Rutte
11: ja,
5: en zijn
11: absoluut.
5: Opstelling.
11: Ik denk dat we daar gewoon Rutte wat dat betreft het benefit of the doubt moeten geven. Mm-hmm. Dat wat hij doet, en dat zie je ook in de voorbereidingen in de aanloop naar deze top. Hij is natuurlijk, net zoals de vorige keer, naar Washington geweest, naar het Witte Huis. Hij heeft natuurlijk met die mooie grafieken laten zien aan Donald Trump in de Oval Office. Van hoeveel er inmiddels wel niet aan defensie wordt uitgegeven door de Europese NAVO-landen.
5: En gisteren dus ook op de NAVO-top.
11: Absoluut.
5: Kijk eens wat voor defensie-deals...

0: hoeveel er inmiddels wel niet aan defensie wordt uitgegeven door de Europese NAVO-landen.
1: En gisteren dus ook op de NAVO-top.
0: Absoluut.
1: Kijk eens wat voor defensie-deals, miljarden-deals we hebben klaargezet.
0: Iedereen is bezig om het been een beetje bij te trekken. De een wat sneller dan de ander natuurlijk. Want er zijn best nog wel landen die absoluut nog niet zeg maar voldoende uitgeven. En wij proberen dus op allerlei manieren om Trump duidelijk te maken. Ja. Kijk eens, er gebeurt al heel veel. Ja. In Europa, ook in op defensiegebied als het gaat om investeringen, om in ieder geval onze verplichtingen na te komen. Nou ja, de vraag is of het gaat helpen.
1: Ja, want een breuklijn is bijvoorbeeld Iran. Een andere breuklijn die opdoemt is Groenland. Hè? Want daar heeft Trump ook weer over gezegd, ja, wij moeten Groenland verdedigen, niet Denemarken. Nou ja, maar Denemarken is een NAVO-lidstaat.
0: Ja, dat klopt, maar in feite doet de VS dat natuurlijk al als NAVO-lid. Ik bedoel, als er iets met Groenland zou gebeuren en Denemarken roept artikel 5 in van de NAVO, dan zijn de Amerikanen ook aan de beurt. Dus dat is gewoon al ligt gewoon besloten in het bondgenootschap. Dus het blijft natuurlijk een heel vreemd argument om te zeggen, wij moeten het hebben om het te kunnen verdedigen. Dat kunnen ze al. Dat is gewoon een hele rare redenering, kromme redenering. Ja. Je hoeft het niet in eigendom te hebben om het te verdedigen. Maar de vraag is inderdaad, ik las het ook, dat zou kunnen dat dat weer opspeelt. Hangt er vanaf natuurlijk wat hij precies gaat zeggen. Dan zullen landen zich weer geroepen voelen om er afstand van te nemen. Dus, maar goed.
1: Dat is dus gedoe van binnenuit.
0: Is allemaal gedoe van binnenuit.
1: Hebben we ook gedoe, om het zo te noemen. Een statement, eufemistisch uitgedrukt. Van buitenaf. Rusland bijvoorbeeld. Zijn we voldoende beducht op het gevaar dat Rusland heet?
0: Ik denk inmiddels wel. Maar ja, de vraag is wie zijn wij? Wat je natuurlijk merkt is dat in Europa gebeurt er inderdaad wel het nodige. Ook landen individueel geven natuurlijk inderdaad meer geld uit aan defensie. Maar collectief gesproken in Europa hebben we natuurlijk nog niet de middelen die we nodig hebben. Alle middelen in ieder geval om het daadwerkelijk eventueel in een conflict met Rusland goed op te kunnen pakken. Want ja, heel veel zaken die we nu nog echt als Europa nodig zouden hebben, dat zou wel gebeuren in het kader van de NAVO. Mocht dat inderdaad op die manier functioneren. Maar als Europa er alleen voor komen te staan, althans op dit moment, dan hebben we gewoon ongelooflijk tekort aan heel veel zaken om Rusland tegemoet te kunnen treden. Dat gaat om luchtafweer, dat gaat om transport, dat gaat om satellieten die informaties kunnen inzamelen, et cetera. Dus op dit moment is Europa nog lang niet in staat om zijn eigen boontjes te doppen.
1: Zelensky heeft daar ook al wat over gezegd, de premier van Oekraïne. Rusland kan volgend jaar zomaar een ander land aanvallen. Een NAVO-land. Wees daarop voorbereid. Is de waarschuwing die hij afgeeft. Ja. Hebt u die vrees ook? Van de andere kant zou ik denken, ja, ze zijn al zo lang bezig met Oekraïne. Een tegenstander in wie ze zich verslikken. Ja. En dan moeten al die afzonderlijke NAVO-landen, daar zouden ze toch nooit het gevecht mee aan kunnen? Finland had sterk bijvoorbeeld.
0: De vraag is natuurlijk, wat is het gevecht? Rusland kan natuurlijk spelden prikken uitdelen. Of hele forse spelden prikken. Stel dat er drones richting Finland of de Baltische landen of Polen worden gestuurd, dan heb je natuurlijk al een soort aanval. Dus dan heeft Rusland al iets gedaan waar wij denk ik niet onmiddellijk een antwoord op zouden hebben. Dat zou kunnen. En je merkt ook natuurlijk dat vooral die noordelijke landen, dan heb ik het over Noorwegen, Finland en de Baltische landen en Polen, zich er heel wel van bewust zijn.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat wat anders ligt in andere landen van
1: in
0: de
1: Spanje
0: NAVO.
1: Spanje zeker, hè?
0: Spanje, Portugal, Italië, dat weet ik niet. Ja. Het is natuurlijk wat verder weg. Ja. Maar het besef dat dat zou kunnen is zeker in die landen die ik net noemde bijzonder reëel.
1: Deze top is in Ankara. U begon als chefstaf ook in Turkije.
0: Ja.
1: Toppen in Istanbul destijds.
0: Ja, ja.
1: Zijn er parallellen te trekken?
0: Ja, het was natuurlijk een totaal andere periode. Omdat, ik geloof dit was in 2006, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Die top in Istanbul. Het was de eerste top overigens met alle nieuwe lidstaten van de NAVO.
1: De oostwaartse uitbreiding?
0: Ja, klopt. De NAVO was natuurlijk in één keer bijzonder gegroeid, zeg maar, uitgebreid. Parallellen niet in die zin, want het was natuurlijk toch een beetje de nasleep nog van wat er in Irak op dat moment allemaal gebeurde. Dat had natuurlijk ook binnen de NAVO heel veel gedoe veroorzaakt. Aan de ene kant de Fransen en de Duitsers, aan de andere kant de Amerikanen.
1: En de Britten.
0: En de Britten uiteraard. Maar ook nog een top, denk ik, waar ook gewoon de NAVO-Ruslandraad nog plaatsvond. met een Poetin. Dus toen zaten we nog niet, zeg maar, in die confrontatiepositie zoals we die nu kennen.
1: Interessant wat u daar zegt, want u zegt wel, dit was de eerste top waar een flink aantal landen extra er

0: bij aanwezig was, oostwaartse uitbreiding. Ja. Hebt u toen kunnen aanvoelen, bevroeden, dat het uiteindelijk tegen het zere been zou zijn van Poetin?
1: Nee, althans, het zou best wel zo kunnen zijn. Het kan haast niet worden uitgesloten dat Poetin er wel zo over dacht. Maar daar is toen nog niet zo heel veel van gebleken. Dat is eigenlijk pas duidelijk geworden na de top die in Boekarest plaatsvond in 2008. En daar is natuurlijk in besloten dat Oekraïne en Georgië op een gegeven moment lid zouden kunnen worden van de NAVO. Mm-hmm. Dat heeft duidelijk kwaad bloed gezet bij Poetin. Heeft dat destijds ook zo gezegd.
0: Als je een sterk bondgenootschap wilt, en ook militair sterk bondgenootschap, en dat wil de NAVO natuurlijk zijn, dan zou je denken, haal Oekraïne erbij. Want die zijn op dit moment het meest geavanceerd.
1: Ja, en ik denk ook dat heel veel landen nu kijken naar Oekraïne om te leren van wat daar gebeurt.
0: Ja, zeker. Zelfs de Verenigde Staten.
1: Absoluut, want die hebben natuurlijk noodgedwongen, zeg maar, heel snel en heel goed hun eigen verdediging. Althans, zeker als het om de drones en dergelijke gaat, op orde gebracht. Die hebben echt state of the art als het gaat om dat soort maatregelen of tegenmaatregelen. Alleen als je ze nu formeel lid zou maken van de NAVO, dan ga je dus een zeg in feite van wij gaan deelnemen aan het conflict. Ja. Want als Oekraïne lid is, dan is het evident dat ze, als ze dat al zouden doen, maar dan onmiddellijk artikel 5 inroepen en dan zijn we ook aan de beurt.
0: En dus, toch klinkt dat ergens ook formeel, want we doen toch ook al mee aan dat conflict?
1: Door
0: al onze militaire zendingen en al de middelen die we overmaken.
1: Klopt, indirect wel. Want natuurlijk, er wordt heel veel steun verleend, absoluut. Het enige verschil is dat we het niet zelf uitvoeren. Dus we geven de spullen aan Oekraïne. En Oekraïne moet zelf het vuile werk opknappen, zeg maar.
0: En als je Oekraïne lid zou maken nu, is er geen sprake van. Nee. Om de reden die u net noemt. Maar dan zouden we tegelijkertijd ook zelf boots on the ground moeten zetten.
1: Absoluut. Absoluut. En ik denk dat we hebben denk ik de kans gemist. Toen het conflict begon, vlak daarvoor. Om duidelijk te maken aan Rusland dat het aanvallen van Oekraïne voor ons een brug te ver zou zijn.
0: Ja, maar dan zou je, dat zou bij een artikel 5, maar Oekraïne was nog geen lid van de NAVO,
1: nee,
0: dus
1: maar
0: wat
1: de vraag
0: je dan
1: is,
0: kunnen doen?
1: Ja, maar als je het hebt over formele positie, is vandaag ook weer even in het nieuws. Amerikanen wisten gewoon, en de Britten trouwens ook, dat de Russen dit gingen doen. Dat wisten ze al een half jaar van tevoren, in oktober 2021... hadden ze voldoende bewijs verzameld op allerlei manieren om de Russen zelf te kunnen laten zien van kijk eens, wij weten wat jullie van plan zijn, doe het niet. Ja. Als ze toen hadden besloten, de Amerikanen en of de Britten, om bewijzen symbolische presentie in Oekraïne te organiseren met een paar duizend militairen.
0: Dan was dat voldoende afschrikking geweest?
1: Zeker, want dan heb je een soort tripwire, zeg maar. Waardoor het Russen nog wel een keer nadenken voordat ze daadwerkelijk binnenvallen.
0: Groot stuk vandaag ook in de Volkskrant over een verkeerde inschatting die door onze inlichtingendiensten zijn gemaakt daarover.
1: Ja. Maar de Britten en Amerikanen waren ervan overtuigd, hadden ook alle bewijsmiddelen daarvoor. Maar het enige wat daarna is gebeurd is dat Biden het toen nog heeft gezegd tegen de Russen. Als jullie binnenvallen, dan krijg je sancties. Ja, dat is natuurlijk niet echt afschrikwekkend, tegendeel. Maar er waren wel degelijk momenten en mogelijkheden geweest om iets te doen waardoor de Russen, en niemand zal het ooit weten, misschien af hadden gezien van die inval.
0: Eendracht maakt macht, zeggen ze. Afschrikking maakt macht als het gaat om de NAVO. Wie zorgt daar in dit geval voor? Is dat Poetin? Maakt u ons eendrachtig? Is dat Trump in zekere zin ook? Of toch Rutte?
1: Ja, kijk, de eendracht is natuurlijk toch op dit moment, denk ik,
0: ver te zoeken.
1: Ja, maar ook de dreiging die vanuit Rusland bestaat.
0: Okay.
1: Ook de gedachte van, stel dat het Oekraïne, dat de Russen nog verder in slagen Oekraïne te veroveren. En wat heeft dat voor verdere consequenties voor andere landen in Europa? Je noemde zelf net al de mogelijkheid dat ze wellicht in andere landen nog wat zouden gaan proberen. Het hele filosofie nu ook met extra de uitgaven aan defensie is erop gericht om een eventuele aanval vanuit de Sovjet-Unie te kunnen pareren. Dat is de grootste motivator op dit moment, denk ik, voor het bondgenootschap.
0: De Sovjet-Unie. Ik zat ook te denken, u bent jaren bent u daarbij geweest. Bij wat dan van nu, hè? Op dit moment zitten die regeringsleiders samen. Ja. En u was daar dan ook bij. Was dat moment van zo'n vergadering voor u als chef-staf een moment van adem inhouden of even uitblazen?
1: Nou, eigenlijk als het eenmaal loopt, dan loopt het. Dus dan kan je bijna een beetje uitblazen.
0: Nee, in die zin heel is veel... het voorgekookt dus.
1: Ja, er gaat, uiteraard. Er gaat heel veel werk aan vooraf. Er zijn ook heel veel bilaterale gesprekken. Ook tussen de secretaris-generaal en landen, lidstaten van de NAVO. Zeker ook met de Amerikaanse president.
0: Ja.
1: En zeker nu deze ontwikkeling zich vandaag voordoet. Dus wat je dan ook doet, en dat is ook gebeurd. Je gaat voor de vergadering, zit je nog bij elkaar om door te nemen. Kijk, wat staat er op de agenda? Wat gaan we doen? Wat kunnen we van jullie verwachten? En je probeert het zo goed mogelijk zeg maar in kaart te brengen en regie te voeren.
0: Ja.
1: Zodat je grote verrassingen kunt proberen uit te sluiten. Helemaal lukt dat natuurlijk nooit. Maar die vergadering op zich, dat is natuurlijk toch... je zit dan met 32 lidstaten, met secretaris-generaal. Iedereen moet aan het woord komen. Nou, ga maar na, als iedereen 3-4 minuten spreekt... dan ben je al 2 uur onderweg in zo'n vergadering. Dus vaak wordt daar een beetje bevestigd wat in een eerder stadium al is voorbereid. Er ligt ook een concept. Verklaring ligt al klaar waarover onderhandeld is. Dus dat is in feite de uitkomst van de vergadering. Dus die bijeenkomst zelf moet je eigenlijk zien als een soort formele bevestiging wat daarvoor al allemaal is afgesproken.
0: Het ging op deze zender bij Stand.nl ook over de top. En hebben we niet te vaak een top, te vaak een NAVO-top? Wat vindt u? Want je zou wel kunnen denken, als je iets heel vaak een top noemt, neemt het belang van dat begrip ook af. Hè? Het werkt wel inflatoir wat dat betreft.
1: Ja, dat kan kunnen, maar ik denk dat de omstandigheden op dit moment geopolitiek aanleiding voor zijn om in ieder geval regelmatig op dit niveau bij elkaar te komen. Er gebeurt gewoon heel veel. Dus aan het begin hebben we het over Iran gehad. Oekraïne is natuurlijk toch voor Oekraïne heel belangrijk dat dit op dit niveau gebeurt, want Zelensky kan dan toch nog proberen het nodig voor elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: Door ook zijn bilaterale gesprekken met Amerikanen en NAVO-bondgenoten. En ja, onder deze omstandigheden is het denk ik wel goed dat je probeert toch om naar buiten toe te laten zien dat de NAVO zeg maar er is, bestaat en eenheid wil uitstralen.
0: Dus over eenheid gesproken, we hebben nog een minuut hoor, maar u bent ook oud-ambassadeur in Frankrijk, waar binnenkort er een nieuwe president komt, zoveel is wel duidelijk.
1: Ja.
0: En zij kan in ieder geval meedoen aan die presidentsverkiezingen. Ja. Le Pen, daar kijkt u ongetwijfeld met veel spanning naar uit, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Want wat zou een eventuele verkiezing van haar betekenen voor Frankrijk, maar zeker ook voor het bondgenootschap?
1: Ja, het wordt sowieso heel spannend, denk ik, in Frankrijk volgend jaar. Ik denk, Macron was de eerste keer toen hij werd verkozen in 2017 een absolute verrassing. En die kwam door het midden, kwam die naar voren, zou je kunnen zeggen. Links en rechts vielen weg. Maar wat je nu ziet is natuurlijk dat op de linker en rechter flank, Le Pen aan de ene kant en Mélenchon aan de andere kant, veel populariteit dus ook voor die twee kandidaten. Dat het, zeg maar, wat ertussen zit, op dit moment nog een beetje... heel veel concurrenten kent dat veld.
0: En beide zijn ze niet heel erg pro-NAVO, geloof ik. Hè?
1: Nee, geen van beide. Nee. Dus dat heeft zeker consequenties voor de NAVO.
0: Welke consequenties gaan we later wel meemaken? Dank u wel voor uw tijd. Zo dadelijk één vandaag met Lammert de Bruin. Dank u wel.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast. Als kind wist ik altijd dat ik op een gegeven moment die brief zou krijgen en dat het zou gebeuren. Toen ik binnenkwam was het wel een beetje een reality check of zo.
5: Tommy zet zijn opleiding stop omdat hij zijn dienstplicht in Finland moet vervullen.
4: Ik ging van alles door me heen op het moment. Ik begon een beetje te trillen, ik kreeg adrenaline. Is dit het dan? Begint de oorlog.
5: Wat doet deze tijd met zijn blik op de wereld? Ook als de dreiging vanuit Rusland toeneemt.
4: Mijn ideeën over de toekomst zijn hier ook aan het veranderen.
5: Deze week in Docs, dienstplicht. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel.
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
3: Lammert de Bruin.
23: Goedemiddag, het is een grote stap in een langslepend dossier. De vervolging van Tata Steel door het OM. Maar wat betekent dit nou voor de omwonenden in bijvoorbeeld IJmuiden en Wijk aan Zee? Daarover gaat het zometeen in één vandaag na het NOS-journaal. Jeroen van Kan.
24: Op de NAVO-top in Ankara heeft president Trump nadrukkelijk van zich laten horen. De oorlog met Iran lijkt weer op te laaien. Trump heeft gezegd dat de wapenstilstand in zijn ogen voorbij is. Tegelijk is de spanning met de NAVO-bondgenoten weer terug door opmerking over Groenland en over Spanje. Kortom, Trump is niet blij met de NAVO.
25: I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran. They were unwilling to help us.
24: Ja, een aantal NAVO-lidstaten wilden niet helpen toen die oorlog voerde tegen Iran, zei hij. We gaan naar correspondent Chris Ossendorf in Ankara. Chris, je hebt denk ik wel eens saaiere NAVO-bijeenkomsten meegemaakt.
26: Oh zeker, dit was fascinerend om naar te kijken vanochtend hier in Ankara. Of eigenlijk onheilspellend om naar te kijken. Het gesprek van Trump en Mark Rutte met de pers. Vooral natuurlijk de manier waarop Trump het staakt het vuren met Iran dood verklaart en blijft roepen dat de leiders in Iran gemene leugenaars zijn en dat het verder praten met Iran zinloos is. Maar Trump is ook boos op zijn vrienden, op de NAVO-bondgenoten. Hij blijft maar herhalen dat hij erg ongelukkig is met de NAVO. Trump verwijt NAVO-landen niet loyaal te zijn geweest toen hij zijn oorlog tegen Iran begon. Hij voedt het op Spanje, ze zijn vijandig, zegt hij. En terug ook op de agenda van Trump zijn obsessie met Groenland. Hoewel het land bij NAVO-bondgenoot Denemarken hoort, zegt Trump opnieuw dat hij het wil besturen. En Mark Rutte begrijpt dit. Voegt hij er dan vilijn aan toe, wetend dat het best ongekend ongehoord is om te azen op het grondgebied van een bondgenoot.
24: Ja, nu zien we voortdurend pogingen van Mark Rutte om het temperament van Trump wat te beteugelen. Sorteert dat enig effect?
26: Ja, Rutte probeerde dat wel, maar het kreeg niet het effect waar Rutte op gehoopt had. Rutte probeerde steeds Trump bij te sturen door te zeggen dat er duizenden Amerikaanse vluchten zijn opgestegen vanaf Europese basis. Het is belangrijk om dan te kijken naar het geërgerde gezicht van Trump naast hem. Hij lacht het eigenlijk gewoon weg als Rutte het opneemt voor de Europese bondgenoten. Rutte probeert ook de bezweringsformule weer naar boven te halen over Groenland door te zeggen, stap voor stap gaan we een oplossing vinden met Denemarken. En je ziet dan aan het gezicht van Trump dat hij het allemaal maar niks vindt.
0: Ja, welk signaal stuurt de NAVO in deze ruziesfeer de wereld in eigenlijk? Hoe wordt er in bijvoorbeeld Rusland of China gekeken naar wat er in Ankara gebeurt?
26: Nou, ik weet alleen dat de NAVO zelf natuurlijk gewoon doorgaat met het draaiboek van damage control. Naast het humeurige optreden van Trump, dat voorspelt weinig goed, zijn er natuurlijk gewoon de traditionele manieren hier om eenheid uit te stralen. Het kan best zijn dat er straks gewoon een eensgezinde verklaring komt over investeringen in defensie en steun aan Oekraïne. Maar ondertussen weet de buitenwereld dat achter die papieren werkelijkheid ook een grote verdeeldheid schuilgaat.
0: Een echte werkelijkheid schuilgaat. Dankjewel, Chris Ossendorf in Ankara op de NAVO-top. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water in de stroomtoevoer van de appartementen terecht, ontstond kortsluiting en vervolgens dus brand. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. 3 mensen zijn omgekomen bij Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Onder meer de hoofdstad Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Op meerdere plaatsen brak daarbij brand uit. Een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden is voor de kust van Pakistan verdwenen. Volgens de luchtvaartautoriteit meldde de piloot een probleem met het navigatiesysteem. En daarna lukte het niet meer om contact te leggen. Het openbaar vervoer wordt volledig gratis voor kinderen tot 12 jaar. Dat is al het geval in de trein en in bepaalde regio's. Maar dan volgend jaar zijn ook bussen, trams en metro's gratis, melden de overheden die het regionaal vervoer aanbesteden. Het Openbaar Ministerie sleept Tata Steel voor de rechter. Het staalbedrijf in IJmuiden heeft volgens deze persofficier meerdere wetten overtreden.
1: Als ik het heel simpel zeg, zijn de strafbare feiten dat Tata Steel volgens het Openbaar Ministerie opzettelijk en in strijd met de regels te veel schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast gaat het erom dat er meer is uitgestoten dan mocht volgens de vergunning, dat er onvoldoende onderhoud heeft plaatsgevonden aan fabrieken en ook dat incidenten niet gemeld zijn.
0: Ja, voor die overtredingen kreeg Tata al meerdere boetes, maar omdat er een massa-aangifte is gedaan door 800 omwonenden, ziet het OM zich nu genoodzaakt om meer te doen. In het Gelderse Valburg is een trein op een taxi voor leerlingenvervoer gebotst. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt erop terug. Ook al raakte de auto zwaar beschadigd, de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank bleven ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. En dan nog het weer. Tot besluit veel bewolking. Maar vanmiddag breekt in het westen en het zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
4: Voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Goedemiddag, Tim Schaap.
5: Goedemiddag, Lammert. Hier en daar rijdt het wat langzamer, helaas. Onder andere door wegwerkzaamheden op de A20 ten noorden van Rotterdam. Daar is de weg helemaal dicht en men rijdt nu om over de A16 vanuit Breda. Vanaf Rotterdam Centrum file tot aan knooppunt Terbrechtseplein, 3 kilometer en 10 minuten extra. Verder ook nog file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 10 minuten over 8 kilometer. En tot slot wegwerkzaamheden op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Ouderschans en Bad Nieuweschans, 1 kilometer en 10 minuten vertraging.
7: Ster. Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent.
6: Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
27: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
28: Autotaalglas zit echt overal.
29: Opgelost. Autotaalglas.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
4: Prank calls zijn online ontzettend populair onder jongeren, maar zo'n telefonische grap kan ongelooflijk verkeerd uitpakken. Vandaag staat een man voor de rechter die begin dit jaar, na zo'n telefoontje, twee tieners doodschoot. Daar hebben we het straks over. En Julia, het was weer een heftige nacht in Kiev.
30: Ja, zometeen oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen over de bombardement in de stad, waar hij nu ook is.
4: Nu eerst een rechtszaak tegen Tata.
3: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
4: Want het OM gaat Tata Steel in IJmuiden strafrechtelijk vervolgen voor het illegaal opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat betekent dit voor omwonenden? Hier in de studio onze verslaggever Simone Timmer, die dit dossier al jaren volgt. Welkom Simone.
31: Hoi Lammert.
4: En Sanne Walvis woont in de buurt van Tata. Goedemiddag.
32: Goedemiddag.
4: Wat voelde u toen u het nieuws over die vervolging hoorde? Wat dacht u?
32: Nou, ik moest mezelf echt even wakker knijpen, want we hebben jaren geleden aangifte gedaan en er is 4 jaar lang echt diepgravend onderzoek gedaan. En op het moment dat er dan zo'n bericht komt, ja, dan ben je wel even een beetje verbijsterd.
4: Ik kon het eigenlijk niet geloven.
32: Eigenlijk wil ik het ook niet geloven. Want het zegt echt iets ook over hoe het bedrijf zich de afgelopen jaren heeft gedragen. Het bedrijf bestaat uit mensen, niet uit robots. En wat we zien is dat, wat wij eigenlijk ook al dachten, de winst boven de gezondheid van de omwonenden is gesteld.
4: Ja. Wij hebben ook gesproken met advocaat Benedikt Fiek, die namens 800 omwonenden en dus ook namens u, Sanne Walvis, in 2021 aangifte deed tegen Tata.
33: Ik ben ongelooflijk blij voor mijn cliënten en überhaupt voor de hele leefomgeving. Ik ben heel erg erken het OM ook op de een of andere manier dat ik denk van, oh, wat hebben jullie dit zorgvuldig en goed gedaan. Het is zo'n krachtig signaal naar buiten toe van, luister vervuiler, jullie zijn niet de baas.
4: Ja, mevrouw Walvis, u zei het al, u bent jaren geleden al begonnen met deze strijd omdat u zich zorgen maakt om de gezondheid van uw kinderen. Had u ooit gedacht dat het zo lang zou duren en dat het zo'n juridische uitputtingsslag zou worden?
32: We wisten toen wij aangifte deden dat dat geen lichtzinnige aangifte was. En we hadden ook wel verwacht dat het een langdurige zaak zou gaan worden, ja.
4: Ja. Simone, jij volgt dit als jij al heel veel jaren voor één vandaag. Heeft dit jou verrast, dit nieuws van vandaag?
1: Nou, nee, het heeft me niet verrast. Het is wel zo, dat vertelde Sanne Walfers net ook al. Kijk, het loopt al heel erg lang. Dus op een gegeven moment denk je ook, gaat het wel gebeuren? Gaat er een vervolging komen of lukt dat toch niet? Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat er eindeloos veel rapporten zijn geschreven. Het oudste rapport dat wij hebben kunnen vinden is uit 1975.
4: Ja.
1: Waarin staat dat het bedrijf schadelijke stoffen uitstoot en dat niet gezond is voor de omwonenden en ook niet voor het milieu en ook niet voor de werknemers. Dus ja, op een gegeven moment kan je dan wel denken dat er toch dan iets moet gebeuren.
4: Ja, en dat gebeurt dus nu vandaag met de aankondiging van de vervolging door het OM. Julia, Tata Steel heeft inmiddels een reactie gegeven.
12: Ja, het bedrijf zegt dat ze bijzonder geraakt zijn door de vervolging. Ze vinden het essentieel om een goede buur te zijn. Verder is het te lezen dat het bedrijf de zorg en kritiek serieus neemt en maatregelen blijft nemen tegen de vervuiling.
4: Ja, mevrouw Walvis, hoe luistert u daarnaar?
32: Ja, het is de standaardreactie die Tata Steel geeft. Het is een beetje een omkering, vind ik, van de situatie. Ze zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat hadden ze eigenlijk al jaren geleden moeten doen. En dat zij nu met dit bericht eigenlijk de vervolging ook nog een klein beetje kleineren, dat vind ik echt heel erg chockerend.
4: Ja, kleineren in welk opzicht?
32: Nou, als je het bericht verder leest, dan zie je dat ze ook heel erg ingaan op een aantal technische aspecten waar het OM het inderdaad ook over heeft. Namelijk de staat van de kooksfabrieken en een bepaald type incident wat daaruit voortkomt. Maar dat het grotere plaatje, namelijk dat zij verdacht worden van het schenden van de zorgplicht en het willens en wetens uitstoten van schadelijke stoffen voor de omgeving, daar pakken zij de verantwoordelijkheid niet voor.
4: Nee. Julia, er zijn inmiddels ook al eerste politieke reacties.
12: Ja, nog maar een paar, hè? Want het is reces, dus Kamerleden zijn lastig bereikbaar. Ines Kostic van de Partij voor de Dieren die noemt het geweldig nieuws. Het Kamerlid vindt dat de onderhandelingen tussen Tata en de overheid over vergroening on hold gezet moeten worden. Daarmee is ongeveer 2 miljard gemoeid. Sjoukje van Oosthout van Pro die schrijft op Blue Sky dat de afspraken die het kabinet met Tata wil maken niet goed genoeg zijn. Laurens Dassen van Volt zegt ook op hetzelfde Blue Sky: geen miljarden zolang deze zaak loopt. Kamervraag in de maak. VVD is terughoudend met de reactie, want de zaak is nu onder de rechter. Ook het CDA wacht voor nu verdere ontwikkelingen af. En minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei komt later vandaag met een reactie.
4: Ja, advocaat Fiek zegt dat deze vervolging ook een signaal is naar de overheid.
33: He, want als de overheid sterk en krachtig is ten opzichte van vervuilers, dan heb je de strafrechter helemaal niet nodig. Dus er zitten gewoon heel veel kanten aan dit samenspel van gedragingen door vervuilers.
4: Ja, Simone, ik zei het net al, je hebt er tientallen verhalen over gemaakt voor één vandaag. Jarenlang, je hebt allemaal rapporten boven tafel weten te krijgen waarin eigenlijk al staat hoe schadelijk het is en dat de fabriek ervan af wist. Hoe heeft het nou zo ver kunnen komen? Hoe heeft het zo lang kunnen doorgaan?
1: Ja, ik denk dat het een veelheid aan oorzaken heeft. Kijk, het is de grootste werkgever in de regio. Dus eerder, in de vorige eeuw, het is een bedrijf 100 jaar oud, hè, was het ook gewoon de hand die je voedt, die bijt je niet. Ja. Dus dat is heel lang is dat gewoon het adagium geweest in die regio. Ik denk dat dat langzaam veranderd is, bijvoorbeeld door Sanne en een aantal bezorgde moeders die op een gegeven moment zich afgingen vragen: god, er zit allemaal zwarte stof in de speeltuintjes. Is dat niet ongezond voor onze kinderen? Die zijn met allerlei protesten begonnen, ook in coronatijd. Ja, het is natuurlijk. We zijn ook er anders over gaan denken. Milieu, gezondheid is anders. En Tata zegt wel, we willen een goede buur zijn. Dat is iets wat ze eigenlijk al altijd zijn. En ze zijn ook een goede buur financieel. Maar voor de gezondheid en de omgeving is dat toch een hele ingewikkelde zaak.
4: Wat gaat deze vervolging betekenen voor de toekomst van Tata Steel in IJmuiden?
1: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen, want Tata zit best in een lastig pakket. Ze moeten steun krijgen voor hun groene plannen. 2 à 3 miljard. Dat zou eigenlijk dit jaar beslist moeten worden, want daar moet ook echt mee aan de slag gegaan. Dus dat is natuurlijk best lastig als een bedrijf vervolgd wordt. Dat zal heel. Ja, dan moeten we afwachten hoe die dynamiek in de Tweede Kamer speelt. Bovendien is Tata Steel op dit moment een een Indiaas bedrijf.
4: Ja.
1: En de staalmarkt is wereldwijd niet zo heel erg sterk op het moment. Dus het kan ook natuurlijk nog best wel zijn dat India zegt, nou, dat hele ingewikkelde bedrijf daar in IJmuiden, dat stoten we af.
4: Ja.
1: Dus ik denk wel dat dit best onzeker is voor het aandeel.
4: Ja, mevrouw Walvis, heeft u er vertrouwen in dat het bedrijf zich nu echt anders op gaat stellen, of moet het wat u betreft gewoon sluiten en weg uit IJmuiden?
32: Nou, wij hebben er geen vertrouwen in dat het bedrijf zich nu op een andere manier opstelt. Wij vinden niet dat het bedrijf zou moeten sluiten. Wij vinden wel dat zij zouden moeten erkennen welke schade er geleden is. En ook moeten zorg dragen voor financiële compensatie voor de mensen die die schade hebben geleden. Daar voeren wij vanuit Frisse Wind ook namens de omwonenden een claimzaak voor. Ja, en het is aan Tata Steel om te laten zien dat zij ook echt daadwerkelijk een schone en een groene buur willen zijn. En dat zijn de plannen die nu op tafel liggen. Absoluut nog niet.
4: Nee. Simone, het OM bekijkt nu nog of mensen in de top van Tata Steel persoonlijk kunnen worden vervolgd. Hoe gaat dit nu verder, deze hele zaak?
1: Nou ja, dat is dus nog niet duidelijk. Het OM heeft wel aangekondigd dat er een regiezitting is in november. Dan gaan ze daar meer over duidelijk maken waarschijnlijk. Maar dat betekent natuurlijk wel dat die zaak pas volgend jaar gaat beginnen. En dat kan dan ook best nog een hele tijd duren. En tot die tijd is het wel gewoon business as usual en gaat Tata door met produceren en ook met uitstoten.
4: Ja.
1: Dus wat dat betreft moeten de bewoners ook nog wel echt een beetje geduld hebben. En ja, de zaak is ook nog niet gewonnen voor ze.
4: Nee, dankjewel Simone Timmer en ook bedankt Sander Walvis. Als je aan plaagdieren denkt, denk je waarschijnlijk niet direct aan een schattige wasbeer, maar ze zijn het wel en ze rukken op. Hoe je deze invasie stopt, vragen we zometeen aan een wasbeer-expert.
0: Eén vandaag.
4: En dan, Julia, Russische raketten glippen er weer doorheen.
12: Ja, terwijl Oekraïense president Zelensky om luchtafweersystemen vraagt op de NAVO-top, wordt zijn land gewoon weer bestookt door Rusland. En ook vannacht, verslaggever Hans-Jaap Melissen is in Kiev en hoorde zware explosies.
5: Ik was nog wakker, ik zat Wimbledon te kijken naar een hele lange tenniswedstrijd van Djokovic. En tijdens die wedstrijd eigenlijk kwamen er weer nieuwe knallen. En dat is daarvoor één nacht rustiger. Maar ja, de nacht van zondag op maandag was hier ook verschrikkelijk. Toen er ook een fabriek geraakt werd ten westen van waar ik logeer. Een fabriek waar vermoedelijk wapens in werden gemaakt. En dan kwamen al heel veel extra explosies bij. En een hele woonwijk is daar gewoon verwoest. In brand gevlogen, rondvliegend puin.
4: Ja, en Hans-Jaap was er al een paar maanden niet geweest, hè?
12: Nee, en daarom wilde hij ook graag zien wat er allemaal in die grote stad gebeurd is.
5: En dan is het altijd goed om weer een goede ronde door de stad te doen. En dan zie ik dat er zoveel meer schade bijgekomen is. Dicht bij het centrum ook vaak. Dus bovenkanten van flatgebouwen eraf, middenstukken eruit. Hele gebouwen plat gebrand. Soms wel natuurlijk een soort nevenschade van militaire doelwitten. Hè. Dat de Russen proberen wel degelijk, denk ik, allerlei militaire locaties waar drones en andere dingen worden gemaakt uit te schakelen. Maar ja, dat gaat het grof geschud. Er wordt van alles omheen ook geraakt. Dus er zijn altijd weer heel veel burgerdoden.
12: Ja, en jullie zouden in de regio Kiev al 60 mensen zijn omgekomen. Het maakt de burgers fatalistisch, zegt Hans-Jaap.
5: Ik was bij één zo'n flatgebouw waar, ja, dat was een stuk of 10-11 mensen zijn doodgegaan. Is een woonwijk. En dan de flats eromheen, dan zie je mensen zitten. En dan vraag je van, ja, waar was u toen het... Er was eerst één klap en er waren meerdere raketten ingeslagen. Ja, ik lag in mijn bed. En bent u dan niet naar beneden gegaan? Nee, ik ben gewoon blijven liggen. En ik dacht, ja, ik wacht maar tot het voorbij is. Ja, dan zou je kunnen denken, ja, je gaat jezelf meer in veiligheid brengen. Maar mensen denken dan, ja, het is een loterij. En laat die loterij aan mij voorbij gaan. Als ik geluk heb of als ik pech heb, word ik geraakt. Ja, dat is een soort fatalisme.
4: Ja. Jeetje, maar vast niet iedereen denkt zo, toch?
12: Nee, heel veel mensen gaan natuurlijk wel naar die schuilplekken.
5: Aan de andere kant, er zijn mensen die echt gewoon volgens mij elke nacht al jarenlang in de kelder slapen. En ook in metrostations, daar zitten mensen die zijn er min of meer gaan wonen. Die hebben nog wel een huis, gaan ze overdag naar terug of ze gaan vanuit de metro dan naar hun werk. Maar zo aan het eind van de avond, als die metro's bijna gaan stoppen, zie je ze gaan zitten met spulletjes bij zich. En soms zelfs een klein tentje zetten ze dan op. En dan blijven ze in tot de eerste metro weer gaat rijden.
4: Hey, en Julia, dat er nu toch weer zo vaak raketten inslaan, komt dat doordat er een tekort is aan afweer?
12: Ja, om ballistische raketten te onderscheppen heeft Oekraïne Patriot-raketten nodig. Maar daar is dus een tekort aan. En dus hopen ze in Kiev dat Zelensky wat voor elkaar krijgt op de NAVO-top.
5: de roep is hier wel groot om veel meer luchtafweer. Mensen zien natuurlijk dat een oorlog ook in het Midden-Oosten is geweest, waar heel veel raketten heen en weer zijn gegaan. Ook heel veel luchtverdediging is gebruikt, ook Amerikaanse raketten. Maar Zelensky zegt zelf, ja, er liggen heel veel raketten gewoon in opslagen in de wereld. Patriot-raketten, die hebben wij hard nodig. Stuur ze naar Kiev. En want dan zouden ze iets meer kunnen ondernemen tegen al die grote raketten die toch steeds meer op Kiev worden afgevuurd.
12: Nou, vandaag is de laatste dag van de NAVO-top en daar ontmoet Zelensky president Trump.
4: Ja, misschien dat hij dan toch die afweer daar weet te regelen. Dankjewel. Ja.

0: End of Beginning van Joe.
1: Ik vind ze heel erg schattig, omdat ze zo'n kleine leuke pootjes hebben.
2: Dat is toch wel heel bijzonder als je ze in het wild ziet.
0: Ja, wasberen zien er dan misschien heel schattig uit, maar de beesten rukken op en zorgen voor overlast. In Vlaanderen wordt daarom de strijd tegen de wasbeer opgevoerd om te voorkomen dat het daar net zo uit de hand loopt als in Duitsland en Wallonië. En ook in ons land, in Limburg, worden al maatregelen genomen. Maar wat is er mis met die arme wasbeer? René Jansen van het Wasbeermeldpunt, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, moeten we nu spreken van een wasbereninvasie?
3: Vanaf 2017 werd de eerste voortplanting vastgesteld van wasberen in Limburg. In de tussentijd, tussen dan en nu, zijn er 400 dieren bijna weggevangen.
0: Oh.
3: Als je niks doet, dan komt er zeker een invasie.
0: Ja.
3: En ervoor zorgen dat dat niet gebeurt, is denk ik heel belangrijk. Enerzijds voor dierenwelzijn. Hoe minder dieren je moet doden, hoe beter het is. Anderzijds, iedere wasbeer eet ook allerlei andere dieren. Dus die behoud je daarmee. En dat is een van de doelen om wasberen weg te vangen uit de natuur.
0: Welke dieren eten wasberen dan?
3: Ja, eigenlijk alles. Het is echt een stofzuiger die door een landschap gaat.
0: Oh.
3: De dichtheden kunnen enorm zijn. En ze eten te land, te zee en in de lucht bijna. Niet te zee, maar wel te water.
0: Maar ze vreten dus alles kaal.
3: Ja, kaal. Ze eten ook wel planten. Maar ze eten eigenlijk vooral alle insecten. Alle amfibieën kunnen ze wel eten. Giftige amfibieën zoals vuursalamanden. Die scheiden gif uit. Nou, die eten ze gewoon op. Geelbuikvuurpadden. Nou, ze schijnen ook giftig te zijn. Kunnen ze ook gewoon opeten.
0: Ja.
3: Dus ja, ze eten eigenlijk alles wat ze in hun handige handjes. Want dat hebben ze. Hebben eigenlijk babyhandjes waar ze mee alles kunnen openmaken. En dus alles wat ze te pak kunnen krijgen, dat eet ze op.
0: En de hele biodiversiteit gaat er dus dan zo aan. In Wallonië en Duitsland is die situatie al heel ernstig. Wat is daar aan de hand? Hoeveel wasberen zijn daar?
3: Nou, dichtheden kunnen enorm oplopen. En bijvoorbeeld in Kassel zijn er, heb je iedere 100 vierkante meter heb je gewoon een wasbeer zitten. Kun je bijna gewoon niet voorstellen.
0: Nee. In Vlaanderen wordt daarom nu de strijd opgevoerd om die wasbeer tegen te gaan. Hoe gaan ze dat doen?
3: Dat is nu nog in de maak. Limburg zijn we begonnen in 2019 met ze weg te vangen. In Vlaanderen gebeurt dat al mondjesmaat.
0: Ja.
3: Maar ze zien dat er een enorme stijging is van het aantal dieren. Ze hebben nu door dat er toch echt iets moet gaan gebeuren om het te intensiveren.
0: Maar u bent ze dus aan het wegvangen in Limburg. Wat gebeurt er dan vervolgens met die wasberen die u weggevangen heeft?
3: Eerst zijn er dieren opgevangen, maar de opvangplekken waren vol. Dan kun je een soort woonzorgcentrum voor wasberen maken. Maar ik denk dat politiek gezien het beter is dat geld naar een echt woonzorgcentrum te brengen.
0: Ja.
3: En dus krijgen ze een kogeltje, want er is gewoon geen plek voor ze.
0: Nee.
3: Ja, dat is niet leuk, maar dat is wel het meest humane wat kan gebeuren voor een wasbeer.
0: Want ze zien er zo schattig uit, hè?
3: Ja, totdat ze je in je hand bijten, je konijnhok openbreken.
0: Ja.
3: En je konijn weghalen via de dakgoot. Of via de regenpijp naar boven klimmen. En je dakpannen van je dak gooien of inbreken. En puinhoop maken op je zolder. Via het kattenluikje, wat misschien een chipreader heeft, openbreken. En dan de katten volgen naar de badkamer waar het voerbakje staat.
4: Jeetje, wat een heftig.
0: Het zijn criminele rotbeesten. De koelkast openbreken.
3: Ze kunnen die gewoon openmaken. Ja. Ze zijn echt supersterk. Ze kunnen vallen openmaken waar je dan vervolgens met 90 kilo op moet gaan staan om ze weer terug te buigen.
0: Maar René, jij werkt bij het wasbeermeldpunt. Jij krijgt dus van dit soort meldingen binnen. Stel nou dat ik een wasbeer spot, hopelijk niet bij mijn koelkast. Wat moet ik dan doen?
3: Een melding maken via het wasberenmeldpunt. En upload daar foto's en of filmpjes wat je hebt waargenomen. Zodat dat goed gevalideerd kan worden. En dan wordt gekeken wat verder te doen.
0: En dan kom jij hem wegvangen.
3: Mogelijk, maar mogelijk iemand anders ook.
0: Oké, dankjewel. René Jansen, expert bij het Wasbeermeldpunt. Het is niet onmogelijk om een boerenbedrijf te runnen bij een Natura 2000-gebied. Dat bewijst John Arink met zijn biologisch melkveebedrijf. We vragen hem zometeen naar zijn geheim. Eerst het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1.
0: Jeroen van Kam.
5: Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. Fabrikant in Bergen op Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS is verleden tijd, zei de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top in Ankara. Onderhandelen is tijdverspilling, zei hij, in reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz voerde de VS vannacht bombardementen uit op Iran. Daarop reageerde het land met aanvallen in Koeweit en Bahrein. Kortsluiting was de oorzaak van de dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week. Bij werkzaamheden raakte een leiding beschadigd, waardoor water het elektriciteitsnetwerk van het complex bereikte. Door de kortsluiting, die daar het gevolg van was, ontstond brand. 5 mensen kwamen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een bezoekster van 54. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam.
0: Tim Schaap bij de AWB, waar staat het vast?
6: Nou, op een paar plekken helaas, Lambert. Onder andere een paar tunnels die dicht zijn vanwege de hoge vrachtwagens die ervoor staan. Allereerst de A10, de ring van Amsterdam, de Koentunnel richting het zuiden. Die is dus tijdelijk dicht. Hetzelfde verhaal bij de Noordtunnel in de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Ook daar is de weg tijdelijk afgesloten. Dan een korte file op de A12 richting de Duitse grens. Voor Zevenaar 6 kilometer en 10 minuten door de grenscontroles. En tot slot, omdat de A20 bij Rotterdam dicht is, nu een file op de A16 Breda-Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein heb je 10 minuten vertraging.
7: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: Ruimte voor boeren, maar ook voor nieuwe huizen en voor de natuur. Dat is de inzet van het kabinet om van het stikstofslot af te komen. Maar wat betekent dit in de praktijk? Daarover spreken we John Arink, die zich als boer al jarenlang inzet voor de natuur. Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Uw boerenbedrijf staat vlakbij een Natura 2000 gebied in Oost-Nederland. Hoe doet u dat, boeren zo dicht bij beschermde natuur?
8: Nou, in mijn geval doe ik dat vooral met een hele goede samenwerking met, in dit geval met natuurmonumenten. Dit Natura 2000 gebied is in Korenburg en Veen en dat wordt grotendeels beheerd door natuurmonumenten. En we zijn eigenlijk partners van elkaar geworden. Dus ik lever een heleboel biodiversiteit en extensiteit, dus weinig vee per hectare. En in ruil daarvoor krijg ik van natuurmonumenten veel oppervlakte onder mijn bedrijf. Maar dat is eigenlijk in feite is natuurlijk extensieve landbouw is heel simpel. Je hebt gewoon weinig koeien per hectare. Daar komt het in feite op neer.
0: Ja, maar dat moet natuurlijk wel rendabel zijn.
8: Precies, en daar is ook een heel goed concept voor bedacht door onder andere Anton Stottelen en Judith Westering. En dat heet Boeren voor Natuur. En wij zijn met de provincie Gelderland op het punt dat we dat in september gaan implementeren hier. Dat boeren die dat systeem volgen, wat ik net probeerde te schetsen, dat je zeg maar heel extensief bij een Natura 2000 gebied boert, dat er gewoon een goede vergoeding voor komt te staan, zodat die boer op die plek boer kan blijven in zijn extensieve situatie. Ja. En volgens mij voor die zones is 9 miljard beschikbaar. Dat is ruimschoots genoeg om die melkveehouders die in die zones boeren, om die volgens dat concept boeren voor natuur aan het werk te laten gaan.
0: En wat moeten die boeren dan allemaal doen, behalve dus minder koeien op meer grond laten lopen?
8: Nou ja, als boer neem je afscheid van kunstmest en chemie natuurlijk. En geïmporteerd krachtvoer, dat is ook eigenlijk gaat naar nul. Je hebt dus weinig koeien per hectare. Je boert van de hectares waarop je boert. En je hebt niet een enorme input vanuit het buitenland om je veestapel aan het vreden te houden, zeg maar. En daar staat dan tegenover dat je veel biodiversiteit levert. En dat je ook een vergoeding nodig hebt om dat financieel rond te brengen.
0: Ja.
8: Maar een groot voordeel daarvan is dat de vrijkomende of de grond in zo'n randzone, dat die niet ten prooi valt aan bijvoorbeeld de lelieteelt of dat soort intensieve akkerbouw, wat je bij opkoop van intensieve bedrijven natuurlijk wel hebt. Die grond die vrijkomt, dat is heel vaak wordt daar intensieve akkerbouw op gepleegd met alle negatieve gevolgen van die.
0: Ja, dan heb je geen stikstof, maar allemaal gif. rond de velden.
8: Ja. Ja.
0: En het is een biologisch bedrijf wat u dus heeft.
8: Nou, biodynamisch. En ik ben ook kernfarmer, dus die twee termen kun je eraan verbinden.
4: En u zegt, u levert biodiversiteit. Wat bedoelt u dan precies? U levert dat terug?
8: Nou ja, in natuurbeheer is er een gouden regel. Hè? Hoe lager de stikstofdruk in een gebied is, hoe hoger de biodiversiteit is. Of gewoon dat door sommige mensen wel gestreden wordt. Maar dat is gewoon als een wetmatigheid. Dus hoe minder vee rond zo'n natuurgebied, hoe hoger de biodiversiteit kan zijn.
0: Ja, dan laten we even kijken naar dat natuurgebied waar John Arings bedrijf vlakbij is. Julia, wat is dat voor gebied?
4: Een hoog veengebied waar het al lange tijd heel slecht mee ging. De natuur had er last van te veel stikstof en van verdroging. Er werden maatregelen genomen en die hebben effect, zegt ecoloog Robert Ketelaar van Natuurmonumenten.
9: Die natuur die herstelt zich eigenlijk heel erg snel. Je kunt je eigenlijk bijna niet voorstellen dat hier een paar jaar geleden nog paardjes liepen. En nu is het eigenlijk een heel mooi natuurgebied weer geworden. Wat ongelooflijk belangrijk is voor het watersysteem van het Korenburgerveen.
0: Ja, het Korenburgerveen, zo heet dat natuurgebied. En u werkt daar samen, meneer Arink, met Natuurmonumenten. U pakt dus grond van ze, maar wat doet u nog meer voor hem?
8: Ik beheer de bufferzone rondom dat hoogwaardige natuurgebied, zo'n 100 hectare.
0: Wat betekent dat? Moet u alles snoeien? Of hoe ziet dat de beheer
8: eruit?
0: Nee,
8: ik heb een melkveebedrijf waarbij alle kalven uit die melkkoeien bij ons op de boerderij blijven. En die hou ik allemaal tot het eind op de boerderij. En die in het groeiseizoen, dus van, laten we zeggen, van april tot november, weid ik al dat vee rond het Korenburgerveen. Dus die koeien van mij die doen het meeste werk, hè? De ossen en de vazen. En die zorgen dat het geen bos wordt en dat het natuurgras goed beheerd wordt. En soms moet ik daar zelf iets aan bijspijkeren. Maar mijn vee doet eigenlijk het meeste werk. En ik ben de controleur daarvan, zo moet je zien.
0: En wat doet u dan met al die mest die dat vee op het weiland?
8: Nou, dat is natuurlijk per saldo is er een nulronde. Hè? Want alle gras wat mijn vee daar opvreet rond het veen, dat laat ik daar ook weer achter. Ik voeg niks toe. Nee. En dat is wat je met intensieve landbouw dus wel hebt. Dan voeg je per hectare heel veel kunstmest en krachtvoer toe. Wat eigenlijk de problemen in Nederland veroorzaakt. Nou, en als je boert van de grond waarop je vee loopt en geen verder geen input hebt, ja, dan kun je ook niks toevoegen natuurlijk. Dan zorg je niet voor meer emissie in zo'n gebied. En dat klinkt misschien wat technisch, maar je voegt dus geen kunstmest en krachtvoer toe aan je systeem. Nee. En dan kun je ook onmogelijk vervuilend zijn in dat systeem.
0: Zegt u nou, dit is een enorme kans voor al die boeren die nu in bufferzone zitten om dit ook te gaan doen?
8: Ja, absoluut. Nogmaals, het concept ligt er al. En het concept Boeren voor Natuur is goedgekeurd door BIJ12. Dat is die koepel van provincies. En bovendien is het ook nog goedgekeurd in de catalogus Groenblauwe Diensten. En dat wil zeggen dat het staatssteunproef is. Dus de minister kan hier zo mee aan de slag. En ik weet zeker dat hij heel veel boeren in de zones hier warm voor kan krijgen. En ik doe het op dit moment al 25 jaar zonder enige steun. Dat vergt enige creativiteit financieel.
0: Ja.
8: Maar wat ik zeg, met provincie Gelderland zijn we vanaf september gaan we aan de slag om er wel een vergoeding voor te kunnen krijgen.
0: Wat is de simpelste stap die een intensieve veehouderij nu meteen al zou kunnen zetten, wat u betreft? Heeft u daar een tip voor?
8: Ja, die is heel simpel. Hè? Je belt de veehandelaar en je laat wat koeien ophalen, zodat je minder intensief wordt.
0: Ja.
8: Maar dan moet je natuurlijk wel dit concept, dat moet wel goed in kannen en kruiken zijn voor die tijd.
0: Ja.
8: Maar het is natuurlijk heel eenvoudig dat wanneer je met je boerderij minder intensief wordt, kun je aan dit systeem voldoen. Daar hoef je niet voor geschoold te worden of weet ik wat.
0: Nee.
8: Het is gewoon een heel simpel systeem wat elke melkveehouder zou kunnen.
0: En betekent dat dan ook dat de consument meer moet betalen voor de producten van de boeren?
8: Wanneer daar die vergoeding voor staat, dus die vergoeding van boeren voor natuur, dan hoeft dat niet. Dan kun je juist ook als extensieve boer kun je concurreren op die intensieve markt van boerenproducten. Nu is dat niet zo. Nu moet een biologische boer of een biodynamische boer, die moet eigenlijk tegen de bierkaai concurreren. Want die gangbare producten, de gangbare landbouw, die schade die dat veroorzaakt wordt, die betalen we collectief. Terwijl De melk die Glyndebourne Landbouw produceert, die betalen we niet collectief natuurlijk. Die lage prijs voor gangbare producten, daar profiteren heel veel consumenten van. Terwijl een biologisch product, daar moet meer voor betaald worden, omdat die schade er niet is en dus ingecalculeerd zit in dat biologische product.
0: Ja, wie weet gaat het allemaal binnenkort veranderen als alle boeren uw voorbeeld volgen. Dank u wel, John Arink. Vanavond meer hierover in onze televisieuitzending om 6:30 op NPO 1. We kennen het uit het buitenland, drooggevallen rivierbeddingen. Maar nu staat het ook in onze rivieren, het water extreem laag. Hoe dat kan en wat het precies betekent, peilt onze verslaggever zo aan de Waal in Nijmegen.

0: Love Me Now van John Legend. Het water in de Rijn, de Waal en de IJssel staat extreem laag. Door droogte en weinig smeltwater in de Alpen dreigt er zelfs een watertekort in de rivieren. Wat betekent dat voor de scheepvaart, de natuur en uiteindelijk ook voor ons? Onze verslaggever staat aan de Waal in Nijmegen met waterstanddeskundige Alfons van Winden.
1: Ja, we kunnen daar naartoe. Ik neem aan dat je de rivier een beetje wil zien, dat kan wel goed.
2: Ja.
1: Want dit staat al in verbinding met de rivier hier, dit stukje hier.
2: Dus dit is het Hollands-Duits gemaal en nog zelfs met de SCH.
1: Ja.
2: Hollands en Duits, 1933.
1: Ja.
2: Zwarte drap.
1: Ja, de rivier staat, we staan nu aan de kant van het gemaal waar de rivier normaal zijn water laat zien. En die, dat is helemaal weg nu, want de rivier staat heel laag.
2: Zullen we er heen lopen?
1: Ja, prima.
2: We zijn aan de rand van Nijmegen en we gaan nu naar de Waal lopen. Hier liggen woonboten. Dan zie je het al een klein beetje aan. Hè?
1: Ja, dan gaan ze ook scheef hangen op een gegeven moment. Volgens mij vinden die bewoners dat ook niet zo fijn. Want dan, die Waal zakt nu en die boten die komen op de bodem te liggen daardoor. Ja, dan is het maar net altijd afwachten hoe zo'n boot precies zakt. Hè, soms zit er net een beetje een bult onder en dan zakt die een beetje scheef. Ja, dan moeten ze soms weken wachten voordat ze weer de soep recht in de bord hebben staan, bij wijze van spreken.
2: Want ja, dan zit je echt scheef in de woonkamer.
1: Ja, dat kan echt. Ik ken wel mensen die dan ook gewoon een beetje, dan loop je een beetje alsof je dronken door het huis loopt. Dus dat kan echt. En dat duurt soms weken, hè, dat die rivier weer een keer omhoog komt.
2: Wat ik lees is over de warmte, het dreigend watertekort, dat altijd een vergelijking wordt gemaakt met 1976.
1: Nou, in zekere zin lijkt het er ook nu wel op. Want het was toen een jaar waarin eigenlijk de droogte en de warmte al heel vroeg begon. En ook heel lang doorduurde. Kijk, 2018 hebben we recent gehad. Maar toen begon dat eigenlijk pas in juli. Half juli begon dat toen. En toen werd het heel droog. En nu hebben we eigenlijk al vanaf het voorjaar af hele lage waterstanden in de rivier. En daar lijkt het op 1976.
2: Dus er is eigenlijk niks veranderd?
1: Nee, nou, dit soort droge periodes, die komen gewoon zo nu en dan voor. He, ook onze opa's en oma's zullen daar mee te maken hebben gehad. En ook terwijl ons klimaat in totaal natter wordt, ja, droge periodes zijn er nog steeds. Dus die veranderen niet. En die zijn ook droger geworden, want het is tegenwoordig wel 2, 3 graden warmer dan toen onze voorouders hier rondliepen. En er verdampt tegenwoordig ook steeds meer water. Dus hoeveel het water die er valt, ja, die is ook eerder op. Want het gaat gewoon de lucht in, zeg maar, door de verdamping.
2: Moeten we hier naar beneden?
1: Ja, dat kan. Ja. Kunnen we eens even naar dat bruggetje lopen daarachter. Zie je, daar zit mooi de rivier liggen.
2: De Waalbrug hebben we inmiddels in het zicht. En daaronder de rivier. Het blijft altijd mooi hier, hè? Als je zo naar beneden loopt in Nijmegen. Maar wat er in 1976 gebeurde en eigenlijk nu ook, is dat bijzonder?
1: Ja, eigenlijk wel. Want in twee opzichten is het bijzonder. Het is natuurlijk heel laag water nu. Dus dat gebeurt niet vaak. Maar wat het vooral bijzonder maakt, is dat het al zo vroeg in de zomer gebeurt. Laag water in de Rijn maken we meestal pas mee echt september, oktober. Dan zie je de grootste kans op laag water. Komende week gaat hij nog weer verder zakken naar een stand die hij in deze tijd van het jaar in ieder geval nooit gehad heeft. Vooral door droog weer. Die Rijn heeft een lang geheugen, zeg maar, een lange adem. Maar vooral in Zuid-Duitsland en Zwitserland is het al 8-9 maanden lang dat daar veel minder regen valt. Minder dan de helft van wat er normaal valt. Ja, dan is die rivier op een gegeven moment zijn basisvoorraden heen, zeg maar. En we hebben lessen geleerd van 2018. Ik denk als het net zo erg wordt als toen, dan de kans is zeker aanwezig. Het kan gewoon nu 100 dagen lang heel laag water blijven. Misschien wel lager zelfs dan toen. Dan zullen de problemen enerzijds minder groot zijn, maar er zullen ook weer onverwachte dingen gebeuren. Dat weten we nu nog niet. Het is te vroeg in het jaar om daar iets over te zeggen. En nog steeds kan het ook gebeuren dat straks vanaf 20 juli ineens het weer denkt, we gaan maar eens een paar buien in die Alpen laten vallen een paar weken lang. En dan, ja, dan heb je ineens weer gewoon 30-40% meer water. Dus
2: getekeld weer.
1: Ja.
2: Dus, zo makkelijk gaat het.
1: Zo makkelijk gaat het, ja, een keer.
2: Of het zorgelijk is, ja.
1: Nou, kijk, die natuur heeft het heel moeilijk in de rivier. Die schippers, ja.

0: Ja, die kunnen een paar weken met minder vracht varen. Het wordt allemaal wat duurder. Misschien spullen die op een andere manier vervoerd moeten worden. Ja, we hebben het vaker meegemaakt. Er gaat niet ineens iets helemaal mis. Er zijn trouwens nog wel dingen hoor. Ik kan er nog wel een paar opnoemen. Maar bijvoorbeeld omdat die waterstanden in de rivier, die worden ook steeds lager. En dat heeft ook invloed op het grondwater. Dus bijvoorbeeld hier in Nijmegen is een hele nieuwe wijk gebouwd hierachter, de Waalsprong. En dan blijkt ineens dat doordat het grondwater daar lager staat, dat de scheuren in huizen gaan optreden. Want die grond gaat dan een beetje verzakken. Dan krijg je extra zetting, noemen we dat. Er zijn veel huizen, nieuwe huizen die ineens scheuren hebben. En dat komt doordat die waterstand in de rivier zo vaak laag is geweest de laatste tijd. Dat verhelp je niet zomaar. Daarom is de overheid ook wel een programma begonnen om te proberen die rivierstanden weer omhoog te krijgen. En grappig genoeg niet door meer water, want dat kunnen we, ja, we kunnen niet Zwitserland bellen, doe meer water. Maar je kan wel die bodem van die rivier proberen omhoog te krijgen. En als je die bodem van de rivier een halve meter of een meter omhoog krijgt, gaan ook die waterstanden weer omhoog, dat grondwater weer omhoog. En die uiterwaarden weer vaker meestromen, heeft die schippers ook weer meer water. Dus dat is wat we gaan proberen te doen. We moeten met die bodem van die rivier aan de slag.
1: Het is veel werk en het kost een hoop geld. Het
0: kost een hoop geld. Daar zijn plannen voor gemaakt door Rijkswaterstaat in het kader van ruimte voor de rivier. Zijn ze daarmee bezig? En deze week gaat de ministerraad er een beslissing over nemen of ze dat geld inderdaad gaan uitgeven. Maar het is wel een belangrijke maatregel dat we die rivier gewoon stabieler krijgen, zodat we beter met laag water om kunnen gaan.
2: Dit was een verslag van Joris Kreugel. Ze zijn ontzettend populair. Filmpjes op YouTube van neptelefoontjes waarbij mensen in de maling worden genomen. Maar zo'n grap kan enorm uit de hand lopen, Julia.
3: Zeker. Op nieuwjaarsdag werd in het Piet Wielandpark in Amsterdam twee onschuldige tieners doodgeschoten. De dader even... is zijn naam. En hij dacht door een telefoontje dat hij daar een conflict met een crimineel moest uitvechten. Maar het bleek een slechte grap van een YouTuber.
2: Ja, de verdachte achter die zogeheten prank call staat vandaag voor de rechter. Hoe groot is het probleem van deze lollig bedoelde telefoontjes? Evelien Hoebe, criminoloog van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Hele mond vol. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: U onderzoekt de invloed op jongeren van dit soort extreme dingen die online worden gezet. Kunt u ons eens uitleggen hoe zo'n prank call precies werkt?
4: Ja, zeker. Ja, ik onderzoek niet specifiek prank calls, maar meer algemeen criminogene content die jongeren tegenkomen op sociale media.
2: Criminogene?
4: Criminogene content, ja, dat is dus eigenlijk alles wat impliciet of expliciet verwijst naar criminaliteit. Dus dat kan zijn mensen die worden vernederd of beledigd, zoals hier met die prank call. Maar het kan ook gaan om filmpjes van gevechten, video's van drugs, wapens en dat soort dingen.
2: Ja, laten we even luisteren naar een voorbeeld van zo'n prank call. Een YouTuber belt hier een jongen van 14.
5: Je spreekt met Joris, de wijkagent. Goedenavond. We hadden in ieder geval even geconstateerd dat als het goed is dat jij een cobra voor de voordeur had neergelegd en aangebeld bij iemand. En we hebben daar in ieder geval even een aangifte van gekregen. En we willen jou in ieder geval morgen even op bureau hebben. Want dan gaan we in ieder geval even een zaak van maken. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit soort dingen gebeuren. Dat begrijp je wel, of niet?
6: Nee, ik heb het helemaal niet gedaan.
5: Jij hebt het niet gedaan, dat weet je zeker?
6: Oké, ik heb het wel gedaan.
2: Ja, mevrouw Hoebe, deze filmpjes zijn enorm populair. Wat maakt die prank calls nu zo aantrekkelijk?
4: Ja, het heeft een hoge entertainmentwaarde. Ik vind het zelf een beetje in het kader van ramptoerisme vallen. En het is niet iets nieuws. Dus we keken in de jaren 90 keken we naar bloopervideo's. En in de jaren 20, of de jaren 0 was het de Jackass-video's. Ja. En nu kijken jongeren naar sociale media als televisie, zeg maar. Ja. Ze kijken gewoon filmpjes en hoe extremer het is, hoe meer likes het oplevert en hoe leuker ze het lijken te vinden.
2: Ja, maar nu zegt u het is criminogeen. Betekent dat het allemaal ook crimineel en strafbaar is?
4: Nee, zeker niet. Nee, criminogeen is eigenlijk van, ja, relateert het aan criminaliteit. In dit geval is het toch grijs gebied. In sommige van die prank calls worden echt bedreigingen geuit. Dat mag niet. En wordt ook in sommige gevallen identiteitsgegevens openbaar gemaakt. Dat mag ook niet. Ja. Dus het is een beetje grijs gebied. Maar wat we wel weten is, ik schaar dit soort prank calls onder provocaties. En daarvan weten we uit de literatuur dat het ook gelinkt is aan agressieve respons en agressieve gewelddadige reacties van het slachtoffer.
2: Ja, in real life dus. Dus dan is het niet meer alleen een online grap.
4: Ja, klopt. Ja. En dit moet ik zeggen, het is wel gebaseerd op onderzoek ook onder vriendengroepen en de rivaliserende jeugdgroepen. Dus dat is wel wat anders dan één influencer versus een slachtoffer. Maar het valt in hetzelfde type sociale interactie.
2: Ja, en nu zei u al, het is allemaal niet nieuw. We hadden inderdaad in de jaren 90 deed Jack Spijkerman het al decennia lang op de radio. Maar dit gaat wel allemaal heel ver. Het lijkt ook steeds extremer te worden. Klopt dat ook?
4: Nou ja, ik weet niet of het extremer is geworden. Maar wat ik wel weet is dat algoritmes die achter de sociale media platforms draaien, dat die extreme content sneller, dat sneller delen. Dus het levert meer views en likes op. En dan dat pikken die algoritmes op, waardoor het ook weer vaker wordt laten zien aan mensen. En dan verspreidt het zich sneller.
2: En nu noemde u ook al dat er vernederingsvideo's zijn, van die zeg sorry video's. Dat heeft, is eigenlijk hetzelfde effect wat dan voor elkaar wordt gekregen.
4: Ja, zelfde kaliber inderdaad. Dus die zegt sorry video's die zijn ook bedoeld om het slachtoffer gezichtsverlies te laten lijden. Wat ik denk is dat iemand die ernaar kijkt, dat die een beetje worden meegenomen in degene die het heeft opgenomen. In dit geval de prankcaller of degene die het filmpje maakt en dus aan de kant staat van de vernederaar. En dat misschien een gevoel van macht oplevert. Maar dit is speculatie.
2: Ja. Wat voor jongens zijn het die dit doen? Tenminste, ik neem aan dat het vaak jongens zijn.
4: Daar kan ik nog niet zoveel over zeggen van wie die posts maken. En posten, daar zijn we nog mee bezig. Maar ik weet wel dat het onder een grote groep jongeren wordt gezien. Dus we hebben verschillende type content uitgevraagd. En we weten dat personen die worden vernederd, dus 10% van de jongeren zien dagelijks filmpjes waarin dit gebeurt.
2: En heeft dat dan ook heeft dat effect op het gedrag van jongeren? Worden ze er bijvoorbeeld gewelddadiger van door dit soort video's te bekijken?
4: Nou, dat verwachten we wel, maar ook hiervoor is onderzoek nog niet toereikend. Dus wij denken dat vooral die groep die het echt heel vaak ziet, dat die mogelijk risico van normvervaging hebben. Dus dat ze het inderdaad normaler gaan vinden over tijd. Maar dat is lastig uit elkaar te halen. Dus we weten nu wel dat er een verband is. Dus jongeren die dit soort content vaker zien, plegen ook vaker criminaliteit en vinden dit gedrag normaler. Maar dat kan ook komen doordat die jongeren zelf dit soort content opzoeken. Ja. Dus we zijn nu nog bezig met longitudinaal onderzoek om dat verband precies de richting ervan te snappen.
2: Ja, nu gaat de politie na de zomer spreken over het aanpakken van dit soort opruiende oproepen. Dus post die oproepen tot rellen of zoiets als prank calls. Wat denkt u, hoe moet de politie dit aanpakken?
4: Ja, kijk. Het lijkt me, ik denk dat het heel goed is dat beleidsmakers hiermee bezig zijn. Laat ik dat voorop stellen. Tegelijkertijd denk ik dat het handhaven ervan nog best wel lastig gaat zijn. In ieder geval als je kijkt naar de blootstelling van jongeren hieraan. Omdat er zoveel verschillende sociale media kanalen zijn. Groot deel is ook gewoon onder afgeschermde gebieden en accounts. Dus daar kunnen politie waarschijnlijk niet bij. En jongeren zoeken het zelf ook op. Dus zolang het op internet te vinden is, dan kunnen zij dat vinden. Ja. Dus ik denk, als je echt kijkt naar van wat moeten we doen om jongeren wat beter te beschermen, dat je dan beter kunt inzetten op het vergroten van digitale weerbaarheid onder jongeren. Onder andere via onderwijs en door toch ouders ook meer bewust te maken hiervan. Van wat er online allemaal te vinden is.
2: Ja, en daar alert op te zijn. Dank u wel, Evelien Hoebe, criminoloog bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Vanavond meer hierover en over de strafzaak ook tegen deze EVI in onze televisieuitzending om 6:30 op NPO 1. Zuid-Europa wordt weer geteisterd door grote natuurbranden. Je kan er elke zomer de klok op gelijk zetten. Maar kunnen die branden nou echt niet voorkomen worden? Wil een oud brandweerman weten? We vragen het zo aan een expert.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: De kwartfinales.
7: Morgenavond om 10:00. Een volledig verslag van Frankrijk-Marokko. In een extra lange uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Vrijdagavond om 9:00 Spanje-België. En zaterdagavond om 11:00 Noorwegen-Engeland. Met de tweede helft in een extra Langs de Lijn.
9: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. en verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
16: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
15: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
16: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: NPO Radio 1. 1 uur.
9: Lammert de Bruin.
2: Bent u man en gaat u wel eens naar de sauna? Pas dan op, want u wordt er 3 maanden onvruchtbaar van. Dat zegt althans de persvoorlichter van de European Sperm Bank tegen NRC. Maar is dat nou feit of fictie? Straks het antwoord in 1 Vandaag na het NOS-journaal. Jeroen van Kam.
17: Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Opinieleider Maurice de Hond deed vanochtend zijn verhaal voor de enquêtecommissie Corona. Hij stond tijdens de pandemie zeer kritisch tegenover de beslissingen die de overheid nam. Bijvoorbeeld als het ging om het belang van goede ventilatie. Politiek verslaggever Lars Geerts, waarom wil de commissie de Hond graag horen?
18: Een van de opdrachten van de commissie die de Tweede Kamer heeft meegegeven is dat er ook moet worden gekeken of er genoeg ruimte was voor critici op het coronabeleid om hun geluid te laten horen. En of de overheid, zowel het kabinet als de Kamer, hoe die daarmee om zijn gegaan. Nou, vandaar een van de meest prominente critici op dat gebied, Maurice de Hond, die vanuit zijn achtergrond als sociaal geograaf en dataspecialist ook onderzoek deed naar het virus. Onder meer bijvoorbeeld door bronnen te raadplegen die hem via Twitter werden aangeboden. En dat leidde bij hem tot de conclusie dat het virus zich niet verspreidde zoals de wetenschap het op dat moment aannam. En hij probeerde dat verhaal over het voetlicht te brengen, probeerde dat ook aanhangig te maken bij het kabinet en ook bij leden van het OMT. Want medisch microbiologen, de WHO, die dachten er anders over en hij wilde hen overtuigen. En dat werd heel persoonlijk op een bepaald vlak, omdat hij het idee kreeg dat de wetenschap niet open stond voor zijn verhaal. En dat we leiden hem er vooral toe om de persoon van Jaap van Dissel daarop aan te vallen, want hij zou de voornaamste oorzaak zijn dat dit geluid niet doorkwam.
19: Je had het gevoel met alles dat het doodsloeg, omdat het niet paste in het beeld, met name van Dissel, hoe de verspreiding ging. En die heeft met hand en tand zich daartegen verzet. En het erge was, ik heb regelmatig contacten gehad achter de scherm, zelfs met OMT-leden. Die zeiden, je hebt gelijk. Alleen, als ik dat naar buiten... En dan zeg ik, ja, dat kan je mij wel vertellen, maar waarom breng jij het niet naar buiten? En die mensen zeiden dan, ja, als ik het naar buiten breng, dan wordt het voor mij functie elders. Dus er was ook omerta bijna omheen.
18: Ja, de hond. De hond die verweet van Dissel dat hij door zijn eigen gereidheid en eigen wijsheid niet open stond voor andere verhalen. Hij werd meerdere malen zeer persoonlijk op dat vlak. Hij gooide ook verwijten op het hoofd van de modelleur van het RIVM en noemde ook een journalist van de Volkskrant bij naam als iemand die hem niet serieus nam en waar hij tegen moest strijden.
11: Ja, hij neemt er nogal dissident standpunt in, zou je kunnen zeggen, in deze hele kwestie. Straks moet er een eindrapport liggen van de commissie. Hoe wordt dat gewogen? Nou, traditionele wetenschap ten opzichte tegenover mensen die er een dissident standpunt op nahouden.
18: Nou, de commissie heeft in ieder geval in de verhoren steeds aangegeven dat zij zich nog geen oordeel hebben aangemeten. Dat dat pas komt op het moment dat het rapport uitkomt. En dat wordt pas volgend jaar verwacht. Je merkt wel dat dat deze commissie heel veel ruimte wil geven aan mensen die tijdens de coronacrisis heel kritisch stonden ten opzichte van overheidsbeleid. En vooral ook wil horen zonder dat daar een kritisch tegengeluid ook direct al in de verhoren tegenover staat. Vanmiddag overigens een andere criticaster van het beleid, maar die zelf in het kabinet zat, dat was Mona Keizer, staatssecretaris van Economische Zaken toen die tijd. Die werd ontslagen omdat ze zich niet hield aan de eenheid van kabinetsbeleid.
11: En wat zij gaat zeggen daar, dat horen we later. Dankjewel, Lars Geert. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het zonder vergunning lozen van schadelijke stoffen met PFAS. De fabrikant in Bergen op Zoom zou illegaal schadelijke afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich bewuster worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. In de Waal zijn de afgelopen tijd meerdere mensen verdronken. Met borden, spandoek en aandacht op sociale media probeert de gemeente mensen bewuster te maken van de gevaren. In Indonesië staat een enorme afvalberg al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet. Maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Tata Steel vindt het in de kern onterecht dat het OM het staalconcern wil vervolgen. Het bedrijf heeft al veel maatregelen genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen tegen te gaan, zegt het in een reactie. Het OM vindt dat het concern opzettelijk stoffen uitstoot die de gezondheid van omwonenden bedreigen. De oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen, waarbij vorige week 5 vrouwen om het leven kwamen, is bekend. Het Antwerps pakket zegt tegen de VRT dat het vuur is ontstaan tijdens de plaatsing van een nieuwe elektriciteitskast.
20: Waarbij dan een koperen waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding.
11: Ja, het strafrechtelijk onderzoek naar de brand loopt dus nog. Het weer tot besluit. Bewolkt. Later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen is er veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
2: Voor het verkeer gaan we naar Tim Schaap.
21: Ja, meerdere bijzonderheden om te melden helaas. Allereerst liggen er voorwerpen op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Wat er precies ligt weet ik niet. Ik weet wel dat de rechter rijstrook dicht is. Vanaf knooppunt Grijshoord is de vertraging 10 minuten. Dan een pechgeval in de Corbelo-tunnel, de N434. De weg die eigenlijk de A4 en Wassenaar met elkaar verbindt. Daarom nu viel op de A44 vanuit Amsterdam. Vanaf Leiden ongeveer 2 kilometer en 10 minuten. En tot slot de Duitse grenscontrole op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf Duiven 9 kilometer en 20 minuten vertraging.
22: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Ja, hier zit een echte presentator van vlees en bloed. Maar bij RTV Oost hebben ze nu een virtuele AI-presentator. Waar dat nou weer goed voor is, vragen we zo aan de hoofdredacteur. En Julia, jij duikt voor feit of fictie de sauna in.
3: Ja, het zou voor mij veilig zijn om te doen, maar mannen zouden er 3 maanden onvruchtbaar van kunnen worden. Dat werd gezegd in de NRC en wij gaan kijken of dat klopt.
2: Nu eerst, zijn de natuurbranden in Zuid-Europa nou niet te voorkomen?
23: Vraag 1 vandaag.
2: Want er zijn er ook weer dit jaar grote natuurbranden in Zuid-Europa, waardoor al duizenden mensen zijn geëvacueerd in zowel Frankrijk, Spanje als Portugal. Lucas Berkelaar uit Sas van Gent, goedemiddag.
24: Goedemiddag.
2: U heeft daar een vraag over. Heeft u wel eens zo'n natuurbrand van dichtbij meegemaakt eigenlijk?
24: Ik ben zelf 34 jaar brandweerman geweest.
2: En u heeft als brandweerman ook zo'n grote natuurbrand wel eens moeten bestrijden?
24: Nou, niet zo heel groot, maar wel eens brand bijvoorbeeld in een korenveld of zo.
2: Ja, dat kan wel snel gaan, hè?
24: dat gaat razendsnel.
2: Ja. Wat zou u graag willen weten over die natuurbranden?
24: Nou, als je nou kijkt naar Australië en Amerika, dan wordt daar preventief groeien weggebrand. En mijn vraag is nou eigenlijk, wat doen ze nou in Zuid-Europa om dat te voorkomen? Want het is elk jaar raakt daar.
2: Ja. Kunnen er niet meer preventiemaatregelen worden genomen, wilt u graag weten?
24: Ja, precies. Ja.
2: We gaan het vragen aan Jelmer Dam, landelijk adviseur natuurbrandbeheersing bij Brandweer Nederland. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ja, die natuurbranden in Zuid-Europa, waarom zijn die nou zo hevig en kunnen zij die zich zo snel verspreiden?
0: Nou, op dit moment hebben zij extreme hitte. Ik was even bij Perpignan aan het kijken wat de verwachting is vanmiddag. Dat gaat op tot 43 graden. Met een harde droge winter overheen, dan heb je extreem brandgevaarlijk meteorologische omstandigheden.
2: Ja, dat snap ik. En welke maatregelen worden er dan nu genomen met deze temperaturen in Zuid-Europa?
0: Nou, op dit moment kan je natuurlijk geen moeilijk preventieve maatregelen treffen. Daar ben je dan te laat voor. Hè. Preventieve maatregelen treffen wij in het algemeen in de winterperiode. Op dit moment is het vooral goed communiceren. Ze hebben in Frankrijk ook een landelijk crisisteam in het leven geroepen om in ieder geval de juiste middelen op de juiste plaats te kunnen krijgen. Zoals de vrager ook wel terecht opmerkt, dat dit soort grote branden, die voorkom je vooral voordat het gebeurt.
2: Ja.
0: En dan moet je aan landschapsbeheer denken. En terecht dat de vragensteller zegt dat je ook preventief kan branden. Dat wordt ook veel gedaan, ook in Zuid-Frankrijk en ook in Spanje bijvoorbeeld.
2: Oh.
0: Maar je kan je voorstellen dat het landschap enorm groot is en dat dat per sector altijd aangepakt wordt. Dus je kan niet alles in één keer doen.
2: Oké, maar wat kun je dan wel preventief doen dat ze nu misschien niet doen in Zuid-Europa?
0: Nou, in principe Zuid-Europa is goed erop voorbereid. Alleen we zien wereldwijd, en Europa die zet daar ook nu zwaar op in, om niet alleen af te wachten totdat het daadwerkelijk brand uitbreekt, maar ook aan de voorkant heel goed je landschap goed in te richten. Wat we wel afgelopen 50 jaar gezien hebben, is dat we vooral geïnvesteerd hebben in een betere bestrijding en wat minder in landschapsspecifieke aanpak. En daar moeten we nu vooral heel erg op gaan inzetten.
2: Oké, en hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Zijn we hier voorbereid op zulke natuurbranden?
0: Nou, in Nederland zien we natuurlijk dezelfde klimatologische veranderingen. Dus ook in Nederland moeten wij nu echt zwaar gaan inzetten op de drie factoren die we kunnen doen. Dat is landschapsbeheer, dat is een betere bestrijding en dat is meer onderzoek en kennisvergaring op het thema. Dus ja. Ook daarin moeten we op alle drie de vlakken enorm gaan investeren. Want het gaat sneller dan menigeen had doen vermoeden.
2: Ja, meneer Berkelaar, heeft u zo antwoord gekregen op uw vraag?
24: Ja, dat is vrij duidelijk zo.
2: Ja, duidelijk verhaal. Heeft u nog een andere vraag? Want we hebben de expert nu toch aan de lijn.
24: Nee.
2: Oké. Nou, dank u wel voor het stellen van uw vraag. En dank u wel ook voor uw uitleg, Jelmer Dam van Brandweer Nederland. Heeft u zelf ook een vraag, dan kunt u hem insturen via onze website op eenvandaag.nl/chat. Of u kunt hem stellen via de NPO-luister-app.
1: Al sinds 2019 zitten we op slot vanwege stikstof. Vergunningen in de bouw voor huizen, bedrijven of wegen konden amper worden afgegeven. Ondanks pogingen kwamen vorige kabinetten niet tot een oplossing.
2: Ja, hij klinkt en ziet er ook uit als Jaap Erik Bijl, presentator bij RTV Oost. Maar dit is toch echt een AI-kloon van Jaap Erik. Bij de regionale omroep experimenteren ze de komende weken met een virtuele presentator voor de online nieuwsvideo's. Hoofdredacteur Danny de Vries van RTV Oost, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Waarom hebben jullie behoefte aan een nieuwe AI-collega? Voldoet de echte Jaap Erik niet meer?
4: Nou, laat het hem maar niet horen. Nee hoor, hij voldoet wel degelijk.
2: Ongelukkig.
4: Nee, het leuke is ook dat hij zelf ook een van de bedenkers is om dit te realiseren. Want het idee is ontstaan binnen onze AI-projectgroep van de omroep. En de bedoeling was eigenlijk om zo toch meer uitlegvideo's online te kunnen maken. Zodat we niet steeds meer een studio nodig hebben. En dat is ook het mooie van dit experiment. Hè, want je kan het nieuws sneller brengen, je kan meer content kan je maken. En tegelijkertijd kan je, zeg maar, in die uitlegvideo's ook je publiek beter meenemen in het verhaal wat je wil vertellen. Want moet je je voorstellen, als je analfabeet bent of dyslexisch bent, dan is het toch wel heel erg fijn als je op een goede manier het verhaal te horen krijgt. En daar is dit een heel mooi voorbeeld van.
2: Maar dat kan toch ook met Jaap en Erik in de studio?
4: Ja, alleen Jaap Erik wil ook nog wel eens vrij zijn. Oh. Of een weekendje weg. Of wil misschien nog wel eens een keer op vakantie. Of iets dergelijks. Dus dan is het wel heel erg fijn om te kijken van, goh, wat kan er dan wel? En dat is het mooie, hè. We zijn natuurlijk een publieke regionale omroep. Het past echt bij de publieke omroep om met dit soort innovatieve zaken en technologieën te gaan experimenteren. Dat zijn overigens ook afspraken die we hebben gemaakt met het ministerie van OCMW om, zeg maar, jaarlijks allerlei experimenten te gaan uitvoeren. Die inspelen op nieuw mediagedrag of het beter bereiken van nieuwe doelgroepen. En daar hoort natuurlijk gewoon ook experimenteren met de AI hoort daar gewoon bij.
3: En zie je als luisteraar of kijker meteen, weet je dan meteen dat het AI is?
2: Hij klonk heel echt, hoor.
3: Ja.
4: Ja, nou ja, zijn stem was al gekloond, dus het is ook een echte stem. Het zijn ook niet meerdere stemmen in elkaar of iets dergelijks. Het is echt de stem van Jaap Erik, dat is één. Twee, het is ook echt de beeltenis van Jaap Erik. Ook dat is niet het is geen avatar of iets dergelijks. En drie, en dat is heel belangrijk, juist ook omdat wij natuurlijk AI maken gebaseerd op de publieke waarden die bij een publieke omroep horen. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Is hij ook degene die echt de regie heeft bij het gebruik van zijn eigen kloon. De rechten liggen bij hem. Okay. We zorgen er ook echt voor dat die menselijke controle er ook altijd is. En we zijn hiermee aan het experimenteren. Dus we zien hem in beeld. De versie die jij nu hebt gezien, daar zit het AI-logo wel bij. Maar we gaan het ook echt prominent op zijn jasje bijvoorbeeld plaatsen, zodat het ook echt helder is. En wat misschien ook wel goed is om om rekening mee te houden, is dat, kijk, de items die gemaakt worden, die zijn inhoudelijk journalistiek onafhankelijk gemaakt, gewoon door echte redacteuren, inclusief Jaap Erik zelf. En de beeltenis is echt en de stem is echt. Alleen het bewegen van Jaap Erik, ja, dat is dan AI gegenereerd.
2: En hoe zit het dan met de emotie? Als je bijvoorbeeld een nieuwsbericht moet voorlezen, waarbij toch heel veel doden zijn gevallen, dan moet je daar toch ook iets persoonlijks in leggen als presentator. Lukt dat ook met AI?
4: Nou ja, er zijn natuurlijk altijd nog wat beperkingen, maar ja, die technologie die gaat natuurlijk zo ontzettend snel. Ik denk echt wel dat er een moment aankomt dat je echt of niet echt niet meer van elkaar kan onderscheiden. En dan is de journalistieke vraag natuurlijk, hoe ver willen we daarin gaan? Wat vinden wij passend? En waar past het bij? Misschien past het veel beter bij de uitlegvideo's zoals we die nu maken voor onze socials. Maar is het absoluut ongepast om dit bijvoorbeeld op televisie te doen. Nou ja, dat is het mooie van het experiment. We gaan het een paar maanden gaan we het doen. We gaan de reacties van ons publiek gaan we gewoon ook afwachten. Ja. We hopen ook dat er heel veel mensen gaan reageren. En dan kunnen we daar vervolgens weer op verder voortbouwen.
2: Heb je geen moment getwijfeld om hiermee te experimenteren?
4: Nee, absoluut niet. Zeker niet. Ik moet eerlijk zeggen, het is al ontstaan in de tijd voordat ik hier hoofdredacteur mocht zijn. Maar toen het mij voor werd gelegd, dacht ik meteen bij mezelf, ja, maar dit past gewoon precies bij ons, wat we moeten doen. En zolang we dat inderdaad maar gewoon echt doen op basis van die publieke waarden, dus die kwaliteit en betrouwbaarheid, maar ook dat we het onafhankelijk kunnen doen en ook dat we bijvoorbeeld iets bij kunnen dragen aan toegankelijkheid, vind ik dit helemaal goed. We zijn een publieke omroep. Hè. We zijn niet commercieel gedreven. Dus we doen het niet uit kostenbesparing of iets dergelijks. We zijn echt aan het kijken van hoe kunnen we hier sneller onze content brengen of meer content brengen. Hoe kunnen we ons publiek beter bedienen?
2: Maar nu heb je het al een aantal keren genoemd, het woord betrouwbaar. Er is natuurlijk heel veel discussie over fake news online. Wat is wel echt, wat is niet echt? En dan komen jullie met een niet echte presentator.
4: Ja, maar het is wel een echt mens die ook achter de knoppen dat ook echt de regie daarvan in ogen of in handen heeft. Ja. En op die manier gaan we natuurlijk ook kijken, wat doet dat inderdaad met de betrouwbaarheid? Maar dat is het mooie van experimenten.
3: En waarom vind je het dan eigenlijk wel online kunnen? En niet op tv?
4: Nou, je hebt, wat je ziet is dat bijvoorbeeld bij tv een vaak wat oudere doelgroep kijkt. Zeker als mensen lineair kijken. Die zijn daar misschien minder aan gewend. Heeft misschien een wat langere tijd nodig om daar aan te wennen. Terwijl online er eigenlijk al heel erg veel AI-gegenereerde video's zien. Je kan je bijna afvragen of dat niet inmiddels al doorgeslagen is naar een meerderheid van wat we online zien. Dus daar zijn mensen ook misschien meer gewend aan het feit dat het op die manier plaatsvindt. Goed, wij maken dit nu gewoon ook echt bewust bekend, omdat we juist die betrouwbaarheid hoog hebben staan. We hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, we gaan het gewoon doen en we gaan kijken of mensen het verschil zien. Maar ja, dat past dan weer niet bij het publiek.
2: Nee, zeker. Julia, RTV Oost is niet de enige regionale omroep die dit doet, hè?
3: Nee, bij RTV Drenthe experimenteren ze bijvoorbeeld ook. Daar spreekt de AI-stem Bart Nijsman, nieuwsman op zijn Drenthe, het regionieuws in op Radio Drenthe. Dat klinkt zo.
5: Dan nu het regionale nieuws van RTV Drenthe. Ik ben de kunstmatige nieuwslezer Bart Nijsman. Bij een café aan de Kerkstraat in Assen heeft vannacht een steekincident plaatsgevonden. Daarbij raakten een 26-jarige man en een 22-jarige vrouw uit Assen gewond, waarvan één ernstig.
3: Ja, volgens hoofdredacteur Mark Fisch van RTV Drenthe doen ze dit, zodat ze ook nieuwsredacteuren die niet zelf kunnen of willen voorlezen, toch de bulletins kunnen maken. Omroep Brabant experimenteerde 2 jaar geleden al met een AI-presentator, een digitale kloon van hun presentator Nina. Die proef kwam na een paar maanden ten einde. Hoofdredacteur Renzo Veenstra vertelt waarom.
6: Er zijn denk ik 2 belangrijke redenen waarom we er niet mee door zijn gegaan. Het eerste is, we probeerden met heel weinig inzet toch wat extra's te bieden. Nou, dat weinig inzet viel een beetje tegen, want er zat toch nog elke dag iemand aan te monteren. En dat werd een beetje duur. Tweede was, het publiek begreep het niet helemaal. Jonge mensen snappen het wel, die hebben echt zoiets van leuk, begrijpen we. Het oudere deel van het publiek begreep het niet helemaal. Die zei, ja, wat is nou nog echt en wat is niet echt? En ja, je wilt je publiek niet in verwarring brengen, dus zijn we daar voorlopig niet mee doorgegaan.
2: Ja, Danny de Vries, jullie gaan er nu toch dus mee experimenteren. Wanneer besluiten jullie of het verder gaat?
4: Nou ja, kijk, als reactie op de laatste quote, we zijn natuurlijk 2 jaar verder en je ziet tegenwoordig heel veel mensen experimenteren met de AI. Ja. Ik denk dat er tegenwoordig ook heel veel teksten al op die manier door heel veel mensen gemaakt worden. We hebben nu gezegd, we gaan het een paar maanden gewoon doen met deze uitlegvideo's. We gaan kijken hoe ons publiek erop reageert en daar trekken we dan weer onze conclusie uit. En die gaan we uiteraard natuurlijk ook weer breed binnen onze collega regionale omroepen en binnen het publieke bestel bespreken.
2: En daarna een AI-hoofdredacteur? Of blijf je gewoon...
4: Nou, als ik dan lekker thuis kan zitten, lekker vakantie kan vieren, dan lijkt me dat helemaal prima. Maar daarvoor moet ik eerlijk zeggen dat ik mijn werk veel te leuk vind. Dus dat zal er voorlopig nog niet komen.
2: Oké, dankjewel. Hoofdredacteur Danny de Vries van RTV Oost. De eerste video's met de AI-versie van presentator Jaap-Erik Bijl zijn nu dus te zien in de app en op de site van RTV Oost.
8: Feit of fictie?
2: Ja, Julia, mannen in sauna's.
3: Ja, we gaan het inderdaad over sauna's en de vruchtbaarheid hebben van mannen. Want de European Sperm Bank die zei tegen de NRC dat een bezoek aan de sauna voor 3 maanden onvruchtbaarheid zorgt. Nou, daar keken wij wel een beetje van op.
2: Ja, dat moeten we tot op de bodem uitzoeken voor alle mannelijke sauna-liefhebbers.
3: Nou, precies. En ten eerste ben ik benieuwd hoe het ervoor staat met de kwaliteit van het sperma in Nederland. En we vragen Liliana Ramos, klinisch embryoloog bij het Radboud UMC, hoe dit zit.
10: Er zijn voldoende kinderen die spontaan geboren zijn. Dus wat dat betreft kan ik niet zeggen dat de kwaliteit zo slecht is. Maar we zien wel dat de toename van vruchtbaarheidstechnieken nodig zijn om een paar zwanger te maken. En dat maakt dat gewoon voor de helft van de gevallen ligt de oorzaak bij de man.
3: Ja, steeds vaker moeten er dus technieken worden ingezet om stellen te helpen bij het krijgen van een kind. De hoofdoorzaak is nog altijd botte pech. En soms is er gewoon een genetisch foutje.
10: Dan weten we dat een genetische component heel groot is. Dus dat is in dat geval helaas heel veel pech voor de patiënt. Die, ja, zijn ouders zijn vruchtbaar. Hij is onvruchtbaar en dat komt heel vaak door een genetische foutje.
3: Toch zijn er ook andere factoren die slecht zijn voor de kwaliteit van het zaad. Dat horen van Katja Teerts, universitair hoofddocent voortplantingsfysiologie aan de Universiteit van Wageningen.
12: De oorzaken die daaraan gehangen worden is lifestyle, veel zitten, nauw ondergoed dragen, roken, drinken van alcohol, blootgesteld worden aan toxische stoffen, zoals vanuit de omgeving ook, wat we noemen de endocrine disruptors. Dus er zijn heel veel verschillende factoren die daaraan bijdragen.
2: Oké, en dus blijkbaar dan warmte, want die sauna is dus niet echt bevorderlijk voor het zaad.
3: Absoluut, en dus heeft het mannelijk lichaam daar allerlei trucjes voor bedacht, vertelt uroloog Bart van Bezooijen.
7: De ballen hangen niet voor niks buiten het lichaam. Zaadcellen hebben het liefst 35 graden Celsius. En dat wordt keurig geregeld door je lichaam. Doordat ze buiten het lichaam hangen, maar ook door de bloedvoorziening van de zak. Dat hebben spermacellen het liefst. En zo kunnen ze het beste zwemmen bij die temperatuur. En als het dus warmer wordt, dan heeft dat wel invloed op de kwaliteit van je sperma.
2: Nou, ik steek weer enorm veel op. Een sauna klinkt dan heel erg ongezond, Julia. Want wat gebeurt er dan met het lichaam?
3: Nou, Katja Teers, die somt de effecten even allemaal op.
12: Het directe effect is dat er minder spermacellen zijn. Dus dat betekent dat er minder gemaakt worden. En wat ook heel belangrijk voor spermacellen is de bewegelijkheid. En want ze moeten goed kunnen zwemmen om een eicel te kunnen bevruchten. En je ziet ook dat daar die bewegelijkheid van die spermacellen een negatief effect heeft ondervonden van dat saunabezoek.
2: Maar dan zouden alle Noorse en Finse mannen onvruchtbaar zijn met al hun saunabezoeken.
3: Ja, dat zou je toch denken, maar toch niet. Want Teert kan geen wetenschappelijk bewijs vinden voor die schadelijke effecten van langdurig stomen.
12: Het is ook niet zo verbazingwekkend, want als je kijkt naar mannen in tropische landen, bij temperaturen van 40 graden plus, daar zie je ook niet echt een negatief effect van de temperatuur op de zaadcelvorming.
2: Oké, maar goed, zitten er nou wel of geen risico's aan om als man naar de sauna te gaan?
3: Ja, uroloog Bart van Bezooijen heeft de verlossende woorden voor alle mannelijke sauna-liefhebbers.
7: Aanmaak wordt misschien wat minder, ze zwemmen misschien tijdelijk wat minder hard. Maar dat is maar een heel tijdelijk effect. En zeker als je een gezonde jonge man bent met een goed aantal zaadcellen, dat zijn er nogal wat als het even mee zit, 20 miljoen per milliliter, dan merk je daar niks van qua vruchtbaarheid.
2: Oké, word je 3 maanden onvruchtbaar na saunabezoek, feit of fictie?
3: De experts die we hebben gesproken zeggen allemaal dat de hoge temperatuur van de sauna niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van sperma, maar af en toe die hete hut in moet kunnen en heeft volgens hen geen effect op de algehele vruchtbaarheid en zeker niet 3 maanden lang. Maar wil je echt zeker van je zaak zijn als je probeert kinderen te krijgen, dan kun je sauna's en warme baden meter mijden. Fictie dus.
2: Dankjewel. Het is bijna 2:30. Zometeen Bureau Buitenland. Sophie Derksen, waar gaan jullie het over hebben?
13: Wij kijken naar de NAVO-top in Ankara in Turkije natuurlijk. Die is in volle gang. Wereldleiders proberen Trump ervan te overtuigen aan boord te blijven. Vooraf hoopten ze op een, mild gestemde Trump. Juist nu er een staakt het vuren in Iran gold. Maar ja, vannacht viel de VS Iran weer aan als vergelding voor Iraanse beschietingen. Kortom, hoe is de stemming daar? Zo dadelijk Bob Deen, Michel Haas, defensie-expert en collega Midden-Oostenkenner Abdoen Boezerda.
2: Oké, dankjewel. We gaan luisteren. Dit was 1Vandaag. Online zijn we te vinden op 1Vandaag.nl. Onze tv-uitzending is om 6:30 op NPO 2. En wij wensen u een hele fijne middag.
14: Afrotros, de omroep voor ons.
15: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
15: Vakantieboeken koop je lokaal, bij Libris en op Libris.nl.
25: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
26: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
27: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. U snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
22: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
23: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
29: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
30: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
31: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
30: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
32: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
33: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
32: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
33: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
27: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
34: De minister mocht de asielvergunning van twee Iraanse gezinnen intrekken toen hij erachter kwam dat ze valse verklaringen hadden afgegeven. Dat oordeelt de Raad van State. De minister moet wel beoordelen of de gezinnen alsnog asiel krijgen, ook al houden ze vast aan hun verklaring. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS is verleden tijd, zei de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top in Ankara. Onderhandelen met Iran is tijdsverspilling, zei hij. In reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz voerde de VS vannacht bombardementen uit in Iran. Daarop reageerde Teheran met aanvallen in Kuwait en Bahrein. Kortsluiting was inderdaad de oorzaak van een dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week, bevestigde Belgische justitie. Bij werkzaamheden raakte een leiding beschadigd, waardoor water in contact kwam met elektriciteit. Bij de brand die ontstond kwamen 5 mensen om. Nijmegen wil zwemmers in de Waal bewuster maken van de gevaren. Na meerdere verdrinkingsdoden komt de gemeente met borden, een spandoek en aandacht op sociale media. Het is lastig om gedrag te veranderen, erkent burgemeester Bruls, maar deze voorlichting kan helpen.
35: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar plekken die opvallen. In totaal staat er zo'n 85 kilometer file. Dat is meer dan anders, maar ja, daar wordt er wel op meerdere plekken aan de weg gewerkt. Bijvoorbeeld op de A7, Groningen-Duitse grens. Het geval tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans. 3 kilometer en 20 minuten. Ook wegwerkzaamheden op de A20. Ten noorden van Rotterdam is die weg dicht. Daarom nu file op de A16 vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein een file van een kwartier over 5 kilometer. Dan nog een Duitse grenscontrole op de A12, Arnhem-Duitse grens. Vanaf Duiven 7 kilometer en 20 minuten. Dan ben ik er nog niet. De A27 staat erbij. Breda-Gorkum. Bij Gorkum zelf een ongeluk. 1 rijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot slot liggen er voorwerpen op de weg op de A50 naar Os. Vanaf knooppunt Grijshoort een file van 10 minuten.
27: NPO Radio 1. VPRO.
36: Bureau Buitenland.
0: Derksen.
1: Welkom bij Bureau Buitenland. De Turkse hoofdstad Ankara is het toneel van de NAVO-top. En die moet, om het met ironieën te zeggen, unaniem een belachelijk groot succes worden. NAVO-chef Rutte en de Europese bondgenoten proberen de NAVO opnieuw te definiëren in een wereldorde die met de dag grilliger wordt. Vooraf werd gehoopt op een mild gestemde Trump, juist nu er een staakt het vuren met Iran gold. Maar ja, vannacht vielen de VS Iran weer aan als vergelding voor Iraanse beschieting. Je hoorde het net ook in het nieuws. Over het oplaaien van de strijd in het Midden-Oosten straks collega Abdou Bouzerda. Maar we beginnen met Bob Deen en Michel de Haas over die NAVO-top in Turkije. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. De NAVO moet zichzelf opnieuw uitvinden nu Amerika zich in rap tempo terugtrekt. Volgens NAVO-chef Mark Rutte zijn we uiteraard hard op weg in de goede richting, maar er is ook nog werk aan de winkel.
2: We are moving in the right direction. The strategy is clear, but the match is far from over. And to win it, we need all team members to pull their weight.
1: Ja, het gaat de goede kant op, maar dan moet iedereen wel aan boord blijven, aldus Rutte. Hoe lastig is dat als de grootste bondgenoot VS onder leiding van Trump roet in het eten blijft gooien? Wat kan Europa zelf doen? Bij mij Bob Deen, directeur van Instituut Klingendaal, nu in Ankara bij die top. En vanuit de studio in Gent, defensiespecialist Michel Haas, verbonden aan de universiteit in die stad. Welkom allebei. Bob, ik begin bij jou in Ankara. Ja, waar velen hoopten op geen gedoe tijdens deze top, leidde vannacht die aanvallen tussen Iran en de VS weer op. Trump zei vanochtend zelfs dat het staakt het vuren met Iran over is. Hoe valt dat nieuws daar bij jullie op die top in Ankara?
3: Ja, dat overschaduwt wel de top. Want het was natuurlijk de hoop van Mark Rutte en van de bondgenoten dat dit eigenlijk een zo saai mogelijke top zou worden, waarin we gewoon de gemaakte afspraken tegen het licht zouden houden en kijken wat er nog moet gebeuren. En ja, dat nieuws over Iran, dat komt natuurlijk wel hard aan. Ook in zijn persconferentie zei Trump er echt hele harde woorden over. Ja. Dat Iraniërs zieke mensen zijn en echt weer met die manier van hem die we kennen. En ja, daar had iedereen wel een beetje moeite mee.
1: Ja, hij noemde ze leugenaars. Bijkomend punt is natuurlijk, Trump zette eerder de NAVO-bondgenoten eerder onder druk om zijn oorlog in Iran en het Midden-Oosten te steunen. Hoe zie jij dat, Bob? Is het toeval dat de VS juist nu, tijdens die NAVO-top, ja, besluiten om die Iraanse aanvallen te wreken, zoals zij dat zeggen? Zien?
3: Nou, ik zie er niet meteen een kausaal verband tussen. Wat zo lastig is dat de Iran eigenlijk geen kerntaak van de NAVO is. Alle bondgenoten hier willen het liefst over de oostflank en de zuidflank van de NAVO hebben. En helemaal niet over dat conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Mm. Maar ja, de onvrede van Trump over het gebrek aan steun, dat uitte die ook weer.
1: Yeah.
3: En toen we ze nodig hadden, kwamen ze ons niet helpen. Maar ik heb hun hulp ook niet nodig. Met vrij harde woorden ook wederom. Ja, dat hangt er toch steeds maar boven de markt als een soort donderwolk.
1: Yeah, Trump zei natuurlijk, hè, bijvoorbeeld een land als Spanje dat zich eerder ferm uitsprak tegen de Amerikaanse acties in Iran, dat kreeg er vanochtend van Trump ook weer van langs. Spanje is een verloren zaak, dreigt alle handel met Spanje op te schorten, doet Trump. Voert Trump nou de druk op de Europese bondgenoten verder op? Het zij dus voor steun in zijn oorlog tegen Iran of überhaupt voor een hogere bijdrage aan de NAVO. Wat is het gevoel daar?
3: Ja, het is wel steeds het gevoel van druk. En ook, hij begon weer met Groenland te noemen. Dat vinden natuurlijk met name Denemarken, maar veel meer bondgenoten vinden dat ook heel vervelend dat hij dat doet. De hele harde woorden aan het adres van Spanje. Ik vond dat Spanje daar eigenlijk bijzonder onderkoeld en verstandig op reageerde.
1: Ja, dit kennen we wel, hè, zeiden ze.
3: Dus ik heb ook wel het idee dat de bondgenoten wat beter met Trump hebben leren omgaan, hoor, met die harde woorden van hem. En ondertussen vergaderen mensen gewoon in die zaal door. En als je goed kijkt, hè, we moeten nog de echte slotverklaring straks zien, maar het lijkt erop dat verder deze top grotendeels volgens plan verloopt. Stad is hermetisch afgegrendeld. Het viel me wel echt op hoe Turkije probeert de orde te handhaven hier. Het stikt van de politieagenten, waterkanonnen. Maar er zijn dus eigenlijk twee werkelijkheden. Trumps verhalen over de wereldpolitiek en ondertussen een bondgenootschap dat gewoon probeert door te gaan en de gemaakte afspraken te bestemmen.
1: Ja, daar komen we zo even voor de helderheid. Wat zei Trump vanochtend over Groenland? Is dat een nieuw dreigement?
3: Ja, dat hij het nog steeds wil hebben, dat Denemarken er eigenlijk niet zoveel aan heeft, dat de Verenigde Staten het veel harder nodig hebben. Kortom, dit is gewoon nog niet weg. Mark Rutte heeft deze crisis een beetje gemanaged. Maar het echte probleem, namelijk dat Trump gewoon zijn zin op Groenland heeft gezet, is nog niet van de kaart.
1: Nee. Dat lijkt me ook veelzeggend, de timing van die boodschap zo aan het begin van deze top. Michel Haas, even naar jou. Jij bent gespecialiseerd in de Europese samenwerking binnen de NAVO. Werkt aan de Universiteit van Gent. We horen het, de NAVO is bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. Er moet een NAVO 3.0 opstaan. Hoe moet die nieuwe verbeterde versie eruit zien?
0: Ja, dus die NAVO 2.0 was eigenlijk een beetje postkoude oorlog NAVO, met een dominante VS en met gespecialiseerde legers. En die 3.0 is eigenlijk het idee van echt een burden shift naar Europese NAVO-landen, die dan eigenlijk zichzelf zouden kunnen verdedigen zonder in ieder geval de conventionele steun van de Verenigde Staten als het moet. Mm. En idealiter met de Verenigde Staten. Dus ja, echt een grotere stempel van die Europese NAVO-staten. En ook een beetje geopolitieke ontwaking van Europese NAVO-lidstaten.
1: Ja, Europa blijft dus in die nieuwe versie verantwoordelijk, of wordt eigenlijk nog meer verantwoordelijk voor zijn eigen, wat dan genoemd wordt, conventionele defensie. Hè, zo begrijp ik dat. Mm-hmm. We hoorden natuurlijk net Rutte, die vindt dat de NAVO sneller moet doorpakken. In The Economist deed hij met von der Leyen een oproep voor meer productie van wapens in Europa. Hoe staat het met dat streven? Hoeveel kan Europa zelf?
0: Ja, Europa is dat aan het opbouwen, maar dat gaat best wel traag. Ik denk dat zeker het industrieverhaal dit jaar een stuk belangrijker is geworden. Dus vorig jaar zaten we nog een beetje in crisismodus. En dit jaar zie je ook op die NAVO-defensietop, industrietop, dat er daar toch heel veel nadruk wordt gezet. Ook op communicatie van, kijk, we zijn het echt wel zelf aan het opbouwen. En daar zie je ook dat die communicatie heel erg op wordt ingezet. En ja, als je dat dan vergelijkt met de Russische oorlogseconomie, dan gaan we wel nog heel traag. En dat is een beetje het moeilijke aan de communicatie, dat je eigenlijk twee boodschappen hebt. Aan de ene kant, Rusland is niet aan het winnen. Maar aan de andere kant, Rusland is wel een groeiende dreiging waar Europa op moet antwoorden. Dus en natuurlijk ook.
1: Maar eventjes voor naar wat die boodschap dan waard is. Want ik lees bijvoorbeeld The Guardian, die citeert diplomaten die zeggen dat het wel 5 tot 10 jaar kan duren voordat Europa eigen nieuwe productielijnen voor eigen defensie heeft ontwikkeld. Dan lopen we gewoon nog steeds achter de feiten aan.
0: Ja, het is een beetje een genuanceerd verhaal, denk ik. Dus sommige systemen gaan we inderdaad niet op korte termijn kunnen vervangen als het gaat over industrieproductie. Voor andere systemen kunnen we bijvoorbeeld wel gedeeltelijk autonomie opbouwen. Een voorbeeld bijvoorbeeld tussen Nederland en België zijn de AMRAAM-raketten die we gebruiken voor NASAMS, dus middellange afstand luchtafweer, maar ook voor de F-35's. Je ziet nu dat dat een dossier is dat ze gaan kijken van, kan Nederland of België dat bijvoorbeeld zelf produceren? Dus dan zit je wel met Amerikaanse raketten, maar bijvoorbeeld productie op Europees grondgebied. Dus daar worden toch wel stappen in gezet.
1: Tussen lidstaten bedoel jij?
0: Tussen lidstaten om die industriële samenwerking te verhogen. Maar alles vertrekt natuurlijk vanuit het idee van hoeveel heb je nodig, van welke dreiging ga je uit. En dan is de grote vraag, in het spectrum van die Amerikaanse terugtrekking heb je het meest extreme is volledige terugtrekking, ook bijvoorbeeld van inlichtingen en echt integratie van onze systemen. En het minimale is dan misschien een deel van de conventionele terugtrekking, maar toch nog een aanwezigheid op Europees grondgebied. En daarbinnen moeten wij manoeuvreren. En dat is moeilijk. We weten gewoon niet heel goed wat Amerika op dat vlak gaat doen.
1: Nee, want feit is, hè, wij verhogen natuurlijk ook die defensieuitgaven en die inspanningen omdat de VS zich terugtrekken. Er was een donderpreek van Piet Hegseth, de defensieminister, aangekondigd, verwacht. Die zou zijn teruggevloten. Nu is sprake van een herziening van de Amerikaanse middelen in Europa binnen 6 maanden, lees ik dan. Wat moeten we daaruit lezen? Ik bedoel, hoe gecommitteerd is de VS aan de NAVO? Wat gaan ze precies terugtrekken?
0: Ja, dat gaat voor een deel over troepen die hier aanwezig zijn en capaciteiten, maar ook voor een deel over welke capaciteiten de Verenigde Staten binnen die Europese verdedigingsplannen, dus binnen die NATO Defense Planning eigenlijk, vrij zouden kunnen maken in het geval van een escalatie. Dus stel, er breekt iets uit, een escalatie of een beperkte invasie, en wij reageren, we zeggen artikel 5. Elk land heeft eigenlijk ingeschreven hoeveel capaciteit ze dan vrij kunnen maken binnen bepaalde periodes. En de Verenigde Staten trekt daar een deel van de capaciteiten van terug. En de Europese NAVO-landen moeten dat eigenlijk zelf beter gaan invullen. En eigenlijk is dat ook een beetje de logica zelf, hè? En 2 weken geleden op de ministeriële top van de NAVO, eigenlijk ter voorbereiding van deze Ankara-top. Hmm. Heb je gezien dat er dus communicaties kwamen van Nederland, die bijvoorbeeld Reaper-drones daarop inschrijft. Dus Europese NAVO-landen moeten dat ook voor een deel gaan opvangen.
4: Dus de Europese landen moeten ook beter met elkaar coördineren over wat ze beschikbaar hebben. Hè, ja. Bij geval van een aanval, zo lees ik dat. Hmm. Bob, even concreet. Lukt dat? Ik bedoel, ik herinner me toch ook vooral honende reportages over spoorlijnen die niet op elkaar aansluiten. Kortom, hoe ver is Europa met die eigen verdediging, met die eigen productie, met het beter coördineren van wat er is aan middelen?
3: Nou, eerlijke verhaal, niet ver genoeg. Wat Michel zegt is natuurlijk echt het probleem. Als de Amerikanen zich terugtrekken, moeten de Europeanen wel minimaal zo snel kunnen opschalen als de Amerikanen zich terugtrekken. Anders heb je een kloof. En ja, die gap, de deterrence gap, daar heeft iedereen het hier de hele tijd over.
4: De afschrikkingskloof, nou, vertaal ik even.
3: Ja, ja, en dat is echt een zorgenpunt, omdat we een paar dingen niet weten. We weten niet hoeveel Amerikaanse troepen en middelen er nog overblijven in Europa. En we weten niet precies hoe die oorlog in Oekraïne afloopt. En in hoeverre we ook op Oekraïne kunnen rekenen om de Russen ook samen mee af te schrikken. Want daar ging het hier ook heel veel over.
4: Waarom weten we dat niet, Bob?
3: Ja, dat zijn twee onzekere variabelen. Bij Trump weet je het gewoon niet. En die oorlog is ook nog steeds onzeker. Er kantelt wel iets. Het gaat nu beter met Oekraïne dan een jaar geleden. Ik mocht een panel voorzitten met de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken. En die zat er al een stuk optimistischer in dan een jaar geleden. Door de verandering ook op het slagveld. Maar dan nog weten we niet precies hoe en wanneer die oorlog eindigt. Nee. En in die onzekere tijd moeten de Europeanen dus opschalen. En wat mij dan wel een beetje hoop gaf, ik zat in een paar panels ook met vertegenwoordigers van de defensieindustrie, dat er steeds meer ook gekeken wordt naar effecten bereiken in plaats van alleen maar grote wapensystemen aankopen. Mm-hmm. Want sommige effecten, zoals het vernietigen van Russische tanks, waar ze er nog steeds een aantal van hebben, dat kan je ook met veel goedkopere middelen bereiken, zoals drones, zoals de Oekraïners laten zien. En de industrie, je hebt nu eigenlijk een soort splitsing tussen de oude en de nieuwe industrie. De oude industrie, de grote giganten, die zijn traag. Die moeten fabrieken erbij bouwen. En de nieuwe industrie, die schaalt opeens heel

0: nieuwe industrie. De oude industrie, de grote giganten, die zijn traag. Die moeten fabrieken erbij bouwen. En de nieuwe industrie die schaalt opeens heel snel op naar Oekraïns voorbeeld. En op dus, die manier zouden we die kloof ook kunnen dichten.
1: Ja, dus daar ligt een reden voor optimisme wellicht. Maar ja, toch eventjes, als we naar het moment van nu kijken. De VS trekt middelen terug. Ja, precies op het moment, schrijft bijvoorbeeld de Volkskrant vandaag, dat de dreiging van Rusland groter dan ooit is. Ik bedoel, inlichtingendiensten zijn steeds alarmerender, politici ook, over die Russische dreiging. Tegelijkertijd horen we over de Oekraïnse successen op het slagveld. Hoe zit dat nou? Welke dreiging gaat er juist nu van Rusland uit?
0: Ja, ik vind dat ook heel verwarrend hoe er gecommuniceerd wordt hierover. Want enerzijds zegt Mark Rutte, nou, de Oekraïners kunnen dit gewoon winnen, nog steun erbij, dan kunnen ze Rusland verslaan. Mm-hmm. Aan de andere kant zegt hij, pas op, want Rusland kan ons elk moment gaan aanvallen. Ja, dat is natuurlijk lastig te rijmen, maar het klopt wel als je kijkt naar hoe die oorlog zou moeten eindigen. Op het moment dat Oekraïne verslagen zou worden en Rusland al zijn middelen opeens vrij heeft om ons mee aan te gaan vallen, ja, dan hebben we een groot probleem. Maar als de Oekraïners stand houden, dan oefenen zij natuurlijk ook druk uit op de Russen. En dan hebben ze niet hun hele leger beschikbaar. Nee. Dus daarom blijf ik daar steeds op hameren. Die oorlog, hoe dat eindigt, is rechtstreeks in ons belang. En daarom veranderde hier ook de manier waarop over Oekraïne gepraat werd. Niet alleen als land dat steun nodig heeft, maar ook als land dat ons kan helpen een deel van die problemen op te lossen die door die Amerikaanse terugtrekking wordt veroorzaakt. Ja. Inclusief in het defensieindustriedomein.
1: Tot slot, Michel, wat vind jij? Welke beslissing moet er nou tijdens deze NAVO-top vallen om te zorgen dat Europa er nog beter voorbereid op staat binnen de NAVO?
2: Ik kijk vooral eigenlijk naar strategische communicatie. Dus welk verhaal wordt er gebracht? Want die NAVO 3.0 die werd dan ook aangekondigd door Hegseth. Maar het moet wel een Europees verhaal zijn. En vorig jaar denk ik dat vooral bombastische communicatie van de 5% voor Trump bij mensen is blijven hangen. Maar het gaat eigenlijk niet om de Verenigde Staten te pleasen. Het gaat over Europa en de Europese verdediging. Dus ik hoop dat er daar toch een soort van strategisch communicatieverhaal vanuit Europese staten kan versterkt worden.
1: Maar je bedoelt dat Europese staten beter moeten uitleggen waarom er wat jou betreft terecht meer geld zou moeten gaan naar defensie.
2: Ja, en ook in aanloop daar naar de top, dan zie je heel veel staten communiceren en natuurlijk ook Rutte van, ja, we gaan ze vertellen dat we echt goed bezig zijn, dat we meer aan het investeren zijn. En dat klopt wel, maar bijvoorbeeld de Europese bevolking staat helemaal niet meer zo sympathiek tegenover Amerika. Dus als je het gevoel geeft aan de bevolking van, we doen dit voor Trump, dan denk ik dat je een groot deel van de publieke steun ook kan verliezen. En eigenlijk is maatschappelijk draagvlak gewoon de basis van afschrikking ook. En op basis daarvan bouw je capaciteiten op natuurlijk en kun je samenwerken. Maar je moet wel een bevolking hebben die begrijpt dat er een dreiging is en bereid is om elkaar te verdedigen eigenlijk.
1: Dank je zeer. Michel Haas was dat. En Bob Deen over de NAVO-top in Ankara, waar de bondgenoten bij elkaar zijn. Terwijl de oorlog in Iran en het Midden-Oosten vannacht weer opleiden.
3: Bureau Buitenland.
4: Sophie Derksen.
5: Is he fired down? Is the MOU dead?
6: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
1: Ja, vannacht waren er dus weer aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran rond de straat van Hormuz, terwijl ze in juni nog een bestand sloten. Die overeenkomst met Iran is voorbij, riep Trump vanmorgen in niet mis te bestaande bewoordingen. Hij noemde het tijdverspilling om nog verder te praten. Wat betekent deze nieuwe escalatie voor het Midden-Oosten? Die vraag aan collega Midden-Oostenkenner Abdou Bouzerda. Welkom Abdou.
7: Dag Sophie.
1: Even nog terug naar die vraag van dit moment. Hè. Begon daar net ook met Bob Deen even. Wat denk jij, waarom besloten de VS vannacht om eerdere aanvallen van Iran te vergelden? Heeft dat ergens te maken met de timing van die NAVO-top?
7: Als we naar het persbericht kijken van CENTCOM, dat zijn de hoogste militaire leiders in de regio, die hebben aangegeven dat het alles te maken heeft met die aanvallen op olietankers, onder andere van Qatar en Saudi-Arabië, die door die straat van Hormuz zijn gevaren en om heel precies te zijn heel dicht tegen de Omaanse kust aan. Zij waanden zich veilig. Iran zou ze hebben aangevallen en toen hebben de Amerikanen besloten om een aantal locaties, we weten inmiddels dat het ruim 80 zijn, dat zijn locaties ook met name rondom Zuid-Iran tegen de kust, waar dronefaciliteiten zijn, communicatiekwartieren van de Iraanse marine, die namelijk erop toezien wie er door die straat van Hormuz doorheen vaart en vooral wie niet.
1: In hun persbericht dat het te maken had met de NAVO-top,
7: dat
1: maar
7: stond
1: hoe zie
7: er niet
1: je dat
7: in.
1: Zelf?
7: Maar het illustreert wel natuurlijk ook de verhouding tussen Amerika en Europa. Het is geen geheim dat Europese leiders

0: Denk bijvoorbeeld aan Merz, Spanje, maar ook andere leiders, ook de Noorse, helemaal niet zo blij zijn met dat Amerika daar in de Perzische Golf de aandacht afleidt van toch wel een andere belangrijke brandhaard, Oekraïne-Rusland. Dus er is onvrede bij de Europese bondgenoten. Mm. En dat het nou net gebeurt dat Trump, de belangrijkste leider van een NAVO-bond, van een NAVO-land, daar tijdens die top zich laat afleiden door Iran, is natuurlijk wel veelzeggend.
1: En wat lees jij daar dan in? Wat vertelt het ons over de positie van Trump?
0: Het laat zien dat hij toch heel erg afgeleid is door waar het een Perzische Golf gebeurt. Terwijl eigenlijk die 32 landen daar in Ankara met elkaar moeten gaan praten over meer defensie, samen optrekken tegen die Russische dreiging, zorgen dat toch die kloof gedicht wordt tussen Amerika en Europa. En ja, dan gebeurt dit. Ze zeggen het niet hardop. Ze steunen Amerika als het gaat om de vrijheid van navigatie in de Straat van Hormuz. Dat is gewoon internationaal. Daar zijn eigenlijk iedereen is erover eens. Schepen moeten veilig kunnen varen door die straat. Maar dat ze er niet blij mee zijn, ja, dat zullen ze nu niet hardop zeggen. Maar dat is geen geheim.
1: Je bedoelt de bondgenoten.
0: De bondgenoten zijn niet blij met dat Amerika aan het aanvallen is.
1: Nou, sterker, de secretaris-generaal van de NAVO Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk. Ja. Als een staakt het vuren wordt geschonden, vind ik het van cruciaal belang dat de VS krachtig reageren, zei Rutte. Jette zei ook dat de schendingen van het bestand niet geaccepteerd mogen worden.
0: Ja, en voeg daaraan toe Kaya Kallas, hoofd van de EU buitenland en veiligheidsbeleid. Ook die geeft aan dat er namelijk navigatievrijheid moet zijn. Dus als het gaat om de straat van Hormuz, dit probleem voor alle duidelijkheid is ontstaan door die oorlog. Iran claimt soevereiniteit over die straat, zegt wij bepalen welke schepen erheen moeten gaan. Mm. Nog in de golfregio, nog verder buiten, en zeker hier in Europa, daar staan ze eigenlijk wel aan de kant van Amerika. Ze kunnen het niet verkroppen en niet accepteren, moet ik zeggen, dat Iran besluit om baas te spelen over die straat van Hormuz.
1: Ja, ja. Ja. En nou zegt Jette, tegelijkertijd moet er maximale diplomatieke druk uitgeoefend worden om ervoor te zorgen dat die besprekingen tussen Iran en de VS worden voortgezet. Een oplossing wordt gevonden. Er is natuurlijk 3 weken onderhandeld. Mm-hmm. Is dat hele proces nu voorbij na deze harde uitspraken van Trump vanmorgen en na deze aanvallen over en weer?
0: Als je naar Trump zelf luistert, hij zegt ik denk dat het voorbij is. Het is wel de harde taal die we natuurlijk van Trump gewend zijn. Ik denk dat het nog niet de echte stekker eruit is gehaald. Dat zie je ook in de reactie van de Iraniërs. Ook die zijn buitengewoon ontdaan. Die zeggen er is een grove schending van het Memorandum of Understanding. Maar zij beamen niet dat het dood is. Ik zou zeggen dat raamwerk, om maar in beeldspraak te blijven, is min of meer nu in coma, maar het is niet klinisch dood. En dat heeft heel simpel mee te maken dat Amerika wil tot een vergelijk komen met Iran en Iran wil ook tot een toch wel een deal komen met de Verenigde Staten. Hmm. Dus kortom, ze zijn bij gebaat om toch een deal te gaan krijgen met elkaar.
1: Maar waar ontleen je dat vertrouwen aan? Want
0: vertrouwen niet, maar wel noodzaak, bittere noodzaak. Voor Iran om te beginnen economisch.
1: Ja.
0: Dat land heeft echt moeite om overeind te blijven. Je kunt eigenlijk zeggen dat ze dat helemaal niet zijn, want er komt helemaal geen geld binnen, geen harde valuta.
1: Nee, sterker nog, de VS hebben nu ook al gezegd dat ze bepaalde sancties die ze hadden opgeheven weer opleggen als het gaat om de uitvoer van olie.
0: Dat is ontzettend pijnlijk voor Iran. Dus dat vooropgesteld. Maar ook aan de andere kant, Amerika kan zich ook niet veroorloven. We zien dat nu weer aan de prijs van olie. Het is echt een probleem. Trump heeft moeten toegeven bij het ondertekenen van deze inmiddels Memorandum of Understanding, bekend bij iedereen, heeft hij moeten toegeven dat het catastrofaal is voor de economie wereldwijd. Kortom, ook Amerika kan zich niet veroorloven dat die oorlog doorgaat en dus dat die straat van Hormuz gesloten blijft.
1: Nee, ondanks de harde taal die uitslaat, zeg jij tegelijkertijd, als je naar Iran kijkt, hoe kan Iran nu nog met iets van gezichtsverlies weer blijven onderhandelen als Trump deze toon aanslaat en dus ook weer sancties oplegt?
0: Ja, Iran heeft een ondergrens, een hele harde ondergrens, en dat is de straat van Hormuz is van ons en blijft van ons en wij gaan tol heffen. Dat is ontzettend belangrijk. En daar gaat ook de discussie over, of dat is eigenlijk het punt van conflict tussen de twee landen. Amerika kan dat niet accepteren, zegt Iran mag geen tol gaan heffen. Iran lijkt daar heel duidelijk in te zijn. Hoe die padstelling doorbroken zou moeten worden, Ik weet het niet. We dachten dat we een memorandum van understanding hadden dat Amerika het min of meer had geaccepteerd. Dat was toch wel de opvatting na het ondertekenen van 17 juni van het raamwerk. Inmiddels weten we dat Trump zich daar niet bij kan neerleggen en dat hij toch probeert de Iraniërs te dwingen met deze aanvallen, met deze harde taal, om toch af te zien van die straat van Hormuz.
1: Ik denk dat het doel is van
0: dat is echt het
1: operatie.
0: Ja, dat is heel duidelijk. Dat zegt Trump ook min of meer. Dat heeft hij herhaaldelijk gezegd. Alleen de eerste week toen dat raamwerk werd ondertekend, heeft hij ook gezegd: ik kan niet accepteren dat Iran daar tol gaat heffen.
1: Nee. En dan even die andere speler die hier boven de markt hangt. Heeft Israël bijvoorbeeld al gereageerd op deze laatste ontwikkelingen?
0: Niet hardop, maar ik denk dat het niet als een verrassing zal kunnen komen als de Israëli's hebben gegniffeld en toch gedacht hebben van haha, eindelijk. Want dat hele ondertekenen van het raamwerk, dat onderhandelen, ja, zij konden de teleurstelling niet of onder banken en stoelen steken. Ze waren buitengewoon terug, zat in die grote bondgenoot Amerika die hun toch wel laat vallen. En ze hopen natuurlijk dat er nu weer een hervatting van de oorlog gaat komen. En ja, dat is een scenario wat zeker niet in jou goed uitkomt, zonder meer.
1: En dan zijn natuurlijk de Golfstaten, die zijn ook vannacht weer getroffen. Hoe reageren zij?
0: Zij reageren buitengewoon veroordelend richting Iran, ook over de straat van Hormuz. Maar ze hebben geen baat bij dat memorandum van understanding dat die, ja, toch dat ze die laten vallen. Dus we zullen de komende dagen, naar alle waarschijnlijkheid, weer gaan zien dat landen als Qatar, als Saudi-Arabië, maar ook Turkije, gastland van de NAVO-land, er zullen proberen alles aan te doen om Trump toch te dwingen te blijven onderhandelen met Iran.
1: We volgen het zeker ook met jou. Dank je zeer, Abdou Bouzerda, collega en Midden-Oosten-kenner. Zometeen, na Ster en NOS-journaal, krijgt u, jawel, Radio Tour de France natuurlijk met Henri Schut. Vandaag de vijfde etappe. Na de start in Lannemezan rijden de renners door de Vallei van de Gers de bergen uit op weg naar Po. Volgens mij gaan ze dan weer die andere bergen langzaam in. Liefhebbers van de sprint, opgelet zou ik zeggen. Dat is direct na 2:00. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Tot dan.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Schons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
2: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. Dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
0: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
3: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
14: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: NPO Radio 1. 2 uur.
5: Henry Schut.
6: Goedemiddag. Er wordt gefluisterd dat vandaag een Nederlander of een Belg de etappe gaat winnen. En als dat dan de Nederlander is, dan zou dat zomaar eens Olaf Kooi kunnen zijn. Maar nogmaals, het wordt gefluisterd. Wat er echt gebeurt, dat maak je de komende uren mee bij Radio Tour de France. Wees welkom nu met het NOS-journaal. Jeroen van Kan.
7: De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken. Dat oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridische adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. Toen die handel aan het licht kwam, werden ruim 100 asielvergunningen opnieuw onderzocht. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf in de omgeving van IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Eerder dit jaar kreeg Tata nog tot twee maal toe een miljoenenboete opgelegd. Maar het OM gaat nu een stap verder met een rechtszaak. Terecht, zegt Jaap Venneker van de bewonersorganisatie Frisse Wind in gesprek met verslaggever Bart Kamphuis.
8: Op een bankje in de duinen voor een bunkergebouw dat bewoond wordt door Jaap Venneker, die ook lid is van de organisatie Frisse Wind. En die organisatie heeft de aangifte tegen Tata gecoördineerd. Jaap Venneker is ook een van de ondertekenaars van die aangifte. Wat was uw eerste reactie vanochtend?
9: Ja, we hoorden het vanochtend vroeg, hè, dat het zou gebeuren. Ja, het is natuurlijk zorgelijk dat dit gebeurt. Maar heel goed dat het OM dit nu gaat vervolgen. Kijk, wij hebben onze camera's, hè, die hier is hierboven op de bunker. Wij monitoren de fabriek 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wij zien en zagen de uitstoot van de kooksfabrieken. Waar we zagen zwarte wolken, we zagen gele wolken, we zagen bij de hoogovens uitstoot. Dus we wisten wel, dit klopt niet.
8: Wat heb je eigenlijk aan deze stap, het vervolgen van het bedrijf, op een moment dat het bedrijf zegt van ja, die gewraakte giftige stoffen door de rauwe ongekookte kooks, daar hebben we eigenlijk praktisch gezien al een einde aan gemaakt. Dat doen we bijna niet meer. We zijn op weg naar een groen bedrijf te worden. Die gewraakte kooksfabrieken, die gaan dicht. Eigenlijk, als je hun reactie heel kort door de bocht zou moeten samenvatten, laat ons nou eventjes verder gaan met dit vergroeningsproces. We zijn al op de goede weg en zo'n strafrechtelijke vervolging, ja, dat zet op dit moment in dat vergroeningsproces weinig zoden aan de dijk.
9: Je moet je voorstellen, je bent automobilist en je rijdt 8 keer een fietser aan en 2 keer met een ernstig gevolg. En dan zeg je na de 11e keer, ik ga mijn leven beteren. Dat is wat wij vinden. Kijk, ze hebben dat gewoon heel veel overschreden en ze beloven altijd beter. En uiteindelijk hebben we dat nog steeds niet gezien.
7: In de reactie zegt Tata Steel het in de kern onterecht te vinden dat het OM het staalconcern wil vervolgen. Kortsluiting was de oorzaak van de dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week. Bij werkzaamheden raakte een leiding beschadigd, waardoor water het elektriciteitsnetwerk van het complex bereikte. Door de kortsluiting die daar het gevolg van was, ontstond brand. 5 mensen kwamen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een bezoekster van 54. In Indonesië staat een enorme afvalberg al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Voetballer Danny Blind gaat weer voor Ajax spelen. 36-jarige speler tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Mitchell, vandaan. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Vorige maand tekende Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesakkoord te komen. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International. Dat werd vanochtend bekendgemaakt in het radioprogramma Spraakmakers. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde.
10: We zien dat zij de afgelopen jaren echt op een hele actuele, krachtige manier poëzie Nederland en internationaal voor het voetlicht brengen. En dat zij op hoog literair niveau ook daar actief zijn, meerdere perspectieven toevoegen, maar ook dat weer kunnen delen met een heel breed publiek. En dan zie je dat poëzie, het geeft gevoel met woorden ook aan wat er in de maatschappij speelt. En dat is wel heel belangrijk.
7: Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Het weer er nog. Veel bewolking. Later vanmiddag breekt in het westen en het zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen is er ook veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
6: De files met Tim Schaap.
11: Ja, helaas hier en daar toch wel iets van vertraging om even uit te lichten. Allereerst de wegwerkzaamheden in het noorden van het land, de A7, vanuit Groningen naar de Duitse grens. Tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans 3 kilometer, een kwartier extra. Dan de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 7 kilometer en dik een kwartier vertraging. En tot slot nog een ongeluk bij Gorkum op de A27, komende vanuit Breda. Vanaf Nieuwendijk 5 kilometer, bijna 15 minuten vertraging.
12: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
13: Een opvallende TV-campagne.

0: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
1: De bouwverslimmer.
2: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
3: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Iedere klus weer.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
5: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
9: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
8: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
8: Ga naar datacation.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Het zonnetje op ons hoofd.
13: Sebastian Timmerman, is het al 40 graden?
12: Ja, absoluut.
13: Dagje bakoven.
12: Zweet natuurlijk op het aangezicht.
13: 34 man voorop.
12: Het spel is op de wagen.
13: Torsten Tren, dat is de man met de beste klasse mensenpapieren.
14: Wartja heeft de afgelopen jaren al vaker dit soort ritten de kans gehad om zo'n trui weg te geven. En dat heeft hij toen nooit gedaan.
15: Groot, imposant, razendsnel, met Pedersen. A la Pogacar, zo
14: heen. De makkelijkste overwinning die Pedersen ooit heeft gehaald.
13: Tren die heeft straks, denk ik, 8 minuten voorsprong.
14: Ik had nooit aan Joris moeten twijfelen.
16: Joris van den Berg, Sebastian Timmerman, Jan Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guilaine Plag en Henry Schut.
17: Goedemiddag, we hebben er 4 dagen op moeten wachten met een ploegentijdrit met heuvels en met een typische dag voor de vluchters. Maar dag 5 lijkt dan echt gemaakt voor de perfecte lead-out, voor de sprinttreintjes en voor de grootste snelheidsduivels van dit peloton. Die dan de flitsende inspanningen van hun ploeg moeten verzilveren. Vandaag wordt een massasprint, denk ik, maar als Joris het bevestigt, dan is het echt waar, want wij twijfelen nooit aan Joris.
13: Daar komen we zo op terug. Ja, er komt een sprint vandaag, hoor, in Po. Ze zijn nu in Lannemezan. Dat is de startplaats, ligt schuin onder Toulouse. Daar moeten ze nog 3 kilometer rollen en dan is er de officiële start. En dan 158 kilometer verder met een bukkeltje ergens. In de finale gaan we kijken naar Merlier, Philipsen, Kooi, Girmay, Bittner, Pedersen. U kent ze wel, sprinten dus.
17: Op Wimbledon staan de laatste plekjes in de halve finale op het spel vandaag. Marcella, goedemiddag. Wie ga je zo zien?
18: Ja, 2 kwartfinales bij de vrouwen en de mannen. En we beginnen op het center court met de Italiaanse Yasmine Paolini. Voormalig finaliste Wimbledon tegen de finalisten van dit jaar op Roland Garros. Marta Koscheck uit de Oekraïne. En daarna het vervolg van een sprookje van de Brit Arthur Ferry. Die geweldige Britse tennisser die het gaat opnemen tegen de Italiaan Flavio Cobolli.
17: Even kijken, de Grabbelton is er klaar voor. De Tourflits tas vol met prijzen ligt klaar. Dan kunnen we beginnen. Dit is Radio Tour, dag 5. Radio Tour
19: de France. Mercredi 8 juillet.
20: Goedemiddag.
19: Cinquième étape.
21: Zijn we er klaar voor?
19: Lannemezan, Pau, 158 kilometer.
20: Radio Tour de France.
22: U hoort het, lekkere toeters hier.
20: NPO Radio 1.

0: Brand Van 3000. En de stem herkende je waarschijnlijk. Die was van Curtis Mayfield. Het was de laatste opname voordat Curtis Mayfield overleed. Astounded heet het. We zitten nou echt pal voor de officiële start. En waar begeef jij je dan, Sebas?
1: Wij zitten achter de kopgroep, want er zijn meteen na de start 17 man vertrokken uit dat peloton. Het was Mick van Dijken die de kopgroep tot stand bracht. Vervolgens sprong mee Olaf Kooi, Daan Holen, Kees Bol, Mike Teunissen, Mathieu van der Poel,
2: Theo Komen, kom er maar in.
1: 17 Nederlanders in de kopgroep. En er is natuurlijk helemaal geen ene sikkepit van waar we rijden achter het peloton. Nee, het is nog... Even kijken, 900 meter tot het moment dat Christian Prudhomme zijn hoofd en bovenlichaam weer uit wagen 1 gaat steken. En dan heeft hij een gele vlag bij zich, die gaat hij dan zwaaien. En dan ben ik benieuwd of er nog een vrijwilliger gevonden is om vandaag in de aanval te gaan. Misschien een verdwaalde Fransman van Total Energie. Want die ploeg is op zoek naar een nieuwe sponsor voor het volgende seizoen. En anders verdwijnt die formatie uit het peloton. Dus misschien dat zij nog wel de aandacht willen hebben vandaag. En we moeten nog even wachten, denk ik, tot iedereen terug is. Alhoewel de weg achter mij vooral bezaaid is op dit moment met ploegleiders. Er waren een paar renners die nog eventjes een plaspauze hebben ingelast. En die een probleem hadden met de fiets. Zoals Tom Pidcock, Mats Pedersen heb ik al voorbij zien komen in zijn groene trui. Het geel natuurlijk rond de schouders van Torsten Traan of Train. Nou, daar hebben we het later nog wel over. En we naderen het kilometer nulpunt. Net bij het buitenrijden van Lannemezan. Als je 25 kilometer naar het zuiden rijdt vanuit deze stad met 5800 inwoners in de Haute-Pyrénées, dan ben je aan de voet van de Aspin. Maar dat gaan we vandaag niet doen. We gaan dus naar het noorden. We gaan nog niet de Pyreneeën in. We gaan naar het noorden voor een overwegend vlakke rit. Kilometer nul is gegeven. We zijn vertrokken voor deze vijfde etappe. Er zijn wat renners die het proberen. We gaan wel even wachten tot dadelijk de nummers worden voorgelezen. Even meeluisteren nog met de koersradio. Ja, iedereen die gisteren officieel gefinished is binnen de tijdslimiet is nu ook weer vertrokken. 181 renners kortom aan het vertrek. Kellen O'Brien is de enige die er niet meer bij is. Hij kwam gisteren te laat binnen. En volgens mij zie ik één of twee renners voor het peloton uitrijden op dit moment. En voor de rest denkt het peloton prima. Het is wel best. 157 kilometer zijn er nog te rijden. En één man vooruit. Naam en rugnummer komt zo meteen.
0: Het gesprek van de dag in de sportwereld is de voetbalwedstrijd van gisteren tussen Argentinië en Egypte. Egypte leek op weg naar een gigantische stunt door Argentinië uit te schakelen op het WK voetbal, maar gaf de overwinning in de slotfase alsnog uit handen. En na afloop ging het vooral over de rol die de scheidsrechter speelde.
3: Komt de grote kans aan en daar gaat hij. Het is 2-0. Drijfstand voor Argentinië. En de emoties lopen zwaar op. Tuurlijk gaan ze het bij de scheidsrechter proberen. Wat moeten ze anders? Voorlopig viert Egypte dit moment.
4: Final decision is goal cancel, free kick.
3: Ongelooflijk.
5: Referee no fair.
3: Enzo Fernandez met 3-2 voor Argentinië. Nu is het Egypte dat bij de scheidsrechter staat. En het heeft het over dat moment aan de andere kant. Daar waar Marmoes het over had. Hier staan ze. Als die scheidsrechter consequent zou zijn, dan zou hij daar serieus naar kijken, na alles wat er gebeurd is.
0: Jeroen Elsof, in de notendop was dat de wedstrijd, ja, een doelpunt afgekeurd om een redelijk lichte overtreding, al redelijk lang daarvoor. Aan de andere kant werd er niet eens naar gekeken door de VAR. Niet voor de eerste keer riekte het naar klassejustitie om Lionel Messi in het toernooi te houden, met Argentinië dus, ten koste van Egypte in dit geval. Het World Wide Web ontplofte er werkelijk over en de spelers en de coach van Egypte waren ziedend en verdrietig. En ik dacht, Marcella, goedemiddag nogmaals. Hi. Het viel erg op. Het was niet voor de eerste keer ook dit WK. Messi had misschien al een keer een rode kaart moeten hebben. En ik bedacht me ineens, is dat nou eigenlijk in alle sporten zo? En als je dan aan tennis denkt, dan kom je ook al wat op dingetjes die je klassejustitie zou kunnen noemen, toch?
6: Ja, nee, dat is denk ik in iedere sport zo.
5: Kijk, laat ik beginnen met iets positiefs. Het is zo natuurlijk bij topatleten, bij topsporters die in de top 2, top 3 van de wereld staan. Die hebben die ranking ook echt verdiend. Die hebben de positie verdiend om verzoeken bij een organisatie in te leveren. Bijvoorbeeld bij tennis is dat heel gebruikelijk dat zij mogen zeggen op welke dag ze willen starten. Willen ze een avondpartij hebben of willen ze een late dag middagpartij. Als ze naar het weerbericht kijken, houden ze van de hitte of is er regen op komst. En daar weten ze hun verzoeken voor in te dienen. Dat is het geluk als je bekend bent en de beste bent. Dan heb je een beetje dat ja, voorrecht tussen aanhalingstekens. Maar, hele grote maar, er zijn natuurlijk genoeg voorvallen te noemen. En de meest bekende, laten we wel wezen, dat was natuurlijk dopingcase van Jannik Sinner het afgelopen jaar toen hij voor 3 maanden slechts werd geschorst. Hij was betrapt op een ja, middel wat niet in zijn lichaam mocht zitten. Dat was er via zijn fysiotherapeut in zijn lichaam, via een sneetje in zijn voet was dat in zijn lichaam gekomen. Allemaal een heel vaag verhaal. Of het geloven of niet, Allah. Maar Sinner zou normaal gesproken een paar jaar schorsing moeten krijgen. Nou, hij is daar de rechtbank gegaan. Toen is die straf teruggedraaid naar 3 maanden. En de tijdsduur, niet alleen 3 maanden, maar het tijdsbestek. Het ging in na de Australian Open en het was net afgelopen voor Roland Garros. Nou, en dat is natuurlijk een willekeur. Want ja, de tenniswereld wil natuurlijk nummer 1 of nummer 2 van de wereld wel bij Roland Garros hebben en wel bij Wimbledon. He, want ze hadden hem eigenlijk meteen moeten schorsen. En dan had hij die Grand Slams al in Australië niet kunnen spelen, want dat was al bekend. Dus de planning daarvan, ja, dat was wel zeer omstreden. Dus het gebeurt aan alle kanten. Deze week nog Wimbledon, Serena Williams, grote ophef, comeback. Wel dubbel, geen dubbel, in de single verloren. Ja, en ze komt gewoon niet opdagen bij de persconferentie. Natuurlijk zal ze daar een boete voor krijgen, maar jeetje, de hele wereld zit toch op Serena te wachten met een paar quotes. En ja,
0: want normaal staat daar straf op als je dat niet doet.
5: Ja, je krijgt een boete. Je krijgt een geldboete, afhankelijk natuurlijk van hoe groot je bent. Maar ja, dat zal haar een worst wezen of dat duizenden dollars is. Die heeft ze wel. He, Osaka had een aantal jaren geleden ook mentale problemen. Wilde niet meer met de pers praten, want ja, dat konden haar emoties niet aan. Nou, allemaal gesprekken en ja, daar waren aan toegegeven. Als dat lager gerangschikte spelers zijn, dan is dat no way. Weet je wel, komen naar de pers, punt uit. En ja, het is absolute voorkeur, ook bij de toppers in tennis.
0: Ja, dat is tennis. Joris, nou ja, dan het fietsen. Je kan, als je een tijdje nadenkt, van alles en nog wat bedenken. Ik denk ook in dopinggerelateerde verhalen, maar ik moet ook gelijk denken aan de plakbidon. De een mag dat te pas en te onpas doen, vooral als het een Fransman is in de Tour de France. Best wel vaak toch, en de ander wordt harder gestraft.
6: Ja, dat Franse, dat is dan meer chauvinisme dan klasse justitie natuurlijk. Ja, ik ben altijd een beetje bang voor iedereen die dat dan meteen loopt te gillen. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel een feit dat je zo nu en dan ziet dat de Fransen in de Tour bij geval van twijfel net wel aan de goede kant van het streepje komen te zitten. Als het gaat om een beslissing in hun voordeel. Maar doping, ja. Lance Armstrong kwam natuurlijk met die heel sterke, rijke ploeg achter zich jarenlang met heel veel weg. Daar kwamen pas achteraf zo'n beetje achter. Je weet niet precies wat daar gespeeld heeft. Maar wat wel duidelijker een voorbeeld is, is wat recenter Chris Froome. Nou, die had een kapitaalkrachtige ploeg achter zich, Team Sky. En dat was dat salbutamol-geval bij hem.
0: Dat is een astma-medicatie,
6: ja,
0: toch?
6: Ja, en dat kwam allemaal net goed voor Chris Froome. En eigenlijk ook dat stukje lopen dat hij deed, dat historische stukje Tour de France, dat hij een eind aan het lopen was, dat was ook tegen de regels in. Maar ook daar kwam hij mee weg. Ja, het zijn wat vage voorbeelden, zoals eigenlijk alles in het wielrennen. Natuurlijk vaag is, stiekem achter de schermen. Beetje hosselen, beetje schuiven. Het hoort bij het wielrennen. Zo is het nou eenmaal. Dat is eigenlijk ook de kern van die sport. En dan heb je nog wel te goed, dan geef ik Sebastian Timmerman nu even het voordeel van de twijfel. Wie er voorop rijdt, dat is Baptiste Weisstrover. Die is in zijn eentje meteen na de officiële start van deze etappe werkelijk meteen weggereden uit het peloton. Het is een Fransman met een Duitse naam en hij rijdt voor Lotto Intermarché. En hij heeft een voorsprong nu van 1,5 minuut met nog 152 warme kilometers voor de boeg.
7: Jouw eigen tourquiz.
0: De quiz waarin de kandidaat zelf bepaalt waar het over gaat. Wij bedenken daar dan de vragen bij. En de antwoorden kunnen je brengen tot een bijzonder goed gevulde tas met prijzen. En tot eeuwige roem op jouw specialiteit. Als je meedoet krijg je in elk geval de speciale Tourflits tas. En die vullen we dan steeds een beetje meer als je de vragen goed blijft beantwoorden. Met als hoofdprijs, als je over de buitencategorie gaat, het niet te missen zeeblauwe, razend populaire NOS Wielershirt 2026. Alleen deze zomer in gelimiteerde oplagen te winnen. Geef je op via het mailadres radiotourquiz@nos.nl of stuur ons nu een berichtje in de NPO Luisterapp en dan nemen we contact met je op. Wie of wie speelt vandaag zijn of haar quiz?
7: Ik ben Julian, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Breda. Ik heb gekozen voor het onderwerp Julian à la Philippe en dat is eigenlijk best wel logisch als je mijn voornaam hoort. Ik keek in 2016 namelijk naar de Tour de France en toen reed hij in de witte trui. En toen dacht ik, ja, iemand met mijn naam, daar moet ik toch wel fan van zijn, van worden. Ik kijk eigenlijk al heel mijn leven naar de Tour de France. Ik vroeger zelf nog een wielren. Verder heb ik er eigenlijk gewoon heel veel zin in.
0: Julian Bijkerk weet dus alles van Julian à la Philippe. We spelen rond 4:15. En raak je nou geïnspireerd? Heet je toevallig Tadai of Jonas of Remco? Dan heb je misschien nu een goed idee voor jouw specialiteit. Maar het mag ook iets totaal anders zijn. Iets waar jij je comfortabel bij voelt.
8: Jouw eigen tourquiz.
9: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
8: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl. Het laatste etappennieuws
10: in Radio Tour de France
8: op NPO Radio 1.
11: Wie luistert?
8: Weet meer.

0: Dit ensemble heette Bon Entendeur en zij gebruikten de stem. Misschien herkende je haar van Dalida.
1: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 14:30. Jeroen van Kamp.
2: Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis en rapporteerde dan een natuurlijke dood. De minister mocht de asielvergunning van twee Iraanse gezinnen intrekken toen hij erachter kwam dat ze valse verklaringen hadden afgelegd. Dat oordeelt de Raad van State. De minister moet wel beoordelen of de gezinnen alsnog asiel kunnen krijgen, ook al houden ze vast aan hun valse verklaringen. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang van vluchtelingen, dat zegt de burgemeester. Er blijven nu 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. De plannen leidden eerder tot veel onrust, zo werd de politie met vuurwerk bestookt en werd de gevel van het gemeentehuis vernield. Kortsluiting was inderdaad de oorzaak van de dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week. Dat bevestigt de Belgische justitie. Bij werkzaamheden raakte een leiding beschadigd, waardoor water in contact kwam met elektriciteit. Bij de brand die ontstond kwamen 5 mensen om het leven.
0: Waar staan ze, Erik Evengroen?
3: Nou, op een aantal plekken her en der verspreid over het land. Maar de meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Een stuk of 4 vallen erop. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Knopendijl 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A7 Groningen, Duitse grens. Daar wordt aan de weg gewerkt. De hoogte van Ouderschans. De vertraging is daar 10 minuten. En tenslotte valt op de A27 Breda richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier.
0: Het is etappe nummer 5 in de Tour de France. En we gaan eens even kijken wie onze specialisten denken dat er gaat winnen. En zoals ik gisteren al zei, de meeste punten in onze voorspelcompetitie worden gepakt in Frankrijk zelf. En dat bleek, want we zijn de grens nog niet over. Of het nou regenpunt is, nou ook weer niet zo. Maar waar Joris tot gisteren als enige een punt pakte, was het gisteren in één klap kassa voor en Steven namens 10 verslaggevers. En Sebas namens zichzelf. Zij voorspelde gisteren met Spedersen als winnaar en verdiende daarmee hun eerste punt. Joris had er al één, dus de stand is nu als een simpel computerprogrammaatje 1-0-1-0. En de nullen zijn dan voor Lucas en voor teamanalisten. Daar moet ik zo eens even een hartig woordje over spreken met Tom Veles. Maar eerst jij, Sebas. Jij mag / moet vandaag beginnen. Nou, iedereen snapt dat dit een dag wordt voor de rappe mannen. Dus wie is het rapst?
4: Ik ga voor Tim Mellier. En dat doe ik omdat, jij zei het net, hè? Sebas heeft het puntje binnengehaald voor zichzelf. Maar ja, ik overleg natuurlijk ook iedere dag eventjes met Kevin de Buscheren. Ex-renner trouwens ook bij de belofte. Nog goed gereden ook, Parijs-Roubaix. Sterk voor de dag gekomen. Bijnaam Kevin Dish. Die hebben we de vorige keer ook al een paar keer ingegooid. Nou, dan weet je, heb je veel verstand van sprinten, als dat je bijnaam is. En die zei vanochtend, ik heb toch stiekem een beetje wat geld ingezet op Tim Merlier. Nou, dan ga ik helemaal met mijn super sympathieke en super goede motaar mee. En dan passeer ik in deze even Olaf Kooi. En ga ik dus voor de Belgische sprinter Tim Merlier.
0: Team Sebas gaat dus voor Tim Merlier. Tom Velers, teamanalisten, staat nog op 0. Ik herhaal nog even, dat zijn dus jij, Tom Dumoulin, Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk, Marcel Kittel en Stef Clement. Dat is toch heel gek. Dat is een beetje alsof Messi met Argentinië met 2-0 achter staat tegen Egypte. Of nog erger. Dus het wordt echt de hoogste tijd.
5: Ja, dat wordt zeker de hoogste tijd. En met inderdaad een paar sterren aan boord die je zo net opnoemt, mag het inderdaad wel eens van een 0 af. En ik hoop dat vandaag onze Nederlandse trots Olaf Kooi daarbij kan helpen. En richting zijn eerste toeretappe sprint.
0: Is dat vanwege chauvinisme of vast vanwege meer?
5: Een klein beetje chauvinisme. Maar het is hem echt een gunstaar. Een heel rot voorjaar. Met een virus waar hij mee te kampen had. Nu eindelijk weer een koers. En laat in de koers een beetje eerst de reden tot nu toe zien dat hij er ook alweer staat. Dus dat dan gaan denk ik dat hij zeker een kans maakt op de dag van vandaag.
0: Kooi is
5: eindelijk gaan sprinten deze Tour.
0: Ja, Kooi is genoteerd. Lucas, er zit ook nog geen muziek in jouw voorspellingen. Daar moet ook verandering in komen en snel een beetje.
6: Ja. Nee, zeker. En snel. En de snelste vandaag, dat wordt Olaf Kooi. Ik ga ervoor. Samen met Tom, hè, die heeft er ook wel verstand van.
7: Ja.
6: Bij mij is het wel puur chauvinisme. Absoluut, zeker.
7: Olaf Kooi is genoteerd voor Lucas. Dan gaan we naar Han. Ja, Jan, jij staat straks natuurlijk aan de finish. En dan ga je vragen stellen aan de winnaar. Welke renner lijkt je nou het leukst dat die wint?
8: Dat is een goede vraag. Nee, het leukst lijkt mij Olaf Kooi. Dat lijkt me wel duidelijk. Ja. Nee, met dat hele verhaal van het voorjaar. Ze is zijn debuut in de Tour. En alles. Dat zou het allerleukste zijn. Maar toch ga ik niet voor Olaf Kooi vandaag. Want ik heb ze allemaal in de ogen gekeken. Nou, wat zal het zijn? Anderhalf uur geleden. En wie op mij dan toch wel de beste indruk maakte, was Tim Merlier. Ik vroeg hem, wie is nou je grootste tegenstander vandaag? En weet je wat hij zei?
7: Mezelf.
8: De hitte. Hitte. Ik denk dat Tim Merlier de hitte wel verslaat vandaag. Dus dan denk ik dat hij ze ook, zijn concurrenten allemaal wel verslaat.
7: Dan
8: dus ik denk Tim Merlier.
7: Namens teamverslaggevers noteren we Merlier. Twee keer Merlier, twee keer Kooi. Joris, jij zit in die geweldige zetel dat je als laatste mag. Gisteren had je de nummer 2, geloof ik, hè?
9: Ja, die Simmons was net zo verbolgen als ik. Want die zegt ook, ja, we hadden twee plannen bij de ploeg. En we hadden het op het heuveltje ook anders kunnen spelen. En Quinn Simmons wordt gewoon tweede. Dus ja, het is ook een soort van klasjustitie. Maar ik ga de stand op 3-2 brengen. Net als de Argentijnen heel verrassend deden. Want ook ik ga voor Merlier. Ik ga dus met Kok en met Timmerman mee. Omdat Merlier wat mij betreft de snelste man is. En zo in het begin van de Tour, dan zit de sleet er nog niet helemaal op. En dan gaat zo'n Merlier dit lekker winnen hier in Po.
7: Dan is de eindstand van deze voorspelling Nederland-België 2-3. Tweemaal Kooi, driemaal Merlier. Rien ne va plus.

0: Van student medicijnen tot assistent filmregisseur naar liedjeschrijver naar populaire popster. Dat is in een notendop de tourartiest van deze woensdag. Michel Fugain, niet te verwarren natuurlijk met Michel Sardou. Dat was een goede vriend van hem en misschien nog wel steeds. En Michel Delpech. Dit was Rengedeng. Er was één eenzame fietser. Heeft hij het nog volgehouden ook?
1: Ja, hij houdt het vol. Hij gaat het doen. Hij is het diep ingesprongen. Baptiste Weisthoven. Hij twijfelde ook niet. Hè. Hij reed weg op het moment dat de rode jurywagen vertrok vooraan het peloton. Met dat wapperen met die vlag als signaal de etappe gaat beginnen. Daar ging Weisthoven. Fransman. En ik moet zeggen, hij ging niet twijfelen toen hij zag dat er niemand met hem meeging. Hij trok gewoon door. Dat deed hij trouwens in etappe 2 ook. Toen was hij ook de eerste aanvaller. En in etappe 3 is hij heel lang bij de Lee gebleven. Toen hij heel ver achter het peloton zat in een zware rit met de Klein en de Hond. En toen is Weisthoven als helper heel lang bij Arnaud de Lee gebleven. Maar daarna met die drie anderen toch wat naar voren gereden. En toen bleef de Lee alleen achter. En nu een kaarsrechte weg. Het is warm en stil in de weilanden eromheen. Wat groen, wat desolaat ook. En Weisthoven, de eenzame koploper, heeft 3 minuten en 20 seconden. En moet nog 138 kilometer. Man, waar ben je aan begonnen? Het is gekkenwerk. Nou, hij doet het graag. Het is zo'n backpacker. Dat las ik natuurlijk in het boekwerk dat Sebastian Timmerman ons altijd toestuurt. Over alle renners aangaande de Tour. Dat zoekt Sebastian allemaal uit. En ik denk dat Sebastian veel beter kan gaan vertellen nadat ik uitgepraat ben. Wat die Weisthoven allemaal bezielt en wat hem bezighoudt. Maar ik ga nog wel even door het stof. Het is wel degelijk traan. De man in de gele trui, die zijn ploeg nu op kop van het peloton heeft gezet, die heet niet Tren, maar Traan. Sebas.
2: Traan. We onthouden het voor nu. Ja, ik zit nog achter het peloton en ik hou die aantekeningen over Weisthoven. Daar heb ik nog even op zak, want ik heb het idee dat we nog wel een paar uur naar hem gaan kijken als eenzame koploper. En wij moeten nog even een plekje vinden om dadelijk dat peloton voorbij te gaan. We rijden ook op die kaarsrechte weg in Occitanië tussen de zonnebloemvelden door. Nu dus nog in noordelijke richting tot kilometer 20. Nou, daar is Weisthoven al dichtbij. Het peloton nog zo'n 2 kilometer daarvan verwijderd. En dan gaan we linksaf en rijden we het plateau de Lannemezan af. En gaat de weg een beetje in dalende lijn. Veel plassende renners. Frank van der Broek zojuist. Biesterbos ook al gezien. Julius van den Berg achter in het peloton. Zij moeten ook later vanmiddag voor Bietner natuurlijk aan de bak. Hun sprinter, de Tsjech, die is teruggekeerd na een blessure. Ja, dan gaan we eens kijken wat hij kan. En peloton voert toch langzaam maar zeker het tempo op. Ze hebben Weisthoven dus zo'n minuut of 3 gegeven. En dat is dan het moment om te gaan controleren in de hitte. Ja, het is wel iets aangenamer dan gisteren. Temperatuur wat lager, 35 graden. Dus niet bij de 40. En de wind zorgt voor wel een aangename verkoeling. En die komt hier links van opzij. Och, ook dat nog voor die eenzame koploper. Tegenwind op dit plateau. Even nog meegeven dat Rick Pluimers net even bij de rondearts is geweest. Eerder deze week deze Tour gevallen op zijn linker elleboog. Daar moest hij zich even aan laten helpen. En heeft zijn plek weer in het peloton ingenomen. Net als de wereldkampioen Tadej Pogacar. Terug naar een plaspauze. Terug in de regenboogtrui. Met een schitterend opnieuw mooi gespoten helm vandaag op het hoofd. Peloton verder compleet. En Weisthoven dus de koploper.
0: Behoorlijk wat Italiaanse namen komen er deze dagen langs op Wimbledon. Wat is dat in Italië, Marcella?
3: Ja, dat is momenteel het best presterende tennisland. Hè? Ook weer bij de laatste 8 van Wimbledon. 2 bij de mannen. Sinner, die inmiddels al in de halve finale staat. Maar ook Cobolli, die we straks in die kwartfinale zien tegen de Brit Ferry. En nu op het centercourt Yasmine Paolini. Die kleine, vrolijke, leuke Italiaanse tennister. Dus 3 in de kwartfinales. Eentje al in de halve finale. Het is echt het tennisland van de wereld momenteel. En ja, Het werkt aanstekelijk. Hè? Natuurlijk doet de federatie goede zaken voor de tennissers. Zijn er heel veel toernooien in dat land. Dus niet alleen de grote Masters in Rome. Maar ook hele kleine Futures toernooien. Challenger toernooien. Waar beginnende kleine jonge Italianen hun eerste passen kunnen zetten als professional. En ja, het helpt. Het is een geweldig tennisland. Gravel ook belangrijk als ondergrond. Dat is toch een hele goede basis voor je techniek en voor je fysiek. Hardcourt is het hard slaan vooral. Gras, ja, dat is er bijna niet. Dus gravel is de ondergrond om goed te leren tennissen. Nou ja, zo hebben we ook Jasmine Paolini. Het is natuurlijk niet een Osaka of een Swiatek of een Sabalenka of een Rybakina, want die zitten er niet meer in. Maar toch, bij de vrouwen, de laatste acht zijn allemaal geplaatste speelsters.

0: geplaatste speelsters. Dus het geeft wel aan dat de breedte in het veld in orde is. En deze Paulini heeft natuurlijk alles in de finale van Wimbledon gestaan. 2 jaar geleden was ook het jaar dat ze de finale op Roland Garros bereikte. Dit jaar wat teruggevallen. Ze staat 15e in de wereld. Zat eigenlijk in een diep dal. Ik zag haar de eerste ronde spelen tegen de Amerikaanse Robin Montgomery. Verloor de eerste set met 6-0. Was helemaal over haar toeren, maar won in 3 sets. In tranen bij het interview van ja, het gaat niet en ik heb zo slecht gespeeld de laatste maanden. Maar kennelijk was die eerste set, die 0-6 set, een soort bodem van haar slechte periode. Daarna is ze positief geworden, heeft ze het omgedraaid en heeft ze er tennis gevonden. En staat nu gewoon heerlijk te spelen in deze kwartfinale. Is nog maar net begonnen. Het staat 1-1 eerste set tegen de Oekraïense Marta Kostyuk. Nou, die is aan een run bezig. Won 20 van haar laatste 21 partijen. Finalist op Roland Garros. Verloor toen van die jonge Russin Andrieva. Geweldige atlete die ineens ook het licht heeft gezien. Gras heeft gehaat. Was vroeger bij Richard Krajicek ook. Maar toen ineens bedacht, goh, ja, gras ligt me eigenlijk best wel. Ik ben atletisch, ik ben snel, ik sla hard, ik heb een goede serve. Waarom niet? Nou, en dat heeft haar coach er ook verteld. Dus heeft ineens dat zelfvertrouwen. Ik kan ontzettend goed spelen op gras. Ik zie hier ook weer een vuistje. Ze heeft de power. Ze is een stuk groter dan de kleine Paulini. Misschien dat dat dan net een voordeeltje is. Ze zijn net begonnen. Ik heb al hele mooie lange rallies gezien. 1-1 dus in de eerste set tussen de Italiaanse Paulini. Nummer 13 geplaatst hier tegen de nummer 12 van de ranking. Marta Kostyuk.
1: Zeg Marcella.
0: Ja?
1: Je weet het misschien nog, in de eerste Radio Tour de France van dit jaar, afgelopen zaterdag, toen vroeg ik jou als jij nou een Wimbledon-quiz zou moeten spelen, waar zou die dan over moeten gaan? Je weet nog waar we op uitkwamen, hè?
0: Ja,
1: ja.
0: Nee, dat weet ik niet eens meer, nou, heb ik toen gezegd.
1: Dat het een quiz zou kunnen zijn over je eigen carrière. En laat nou net de maker van jouw eigen tourquiz, die ken je wel, Walter Tempelman, want die is hier ook wel het eindredacteur, hebben meegeluisterd. En dan moet je hem natuurlijk geen 2 keer zeggen. Dus die heeft zich laten inspireren. Durf je het aan?
0: Oh, natuurlijk.
1: Nou, dan komt-ie.
0: Leuk.
2: Jouw eigen tourquiz.
1: Jouw eigen tourquiz wordt in dit geval jouw eigen tennisquiz. Marcella, we gaan om te beginnen over de 4e categorie. Dat is dan dus een wielerterm. Ik weet niet of ik daar ook een soort tennisterm. Nou, laten we zeggen, kijken of jouw 15 love komt. Hier komt je eerste vraag.
0: Ja.
1: Op de Australian Open bereikte je bij de eerste deelname in 1979 de finale van het dubbelspel. Met wie was je toen een dubbel?
0: Ja, dat was de linkshandige Leanne Harrison. Dat was een gelegenheidskoppel. En ik dacht, nou, een Australische die zou wel goed kunnen spelen op gras. Het was toen nog op gras, hè, niet op dat rebound ace. Maar ik zei, ja, waarom niet? Goede grasspeelster, ik ook. En ja, we haalden de finale.
1: Hier is vraag 2. Wat is jouw hoogste positie op de WTA wereldranglijst geweest in het enkelspel?
0: Oh, makkelijk. 31.
1: Is ook goed. Vraag 3. Je won in 1986 een WTA-toernooi. Dat was de eerste editie van het toernooi van Oklahoma. Van wie won je toen de finale?
0: Ik won toen van de Amerikaanse Lori McNeil. Zwarte speelster uit Houston. Die speelde altijd samen met Sina Garrison. Ook een bekende naam. Haalde de finale op Wimbledon. En ik won toen in Oklahoma City. De Virginia Slims van Oklahoma City won ik single en dubbel. Ja, dat was wel heerlijk.
1: Later nog de top 10 bereikt, hè, die Lori McNeil. Hier is vraag 4. De Wimbledon-vraag is dat over jezelf. Je speelde vanaf 1979 tot en met 1987 in het enkelspel. Je kwam 2 keer tot de 3e ronde. In jouw periode won Martina Navratilova maar liefst 7 keer Wimbledon. Wie waren de andere 2 winnaars in jouw Wimbledon-jaren? Het was in 1980 en 1981.
0: Chris Evert, denk ik.
1: Ja.
0: Misschien nog een keer Chris Evert. Nee, Virginia Wade.
1: Dat was
0: 77.
1: Het was een ander.
0: Even kijken. Navratilova en Evert waren natuurlijk dus. Ja, was het Steffi Graaf, Monica Seles? Die kwamen later. In de begin 80er jaren. Billie Jean King nog.
1: Ik beschouw dit allemaal nog als hardop nadenken.
0: Ja,
1: hè? En dan
0: nadenken,
1: moet je nu tot een antwoord komen.
0: Alle dames komen.
1: Australië.
0: Oh, Yvonne Colley, 1980.
1: Ja.
0: Het
1: is inmiddels, nou laten we zeggen 40-15. Je kan de game nu uitmaken.
0: Ja.
1: In 2024 won Carlos Alcaraz de finale bij de mannen van Novak Djokovic. Jij deed toen verslag van die finale bij

0: ons. En er was iets heel bijzonders aan het slot van dat verslag. Je zat namelijk in Radio Tour de France. Wat was er zo bijzonder aan dat slot?
1: Dat ik in de finish zat van de Tour de France.
0: We luisteren even, Marcella.
2: 40-30, twee matchpoints verspeeld. Het is nog één matchpoint voor Carlos Alcaraz. Je ziet dat de jonge Spanjaard nerveus wordt. Want hij krijgt die eerste service niet meer in. De spanning zit in de arm. De arm wordt zwaar. Gaat hij het redden of niet? We gaan het zien. Blijft matchpoint.
3: Pogacar heeft al twee keer de Tour gewonnen, maar de laatste keer is al 3 jaar geleden. De man met de plukjes altijd door de helm heen, de haarplukjes, kan een nieuw stripboek gaan optuigen. Pogacar in de Pyreneeën is een succesnummer, want hij wint niet alleen de zaterdag,
0: nou, dit was het
3: maar
0: bewijs.
3: Ook de zondag.
0: Je had alles goed, Marcella, en dat betekent dus eeuwig roem in de categorie jezelf. En je mag kiezen, wil je dan dus dat NOS wielershirt of heb je zin in een heel goed gevulde Tourflits-tas? Weet je wat? Ik stop dat t-shirt gewoon in.
1: Ja,
0: ik kom hem
1: ik
0: zo brengen bij.
1: Ik ben een spinner in de fitness, dus ik zit wel op de fiets. Alleen die gaat niet vooruit, die fiets. Maar ik heb wel een shirtje nodig dan.
0: Mooi, van harte.
1: Dankjewel.
4: Jouw eigen tourquiz.
5: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
4: Mail je naam naar

0: Jannik, shoot.
1: Texas Hold'em van Beyoncé. Jan-Kees van der Kun geeft ons iedere dag antwoord op de meest prangende vraag van zo rond dit tijdstip als we aan een koffietje zitten of aan een theetje, bonbonnetje erbij. Oeh, le vélo, waar is die fiets? En dus zijn we altijd weer benieuwd waar Jan-Kees dit keer is beland. Nou, de renners rijden vandaag van Lannemezan naar Po. Zij nemen daarbij niet de kortste route, maar gaan met een boog om Tarbes heen. Jan-Kees is daar juist wel naartoe gegaan, omdat hij één specifieke plek graag wilde bekijken.
2: Cimetière Saint-Jean, midden in de stad, midden in Tarbes. Een begraafplaats dus. Maar het is er rustig, het is er stil. Er is helemaal niemand. Ik zie alleen de vele graven, allemaal vergelijkbaar. Grijs, grote stenen met daarop de kruizen. Maar ik zie al meteen waar ik naar op zoek ben. Want er is er eentje die zich onderscheidt van alle andere graven. Eens even kijken of ik daar kan komen. Langs de familiegraven van familie Thomas, familie Bertrand. En dan, als ik hier nog langs familie Duclos kan, kom ik uit bij, inderdaad, daar moet ik zijn, het graf van de familie Horner, maar met name het graf van Yvette Horner. En het is ook haar standbeeld dat er bovenop staat in brons, de vrouw met de accordeon. En hier staat in gouden letters, het is wel een beetje versleten, ze ligt hier sinds 2018... Want toen overleed ze op hoge leeftijd. Dus even kijken of ik het kan lezen. Ici vit Yvette Horner. D'un amour inconditionnel pour la musique, les Pyrénées et la France. Liefde dus voor de muziek, de Pyreneeën en Frankrijk. Ja, daar had ook kunnen staan de Tour de France. Want haar accordeonmuziek is onlosmakelijk verbonden, in de jaren 50 en 60 vooral, met de Tour. Horner was in 1953 de eerste vrouw die officieel werd toegelaten in de Tour de France. En daar reed ze dan bovenop een Citroën voor het peloton uit. Met op haar hoofd de grote sombrero. En in haar handen natuurlijk de accordeon. En na afloop van de etappes was er meer dan eens een bos bloemen en een dikke knuffel van Madame Horner voor onder andere Louison Bobet, Jacques Anquetil en Wout Wachtmans. Jaren geleden ging verslaggever Jean Nelissen bij haar langs in haar gigantische huis, gevuld met foto's, schilderijen en tekeningen. Met op allemaal Horner zelf of een accordeon, maar meestal een combinatie van die twee.
3: Ici, c'est la maison des souvenirs d'amour.
4: D'Yvette Horner.
3: Oui, d'amour. Mais d'amour, c'est ce qu'il y a de plus joli au monde. Et ils ont dit, en France, il n'y a que le fromage, le champagne et Yvette Horner qui existent.
2: Op de begraafplaats wordt de stilte dan eindelijk doorbroken door een hond. Daar loopt natuurlijk ook iemand bij. Pardon, bonjour. Vous connaissez Yvette Horner?
5: Ouais, ouais. C'était une grande dame. Ouais, ouais. Ici, elle était. Et puis, elle était excentrique.
2: Excentriek was ze zeker en de straat die naar haar vernoemd is in een niet al te gezellige nieuwbouwwijk aan de buitenkant van Tarbes doet wat dat betreft nog minder recht aan haar staat van dienst dan dat ook al niet al te fraaie beeld op haar graf. Alle rolluiken zijn hier dicht en de enige die toevallig net naar buiten komt heeft geen idee eigenlijk naar wie de straat vernoemd is waarin ze woont. Rue d'Yvette Horner?
6: Oui.
2: Ah, Yvette Horner, une grande dame?
6: Je connais pas.
2: Non?
6: Non, non. Je connais pas.
2: Dommage.
6: Voilà.
2: Tja, gelukkig aan het einde van deze straat nog wel een groot veld met de zonnebloemen, de tournesol. Voor toch nog een beetje het tourgevoel.
1: Nou, zeg dat. Jan-Kees vanuit Tarbes, de renners zijn daar nu in de buurt. En ze rijden richting een waarschijnlijk supersnelle finish straks in Po. Tot zo.
7: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
8: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Iedere klus weer.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocaat terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
12: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
11: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
13: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
12: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
11: Ga naar datacation.nl.
14: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: NPO Radio 1. 3 uur.
15: Henry Schut.
16: Als het aan onze eigen meestervoorspellers ligt, dan moeten we straks bij de finish vooral letten op Tim Merlier en Olaf Kooi. Nog ruim 125 kilometer te gaan in etappe 5 van de Tour. En die kun je ook zien terwijl je Radio Tour luistert. Doe dat dan op kanaal 81 van je tv. Dat is NPO 1 Extra. Nu het NOS Journaal, Jeroen van Kamp.
17: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Hij was palliatief arts en behandelde patiënten meestal in hun eigen huis. Contact over nu met onze correspondent Gien Balduk. Gien, hoe ging die arts te werk?
18: Ja, deze arts, als hij eenmaal thuis was bij dus een patiënt, gaf hij die persoon een dodelijke hoeveelheid medicatie, waarna die persoon dus ook overleed. En meermaals heeft hij vervolgens ook de woning van die persoon in kwestie in brand gestoken. En dat is ook de manier waarop hij uiteindelijk tegen het licht liep. Er werd duidelijk dat er een patroon plaats had tussen meerdere branden, waarbij dus een dood patiënt werd aangetroffen. Daarna heeft de politie onderzoek gedaan en dus deze arts gearresteerd en uiteindelijk hem dus nu beschuldigd van en veroordeeld voor 15 doden.
17: Ja, en welke reden gaf hij dan voor het vermoorden van al die patiënten?
18: Ja, zelf heeft hij uiteindelijk heel lang niet over gepraat, maar aan het einde van de rechtszaak toch toegegeven dat hij dit bewust deed. En dat hij dit deed uit medelijden naar die mensen. Het waren mensen die ongeneeslijk ziek waren, niet heel lang meer te leven hadden. Maar belangrijk daarbij te zeggen is ook dat een palliatieve zorgarts niet over leven en dood beslist, maar er juist voor is om het leven zo draaglijk mogelijk te maken en juist die mensen te verzorgen. Dus daarbij ging hij ook doelbewust veel verder dan zijn taakomschrijving bevat. En hij bleek wel uit alle bewijzen die zijn opgestapeld dat hij dit ook doelbewust deed. Dat dit verder ging dan alleen iemand willen helpen. Dat hij doelbewust deze mensen om het leven heeft gebracht. En dat hij ook wist dat hij daarmee buiten zijn boekje ging. Door middel bijvoorbeeld ook van de brandstichting in de Wonense.
17: Ja, hij is nu veroordeeld voor 15 moorden. Maar het OM denkt dat hij veel meer moorden heeft gepleegd, hè?
18: Ja, exact. Deze man heeft 3 jaar lang als palliatieve arts gewerkt in Berlijn. En in die tijd zijn er meerdere opvallends geweest onder zijn patiënten. Maar van zeker 15 hebben ze vast kunnen stellen dat hij doelbewust deze moord heeft daadwerkelijk toegegeven. Maar er zijn nog meer dan 70 andere overlijdens in deze periode geweest die onderzocht worden en dus mogelijk ook toe te schrijven zijn aan het handelen van deze arts. Dat onderzoek loopt nog. Hij is nu dus veroordeeld voor deze 15 moorden voor levenslang. En ook niet zomaar levenslang, maar levenslang met bijzonder zware schuld. Dat is nog een bepaalde juridische regeling in Duitsland, waardoor je ook niet na 15 jaar aanspraak kan maken op vervroegde vrijlating. Deze man moet dus echt langere tijd nu de gevangenis in, omdat hij dus een gevaar voor de samenleving vormt.
17: Dankjewel, correspondent Gimbal Duk. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse tabloid Bild zijn er 4 zwaar gewonden gevallen. Autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. Politie heeft 1 verdachte aangehouden. De minister mocht de asielvergunning van 2 Iraanse gezinnen intrekken toen hij erachter kwam dat ze valse verklaringen hadden afgelegd. Dat oordeelt de Raad van State. De minister moet wel beoordelen of de gezinnen alsnog asiel kunnen krijgen, ook al houden ze vast aan hun valse verklaringen. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS is verleden tijd, zei de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top in Ankara. Onderhandelen is tijdverspilling, zei hij. In reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz voerde de VS vannacht bombardementen uit op Iran. Daarop reageerde het land met aanvallen op Kuwait en Bahrein. Gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Sinds deze maand zitten er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. De gemeente zegt nu dat de club eerder betrokken had moeten worden. Besluiten over de opvang leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het theater ernaast vernield. Er loopt nog een kort geding tussen de club en de gemeente. En de gemeente Nijmegen neemt maatregelen om verdrinkingen in de Waal te voorkomen. Afgelopen weken zijn er meerdere mensen overleden doordat ze werden meegesleurd door het water. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust gemaakt worden van de gevaren. Burgemeester Bruls zegt dat de gemeente niet extra gaat controleren. Zwemmen in de rivier blijft een eigen verantwoordelijkheid, zegt hij.
19: Als samenleving en overheid namens de samenleving kun je niet meer doen dan duidelijke regels stellen. Ook duidelijk aangeven wat wel of niet mag. Maar je bent er natuurlijk wel zelf bij om van een brugpijler te springen, waarvan iedereen met een gezond verstand kan zeggen, ja, dat is wel risicovol. Waarom ga je niet naar het zwembad en spring van de 5-meter plank? Persoonlijk doe ik zelfs dat niet. Maar bedoel, daar heb je nog een badmeester en is het nog gecontroleerd. Maar hier ga je eigenlijk zonder toezicht op een plek waar je niet weet wat je aantreft. Hoe is het water? Hoe loopt de stroming? Hoe zitten die pijlers in elkaar? Waar je makkelijk kunt uitglijden. Mensen daarover informeren, dat is wat wij kunnen doen. Maar je moet niet verwachten dat we er ook nog bij staan om je de hele tijd te weerhouden. Dat is toch echt je eigen verantwoordelijkheid.
17: Het weer tot besluit. Overwegend bewolkt. Aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen is er veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
20: Even naar de ANWB. Erik Evengroen.
21: Ja, 200 kilometer file. Inmiddels alweer verspreid over het land. De meeste files hebben niet zo heel veel vertraging, maximaal zo 5 minuten. Meest oponthoud op de volgende wegen, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat een auto met pech bij Waardenburg. Er staat 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. A27 bij Breda Utrecht, bij de werkzaamheden, althans voor de werkzaamheden daar bij Noorderloos, bijna een kwartier extra reistijd. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein, ook een kwartier vertraging. En tenslotte is er een vrachtwagen gestand met pech op de A67 van Eindhoven naar België. Die staat net voor Valkenswaard. De rechte rijstok is dicht en de vertraging een klein kwartier.
22: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
25: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
26: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
27: Ja,
1: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
26: Goedemiddag, je hebt zo van die zekerheidjes in de Tour de France. Het wordt heet, we gaan naar Parijs. En als het niet dit jaar is, dan wel weer volgend jaar komen we door Po. Vandaag is de finishplaats, zoals al tientallen keren eerder. In totaal zijn we zelfs al meer dan 70 keer in Po geweest in de Tour. En daar wordt dan ook best vaak gesprint. Dat is vandaag ook de verwachting. En dan is vooral de vraag, Joris, wat gebeurt er tot die tijd?
27: Helemaal niks. Niets, noppes, Henry. Niks. Er gebeurt totaal niets, ja. Het is grappig. Twee mannen van Lotto. Eentje voor het peloton. Eén daarachter. Die Feistoffer zit alleen voorop. Die heeft 2:34 op 118 kilometer van de finish. En zijn ploeggenoot Bergmoes, in precies dezelfde outfit, zit er even achteraan per geval. En de ploeg van de gele truidrager van Tran heeft hulp gekregen van sprintersploegen Soudal, Quickstep en Alpecin. En daarbij draait zelfs Mathieu van der Poel mee.
26: Op Wimbledon in de kwartfinale Kostyuk tegen Paolini Marcella.
28: Ja, die Oekraïense Marta Kostyuk, 12e geplaatst op Wimbledon. Die leidt met 5-3 in de eerste set. 1 break hebben we gezien in de 5e game. Ja, dat is een beetje het kwetsbare punt. Die tweede service van de Italiaanse Paolini. Die serveert nu, die probeert wel aan te haken. 40-15, dus we zijn op weg naar de 5-4. Maar dan mag Marta Kostyuk serveren voor de eerste setwinst.
26: De nostalgie van de radiotour Grabbel. Marathon brengt ons zometeen naar de zomer van 1990. En in jouw eigen tourquiz speelt zometeen Julian over Julian Alaphilippe.

0: Ja, over zekerheidjes gesproken. Ze is er elk jaar wel een keer bij in Radio Tour de France. Lio Amoureux Solitaire. Marcella, set afgelopen?
1: Ja, toch. Ik dacht het zou 5-4 worden. Paulini stond 40-0 voor op haar eigen game. Verprutste het toch een beetje met een paar voorhandfoutjes. En een paar hele sterke winners van Marta Kostyuk. Die echt wel beter is in deze eerste set. En die set dus pakt met 6-3. Meer power. Hele goede service. Geweldige atleten. En ja, Yasmini Paulini. Ze heeft eigenlijk alleen haar vechtlust. En dat is moeilijk met 30 graden. Want ik zag haar net al even in de schaduw duiken. Dus ik hoop dat ze nog wat kan laten zien in de tweede set. Maar tot nu toe is het Marta Kostyuk all over.
0: Ja, Sebastian zag straks de bui al hangen. Ongeveer alles vertellen wat je kan vinden over de man die vooraan rijdt. Zal ik een startschot geven? Hij is brildrager. Jij mag
2: ja, doe maar. Baptiste Wijstroffer, ja. Ik denk dat heel veel collega's op dit moment op internet inderdaad zijn naam intikken. B-A-P-T-I-S-T-E. En dan maar hopen dat er een beetje wat leuke informatie voorbij komt over deze man. Want hij rijdt dus al bijna een uur aan de leiding. We hebben zo'n uur koers erop zitten. Hebben 45 kilometer gereden. En deze 26-jarige Fransman, tweedejaars beroepsrenner, is dus de enige aanvaller van vandaag. Was ook de eerste aanvaller in deze 113e ronde van Frankrijk. Zat uiteindelijk niet mee in dat groepje afgelopen zondag, waar Frank van der Broek natuurlijk wel in zat met Alex Molenaar. Kreeg opdracht om toen te wachten op Arnaud Delis. Een verrassend toerdebuut wel eigenlijk voor deze onbekende Fransman. Hij reed een hele goede Tour Auvergne-Rhône-Alpes, waar hij ook al zijn aanvalslust niet kon bedwingen. Veel mee zat in de ontsnapping. En dat is de reden dat Lotto hem heeft meegenomen. Intermarché Lotto, mooie toertoeter op de achtergrond naar deze ronde van Frankrijk. Hij is dus pas net beroepsrenner. Hij is eigenlijk ook nog maar net wielrenner. 2021, dat is 5 jaar geleden. Dat was het jaar dat deze Wijstroffer aan de wielersport ging doen. Want hij deed er nogal wat sporten in zijn jeugd. Het is trouwens een echte Breton. Uit Fouenant, vlakbij Quimper, is hij afkomstig in de Finistère. In het uiterste westen is dat van Bretagne. Deed aan judo, boksen, golven. En vanaf zijn 15e aan triathlon. Ja, niet zonder succes trouwens. Want hij behaalde best wel wat zegens en ook podiumplaatsen internationaal. Maar ja, toen werd het 2020, kwam de coronacrisis, de pandemie. En toen kwam eigenlijk die hele triathlonsport stil te liggen. En dat was ook het moment dat Wijstroffer besloot om zich op de wielersport te gaan richten. Als triatleet ben je natuurlijk ook wel bezig met de fiets. Maar dat was het moment dat hij dacht, weet je wat, ik ga me richten op het leven als wielrenner. En hij heeft dus best in korte tijd zijn carrière op die manier goed uitgebouwd. Een slimme jongen. Hij heeft een bachelor op zak in de klimaat- en milieutechniek en deed onderzoek naar airconditioning systemen en klimaattechniek, pardon, in de scheepvaartsector. Dus hij heeft ook nog eens een goed stel hersens en dus een echte aanvaller. Hij staat op 1 uur 6 minuten en 57 seconden van Torsten Traan. Nou, Joris, ja, dan kan hij het geel nog niet echt ruiken.
3: Nee, dat gaat hem ook niet lukken en het gaat niet gebeuren. En wat er ook aan de hand is, hij heeft nog maar 2 minuten 18. Hij is al een goede minuut kwijt van zijn voorsprong. En hij moet nog, gekke getal, 111,1 kilometer. Ja, nee, Baptiste Wijstroffer, dat gaat helemaal niet lukken. En dat komt doordat vooral Alpecin en Soudal Quickstep, de ploegen van Philipsen en Merlier, zich nu al heel nadrukkelijk bemoeien met de achtervolging. En dat heeft te maken natuurlijk met eerst een tussensprint. Dat is iets dat niet goed uitkomt voor die Wijstroffer, die daar in dat vuurrood met zwart van Lotto Intermarché voorop zit. Een robuuste kerel hoor. Maar hij trapt lekker door. Maar nee, gaat niet goed. Hè? 2 minuten 20 zoiets. En hij moet nog zo ver en hij had liever 8, 9, 10 minuten gehad. Maar die sprintersploegen die denken, aha, op 45 kilometer van de finish, daar zit een tussensprint. En daar kunnen we ook nog even goede zaken gaan doen. En daar willen we misschien wel volle map gaan pakken. Misschien speelt dat wel mee in het achterhoofd. Maar wat dan wel weer nadelig is, vlak na die tussensprint, zit de Côte de Baleix. Dat is een kilometertje aan, afgerond 9%. Een muurtje. En als je boven bent, is het dan nog 25 kilometer naar de finish. En heel veel sprinters zien dat ding weer niet zitten. Ik denk dat veel sprinters denken, laten we maar met die Vaistrover voorop over dat heuveltje gaan. Dan gaat het peloton ook niet zo verschrikkelijk hard. En daarna rekenen we die aanvaller wel in. Maar nee, kijk eens even. Die sprintersploegen van Soudal Quickstep en Alpecin. Met een dus meedraaiende en bidonnen sjouwende Mathieu van der Poel. En ook Pascal Eenkhoorn, die rijdt voor Merlier. Nee, dat er zo heel veel PK's daarvoor op het peloton. Witte helmen, blauwe helmen en daarachter het rood van Uno X met het trotse geel van Thorstein Tran in hun midden. 2 minuut 24 voor Baptiste Vaistrover. 110 kilometer nog in deze vijfde etappe.
4: Radio Tour, Graboleton.
5: Iedere dag een greep uit de radiotour Grabbelton op zoek naar bijzondere, bekende en minder bekende fragmenten uit de rijke historie van Radio Tour de France. En hoe rijk die historie is, Kylène, dat merken we elke dag weer bij de inzendingen die binnenkomen.
6: Ja, onvoorstelbaar.
5: Er zitten dingen tussen dat je denkt, oh ja, ja? Ook dat. Of dat was een mooi tourjaar.
6: Wat maar het is verschillend. Dus het gaat en om over de radio, dat is leuk, ja. De historie van Radio Tour de France. Maar ook gewoon de tour zoals die is verreden. En mooie etappes.
5: Het is inderdaad tweeledig. En dan binnen de herinneringen aan de tour is dat eigenlijk ook nog weer tweeledig. Want dan heb je mensen die heel specifiek op het sportieve gaan zitten. Gisteren noemde je geloof ik die tour van 1977 volgens mij met Henk Kuiper. Of 78, ja. Nou ergens daar. En, maar soms hebben mensen het ook vanwege heel persoonlijke herinneringen.
6: En die hadden we ook, hè? De geboorte van...
5: Precies, ja.
6: Die komt, nou voor vandaag?
5: Ja, die is van vandaag. Ja. Die komt zo aan. Wat ga je nu in de ton stoppen?
6: Dit is meer over Radio Tour de France. Eentje die heel vaak wordt aangevraagd. De gesprekken van Koos Postema met meneer Teunissen. George.
5: Zo voor mijn tijd. Weet jij nog wat het was? Ik wist het eigenlijk niet. Ik heb moeten opzoeken.
6: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik gelijk door mijn vriend erop werd aangesproken. Meneer Teunissen. Oh, ja. Toen dacht ik, die moet ik ook even opzoeken.
5: Ja, dat was een typetje. Ja. Het was een zogenaamde medewerker van Radio Tour de France. Ergens begin jaren 80. Die dan stevast begon met, ja, met Teunissen. Ik doe nu iets na wat ik helemaal niet weet. Maar ja goed, zo zal het in mijn hoofd dan geklonken hebben. En dat was, dat vond ik wel het grappige. De man die ze daarvoor hadden gecharterd, was een medewerker van Teletext.
6: Echt?
5: Ja. Wat toen ook pas net begonnen was, want het is 1980 begonnen.
6: Want dat was ook nog de vraag of het wel... Of er zijn er ook genoeg die dachten dat meneer Teunissen gewoon meneer Teunissen
5: was. Ja, precies. Nou, meneer Teunissen die heet in het echt niet meneer Teunissen. Maar erover later meer, want hij komt dan hopelijk een deze dagen...
6: Hij zit er volgens mij inmiddels vier keer in.
5: Hij zit er een paar keer in, ja.
6: En ik heb er nog eentje als liefhebber van Rijk de Gooier. Is Radio Tour niet compleet als de tourflits van Rijk niet voorbij komt? Graag hoor ik de volledige promo nog een keer. En dat is van Patrick Kramers.
5: Dat wordt zoeken als die eruit komt. En sowieso wordt hij wel bediend, want Rijk zit natuurlijk ergens her en der wel door de uitzendingen heen gestrooid.
6: Ik doe deze erin, hè?
5: Zometeen trekken we iets voor morgen. Nu het resultaat van gisteren. Toen kwam de inzending van Ria Stevens uit de ton. En zij lag inderdaad op haar kraambed die zomer van 1990... vanwege de geboorte van haar tweede zoon. Het was bepaald geen verkeerde tour trouwens om verplicht... of al dan niet verplicht liggend of hangend radio te luisteren. Een editie met een aantal Nederlandse zegens waar we tegenwoordig van dromen. Op de tweede dag waren er bijvoorbeeld twee etappes. Dat had je toen nog wel eens. Frans Maassen won de vroege rit. En een paar uur later was de ploegentijdrit.
7: En dan hebben we natuurlijk de dagoverwinning in het ploegenklassement. Voorlopig na 31,5 kilometer veruit de snelste ploeg. De ploeg van Peter Post. En zojuist komt hier door de twee na snelste tijd op 31,5 kilometer. De ploeg van Steven Roos. Dat is de tweede tijd voorlopig. Hans Prakken, jij aan de meet. Heb je nog wat nieuws?
8: Wat heet nieuws? Daar komt misschien de winnende ploeg van Peter Post aan. We gaan eens kijken hoe ze eraan komen. Het is inderdaad de echte sneltrein van Post. Dat kan haast niet anders. 53 minuten en 24 seconden. 53, 24. Dat is de absoluut snelste tijd tot nu toe. 53 minuten en 24 seconden. Daarmee komen ze dus duidelijk aan de leiding. Achter hen dan de 7-Eleven ploeg van Steve Bauer. Dan Le Mans met zijn ploeg. 54-17. Maar wat hebben die mannen van Post weer uitgehaald? Het lijkt op de tijd van Kneteman en Raas. En enkele beding. Wat ging het toen snel? Wat gaat het nu snel?
5: Ja, de mannen van Post. De Panasonic ploeg met onder andere Steven Rooks en Jean-Paul van Poppel won die ploegentijdrit. Erik Breukink was die zomer de beste in twee tijdritten. En er was nog veel meer. Jelle Nijdam pakte nog een etappe. En dan was er nog een rit. Met afstand was het ook de langste rit van die tour. Die was, hou je vast, 301 kilometer. Nee. Ja, dan klagen we tegenwoordig wel eens. Maar dat heb je niet echt.
6: Niet zo snel als
5: nu. Naar Rouen. Hier is opnieuw verslaggever Hans Prakken.
8: De laatste bocht voor Gerrit Zonneveld. Jongen, geen hand uitsteken, gewoon gaan. Maar wel rustig. Oh, wat doet hij dat voorzichtig. Natuurlijk, natuurlijk. Want dat zal je niet gebeuren. 7 uur en 42 minuten zitten we nu op de fiets. Vanaf 9:50 vanmorgen. En Gerrit Zonneveld begint aan zijn laatste 350 meter. We gaan hem zo in het gezicht kijken. Daar komt hij bijna aan. Oh, hij juicht al. Ja, doe maar Gerrit. Je kan er ook op vertrouwen. Wat maakt het uit? Je staat op 12 minuten 24 seconden van de leider in het algemeen klassement. Hij gaat nu al met zijn handen in de lucht. Want hij denkt, jongens, ik heb het verdiend. Mag ik het alsjeblieft incasseren? Daar komt hij aan. We zien hem nu helemaal luid in het gezicht. De rechtervuist en de linkervuist in de lucht. Daar komt hem aan. Hij trekt zijn shirt recht en een stralende glimlach van deze tomaat uit het Westland. Begeleid hem naar 301 kilometer. Hij wint de vijfde etappe in deze Tour de France.
5: Gerrit Zonneveld dus. Hij was succesvoller dan zijn hoofdsponsor trouwens, want hij reed voor de Buckler. Ploeg. Voor de jongere luisteraars. Buckler, dat was het eerste bekende alcoholarme biertje dat niet heel lang bestond dankzij dit.
9: Buckler drinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Buckler drinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot eens op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk suipen, idioot, hè? Ja, zuip dan niet, idioot, Buckler drinkers. Maar goed, ander verhaal.
5: Ja, de zomer van 1990, het was de zomer van Zonneveld, Breukink, Chiappucci, van de winnaar Greg LeMond en ook van de Spaanse band Mecano.

0: Uit de zomer van 1990 dus Higo de la Luna van Meccano. Het kwam allemaal voort uit de inzending van Ria Stevens via de NPO-luisterapp voor de Grabbelton. Zij wilde graag nog wat horen, dus uit die tour van 1990. Ja, wat wil je zelf horen? Laat het ons weten op de luisterapp. Dat kan dus een herinnering zijn aan Radio Tour zelf. Dat is het ook weer meneer Teunissen, dus bijvoorbeeld. Of een specifieke Tour de France. Alles mag, zolang het maar met de Tour te maken heeft, op de luisterapp. En wat komt er dan uit voor morgen?
1: Citroën.
0: Je hoort hoe vol die zit.
1: Ja, het is... Als ik één popje pak,
0: dan pak je er gelijk 7. Ja.
1: Nou, we gaan hem horen.
2: Lees maar.
0: Ja, dat is toch wel...
2: Het
0: is
2: maar
0: wel
2: hij zit er 4 keer in. Het is van allemaal verschillende mensen die om meneer Teunissen vragen. Dus graag zou ik een keer met Teunissen willen horen van Xander.
0: Lijkt weer doorgestoken kaart dit, maar wie...
2: Zal ik de andere Teunissen eruit gaan halen dan nu? Zijn we even bezig.
0: We gaan op zoek. Het is 3:30.
3: NPO Radio 1.
0: Ja, en als je dus meekijkt, dan kan je zien dat het geen doorgestoken kaart is. Jeroen van Kamp.
4: Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Politie heeft de verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis en rapporteerde dan een natuurlijke dood. De minister mocht de asielvergunning van 2 Iraanse gezinnen intrekken toen hij erachter kwam dat ze valse verklaringen hadden afgelegd. Dat oordeelt de Raad van State. De minister moet wel beoordelen of de gezinnen alsnog asiel kunnen krijgen, ook al houden ze vast aan hun valse verklaringen.
0: Erik Evengroen, de files.
5: Ja, het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Inmiddels bijna 300 kilometer file, maar gelukkig weinig bijzonderheden. Dus de meeste hebben hooguit zo'n 10 minuten oponthoud. Een paar opvallende, dat wel. De A2 om te beginnen, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg staat een auto met pech. Er staat 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A27 is druk, van Breda naar Gorkum. Voor de brugweg Gorkum 10 minuten oponthoud. En tenslotte een vrachtwagen met pech op de A50 van Os naar Eindhoven. Die is gestrand bij Sint-Oederode. Staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging.

0: Michel Fugain, het was vlak nadat hij de formatie Le Big Bazaar had opgericht. Die bestond naast hem uit 11 muzici, 15 zangers en dansers. Het was overigens ook het jaar dat Une Belle Histoire werd uitgebracht. Nou, die komt ongetwijfeld straks nog voorbij, want hij is de tourartiest. Zou ik nog even doorvertellen over Michel Fugain, Joris, of heb je iets te melden?
1: Nee, pak je tijd. Pak die wikipagina erbij en lees hem maar voor, want... Ja, er gebeurt niet zoveel, Henry. Dat had je al door, hè? Die Weistrofer houdt lekker stand vooraan, hoor. Hij heeft nu weer een kleine 3 minuten, dus dat schommelt. Kunnen we concluderen nu tussen de 2.20 en de 3. De voorsprong van die Fransman met die Duitsstalige naam. En achter het peloton, daar zie je dan de grote Pogacar. Nu weer gehuld in zijn regenboogstreepjes. En die zit een beetje bij de ploegleiderswagen lollig te doen. Een beetje bidonnen te halen. Zo'n dag is het. Het is absoluut geen dag voor de grote namen wat betreft het klassement in het peloton. Het is wel een dag voor die uitgehongerde sprinters allemaal. Ik noemde er een tijdje geleden al een paar. Ik ga ze nu even opsommen. Het zijn er een stuk of een kleine 15 of zo. Merlier, Philipse Kooi, die kent u. Germay is goed, hè. Die komen dus een goede uitslag gaan rijden. Bietner is genoemd. Mats Pedersen zal erbij zitten. Kanter van Astana, XDS Astana. Waarom niet die grote Warren Scholt van UnoX, de ploeg van de gele truidrager. Arvid de Klein van Tudor, die heeft naar deze dag uitgekeken. Wat heeft die man al lastig gehad tot nu toe in de zware etappes die naar deze 5e rit geleid hebben. Bauhaus is een Duitser van Bahrein. Gaviria doet mee wel degelijk. Die rijdt nu voor het kleine Cajarurol. En dan hebben we ook nog Akkerman, een Duitser van Jayco. Maar die is een belangrijke helper kwijt, die Kellant O'Brien. En een outsider, een man die getipt wordt door de kenners. Milan Frétin. Dat is een Belg van Cofidis, dat zijn ze zo'n beetje. Dat zijn de mannen die allemaal de afgelopen dagen hebben uitgekeken naar deze woensdag, naar de 5e etappe, naar Po, waar het inderdaad vaak sprinten is. Een sprintoase in de Pyreneeën eigenlijk. Het peloton passeert nu een slapend stadje. Mirande, dat ligt lekker te braden in de zon. Daar gebeurt eigenlijk helemaal niks. Ik denk dat velen met een siesta bezig zijn. En degenen die dat niet doen, staan vrolijk en vriendelijk langs de weg te kijken naar het peloton dat rustig langs zoeft. En dan hebben ze ook al, en u hoort natuurlijk ook die klok weer, hè? Ja, mooi. Ja, zo'n dag is het. Laten we daar gewoon stilletjes van genieten. Sebastian Timmerman, zit jij ook te doen, hè? Achter op die brommer.
2: Ja, zeker. Want ook al gebeurt er dan niet veel en is dit een voorspelbare etappe. Deze dagen horen er nu eenmaal ook bij in de Ronde van Frankrijk. Het is etappe 5. En na de openingsetappe, de ploegentijdrit in Barcelona, hebben de coureurs echt 3 dagen keihard gereden en gestreden. En dan is het ook wel logisch dat er een iets rustigere dag volgt. Baptiste Weistrofer heeft zijn ploegleider weer bij zich en heeft weer wat te drinken gekregen. En de panties waar de ijsblokjes in zijn gestopt. En hij is ook weer op dit moment uit het zadel gekomen, want de weg loopt weer omhoog. Daardoor de snelheid teruggelopen naar 35 kilometer per uur. Dit is een niet toch te onderschatten etappe, hoor. Want wij noemen dit een vlakke rit. Maar dit golvende terrein, ten noorden dus van Lannemezan en Po, kent toch in totaal een etappe met 1600 hoogtemeters. Dus er moet wel degelijk ook het een en ander worden geklommen. Meerdere momenten moet je als coureur dus wel even wel degelijk uit het zadel komen. Nou, dat doet Weistrofer op dit moment. Dan ook weer breed geschouderd zoals die is. Rijdt trouwens, dat valt wel op een groot verzet. Het is echt iemand die dat grote verzet weet rond te malen. Je ziet ook bij elke beweging die kuiten, zowel links als rechts, mooie aanspieren, aantrekken als het ware. De handen op de remgreep, het hoofd diep tussen de schouders in. Zoekt nu de linkerkant van de weg op en een beetje de slipstream. Ja, en dat mag wel even, hoor, als je als eenzame koploper vooruit rijdt van de motor. Nou, de cameramotor geeft nu weer wat gas bij. Weistrofer naar het midden. Een spring in het veld, zo noemt hij zichzelf. Explosief wordt hij genoemd door de ploeg, door Lotto Intermarché, zowel op als naast de fiets. En we zijn dankbaar met deze Babau. Dat is de bijnaam van Weistrofer, want hij is de enige die deze etappe vandaag kleur geeft. En die etappe duurt nog wel even door de Gare, het op 2 na dunst bevolkte departement van Frankrijk. Dat is ook te merken wel, want er staat behalve de dorpjes niet zo heel erg veel publiek. 96 kilometer zijn er nog te rijden tot aan de finishlijn in Po.
0: Ja, en terwijl die etappe dus al zo'n beetje een dik uur stilstaat, hebben de vrouwen op het centercourt van Wimbledon anderhalve set gespeeld. Hoe is het in de tweede set, Marcella?
3: Ja, 4-2 voor Marta Kostyuk. Ze leidt dus met een break. Ze is de betere. Maar gelukkig, Paulini, eigenlijk de laatste twee games, lijkt ze met wat meer vrijheid te spelen. Een soort alles of niks. Want ik moet zeggen, Marta Kostyuk, goh, wat speelt ze goed. Eerste set, maar 3 puntjes op eigen service verloren. Ze heeft power. Ze heeft een goede verdediging. Omdat ze snel is en atletisch. Maar ze heeft ook variatie met een slice backhand. Af en toe wat hogere bal. Ze kan volleren. Dus kortom, een hele, hele goede Marta Kostyuk. Maar ze wordt nu de laatste twee games een beetje getest. De voorhand van Paulini gaat wat beter lopen. In het begin weinig spinnen. En ik kan me herinneren toen ze hier in de finale stond 2 jaar geleden. Dat juist die voorhand van haar, ja, zware bal kwam er van de racket af. Veel spin. Ja, en nu leek wel, ja, als ze die bal helemaal niet omhoog kon borstelen. Racketblad een beetje achteruit staand, rechtop. Niet door die bal heen komen. Ja, typisch van een speelster die niet heel veel zelfvertrouwen heeft. Want ja, ik zei het al, haar voorjaar was niet goed. 2 jaar geleden stond ze 4 op de ranglijst. Eind vorig jaar 8. En nu is ze alweer gegleden naar nummer 17 op de wereldranglijst. Dus het gaat de verkeerde kant op. En dat merk je dan in het zelfvertrouwen en aan het spel. Vechtlust, dat heeft ze als de beste. Maar goed, het is misschien niet genoeg tegen deze goede Marta Kostyuk. Want die leidt met 6-3, 4-2 en 40-30. Service in het net, dan een tweede service. Maar Paulini heeft nog geen enkel breakpoint gehad. Dus het wordt moeilijk om terug te komen voor de kleine Italiaanse.

0: Een van de laatste dagen is het van de Tour de France. Dan staan ze live in ons tourcafé Lois Lane. En deze gaan ze dan natuurlijk spelen. It's the first time.
1: Tourquiz.
0: Als wij een mailtje binnenkrijgen met het woord juju, dan weten we hoe laat het is. Dan is het Julian Bijkerk over Julian Alaphilippe. Julian, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: we hoorden
2: zeker.
0: Je in het vorige uur al eventjes, je bent 20 jaar. Wat zijn jouw eerste tourhelden eigenlijk?
2: Dat zijn mijn eerste tourhelden. Oh, mijn eerste tourheld is denk ik Mark Cavendish in die tour van 2011. Maar ook Johnny Hoogland. Die toen in die tour in het prikkeldapen landde. Dat was niet best. Maar dat zijn mijn tourhelden, denk ik.
0: Ja, dat waren.

0: 2011. Maar ook Johnny Hoogland, die toen in die tour in het Prikkeldaad belandde. Dat was niet best. Maar dat zijn mijn tourhelden, denk ik.
1: Ja, dat waren dus jouw eerste herinneringen van de tour. Gelukkig hebben we dat Prikkeldraad daarna nooit meer gehad, hè, voor zover ik weet.
0: Nee, gelukkig niet. Nee. Oh, gelukkig niet.
1: En je gaat spelen met jouw voornaamgenoot, Alaphilippe. Ja, ik snap dat hij je aandacht trekt, omdat hij dezelfde voornaam heeft. Ben je daarna ook echt fan van hem geworden?
0: 100%, ja? Zeker. Ja,
1: waarom dan?
0: Waarom dan? Ja, nou, ik denk dat Julian Alaphilippe alles is wat het wielrennen nog nodig heeft. De aanvalslust, het gewoon op gevoel koersen in plaats van op getallen. Het is eigenlijk, ja, daardoor gaat het de afgelopen jaren wat minder, maar het zit er nog.
1: Ja, mooi. Mooi gesproken. En hij is er nog bij. Hè? We hebben hem ook al in beeld gezien. Eventjes in het begin van de etappe. Verder gebeurt er nog niet veel, maar we hebben hem al gezien. We gaan met jou hopelijk bergjes en bergen beklimmen van de vierde, derde, tweede, eerste en uiteindelijk de buitencategorie. En je weet het aantal prijzen stapelt zich op. Je krijgt sowieso de Tourflits tas en die gaan we rijkelijk vullen zolang het heel erg goed gaat. En ik heb het idee dat je wel een stukje gaat komen, Julian. Zet hem op.
0: Laten we het hopen.
1: De vierde categorie, het eerste kolletje. Voor welke ploeg reed hij van 2014 tot en met 2024? De periode dus van zo'n beetje al zijn successen.
0: Nou, dat is eigenlijk is de hoofdsponsor altijd Quickstep geweest. Dus wel altijd goed.
1: Je zegt het precies goed. Het was Quickstep met steeds verschillende subsponsoren. Maar we zochten Quickstep. Je krijgt al de handklapper. Dat is dit ding. Een pen en een keycord, maar we gaan natuurlijk voor veel meer. Luister naar een van zijn zegens.
2: Hier gaat hij dan over de streep komen, waarbij we dan gaan wachten op de achtervolgers. Nog 180 meter, ja, dat laatste stukje moet hij toch even bijten op de tanden. En dan moet hij toch gaan staan op de pedalen, maar hij kan dat. Dus Julian Alaphilippe komt nu over dat bultje heen. Mooie aankomst hier in Le Grand Bornand. En dan komt hij dan over de streep, de armen gaan nu omhoog. Hij klopt zichzelf even op de borst met één hand. En dan komt hij over de streep als winnaar van deze etappe. Met een gemiddelde van 35,83 kilometer per uur.
1: Ik hoor je hersens kraken, wat gaat hij nou vragen over dat fragment? Nou, zijn eerste ritzege was dit. Hij werd door zijn aanvalslust en zijn overwinningen een Franse wielerheld. Hoeveel toeretappes heeft Alaphilippe tot nu toe gewonnen?
0: 6.
1: 6 is goed. Tweede categorie. Alaphilippe werd 2 keer wereldkampioen op de weg. De eerste keer was in 2020. Waar was dat?
0: Op Imola. Het racer.
1: Inderdaad, op Imola in Italië. Je had de strandbal al binnen en dit levert je de mini Bluetooth speaker op. We gaan over de eerste categorie, hopelijk. Julian Alaphilippe groeide in de Tour uit tot een aanvaller, droeg vaak de gele trui ook, won een keer het bergklassement en droeg in zijn debuutjaar ook even deze trui.
3: Daar, dit is in het peloton, de witte trui van Alaphilippe.
4: Ja. Julian Alaphilippe, nummer 2 van het klassement, heeft de aanval geopend.
3: En er komt bij, als Alaphilippe in een koers is, dan doet hij net als deze man. Grote hamer neer laten komen elke keer.
1: En de vraag is, Julian, welk jaar was dat zijn debuutjaar?
0: 2016.
1: Yes. De buitencategorie, de laatste, die brengt je naar het NOS Wielershirt 2026. Oh. De vrouw van Alaphilippe is een voormalig renster en heeft een belangrijke functie nu in het vrouwenwielrennen. Hoe heet ze vrouw en welke functie heeft ze?
0: Nou, dan moet ik je toch even corrigeren, Henry, want ze zijn nog niet getrouwd. Maar ze heet Mario Roes.
1: Ja? En moet ik jou nu ook corrigeren of weet je ook welke functie het is?
0: Ze is de directrice van de Tour de France FAM.
1: Nou, ik hoor het al. Als Walter, onze quizmaker, een keer ziek is, dan bellen we jou. En vooralsnog gaan we je een heleboel prijzen opsturen. Want je krijgt die compleet gevulde Tourflits-tas. Je krijgt het NOS Wielershirt 2026. Maar natuurlijk vooral eeuwige roem in jouw categorie. Julian Alaphilippe.
0: Yes.
5: Jouw eigen tourquiz.
6: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
5: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
1: Ik kijk op mijn scherm met tennis, dacht ik, maar ik zie geen tennis meer. Marcella?
7: Ja, het is afgelopen. Marta Kuschuk, die heeft een masterclass afgeleverd tegen Jasmine Paolini met haar debuut op het centercourt. Nou, daar had ze helemaal geen last van. Alles was vrijwel briljant. In de bloedhitte, hè, want het is 30 graden. Dat was heel grappig. Ik zag op een gegeven moment een suppose en die deelde ijsklontjes uit aan het publiek. Zo warm is het dus in die kuip van het centercourt met zo'n 15.000 zitplaatsen. Ja, halve finale. Haar eerste op Wimbledon. Finale Roland Garros stond ze dus al. Dus ze zit echt in de win.

Winning moed, heeft alle slagen om heel gevaarlijk te zijn hier. Misschien een outsider voor de titel, hè? Staat al in de top 15 van de wereld. En die halve finale, ja, daar staat geen Rybakina, want die verloor vroeg. En we hebben ook geen Anisimova, ook geen Madison Keys, ook geen Swiatek. Nee, het wordt of Linda Noskova, jonge Tsjechische van 21 jaar. Tsjechen doen het altijd goed hier op het gras. Denk maar aan Kvitova, Vodna in het verleden. Ja, of Elise Mertens, de Belgische, heeft het heel moeilijk, heeft tegen die Noskova de eerste set verloren. Leidt met 5-4, maar staat bijna in iedere rally met de rug tegen de muur. Maar ja, het is zo'n vechtjas, hè, die Elise Mertens. Dus wie weet kan ze die wedstrijd nog draaien. Maar voorlopig is het die Tsjechische die op winst staat, Noskova. En dat wordt dus mogelijk de tegenstander in de halve finale voor deze Marta Kostyuk. Nog even aardig, bovenin, daar zijn wel wat bekende namen. Coco Gauff, de Amerikaanse, staat daar in de halve finale. Want zij won gisteren van Pegula. En een andere Tsjechische, Caroline Mukova. En zij won van Naomi Osaka. Dus die bovenste helft had wat meer aansprekende namen. Meer toppers. Maar onderin is het anybody's game.

0: Je ontdekt nog eens wat in Radio Tour de France. Vooral als het gaat om Franse artiesten. Dit was Benjamin Biolay.
1: NOS.
2: Radio Tour de France.
3: Tour de France, quelle chance. C'est la course du bonheur.
0: Luisteraarsvragen zijn welkom op de NPO Luister-app. En dan zoeken wij de persoon erbij die daar het beste antwoord op kan geven. Een van onze analisten of een van onze verslaggevers. Of Joris, die altijd voor je klaar zit als er een interessante vraag is. Deze, nou Joris, daar moet ik jou wel eerst even voor hebben. Hoe heet nou die man die in het geel rijdt?
4: Traan.
0: Traan. Beste Radio Tour de France, schrijft Edwin. Misschien moeten jullie toch nog even een echte Noor vragen om de naam van die man goed uit te spreken. Want Traan is volgens mijn bronnen ook niet goed. Het zou iets van Traan moeten zijn. Nou, Edwin, we hebben even een echte Noor gevraagd. En die spreekt het zo uit.
5: Tostan Traan.
0: Ja, dit klinkt mij toch als Traan. Toch,
6: ja.
0: Joris?
6: Ja, ja.
0: Nee,
6: ja,
0: een klein beetje met een soort Noorse inslag. Maar
6: is het echt een Noor traan, of is het fake nieuws?
0: Mag hij nog een keer?
5: Tostan Traan.
0: Ja, we gaan ervan uit dat dit hem is. En ja, misschien moeten we daarna hopen dat hij gewoon heel snel uit de gele trui wordt gereden. Dan heb ik even kijken nog Bruce. Die zegt, heb ik een betere bril nodig? Of is Tom Dumoulin breder en gespierder geworden dan toen hij nog renner was? Nou, Guilaine, jij zat gisteren naast hem. Wat vond jij ervan?
7: Ik stond volledig in zijn schaduw.
0: Ik heb het Tom even zelf gevraagd op de app. En die zei, nou, dat is niet zo moeilijk. Want als je wielrenner bent, dan ben je heel erg mager en dun. Eigenlijk te dun. En ja, ik ben nu wel wat zwaarder, ja. En dat zijn met heel veel smileys erbij alleen maar spieren. Waarvan akte. Al uw vragen dus, echt al uw vragen, mogen naar de NPO Luisteren. Zometeen is hier Guilaine en Tom Velers. Veel plezier.
8: Merci Henri. À demain.
9: Ster. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: De bouw verslimt.
12: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
13: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
11: Soudal, de bouwverslimmers.
13: Iedere klus weer.
14: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
7: NPO Radio 1. 4 uur.
8: Hélène Plag.
9: Goedemiddag. Ik krijg een beetje zo'n Only the Lonely Roy Orbison vibe met die moedige Fransoos die er aan het begin al vandoor ging. Wanneer krijgt hij gezelschap? Misschien al dit uur in Radio Tour de France. Na het NOS Journaal met Jeroen van Kamp.
10: De Amerikaanse president Trump dreigt met grote aanvallen op Iran. Die zouden komende nacht kunnen plaatsvinden, zei hij op de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken.
11: One of the things I think we're going to be talking about today, just a little birdie told me this, about the fact that we'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex, actually. But it's you'll figure out the complexity quickly.
10: Er zou een fabriek in Oekraïne moeten komen. Op welke termijn is niet bekend. In Oekraïne is een groot tekort aan luchtafweer, waardoor veel Russische raketten doel raken. Op de NAVO-top hebben de lidstaten in een slotverklaring vastgelegd om in elk geval dit en volgend jaar Oekraïne te blijven steunen. Op een persconferentie zei NAVO-chef Rutte dat de lidstaten 27 miljard euro zullen investeren in de energieinfrastructuur van de landen.
12: We know that this 27 billion euro investment will modernize our existing fuel storage and distribution infrastructure and support new facilities, including pipelines towards the eastern part of the alliance.
10: Ja, volgens Rutte is betrouwbare energie belangrijk voor defensie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen, zegt de burgemeester. Verblijven nu 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. De plannen leidden eerder tot veel onrust. Zo werd de politie met vuurwerk bestookt en werd de gevel van het gemeentehuis vernield. Nijmegen wil zwemmers in de Waal bewuster maken van de gevaren daarvan. Na meerdere verdrinkingsdoden komt de gemeente met borden, een spandoek en aandacht op sociale media. Het is lastig om gedrag te veranderen, erkent burgemeester Bruls, maar voorlichting kan daarbij helpen. Europarlementariërs hebben aangedrongen op een onderzoek naar de bemoeienis van FIFA-voorzitter Gianni Infantino bij beslissingen op het WK. De oproep komt onder andere van de Nederlandse parlementariër Lara Wolters van Pro. Mevrouw Wolters, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
10: Ik neem aan dat uw bezwaar vooral gaat om het besluit om de Amerikaanse aanvaller Balogun toch te laten spelen, ondanks dat hij een rode kaart had.
13: Nee, daar is een heleboel om te doen hier en daar zijn we ook boos over. Maar
10: waar bent u nog meer boos over?
13: Nou ja, alles wat met dit WK samenhangt is nou ja, stof tot boosheid. Er is bijna niks waar je vrolijk van wordt. Maar deze brief die wij schreven, dat ging nog om de Peace Prize, om de vredesprijs die aan Trump was gegeven bij het begin van het WK. Tenminste, die brief is van het begin van het WK. Die prijs die is natuurlijk van iets eerder. En dat was om vorm te geven aan de frustratie die heel veel leden van dit parlement voelen. Om alles wat met dat WK en met de FIFA te maken heeft.
10: Ja, dus uw bezwaren dateren al van voor dat moment eigenlijk. Maar ik neem aan dat dit verzwarend werkt.
13: Het hangt allemaal samen met hetzelfde probleem. Namelijk, de FIFA heeft ongelooflijk veel geld en macht. En het is heel moeilijk om daar grip op te krijgen. En veel leden met mij denken, ja, we moeten toch proberen om die organisatie ter verantwoording te roepen. En gelukkig is het nu zo dat hij het zo bond heeft gemaakt, hè, dat er overal protest klinkt. En ja, ik denk dat hij zich zo heeft laten omringen met mensen, hè, die ja knikken en met hem meedoen, Infantino, dat hij zelf niet heeft gezien dat die rode kaart terugdraaien, dat echt een stap te ver was.
10: Ja, nu gaat u daar als Europarlementariërs natuurlijk niet over. Maar u kunt wel een oproep doen aan de nationale bonden om iets te doen. Wilt u concreet wat zij gaan doen dan?
13: Nou, deze brief die is naar het ethisch comité van de FIFA. Je houdt het niet voor mogelijk, maar die bestaat. En in wezen zeggen we in die brief, of proberen we de FIFA met zijn eigen stok te slaan. Want dat ethisch comité en de statuten van de FIFA, daar staat in dat degene die gezagvoeren bij de FIFA, die daar de leiding hebben, dat die politiek neutraal zouden moeten zijn. En wat wij zeggen is, het is duidelijk dat meneer Infantino niet politiek neutraal is, doe daar maar eens onderzoek naar. En vertel ons maar eens waarom je dat wel zou zijn. Wij willen meer weten over hoe het eraan toe gaat daar hoog bij de FIFA. En het vervelende is dat de FIFA in Zwitserland geregistreerd staat. Dat het geen echt, ondanks al het geld, dat geen bedrijf is. Het is een vereniging. Dus je moet inderdaad creatief zijn met wat er kan. Maar ze moeten in elk geval maar eens even verantwoorden waarom dit het alleenheerserschap van Infantino, waarom zij denken dat dat volgens hun eigen regels kan.
10: Ja, maar nu heeft de Belgische Voetbalbond bezwaar gemaakt, hè, tegen die beslissing. Mm-hmm. Dat werd niet ontvankelijk verklaard. Op voorhand werd al gezegd, dit nemen we niet in behandeling bij de FIFA. Dus hoe kansrijk is uw initiatief dan, denkt u?
13: Nou, ik denk dat het gaat om zoveel mogelijk dingen naast elkaar. Dus ik denk dat hoe meer opstand er is, hoe meer mensen boos worden, hoe meer initiatieven, hoe beter. En dan hoop je natuurlijk op een kantelpunt. En ik zal hier niet zeggen dat een brief van Europarlementariërs dat de FIFA zal veranderen. Maar ik denk wel dat je, als er zo'n moment is zoals nu met die rode kaart, dat dingen echt niet door de beugel kunnen, dat je dat moment moet aangrijpen. En dat je dan moet kijken, hè, politiek gezien ook, hoe kun je verenigen om druk uit te oefenen. En hartstikke mooi als dat samen kan, hè, met de voetbalbonden. En nog mooier als de voetbalbonden dat zelf en onderling doen. Maar dat er iets moet en dat ze daar ter verantwoording moeten worden geroepen, ja, dat is duidelijk.
10: Dank u wel, Europarlementariër Lara Wolters van PO. Het weer en ochtend besluiten, overwegend bewolkt. Aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen is er veel zon, behalve in het noorden. Dan wordt het maximaal 28 graden.
9: Hoe stopt de weg, Erik Evengroen?
14: Nou, het is al behoorlijk druk wederom. Bijna 500 kilometer file alweer. En dat is veel voor dit tijdstip. Het heeft vooral te maken met de vele wegwerkzaamheden. Wat opvalt is om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel staat een auto met pech. Er is daar 8 kilometer file ontstaan met 20 minuten vertraging. Een half uur vertraging hebben op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor knop het Ketelplein. En het rijdt daar langzaam over zo'n 20 kilometer. A16 bij daar richting Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 die dicht is. Staat voor het Terbrechtseplein bijna 9 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte de A27 bij daar Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum. 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Zit jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
17: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
16: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
18: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
17: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
16: Ga naar datacation.nl.
18: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Een goed plan is 1 ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
21: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
22: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
23: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
24: Hélène Plag.
9: Goedemiddag, mocht het nou toch een klassieke Nederland-België worden, Kooi versus Merlier of Philipsen, dan is Nederland op basis van het verleden in ieder geval in het voordeel met een finish richting Po. Voor wat het waard is dan, want vooralsnog is het de Fransman met de Duitse naam, Joris.
25: Zeker weten, 5-strover, dikke 3,5 minuut. Ja, wat er in de berm gebeurt, en dat is allemaal dorre toestanden daar in die Franse bermen, is interessanter dan wat er op de weg gebeurt. Want nu zien we werkelijk, echt waar, in de berm, mooi uitgedost, op paarden, de 3 musketiers.
9: Kijk eens aan. En ik zag ook al wat logootjes van de Olympische Spelen in Parijs. Die zijn al een tijdje voorbij, maar ik denk dat ze nog wat gadgets in de aanbieding hadden. Nog 74 kilometer is het. En dan zijn ze bij de finish in Po.
26: Je hoort het hier. NPO. Sport, nieuws,

0: Kenji Girac. Hij was de winnaar van The Voice, de versie die ze in Frankrijk hebben. Dit was een debuutsingle uit 2014. Ah ja, Joris, kies maar dan. Wil je het hebben over de drie musketiers? Of ons toch nog even meenemen in de koers?
1: Nou, laten we dan toch maar even...

0: koers hebben. Het is 3 minuten 8 kilenen, 3 minuten en 8 seconden. Vijstroffer, het is al dapper wat hij doet. 71 kilometer nog door die dorre toestanden. Die ook verschrikkelijk mooi zijn natuurlijk. Hè. Het is of je naar de schilderijen van Vincent van Gogh zit te kijken. Daar knallen ze doorheen. Peloton nu wel op een lint. En dat is dus de hele tijd al het werk van de sprintersploegen. En die Noren met Traan in hun midden, de verrassende gele truidrager. Ja, die vinden dit prima. Die hebben even het respect getoond dat bij het dragen van het geel hoort. Dus het initiatief genomen achter een vluchter. Maar vrij snel daarna kwamen de ploegen van Merlier en Philipsen assisteren. En die zijn het natuurlijk wel gewend, hè. Zo'n beetje jagen, zo'n beetje temporiseren ook. Want je moet die eenzame koploper ook weer niet te snel terugpakken. Dat leek te gaan gebeuren met de tussensprint in het vooruitzicht. Dat is nog 25 kilometer, dan zijn ze bij de tussensprint. Maar het ziet er naar uit dat ze daar gaan sprinten bij de sprint om de puntjes om de tweede plaats. Want die Vijstroffer met die 3 minuten, die lijkt dat wel te gaan redden. En voor de rest is het babbel in het peloton. Pedersen zit wat te kletsen met Frit. En Olaf Kooi, die heeft ook een goed gesprek. En Girmay zit intussen helemaal in zijn focus. Ik vind hem goed in vorm, Girmay. Laten we die man vanmiddag niet onderschatten. En Jasper Philipsen natuurlijk ook niet. Sebastian Timmerman, zul je wel met me eens zijn, hè? Maar Merlier lijkt mij de ras.
1: Zeker, absoluut. Ja, die heb ik inderdaad vandaag gespeeld. Vijstroffer niet, maar die rijdt hij natuurlijk vooruit. Nu weer op het midden helemaal van de weg. Handen onder in de beugel en die benen malen rondom dat grote verzet dat hij continu ronddraait. 56 kilometer per uur hè, rijdt hij op dit moment. Hij nam nog wel een beetje die snelheid ook mee, omdat we er net weer in dalende lijn reden. En als er ware Marc Marquez deed hij eventjes zo die linkerknie naar buiten toe in een bocht naar links. En hij zocht even zo die helling of die hellingshoek ook op. Heel even ging hij zo lekker plat door de bocht. En nu rijdt hij dan weer middenop. Maar hij gaat ervoor hoor. Het is niet zomaar alleen maar voor de bühne. Deze Baptiste Vijstroffer. Deze toerdebutant van 26 jaar uit Frankrijk. Dus door de Gare, dat dun bevolkte gebied. Het gebied bekend om de Bastides. Dat zijn die dorpjes met de rechthoekige centra. Vaak gebouwd rond een donjon of door een, naast een kasteel. Die typische manier, die typische stijl waarop die plaatsjes hier zijn ingedeeld. En het gebied ook. En daarom zag jij die drie musketiers er straks staan. Het gebied van D'Artagnan. Want de moeder van die, de musketier, die kwam hier vandaan uit dit gebied. De moeder van Charles de Batz de Castelmore, zoals D'Artagnan dan voluit heette. Die kwam uit het plaatsje Montesquieu, waar we de net passeerden. Het blijft ook maar op en af gaan. Ja, en het is natuurlijk het gebied van de Tournesol. Die links en rechts continu de zonnebloemvelden, die links en rechts continu langs de kant van de weg staan. Hier ook weer iemand langs de kant van de weg trouwens, met een aanmoediging van Paul Seixas. Er stond een boodschap ondergeschreven die ik zo snel niet kon lezen. Maar je merkt wel dat die jonge Fransman, 19 jaar, die andere toerdebutant die lekker in het peloton zit, de klassementshoop van de Fransen, ontzettend populair is geworden. Want we zien al 2 dagen ook steeds een jonge vrouw, jaar of 20, 25, langs de kant van de weg staan met ook op het karton geschreven Seixapil. Die woordgrap gebruikt zij. Zij is duidelijk onder de indruk van Paul Seixas. En bij RMC, de Franse radiozender, hebben ze zelfs een Paolo Maître, een soort index. En dat werd ook weer gebruikt door een aantal fans langs de kant. Paolo Maître plus 10. Nou ja, daarvoor moeten we even wachten tot morgen. Dan gaan we eens kijken of het inderdaad weer plus 10 op die index is voor die Seixas. Dan gaan we klimmen. Vandaag is een vlakke rit. U hoorde het gefluit van een van de medewerkers van de Garde Republiek. Omdat in het plaatsje waar we op dit moment rijden, en dat is volgens mij in Marquillac, met nog 67 kilometer te gaan. Ja, er een wegversmalling is. Nou ja, één koploper, dan gaat dat wel goed. Nog even meegeven. Hier hadden we moeten zijn om 22 minuten over 4. Het is nu 19 over 4. Dus we liggen maar een drietal minuten voor op het langzaamste tijdschema.
2: Wanneer ga jij het theater in, Sebas?
1: Het theater in.
2: Ja.
1: Nou, in
2: al jouw zinnen zit jouw hele wezen. Dat
1: vond ik wel heel leuk.
2: Ja?
1: Ja, nou, dankjewel. Is het trouwens Guylaine of Gislaine? De Fransen zeggen Gislaine. Nu ja. We dan toch met uitspraken bezig zijn.
2: Ja, mijn ouders hebben in Brussel gewoond en daar kenden ze een Guylaine. Maar het klopt inderdaad dat de uitspraak in Frankrijk Gislaine is.

0: Maar doe maar gewoon Guylaine. Vind ik wel leuker klinken.
1: Oké. Okay.
0: Okay. Die theatertour horen we als de kaartjes beschikbaar zijn. Tom Velers is hier, onze analist van vandaag. Die heel goed weet hoe het is om te sprinten. Weet jij ook hoe het is om zo lang alleen te rijden?
2: Ik weet helaas ook hoe het is om heel lang alleen te rijden.
0: Maar dan niet aan kop?
2: Niet aan kop, maar aan de achterkant met een bergetappe. Ja, in die kant inderdaad.
0: Ik denk dat dat mentaal toch net een tikkeltje anders is.
2: Ja, dan. Dat is wel iets lastiger inderdaad. Dan weet je dat je nog iets goed moet maken. En dan weet je op tijd binnen te moeten komen inderdaad. Dus wie niet waagt, wie niet wint. Het is voor hem een kans. Een kans om publiciteit te maken. Voor het team. Dus dat wat mooi is natuurlijk. Ja.
0: Ik merk altijd dat als ik zit te kijken en dan zie je ze zo rustig kletsen met elkaar. Dat blijft zo bevreemdend overkomen.
2: Ja, het is ook wel, het is wel teamgenoten wat je met elkaar ziet kletsen. Maar er zijn heel veel overlap. Dus jongens hebben of bij elkaar in het team gereden. Of zijn landgenoten. Of het kan ook verschillende hoedanigheden dat ze contact hebben. En ja, over het algemeen heb je dat in het peloton met het leeuwendeel van het peloton, moet ik eigenlijk zeggen. Voorheen was voertaal meestal Frans. Dat is wel een beetje een shift richting Engels
0: toch wel.
2: Tegenwoordig.
0: Ja, is leuk dat ze daar de koers even voor gebruiken.
2: Ja,
0: even bijpraten hoe het gaat.
2: Koffiepraatje.
0: Jij was een van degenen die sprints altijd voorbereiden. Met name ook voor Marcel Kittel. En Kittel beschreef in een wat oudere podcast van de NOS zijn perfecte sprint. En voilà, daar komt Tom Velers ook in voor.
3: Het klinkt allemaal als textbook sprinten, maar het gebeurt soms ook echt. In de Tour van 2014 bijvoorbeeld, toen Kittel voor Buckingham Palace een koninklijke sprint won.
4: Dat was voor mij de ideale sprint. Is het nog steeds. We hebben toen op 1,5 kilometer met nog in totaal, inclusief mij, 4 jongens gezeten. Die een perfecte lead-out hebben gedaan. Geen andere ploeg was nog naast ons bijna. Een beetje liquigas met Sagan. En wij kwamen op die laatste 500 meter nog met 2 jongens voor mij. Koen de Kort, volgens mij. En dan nog Tom Velers, dan Marcel Kittel. En dat was gewoon een perfecte sprint.
5: Het is toch Kittel die zometeen uit het wiel moet komen van zijn laatste ploeggenoot, van Tom Velers. Velers heeft Kittel afgezet. Kittel komt wel vroeg op kop, hoor. Hij heeft Sagan aan het wiel. Maar wat heeft hij in kracht? Dan gaat hij dan de sprint winnen. Hij gaat de sprint winnen. Voor Sagan, voor Christophe Cocquart, dat zijn de mannen die hier over de finish denderen. En het is nummer 2 voor Marcel Kittel in deze Tour de France. 2 kansen, 2 keer raakgeschoten. Ik laat hem voortaan de lotto voorspellen.
0: Ja, dat was Tom Velers dus. Die hem eigenlijk goed voorbereiden en hem goed wegzetten, of hoe noem je dat?
2: Ja, goed voorbereiden. Maar dat was allemaal teamwork, gelukkig. Er was nog wel een klein moment in die finale, ondanks dat het een van de perfecte dagen is in onze carrière qua lead-out en qua sprint natuurlijk voor Marcel. Dat hij eventjes het wiel verloor en dat we hem weer terug moesten krijgen door het peloton te manoeuvreren. Maar dit was wel echt een ultieme dag. En de topsnelheid van Marcel, weet ik nog goed dat hij na de tijd zei, ik reed 76 km per uur. Het is een heel iets een dalende lijn richting de finish. Maar hij ging toen ook al vroeg aan, weet ik nog. Was ook zijn plan. Maar dat zo'n immense snelheid op een naast een vlakke weg kunt genereren, dat is wel ultiem.
0: Er moet ook geen obstakeltje op de weg zitten liggen.
2: Ja, liever niet,
0: nee. Maar ook dat wordt van tevoren helemaal bekeken, begreep je?
2: Ja, dat wordt wel bekeken. Kijk,
0: sowieso die obstakels natuurlijk, maar eventueel paaltje of iets uitsteekt. Of...
2: Ja, deze toerrit zijn wij zelfs met een groepje vooraf zijn wij die kant uit gegaan. Om met z'n allen daar te verkennen. Dus het is heel vaak dat er in teams gebeurt dat er een ploegleider of iemand die daar verstand van heeft met een auto filmmateriaal, beeldmateriaal gaat maken voordien. Zodat de renners dat eigenlijk kunnen bekijken. En dat ze dan nog een update krijgen van hoe staan de hekken.
0: Tot aan de pootjes van de hek aan toe dus.
2: Nou ja, bochten vooral. Ja? Kijk, als de bochten, de hekken vrij ver de straat op staan, dan is zo'n bocht wat in één keer veel nauwer. Dus daar, daar hadden we in dit geval bij Buckingham Palace hadden we daar geen last van. Maar daar wordt inderdaad naar gekeken. En wij zijn daar die kant uit gegaan. En we wonnen toen de eerste etappe met Marcel in Engeland. En toen de tweede wisten we meteen, die wordt te lastig, wat te heuvelachtig. Uit mijn hoofd, Vincenzo Nibali die rit won. En de derde, toen wisten we dat daar gaan we voor sparen de tweede dag. Maar dan maken we kans om daar nog weer toe te slaan. En dat lukte.
0: Veel plannen en vooral ook heel veel discipline hebben.
2: Zeker.

0: een Noorse gele truidrager kan een Noors trio de Bauza natuurlijk niet ontbreken. Dit klinkt natuurlijk als een heerlijk zomersnummer, Magnetic. Maar het is geschreven tijdens een sneeuwstorm bij min 15 graden. Die bandleden dachten, als we nou een zomers liedje schrijven, dan voelen we de kou even niet. Ik denk dat ze nu Joris smachten naar het omgekeerde.
1: Tja, ik ken er nog een heel peloton dat er zo bij zit. Precies. Zo zeg, die mannen die hebben het warm. Maar ja, dat begrijpt u allemaal wel. Iedereen in dit deel van Europa heeft het op dit moment zo'n beetje warm. Hoewel het in Nederland nu geloof ik ook meevalt. Bewolkt, hè, zoiets zo'n bewolkte dag. En die Vijstrover, ja, die voelt eigenlijk helemaal niks meer. Want die zit helemaal in zen en in zijn zone en in zichzelf. En die dendert gewoon maar door. Hopelijk voor hem richting Po. Hij heeft een voorsprong van 2 minuten en 50 seconden nu. Het wordt dus langzaam maar zeker wat minder. En in het peloton worden vooral bidonnen gehaald. En worden de messen langzaam maar zeker een beetje geslepen. Het is nog 59 kilometer. Dat betekent dat het nog een kleine 15, een dikke 14 kilometer is naar de tussensprint. Vijstrover gaat daar als eerste over de streep komen. En daarachter gaan de sprinters in het peloton. Degenen die daar zin in hebben, dan voor het eerst al even de degens kruisen deze etappe. Strijdend om 20, 16, 14, 12 en 10 punten voor de strijd om de groene trui. En dan, na die tussensprint, is het nog 45 kilometer naar de finish in Po.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Hey jij daar!
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken? Met Fabio Jakobsen. Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: NPO Radio 1.
0: 16:30, tijd voor het nieuws, krijgt u van Jeroen van Kan.
10: President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er overweer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot-luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. Europarlementariërs dringen er bij voetbalbonden op aan dat er een onderzoek moet komen naar FIFA-voorzitter Infantino. Die draaide op het WK de schorsing terug van Amerikaanse voetballer Balogun. Na bemoeienis van president Trump, de Europarlementariërs hopen dat de FIFA onder druk van de voetbalbonden bereid is een onderzoek te starten. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Volgens de politie verkeren ze niet meer in levensgevaar. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. Bij een controle in de buurt van Rotterdam heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bijna 300.000 vapes met smaakjes gevonden. Die mogen in Nederland niet verkocht worden. De vapes zijn in beslag genomen en worden vernietigd.
0: Heel dankjewel. Peter Kuipers-Munnik is weer voor de weersverwachting. Nou ja, de temperaturen daar in Frankrijk, laten we het daar maar even niet over hebben.
11: Nee,
0: dat het warm is, weten we.
11: Dat is zeker warm.
0: Wat komt hier nog allemaal op ons pad?
11: Nou, laten we even beginnen met de situatie van nu. Ik stond hier gisteren ook en toen zei ik, nou, de dag begint bewolkt, maar de zon gaat overal op een gegeven moment wel doorbreken. Maar zoals je ziet, tenminste op heel veel plaatsen in het land, gebeurt dat doorbreken best langzaam. Op de Wadden lukt dat nu best aardig en langs de westkust gebeurt dat ook. Maar de bewolking in het, ja, bijna de rest van het westen en het midden en het oosten van het land is toch best wel dik. Die gaat denk ik vanavond wel tijdelijk nog even verdwijnen. Dan heb je nog een heel klein beetje zon, maar het is wat hardnekkiger dan ik zelf dacht. En daardoor wordt het ook iets minder warm vandaag op heel veel plaatsen.
0: Gaat me zelfs wat druppels uit nog.
11: Ja, een beetje motregen, heel klein beetje motregen inderdaad. En vannacht zou die bewolking zich wel weer kunnen gaan uitbreiden. Als hij niet helemaal verdwijnt, dan blijft hij waarschijnlijk ook... vanavond gaat hij zich dan waarschijnlijk weer uitbreiden. En dat gebeurt vannacht dan ook. Dan hebben we op veel plaatsen een bewolkte nacht. En dan wordt het zo'n 13 tot 16 graden. Morgen denk ik dan wel dat het gaat lukken dat die bewolking uiteindelijk helemaal verdwijnt. 'S Ochtends vroeg nog niet, maar in de loop van de dag vanuit het zuiden lost de bewolking op steeds meer plaatsen op. In het zuiden is het dan de hele dag het zonnigst, de meeste zonuren. En dan wordt het zo'n 28 of 29 graden daar. In het midden van het land gebeurt dat dus pas loop van de ochtend of begin van de middag. En daar wordt het dan zo'n 26 of 27 graden. En de bewolking blijft het langste hangen in het noorden van het land, waar het dan zo'n 22 tot 24 graden wordt. Daarna denk ik dat we wel echt van die bewolking grotendeels verlost zijn. Vrijdag, zaterdag, zondag en ook maandag is er heel veel zon. En dan ligt de temperatuur overdag tussen de 28 en de 30 graden.
0: Kijk eens aan, dankjewel. Erik, wat heb jij nog aan files?
9: Nou, een heleboel.
0: Veel, geloof ik.
9: Ja, het is bijna 600 kilometer file. En ondanks dat natuurlijk een deel van Nederland al vakantie heeft, is dat ontzettend veel. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden. En dan zien we vooral in de regio Rotterdam, Utrecht en Gorinchem. Wat opvalt is de A2 om te beginnen. Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer file rijden met bijna 3 kwartier vertraging. En dat komt door de afgesloten A27. Veel omrijdend verkeer hier. A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein bijna 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dan kost je ook hier ruim 3 kwartier. A16 Breda Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein een 30 minuten vertraging. En dit komt weer door de afgesloten A20. En tenslotte valt ook op de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg race of 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
12: Ster. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Lieslot, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrij Vakanties.
16: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
17: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
16: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.

0: van de Toerities van vandaag, Michel Fugain. En Fred was leuk, die liet via de Radio 1-app weten dat Fugain nog steeds alive and kicking is en nog prachtige optredens geeft. Hij was geweest in het theater Bobino en had daar ontzettend genoten. We gaan weer eens kijken bij Wimbledon op de baan. Marcella, we hebben de dames achter ons gelaten, zo gezegd. Twee man op de baan.
1: Zeker, zeker. Weer een Italiaan, Flavio Cobolli. Nou ja, die hoopt natuurlijk het beter te doen dan zijn collega Jasmine Paolini. Want zij verloor van Marta Kostyuk. Die andere kwartfinale bij de vrouwen, Elise Mertens, de Belgische, die verloor van die jonge 21-jarige Tsjechische Linda Noskova. 6-3, 7-5 werd het daar. Dus we krijgen Kostyuk, Noskova in de onderste helft van het schema en de halve finale. En bovenin, daar hebben we dus Gauff tegen Mukova. Nu de mannen, de laatste twee kwartfinales. Hier zojuist begonnen, 6 games gespeeld. De Italiaan Cobolli, nummer 10 van de wereld. Ja, tegen het sprookje van Groot-Brittannië. Die Arthur Ferre, wildcard, nummer 114 van de wereld. 23 jaar, een student, want hij studeerde aan de Universiteit van Stanford. En hij woont notabene 5 minuten loopafstand van Wimbledon. Opgegroeide Wimbledon, Franse ouders. Dus heel veel te vertellen. Maar het belangrijkste is, hij heeft een Nederlandse coach, Jeroen Bernard. Die heeft ook nog bij de bond gewerkt, heeft nog Jesper de Jong gecoacht. Dat liep niet helemaal goed. En toen is hij vorig jaar overgestapt op deze jongen, Arthur Ferre. En daar boekt hij nu een gigantisch succes mee. En ja, zoals Tim Henman zegt, deze Arthur Ferre, zijn leven na dit Wimbledon zal nooit meer hetzelfde zijn. Hij is een held. Vooral ook omdat Jack Draper niet meedeed. Emma Raducanu, dat zijn toch de Britse sterren van het Engelse tennis. En al die andere wildcard-spelers uit Groot-Brittannië, die verloren allemaal in de eerste of tweede ronde. Dus hij is de held van dit land op Wimbledon en speelt nu zijn tweede wedstrijd op het Center Court. En het is een heerlijke speler. Hij is niet heel groot, niet heel powerful, maar hij is zo snel en zo solid, zoals we zeggen. Dat wil zeggen, weinig fouten maken, hoog percentage, mooie backhand. Voor een kleine speler toch ook een hele behoorlijke service. Ja, en wat hij allemaal hier heeft laten zien. Tuurlijk zat de loting mee. Dimitrov gisteren in een match tiebreak gewonnen. Daarvoor was het tegen Zizou Bergs uit België. En daarvoor een wat minder bekende spelers. Dus de loting zat best mee, maar je moet het maar zien te doen. En Cobolli in de kwartfinale. Ja, het is geen Sinner, het is geen Djokovic, het is geen Zverev en geen Taylor Fritz. Want die staan trouwens op baan 1 te spelen in hun kwartfinale. Fritz leidt daar de onderlinge ontmoetingen. Heeft de laatste 7 keer van Zverev gewonnen trouwens. Maar goed, Cobolli, Ferry, sprookje van de Brit. Hele lange service game nu. 7e game, eerste set. Het gaat gelijk op. Het is 3-3. Mooie rallies. Veel Engelse fans. Bloedheet. IJsklantjes vliegen over de toeschouwers heen. De waaiertjes wapperen. En we zien heerlijke rally. Stopvolley hier van Ferry. Cobolli komt te laat. Het is voordeel voor de Brit om op 4-3 te komen.
0: Ja, die ijsklontjes die zien we op veel plekken. Met een vuistrofair nog altijd vooraan. En Sebas daarachter, zo'n mooi kleurenpalet van alle ploegen die volgen.
2: Ja, schitterend. En daar rijden we op dit moment weer achter dat kleurenpalet van het peloton. Met ploegen natuurlijk in het donkerblauw, in het wit. Nou, noem al die kleuren maar op. Het geel natuurlijk van Uno X. De wagen rijdt vandaag vooraan in de karavaan. Dat is het voorrecht als je hebt. Hè. Als je de gele trui in het bezit hebt. En dat peloton, de snelheid is wel omhoog gegaan hoor. Op dit moment rijden we 55 kilometer per uur. Bij het uitrijden van Mol Bourget. Mooi plaatje. Ook weer zo'n typisch plaatje, helemaal rechthoekig als een echte bastide aangelegd. Met even de schaduw van de platanen die daar in het centrum stonden, die bomen. Karakteristiek ook voor het zuiden van Frankrijk, waardoor de schaduw merkbaar was en het meeste publiek ook daar stond. En dat zwaaide allemaal naar de renners en naar die volgerscaravaan. Ja, dan zijn wij de moeilijkste niet en dan zwaaien we ook gewoon terug. Pascal Akkerman reed op dat moment tussen de wagens en we vroegen ons eigenlijk af waarom. Want die Duitse sprinter, ja, ik heb hem niet echt zien plassen, ook langs de kant echt van de weg. Ik kon ook niet zien of die bevoorrading was wezen halen. Misschien toch wel ook dat slopende karakter van het parcours. Hij is wel weer terug trouwens in het parcours. En er zijn veel sprinters, of in het peloton, pardon. En er zijn veel sprinters zoals hij, van ook wel actief in deze grote groep. Sprinters die al jarenlang jagen op die ene grote victorie. Die ene grote overwinning in de Ronde van Frankrijk. Akkerman heeft in tal van wedstrijden gewonnen, maar in de Tour lukte het maar niet. En zo is er nog een landgenoot van hem. Phil Bauhaus, let ook op die man. En dat is een jarige Job. Hij wordt vandaag 33 jaar. Die Bauhaus werd al eens tweede 2024 achter Jasper Philipsen in Nîmes. Hij werd al eens een keer derde. En dat was vorig jaar in Duinkerke. Derde rit achter Merlier en Jonathan Milan. En zo zijn er wel meerdere namen te noemen van die sprinters die hopen en hopen dat het een keer goed valt. Hé, en hier staat, dat is de actualiteit en belangrijk, Jonas Vingegaard moet van fiets wisselen. Probleem voor de Deen, maar dat doet hij in alle koelte. Hij had een lekker achterband, in alle rust wisselt hij van fiets. Maakt zich nog niet druk, ook nog geen ploeggenoot die op de Deense kopman van Visma wacht. En hij sluit op dit moment aan in de volgerscaravaan zo achter de vijfde, zesde auto. Ja, Joris, heb jij nog zo'n schaduwfavoriet in gedachten? Misschien zo'n sprinter van de tweede lijn die dan misschien vandaag wel eens kan uithalen?
3: Ja, goede vraag van je. Ja, Frit, hè? Denk ik, als je één outsider moet noemen, hij wordt ook wel een beetje gehyped natuurlijk, hè, door de kenners. Sprinter van Cofidis, dat is een Belg. En die heeft dan Allegaard en Aramburu en Biermans bij zich. Dat betekent dat ze bij de ploeg bij hem in hem geloven, bij Cofidis, in die Belg. Want hij heeft dus maar liefst drie mannen, specialisten, voor de lead-out tot zijn beschikking. Dat kan niet iedereen zeggen. Olaf Kooi heeft bijvoorbeeld Bol en Hole. Even, ja, dat is het geschreeuw rond Piccansoli. Die is ook jarig, hè? Ja, Piccansoli zegt nu tegen Sebastian. Ja, ik ben ook jarig, zegt die beste Sebastian Theaterman. Wacht even, je noemt net die ene man. Ik ben ook jarig. En Piccansoli wordt nu ook in beeld genomen. En dat is een Italiaans klimtalent van Visma Leasebike. En dat is er één voor de toekomst. Hij heeft een goede Giro gereden en gaat in deze Ronde van Frankrijk natuurlijk vooral en voornamelijk Vingegaard ondersteunen. Maar zo zitten er sprinters met heel veel steun. Met name Jasper Philipsen. Die heeft Van der Poel en Marsman en Plankaert en Rickaert. En Verstinger ook nog. Allemaal tot zijn beschikking. Dat is een ploeg Alpecin die helemaal is afgestemd op de massasprinter. Even kijken achter het peloton. Daar komt Vingegaard aan. Die pakt heel handig nog even een ijsklontje. Want

0: op zijn beschikking. Dat is een ploeg Alpecin die helemaal is afgestemd op de massasprinter. Even kijken achter het peloton. Daar komt Vingegaard aan. Die pakt heel handig nog even een ijsklontje. Want ook hier, Marcel en Wesker, vliegen de ijsklontjes je om de oren. Hij pakt een ijsklontje uit de auto en komt in zijn eentje terug. Hij heeft dus van fiets gewisseld. En het is niet zo dat zijn helpers nu op hem moeten wachten. Want zo is de situatie niet. Het is allemaal gemoedelijk, rustig, het gaat kalm aan. Het is een warme dag. Het is best wel een lekkere dag voor de klassementsrenners die morgen de Tourmalet over moeten. Dat is een andere koek. En nu moeten ze nog 47 kilometer. Dat geldt dan vooral voor Baptiste Vaistrover. Die moet nog 2 kilometer tot de tussensprint. Dan is hij daarin in het puntenklassement 25 punten rijker. En 2,5 minuut later gaat het peloton daar langskomen. En dan gaan we eens even zien welke sprinters zich daar serieus mee gaan vermoeien. Ik vermoed Girmay en Pedersen.
1: Dat zou zomaar kunnen. En ik denk dat onze weerman Peter Kuipers-Munnik heel blij is dat jij net Fretin noemde. Want die kwam hier net. Hij zegt, ik heb het gisteren bij de avondetappe gezegd, maar dat sloeg waarschijnlijk nergens op. Maar ja. Hey, als Joris hem een outsider noemt, dan is Peter, mooi, denk ik, zomaar gerustgesteld. We gaan zien of hij het ook waar gaat maken, natuurlijk. Dat valt nog even te bezien. Volgend uur dan is de finish, natuurlijk. Olaf Kooi is er ook zo eentje die door jullie, Tom Velers, door jou is genoemd vanochtend. Ja. Joris en Sebastien hebben het toch, geven Merlier meer het vertrouwen.
2: Ja.
1: En zegt Kooi, debutant, hoe mooi zou dat zijn? Hij is dan wel niet jarig, maar als je debuteert en je wint gewoon de 5e etappe van de Tour, zou natuurlijk ook heel goed zijn. Han Kok die zocht hem vanochtend op bij de start.
3: Is dit nou de dag waar je hele carrière op gewacht hebt, of maak ik het dan te zwaar?
4: Nou, dan maak je het wel iets te zwaar, ja.
3: Ja, hoe kijk je ernaar?
4: Ja, ik kijk er vooral naar uit. Ik bedoel, die eerste dagen kijk je inderdaad vooral naar de kansen die komen. En daar is vandaag natuurlijk de eerste van.
3: Ja, als we het over die afgelopen dagen hebben, hoe zijn die voor jou geweest?
4: Warm, net als voor iedereen natuurlijk, maar relatief goed.
3: Ja. Ja, ben je ermee om kunnen gaan?
4: Jawel. Ik denk zo goed als mogelijk gekoeld. En ook vandaag is het wel weer belangrijk om cool te blijven en niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk.
3: Je bent nu in de Tour de France. Hey, hoe kijk je nou naar het fenomeen Tour de France, nu je erin staat?
4: Gewoon dag per dag eigenlijk. Ik bedoel, net als elke andere koers hebben we een plan. En,
3: maar vind je deze wedstrijd nou groter dan anders, of hoe zie je het?
4: Ja, eromheen is wel wat groter natuurlijk en wat meer publiek, maar het peloton is nog steeds hetzelfde.
3: Goed, de sprint. Hoe moet je dat gaan doen?
4: Ja, natuurlijk in positie zitten als de sprint begint.
3: Waar wordt het belangrijk?
4: Het is best een brede weg richting de laatste kilometer. Daar beginnen drie bochten achter elkaar eigenlijk in richting de laatste 500 meter. En die zijn wel essentieel.
3: Wat is het ideaal plaatje daar?
4: Ik denk dat we met Daan, Ole en Kees Bol twee man hebben om mij in positie te brengen. Idealiter zit je in positie van degene die de sprint echt lanceert.
3: Ja, maar bij die bochten moet je daar al echt al vooraan zitten met je treintje?
4: Ja, toch wel, ja.
3: Het zal hectisch worden.
4: Zeker, ja.
3: Zin in?
4: Absoluut.
1: Dat mag ik hopen, ja, dat hij daar zin in heeft. Fretin die zei ook al, eigenlijk die laatste bocht, daar moet je bij de top 5 zitten.
2: Ja. Ja, dat is 500-600 meter van de meet. En dat is inderdaad een cruciale bocht. Zeker is het voortraject natuurlijk ook al cruciaal. Waar de renners nu met toch een kilometer of 4 aan beginnen. Dan komt er toch nog een kleine heuvelzone.
1: Ja.
2: Waar de teams kunnen zijn die het daar de echte sprinters, de ras sprinters lastig willen maken. Dus dan wil je gewoon in positie zitten.
1: En dan denken wij toch aan een Lidl Trek die
2: bijvoorbeeld
1: wellicht een beetje schade gaat aanrichten.
2: Nou ja, kan aanrichten. Die bijvoorbeeld straks nader. Van wat daar eigenlijk een ideale situatie wil creëren. Dat de rapste sprinters eigenlijk gewoon vermoeid zijn. Of eraf zijn gereden om die sprint aan te gaan.
1: Even nog Olaf Kooi. Het is mooi om zijn nuchterheid wel te horen. Hij voelt zich volgens mij een beetje verplicht om te zeggen, ja, het is inderdaad een heel circus. Of het is inderdaad heel bijzonder. En uiteindelijk het is ook een peloton.
2: Ja, het is ook, en zo is het natuurlijk. En als renner wil je het ook niet te groot maken. Maar voor het eerste keer de Tour is natuurlijk naar Decathlon niet dan alleen gegaan om de rest, maar ook voor de Tour. Want hij wist gewoon, bij Visma heb ik de rol in de Giro wel vrij, bijvoorbeeld, of in de Vuelta wel vrij. Maar de Tour, toch het podium voor die jongens. Ja. En daar zou hij voor de sprint.
1: Maar is het qua druk fijn voor hem dat Seixas daar ook bij zit? Want dat is natuurlijk het Franse wonderkind waar alle ogen op gericht zijn.
2: Ja, dat kan wel de druk een beetje weerleggen, zeg maar. Maar zoals Kees Bol, die is speciaal voor hem meegegaan. Nu naar de Tour bijvoorbeeld.

0: En Daan Hole die kan wel een dubbelfunctie fungeren. Dus voor Sisa en voor Olaf. Maar goed, de druk zit daar natuurlijk wel op. Maar dat wil je zelf ook een bepaalde druk. Wil je wel voelen dat je er toe doet, zeg maar. En dat, dat je met iets speciaals bezig bent. En dat gaan we zien vandaag. Of dat
1: is
0: dat
1: vandaag.
0: Gaat lukken. Ja.

0: Lekker was dit hoor. Noodgeval van Goldband. Vorig jaar stonden ze live in het Tourcafé. We moeten ze een jaartje missen, maar Tourcafé is er natuurlijk wel. Vanaf 18 augustus. En meld je aan van tevoren of kom gewoon spontaan. Het mag allebei, maar we hebben wel hele toffe andere artiesten. Douwe Bob bijvoorbeeld, Alain Clark, Waylon, The Time Bandits. Het goede doel. Niet allemaal op één dag, maar mooi verspreid over de verschillende dagen. Dus zeker de moeite waard en leuk om een keertje langs te komen in dat Tourcafé. Marcella. Ja. Heeft het wonderkind de eerste set gepakt of niet?
1: Ja, 6-4 voor Arthur Ferry. En het publiek explodeert. En ja, alsof hij een volleerd professional is die wekelijks op centercourt staat. Het is pas een tweede keer hier op het grote centercourt van Wimbledon. Hij zweept het publiek op naar een belangrijk punt. En ja, hij werd wel een beetje geholpen door Flavio Cobelli in die laatste game, die tiende game van de eerste set. Want de eerste service kwam niet van de Italiaan. En op 30 gelijk een dubbele fout. En op breakpoint 30-40. De eerste kans die Ferry pas kreeg. Eerste service kwam er niet. Tweede service wel. Nou, goede return. En de voorhand ging uit. Dus 6-4 voor Arthur Ferry. En de wonderen, Guilaine, die zijn de wereld nog niet uit. Arthur Ferry, geweldig. Hier op het centercourt.
0: Mooi. Nou, inderdaad vasthouden en kijken of die Cobolli kan verslaan. Dan worden ze helemaal gek daar in Groot-Brittannië. Voorlopig hebben wij in Frankrijk nog altijd een Fransman die op kop rijdt. Alleen de vraag is hoe lang die dat nog gaat volhouden. Dat gaan we natuurlijk meemaken zometeen in het vervolg van Radio Tour de France. Want komend uur, u weet het, staat de finish op.

0: toch al die opvallende radiocommercials.
1: Van de Laar van Efferen Studios.
2: Check vandelaarvaneffen.nl.
1: Van de Laar van Efferen Studios.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
9: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
10: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
12: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: NPO Radio 1, 5 uur.
14: Guylaine Plag.
15: Ja, hij gooit nog een bidon water over zijn hoofd na een solo van meer dan 100 kilometer. Maar hij weet ook dat de schijnwerpers straks waarschijnlijk op een andere renner gericht gaan zijn. Wil je ook de beelden van etappe 5 erbij hebben? Dat kan. Via radio1.nl kun je ook meekijken. NPO 1 Extra, oftewel op televisie, kanaal 81. Het NOS Journaal met Jeroen van Kamp.
16: De Amerikaanse president Trump dreigt met grote aanvallen op Iran. Die zouden komende nacht kunnen plaatsvinden. We gaan ze hard raken, zei Trump op de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Op de NAVO-top ging het ook over steun aan Oekraïne. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar welke termijn dat kan gebeuren is nog onduidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Annette Bertram, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen.
17: Ik denk dat het ook belangrijk is voor kinderen om zo vroeg mogelijk in het openbaar vervoer te komen.
18: Dit wordt wel gefinancierd doordat dan de oudere korting wegvalt.
17: Nou ja, weet je, dat is natuurlijk echt iets wat de vervoerders zelf moeten beslissen. Het is ook hun budget, hè. Maar ik denk dat het goed is voor kinderen. Ik denk dat het goed is om aan het openbaar vervoer te wennen. En het past ook wel in ieder geval mijn verhaal. Want ik ben bezig samen met de vervoerders om te kijken of ik een ticket kan ontwikkelen voor bus, metro, tram, gericht op mensen met echt een laag inkomen. Dus het complete openbaar vervoer. En daar zijn we druk mee doende. En daar gaan we hopelijk in het najaar meer over horen.
18: Dit heeft u met gesloten portemonnee kunnen doen. Want dit betalen de vervoerbedrijven en de regionale overheden zelf. Kunt u niet ook de portemonnee een beetje trekken, zodat die ouderen ook nog gefinancierd kunnen worden?
17: Kijk, maar dat is dus net het ticket waar ik mee bezig ben. Want het opreisticket, het onderwegticket heette het vroeger. Maar dat wordt een ticket hopelijk gericht op minima. En we zijn nu samen met de vervoerders aan het bekijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen inrichten.
18: Ja, wanneer gaat dit in?
17: Nou, daar ben ik nog mee bezig, hè. Dus ik heb tegen de Kamer gezegd, we doen eerst nu een ticket van 49 euro voor de zomermaanden. En we gaan ondertussen nadenken over hoe we gericht op minima met een soort ticket kunnen komen wat voor het hele openbaar vervoer geldig is. Dat is al een keer gesneuveld, maar ik hoop serieus dat ik zo snel mogelijk met goed nieuws kan komen. We doen ons best.
16: Staatssecretaris Bertram was dat in gesprek met politiek verslaggever Roel Bolsius. Bij een controle in de buurt van Rotterdam heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bijna 300.000 vapes met smaakjes gevonden. Die mogen in Nederland niet verkocht worden. De vapes zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Bij een mesaanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Volgens de politie verkeren ze niet meer in levensgevaar. De politie heeft de verdachte van 16 aangehouden. De Beierse minister van Binnenlandse Zaken zei dat de dader naast een mes ook een vuurwapen bij zich droeg. Over zijn motief is nog niets bekend. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis en rapporteerde dan een natuurlijke dood. Bij de coronaverhoor heeft de oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde aan de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werden genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Tientallen Europarlementariërs willen een onderzoek naar FIFA-baas Gianni Infantino. Ze willen weten wat zijn rol was in het kwijtschelden van de schorsing van een Amerikaanse speler op het WK, vertelt Europarlementariër Lara Wolters van Pro.
19: Het hangt allemaal samen met hetzelfde probleem, namelijk de FIFA heeft ongelooflijk veel geld en macht. En het is heel moeilijk om daar grip op te krijgen. En veel leden met mij denken, ja, we moeten toch proberen om die organisatie ter verantwoording te roepen.
16: Europarlementariërs willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee bemoeid heeft. Parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek dan zou moeten doen. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen is er veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. En dan wordt het 22 tot 29 graden.
15: Dankjewel, Erik. Ook op die woensdagavond een drukke avondspits. Hoeveel staat er nog?
20: Nog steeds bijna 600 kilometer file. En dan gebeurt er ook nog wat ongelukken tijdens de spits. Dat gaat natuurlijk niet meehelpen. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is zoals gezegd een ongeluk gebeurd bij het Prins Klausplein. De linkerrijst ook weer staat dicht. De vertraging is bijna een uur. A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek staat een auto in brand. Hier zijn twee rijstoken dicht. Vertraging 20 minuten. A16 bij daar richting Rotterdam bij het Terbrechtseplein. Door de wegwerkzaamheden op de A20 bijna 12 kilometer file en een half uur vertraging. En tenslotte op de A29 gebeurde ook een ongeluk van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Het gebeurde net voor het Hellegatsplein. De linkerrijstok is dicht, vertraging ruim een half uur.
21: Ster. Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
22: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
21: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
23: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
21: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
24: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
25: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
26: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
27: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies.
0: mogelijk.nl.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.

0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: De renners moeten nog even uit het zadel komen, hoor. Heuvel op, heuvel af en weer op, voor ze die sprint richting finish in gaan zetten. Voor wie valt alles goed vandaag? Het peloton heeft de jacht geopend, volgens mij, jongens.
2: Enorm, en het is medogeloos, hoor. Die arme Baptiste Weisstrover, ruim 125 kilometer. Nu solo in de aanval. Zijn voorsprong is nog een minuutje. En hij zit nu inderdaad in een fase dat er wat heuveltjes komen. En die smaken nog niet bepaald goed. En er komt over 5 kilometer een muurtje aan van derde categorie. Dat wordt een heel belangrijk aspect in de slotfase van deze etappe.
1: En Marcelle Mesker kijkt naar een Brit in de kwartfinale op Wimbledon die zonder schroom en vooral ook vol vertrouwen op de baan staat.
3: Ja, Arthur Ferry won dus die eerste set met 6-4 tegen de nummer 10 van de wereld. Flavio Cobolli, finalist in Parijs onlangs. Dus de veel beter ingeschaalde speler. Het is nu 2-2 tweede set. Het was 2-0 voor de Italiaan Cobolli, maar Ferry breekt terug en het lijkt echt op een fairy tale.

0: Ferry, Katrien, nee, andersom zeg ik het dan. Een 1, 2, 3. En waar ik net 18 augustus zei voor het Tourcafé, moet natuurlijk 18 juli zijn. Want zo lang duurt de Tour de France ook weer niet. Dus vanaf 18 juli bent u welkom in het Tourcafé. Stop de tijd. Alhoewel, de tijd loopt in en in. Als ik kijk, het peloton ten opzichte van de Fransman die het bijna gaat begrepen, Joris.
1: Ja, ze gaan hem pakken. Helaas, Vijstroffer. Zo moet je het eigenlijk zeggen, hè? Vijstroffer. Zo is de juiste uitspraak. Dat zijn we toch aan het doen met al die uitspraken. Daar word je helemaal gek van. Maar veel meer hebben we vandaag eigenlijk ook niet te doen. En dat is niet de schuld van die Fransman. Wat doet hij zijn best? Wat zit hij nog altijd robuust op die fiets? Een grote, sterke versnelling. Maar hij is aan het zwoegen. En hij zoekt een positie waarin hij minder pijn heeft op dat heuvelachtige terrein. En hij zit vooral te denken aan, ach, straks lekker naar het hotel. Beetje douchen, beetje masseren. Een beetje eten. En dan heeft hij ook de prijs voor de strijdlust al opgehaald. Nu haalt hij nog even een bidonnetje bij de motor die daarin gespecialiseerd is. En die met die dingen rondgaat. Die geeft continu rondjes, die man op de motor. Zou ik ook eens moeten doen. En die Vijstroffer, ja, die trapt dan maar weer verder. Hij moet nog 27 kilometer met nu niet heel ver voor hem. Die klim van derde categorie. Dat is een obstakel. De drager van de bolletjestrui zit al voor in het peloton, Baudin. Maar het is echt een muurtje zometeen, gaan we even van genieten. En u heeft nog te goed de tussensprint. Vijstroffer als eerste daar. En toen kwam het peloton met heel fanatiek Kanter. Die werd geholpen door Teunissen. Kanter is de Duitse sprinter van XDS Astana. En die ging Pedersen, Girmay en Philipsen en alle anderen vooraf. In het puntenklassement heeft Pedersen nu 119 achter zijn naam. Hij staat 66 punten voor Girmay en 77 voor Philipsen. Er staan natuurlijk ook nog wat klimmers tussen. Maar ik heb die mannen er maar even uitgepikt, want die gaan we zo meteen weer zien. Vijstroffer nadert een bocht met allemaal vlagvertoon om zich heen. Moet nog 26,5 kilometer en is bijna Sebastiaan bij dat klimmetje.
2: En bijna is het natuurlijk ook klaar voor Vijstroffer. 50 seconden heeft hij nog. En hij gaat dus inderdaad zo klimmen. Sterker nog, Vijstroffer begint er nu aan in het peloton nog niet. Ja, is mooi. Want het viel me inderdaad op het moment dat jij dat begon te beschrijven. Die mensen met die vlaggen. Het peloton kan over de ruggen van de renners heen kijken. Helemaal breed uit over deze hele mooie brede tweebaansweg. Maar je moet wel op het asfalt blijven. Want zowel links als rechts naast dat asfalt loopt die mooie, of loopt de berm meteen naar beneden. En ook echt meteen met een meter, ja, 1 à 1,5 meter. Een diepe, drooggevallen sloot aan weerszijden van de weg. Dus je mag geen foutje maken. Vijstroffer begon aan die kilometer aan 8,8%. Wat een vlagvertoon daar, zeg. Prachtig mooie wit met rode vlaggen, waar het peloton op dit moment ook tussendoor rijdt. Voorkant van het peloton nog altijd gegang maakt door de ploeggenoten van Merlier, als ik het goed kan zien, bij het binnenrijden van het plaatsje Balijx. Daar gaan we dat klimmetje rijden. Dit muurtje kort maar krachtig. En peloton wordt ook nog eens richting de koploper van vandaag toegeblazen, als het ware. Want het parcours is niet zozeer van richting veranderd. Ja, wel een beetje. We komen nu van noordelijke richting, richting Po. Maar de wind is vooral ook van richting veranderd. En die waait op de plateaus. Waait die schuin mee op dit moment. Al hebben we daar hier in Balijx, een dorpje met 126 inwoners, hebben we daar niet zo heel veel last van. Nou, het staat wel het tienvoudige, denk ik, langs de kant van de weg van dit plaatsje. Waar het normaal gesproken rustig en kalm is. Maar vandaag dus niet. Stel de Tour. En de Tour passeert hier met dat peloton. Eens even kijken, zijn er al renners die in moeilijkheden komen op dit muurtje. Ja, een paar moeten toch flink aanzetten aan de achterzijde. Zou me ook niet verbazen als Arvid de Klein tot die renners behoort. In het zwarte tricot van Tudor heeft twee hele moeilijke dagen achter de rug. Maar ik zie nog geen geloste renners daar tussen de wagens op dit moment. Als ze dus bezig zijn. Nee hoor, het is een compact peloton. Nog altijd zo'n 40 seconden achter Vijstroffer.
0: Ja, Tom Velers, verwacht jij dat we nu wel gaan zien voor wie afgelopen dagen zwaar is geweest?
3: Nee. Zo'n klein
0: daar zijn deze klimmetjes niet
3: zijn
0: heftig
3: te kort
0: genoeg
3: voor. Nee, het zijn we allemaal vermogen. De etappe zelf met één vluchter is relatief rustig verreden. Het is natuurlijk relatief. Mm-hmm. Maar dat Dat gaan we hier niet meer zien.
0: Ja, je ziet nu dat eigenlijk de ploeg van Merlier, Sunto Quickstep, die is zich aan het positioneren.
3: Niet alleen positioneren, maar die houdt het gaatje ook net iets krapper. Dat ze hier op de heuvel net iets trager kunnen rijden. Want dat is gunstig gezin voor Tim. Maar ze willen ook weer niet te close komen. Want dan gaan jongens proberen te springen naar Vijstroffer. En misschien daar weer hun voordeel mee doen. Maar ik denk dat de afgelopen 4 dagen best wel een pittige start van de Tour is geweest. Dat de meesten nu wel rustig blijven. En straks in de finale, ja, dan kan het losbarsten.
0: Want is het nou het handigst om sowieso als ploeg nu vooraan te zitten? Of kun je ook nog profiteren als je juist daar net weer achter zit?
3: Ja, het meest ideale is een bolletje, zo noemen we dat. Dus je hebt zeg maar de kop van het peloton. Mm-hmm. Er zijn vaak jongens die daar op kop rijden. Zoals Sylvain Dillier voor Alpecin. Die heeft, ja, dat is vaak de man die daar op kop rijdt. Die deed het vandaag met Louis Vervaken van Soudal. En die rijden dan op kop en daarachter zijn er nog wat renners. En dan komt op een gegeven moment komt er een bolling waar 2 renners een beetje naast elkaar rennen. 3 renners naast elkaar, 4. En dat is een soort bolletje en daar kun je het ideaalst zitten. Je zit natuurlijk het veiligst als je helemaal van voren in de trein zit. Maar dan vang je net nog een beetje wind. En ja, het is dan voor jezelf en als team een keuze maken. Ga ik van voren en uit uit die andere sturen zeg maar zitten. Of ga ik in dat bolletje zitten, neem ik dat kleine risico iets voor lief en zit ik... Ja, compleet uit de wind.
0: Want de echte chaos die gaan we straks pas zien. Als het inderdaad tot een massasprint zou komen.
3: Ja. Ik nog even mee mag breken. Ja. Arvid de Klein, zoals zei het net al. Die krijgt het toch lastig op derde categorie klimmetje. En die heeft natuurlijk al 2 dagen moeten afzien de afgelopen dagen. En ik hoop dat hij nog teruggereden wordt. En dat hij toch zijn kans krijgt om mee te kunnen sprinten. Zo.
0: Was hij wel van plan, hè? Al gaf hij wel aan dat het pittig zou worden.
3: Ja. Het zou pittig worden. En dat zal het nog steeds. Maar ik hoop dat er nog een kans is dat hij de aansluiting weer kan maken.
0: En spieken op Wimbledon, Marcella.
4: Ja, 3-3, tweede set. Het was 2-0 voor Cobolli. Je denkt van, die is wakker geschud na het verlies van de eerste set. En nu komt de ware aard van de Italiaan boven. Maar hij loopt er wat matjes bij. Hij werd ook meteen teruggebroken. Dus van 2-0 achter kwam Arthur Ferry op 3-2 voor. En nu is het 3 gelijk geworden. Dus weer on serve. Maar ja, als je het publiek, al die Britse fans, hoort schreeuwen en klappen voor Arthur Ferry. Dat is natuurlijk ook niet makkelijk voor de Italiaan. En bovendien ook hoog bezoek in de Royal Box. Koningin Camilla op de eerste rij. Ja, het is natuurlijk in alle kranten een headline. King Arthur Fairy Tale. Er wordt natuurlijk gespeeld met die naam. Maar ja, hij speelt ook heerlijk tennis. Hij beweegt makkelijk over het gras. Heeft ook goede handen aan het net. Maakt veel punten aan het net. En wat opvalt is als hij retourneert, en dat gaat toch aardig hard hoor, op gras, zeker met de Cobolli service. Hij gaat niet meters achter die baseline staan. Nee, hij staat op of voor de baseline. Dus op de een of andere manier ziet hij het heel goed waar die service gaat komen. En ja, hij heeft een ongelofelijke reactiesnelheid. Mooie dubbelhandige backhand. Forehand is oké. Razendsnel met de voeten. En service is ook oké. Het is geen bom van een service, maar alles is goed. Alles is allround. En ja, die man is aan het genieten. En hij lijkt energie voor team te hebben. Want na 2 match tiebreaks, dus 2 hele lange 5-setters in de benen, ziet hij er gewoon ook verser en fitter uit dan Cobolli. Want ja, ik heb begrepen dat ze onderhand 34 graden daar helemaal beneden op het centercourt is. Het is bloed en bloedheet. Dus heel veel energie wordt er verspild. Maar Arthur Ferry, die speelt op een hele hoge wolk. 3-3 dus in de tweede set. Eerste set 6-4 Arthur Ferry.
5: Viva la France!

0: Pharrell Williams met Happy. We gaan even terug naar gisteren. Toen gaf Tadej Pogacar de gele trui uit handen.
1: Daar komt nu zo'n beetje het peloton aan. Het gaat 13 minuten worden. Dat betekent dat Tren of Tron. We gaan nog even precies uitzoeken hoe en wanneer en waarom. Straks 8 minuten heet het.
0: Ja, we weten inmiddels dat het Tron is. En er rijdt dus vandaag een Noor in het geel. Dus we vonden het leuk om oud-renner Amund Grøndahl Jansen eens te bellen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, Tron zijn we nu uit, geloof ik. Was het met jouw naam ooit een probleem? Of die is beter te doen, denk ik, hè?
2: Wat zei je net? Tren?
0: Nee, Tron, toch?
2: Ja, zijn naam is Tren.
0: Ja, nou wordt het verwarrend, hoor.
2: Ja. Nee, wat vroeg je nu eigenlijk?
0: Nee, of het met jouw naam ook wel eens verwarrend was. Grøndahl Jansen lijkt me makkelijker.
2: Ja, Grøndahl Jansen is veel makkelijker voor een Nederlander, hoor. Jansen, denk ik, dat is gewoon een van de achternamen die het vaakst voorkomt in het Nederland. En dan, Grøndahl is, bij ons is het eindelijk uitgesproken Grøndahl. Ja. Maar jullie snappen ook wat het bedoelt, ja, en Groenendaal. Dus, ja. Dus het is iets meer intuïtief.
0: Ik wou niet zeggen, je doet er ook niet te moeilijk over. Daar gaat het ook niet om. Het gaat natuurlijk om dat Tren in het geel rijdt. En ik kan me voorstellen, wat het net met Marcella Mesca al bij tennissen over Ferry, dat de Britten hem omarmen. Nou, Seik Sass is natuurlijk het Franse wonderkind. Hoe is dat in Noorwegen? Wat doet dit nu met Noorwegen?
2: Ik denk dat het wel... bijna komt het op een slecht moment, omdat Noorwegen doet het zo goed in de World Cup met voetballen.
0: Dat is waar,
2: Het een beetje toch in een soort van tweede rangs nieuws komt, zeg maar, bij de sportsnieuws. Maar het blijft nog altijd echt sensationeel, hè. Het is dat Noorwegen Brazilië kon kloppen in de World Cup. Had ik eigenlijk eerder verwacht dan dat een renner van Unox in het geel zou staan na 4 dagen in de Tour. Dus het blijft echt fantastisch nieuws voor Noorwegen als sportsnatie en ook voor Noorwegen en de WIF. Ja, en de wielersport in het land.
0: Nou, heb jij zelf lang in Nederlandse dienst gereden bij de voorloper van wat nu Visma Leasebike is, hè? Afgesloten je carrière bij Unox. Heb je nog samen gereden met hem?
2: Wij zijn nooit in dezelfde ploeg gezeten. En ik heb zelfs niet zoveel tegen hem als concurrent gereden voordat hij eigenlijk bij Bahrein terechtkwam een paar jaar geleden. Daarna heb ik wel vaak in de koersen met hem gesproken. Het is een heel aardige, heel leuke jongen. En ik gun hem wel echt alle succes. En het is wel fantastisch dat hij nu in onder 1 jaar 2 leiderstreuien in een Grand Tour kunt dragen. Ja, fantastisch.
0: Ja, en dan komt er natuurlijk een extra bijzonder aspect. Hij is ziek geweest, hij heeft teelbalkanker gehad. Hij gaf vanochtend ook wel bij een interview aan van... ja, ik kan me voorstellen dat het nog een soort extra lading geeft natuurlijk... dat je dan gewoon in het geel rijdt.
2: Ja, het is een heel bijzonder verhaal, hè. Het werd ook opgepakt tijdens een dopingcontrole. Dat er waren wat waardes die eigenlijk niks van klopten. Of testte hij positief op een heel rare manier, of was er gewoon sprake van kanker in zijn testikels. Dus heel specifiek konden de dopingcontroleurs zeggen van kijk. We willen dat je naar een controle gaat. En het blijft een heel bijzonder verhaal. En eigenlijk heeft misschien dan juist die antidopingcontrole zelfs zijn leven kunnen redden. Ja. Hè? Omdat hij heeft het heel vroeg kunnen oppakken. En alles kunnen regelen voordat het ontwikkeld ging naar een verdere stage, zeg maar, van kanker.
0: Ja. Ja, en nu rijdt hij daar, in het geel dus ook nog notabene. Hoe mooi is dat? En ook bij een ploeg, Unox is natuurlijk relatief klein, maar Husshofft heeft wel de weg naar boven gevonden. Hè? Dat is toch mooi?
2: Ja, ik denk dat ze... Ja, ik reed daar vorig jaar, dus ik denk het niet. Ik weet gewoon dat ze heel erg goed bezig zijn op de vlakken waar ze iets zelf kunnen doen, zeg maar. Waar ze wel iets terugkrijgen voor zijn moeite. En ze kunnen niet de grootste namen aantrekken. Ze kunnen alleen maar Denen, Noren tekenen. En dan heb je een beperkt aantal renners die eigenlijk in de kikker zijn voor transfers.
0: Ja.
2: Maar dat wil wel zeggen dat je veel aandacht kunt besteden in het opvolgen en het begeleiden van elke renner. Omdat je... in principe best veel geld over hebt na een transferseizoen, zeg maar.
0: Ja, en dat doet hij goed nu met 6 Nooren en 2 Denen. En dus die ene Noor in het geel. Amund Gröndahl Jansen, hartelijk dank. En succes en veel plezier met kijken ook.
2: Ja, jij bedankt. Ja.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Het is 5:30. Het kan snel gaan. Hebben ze hem al, Joris?
12: Ze hebben hem. 14 kilometer van de finish. Het peloton onder leiding van Dylan van Baarle. Rekent Baptiste Vijstroffer in. En 3 tegenaanvallers zijn ook gepakt. Dat is eerder gebeurd. Want Askreen, Valentin Paratpenser en Wright waren er even tussen uitgeknepen. Die zijn ook opgeveegd. En niet in dit peloton. Toch gelost. Arvid de Klein.
13: NPO Radio 1.
0: Het NOS Journaal nu. Jeroen van Kamp.
14: De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat het Tata ervan verdenkt opzettelijk stoffen uit te stoten die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. De OR spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Oud-staatssecretaris Mona Keijzer heeft bij de coronaforen gezegd dat ze in de coronacrisis steeds kritischer werd op de maatregelen. Ze zei dat de regels door een klein clubje mannen werd bedacht. Ook vond ze de nadruk te veel liggen op wat er niet mocht. Keijzer werd in 2021 uit het kabinet gezet omdat ze openlijk haar twijfels uitsprak. Bij een mesaanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Volgens de politie verkeren ze niet meer in levensgevaar. De politie heeft de verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag. Maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. Daardoor werd het steeds drukker en kwam er dus ook meer overlast.
0: Dankjewel. Peter, je had het gehoord, hè? Joris noemde Fretin jouw man als outsider.
15: Dus hoppatee.
0: Hou hoop.
15: Ja, ja, ja, zeker. Absoluut.
0: Doen we ook met weer.
15: Ja, zeker. Want het is nog bewolkt op veel plaatsen. Dat blijft het vannacht ook, bij zo'n 13 tot 16 graden. En morgenochtend begint ook de dag op veel plaatsen met vrij veel bewolking. Maar die bewolking gaat morgen naar alle waarschijnlijkheid wel oplossen. En dan wordt het ook echt een stuk warmer dan vandaag. Zo'n 22 tot 25 graden in het noorden, tot 8 of 29 graden in het zuiden van het land. Daarna is er volop zon, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. En ligt de temperatuur overdag tussen de 27 en de 30 graden, met de hoogste waarde in het zuiden van het land.
0: Dankjewel. Zitten we al onder de 600 kilometer, Erik?
16: Nee.
8: 605 nog altijd. Er gaat wat af en er komt wat bij. En dat heeft in dit geval vooral weer te maken met ongelukken. Op de beginnende A4 Amsterdam richting Den Haag bij het Prins Klausplein gebeurde even geleden al ongeluk. De linker rijstok is wel nog altijd dicht en het gaat zeker tot 6 uur duren. De vertraging is 1 uur. A12 Utrecht-Arnhem bij Oosterbeek stond een auto in brand. Nu is de rechter rijstok nog wel altijd dicht. Vertraging is ook hier 1 uur. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Dat gebeurde tussen Gouda en Noordorp. De rechter rijstok is dicht. Het wordt eentonig, maar ook hier al bijna 1 uur op onthoud. A16 bij Breda Rotterdam bij het Terbrechtseplein door de werkzaamheden op de A20. 1,5 uur vertraging. En tenslotte dan nog enigszins goed nieuws op de A28 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Daar gebeurde een ongeluk bij het Hellegatsplein, maar hier zijn alle rijstroken weer vrij. De vertraging is nog wel 1,5 uur.
16: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
17: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
16: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Hey jij daar!
20: Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
20: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
19: Prijsvrij vakanties.
11: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
19: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
21: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
22: Minder dan 10 kilometer en de eerste elleboogjes zijn uitgedeeld.
12: Ja, nu gaat het erom, hè. Dit is altijd lekker, dit is altijd lachen geblazen. De eerste sprint in een Tour de France. Altijd chaos, altijd gedoe. Dan ligt het nog niet allemaal in een plooi. Dan zijn de plekken nog niet zoals ze uiteindelijk wel zullen zijn in de loop van de Tour. Dan heeft iedereen er nog zin in en dan gaan ze er vol voor. Zoveel ploegen naast elkaar, zoveel treinen. Het lijkt het Centraal Station van Parijs wel. Het is één grote chaos en iedereen wil op het juiste plekje zitten. Dat zei Olaf Kooi van tevoren. Je moet op de goede plek zitten op het juiste moment. Daar komt het nu op aan. Op weg naar Po, 8,5 kilometer nog. En ze zitten er allemaal. Alle sprinters, stuk of 15, Sebastiaan.
23: Zeker, en we zien Po ook liggen. Gaan dadelijk de laatste kilometers natuurlijk rijden door die grote stad. Waar, terwijl Soudal Quickstep echt wel het initiatief daar vooraan kwijt is, hoor. Heel lang gezien, want die heeft geen rugnummer nodig. Hoe Dylan van Baarle ook daar het tempo bepaalde. Bij elke bocht kon ik dan even over de weilanden heen kijken. En dan zag ik die pedaleur de charme, want die man heeft zo'n mooie rijstijl daar vooraan rijden. Ja, nu is het wat rommeliger geworden als ik even ga staan en langs de ploegleiders naar voren kijk. We zijn ietsje met de motor afgezakt. Dat moet in de laatste 25 kilometer. Dan geldt de poel, zoals het dan heet, achter het peloton. En dan moet die linkerbaan in ieder geval naast de serie ploegleiders. Die eerste serie ploegleiders moet daar leeg blijven. Mocht er een calamiteit zijn, dat iedereen snel naar voren kan. Maar ik kreeg me wel de gelegenheid om even naar binnen te kijken. Ook bij de ploegleiderswagen van Decathlon. Met op de bijrijdersstoel Mark Renshaw. De man die Mark Cavendish aan een groot deel van zijn 35 ritzegens hielp in de Ronde van Frankrijk. De man met de prachtige bijnaam Prince Harry. Omdat hij wel in zijn gezicht flink wat overeenkomsten heeft met die Prince Harry. Nou, Mark Renshaw zat daar met een tablet in zijn handen. Een soort uitgebouwde tablet. De microfoon van de communicatie continu voor zijn mond. En maar commando's geven aan Olaf Kooi, Kees Bol en de anderen. Die Kooi dadelijk moeten gaan, goed gaan afzetten in de straten van Po. Maar ik ga weer even staan. En dan lijkt die ploeg op dit moment toch vooraan een beetje verdwenen te zijn. En is het Cofidis dat zich daar heel erg goed mengt. Als we de straten van Po inmiddels hebben bereikt. En het nog iets meer dan 6 kilometer rijden is in deze etappe.
0: Kwartfinale op Wimbledon, Marcella.
1: 6-5 in de tweede set voor Arthur Ferry. De druk op de schouders van de Italiaan Flavio Cobolli is groot. De vorige twee service games moest hij terugkomen. 2 keer 15-30. En dat zijn die scores. Dan kan je je geen fouten meer permitteren. En de service van de Italiaan sleept hem dan steeds door die games heen. Nu staat hij 6-5 achter. Moet hij opnieuw van achterstand terug zien te komen. En het tiebreak afdwingen. Maar het lukt niet, want het wordt weer 0-15 met een schitterende voorhandwinner langs de lijn van die Arthur Ferry. Ja, die drijft lekker op die toejuichingen van het publiek. En ja, Cobolli, dat is eigenlijk een hele leuke speler. Soms wat clownesk in zijn persconferenties. Maar hij is sprankelend energiek. Hij is een showman. Maar daar hebben we weinig van gezien. Want ik denk dat hij het ook niet zo vaak meemaakt. Dat het publiek niet voor hem is. Ze fluiten hem niet uit of zo. Maar ze zijn zo op de hand van Arthur Ferry, dat is niet makkelijk spelen. En dus gaat de Brit hier weer de rally aan. Voorhand in het net van Cobolli. Het wordt 0-30. Ja, dit is een kans. Kijken of Cobolli nou met de service die achterstand weer kan wegwerken. Eerste set dus 6-4 voor Arthur Ferry. Als die deze set kan winnen. Nou, 2 sets tegen 0 voor. En het is 34 graden. Dan is het een lange weg voor de Italiaan. Het is de tweede keer dat ze tegen elkaar spelen. In Australië. Eerste ronde. Won Arthur Ferry van Cobolli. En hoe? Straight in 3 sets. Dus ja, hij vindt het misschien wel fijn om tegen Cobolli te spelen. Hier de return, weer snel genomen voor de baseline. Rally, de voorhand van Cobolli met veel spin. Versnelling heeft hij ook in die voorhand. Voorhand cross rally. Nog wat scherper cross. Dan sliding op het gras. En een backhand, ja nee, die gaat uit. Dus het wordt geen breakpoint. Het wordt 15-30, zoals net in die vorige games. En Cobolli leeft nog in deze tweede.
0: Joris, wat gebeurt er?
12: Valpartij op 5,5 kilometer van de finish. In het peloton stuiven erbij betrokken. Dat is een belangrijke helper. Van Baarle stond ook stil. Een belangrijke helper van Merlier. En ook de Italiaan Oldani van Cagliari. Die zou moeten assisteren voor Gaviria. Dat zijn de mannen zo'n beetje die gevallen zijn. Een stuk of 4, 5 waren erbij betrokken. Ook eentje van Decathlon. Maar ik meen Olaf Kooi nog te zien in het peloton. Dat nog 4 kilometer moet op weg naar de finish in Po. En dat is dan nu een lang recht stuk van 2,5 kilometer. En dan komt er een heel belangrijke bocht naar links. Sebastian.
23: Wij staan nog even stil achter die valpartij. Ja, het gebeurt op een lastig punt. Alex Molenaar staat daar. Ja, dat was een van de Cagliari-renners die lange tijd op de weg bleef liggen. Maar hij staat gelukkig weer bij een versmalling. Bocht naar rechts, echt binnenrijden, buitenwijken. Po, naar die hele mooie koninklijke aanloop richting de massasprint. Gaat het dan daar in die versmalling toch mis? Belangrijk dat wel. Molenaar staat weer en lijkt ook plaats te nemen weer op zijn fiets. En kan zijn weg vervolgen.

Beetje gewond aan de elleboog, Alex Molenaar. Maar het leek mee te vallen, het lijkt mee te vallen. Peloton is al veel verder, is al 2 kilometer bij hem verwijderd. Op 3 kilometer voor de meute. De mannen van Uno X doen wat ze horen te doen als ploeg met de gele trui in de gelederen. Ze nemen plaats vooraan het peloton. Zijn nu klaar met de gele trui dragen. Maar nu willen ze ook nog gaan sprinten met Warenshold. Maar in Po wil iedereen sprinten vanmiddag.

Weer een rotonde, een probleem. Eén renner de berm in, echt rechtdoor. Valt mee hoor, hij valt zachtjes in het gras. Uitgeschakeld, was er eentje van Uno X. Wat een gedoe, wat een chaos en wat een verrassende naam voorop. Uno X, dat is de ploeg met heel veel goed gevoel nu. En die gele trui dus blijft leiden. Barenscholt zit goed, 2 kilometer nog. En Fredin zit ook goed gepositioneerd. Met de mannen ook van Girmay.

Op achterstand worden nu gegeven Vingegaard en Tran. Maar is dat binnen of buiten die laatste 3 kilometer? Dat is onduidelijk. Het zal bij die val gebeurd zijn. Maar die val was op 5,5 kilometer. Hè? Laten we dat even niet vergeten. Laten we nu eens gaan kijken naar een bocht naar links waar ik het over had. 1 kilometer zometeen nog. En het peloton op een lint. Met allemaal mannen die ineens een kans ruiken. Want het is zoals gewoonlijk bij de eerste massasprint in een ronde van Frankrijk. Chaos. 1 kilometer nog.

Astana, Kofidis, ze komen hier knalhard door de bocht heen en alle verwachte namen zitten hier voorin. 500 meter nog, Fredin wel goed gepositioneerd. Astana doet er alles aan met Mike Teunis in de uitstekende positie. Ze wonnen al de tussensprint met Max Kanter. En Astana zit hier als enige ploeg nog met veel mannen voorin. Maar daar komt Olaf Kooi aan. Kooi zit ook mooi goed voorin, een heel klein pelotonnetje hier. Daar gaat Kooi, daar trekt hij hem aan. Ruim baan voor Olaf Kooi in po. Olaf Kooi, wat mooi. Hij gaat het doen, Olaf Kooi wint hem. Hij pakt de vijfde etappe met een lengte op de rest. In een gedecimeerd peloton. Klein groepje maar, mannetje of 20, 25. Allemaal door valpartijen en stuurfouten en gedoe. Olaf Kooi in po. In zijn eentje doet hij het. Hij wist dat het ging om de goede positie. Hij wist dat hij zich goed moest plaatsen. En dat heeft hij uitstekend gedaan in deze chaos. Eerste Nederlandse ritzegen in deze ronde van Frankrijk. Gele trui komt nu over de streep. Het valt allemaal wel mee. Maar de overwinning is op schitterende wijze in po voor Olaf Kooi.

0: Maar de overwinning is op schitterende wijze in Po voor Olaf Kooi.
1: Debutant op de Tour en dan de vijfde etappe op je naam schrijven, ja, Tom Velers. Hij zat perfect, hè?
2: Hij zat perfect, ja. En dan ook nog een klein Nederlands tintje, hoor. Mike Teunissen die trok hem heel goed aan. Ja? Hij is natuurlijk van een duellerend team, maar die trok de sprint aan voor Max Kanter. Maar Kooi kon er van profiteren in dit geval. En die werd goed afgezet door onder andere Daan Olle en Kees Bol. Perfecte sprint gereden. Durven aan te gaan. En gewoon ultiem om zo een eerste overwinning in de Tour te kunnen vieren.

0: En zo heeft elke koersdag zijn verhaal. Une belle histoire van Michel Fugain. En wat voor verhaal vandaag, Joris?
1: Goh, het is echt schitterend. Het was zo onoverzichtelijk. En door al dat gedoe en dat gefragmenteer was onduidelijk wie nou eigenlijk waar zat. En dan komt uit dat blok van Astana-renners dat door Mike Teunissen, let op, dat is de eerste Nederlandse naam die ik noem. Mike Teunissen wordt gegangmaakt. Teunissen was bezig voor die Duitser Kanter, die ook al de tussensprint had gewonnen. Dan uit dat blok komt in één keer dat spitse gezicht van Olaf Kooi tevoorschijn. Grote, sterke, ranke, stijlvolle sprinter. En hij nam echt een lengte op de rest. Schitterend. En dan heb ik dus twee Nederlanders genoemd. Nou, komt er nog eentje, want achter Kooi 1, Kanter 2 en Merlier 3 is Huub Arts vierde geworden. Die heeft natuurlijk een vrije rol. Nu De Lee is weggevallen bij Lotto Intermarché. Dus Huub Arts in zijn vrije rol, Nederlands kampioen tijdrijden, vierde in Po, waar Kooi wint. 5 Philipsen, 6 Kiermaai, 7 Pedersen, 8 Fretin, 9 Turgy, 10 Warren Schultz. Dat waren de sprinters even. We genieten van Kooi en dat blijven we nog wel even doen. Maar we gaan ook even kijken wat

0: wat er morgen gaat gebeuren, dan ziet het er weer volledig anders uit. Dan gaat het peloton finishen na 186 loodzware kilometers in Gerdre op een klim van 19 kilometer aan 4%. Dat klinkt niet al te zwaar, maar als ik u zeg dat daarvoor de Aspin en de Tourmalet moeten bedwongen worden, dan weet u wel hoe laat het is. Dan gaan we weer kijken naar Poggi en Vingegaard.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Dankjewel, Joris. Ja, ik zie helemaal verbaasd gezicht bij Tom Velers. Hou het even vast, want we gaan eerst naar Wimbledon. Marcella.
2: Ja, de tweede set is ook naar Arthur Ferry gegaan. Daar staat op het scorebord 6-4 en 7-6. Dus de Brit, de wildcard, de nummer 114 van de wereld, leidt nu 2 sets tegen 0 tegen de nummer 10. Die toch Alex de Minaur versloeg. Gatchanov, 2 hele grote namen. En ja, onlangs nog in de finale van Roland Garros stond. Maar hij is geïmponeerd door het goede tennis van Arthur Ferry. Die in Australië, in Melbourne, in de eerste ronde al van hem won. En nu 2 sets tegen 0 voorstaat. Ze hebben 5 sets in totaal tegen elkaar gespeeld. En alle 5 won Arthur Ferry. Ik ben benieuwd of die 6e ook naar de Brit gaat. Het lijkt er wel op.
1: Ja, mooi is dat. Ja, Huub Arts.
3: Ja, Niels
1: is een maatje van je, toch?
3: Niels kampioen tijdrijden. Ja, wat verdikken. En dan wat hij hier in een toerrit, wat hij vierde. Ja,
1: daar zat jouw verbazing in, toch?
3: Dat zat mijn verbazing.
1: Die hadden we even gemist.
3: Die had ik nog niet in de uitslag inderdaad langs zien komen. En ook niet in de chaos. Ik was meer gefixeerd inderdaad. Onder andere Olaf en Mike, die natuurlijk een mooie lead-out deed.
1: Even, we zagen natuurlijk die valpartij op een gegeven moment. En ook dat de ploeg van Merlier.
3: Ja, die werd
1: 2 man moesten missen.
3: Ja, ja, die zaten ook te ver, moet ik zeggen.
1: Dus het was sowieso moeilijk geworden.
3: Ja, dan wordt het sowieso lastiger. Wat je zag, en ik vond dat, in het voortraject hoorde ik heel veel teams cool over parcours. Dat het allemaal wel meeviel in de finale. Maar je zag gewoon dat er versmallingen waren. Mm-hmm. En best wel wat rotondes. En dan wordt het toch op een andere manier op een lint getrokken. En al die plekken die je dan moet laten gaan, die moet je allemaal weer dichtrijden.
1: Ja.
3: En nu zaten ze vrij ver, maar daar missen ze. Dus inderdaad Van Lebbergen en onder andere Stuyven, die daar samen met Molenaar tegen de vlakte gingen. En daardoor dan ben je toch als sprintersteam onthoofd. Merlier is heel goed namelijk, en zijn team ook, in een lead-out en ook... Die laatste push. Hij weet exact de timer wanneer hij die laatste inzet moet geven.
1: Ja, we hadden het natuurlijk al over van je maakt echt strikte afspraken. Iedereen in het team heeft zijn rol op dat moment. En als er dan 2 schakels wegvallen.
3: Ja, die zijn cruciaal voor hem. Zeker als je daarop wil bouwen, want die moeten hem op positie brengen. En dan moet je echt in één keer schakelen. Ja. Dan kun je nog dichtkomen, maar dan wordt het wel aanzienlijk lastig.
1: En dan is het dus eigenlijk heel mooi om te zien dat Kooi die profiteert van het werk van Teunissen, andere Nederlander, maar niet uit zijn ploeg.
3: Nee, inderdaad. Maar in dit geval was het gewoon de perfecte lead-out wat gedaan werd door
1: Hoe
3: Mike.
1: Hoe vaak is dat zo? Dat je eigenlijk gewoon dankzij een andere ploeg...
3: Heel veel.
1: Ja?
3: Het is echt een handvol keren dat wij een perfecte lead-out uit het boekje, zeg maar. Zoals we hem voor de tijd schetsten. Dus je moet er wel een richting aan geven, maar je wilt wel die richting wil je geven om ook heel makkelijk bij te kunnen schakelen. Want je bent afhankelijk van 22 andere teams nu in de Tour. Die allemaal een plan hebben. En die kunnen dat, eigenlijk jouw plan kunnen die verstoren. Dus je moet die richting moet je geven, maar je moet daar ook makkelijk vanaf kunnen wijken mocht het, mocht het moeten. In het geval van een val of iemand die niet zo goed is die dag. Of een situatie dat een bocht verkeerd aangesneden wordt, waardoor je toch plek moet laten gaan. Dat je nog wat langer wacht. Dat.
1: We hadden van de week hier Ellen van Dijk en die was blij dat ze niet meer in die chaos in het peloton zat. Maar jij vond dit heerlijk, hè?
3: Ik vind dit heerlijk. Dit zijn echt mijn dagen.
1: Jij werkt graag met je ellebogen, is dat het?
3: Nou ja, nee, liever met mijn handen nog. Maar dat gaat helaas in het peloton dan weer
1: niet. Als het
3: niet,
1: maar subtiel
3: dan weer niet. Ja. Maar dat is in het peloton dan weer niet mogelijk. Maar dat is... als sprinter dan leef je daarvoor. Dan kijk je daar naar uit en daar dat vlammetje in je die daarvoor brandt en die daarvoor eindelijk los kan.
1: Mooi, dankjewel voor vandaag, Tom Velers. Ja, fantastische etappe dus met een Nederlandse winnaar. Olaf Kooi is de naam. En wat ging het snel op het laatst. Dus nog één keer genieten.
4: Ja, er komt een sprint vandaag hoor in Po.
5: 1 man vooruit.
4: Baptiste Weisstrofer.
5: En ik hou die aantekeningen over Weisstrofer nog even op zak. Want ik heb het idee dat we nog wel een paar uur naar hem gaan kijken als eenzame koploper.
0: Sebastian Timmerman, zit jij ook te doen, hè? Achter op die brommer, lekker te braden in de zon.
5: Er is natuurlijk helemaal geen ene sikke pit van waar.
0: Ik denk dat Sebastian veel beter kan gaan vertellen wat die Weistrover allemaal bezielt en wat hem bezighoudt.
5: Prima.
0: Pak die wikipagina erbij en lees hem maar voor.
5: B-A-P-T-I-S-T-E-N.
0: Man, waar ben je aan begonnen?
5: Een slimme jongen. Hij heeft een bachelor op zak in de klimaat- en milieutechniek en deed onderzoek naar airconditioning systemen.
0: Sebastian Timmerman.
5: Hij heeft ook nog eens een goed stel hersens.
0: Het is gekke werk.
5: Ja, ik heb wel eens één keer iets gedaan in Terden.
0: Er gebeurt totaal niets, ja.
2: Ik ben een spinner in de fitness.
6: Zou ik ook eens moeten doen.
3: Zou pittig worden.
0: En het is medogeloos hoor, die arme Baptiste Weistrover. Ze hebben hem.
5: In de straten van Pol.
0: Zoveel ploegen naast elkaar. Zoveel treinen. Het lijkt het centraal station van Parijs wel.
5: Na die hele mooie koninklijke aanloop richting de massasprint gaat het dan daar in die versmalling toch mis.
0: Valpartij op 5,5 kilometer van de finish.
5: Alex Molenaar staat daar.
0: Kooi zit ook mooi goed voorin. Daar gaat Kooi. Daar trekt hij hem aan. Ruim baan voor Olaf Kooi. In Olaf Kooi, wat mooi. Hij gaat het doen. Olaf Kooi wint hem.
3: Perfecte sprint gereden.
0: Hij pakt de 5e etappe met een lengte op de rest.
1: Ja, Olaf Kooi dus de winnaar van de 5e etappe. En ongetwijfeld in langs de lijn en omstreken vanavond vanaf 9 uur... nog veel meer reacties en terugblikken op deze prachtige toerdag. Zometeen hier op Radio 1, Jan-Willem Westerlinck met Dit is de Dag. En wat de Radio Tour de France betreft.
2: Adama!
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
9: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
8: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
8: Ga naar datacation.nl.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
13: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
14: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: NPO Radio 1. 6 uur.
17: Jan-Willem Westerlinck.
18: Goedenavond, dit is de dag waarop het Openbaar Ministerie aankondigde dat het Tata Steel strafrechtelijk gaat vervolgen omdat het de staalfabriek verdenkt van het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen. Zometeen in Dit is de Dag een debat over de vraag wat dat betekent voor de toekomst van Tata Steel in Nederland. Eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kamp.
19: In Ankara houdt Amerikaanse president Trump op dit moment een persconferentie als afsluiting van de NAVO-top. Die begon vanochtend met harde woorden van Trump richting de NAVO-bondgenoten. En tegelijkertijd dreigde hij met nieuwe aanvallen op Iran. Correspondent Christ Ossendorf in Ankara. Behoorlijk turbulente dag vandaag. Met een nogal aangebrande Trump. Wat is daarvan overgebleven nu? Zijn de gemoederen gesust?
6: Ja, zeker. Maar als je naar voor secretaris-generaal Rutte hoort, was die boosheid van vanochtend alleen maar verklaarbaar. En juist gezond voor de NAVO. Gezond dat Trump van zijn boosheid geen geheim maakt. Terwijl we toch vanochtend echt zagen hoeveel moeite het Rutte kostte om Trump heel voorzichtig bij al te grote aanvallen op de NAVO toch tegen te spreken. Maar binnen in de zaal, tijdens de echte vergadering, heeft Trump de tirades niet herhaald. Hij heeft niet meer gedreigd Groenland in te pikken. Hij heeft niet meer gedreigd de handel met Spanje stop te zetten. Hij heeft niet gedreigd Amerikaanse troepen terug te trekken uit Europa. Blijkbaar was de boosheid van vanochtend van Trump vooral bedoeld voor de buitenwereld.
19: Ja, hij draaide dus een beetje bij toen de deur helemaal dicht was. Secretaris-generaal Rutte zei na afloop dat hij met die draai niet veel te maken had.
17: Ik had daar een kleine rol in. Dit was vooral de andere 31 leiders. Het feit dat zij opnieuw lieten zien van luister, Donald, in Den Haag hebben we besloten tot die 5%. Daarmee trekken we de uitgaven gelijk tussen Amerika en Europa. We gaan ook de defensieindustrie ontwikkelen en we gaan Oekraïne sterk houden. Dit was de grootste irritatie. Dat zijn we aan het oplossen. En Trump dat vandaag horend zei, ja, dit is geweldig. Dus jullie zijn ook echt aan het leveren wat jullie in Den Haag besloten hadden.
19: Ja, dat zei Rutte. Dus was de sfeer nou echt zo prettig als Rutte het hier doet voorkomen? Had hij nog moeite om de VS binnenboord te houden van de NAVO? Of was het allemaal gezellig?
6: Nee, ik denk dat het echt wel geloofwaardig is. We horen ook van heel veel mensen die binnen in die zaal zijn geweest dat dat inderdaad zo is gegaan. Dat er alleen maar net de taal is gesproken. En je hoorde het Rutte net na afloop ook zeggen. Hij heeft trouwens zelf nooit echt aanwijzingen gehad, zegt Rutte, dat Trump sowieso het NAVO-bondgenootschap de rug zou willen toekeren. Rutte maakt zijn eigen rol zo klein mogelijk. Het waren de 31 landen die samen eensgezins benadrukken dat ze een grotere rol op zich willen gaan nemen. En dat dankzij Trump is dat ze dat gaan doen. En ze hebben nog maar eens onderstreept dat de NAVO echt van plan is om het eigen grondgebied te gaan verdedigen. Dus eenheid. Dat is het toverwoord vandaag.
19: Welke lastige knopen zijn er verder nog doorgehaakt vandaag?
6: Ik denk dat het belangrijk is dat op deze top opnieuw de NAVO-landen hebben toegezegd Oekraïne komend jaar met 70 miljard euro te zullen ondersteunen in de strijd tegen Rusland en het jaar daarna ook. De lastige knoop die niet is doorgehakt is namelijk de vraag of het wel verstandig is om ieder jaar zo'n NAVO-top te organiseren met het risico op een openlijke ruzie met de president van de Verenigde Staten. Dat besluit is uitgesteld. Ze verheugen zich op de volgende ontmoeting, zeggen ze, zonder erbij te zeggen wanneer die ontmoeting en waar die zou moeten plaatsvinden.
19: Waar die plaatsvindt, ja, maar vast de boosheid voor te zijn.
6: Albanië zal dat moeten zijn, maar wanneer dat zal zijn, dat is nog maar de vraag.
19: Er wordt nog later bepaald. Dan had Trump ook nog een ontmoeting over Oekraïne gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Wat is daaruit gekomen?
6: Nou, heel concreet was dat. Er is uitgekomen dat Oekraïne de Patriots, die ze zo keihard nodig hebben voor de luchtverdediging, zelf mogen gaan produceren met Amerikaanse toestemmingen, met Amerikaanse licenties. Volgens Rutte is dat ook een enorme doorbraak. En ook laat Zelensky na afloop weken weten dat er goede afspraken zijn gemaakt die de vrede dichterbij kunnen brengen. Dus ook deze bilaterale ontmoeting na afloop van de NAVO-top lijkt toch wel een succes te zijn geworden hier in Ankara.
19: Heeft iets zeer concreets opgeleverd. Dankjewel, Chris Ostendorf in Ankara. Een harde klap vandaag voor Tata Steel in IJmuiden. Justitie heeft besloten om het bedrijf strafrechtelijk te gaan vervolgen voor onder meer opzettelijke milieuvervuiling. Strafzaak is een vervolg op de massa-aangifte van omwonenden 5 jaar geleden. Deze stap van justitie is bij Tata hard aangekomen, zei de ondernemingsraad vandaag tegen economieverslaggever Bart Kamphuis.
20: De OR wil niet voor camera en microfoon reageren, maar laat ons wel weten dat de stap van justitie om te gaan vervolgen, dat dat binnenkomt als een behoorlijke klap. Een klap juist op het moment dat Tata bezig is om zijn toekomst veilig te stellen. Een toekomst ook voor de tienduizenden mensen die van het bedrijf afhankelijk zijn. Het bedrijf is bezig met een overgang naar groene staalproductie en de OR hoopt van harte dat in die overgang dit strafproces geen groot obstakel gaat worden.
19: Tata Steel zegt verder in een reactie kritiek serieus te nemen en een goede buurt te willen zijn voor omwonenden. Maar die omwonenden reageren nogal gemengd op de strafzaak die eraan zit te komen.
21: Hartstikke mooi. Tata die maakt vele dingen niet waar.
20: Heeft u er zelf ook last van die giftige uitstoot?
21: Nou, qua gezondheidstechnisch niet, maar de was en alles is wel allemaal echt heel vies.
20: Nu zegt Tata van, we hebben dat eigenlijk allemaal wel zo'n beetje verholpen. We zijn op weg een groen bedrijf te worden om ons nu strafrechtelijk te gaan vervolgen voor iets wat lang geleden is gebeurd. Dat zet geen soda aan de dijk. Wat vindt u daarvan?
21: Ja, weet je, dat zal altijd weer verschuilen achter niks.
22: Zorg wel ook voor heel veel banen hier in de omgeving. Dus ik denk ook wel dat het een beetje dubbel is om ze nu dan strafrecht te gaan vervolgen en best wel hoge boetes op te gaan leggen waarschijnlijk.
20: Veel banen. Kent u mensen die daar werken?
22: Ja, genoeg. Ja, ze werken hier in de omgeving. Ze hebben een mega goede school eigenlijk ook eraan vastzitten. Dus ook voor mijn leeftijd is het best algemeen bekend dat dat je heel goede baankansen hebt bij het waterstiel. Dus.
20: Ja. Ook een kans voor jou eventueel?
22: Nee. Ik zie je recht. Het is, ik ben de andere tak van sport.
20: Nou, rechten, dan kun je misschien ooit nog eens strafzaak of de verdediging van Tata.
22: Dat is niet mijn ding. Nee? Strafrecht is niet. Nee.
3: Okay. Strafrechtelijk vind ik altijd een beetje, ja. Daar heb je niet zoveel aan. Gooi het gewoon in die fabriek. Zorg dat die gewoon schoner wordt. En dit is, vind ik, jammer van alle energie eigenlijk.
20: U bent hier in de omgeving. U heeft een lunchroom hier. Wat merkt u van de aanwezigheid van de fabriek hier in het dorp?
3: Ja, ik zeg altijd, het is een haat-liefde verhouding.
4: Je ziet af en toe die schoorsteinen en wat een rotzooi eruit komt. En je denkt wel eens van, hoe lang moet het nog zo doorgaan?
5: Ja, over 4 maanden, op 20 november, start de zaak tegen Tata Steel. Tientallen Europarlementariërs willen een onderzoek naar FIFA-baas Gianni Infantino. Ze willen weten wat zijn rol was bij het kwijtschelden van de schorsing van een Amerikaanse speler op het WK. En ook willen ze duidelijkheid over mogelijke inmenging van de Amerikaanse president Trump. Bij een controle in de buurt van Rotterdam heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bijna 300.000 vapes met smaakjes gevonden. Die mogen in Nederland niet verkocht worden. De vapes zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. Brabantse stad wil iets doen aan de drukte. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag. Maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. Daardoor werd het steeds drukker en kwam er dus ook meer overlast. Tegen beter weten in bleef oud-staatssecretaris Mona Keijzer zitten op haar plek tijdens de coronapandemie. Dat zei Keijzer voor de parlementaire commissie. Ze wilde opstappen omdat ze principiële bezwaren had tegen de coronatoegangsbewijzen. Maar volgens haar was het steeds niet het juiste moment. We gaan naar politiek verslaggever Lars Geerts. Uiteindelijk werd ze dus door premier Rutte ontslagen omdat ze kritisch was op het beleid. Wat heeft ze daar vandaag over gezegd bij het Forum?
23: Nou, dat ze meerdere keren heeft geprobeerd om af te treden, dat zei zij. Op 13 augustus heeft ze het aangekaart bij haar toenmalige partijleider Wopke Hoekstra. En op 14 september ook bij Rutte neergelegd dat ze van plan was om het te doen. Alleen, zei zij, zij vonden het niet gewenst. En, zei ze, er was ook nooit een goed moment om af te treden, want iedere keer als ze het wilde doen, ging er een andere minister weg. Sigrid Kaag trad af om Kabul. De dag erna ging Ank Bijleveld, minister van Defensie, weg vanwege diezelfde evacuatieproblemen bij Kabul. En daarna kwam Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. Dus het kwam niet uit en vervolgens besloot ze dan maar een interview te geven aan de Telegraaf om haar grieven te uiten. En de commissie wilde weten of dat interview eigenlijk ook wel bedoeld was om kenbaar te maken dat ze weg wilde.
24: Wilde u laten ontslaan door dat interview?
25: Nee, tegen beter weten in hoopte ik dat het beleid veranderd zou worden. Dat hoopte ik. Maar ja, dat eigenlijk wel ergens wist ik dat ook al wel. Weet je, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was dit het resultaat.
23: Toen uiteindelijk die publicatie was, op die zaterdagochtend, werd ze gebeld door de premier. De premier stelde haar voor om alsnog af te treden, omdat ze de eenheid van kabinetsbeleid had doorbroken. En toen zei ze, ja, dat wilde ik niet meer, want ze hadden eerder gezegd dat het niet gewenst was. En vervolgens werd ze dus een paar uur later alsnog ontslagen.
5: Ja, ze wilde toen dus niet uit eigen beweging opstappen. Was ze daarvoor wel eens met alle maatregelen?
23: Nou, dat is het vreemde. Ze schetste eigenlijk steeds het beeld dat ze van begin af aan ontzettend veel moeite had met alles wat er gebeurde binnen het kabinet. Ze omschreef het als een fuik waarin ze terecht was gekomen.
25: De collectieve tunnelvisie. Iedereen zat erin. Politiek luistert naar de experts. Experts baseren zich op modellen waarvan we niet wisten. Vervolgens zegende de Tweede Kamer dat af. En als het bij een rechter terechtkwam, toetste die terughoudend, want zo zit dat in het Nederlandse bestuursrecht, en verwees weer naar de experts en de modellen.
26: Voelde u zich machteloos?
25: Ja. En radeloos af en toe.
23: Ja, radeloos voelde ze zich, want volgens haar hadden de maatregelen een te groot effect op de samenleving en was ze er altijd achter de schermen mee bezig om ze van tafel te krijgen. Maar uiteindelijk is ze dus pas in september van 21 ontslagen omdat ze dat interview gaf. Zij gaf nog wel aan dat het lastig was ertussen te komen, omdat 4 mannen het beleid bepaalden en zij niet in staat was daar iets tegen in te brengen. En die mannen waren dan de minister van Justitie Grapperhaus, de minister-president Mark Rutte en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg en Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid. Die komt aankomende vrijdag en dan mag hij zijn kant van het verhaal vertellen.
5: Hartelijk dank, politiek verslaggever Lars Geerts. Het openbaar vervoer wordt vanaf komend jaar volledig gratis voor kinderen tot en met de 11 jaar, als ze onder begeleiding reizen. In verschillende regio's is dat nu al zo, straks geldt dat in het hele land. 65-plussers krijgen in de toekomst juist niet standaard meer korting, zoals dat nu het geval is. Dat zit niet iedereen lekker, merkt verslaggever Onne Beukers.
0: Bij station Woerden zit natuurlijk het treinstation, maar ook een busstation. En er komen best wel wat mensen, maar de meesten die krijgen toch al geen korting. Die zitten tussen de 12 en de 65.
1: Mag nog even.
0: En voor u mevrouw?
1: Nee, ik ben 61, dus ook nog even een paar jaartjes wachten.
0: Maar er lopen toch ook wel wat mensen van 65 plus rond. Goedendag meneer. Bent u al op een leeftijd dat u met korting mag reizen in het OV?
2: 65 plus, ja.
0: Gaat u af en toe met de bus of met de trein?
2: Ja.
7: Eigenlijk maak ik weinig gebruik van het OV.
0: Vandaag wordt bekend dat 65-plussers meer gaan betalen in de toekomst.
7: Echt waar? Ik ga niet zo vaak met de trein. Nee.
0: Met de bus? Maakt u daar wel gebruik van?
7: Nee, bus nog minder.
0: Hoe reist u dan?
7: Op de fiets of met de auto.
1: Ik denk voor veel mensen dat dat best heftig wordt. Ik vind het ook een beetje jammer. Voor kinderen doen ze het nu gratis, hè? Dat hoorde ik dan. En dan denk ik, joh, hou die 65 plus juist om het sociale leven gewoon te behouden, zal dat voor veel mensen toch een probleem worden. En dat vind ik wel heel triest. Ja.
0: Nu is die korting dan standaard, hè, vanaf 65. Zou daar wel verschil in kunnen worden gemaakt? Sommige mensen kunnen het misschien wel betalen.
1: Ja, maar ik denk de mensen die het sowieso kunnen betalen zullen al snel met de eigen auto ook gaan. Ik denk dat ze de verkeerde groepen daarmee belasten.
0: Simon van Herpen van AMBO PCOB, u komt op voor ouderen.
8: We kunnen voor een deel best begrijpen dat je zegt, we stoppen met de regeling dat iedereen die 65 is gelijk automatisch een korting krijgt. Maar wij vinden wel dat er echt moet worden gekeken naar het inkomen wat mensen hebben. En nou, op dit moment maken veel ouderen gebruik van die korting. Er zijn ook best wel veel ouderen die die korting goed kunnen gebruiken. Om bijvoorbeeld naar mantelzorgtaken te kunnen vervullen. Naar vrijwilligerswerk te gaan. Naar zorgafspraken te kunnen. En die korting vervalt. En dat zal mensen dus beperken in hun vrijheid, in hun reisvrijheid.
0: Wat zou voor u wel de oplossing zijn in deze?
8: Goed kijken naar de mensen die het misschien helemaal niet meer nodig hebben. Hè. Stel voor, daar een maximum inkomen voor. En geef mensen die het nodig hebben gewoon echt die korting. Want dat is gewoon heel belangrijk.
0: En dat dan ook in een duidelijke landelijke regeling?
8: Ja, vooral die duidelijkheid. Dat is echt, dat vinden wij heel belangrijk. Ja, zeker. Ja.
5: Zei Simon van Herpen van ouderenvereniging AMBO tegen verslaggever Onno Beukers. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen nog de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen is er veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. En het wordt 22 tot 29 graden.
9: Dankjewel Jeroen. Dan naar het verkeer. Erik Evengroen.
10: Ja, het drukste moment van de spits ligt gelukkig al even achter ons. Op dit moment nog zo'n 250 kilometer file en we kwamen van 600. Dus het gaat nu snel de goede kant op. Maar op een aantal plekken nog veel vertraging. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij Waardenburg staat een auto met pech en de vertraging is bijna een half uur. A4 Amsterdam richting Den Haag. Dat is de nasleep van een eerder ongeluk bij het Prins Klausplein. Het is hier dichtbij, maar toch. Alle rijstroken zijn hier weer vrij, maar de vertraging nog wel 20 minuten. En tenslotte de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek stond een auto in brand, die wordt op dit moment geborgen. De rechterrijstok is dicht in de vertraging 35 minuten.
16: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
18: Goedenavond. Staalfabriek Tata Steel in IJmuiden rijgt al jaren de megaboetes aan één. Maar vandaag gaat het Openbaar Ministerie een stap verder door het bedrijf ook strafrechtelijk te gaan vervolgen. Het bedrijf zou opzettelijk schadelijke stoffen uitstoten en dat merken de omwonenden letterlijk op hun vensterbank.
27: Tata stof, je ziet het hier ook, is gewoon, ja, je weet niet wat erin zit. Misschien zit er wel lood in of andere zware metalen.
28: U wordt hier niet vrolijk van?
27: Ik word hier niet blij van, nee, absoluut niet. Zeker niet omdat het dus 2 dagen geleden is schoongemaakt. Nou, je weet ook, hè, er komt hier meer kanker voor. Ik maak me heel veel zorgen.
6: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
18: Ja, staat hiermee ook de toekomst van de staalgigant in Nederland op de tocht? Daarover ga ik praten met advocaat Benedicte Fiek. Zij diende namens honderden omwonenden, 800 namelijk, een massa-aangifte in. Ook met Ines Kostic van de Partij voor de Dieren en met hoogleraar Strategisch Management en Innovatie, Henk Volberda. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Fiek, om even met u te beginnen. U heeft namens omwonenden een massa-aangifte gedaan. Hoe reageren de omwonenden die u vertegenwoordigt?
11: Ja, dat is natuurlijk altijd heel erg gemengd. Want je weet dat als er een vervolgingsbeslissing is genomen door het Openbaar Ministerie, dat het openbaar Tata Steel dus echt over de schreef is gegaan. Dat dachten ze al. Daar waren ze natuurlijk ook al bang voor. He, die gezondheidsproblematiek in de IJmond is een groot probleem. Dus je staat er ook tegelijkertijd heel erg gemengd in. Het is en een grote vreugde dat het OM zo zorgvuldig en zo langdurig goed onderzoek heeft gedaan. En tegelijkertijd is het de onthulling van praktijken die kennelijk het daglicht niet kunnen verdragen en die aan de strafrechter zullen moeten worden voorgelegd. Dus dat is het dubbele.
18: Ja, en dan gaat het er dus om dat Tata opzettelijk schadelijke stoffen zou uitstoten. Hoe valt dat opzettelijke daarin dan vast te stellen?
11: Ja, dat opzettelijke. Kijk, de inhoud van het dossier zal nog worden prijsgegeven aan de benadeelde partijen. Dat zijn de slachtoffers.
18: Dat bent die u dus in dit geval, of die vertegenwoordigt u?
11: Ja, die vertegenwoordig ik. Dus de inhoud van het dossier is nog niet prijsgegeven. Dus ik ben daar zelf ook heel erg benieuwd naar.
18: Het is niet een term die u erin heeft laten, die in uw vraag aan het OM zat. Het is niet een term waarvan u zei tegen het OM, daarom vinden we dat ze moeten worden aangeklaagd. Dat was een verrassing voor u.
11: Nou, er zijn natuurlijk incidenten geweest die door de omwonenden ook opgemerkt zijn. Ze hebben camera's geplaatst die 24 uur per dag monitoren wat er bij Tata gebeurt. En als er dan verontrustende, bepaalde kleurachtige uitstoot is, en dat wordt niet gemeld bij de provincie, dan weet de omgeving dat er iets niet is gemeld. Dus zij zijn niet verbaasd over het onder de pet houden van het niet melden van niet vergunde uitstoot. Ja. Daar gaat het om.
18: En daar is het woordje opzettelijk ook in de aanklacht gekomen. Die schadelijke stoffen die komen dan uit koks, steenkool die door verhitting worden omgezet tot koks. En dat is dan weer een basisproduct voor staal. Incidenteel zijn die koks dan niet gaar. En dat levert die troep op. Tata zegt
11: onder
18: dat,
11: andere, hè, ja, want er is veel meer dan alleen dit.
18: Maar dit is maar een van de dingen die Tata er zelf uitpakt, omdat ze zeggen, ja, die uitstoot die is al met 98% teruggebracht. Gaat deze aangifte dan over het verleden of ook nog over het heden?
11: Kijk, aangiftes en strafrechtelijke vervolgingen gaan altijd over het verleden. Want als je wil dat een vervolging haalbaar is bij de strafrechter, hè, er wordt iemand vermoord, dan is dat altijd iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Want je kunt geen bewijs verzamelen voor iets wat nog niet is gebeurd. Dus die repliek van Tata Steel van, sorry, maar wij doen het nu weer goed, of we doen het nu goed, ja, dat is gewoon totaal niet relevant in een strafrechtelijke procedure.
18: Ja, wat hoopt u dat het oplevert? Want bij het strafrecht denk ik aan bijvoorbeeld celstraffen, maar je kunt een fabriek natuurlijk niet in de cel stoppen.
11: Nee, je kunt de fabriek niet in de cel stoppen. En er is nog een tweede ronde die gaande is. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er feitelijk leidinggevers gekoppeld kunnen worden aan het strafrechtelijk handelen van de rechtspersoon. Dat onderzoek zal mogelijk personen kunnen koppelen, want een bedrijf doet het nooit zelfstandig. Er is altijd iemand die aan de knoppen zit. En als degene die aan de knoppen zit en de bevoegdheid heeft om iets wel of niet te doen, geld te allokeren of niet, als bijvoorbeeld beslissingen zijn genomen om oude meuk eindeloos door te blijven gebruiken, terwijl je gewoon weet dat die oude meuk allerlei uitstootincidenten veroorzaakt, ja, dan heeft Tata Steel echt een probleem.
18: Ja, en dat is nog de vraag, hè, of ook de leidinggevenden en bijvoorbeeld CEO's persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dank voor nu, advocaat Benedicte Fiek. Praat er dus over door met Henk Voorberda en met Ines Kostic, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Mevrouw Kostic, ondertussen is het kabinet een deal aan het sluiten met Tata Steel over de vergroening. U roept het kabinet vandaag op stop daarmee. Waarom?
12: Ja, goedenavond. We hebben zojuist een brief gekregen van het kabinet dat ze geen onomkeerbare stappen gaan zetten. Ja. Totdat ze de Kamer verder geïnformeerd hebben. En dat gebeurt pas in september. Dat vinden we ook een beetje raar. Maar waarom moeten ze hiermee stoppen? Nou, omdat het gewoon een hele slechte investering is van de belastinggeld. Het bedrijf toont keer op keer dat ze zich niet aan de regels kunnen houden. Hier hebben ze jarenlang de tijd voor gehad. En in mei heeft nog de toezichthouder aangegeven dat ze weer miljoenen moeten gaan betalen omdat ze zich niet houden aan regels waar ze de jaren tijd voor hebben gehad. Ze maken mensen ziek. En alle beloftes die ze doen voor zogenaamd groen staal, zijn gewoon luchtkastelen.
3: Ja, Henk Voorberda, u heeft eerder in dit programma wel eens een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor het behoud van Tata Steel in Nederland. Vindt u dat nog steeds?
13: Zeker, Tata Steel is heel belangrijk voor onze strategische autonomie. We hebben gewoon staal nodig, maar dat moet natuurlijk wel duurzaam geproduceerd worden. Tata Steel is heel belangrijk voor de regio, voor de werkgelegenheid. En Tata Steel is ook belangrijk voor Nederlands concurrentievermogen. Nederland heeft industrie, heeft zware industrie. Dat moet duurzaam gebeuren, maar nu meteen te concluderen dat we meteen weg moeten uit Nederland. Ja, dan vraag ik me af, wat voor gevolgen heeft dat voor onze economie?
3: U zegt belangrijk voor de omgeving. Daar denken de personen die Benedikt Fiek heeft vertegenwoordigd anders over, denk ik. U zegt het is wel belangrijk voor ons, maar op een negatieve manier.
13: Nou, kijk, ik ben het. We hoeven geen discussie te voeren dat elk bedrijf moet voldoen aan de milieuwetgeving en heeft daarin ook een zorgplicht. En dat geldt ook zeker voor Tata. En het recht moet zijn beloop hebben. Hè. De inspectie leefomgeving en transport heeft een onderzoek gedaan. Openbaar ministerie heeft een onderzoek ingesteld. Die procedure moet gewoon vormgeven. Tata Steel heeft hier op gereageerd. Het zou met name gaan om kook- en gasfabrieken, om de zogenaamde wat we noemen de Ongare kooks of de rauwe kooks. Dat schijnt in 2023 één geval te zijn, 2024-2025 niet. Maar ik wil daar niet op vooruit lopen. Het recht moet zijn beloop hebben.
3: Ja.
13: Alleen ik vind wel voor de Nederlandse economie dat het heel belangrijk is dat wij op een duurzame manier staal kunnen produceren. En daar hebben we ook maatwerkafspraken voor gemaakt.
3: Ja, en die deal met Tata Steel wordt op dit moment dus nog ook gemaakt door het kabinet. Ines Kostic, is deze dag met deze vervolging ook niet een motivatie juist om die vergroening door te zetten bij Tata Steel?
12: Nou, met alle respect laten we de feiten op orde zetten. 117 wetenschappers, hoogleraar hebben onlangs nog een brief gestuurd naar het kabinet om niet door te gaan met deze afspraken met Tata, omdat het echt een slechte deal is. Het niet houdbaar is en ook juist niet goed is voor onze economie. Grote risico's voor onze belastingbetaler. Dus dat staat tegenover het verhaal wat net is verteld. Bovendien, waar investeren we eigenlijk die 2 miljard in? Dus overstap naar productie van staal door ijzererts en aardgas. 100.000 kuub gas per uur zal er worden gebruikt door Tata Steel. Dat komt allemaal uit buitenland. Dus we halen straks ijzererts uit Brazilië en gas komt van Trump. Ik vraag me dan af, waar is dan die zogenaamde strategische onafhankelijkheid voor Nederland? Waar zit het dan daarin?
13: Misschien mag ik dat even toelichten.
3: En zeker meneer Voorberda. Dat is een goede vraag.
13: Ik vind het een hele goede vraag.
3: Dan gaan we meneer Voorberda de antwoord geven.
13: Het is namelijk, dat is het Groene Staalproject. Daar zijn maatwerkafspraken over gemaakt. 2 miljard zouden dan in die letter of intent subsidie zijn van de overheid. 4,5 miljard investering van Tata. De productie zal groener zijn. Dus minder uitstoot van CO2. Min 40%
3: doordat maar Ines Kostic die zegt, maar hoe verbetert het onze strategische autonomie als je de brandstof, het gas uit het buitenland moet halen en de ijzerarts ook uit het buitenland?
13: Dat is juist mijn punt, want ze gaan CO2 opslaan en ze gaan die kook- en gasfabriek 2 in Hoogoven 7 sluiten. En dan beginnen ze eerst met aardgas, maar al heel snel zal dat gebeuren met elektrische ovens, biomethaan en later waterstof. Dus dan hebben we helemaal geen aardgas meer nodig. Dat is juist het pleidooi voor strategische autonomie. En dan qua gezondheid, de fijnstofemissie zal afnemen met 35%, omdat die ertsvelden overkapt worden. Ze werken met windschermen, extra filters op nieuwe installatie. En circulariteit, het schrootgebruik, dat gaat neemt toen van 17% naar 30%.
3: Ja, en u zegt uiteindelijk hebben we dus dat gas uit het buitenland niet meer nodig. Overtuigt u dat, Ines Kostic?
12: Kijk, ik zie gewoon alleen maar wat er op papier staat. Op papier investeert de overheid 2 miljard euro voor de overstap naar aardgas. Die droom van een groene
13: plan,
12: waterstof.
13: Het begint met aardgas en dan wordt de biomethaan en waterstof.
3: Eerst even Ines Kostic, gaat uw gang.
12: Ja, dank. Ja, ik zit hier nogal een aantal jaar in het dossier. En ik kijk gewoon naar de cijfertjes. En wat er daadwerkelijk nu op het papier staat. En dat is namelijk alleen maar investeren in die overstap naar aardgas. Verder is niets gegarandeerd. En daarvan zeggen een meerderheid van wetenschappers. Die zogenaamde droom naar de overstap naar groene waterstof is echt onhaalbaar in Nederland. De risico's zijn te groot. En als een meerderheid van wetenschappers dat zegt. De toezichthouder zegt. Dat bedrijf is calculerend en opportunistisch bezig. Elke keer liegen en bedriegen ze. En ze schaden de gezondheid van mensen in de regio. Mensen krijgen er kanker van. Ja, lieve mensen, dan is daar niets strategisch aan. Dan moeten we dat keihard gaan aanpakken, handhaven. En ik zeg niet, wij moeten er nu voor zorgen dat het bedrijf sluit. Dat is inderdaad een handhaving toezicht. Maar we kunnen er in ieder geval voor zorgen dat er geen 2 miljard euro aan een... Lege luchtkasteel gaat.
3: Helder. Ines Kostic zegt een meerderheid van de wetenschappers. Dat zeg ik haar niet na, want we weten het alleen maar over 117 hoogleraren. Vooral economen die zeggen, ja, het kan eigenlijk niet uit in Nederland op deze manier. Waarom denkt u er eigenlijk anders over, meneer Voorberde?
13: Nou, kijk, ik heb hier die letter of intent voor me liggen met al die afspraken.
3: Dat zijn de afspraken tussen het kabinet en Tata Steel.
13: Ja, en daar heb je twee fasen. En in die tweede fase zal toch echt met biomethaan en waterstof worden gewerkt. Dus ook, we gaan ook windparken toenemen, een aantal windparken op in de Noordzee. Dus we hebben daar een ontzettende potentie. Dus ja, u kunt willekeurig 100 wetenschappers, maar goed, ik kan ook 100 wetenschappers noemen die het wel belangrijk vinden dat wij strategisch autonoom zijn.
3: Ik ben wel benieuwd waar u Ines Kostic bijvoorbeeld uw staal dan vandaan wilt halen, want ook de Partij voor de Dieren wil bijvoorbeeld windmolens bouwen, dan heb je ook staal voor nodig.
13: Ja, en mevrouw Kostic zit nu ook op Vlieland en komt daar met een boot en die is van staal gemaakt.
3: Ines Kostic, waar komt uw staal straks vandaan?
12: Ja, dit is wel een beetje jammer. Kijk, nogmaals, de afspraken zijn dat het alleen maar wordt ingezet op aardgas, de rest is geen onderdeel van de afspraak van 2 miljard euro van belastinggeld. En dat is natuurlijk slecht, want we worden afhankelijker van Trump. En we blijven afhankelijk van landen als Brazilië.
3: Dat en waar komt ons staal straks vandaan?
12: En het staal kan je veel beter halen uit Europa. We hebben heel veel fabrieken in Europa die je makkelijk kan opschalen naar een groen staalfabriek. Tata Steel is een van de meest verouderde. Ze werken met onderdelen die al tientallen jaren geleden afgeschreven hadden moeten zijn. Dat zeg ik niet, dat zeggen dus die wetenschappers en experts. Je kan ze, en binnenkort wordt een staalbedrijf, groen staalbedrijf, echt geopend in Zweden. Als je daarin afspraken maakt, in plaats van alleen maar in elk Europees land je eigen staalbedrijf te gaan subsidiëren, zonder een visie te hebben, ja, dan hebben we echt een probleem. Dus je moet beter samen afspraken maken, investeren in groen staal in Europa. Dat groen staal dat daadwerkelijk groen is. Maar niet in onze Tata Steel, nogmaals, Indiaas bedrijf, dat zich niet aan regels houdt, onbetrouwbaar is en onze mensen ziek maakt, midden in een woonwijk zit en naast een natuurgebied. Ja. Het is een hele slechte uitgangspositie. En met
3: leg
12: een onbetrouwbaar partner zet je geen afspraak.
3: Aan meneer Voorberda, tot slot, we kunnen ons staal best uit Zweden halen.
13: Ja, maar op die manier kunnen we zeggen dat alle bedrijvigheid uit Nederland weg kan. Ik begrijp ook de Partij van de Dieren natuurlijk allerlei plannen heeft voor sociale voorzieningen, et cetera. Als we op deze manier al onze bedrijven uit Nederland weghalen, ja, waar blijft ons verdienvermogen? Werkgelegenheid. Denk aan al die mensen die werken bij Tata Steel, maar ook bij alle toeleverende bedrijven. Dus dat zal een hele grote consequenties hebben. En ik denk gewoon dat we in Nederland een eigen bedrijvigheid moeten hebben en ook meer strategisch autonoom moeten zijn. En staal is daar een heel belangrijk element. Maar ik ben het helemaal eens. We moeten dat zeker, we moeten dat wel duurzaam gaan. En als ik de letter of intent lees, is ook in fase 2 doen we dat met biomethaan en waterstof.
3: Oké, snel nog 2 luisteraarsreacties. Arnoushka die stuurt naar de NPO-luisterapp. Dubbele standaard. Schiphol slaat fijnstof uit en nog eens lawaai, wat voor een groot gebied overlast geeft. Toch mag Schiphol wel doorgaan. Tata is belangrijk voor de EU, zodat we minder afhankelijk van China zijn. En Elise die stuurt, ik juich toe dat strafrechtelijk onderzoek van het OM naar Tata Steel. Dit moet met meer bedrijven gebeuren, want de economie vindt de regering belangrijker dan de volksgezondheid. En we krijgen ook nog de groetjes van Elise. Dank jullie wel voor dit gesprek. Ines Kostic is Tweede Kamerlid bij de Partij voor de Dieren en Henk Voorberda, hoogleraar strategische management en innovatie. Dank jullie wel. Kinderen die mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer reizen. Maar dat heeft ook een prijs, want 65-plussers verliezen hun korting in het OV. Is dat terecht? Daarover debatteren we zo meteen.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
14: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
15: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
17: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
19: Soedal, de bouwverslimmer.
20: En daar komt hij de bocht in. Strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
21: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
19: Soedal, de bouwverslimmers.
21: Iedere klus weer.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
24: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
24: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
26: NPO Radio 1.
29: Het is 6:30. Michiel van der Velden.
30: President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat het Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OM-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Voor de kust van Pakistan zijn stukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren verdween. De 5 vermiste bemanningsleden zijn nog niet gevonden. De zoektocht zou moeizaam gaan omdat de zee nogal ruw is. Kort voor het toestel van de radar verdween had de bemanning een probleem met het navigatiesysteem gemeld. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Zijn voorsprong was zo groot dat hij in zijn eentje op de finishfoto stond.
29: Dankjewel, Michiel. Hoe druk is het nog op de weg, Erik?
10: Nou, er staan nog 44 files om precies te zijn, met 175 kilometer file in totaal. Op een aantal plekken nog behoorlijk wat vertraging. Zoals de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg staat een auto met pech. Vertraging 20 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek stond een auto in brand. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. De vertraging is nog een half uur. A16 bij daar richting Rotterdam. Bij het Terbrechtseplein net voor de werkzaamheden van de A20 een half uur vertraging. En tenslotte de N44 daarna. Amsterdam. Bij Wassenaar gebeurde zojuist nog een ongeluk. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je bijna een half uur.
14: Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink.
29: De scheidsrechter en de VAR van de wedstrijd Argentinië-Egypte liggen behoorlijk onder vuur. Egypte was lang op weg naar een overwinning, maar Argentinië won toch.
31: Tranen, want het leek voorbij. Het leek over. Maar het is nooit voorbij met Argentinië in een wedstrijd waarover nog heel lang zal worden nagesproken.
29: Ja, zometeen discussiëren we, doen we dat dus over de beslissingen van de scheidsrechter met analist en trainer Robert Maaskant en oud-scheidsrechter Mario van den Ende. Want is het een complot?
14: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
29: Eerst iets heel anders, want kinderen tot en met 11 jaar mogen vanaf 1 januari 2027 gratis met het openbaar vervoer. Daartegenover staat dat 65-plussers meer gaan betalen. Ze krijgen nu namelijk nog 34% korting op al hun reizen, maar die regeling verdwijnt. Is het goed dat kinderen straks gratis reizen en ouderen meer gaan betalen? Dat ga ik vragen aan Jan van Selm. Hij is van DOVA, het samenwerkingsverband van de 12 provincies en regionale OV-bedrijven. Die organisatie heeft dit besluit genomen en ik vraag het ook aan Simon van Herpen van de ouderenbond AMBO PC. OB. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Meneer Van Selm, u bent de directeur van DOVA. U heeft die beslissing genomen om kinderen gratis te laten reizen. Waarom?
0: Wij hebben die beslissing genomen in een afweging van hoe we het gebruik van openbaar vervoer zo goed mogelijk kunnen optimaliseren met de middelen die we beschikbaar hebben.
29: Ja.
0: Ja.
29: En waarom is het goed om kinderen gratis te laten reizen?
0: Wij denken dat het goed is om kinderen gratis te laten reizen 3 met 1 begeleider die ouder is dan 12 jaar. Omdat deels het voor gezinnen nu echt duur is om met bus, tram en metro te reizen, omdat alle kinderen in een aantal regio's nog moeten betalen. Mm-hmm. We denken ook dat het goed is omdat de kinderen van nu, en als we die wennen aan reizen in het openbaar vervoer, dat de toekomstige generatie van 20ers, 30ers is die het heel normaal vindt om met het openbaar vervoer te reizen. Dus we denken op lange termijn dat we hiermee veel meer het gebruik van openbaar vervoer stimuleren.
29: 2 voordelen, je helpt gezinnen en op lange termijn gaan misschien wel meer mensen met het OV reizen, maar het kost ook geld. En dat moet betaald worden door de ouderen?
0: Geld. Ja, dat kost geld. Nee, dat moet niet betaald worden door de ouderen. Maar we zoeken wel naar optimalisaties. En we kwamen op een gegeven moment ook uit bij het inzicht dat als je alle 65-plussers in de bus, de tram, de metro zomaar vanzelf korting geeft op het moment dat ze 65 worden, en dat is wat er nu gebeurt. Dat geldt ook voor mijzelf. Ik ben 2 maanden geleden 65 geworden.
29: Gefeliciteerd.
0: Dankjewel nog. En opeens kreeg ik een
29: nu
0: korting.
29: Nu heb je nog een halfjaartje om met het OV te reizen.
0: Ja, ik mag nog een halfjaartje met korting reizen. Ja. En het vind ik natuurlijk fijn dat ik korting krijg. Overigens, mijn werkgever betaalt dat weer aan mij, dus mijn winst is niet groot. Maar
29: we zijn op zoek naar optimalisatie. Ja, dat ging voor mij als beleidstaal voor. Ja. We hadden nog een beetje geld nodig en de ouderen betalen voor de kinderen.
0: Dus je zoekt, als je niet meer middelen hebt en je wilt ze efficiënter inzetten, dan moet je inderdaad een beetje afwegen. En dan zeg je van, moet nou iedereen van 65 plus zomaar die korting krijgen? Wetend dat veel ouderen dat qua financiën toch echt wel kunnen dragen om iets meer te betalen.
29: Ja.
0: En dan zeg je van, nee, dan moeten we gaan mikken op de groep ouderen die het wel echt nodig heeft. En dat is een groot deel. Dat is een deel van de 65-plussers, maar dat zijn lang niet alle 65-plussers.
29: En dus betalen de ouderen met hun korting voor het gratis OV voor de kinderen. Snapt u dat, Simon van Herpen?
1: Nee, dat snappen wij niet helemaal. We vinden het hartstikke leuk dat kinderen straks gratis naar Open Oma kunnen. Met
29: kost geld.
1: Dat kost geld?
29: Ja, dat kost geld. Hoor ik net.
1: Ja, nee, dat ouderen met OV gaan. Ja, dat kost.
29: Nee, en dat die kinderen het gratis krijgen. Dus dat moet ergens van betaald worden.
1: Ja, dat klopt. En dat ouderen daar de sigaar zijn, dat vinden wij heel onwenselijk. En dat zit met name in, wat meneer Van Selm terecht zegt, is sommige ouderen kunnen het betalen. Hij zei veel ouderen kunnen betalen. Dat wil ik nog wel discussiëren. Maar een deel daarvan kan het betalen. Die hebben het misschien niet nodig. Prima als het daar naar wordt gekeken dat misschien minder wordt. Maar wij vinden wel, een groot deel heeft het heel hard nodig. Er zijn ongeveer 50% van de ouderen moeten doen met een huishouden inkomen van ongeveer 30.000 euro per jaar. Dan kan je heel goed een beetje korting gebruiken. Dus daarbij komt nog ook dat 60% van de ouderen gaat graag met het openbaar vervoer. Heeft het ook nodig om bijvoorbeeld bij zorgafspraken te komen, bij hun mantelzorg te komen, bij hun vrijwilligerswerk te komen. Die kunnen absoluut een korting gebruiken, een landelijke korting.
29: U laat de ouderen in de steek, meneer Van Selm.
0: Ja, ik denk niet dat we dat doen. Ik wil wel meegaan met meneer Van Herpen, dat hij zegt van een groep, een deel van de ouderen heeft het wel degelijk nodig. Overigens, een deel van de niet-ouderen heeft het ook nodig om met het OV te kunnen deel te nemen aan de samenleving. Dus wat we zoeken is oplossingen waardoor mensen die te weinig draagkracht hebben om deel te nemen aan de samenleving, om in het openbaar vervoer te kunnen, dat we dat wel degelijk geven. En ik las het persbericht van meneer Van Herpen van vandaag, die zei van ja, je creëert op deze manier een regionale lappendeken. En daar ben ik het eigenlijk ook wel deels mee eens, maar dat is op dit moment wel de werkelijkheid. En hij doet 2 dingen goed. De ene is, ja, er zijn regionale verschillen en daar doe je dan recht aan. De tweede is, we hebben een landelijke regeling geprobeerd. Die is vorig jaar door het kabinet uiteindelijk niet overgenomen.
29: Over
0: maar ik heb de huidige
29: staatssecretaris
0: horen zeggen dat zij opnieuw naar die landelijke regeling wil gaan kijken. Daar ben ik blij mee.
29: En wat voor regelingen praten we dan over? Want
0: we noemden dat toen de onderwegpas. En dat was dus een landelijke regeling voor alle OV, de bus, tram, metro, trein. Mm-hmm. Die dan voor alle minima, door gemeente aangewezen minima, beschikbaar zou komen. Zodat zij met korting in het dal konden reizen. En dat leek een mooie landelijke regeling te worden.
29: En dan pak je gewoon alle mensen die het moeilijk hebben financieel, niet per se de ouderen. Die help je dan.
0: Je doet het voor iedereen, niet alleen 65-plussers, maar voor iedereen.
29: Is dat niet veel eerlijker, meneer Van Herpen?
1: Als je dat voor iedereen zo zou regelen, overal in het land hetzelfde, dan zou dat zeker eerlijker zijn.
29: Ja.
1: Ja, maar dat is nu niet aan de hand. Er is een regeling weggehaald, een landelijke, hele duidelijke regeling, die voor iedereen hetzelfde was. Mm-hmm. Die is weggehaald en er is niks voor in de plaats.
29: Nee.
3: Maar aan de andere kant, ik bedoel, het is ook uw werk om iedere keer dat ouderen ergens een euro meer moeten betalen om te roepen dat het een schande is. Daarop werkt u bij een ouderenbond. Is het ook niet redelijk dat ouderen, als ze rijk zijn, wel gewoon hun volle treinkaartje betalen?
1: Ja, daar begon ik ook mee. Ja. Dat is zeker. Ja. Dat is zeker waar. Maar dat zei ik ook, er is een hele grote groep en dat wordt vaak heel erg geframed van ouderen zijn allemaal rijk. Dat is helemaal niet.
3: Niet allemaal zijn relatief wel het meest vermogend in Nederland.
1: Komt ook omdat heel veel overwaarde bijvoorbeeld in huis zit. Maar daar kan je niet mee betalen als je bij de metro binnen moet.
3: Nee, niet direct nee.
1: Nee.
3: Nee, maar is het dan fair om te zeggen tegen 65-plussers van jullie mogen allemaal met 34% korting, terwijl iemand van 61 of van 47 of van 36 ook financiële problemen kan hebben?
1: Nee, we zijn ook zeker geen voorstander. We zijn tegenstander van leeftijdsdiscriminatie. En dan moet je ook eerlijk zijn. Dan zijn we ook tegen positieve leeftijdsdiscriminatie.
3: Okay.
1: Dus nee, dat zei ik ook. Alleen, nu is er een regeling. Die is voor heel veel mensen heel belangrijk. Ja. Die kunnen dus, zoals ik al zei, naar hun mantelzorg. Ze kunnen naar hun zorgafspraken. En die wordt nu weggehaald. En het is totaal onduidelijk wat daarvoor in de plaats komt. En dat vinden wij zeer onwenselijk.
3: Ja, u zegt we willen meer geld. Was dat echt geen optie, meneer Van Selm? Om gewoon allebei die regelingen in de benen te houden?
0: Nee, dat was geen optie.
3: Nee? Waarom niet?
0: Nou, omdat onze middelen daartoe echt ontoereikend zijn. Mm-hmm. En wij zijn al langer aan het pleiten om meer middelen voor het openbaar vervoer vrij te maken. Omdat openbaar vervoer in een samenleving die wij kennen, die zich verder verdicht, waar meer woningen komen, waar meer scholen komen, waar meer mensen komen, waar meer ruimte moet hebben voor natuur. Daar kun je eigenlijk niet hebben. Als je die ook nog leefbaar wilt houden voor iedereen, en ook nog dat iedereen zijn of haar doelen kan bereiken, ja, dan zul je naar manieren van verplaatsen moeten die energie-efficiënt zijn, ruimte-efficiënt zijn, sorry, vreselijke woorden, maar in ieder geval die weinig ruimte kosten, die weinig energie kosten, die het klimaat helpen. En dan kom je uit op OV lopen, fietsen. En dan moet je dat ook daadwerkelijk stimuleren als gebruik. Dus we pleiten al langer voor. Best kabinet, maak er nou middelen voor vrij. Het kabinet heeft die ruimte gewoon niet. Vindt dat ze die ruimte niet heeft.
3: U vraagt om meer geld en zij zeggen nee, gaan we niet doen.
0: Nou, zij maken keuzen die maken dat het OV niet optimaal wordt ingezet om mee te helpen aan onze ruimtelijke vraagstukken, onze klimaatvraagstukken en onze energievraagstukken.
3: Ik zag vandaag wel een juichend persbericht van de staatssecretaris die over het OV gaat, mevrouw Bertram. Die zei dat, nou, fantastisch dat we nu voor meer kinderen het openbaar vervoer mogelijk kunnen maken. Maar vindt u dat dan ook een beetje cynisch dat ze dan geen geld uitmaken?
0: Nee, vind ik helemaal niet cynisch. Omdat er is een nieuw kabinet en die heeft ook in haar regeerakkoord staan van wij willen het openbaar vervoer en lopen en fietsen ook stimuleren.
3: Maar heeft u al meer geld gezien?
0: Nog niet, maar wat niet is, kan nog wel komen. Dus ik ben wel onder de indruk van het enthousiasme en de energie die de staatssecretaris op dit moment stopt om het meer gebruik van OV op een of andere manier tot stand te brengen. En zij is natuurlijk lid van de regering. En ze hebben allemaal getekend voor hun ministerschap. En al dat soort dingen heb ik niet zoveel verstand van. Maar ik denk dat de staatssecretaris de juiste vrouw op de juiste plaats is om wel degelijk naar meer OV-gebruik te gaan.
3: Okay, bent u daar ook optimistisch over? Dat er uiteindelijk toch wel een andere regeling komt, meneer Van Herp?
1: Ja, we moeten wel eerst zien. Hè. Het is nu toch een beetje alsof de grote brug is afgesloten. En dat je gaat zeggen, jullie kunnen wachten tot er ergens een keer een pontje gaat varen. En dat moet je ook nog zelf uitzoeken. Dat las ik ook nog ergens vandaag. Dat ouderen zelf op zoek moeten naar een plek waar ze dan wel het financieren.
3: Ja, want is dat dan het risico dat je dan als ouderen je verliest deze algemene korting van 34%. Dus je gaat misschien naar andere manieren kijken om dat te financieren. En dan zijn er wel potjes, maar dan heb je geen idee waar je die kan vinden.
1: Dan is het inderdaad per gemeente, per plek waar je woont, afhankelijk. En dan moet je misschien zelf aankloppen bij de gemeente. En daarvan weten we dat soms voor grote problemen kan zorgen. Mensen weten niet altijd welk loket ze zich moeten melden. Mm-hmm. En die nemen die korting dan maar niet. Uit angst natuurlijk ook dat ze dan misschien later dingen geen recht op hebben gehad. En dat ze terug moeten betalen. Ja. Dit is natuurlijk wat een generiek, daar zijn we het mee eens. Maar dit is nu wel heel rigoureus, wordt het afgeschaft zonder een duidelijk plan.
3: Ja, meneer Van Selm, wordt het een soort weerwar voor ouderen dat ze per vervoerder of per gemeente of per provincie moeten kijken hoe ze nog een beetje korting
0: Ik vind dat we dat met z'n allen inderdaad als gemeente, provincies, vervoerbedrijven wel goed moeten organiseren. Kijk, en mensen die geen geld hebben om het OV te betalen, die hebben over het algemeen meer financiële problemen. Ouderen, niet ouderen. En daar zijn toch ook goed functionerende loketten voor die bedoeld zijn om met dit soort vraagstukken van mensen die in moeilijkheden zitten financieel om te gaan.
3: Ja. Elsbeth die stuurt naar de NPO Luister-app. Ik snap het wel, we vergrijzen, meer 65-plussers en minder kinderen. Ja, dan moet je wat. Het klinkt sympathiek, maar mensen met een pensioentje die ook mantelzorgen worden wel dubbel getroffen op deze manier. En Mark die stuurt, de trein heb ik altijd erg duur gevonden en ik hoopte nu ik 65 ben geworden eindelijk eens wat minder te kunnen gaan betalen. En dan wordt het opeens gestopt, dus ik kan het nu wel vergeten. Heel erg.
0: Ja, even om misverstanden weg te nemen. In de trein geldt überhaupt die generieke algemene 65-plus korting niet. Dit gaat alleen over bus, tram en metro. Dus in de trein krijg je die korting gewoon... Hebben we nog nooit gehad.
3: Ja, daar heb je wel van die voordeeldagen.
0: Ja,
3: maar daar
0: ja, heb je van die specifieke voordeeldagen. Maar die gaan het gelden dan alleen voor in het dal en zo. En dat soort dingen. Hier heb ik het niet over. Dit is generiek. Je wordt 65. Je krijgt korting simpelweg omdat je 65 wordt. En die regeling kent NS, kent de trein niet. Die kennen wij nu nog wel. Maar 1 januari loopt die inderdaad af. En dat is natuurlijk een moeilijke afweging geweest. Want wij snappen ook. Wij luisteren goed ook naar argumenten. Ze hebben steeds gedaan. Ook van de heer Van Herpen en zijn achterban. En toch hebben we deze keuze gemaakt.
3: Oké, dank jullie wel voor dit gesprek. Jan van Selm is directeur van DOVA, het samenwerkingsverband van de provincies en OV-bedrijven. En Simon van Herpen is van de ouderenbond AMBO PCOB.
1: Dank u wel.
2: Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
3: Vandaag is de eerste rustdag na 4 weken voetbal op het WK. En dus kan het op die rustdag volop gaan over de 8e finale van gisteravond. Argentinië won in extremis van Egypte. Terwijl ze 12 minuten voor tijd nog met 2-0 achter stonden. Maar achteraf ging het vooral over de scheidsrechters.
5: Dit is goed tussendoor. Wat gaat hij nu doen? Penalty geeft hij. Geen twijfel bij de scheidsrechter. Le Tessier legt hem op de stip. Makkelijk naar de grond natuurlijk. Maar ja, er is contact. Wel heel weinig. Maar goed, niets aan de hand, zegt Le Tessier, de scheidsrechter. Hassan, daar gaat hij. Hier komt de grote kans aan. En daar gaat hij. Het is 2-0. Natuurlijk gaan ze het bij de scheidsrechter proberen. Wat moeten ze anders?
6: Final decision is goal cancel. Free kick.
5: Gaat er een streep door de goal. Ongelooflijk. Ja, en ook klein contactmoment daarbij in Marmoes. En ook dit is met Alvarez ook een contactmoment. Als die scheidsrechter consequent zou zijn, dan zou hij daar serieus naar kijken. Na alles wat er gebeurd is. Scheidsrechter gaat heel veel kaarten uitdelen. Een rode kaart.

0: scheidsrechter consequent zou zijn, dan zou hij daar serieus naar kijken, na alles wat er gebeurd is. De scheidsrechter gaat heel veel kaarten uitdelen, een rode kaart. Zo, ze zijn woest. Egypte voelt zich gepakt.
1: Een afgekeurd doelpunt, een niet toegekende strafschop en een wedstrijd vol kaarten. Heeft de scheidsrechter nou gisteren de juiste beslissingen genomen? En is er iets terecht van de complottheorieën die je nu steeds vaker hoort over Messi en Argentinië? Dat ga ik vragen aan analist en trainer Robert Maaskant. Goedenavond. En aan oud-scheidsrechter Mario van den Ende. Ook fijn dat u er bent. Meneer van den Ende, veel mensen hadden het natuurlijk na afloop vooral over de scheidsrechter. Begrijpt u dat na deze wedstrijd?
2: Ja, daar kan ik me heel goed in verplaatsen.
1: Ja.
2: Ja, het werd net al in de inleiding. Er waren een groot aantal momenten. Ja, die gewoon het inconsequente leiden van die wedstrijd naar voren bracht.
1: Ja, maar meneer Letexee is een goede scheidsrechter. Floot de EK-finale onder andere 2 jaar geleden. Maar dit was geen goed optreden wat u betreft.
2: Ja, nee, als ik zeg dat inconsequentie, dat vind ik een van de. Ja, consequent fluiten vind ik een van de belangrijkste pijlers waar goede arbitrage op rust. En dan denk ik dat gisteravond. Daar weinig van te merken viel. En zeker als je. Kijk, de eerste doelpunt van Egypte wat afgekeurd werd door interventie van de VAR. Ja, dan zag je inderdaad dat er wel 2 kleine overtredingen voorafgaand werden gemaakt.
1: Aan de andere kant van het veld.
2: Ja, oké. Maar er staat gewoon dat je dus de hele aanval terug moet kijken. En dan zie je dus dat er overtredingen zijn gemaakt. Dus daar kon ik inkomen. Maar als je dan even op het eind van die wedstrijd ook weer ziet dat er bij Egypte in ieder geval 2 contactmomenten in het strafschopgebied van Argentinië waren. Hmm. Het vasthouden en dat Salah op zijn voet wordt getrapt. Ja, dan denk ik, want waarom wordt daar niet teruggekeken? En dat verbaasde mij zeer.
1: Ja, en dat is dan inconsequent in uw ogen. Robert Maaskant, het gaat veel over de arbitrage en na afloop van deze wedstrijd. Terecht of vind je het een storm in een glas water?
3: Nee, dit is in dit geval wel terecht. Ook al omdat natuurlijk Argentinië al eerder wat bevoordeeld is met een beslissing die gemakkelijk gegeven strafschop onder andere. Het begon natuurlijk al een klein beetje in Qatar, hè, waar Messi op een gegeven moment niet zijn eerste gele kaart kreeg in de wedstrijd tegen Nederland. Toen zijn de complottheorieën gestart dat Argentinië dan toch maar wereldkampioen zou moeten worden. Daar geloof ik helemaal niet in. Ik geloof absoluut niet in die complottheorieën. Mm-hmm. Maar het is wel wat Mario terecht zegt. Ja, het is een gebrek aan kwaliteit bij de scheidsrechters. Want die eerste goal, die afgekeurde goal van Egypte, hoe prachtig ook. Daar had de scheidsrechter gewoon al moeten fluiten voor die eerste overtredingen die gemaakt waren. En dan was er niks aan de hand geweest. Mm-hmm. Ja, en dan krijg je de poppen aan het dansen in die eindfase. Waar inderdaad van alles gebeurt. Allemaal hele lichte overtredingen. De normen vervagen dan. Hè. Mag je wel of niet aan een shirtje vasthouden? Ja, daar zal de FIFA echt een oplossing voor moeten gaan vinden. Want zo kom je op een geleidende schaal terecht.
1: Ja, Robert Maaskant zegt fouten, maar geen complot. Denkt u dat Argentinië nu dan een zetje in de rug krijgt, meneer Van den Ende, om richting de finale te gaan met Messi?
2: Ja, ik geloof ook niet in complotten. Maar Robert krijgt er trouwens wel verstand van. Want hij zegt dat de kwaliteit niet echt toereikend was. En dat vind ik zelf ook op dit toernooi. Dat je praat over de crème de la crème van het voetbal. Maar de arbitrage die wordt nog steeds gekozen op basis van kwantiteit in plaats van kwaliteit in mijn optiek.
1: En wat is kwantiteit?
2: Kwantiteit is dat er zoveel mogelijk landen tevreden gehouden moeten worden door de FIFA. En dat zie je dus ook in de arbitrage terug, dat van de 51 scheidsrechters die er nu rondlopen 47 nationaliteiten zijn.
1: Ja.
2: Ja, en dat betekent in mijn optiek, en wat je dus ook ziet in de wedstrijden, dat daar niet gewoon steeds de beste scheidsrechters lopen.
1: Eens, Robert?
3: Ja, en bij deze, als Mario mij gelijk gaat geven.
1: Dan ga ik uw tarief omhoog. Ja, met deze credits.
3: Volledig met hem eens. Wat een topscheidsrechter was jij ook, Mario.
2: Ja, dank je. Ja. Pas op die veren. Ja.
1: Maar Mario van den Ende, ik kan in dat punt. Kan ik wel volgen op zich. Maar gisteren stond er de scheidsrechter die ook de EK-finale heeft gefloten. Ik bedoel, Letexee is toch gewoon een goede scheidsrechter. Dus hoe komt het dan toch dat je in de achtste finale van het WK zoveel fouten aaneenrijgt? Als het niet een complot is.
2: Nou ja, het is geen complot. Ja, wat ik wil zeggen. Volgens mij is het geen complot. Maar ik heb wel begrepen dat de scheidsrechters zijn geïnstrueerd dat ze toch iets meer door moeten laten gaan om die wedstrijden in ieder geval wat meer snelheid te geven. Niet overal voor elk wisselwasje te fluiten. Ja, en dan ga je natuurlijk ook op een hellend vlak komen. Want de meeste scheidsrechters die hebben natuurlijk jarenlang gewoon het spelregelboek gevolgd.
1: Ja.
2: En als jij dan te horen krijgt, vlak voor een toernooi, dat je toch even iets wat meer door de vingers moet laten zien. Ja, dat betekent dus dat een aantal mensen gewoon spoorbijster raakt.
1: Ja, op sociale media wordt er volop gespeculeerd natuurlijk over dat complot dat al even voorbij kwam. Over Messi en Argentinië die moeten winnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan. Niet helemaal.

0: Een neutrale acteur in deze die spreekt van onrecht en suggereerde dat de FIFA wilde dat Lionel Messi in het toernooi zou blijven. Snap je, Robert, iets van dat soort gedachtegangen? Ik bedoel, we hebben er met Nederland ook wel eens wat geroepen. Louis van Gaal zelf, geloof ik.
1: Nou, dan vind ik één, social media moet je überhaupt niet als bron gebruiken. Want het is en anoniem en wordt heel veel geks geroepen. En dat de coach van Egypte werd in deze gequote relatief kort na de wedstrijd. Die zat nog enorm hoog in zijn emotie. Onder andere al die gele en rode kaarten die vielen in zijn staf. Dus ja, weet je, ik begrijp de emotie. Maar ik denk ook dat je als op en top professional op dit niveau ook daar simpelweg van weg moet blijven. En je genuanceerd na een wedstrijd moet uit kunnen drukken. En daar moet je wel constateren, en dat mag hij wel benoemen, van nou ja, wij hebben onze twijfels over deze beslissingen. Dat vind ik volkomen terecht.
0: Ja. Marjo van den Ende, u gelooft dus ook niet in dat complot, maar u heeft wel de ervaring van op dit podium staan. Heeft zelf in 1998 de achtste finale van het WK gefloten.
2: En 94 ook.
0: Ja, en toen ook het gastland bijvoorbeeld, Amerika voor 93.000 mensen. Ook wel eens Argentinië gefloten. Snapt u dan iets van bijvoorbeeld dat scheidsrechters druk ervaren of net iets meer geneigd zijn om in het voordeel van de favoriet te fluiten?
2: Ik kan dat zelf voor mezelf heel moeilijk herkennen. Uh-huh. Maar ik heb wel meegemaakt dat bijvoorbeeld in 94, 98... dat Sepp Blatter, die was toen nog secretaris-generaal en later voorzitter
0: van de FIFA,
2: dat hij dan even voor het toernooi even de scheidsrechters toespreekt. Veel succes en dat doet hij op een hele charmante wijze. Maar hij zegt dan wel even dat de grote sterren beschermd moeten worden, omdat die op het einde van het toernooi nog steeds bepalen hoe het imago van het voetbal. Kijk, en hoe ga je daarmee om? Hè? Kun je daar als, als scheidsrechter ook mee omgaan?
0: Ja. Nou, maar ervaarde u dat als druk vanuit de FIFA?
2: Nee, ik vind druk alleen maar prettig. En, hoe meer druk, hoe prettiger ik me voelde. Maar ik heb wel collega's meegemaakt die gewoon dan toch eventjes tijdens het eten vroegen van wat vind jij daarvan? Wat vind jij daarvan? Ja. Toen dacht ik, wat vind jij daarvan?
0: Nee, maar dat was dus wel een thema in die groep.
2: Ja.
0: En hoe was het om Argentinië te fluiten? Want dat deed u in 1998 tegen Japan. Is dat anders dan een ander land?
2: Nee. Ja, goed, het is een... Zuid-Amerika, dat is nou eenmaal een... De Krinta, he, noemen ze dat dan. Al die spelers hebben. Ik vind dat alleen maar lekker.
0: Ja, Robert, is dat ook bijna een soort voetbaltactiek van Argentinië om gewoon helemaal onder de huid van die scheidsrechter te gaan zitten?
1: Ja, ze trekken alles uit de kast. Dat zag je al direct na de rust toen ze naar buiten kwamen. Ze waren vroeg op het veld, de Argentijnen. Hadden natuurlijk wat goed te maken ook. En begonnen onmiddellijk tegen de scheidsrechter te praten, tegen de vierde man te praten. Ja, Argentijnen staan hierom bekend om alles wat in hun macht ligt, om dat aan te grijpen. En daar hoort onder andere ook het beïnvloeden van de scheidsrechter bij, absoluut.
2: Ja, maar ik denk ook dat je dan als Messi tegen jou begint te praten, dat je dan wel het eerste kan antwoorden van, als jij nou gewoon die strafschoppen erin schiet, dan hebben we ook niet zoveel probleem.
0: Ja, toch? Denk je dat Letizia dat gisteren heeft gezegd in zijn eerste Frans?
2: Dat denk ik niet, maar een beetje Spaans kan wat dat betreft geen kwaad.
0: Nee, en ik snap het, Robert, en ik ben ook geen complotdenker, dus ik hang nu misschien een klein beetje aan de andere kant, maar de FIFA moet boven alle twijfel verheven zijn, maar zijn ze dat nog bijvoorbeeld naar die zaak aan het begin van deze week met Follerin Belligan, die natuurlijk ook, waar de toernooiregels eventjes aan de kant werden geschoven Amerikaanse ster op te kunnen stellen?
1: Ja, dat antwoord is heel duidelijk. Nee, op het moment dat Infantino de telefoon oppakt, op het moment welke president dan ook belt. Overigens is dat ook niet nieuw, hè, want ook Videla heeft in kleedkamers gestaan in 78 in Argentinië om het WK te beïnvloeden. Maar Infantino had de telefoon niet op moeten nemen. En dat is hartstikke moeilijk, want je praat met de president van het organiserende land. Maar op het moment dat je dat zo open en bloot speelt, dan ben je niet meer onafhankelijk. En dat wordt hem ook echt wel kwalijk genomen. Onder andere door de voorzitter, door Severin, de president van de UEFA. Dat is echt wel een probleem. Ik zit trouwens nog wel heel even kort te denken over het beschermen van sterspelers. Dan toch even naar Mario. Die heeft mij ongeveer de snelste rode kaart ooit gegeven in een wedstrijd. Dus ik ben
2: we hebben het nu over sterspelers.
1: Hey. dat bedoel ik. Ja. Ik word even op zijn plek gezet hier, zeg.
0: Ja. Welke sterspeler heb je beschermd door Robert eruit te gooien?
2: Je hebt het over geloofwaardigheid.
0: Ja.
2: Die was de FIFA bij mij al kwijt. Toen ook met die affaire met die Somalische scheidsrechter. Die eerst uitgenodigd werd en Amerika werd geweigerd. Ja, dan ben je van mij alle geloofwaardigheid kwijt. En, Ja, dat maakt je nooit meer goed.
0: Oké, ik dank jullie wel voor dit gesprek. Oud-scheidsrechter Mario van den Ende, die dus zelf op 2 WK's floot. En analist en trainer Robert Maaskant. Zometeen, dan presenteert Natasha Gibbs de Rode Draad. Om 9 uur zijn wij weer met de langste lijn en omstreken. Daarin dus geen WK-voetbal, want het is een rustdag. Maar wel aandacht voor de allerlaatste uitvoering van Soldaat van Oranje. Veel plezier erbij.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO, geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
4: Nooit meer slapen.
5: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk en een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
4: Komende nacht, van 12 tot 1, Atze de Vriezer. In VPRO's Nooit meer slapen.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur, die je verrast.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
2: NPO Radio 1.
3: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
4: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
3: De Duitse Kanter werd tweede en de Belg Melier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. Haar kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer, het klaart op en op veel plaatsen schijnt vanavond nog de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, maar in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ANWB verkeersinformatie. De avondspits is voorbij, maar nog wel 3 opvallende files. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een auto met pech bij het Prins Klausplein. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten. A16 bij Rotterdam voor het Terbrechtseplein ook nog een kwartier vertraging. En tenslotte een ongeluk op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Dat gebeurde bij Wassenaar Noord. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien.
2: Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
16: Sloopmelk.
15: Mona?
16: Ja, ook sloopmelk.
15: Milner?
16: Sloopmelk.
15: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
16: Sloopmelk.
17: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, dit is de Rode Draad van woensdag 8 juli... waarin we vandaag de voor- en nadelen bespreken van chat control. Dat is een manier voor platforms om kindermisbruik op te sporen... en morgen stemt het Europees Parlement erover. Maar D66 twijfelt nog of ze voor of tegen zijn. Hoe dat precies zit, hoor je zometeen alles over. Verder in onze zomerserie De Bovenste Plank... een gesprek met actrice en zangeres Pip Lieke Lucas... En we werpen de vraag op hoe schadelijk is het voor jonge generaties als de ouderen negatief over ze is. Kortom, alle reden om de rode draad te blijven volgen. Praat ik je nu snel bij over wat zaken die vandaag voorbij kwamen.
1: En de winner is...
0: De Cultuurfondsprijs 2026 werd vandaag toegekend aan Poetry International. 100.000 euro voor de organisatie die, zoals de naam al suggereert... druk in de weer is met poëzie. Directeur Diana Sin-Afad vertelde vanochtend in Spraakmakers... wat je je daarbij moet voorstellen.
2: Ons doel is om zoveel mogelijk poëzie bij zoveel mogelijk mensen te brengen. En dat doen we door een toegankelijke ruimte te creëren... Waar iedereen op zijn eigen manier van poëzie kan genieten. Ja. En we organiseren jaarlijks... het vierdaagse Poetry International Festival in Rotterdam. En daarnaast doen we nog andere dingen. In Rotterdam rijden bijvoorbeeld de vuilniswagens met dichtregels door de stad. Ja. En dat is heel leuk. Dus als je de container buiten zet of je hond uitlaat... dan kom je poëzie tegen. Ja. Ja, wat is er mooier dan dat?
0: Nou, wat is er mooier dan jouw poëzie bij het oud vuil? Nee hoor, schitterend. Gefeliciteerd daar. Ook een vorm van poëzie trouwens vandaag bij de finish van de Tour de France. Het was een vlakke etappe en dus werd er na 158 kilometer fietsen gesprint om de winst.
3: Daar gaat Kooi, daar trekt hij hem aan. Ruim baan voor Olaf Kooi Olaf Kooi, wat mooi! Hij gaat het doen, Olaf Kooi wint hem! Hij pakt de vijfde etappe met een lengte op de rest.
0: Ja, Olaf Kooi, wat mooi. Moet je later vanavond maar even terugkijken in de avondetappe. Ja, dat ze dit jaar gewoon uitzenden vanaf Nederlandse plein. En niet vanuit idyllische plaatjes met kasteeltjes, hè, om kosten te besparen. Avondetappe mastodont Mart Smeets kreeg de vraag of hij deze verandering snapte. En gelukkig, hij is een en al begrip. Dus de kaarten bleven dit keer op zak.
4: Het is nu de derde keer dat ik het tegen je zeg. Bij de vierde keer krijg je een rode kaart.
5: Echt waar? Ik word bijna benieuwd om het nog een keer te zeggen. Want ik ben benieuwd hoe die rode kaart er dan uitziet.
4: Rood.
0: Die laatste vraag van Koen Verbraken was vast speciaal voor de Amerikaanse president.
6: Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you gotta be kidding.
0: Ondertussen is het vandaag een rustdag op het WK. En gelijk werpt Trump weer een blik op Iran. Of nou ja, was het maar alleen een blik. Er werd weer over en weer met bommen gegooid. En Trump voegde woord bij daad.
7: There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: Nou, dan toch liever dat hij zich af en toe bemoeit met een potje voetbal. Morgen starten de kwartfinales op het WK, maar vandaag dus even helemaal niks. En dus dacht de KNVB, dan gaan we feesten. As we speak worden op Papendal de Rinus Michels Awards uitgereikt. Een tijdje geleden werden de genomineerden al bekendgemaakt.
8: Peter Bos, Dick Schreuder en Anthony Correa zijn genomineerd voor de Rinus Michels Award. De prijs voor beste trainer van het eredivisieseizoen.
0: Nou, je hoort straks vast wel wie het geworden is in het journaal. En anders vertel ik het nu al. Vandaag werden we verrast door U2. Dat aankondigde voor het eerst in 9 jaar weer eens een plaat met nieuwe liedjes uit te brengen. En gelijk boter bij de vis. Er werd direct een nieuw nummer gelanceerd voor de liefhebbers Streets of Dreams.

0: In september bestaat de band 50 jaar.
1: De rode draad.
0: En morgen wordt er in het Europees Parlement opnieuw gestemd over de verlenging van chat control. Chat control is de regeling die techplatforms Meta, Google, Microsoft, daar moet je aan denken, toestaat om te scannen op kindermisbruikmateriaal, zoals het heet. Het Europarlement stemde die maatregel in maart weg, maar brengt hem nu dus nog een keer in stemming. Ik ga daarover praten met D66 Europarlementariër Raquel Garcia Hermida van der Wallen vanuit Straatsburg en met universitair hoofddocent Digital Security Jaap Henk Hoepman. Goedenavond beiden.
2: Goedenavond.
0: Ja, Jaap Henk, ik zei het net al heel even kort en misschien ook wel kort door de bocht, dus ligt het vooral toe waar nodig. De chat control regeling moet dus platforms toestaan om te scannen op kindermisbruikmateriaal. Hoe zouden ze dat dan doen? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat behelst het?
3: Geeft de platform een breed toestemming om zowel afbeeldingen als tekstberichten te scannen om te kijken of er plaats is, sprake is van grooming, hè, dus het uitlokken van kinderen om seksueel dingen te doen. Of om te kijken of er seksuele afbeeldingen op in die berichten staan. Voor zover die staan opgeslagen op de servers van Meta en Google en Microsoft en anderen.
0: En dat scannen, dat gebeurt gewoon op dingen die openbaar staan of ook gewoon in chatberichten?
3: Nou, het gaat om berichten die die je weliswaar één op één, hè, dus direct messages of zo die je verstuurt, maar die onversleutels op de servers van die diensten staan, want anders zouden ze er natuurlijk niet in kunnen kijken. Ja. Wat wel zo is, is dat ze bij dat kijken of het om kinderporno gaat, kijken ze ook niet alleen naar bekende afbeeldingen, maar mogen ze ook kijken naar afbeeldingen die er mogelijk zo uitzien. Dus dan gaat het om het gebruik van kunstmatige intelligentie om te kijken of daar sprake zou zijn van een afbeelding van kindermisbruik.
0: Moet ik dan denken aan bijvoorbeeld iemand geeft ChatGPT een bepaalde opdracht? Hoe moet ik dat voor me zien?
3: Nou ja, zoiets inderdaad, heel, heel grof weg. Hè. Ja. Dus dan ga je. Nou, het is iets specifieker dan dat. Hè, want het gaat dan specifiek om neurale netwerken of vergelijkbare technieken die getraind zijn om afbeeldingen specifiek te herkennen. Ja. En dan gaat het om afbeeldingen waar bloot op zit, dan kinderen op staan. Maar ja, de vraag is dan altijd wel van hoe goed zijn die detectiemechanismen. Hè. Dat is nooit perfect. En dan heb je dus het risico dat er zogenaamde valse meldingen optreden. Hè. Dus dan maak je een foto van je kind of van je kleinkind in een bierenbadje. En dan kan het algoritme denken, ja, dit is misschien mogelijk kindermisbruik.
0: Ja. Terwijl het gewoon een onschuldig plaatje was van je eigen kind in het bierenbadje, inderdaad. Ja, of de A-diploma haalt, inderdaad. Raquel, eventjes terug naar ook de kern, hè, van wat Jaap Henk net uitlegde. Chat control is dus in het leven geroepen om het verspreiden van kindermisbruikmateriaal tegen te gaan. Je zou dus zeggen, zoals ook Jaap Henk het net uitlegde, goed plan. Toch zijn jullie bij D66 niet op alle onderdelen enthousiast, hè, over dat chat control. Vertel, waar wringt het?
4: Nee, zeker niet. Want natuurlijk zijn wij als D66 heel begaan met het idee van kindermisbruik online, kinderporno te bestrijden. Mm-hmm. Alleen wij hebben nu een heel goed voorstel vanuit het Europees Parlement op tafel gelegd, waar dat op een verantwoorde manier en belangrijker misschien effectieve manier wordt gedaan, zonder dat wij onze privacy hiervoor moeten opgeven. En daarom snap ik niet waarom die wet niet één op één overgenomen is door onze vrienden bij de lidstaten, bij de verschillende landen.
0: Oké, privacy is dus een zorg. Jaap Henk, zijn die zorgen terecht over privacy?
3: Ja, zeker, zeker. Het leek net alsof je net suggereerde alsof ik voor die voorstellen zou zijn zoals die nu zijn ingediend. Zeker niet, juist vanwege die privacy. Want je staat op deze manier de platformen toe om gewoon mee te kijken in alle berichten die je met mensen deelt en daar ook actie op te ondernemen. En dat betekent dat je misschien heel erg voorzichtig gaat worden met het delen van berichten, het gebruik van sociale netwerken. En dat is nou juist iets wat we niet willen. Hè. Je wilt gewoon je onbespied wanen op het moment dat je dingen doet. Als het gaat om communicatie met vrienden, kennissen, wie dan ook.
0: Maar ik begreep juist, Jaap Henk, dat het juist geen open speurtocht is, toch? Naar iedereen's berichten.
3: Het gaat om. Het geeft de platformen de mogelijkheid om alle berichten waar zij toegang toe hebben, om die te scannen op dat soort dat op kinderpornografisch materiaal. Ja, ja. Dus het is juist wel een heel breed sleepnet wat over ons allemaal uitgegooid kan worden.
0: Tegelijkertijd denk ik dan wel, het gaat wel om het opsporen van kindermisbruiken. Is dat geen doel dat een uitzondering op privacyregels zou rechtvaardigen?
3: Wel als je het gericht doet en wel als je het verantwoord doet. En dat is nou juist precies het punt wat ook door de Europarlementariër gemaakt werd. Van, ja, er ligt juist een voorstel om het wel netjes en goed te doen. Mm-hmm. En in plaats van dat de commissie dat overneemt, wat er hier gebeurt, is dat er via een omweg het oude voorstel er alsnog een keer weer door wordt gedrukt. En dat is eigenlijk doodzonde.
0: Want Raquel, voorstanders zeggen zonder deze regeling mogen Meta, Google en Microsoft dus niet meer scannen en blijft dat materiaal dus online staan. Is dat zo?
4: Nou, sec gezien klopt dat wel. Alleen, ik wil echt teruggaan naar, wij zouden nu al een permanente wet, mm-hmm. Die effectiever, efficiënter werkt en onze privacy beschermt. En ik vind het heel lastig om met name door onze collega's van de ChristenDemocraten hier in het parlement de schuld in mijn schoenen geschoven te krijgen dat wij kindermisbruik online niet willen tegengaan. Want dat klopt gewoonweg niet. Mm. En daarom vind ik heel belangrijk dat mensen zich realiseren wat nu professor zegt, dat wij echt een goed wetsvoorstel op tafel hebben gelegd, waarin wij zeggen ook wel, kijk, er zijn wel momenten wanneer je de twee rechten, de privacy en de rechten van een kind, moet afwegen. Mm-hmm. En daarom hebben we heel sterke mechanismes daarin opgenomen, zoals bijvoorbeeld dat een rechter aan te pas moet komen. Of bijvoorbeeld dat we altijd kijken naar de proportionaliteit van zo'n maatregel. Want het is natuurlijk ook heel verleidelijk om te zeggen dat dit absoluut nodig is om kindermisbruik tegen te gaan. Maar als ik kijk naar de effectiviteit van de huidige scanning, mm-hmm. wat hiervoor gebeurde, om maar een paar getallen te noemen, er was ongeveer 75% van al die als mogelijk kinderporno aangemerkte chats, mm-hmm. die klopten niet. Hè? En dat is zo'n ongeveer 300.000 aangemerkte chats in de EU per jaar.
0: Hoe heeft dit dan mis kunnen gaan? Ik bedoel, waarom, als u het nu zo uitlegt, dan denk ik, dit had toch bij eerste aanleg al gewoon beter kunnen gaan?
4: Nou, ik interpreteer dit, vertelde ik altijd, als een gevalletje van rupsje nooit genoeg. Voor bepaalde groepen hier in het Europees Parlement, en misschien zelfs voor bepaalde landen, mm-hmm. is het heel belangrijk om bijna ongeremd toegang te geven tot privégegevens, tot chats, tot privébeelden, tot tekst.
0: Om wat voor groepen en landen gaat het dan?
4: Nou, ik zie het gedrag van onze collega's van de ChristenDemocraten hier in het Europees Parlement bijvoorbeeld, die letterlijk weg van de onderhandelingstafel zijn gelopen, omdat hen te veel waarborgen leek en omdat zij gewoon snelheid willen maken met dit traject, maar dat wel ten koste van onze privacy. En ik vind dat wij als Europees Parlement een hele sterke positie hebben en hebben verdedigd. En daarom vind ik zo jammer dat met deze urgente procedure, wat we eigenlijk doen, is het bijna het vertragen in ieder geval, of het dwarsbommen van de permanente wet. En dat is doodzonde, want inderdaad, hiermee geven we kinderen voor de lange termijn veel minder bescherming.
0: Aha, want die permanente wet die zou er dan moeten komen, hè, als er voor gestemd wordt, in ieder geval na 2028, toch?
4: Dat is correct.
0: Juist. En dan krijgen we een soort chatcontrole 2.0, waarin, als het goed is, wel de privacy goed gewaarborgd is.
4: Ja, dan krijgen we in principe geen chat control, want dat werkt een beetje zoals bij andere vormen van privé communicatie. Dan moet er bijvoorbeeld wel een rechter moet daartussen zitten.
0: Juist. He,
4: dan zijn extra waarborgen voor onze fundamentele rechten.
0: Ja. Nou, heeft die Europese Volkspartij het nu allemaal teruggehaald via zo'n ongebruikelijke spoedprocedure, hè? Ongewijzigd? Kan dat zomaar?
4: Nou, ja, kennelijk. Wij waren zeer verrast hierover, omdat we vinden dat dit de rol van het parlement en de positie van het parlement ondermijnt. Maar los van een soort van institutionele gevecht dat niemand boeit eigenlijk, gaat hier mij om het feit dat wij hiermee een goede permanente wet, met voldoende bescherming voor kinderen en voor onze privacy in de weg staan. En dat is heel kwalijk.
5: Oké. Jaap Henk, even terug naar jou. Want je noemde in het begin van ons gesprek ook wat valt onder zogenaamde valse positieven. Hè? Stel, ik post een foto of ik deel een foto van mijn kind, net zwemdiploma gehaald, en dat zou toch best, dat is gewoon een onschuldige foto, en dat zou dan worden aangezien voor misbruik.
3: Ja.
5: Gaat dat met die nieuwe wet dan onderschept worden?
3: Nou, dat hangt heel erg af van welke technologie je specifiek gebruikt. En het is heel erg afhankelijk van de vraag in hoeverre je alleen maar bekend materiaal detecteert. En dat gaat dus om afbeeldingen waarvan je al hebt vastgesteld dat het kinderpornografisch is. Mm-hmm. Of dat je toch op basis van kunstmatige intelligentie gaat proberen om nieuwe afbeeldingen te herkennen. En dat laatste moet je niet willen, want dat levert gewoon veel te veel vals positief op. Zoals ook al blijkt kennelijk, en zoals we ook al in allerlei wetenschappelijke artikelen hebben gezien, dat heel moeilijk is om dat echt goed te krijgen. En je moet niet vergeten dat een melding van je bent potentieel verdacht voor het verspreiden van kinderpornografisch materiaal, dat is nogal een stigma.
5: Mm-hmm.
3: Dat wil je niet zomaar op je geplakt krijgen. Dus we moeten bij dat soort dingen ook heel voorzichtig zijn om dat zomaar te doen. Mm-hmm. En het gaat inderdaad om de effectiviteit van het bestrijden van het kindermisbruik. En we hebben het hier heel erg over het bestrijden van de symptomen.
5: Mm-hmm.
3: En het misbruik zelf heeft dan al lang plaatsgevonden. De afbeeldingen, dat is een symptoom. Dus je moet ook heel erg kijken naar wat kunnen we nog verder doen om te zorgen dat het kindermisbruik zelf gewoon niet meer plaatsvindt.
5: En waar zouden we ons dan verder op moeten focussen dan? Want valt dat te onderscheppen?
3: Nou ja, dat valt te voorkomen door middel van educatie, beter opletten. Het gaat ook bijvoorbeeld over meer dan 50% van het kinderpornografisch materiaal dat verspreid wordt, staat opgeslagen op Nederlandse servers, bij Nederlandse hosting providers.
5: Mm-hmm.
3: Je zou ook veel effectiever kunnen gaan handhaven op die hosting providers. En dat gebeurt niet.
5: Ja.
3: Dus als je echt iets wil, dan kun je ook daarna gaan kijken. Er zijn allerlei andere mogelijkheden die misschien veel effectiever zijn.
5: Ja.
3: Maar ja, het klinkt wat minder sexy. Het is wat minder een mooie snelle techfix. Maar waarschijnlijk veel effectiever.
5: Europarlementariër Raquel Garcia, kijkt D66 daar ook naar?
4: Zeker. Sterker nog, een van de mooiste elementen in het wetsvoorstel dat wij op tafel hebben gelegd is een Europees centrum, expertisecentrum.
5: Mm-hmm.
4: Dat kan helpen met niet alleen de repressieve kant, maar ook de preventieve kant. En dat vinden wij juist natuurlijk heel belangrijk, want preventie is altijd beter dan genezen.
5: Ja.
4: Om twee dingen te noemen. Ik had het hiervoor over de false positives. De professor heeft dat ook genoemd.
5: Mm-hmm.
4: Maar dat betekent dat elke keer dat er een melding is bij bijvoorbeeld de politie of bij Europol, dan moet de politie actie daarop ondernemen. Maar dat neemt enorm veel capaciteit weg van echte onderzoeken naar echte gevallen. Mm-hmm. Dus wij zouden die middelen en die mensen, die capaciteit, op een veel slimmere manier willen inzetten.
5: Mm-hmm.
4: En een tweede, en dat is een goed voorbeeld, recent had Europol ook die Operation Alice.
5: Mm-hmm.
4: En Operation Alice zonder maskannen van private chats of berichten, die hebben al 373.000 kinderporno sites kunnen sluiten. Dus het is niet zo dat wij dit absoluut nodig hebben, mm-hmm, om kinderporno te kunnen bestrijden.
5: Mm. Hoe kan het dat die kinderporno sites überhaupt bestaan?
4: Nou, er is een gebrek aan handhaving, wat ook net werd gezegd. 60% van alle kinderporno ter wereld wordt gehost in de Europese Unie. En daarvan ongeveer de helft, zelfs iets meer, wordt gehost in Nederland. Dus ik zou willen pleiten voor veel hardhandiger gaan optreden tegen al deze sites. En ook om meer Europees gecoördineerde acties, zodat wij voorkomen dat de ene site van het ene land naar het andere land gewoon zomaar kan springen.
5: Ja. Hoe zit het eigenlijk met de techlobby op dit moment? Hè? We weten dat er grote lobby wordt gevoerd. Probeert deze branche de wetgeving eigenlijk nog te voorkomen?
4: Ja, natuurlijk. Die zijn helemaal blij met onbeperkt toegang tot onze gegevens. Hè? Dat is wat ze geven. Wij geven Mark Zuckerberg of Elon Musk of anderen onbeperkt toegang tot onze privé chats en beelden en gegevens.
5: Ja.
4: Natuurlijk zijn ze blij.
5: Ja, want ik hoorde in het verleden altijd, las je dan in dit soort gevallen, ja, maar vrijheid, dat is een groot goed, hè? Vrijheid van meningsuiting, vrijheid om je te bewegen online. Welk argument gebruiken ze dan in deze?
4: Nou, wat ze nu zeggen is dat omdat de tijdelijke verlenging van de wet afgelopen is, dat zij niet meer vrijwillig kunnen scannen naar kinderporno. Maar eigenlijk is dit een hele mooie kans voor hun om te mogen doen wat ze willen. Om duidelijk te zijn, op het moment dat wij deze uitzondering zouden verlengen, voordat wij een permanente wet hebben, geven ze gewoon carte blanche om onze berichten te blijven mogen scannen. En hun argument is, nou ja, dat is de enige manier waarop zij dat kunnen doen. Maar dat argument, dat verkoop ik niet. Want wij hebben gezien dat social media platforms die gebruiken handhaving op een heel erg opportunistische manier. Dus wanneer het hen voor hun eigen commerciële doelen bevalt, dan zijn ze echt roomser dan de paus. En wanneer het hun niet bevalt, dan hebben ze helemaal geen probleem met niet voldoen aan onze Europese regels.
5: Ja, maar ze hebben natuurlijk ook hele lange tijd de mogelijkheden gehad, hè, en de vrijheden gehad. Ook Europa is daar in zekere zin een lange tijd naïef in geweest, of niet?
4: Het probleem is dus dat wij veel sneller, als parlement, veel sneller hadden willen komen tot een permanente wet. Want op het moment dat wij een permanente wet hadden gehad, dan was deze situatie helemaal niet ontstaan. En daarom kom ik terug op mijn punt. Daarom is het zo jammer dat vanuit dit parlement, maar ook vanuit de commissie bijvoorbeeld, dat er zo moeilijk wordt gedaan om de permanente wet niet overmorgen, maar gisteren al te hebben.
5: Ja, Benke Hoepman, jij onderzoekt systemen, eigenlijk voornamelijk op privacy, vanaf het ontwikkelen al. Ik had het net over naïviteit vanuit de Europese Unie, ook vanuit Europese landen dus. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar als het gaat om privacy, maar ook om veiligheid?
3: Ik denk dat we als Europa nog wel veel strikter zouden kunnen zijn richting sociale mediabedrijven en techbedrijven in zijn algemeenheid. Omdat er allerlei dingen gebeuren die we eigenlijk liever niet hebben. Je ziet nu langzaam, maar zeker in een kentering, hè, dat zie je ook als het gaat om het gebruik van Amerikaanse technologie, als het gaat om cloudopslag. Die beweging gaat langzaam. Ik zou graag willen dat het nog sneller gaat. En je ziet het ook als het gaat om andere aspecten van sociale netwerken. Er is nu een hele discussie over het al dan niet stellen van een leeftijdsgrens voor kinderen op sociale netwerken. Ja. En ook dat is eigenlijk weer een vorm van symptoombestrijding. Want eigenlijk waar het probleem zit, is het feit dat die sociale netwerken juist heel erg verslavend zijn ontworpen. En dat is niet alleen een probleem voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
5: Absoluut.
3: Hetzelfde geldt ook voor het verspreiden van extreme content. Want dat engagement is datgene waar de netwerken hun geld mee verdienen. En dan hebben ze er een belang bij op basis van algoritme om ons de meest extreme content voor te schotelen. En dat maakt die netwerken juist zo gevaarlijk. En daar zou je juist iets aan moeten doen.
5: Helder. Raquel Garcia Hermida, nog even een laatste vraag kort. Want donderdag, donderdag wordt de wet aangenomen. Wat is dan uw volgende stap?
4: De volgende stap is alle mogelijke druk zetten op de onderhandelingen voor de permanente wet. Dat is cruciaal. En ik zeg nog een keer, het is cruciaal om onze kinderen te beschermen. Ik ben moeder, ik heb 3 dochters. Ik wil echt als beste dat wij een goede wet hebben om kindermisbruik te bestrijden. Maar ik wil ook dat onze fundamentele rechten helemaal gewaarborgd zijn. En dat is de volgende stap.
5: Goed, wij blijven het volgende. D66-europarlementariër Raquel Garcia Hermida van der Wallen en universitair hoofddocent Digital Security Jaap Henk Hoepman, dank jullie wel.

0: Elvis Costello hoor je vanavond trouwens te zien en te horen in het Muziekgebouw in Eindhoven. Ja, als je daarbij wil zijn, moet je heel snel zijn. Je hebt nog een half uur.
1: NPO Radio 1.
0: Het NOS-journaal inmiddels van 7:30 met Michiel van der Velden.
2: Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. Het zat verstopt in pakketten tussen een lading hout en een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Voor de kust van Pakistan zijn stukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren verdween. De 5 vermiste bemanningsleden zijn nog niet gevonden. Kort voor het toestel van de radar verdween, had de bemanning een probleem met het navigatiesysteem gemeld. Oud-staatssecretaris Mona Keijzer heeft in de coronaverhoren gezegd dat ze in de coronacrisis steeds kritischer werd op de maatregelen. Ze zei dat de regels door een klein clubje mannen werden bedacht. Keijzer werd in 2021 uit het kabinet gezet omdat ze openlijk haar twijfels uitsprak. De gemeente Den Bosch neemt maatregelen om de drukte met carnaval tegen te gaan. Daarom mogen er op de donderdag voor carnaval geen festiviteiten worden georganiseerd. Door de populariteit van carnaval in Den Bosch werd het de afgelopen jaren steeds drukker en was er overlast. In de meeste plaatsen begint carnaval pas op vrijdag of zaterdag.
0: En dan de ANWB verkeersinformatie krijg je van Erik Evengroen.
3: Er is nog één file te melden op dit moment. Die staat op de N31 Drachten richting Leeuwarden. Bij Leeuwarden is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is opgelopen tot 20 minuten.
1: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
0: En zometeen krijg ik in onze zomerserie De Bovenste Plank een inkijkje in de boekenkast van actrice en zangeres Pippelieke Lucas. Over wilde beesten, het donker en ontembare vrouwen hoor je zometeen meer. Eerst
4: de week van.
0: En dat is de week van Floor Meiboom. Zij onderzoekt deze week hoe Amsterdam moet omgaan met dakloze drugsgebruikers.
5: Ik sta hier voor een inloophuis van de Regenbooggroep in de Pijp. En hier kunnen mensen terecht om binnen drugs te gebruiken, in contact te komen met hulpverlening. En ik heb afgesproken met Annika Apfel. Zij is hier locatiehoofd en ze vangt de bezoekers op.
6: Hoi. Hey, hallo. Welkom.
5: Ik ben Floor.
6: Annika.
5: Hi. Thanks. Hier zijn ongeveer 30 bezoekers die hier zitten te ontbijten, met elkaar praten, aan de computer zitten. Het zijn allemaal mensen die op straat slapen. Dus het is heel belangrijk dat ze dan overdag ergens terecht kunnen om tot rust te komen.
6: Dan lopen we nu dus naar de gebruikersruimtes toe. Heb je enig idee wat er op dit moment dan gebruikt wordt?
5: De meeste mensen die hier komen, die gebruiken crack of heroïne. En op dit moment, ja, zien we allebei dat ze allebei aan het gebruiken zijn.
6: Wat is nou het belang van gebruikersruimte in zo'n inloophuis?
5: Dat het overlast vermindert. Dus ook in 2024 is er onderzoek uitgekomen van de VU die dat ook bewijst. 2, dat bezoekers contact komen met hulpverlening. En 3, volksgezondheid. Dus door het geven van schone spuiten aan onze bezoekers voorkomen we ook de verspreiding van hepatitis C of HIV.
6: En wat zou je zeggen tegen mensen die denken, moeten we het niet juist aanpakken? Moeten we niet mensen helpen met van hun verslaving af te komen in plaats van dat faciliteren?
5: Mensen moeten ook zelf klaar zijn om te gaan stoppen. En door hun in contact te brengen met maatschappelijk werk, zorgen we er ook voor dat als het het juiste moment is voor hun om te stoppen, dat ze ook meteen in contact kunnen komen met Jelinek of met hulpverlening die hun kan helpen om te minderen of om te gaan stoppen met gebruiken.
7: Ik wil jullie welkom hier first en and comfortable, like you said.
5: And why do you feel welcome here?
7: Because they treat me not as a homeless, but as a human being.
5: And do you use the user's room upstairs?
7: Because it's quiet, it's clean, you are welcome.
5: Do you prefer using over there instead of outside?
7: It's better here. You are comfortable and it's more safe. We can say safer here, yeah.
6: Hier zitten vooral Europese arbeidsmigranten. Hoe zijn ze hier terechtgekomen?
5: Heel vaak zijn het malafide uitzendbureaus die heel slechte arbeidsvoorwaarden hebben. Dat mensen bijvoorbeeld zich ziek moeten melden of zwanger worden of dat soort dingen gebeuren. En de werknemers gewoon op straat worden gezet. En daar moeten we echt strengere regels voor komen. Dat moet eigenlijk illegaal zijn dat ze uit zijn bureaus dat kunnen doen. En hier speelt natuurlijk ook de wooncrisis weer een heel grote rol. Het is ontzettend moeilijk voor onze doelgroep om een woonplek te vinden die een beetje betaalbaar is. En zo belanden heel veel mensen op straat.
0: Ja, morgen schuift Floor aan samen met Nienke Boesveld. Zij is universitair docent sociologie van sociaal beleid aan Tilburg University. En dan spreken we hoe we kunnen voorkomen dat deze doelgroep op straat belandt.
4: Meer van de Rode Draad?
1: Volg ons op Instagram.
0: Deze zomer krijgen we exclusief toegang tot het absolute privédomein van een bonte verzameling interessante gasten. In de rubriek De Bovenste Plank mogen we namelijk in boekenkasten, keukenkastjes, kledingkasten rondsnuffelen en leren we bekende en minder bekende mensen beter kennen. En vanavond duiken we in de kast van actrice en zangeres Pip Lieke Lucas, ook bekend als boerendochter Britt Oetting. Oetting in de Nederlandse dramaserie Woeste Grond zit hier bij mij aan tafel. Goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Pip, je zit op dit moment, heb ik begrepen, in between boekenkasten, zoals we dat noemen.
8: Klopt, dat ja. Ik woon momenteel in een tijdelijke woning, een gemeubileerde woning. Voor een korte periode. Dus ik heb eigenlijk al mijn spullen bij mijn ouders op zolder opgeslagen. Uh-huh. En ik leef een beetje vanuit een koffer, ook omdat ik veel aan het werk ben in het oosten van het land.
0: Ja.
8: Dus ik heb boeken in mijn koffer, maar geen boekenkast.
0: Hoe voel je je daarbij?
8: Nou, voor nu eigenlijk wel goed. Ook, nou, het is een tijdelijke woning en ik weet ook even niet zo goed waar ik wil wonen. Dus het is eigenlijk wel een goede periode om een beetje na te denken van waar wil ik wonen.
0: Dus je wordt er niet onrustig van dat uit een koffer leven? En dan...
8: Nee, echt gek genoeg
0: misschien
8: niet.
0: Wel lekker. Kan ook wel eens lekker zijn.
8: Ja, en lekker bij iedereen aanschuiven, bij mijn ouders of te eten.
0: Ja, ben je heel flexibel daarin altijd al geweest?
8: Nou, nee, eigenlijk ben ik dat normaal niet zo. Maar ja, ik weet het niet. Het is wel fijn, ja.
0: Ja, ja. En je nieuwe boekenkast, droom je daar wel eens van waar die komt te staan uiteindelijk? En hoe die er dan uit moet gaan zien?
8: Hopelijk in een huisje in de natuur ergens. En dan een mooie houten boekenkast op kleur geselecteerd.
0: Op kleur toch geselecteerd? Ja. Weet je dat ik dat ooit een keer heb gedaan en ik had er een beetje spijt van?
8: Wat dan?
0: Nou, de essentie leek wel weg te vallen. Snap je wat
8: snap
0: ik bedoel?
8: Ik, ja.
0: Dat ik dacht, is het nou kleur wat belangrijker is of de inhoud?
8: Goeie.
0: Maar waarom kies jij toch voor kleur?
8: Ik weet het niet. Ik vind dat dus ook wel lekker in het interieur dat het iets esthetisch heeft.
0: Is het esthetisch? Ben je iemand van de verpakking ook?
8: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, dat het er ook mooi uit moet zien.
8: Ik hou wel heel erg van interieur en van hoe dat eruit ziet. Dus daar kan ik wel inderdaad meer op esthetiek gaan dan...
0: Maar ik heb de indruk toen ik zei van... oh, maar gaat het dan wel genoeg over de inhoud... dat ik je wel misschien wel binnen 10 seconden kon overreden... om het toch op een andere manier in te delen.
8: Dat is ook wel waar.
0: En hoe zou je het dan indelen? Stel, we schuiven kleur van tafel. Gaat het dan op alfabet? Gaat het op genre?
8: Dan zou ik het denk ik proberen willen te plaatsen zoals ik eigenlijk ook wat ik zo mooi vind aan boeken is dat het ook altijd een soort periode in je leven wanneer je het hebt gelezen markeert. Dus dan zou ik het wel op een soort tijdlijn van de afgelopen jaren willen zeggen. Dus in volgorde van wanneer ik het heb gelezen.
0: Oh, dat is interessant inderdaad. Want hoe groot is jouw boekencollectie?
8: Ik leen ook heel veel boeken. Dus ik heb ook veel weer teruggegeven. Maar ik denk dat er nu bij mijn ouders op zolder... 3 of 4 dozen staan met boeken.
0: Ja. En dan zou je ze dus indelen op wanneer je ze hebt gekregen of geleend en de periodes in je leven.
8: Ja.
0: Vanaf wanneer begint dat dan, boeken? In welke periode van je leven? Hebben ze altijd al een grote rol gespeeld?
8: Nee, eigenlijk niet. Ik denk een beetje vanaf dat ik naar de toneelschool ging. Dat ik veel ben begonnen met lezen.
0: Help me even, hoe oud was je toen?
8: Ik was toen, even kijken.
0: Hoe lang geleden is dat?
8: Dat kan was ook. 2000, even kijken, 16, zeg ik dat goed?
0: Ongeveer 10 jaar geleden?
8: Ja.
0: Dus relatief nieuw dus eigenlijk, als ik jou goed begrijp. Ben je pas met boeken echt begonnen?
8: Ik heb in mijn jeugd, ik werd wel voorgelezen. Ik ging ook wel naar de piep en zo. Maar eigenlijk echt dat ik zelf zin had om te lezen. Dat is echt wel een beetje aangewakkerd op de toneelschool. Dat we heel veel scripts lazen. En toen ben ik eigenlijk zelf veel gaan lezen.
0: En wat las je dan? Wat voor boeken?
8: Van alles. Vooral dan veel scripts en theaterstukken waar we aan werkten.
0: Oh ja. Geen zelfhulpboeken.
8: Sorry?
0: Geen zelfhulpboeken.
8: Nee, nou ook af en toe wel hoor. Ja, hier heb ik ook één mee.
0: Wat heb je meegemaakt?
8: Nou, het is geen zelfhulpboek. Daarmee doe ik het echt tekort. Maar het heeft me wel veel geholpen.
0: Ja.
8: De Ontembare Vrouw. The Woman Who Run With The Wolves. Mm-hmm. Dat is van Clarissa Pinkola Estes. En... dit boek is eigenlijk een zoektocht naar de wilde vrouw in jezelf. En de wilde vrouw staat dan eigenlijk symbool voor ja, je creatieve en je intuïtieve kant eigenlijk. Mm-hmm. En dit boek staat vol met allerlei oude mythes en verhalen over vrouwen. En ja, dat heeft mij heel veel inspiratie gebracht eigenlijk voor teksten en muziek die ik heb geschreven.
9: Ik vind het wel leuk, want je gebruikt het woord wilde vrouw, terwijl de titel is Ontembare, toch?
8: Ja.
9: Ja. Ja, en dat zijn toch wel twee verschillende dingen, zou je kunnen zeggen, of
8: dat
9: niet?
8: Klopt, ja. Ja, ja, want zij noemt de wilde vrouw het symbool van waar je eigenlijk naar op zoek moet gaan.
9: Ja, en die je dus niet wil laten temmen.
8: Ja.
9: Juist.
8: Ja,
9: en hoe ziet die bij jou eruit?
8: Eigenlijk.
9: Of hoe gedraagt die zich?
8: Nou, eigenlijk gewoon, ja, is dat een soort zoektocht naar wat wil ik graag en wat doe ik in het idee van verwachtingen van anderen of wat ik denk dat ik moet doen en meer zo van wat is die stem in mezelf wat ik graag wil en dat ja, zou ik symboliseren als de wilde kant in mezelf, zeg maar.
9: Oh ja, vind je dat al wild, joh?
8: Wild heeft natuurlijk een soort connotatie met iets uitbundigs of iets, maar dat zo zie ik het eigenlijk niet.
9: Laten we het dan omdraaien, want dan wil ik toch op dat woordje ontembaar zitten. Want ja. Wild, ontembaar, maar wat is wild? Ik bedoel, wat de een wild vindt, vindt de ander weer heel erg normaal of best wel rustig. Ontembaar betekent ook dat er altijd factoren in de omgeving zijn, of mensen, hoe je het ook noemen wil, die juist hetgeen wat je bent, of waar je van droomt, of wie je wil zijn, of wat je de essentie van jezelf misschien onderdrukken of wegstoppen, of jou dat doen wegstoppen. Is dat iets wat je herkent?
8: En ik weet niet zo goed of dat iets in mezelf is, of dat iets inderdaad opgelegd is. Maar een goed voorbeeld eigenlijk is dat ik al best wel lang bezig was met muziek maken. Ik ben dus als actrice afgestudeerd, maar was al een hele tijd bezig met muziek maken. En had dan toch altijd een soort stemmetje in mijn hoofd van, ja, ga ik dat dan echt uitbrengen? Wie zit daarop te wachten? En
9: naar stemmetje.
8: Ja, moet ik niet gewoon blijven bij waar ik voor ben opgeleid of zo. Ook natuurlijk gewoon angst, koud water, vrees. Ja. Maar dat was wel een iets waar ik soort van een beetje mee worstelde. En dat is nu heel tof dat al mijn muziek en mijn eigen tekst en echt mijn eigen ding voor het eerst soort van ik de wereld in heb geslingerd.
9: Ja. Ik zei wat een naar stemmetje, maar ik bedoel, het is dus jouw eigen twijfel aan jezelf of wat dat is niet, dat komt niet uit je omgeving of iets dergelijks. Ik wil nu niet een psycholoog uit gaan hangen. Zullen we even terug naar je jeugd?
8: Ja, leuk. Hebben we even? Nee, sorry, wat was je vraag?
9: Nou, mijn vraag is, waar komt dat dan vandaan, dat stemmetje?
8: Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik wil ook niet zeggen dat het door... Ik denk dat het toch een beetje geïnternaliseerd is van, je moet niet te veel ruimte innemen. Je moet niet te veel het podium pakken of zo. Ik weet niet of het waar het vandaan komt, maar
9: want
8: dat zit er wel.
9: Stel je voor dat we kennis zouden maken met jouw zangtalenten. Stel je voor. Ja. Nee, maar dat is dus die ontembare vrouw, toch ergens?
8: Ik denk ook dat het meer, zeker ook stem en het zingen, maar ik denk meer nog, zeg maar, echt mijn eigen teksten en zeg maar als acteur mag ik in hele mooie stukken en mooie teksten van andere mensen spelen, maar dat echt mijn eigen ding en eigen teksten, dat ik dat soort van naar buiten gooi, mm-hmm. Dat voelt dus best wel persoonlijk en daar heb ik dan ook een soort idee van je moet de vuile was niet buiten hangen of niet dat het vuile was is, helemaal niet,
9: nee.
8: Maar ik weet het niet, ja, daar zit dan toch een soort bescheidenheid op of zo.
9: Je ziet natuurlijk meteen in mijn journalistengezicht wat vuile was buiten hangen. Even terug naar het boek, hè? Want dat schijnt dus best wel een grote rol ook in deze keuzes van jou te hebben gespeeld. Maar het is een boek uit 1989.
8: Ja.
9: Ja. Dat is nog steeds relevant, even los van voor jou, maar ook voor andere vrouwen?
8: Heel relevant. Ik heb het zelf door een vriendin aangeraden gekregen. Ja. En toen ze dat aanraden, toen ben ik erin begonnen. En toen pakte het me helemaal niet. En toen nu zo een paar, 3-4 jaar later of zo... is het zover dat ik het aan andere mensen aanraad die dan ook nog zeggen van nee, ik kom er niet in. Dus volgens mij is het ook, het moet ook denk ik het op het goede moment je vinden of zo. Ja,
9: was je er nog niet aan toe, denk je?
8: Denk het niet, nee. Ja. Nee.
9: Zo, levenservaring misschien?
8: Sorry?
9: Levenservaring?
8: Ja, en misschien ook wel een soort zoekende fase in mijn leven dat ik het heel fijn vind om een soort bron te hebben waar ik steeds naar terug kan of zo.
9: Het ziet er nog best wel... gaaf uit, jouw exemplaar. Behoorlijk gaaf zelfs.
8: Het, hè?
9: Het is dus niet echt een handboek wat je nou continu openslaat, of wel?
8: Nou ja, je kan er dus wel echt... je hoeft niet vanaf het begin te beginnen. Het zijn dus allemaal losse verhalen. Dus ja. je kan er gewoon een bladzijde openslaan, of het boek openslaan en ergens beginnen.
9: Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan?
8: Net nog, toen ik zat te wachten. Ja.
9: Oh, en wat las je? Wat,
8: ik las het, je een van de eerste mythes die erin staat is La Loba.
9: Ja.
8: En dat La Loba is een oude vrouw die in de woestijn woont en eigenlijk op zoek gaat naar allerlei botten van wolven. Mm-hmm. En wanneer ze een soort heel geraamte van die wolf bij elkaar heeft gevonden, dan zingt ze over dat karkas heen. En dan, terwijl ze zingt, wordt die wolf weer levend en verandert dan in een lachende, vrije vrouw. En ja, die mythe gaat eigenlijk over het terugvinden van de verloren delen in jezelf. En dat was het eerste verhaal wat in het boek staat.
9: Verhaal, terugvinden van de verloren delen in jezelf.
8: Ja.
9: Ja, en dan heb je het over zingen. Nou, dan gaan we natuurlijk een bruggetje maken naar jouw muziek. Want je bent naast actrice ook muzikant. Jouw lied, Als het donker wordt, dat op je nieuwe EP staat. Hè? Vorig jaar ging dat helemaal viral.

donker wordt. Dat op je nieuwe EP staat. Hè? Vorig jaar ging dat helemaal viral. Omdat het perfect aansloot bij het gevoel van de campagne Wij eisen de nacht op. Dat in nasleep van de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Zullen we eerst even luisteren? Goed, gaan we het zo erover hebben. Niet te

0: Ja, Pip. Het voelt strijdbaar, dit nummer. Maar heel veel mensen, vooral vrouwen, voelden zich juist machteloos, hè, na dat nieuws over Lisa. Hoe voelde jij je eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat ik dit lied, dit heb ik eigenlijk al veel eerder geschreven dan, nou ja, inderdaad, het moment dat het uitkwam en dat het inderdaad samenkwam met de actie en alle gebeurtenissen van die tijd. Maar ik heb het inderdaad ook wel voor mezelf geschreven als een soort, nou, niet alleen voor mezelf, maar wel vanuit het idee van een soort reminder aan mezelf om ook strijdbaar te zijn en om niet inderdaad uit angst een beetje onzichtbaar te maken, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, ik herken dat gevoel van onmacht heel erg, ja.
0: Ja, ja. En dan die campagne dus, We eisen de nacht op. Daar past dit nummer dan op een of andere manier heel erg goed bij. Welke rol speelt het voor jou? In deze hele campagne en
1: wat
0: in de gedachten. Nou, als we kijken naar strijdbaarheid, aan de andere kant hoop hebben. Wat hoop jij dat dit losmaakt bij mensen? Het nummer.
1: Toch een soort samenhorigheid en het gevoel dat we dus met heel veel mensen zijn die ons zo voelen. En ja, eigenlijk dat het verbindt of zo. Ja.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dat we ons niet verstoppen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ga je in augustus een toneelstuk spelen.
1: Klopt. Ja.
0: Ben je zenuwachtig trouwens erover? Of niet?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, we zitten nu in het repetitieproces voor de voorstelling De Beesten. En nou ja, dat is dus gebaseerd op het boek van Gijs Wilbrink.
0: Je hebt dat meegenomen, ja.
1: Aankomende zomer, vanaf 14 augustus, spelen we dat in Zwolle bij theatergroep De Jonge Honden.
0: Mm-hmm.
1: En gaan we dit prachtige verhaal ten tonele brengen.
0: Vertel me eventjes over de rol die je speelt. Wie speel je?
1: Leuk. Ik speel Isa Keller.
0: Ja.
1: En Isa Keller die is onderdeel van de familie Keller. En die komen uit een klein dorpje in de Achterhoek. Zij is zelf naar Utrecht verhuisd om te gaan studeren.
0: Mm-hmm.
1: Maar haar vader raakt vermist. En daarom moet ze weer terug naar haar geboortedorp om op zoek te gaan naar haar vader. Maar in die zoektocht naar haar vader komen er eigenlijk ook allerlei andere dingen naar boven. Familiegeheimen en dingen die eigenlijk onder het tapijt geschoven zijn.
0: Mm.
1: En je volgt haar eigenlijk een zoektocht naar... Wat? Dat kan ik nog niet helemaal zeggen.
0: Nee. Je wilt het plot natuurlijk niet weggeven. Maar de personage die jij speelt is dus op zoek. Is echt een zoektocht en komt daar allerlei dingen tegen.
1: Ja.
0: Zijn er parallellen tussen het personage of de belevingen van deze personage en jouzelf?
1: Nou ja, best wel. Isa leeft ook een beetje tussen stad en dorp in. En daarin voel ik wel heel erg van... Oh ja, we zitten wel een beetje in een soort zelfde zoektocht naar wat is mijn plek. En
0: hoe is dat? Hoe is dat gevoel? Beschrijf eens dat gevoel tussen stad en dorp leven.
1: Ja, nou ja, dat heb ik dus ook heel lang niet gehad hoor. Ik heb dus heel lang in een dorp gewoond en toen naar Amsterdam verhuisd. En daar heb ik jaren gewoon gedacht van, hier voel ik me thuis.
0: Ja.
1: En het is vooral... Ik heb vooral wanneer ik in Amsterdam ben, dan voel ik me een beetje een soort alien of zo. Terwijl, ja, dat heb ik ook heel lang niet gehad. Maar... nu voelt het vooral een beetje van dat het zich echt nog moet uitwijzen waar ik dan wil zijn.
0: Wat zijn dan de elementen in de stad waardoor jij je een alien voelt? Ik moest ook meteen denken, een alien in New York of zoiets.
1: Ja, ja.
0: Was dat ook weer, dat nummer? Ja, kijk even naar onze hoofdstuk. Sting is dat inderdaad. Ja.
1: Ja, ik denk juist omdat er in de stad zoveel mensen zijn en dat... Ik toch ook wel echt opmerk, omdat ik ook voor werk dus heel veel in het oosten van het land ben geweest. En dat wat ik daar eerst had.

0: heel beklemmend vond. Dat je heel erg, nou ja, wat ook waar de beesten ook over gaat, dat je eigenlijk niet loskomt van je familie. En omdat het allemaal ons kent ons is eigenlijk. Maar wat daar wel heel erg, wat ik nu gewoon heel fijn vind, is dat mensen elkaar groeten op straat. Dat je babbeltjes maakt met elkaar. En dat, ja, heb ik in Amsterdam dus soms nu dat ik denk van, we zijn met zoveel en eigenlijk is er zo weinig contact op straat en tussen buren. En dus daarin voel ik me soms, ja, tussen veel mensen een beetje, ja, een soort alien.
1: Ja. Waar komt dat, denk je, door? Is dat iets inherent aan een grote stad? Of is het gewoon, zijn de Amsterdammers gewoon asociaal?
0: Nou, nee, ik denk dat het ook
1: Sorry,
0: heel
1: Amsterdammers.
0: Gaat. Nee, ik denk dat het ook wel aan mezelf, zeg maar, want dat heb ik ook niet altijd gehad. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat dat is.
1: Weet je wat leuk is? Tenminste, ik weet niet of je dat wel eens hebt uitgeprobeerd. Omdat ik het dorp vergelijk ik ook wel eens met het wonen op een eiland. Ik kom van Curaçao, dat is ook een beetje een dorpsgevoel. En ik ging samen met een vriendin van mij die ook van het eiland komt. Besloten we gewoon op een dag, we gaan gewoon mensen groeten op straat. Fuck it. Doen het gewoon zonder huis uitlopen. Ja. Heb je wel eens geprobeerd?
0: Oh, jazeker. Ja? Ik heb ook wel vaak nu dat ik dan een lange periode in Zwolle ben om te repeteren. En dan terug in Amsterdam en in het weekend. En dan zit ik nog heel erg in die modus van gewoon groeten. En
1: Hallo.
0: Dan zie je soms mensen natuurlijk ook heel, vinden dat ook leuk. Maar je ziet ook vaak een soort van verwarring. Van kijken we elkaar nou aan? Spreken we elkaar nou aan?
1: Oké. De muziek. We gaan tot slot luisteren naar jouw single Beest van je EP. De Beer is los, een duet met Sarah Jenne. Dankjewel, ja. Heel goed. Laten we even teruggaan naar het boek waar ons gesprek mee begon, De Ontembare Vrouw. Op welke manier is dat uiteindelijk van invloed geweest op dit nummer?
0: Ja, nou, dit boek heeft mij gewoon vooral soort aangespoord om te durven, om te doen, om ruimte in te nemen. En daar kwam eigenlijk het idee vandaan van een beest zijn, alle kanten van jezelf accepteren en omarmen. En toen rolde dit lied eruit.
1: Perfect, het rolde eruit. Lekker is dat. Dankjewel, Pippelieke Lucas. Van de EP De Beer is los gaan we nu luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Als kind wist ik altijd dat ik op een gegeven moment die brief zou krijgen en dat het zou gebeuren. Toen hij binnenkwam was het wel een beetje een reality check of zo.
2: Tommy zet zijn opleiding stop omdat hij zijn dienstplicht in Finland moest vervullen.
1: Ik ging van alles door me heen op het moment. Ik begon een beetje te trillen, kreeg adrenaline. Is dit het, dan begint het een oorlog.
2: Wat doet deze tijd met zijn blik op de wereld? Ook als de dreiging vanuit Rusland toeneemt.
1: Mijn idee over de toekomst zijn hier ja, ook aan het veranderen.
2: Deze week in Docs, dienstplicht. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: NPO Radio 1.
11: 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem... over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen... en een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur... dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag... 1,5 jaar geleden. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen... die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam... heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd in mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapten vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is gemaakt. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren... worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw... wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht... voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien... uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren... is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor €900 miljoen. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
20: Vers aan tafel.
21: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
20: Vers aan tafel.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
20: Vers
25: aan tafel.
10: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goede avond. Rond de klok van 8:30 ruim baan voor een daad van verzet in de Rode Draad. En vanavond is dat een protest bij de Utrechtse rechtbank tegen een recente vrijspraak in een verkrachtingszaak. Maar eerst een verhaal van een van de journalistieke onderzoeksplatforms waar we bij de Rode Draad mee samenwerken. Ze zijn verwend, ze zijn lui en ze zijn overgevoelig. Ik heb het natuurlijk niet over het journalistiek platform. Ik heb het over een aantal vooroordelen die regelmatig te horen zijn over generatie Z. Volwassenen die klagen over de jeugd van tegenwoordig. Ja, het is van alle tijden, maar onschuldig is het zeker niet. Michiel de Hoog is journalist bij De Correspondent en hij dook in de gevolgen van het afgeven op de jeugd. En hij zit hier bij mij in de studio. Goedenavond, Michiel.
1: Hoi.
0: We hebben trouwens ook contact met Kim Jansen, sociaal psycholoog en expert op het gebied van generaties. Goedenavond, Kim.
2: Ja, goedenavond.
0: Hoi, goedenavond. Michiel, ik begin eventjes bij jou, want laten we gewoon maar eerlijk zijn. Hè? Klagen op de jeugd, wanneer heb jij dat voor het laatst gedaan?
1: Oh, even. Vandaag nog, op mijn eigen dochter.
0: Ja. Oh ja? Waar ging de klacht over?
1: Nou ja, over haar weigering om dingen op te ruimen.
0: En wat zei je dan?
1: Ja, nou, iets lelijks ongetwijfeld. En nou, daar moest ik dus nog over nadenken. Ik was vroeger natuurlijk totaal hetzelfde. Ik ben nu een meester in het opruimen thuis, want ik ben volwassen en verstandig.
0: Ja,
1: maar
0: als
1: ik nu haar soms zie, dan denk je ongelooflijk.
0: Maar van wie heeft ze dat toch, denk je dan?
1: Ja, en daar weten mijn ouders dan wel toevallig het antwoord op.
0: Precies. Maar en hoe zit dat in jouw omgeving? Hè? Afgeven op de jeugd van tegenwoordig?
1: Ja, afgeven. Nou, als ik zelf naar mezelf wederom kijk, dan heb ik met, ik hoor bij De Correspondent tot de ouderen, de ene oudste op de redactie, en ik verbaas me er wel eens over dat sommige collega's, als iets echt moet gebeuren, snel gedaan moet worden, dat ze dan niet bellen, maar dat ze dan een berichtje sturen,
0: een
1: WhatsAppje, een Slackje.
0: Ja. Ja, dat doen de jongere collega's.
1: Ja, dat zijn dan bij ons helaas nogal veel, maar ze zijn allemaal jonger dan ik, maar inderdaad.
0: Ja. En dan vind je niks? Of,
1: nee, ik denk dan, bel dan, dan zijn we er vanaf, dan weten we precies hoe we erover denken.
0: Een beller is sneller. Kim Jansen, welke kritiek op jongeren hoor jij vaak in jouw omgeving? Of heb je zelf?
2: Ja, op dit moment ben ik op vakantie in Noorwegen. En ik ben dus omgeven door mijn partner en ook mijn stiefdochter, die van de puberleeftijd is. En een dametje van 7 jaar.
0: Uh-huh.
2: En ik heb ook vandaag een heel aantal keer me geërgerd.
0: Oh. Dus neem ons mee.
2: Ik geef ook regelmatig af op jongeren. En dus ook op mijn eigen familieleden die jonger zijn.
0: Ja.
2: Dus het is, ook al ben je bezig met dit thema en weet je dat dit speelt, iedereen doet het.
0: Ja. Geef me toch even een voorbeeldje.
2: Nou ja, het gaat ook om de afwas doen. Want we staan op een camping en er moet de afwas gebeuren. En vroeger daar haalde ik het wel uit mijn hoofd om tegen mijn vader te zeggen dat ik daar geen zin in had. Of dat ik nog even dat spelletje moest afmaken. Ik bedoel, dan ging ik gewoon marcherend ging ik de afwas doen.
0: Ja.
2: Maar dat was gewoon een andere tijd. Mijn vader was best wel hiërarchisch. Onze huishouden was best wel hiërarchisch. Dus dat nee zeggen of dat ik ben nog even dit aan het doen, dat haalde ik niet in mijn hoofd. Maar dat is een andere tijd.
0: Ja, grote mond, hè? Ja, oké, helder. Even terug naar jou, Michiel, want je schrijft veel over sport. Daar heb je ook op geconcentreerd. In de voetbalwereld zijn er genoeg voorbeelden van oudere generatie sporters die dan weer afgeven op jongere generatie sporters, op de jeugd van tegenwoordig. Zullen we eerst even luisteren naar inmiddels oud-bondscoach Ronald Koeman en Arjen Robben?
3: Dat ze elkaar te weinig corrigeren, maar ik denk dat een beetje de nieuwe generatie is. Dat ze lief zijn voor elkaar, maar
4: ja, de manier zoals ik denk ik de sport heb beleefd, nou, dat zie ik in mijn ogen nog iets te weinig terug. En ik weet, het is een andere generatie. Met andere uitdagingen, zeker ook wel. Dus daar ben ik ook een beetje mijn weg in aan het vinden.
0: Ja, een weg in aan het vinden. Oud-sporters moeten ook echt hun weg vinden met die nieuwe generatie. Is dit van alle generaties of is dit echt iets van de laatste tijd?
1: Nee, ik denk dat klagen over de jeugd van tegenwoordig, dat is zo oud als de mensheid. Ja, zeker.
0: Ja. En in de sport is dat dan nog pittiger dan elders, in andere branches, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, misschien op een bepaalde manier wel. Ja? Want ik heb daar wat over geschreven, ik heb wat slimme mensen gesproken, psychologen.
0: Mm-hmm.
1: En die zeggen dan die zeggen dan dat in het bijzonder mensen die ergens heel goed in zijn, die hebben dan de neiging om af te geven op de jeugd van tegenwoordig. En de reden waarom dat gebeurt is dat zij, omdat zij nu ergens heel erg goed in zijn, denken zij dat ze dat als kind ook waren. Dus dan dan, dat is eigenlijk niet zo, maar dan doen ze net alsof ze dat als kind ook waren. En hun eigen imago als kind vergelijken ze dan vervolgens met de kinderen nu. Ja, en die kunnen daar niet van winnen. Niet iedereen is even fanatiek als Arjen Robben, zeg maar. Zeker nee. Kinderen natuurlijk
0: nee.
1: nog niet.
0: Nee. Nee, en het is ook een talent natuurlijk ook iets. Of heeft het ook te maken met de toewijding die ze laten zien?
1: Ja, nee, zeker. Daar heeft hij het over. Ja. Dus hij was natuurlijk een van de meest toegewijde professionals. Door al zijn blessures moest hij dat ook wel zijn. Om erbij te blijven. Maar ik denk dat hij toch een beetje een verwrongen beeld heeft van zichzelf als kind. Maar ook zijn medespelers. Hè. Dus hij speelde natuurlijk samen met Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder.
0: Ja,
1: dat waren buiten het veld niet de meest gedisciplineerde spelers. Laten we dat maar even zo zeggen.
0: Maar dan is hij voor het gemak even vergeten of zo.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Is dat, Kim, speelt dat een rol? Dat je toch, hoe ouder je wordt, een rooskleuriger beeld van jezelf hebt zoals je vroeger was?
2: Ja, ik denk dat het helemaal waar is. Ik vind het overigens een heel goed stuk van Michiel. Ik heb het uiteraard vandaag gelezen. En ben er best wel van onder de indruk. Omdat denk ik een hele goede analyse is. Dat we het heel vaak onszelf overschatten. En vooral terugdenken aan de mooie eigenschappen van onszelf en onze jeugd. En de dingen die we goed deden. Ja. En ja, dat we dat allemaal wat rooskleuriger invullen. En dan zien we jongeren met hun onhebbelijkheden en valkuilen. En dan denken we, jeetje, kunnen ze nou niks? Mm. En dat is, ja, dat afgeven op de jeugd, dat is inderdaad echt iets wat er heel duidelijk altijd is geweest. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zie het nu wel nog sterker dan ik het eerst zag.
0: Oh ja.
2: En ik ben dan vooral werkzaam als generatie-expert op gewoon de gemiddelde werkvloer. Dus niet specifiek in de sportwereld, maar kom in allerlei organisaties. Of nou onderwijsinstellingen zijn, of een ziekenhuis, of een staalfabriek. En eigenlijk overal zie ik wel die klachten over jongeren. Van ze zijn lui, ze zijn verwend, ze zijn veleisend, en ze zijn werkschuw. En ze willen allemaal privileges hebben, maar wat denken ze wel niet? Dus ik zie het eigenlijk overal wel.
0: Maar je zegt dus, je zegt net, ik zie het meer dan vroeger dus eigenlijk.
2: Ja, ik zie het ook meer dan vroeger.
0: En waar komt dat door?
2: Jongeren, de jongeren nu, dus de generatie zetters, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
2: Die nu zeg maar hun eerste stappen zetten in het volwassen leven. Die dus ook echt wel wat te zeggen hebben. Ja, je ziet dat die zijn het product van een individualistisch tijdperk. Een tijdperk waarin er digitalisering is, secularisering. Dus zij belichamen echt het zoeken naar vrijheid, flexibiliteit, je eigen leven creëren. Opstaan voor je eigen behoeftes en je eigen waarden. Dus zij zien het heel erg als ik ga gewoon mijn leven vormgeven zoals ik dat wil. En ik zoek daar de banen bij die ik wil, de relaties. Hè. Ik ga het zelf organiseren. En het aanpassen aan de gevestigde orde en het aanpassen aan de status quo, daar zijn ze niet zo heel goed in en geven ze eigenlijk eens ongelijk.
0: Oké, dus ze zouden er ook van kunnen leren. Tegelijkertijd hoor ik ook dat het er een verandering in houding is. Michiel, even terug naar de sport. Want we horen bijvoorbeeld Ronald Koeman ook zeggen, ze zijn te lief voor elkaar. Hè? Spelers van de nieuwe generatie corrigeren elkaar te weinig. Zit er ergens in zijn kritiek ook niet een punt van waarheid in zekere zin?
1: Ik zou het niet weten. Zou kunnen. Ik denk dat hij het ook niet kan weten. Nee. Ik denk dat hij het vooral altijd zelf is geweest.
0: Ja.
1: Hij zegt dit al zijn hele carrière. Toen hij net was begonnen als trainer en net was gestopt met spelen, toen zat hij daar ook al over te klagen.
0: Oh.
1: Dus het lijkt me sterk dat dan al die spelers het. Kijk, hij was natuurlijk gewoon een hele goede speler.
0: Ja.
1: En hij was denk ik vaak het meeste gezag in de groep. En dat hij misschien wat vaker een grote mond kan opentrekken dan de anderen.
0: Mm-hmm.
1: Maar overigens, los daarvan kun je ook afvragen, werkt dat eigenlijk wel om je ploeggenoten keihard te corrigeren.
0: Nou,
1: er zijn ook heel veel spelers, er zijn goede verhalen van, die daar heel veel last van hebben gehad.
0: Dus goede
1: voetballers die gewoon wat schuchterder waren.
0: Ja.
1: En dan hard werden terechtgewezen en daardoor eigenlijk slechter gingen voetballen.
0: Precies. Ja. Want Kim zei net, dat is ook interessant, even in het verlengde daarvan. Uh-huh. Die zei van oké, misschien is het juist wel goed dat deze generatie zich meer uitspreekt ook. Toch Kim, als ik jou goed heb geïnterpreteerd?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Meer opkomt voor,
0: voor zichzelf,
2: waar ze zelf voor staan.
0: Ja. Ja. Ja. Zie je dat ook in de sport, Michiel?
1: Ik denk het wel. Ik weet wel dat jongere generaties over het algemeen beter zijn in teamwerk.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: dus mm-hmm. Ja, die zijn misschien wat socialere wezens. Ja, goed, dat soort generalisering vind ik altijd heel moeilijk.
0: Ja. Hoe gaat die oudere generatie daar dan mee om? Kijk, leren ze daarvan, denk jij? Of denken ze van, nou, dat kan
1: niet. Ik denk een goede trainer, die let goed op hoe die spelers van nu zijn. Hè? Die heeft zijn ogen open. Dus die blijft niet hangen in het verleden van, we waren vroeger dit en dit moeten zij nu ook zijn. Ja. Nee, je moet werken met wat je nu hebt. Ja. En als die dan jonge spelers, of je daar nou gelijk in hebt of niet, op een bepaalde manier zijn, dan moet je daar wat aan doen. Ja. En, of meedoen beter. Ja. En niet dat hak in het zand van wat zijn ze stom. Dat werkt niet.
0: Nee. Toch schrijf jij in jouw stuk dat zelfs hooggeleerde experts denken dat de jeugd van tegenwoordig in verval is. Hoe zit dat dan?
1: Ja, dat is extreem grappig. Dus die onderzoeker die ik heb gesproken, die wilde dus onderzoek doen oorspronkelijk naar of kinderen tegenwoordig of die minder geduld hebben dan kinderen vroeger. Dus het idee is een beetje door sociale media en internet dat iedereen meteen wil krijgen wat hij wil.
0: Moet in 30 seconden.
1: Exact, ja. En daar heb je dus, en hij bedacht dus dat daar een beroemde test ooit voor is uitgevonden. De marshmallow test. Nou, daar kan ik een heel lang verhaal over vertellen. Maar het is heel simpel.
0: Kun je dat in 30 seconden vertellen?
1: Makkelijk zat. je krijgt een marshmallow en dan zegt een volwassene tegen je, hey, ik moet even weg, maar als ik terugkom en je hebt die marshmallow nog niet opgegeten, dan krijg je er twee.
0: Ja.
1: En de test was, hoe lang kunnen die kinderen wachten?
0: Uitstel van voldoening.
1: Van voldoening, van behoeftebevrediging, inderdaad. En nou, wat blijkt nou, hij heeft gewoon al die onderzoeken, die zijn jarenlang, zijn ze die blijven doen. Dus hij dacht, ik kan gewoon kijken, zijn kinderen van tegenwoordig, zijn die ongeduldig? En wat bleek? Nee. Dus kinderen van nu, die zijn beter in behoefte uitstellen. Dat is waar hij op uitkwam. Dus dat verraste hem compleet.
0: Dus dat de jeugd van tegenwoordig in verval is?
1: Nou, op dit aspect in elk geval niet.
0: Nee.
1: En wat hij zelf ook zegt, van ja, kijk, hij heeft al in het oude Mesopotamië, dus ver voor de jaartelling, zouden ouderen al deze klachten hebben gedaan. Dat zou op tabletten staan, zeg maar, van die kleitabletten. Nou, en hij zegt dan ook van ja, als dat dan echt zo is, dat al die generatie, die jeugd van tegenwoordig, wanneer ze ook lezen, als die allemaal minder waren dan de ouderen, waarom is de wereld er dan opeens zoveel beter aan toe, zeg maar?
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Dat kan natuurlijk helemaal niet kloppen. Nee.
0: Maar ja, de wereld zoveel beter eraan toe, dat is ook nog maar.
2: Ja, dat is ook nog maar.
0: toch, Kim.
1: Er zijn wat dingen aan te merken op de wereld van nu, maar ik zou toch liever nu leven dan 3000 voor Christus.
0: Als de wereld
2: slechter aan toe is, moeten we daar vooral niet de jongeren de schuld van geven. Dan moeten we daar eerder de oudere generaties de schuld van geven. En ik moet eerlijk zeggen, het verbaast mij wel, hoor, het onderzoek over geduld. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik werk de hele dag met verschillende generaties en ik zie die verschillen. En ik vind de jonge generatie wel echt erg ongeduldig. Op dit moment zit ik dus op de camping met een kampvuurtje en zijn ze marshmallows aan het roosteren. Nou, dat het niet in een nanoseconde klaar is, dat trekken ze al ongeveer niet.
1: Mm-hmm.
2: Maar even, dat is een beetje gekscherend. Maar het gaat natuurlijk ook om op de werkvloer. Hè? Dat de ongeduld van meteen een goede baan willen, veel verdienen, promotie maken. Het ongeduld en meteen een perfecte relatie willen hebben. Dus ik zie daarin eerlijk gezegd bij jongeren wel heel veel ongeduld. Dus het verbaast me, maar misschien heb ik dus inderdaad ook een blinde vlek of desinformatie.
0: Michiel, hoe is dat in de sport? Zit daar ook meer ongeduld in?
1: Maar het zou kunnen. Kijk, wat je tegenwoordig wel ziet, is er wordt veel geklaagd over de jeugd van tegenwoordig in de sport. Er zijn tegenwoordig extreem jonge, geweldige topsporters. Misschien zijn ze ongeduldig en werden ze daarom heel snel heel goed. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze gewoon meer toewijding hebben en dat het tegenwoordig moeilijker is om in de topsport terecht te kunnen dan dat het vroeger was. En dat het heel bijzonder is dat misschien wel de beste speler ter wereld is nog een tiener bijvoorbeeld. En,
0: precies, dat is ook zo.
1: Ja.
0: Ja. Overigens ken ik ook heel veel ongeduldige oudjes, hoor. En dan zei mijn moeder altijd, ja, maar die hebben korte leven nog. Dus die moeten wel ongeduldig zijn.
1: Nou, ik heb ook een collega die begon ooit bij een dagblad.
0: Ja.
1: En die had gewoon niet het geduld om de rotklusjes te doen. Die wilde gewoon meteen geweldige verhalen schrijven.
0: Oh.
1: Nou, is hij ook gaan doen. Ja. Nou,
0: kijk, zo kan het ook.
2: Ja.
0: We gaan nu een beetje heen en weer natuurlijk. En uiteindelijk hebben we het over generatiekloof. Je hoort ook vaak jonge mensen die negatief zijn over de oudere generatie. Denk bijvoorbeeld aan de term als boomer. Weet je wel. Ja, toch? Ben je al voor boomer uitgemaakt, Kim?
2: Ja, regelmatig. Maar als je voor boomer wordt uitgemaakt, dan ben je geen babyboomer. Dan ben je een generatie X'er of een pragmaat met verouderd gedachtegoed. Dus dat is dan eventjes nou ja, de spiegel die ik moet voorhouden bij al die mensen, waaronder ik zelf ook. Ja. Kijk, uiteindelijk, en dat is wel het geestige in het verhaal, is dat we altijd soort van heel erg verbaasd zijn over generatieverschillen. Van, oh, wat gek, die jongeren zijn anders. Terwijl eigenlijk is het heel verklaarbaar, want de tijdsgeest is anders. De historische events, opvoedstijl, onderwijs, hè, dingen veranderen. Dus de generaties veranderen ook door. Mm. En de generaties zijn niks anders dan de belichaming van de tijdsgeest. Dus op het moment dat jongeren dan in één keer de schenen zetten in hun volwassenheid. En ze maken andere keuzes, ze communiceren anders. Ja, dan is het gewoon volledig verklaarbaar. Mm. En als er dan dingen zijn waarbij we ons aan storen, dan hebben we eigenlijk vooral onszelf aan te kijken. Want heel vaak storen we ons het meest aan de producten die we zelf hebben gecreëerd.
0: Mm.
2: Mm. En hebben wij ze opgevoed.
0: Juist, maar dan moeten we dus kritisch ook kijken naar onze eigen systemen. Hè? De inrichting van onze maatschappij, zou je kunnen zeggen. Als ik alleen al op de werkvloer kijk. Ouderen worden sneller afgeschreven. Jongeren krijgen losse contractjes. Worden weinig vertrouwd ook. Moeten dealen met die losse contracten en onzekerheden. Ja. Ligt dan de sleutel of de oplossing ook niet gewoon in de inrichting van onze eigen systeem in de maatschappij?
2: Ja, ik denk dat als je een generatie ziet die waarvan iemand dan zegt, nou, dat vind ik een egoïstische generatie, of ik vind ze weinig loyaal, of ik vind ze weinig gemotiveerd, dan is dat een uitvloeisel van wat er lange tijd al aan het gebeuren is. Mm. Aan verminderde loyaliteit richting een werkgever, maar ook richting werknemers. Een verminderde last of life. Hè? Dus gewoon iets meer, zeg maar, dat je losgezongen bent van het collectief, of losgezongen bent van een vak. Mm. En die jongeren zijn niks anders dan het uitvloeisel van iets wat al langere tijd gaande is. Mm. Mm. Dus eigenlijk krijgen we een spiegel voorgehouden.
0: Okay.
2: En storen we ons eigenlijk aan iets wat al langere tijd gaande is. En juist bij jongeren zie ik nu hele mooie veranderingen. Dat jongeren weer activistisch zijn. Dat jongeren weer bijvoorbeeld zich meer aansluiten bij kerkgroepen, bij boekenclubs, offline groepen, zangkoren, vogelaargroepen, noem het maar op. Zij zijn eigenlijk steeds weer van, hey, we moeten weer
0: collectief.
2: Collectief, we moeten weer meer de natuur in, meer basic. Dus eigenlijk zie ik heel vaak positieve veranderingen, juist bij die jonge groep.
0: Ja, ja.
2: Ook omdat zij moeten nog heel lang, hè? Dus zij voelen
0: als het goed is wel, ja.
2: Als het goed is wel.
0: Michiel, als je dan, als Kim zegt van, nou, het is een soort spiegel wat we ons voorgehouden krijgen, en als we dan toch in die spiegel kijken met betrekking tot het WK.
1: Ai, zullen we dat niet doen?
0: Nee, nou ja, je kan ook stellen van, ja, de jeugd is gewoon beter dan vroeger. Dat zou ook kunnen.
1: De jeugd is beter dan vroeger. Op welke manier?
0: Ja. Nou ja, goed. We hebben goede spelers, toch?
1: We hebben goede spelers. We hadden vroeger, denk ik, ook goede spelers. Ja, ik denk dat we niet meer zo goed zijn als we ooit waren. Maar ik denk dat andere landen ons hebben ingehaald. Ja,
0: oké, goed. Dat zeg je heel diplomatiek.
1: Oh ja, dat is toch niet erg?
0: Nee, dat is helemaal niet erg. Nee. Denk je trouwens, Kim, dat er ooit anders gedacht gaat worden over de jeugd? Of hoort dit gewoon?
2: Me echt af. Kijk, generaties zijn andere culturele groepen. En je weet ook, als je naar het buitenland gaat en de cultuur is anders, dat is altijd een beetje lastig in het begin. Daar moet je aan wennen. En dat zal dus bij generaties ook zo zijn. Je zal altijd weer moeten wennen aan die nieuwe groep. Mm-hmm. Maar ik hoop wel dat, kijk, op dit moment is de generatiekloof wel erg groot. Tenminste, dat is wel wat ik zie. En ook dit kan beroepsdeformatie zijn. Hè? Maar als ik bij organisaties kom, dan zeggen ze, jeetje, die generatiekloof, hoe gaan we die overbruggen? En dat komt ook omdat er zijn maar weinig plekken in de maatschappij waar we in de generatiemix bij elkaar komen.
0: Mm.
2: Hè, als je kijkt naar gewoon huishoudens, als je kijkt naar sportclubs en met wie je omgaat in je privéleven, dan is het heel vaak wel je leeftijdsgenoten.
0: Mm.
2: Terwijl op de werkvloer, dan barst die bubbel en dan ga je om met mensen van andere generaties.
0: Ja,
2: tenminste,
0: maar,
2: over het algemeen.
0: Over het algemeen, inderdaad. Maar Michiel, dat is in de voetbal of in de sport niet altijd zo. Juist zijn die coaches veel ouder, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dus hoe kunnen wij daarvan leren als maatschappij?
1: Van de goede coaches, ja, die passen zich dus aan met wie ze werken, zeg maar. Dus je kunt je het als coach niet veroorloven om te blijven hangen in, ik was hier vroeger goed in en kijk naar hun nu eens, zeg maar. Dus Arjen Robben, als die blijft denken zoals hij dacht in dat clipje. Hij toont ook wel al een beetje empathie, zeg maar. Van, oh ja, misschien zit het toch anders. Maar hij moet niet denken, ik was toen zo.
0: Nee.
1: En dus moet de rest ook zo zijn. Want dan ga je geen goede coach worden of goede scout. Dat gaat niet werken.
0: Is dit een universele boodschap?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, kijk, ik denk dus ook dat dit altijd zal blijven bestaan. Dat is wat die onderzoekers ook zeggen. Hè? Dus volwassenen, die zijn nu ergens heel goed in.
0: Ja.
1: Die zijn volwassen, ervaren, dus ja, die zijn van hoog niveau. En dan denken ze opeens dat zij als kind ook zo waren. En dan steekt die kinderen van nu. Maar die worden natuurlijk ook beter. Die gaan hun eigen kwaliteit ontwikkelen. Ja. En die gaan later ook weer zaniken over hun kinderen.
0: Kijk, the way of the world. Ja.
2: En we vergeten ook, net zoals we onszelf overschatten met terugwerkende kracht, denken we eigenlijk dat we ook nog steeds fris blijven. Terwijl als je ouder wordt, en luister, ik ben 45, ik heb het ook al, ik ben zelfs 46. Je gaat vast roesten, hoe dan ook. Volgens mij krimpen je hersenen al vanaf je 30ste of zo. Dus het is zo dat je gaat, hoe ouder je wordt, ook patronen herhalen. Je gaat bepaalde dingen ook niet meer. Je kan er niet meer fris tegen aankijken. Uh-huh. En dat is ook gewoon een levensfase. Dus we hebben die jongeren, die vernieuwingsinjectie, heel hard nodig. Ja. Het is echt de combinatie. En het is super cliché.
0: Ja.
2: Maar het gaat echt om de combinatie van de verschillende generaties. En het nieuwsgierig zijn. En gewoon van, joh, je bent heel anders. Nou, boeiend, kom maar op.
0: Nou, ik zie hier achter de schermen mensen opstaan. En denken, weet je wat, ik ga maar naar huis. Want het heeft geen zin meer. Nee, hoor. We leren ervan, heel goed. Michiel de Hoog, journalist bij De Correspondent. Dank je wel voor de toelichting. Uiteraard Kim Jansen, sociaal psycholoog en expert op het gebied van generaties. Ook jij bedankt.

0: helemaal uit 1992. Under the Bridge hoor je Red Hot Chili Peppers.
1: NPO Radio 1.
0: 8:30 inmiddels, het NOS Nieuws met Michiel van der Velden.
2: Voel me heel oud, als je dat zegt. Ja.
0: Leuk, hè?
2: Meld misdaad anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd in mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen en dat er ook al onrust is door een reorganisatie. De topscorer aller tijden van FC Utrecht is overleden. Leo van Veen speelde bijna 500 wedstrijden in de Eredivisie voor FC Utrecht en voorganger DOS. Hij scoorde 174 keer en staat daarmee in de top 10 topscorers aller tijden in de Eredivisie. Leo van Veen leed aan de ziekte van Alzheimer. Hij was 80 jaar.
1: NPO Radio 1.
0: De Rode Draad. En zometeen schuift Emmy bij mij aan. Gisteren werd haar broer veroordeeld voor de moord op hun moeder in september vorig jaar. En nu hoopt Emmy dat er van die gruweldaad en vooral van de periode daarvoor geleerd gaat worden. Hoe dat zit, dat vertelt ze zometeen zelf. Eerst dit.
1: Tegendraads.
0: Ja, want elke dag is er reden genoeg om ergens voor of tegen in het geweer te komen. Niet letterlijk, nou, uiteraard, maar er gebeurt genoeg om je over te laten horen. Op deze plek in de Rode Draad het woord aan iemand die zich ergens voor inzet. En vandaag is dat Claire Derks van de Dolomina's. Goedenavond, Claire.
3: Goedenavond.
0: Claire, jullie komen morgenmiddag in actie, hè? Waartegen precies?
3: Nou, de directe aanleiding is eigenlijk de vrijspraak van de twee mannen die een jong meisje in Nieuwegein hebben verkracht. Maar we komen bij elkaar omdat we eigenlijk meer steun willen voor alle slachtoffers van geweld. En met name seksueel geweld.
0: Ja, ja, want die mannen die werden vrijgesproken inderdaad. Hè? Het Openbaar Ministerie gaat wel in hoger beroep tegen deze uitspraak. Nou was voormalig strafrechtadvocaat Bram Moscovic. Die was daarbij over opinieprogramma Nieuws van de Dag. En die zei dat hij verwacht dat er alsnog een veroordeling volgt. Laten we heel even luisteren.
4: De rechters zeggen, we geloven je op alle punten. Maar het probleem is dat een rechter vonnis moet wijzen op basis van wat de officier te lasten legt.
5: Ja.
4: En daar is het fout gegaan. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep en de advocaat-generaal kan die te lastenlegging wijzigen. Oh. En dan voorspel ik je dat ze worden veroordeeld.
5: Dan hangen deze mannen alsnog.
0: Nou, Claire, geeft deze voorspelling van Bram Moscovic jullie hoop?
3: In principe denk ik dat in deze zaak het heel goed zou kunnen. Inderdaad dat er nog een veroordeling volgt. Maar ons punt, of waar we de straat om gaan, is meer dat bijna alle slachtoffers van seksueel geweld krijgen dezelfde dingen te horen. En dat zie je in deze zaak ook. Bijvoorbeeld, hè, waarom is ze in die auto gestapt? Of waarom zei je geen nee? En vooral dat willen we tegengaan. Dus die victimblaming die eigenlijk nog we in alle lagen van de samenleving zien. En ook in de keten. Dus als je kijkt naar het OM of naar het strafhof, et cetera, dat we dat overal nog steeds terugzien.
0: Dus het gaat jullie niet zozeer om een andere uitspraak van de rechtbank. Het zou natuurlijk wel meegenomen zijn, maar daar is het jullie niet per se om te doen.
3: Wij zien dit meer als een symptoom van een breder probleem.
0: Juist.
3: En het bredere probleem is echt dat slachtoffers gewoon heel vaak niet geloofd worden of zichzelf moeten verdedigen of dat zij onder een vergrootglas liggen. Terwijl wij graag zouden zien dat juist de plegers van geweld onder dat vergrootglas liggen. En dat mensen eens vragen van, hey, waarom deden jullie dat? In plaats van dat je zegt tegen een slachtoffer, waarom heb je geen nee gezegd, bijvoorbeeld.
0: Ja, Gisèle Pelicot, de dame uit Frankrijk, hè, die ook die rechtszaak heeft gedaan en ook naar voren is gekomen, ook in de openbaarheid is getreden om haar verhaal te doen. Die zei ook van, niet de slachtoffers moeten zich schamen, maar de daders. Waar komt het dan toch door dat we toch nog steeds in dit narratief zitten met z'n allen op een of andere manier? Ook de rechtbank dus, wat jullie betreft.
3: Ja, ik denk dat het heel erg inderdaad iets is wat we samen doen met z'n allen. Het lijkt ook makkelijker om slachtoffers verantwoordelijk te houden. Maar we zien wel, daar zit geen oplossing. De oplossing zit niet in een extra weerbaarheidstraining of nee leren zeggen. De oplossing moet echt liggen bij het verantwoordelijk houden van de plegers. Mm. En dat begint ook met hoe we hierover praten.
0: Mm, ja. Hoe gaan jullie trouwens actie voeren morgen?
3: We komen allemaal samen voor de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht vanaf 2:00. En we komen hopelijk in grote getalen met bordjes, met spandoeken. We hebben mooie sprekers. Richard Kolver komt onder andere spreken. Sabine Meulenbelt komt spreken. En die kunnen ons hopelijk ook meer vertellen over waar het nou misgaat. Wat we graag anders willen zien. En hoe we slachtoffers beter kunnen beschermen in het vervolg. Ook op emotioneel vlak.
0: Helder. En heel veel succes daarmee. Claire Derks van de Dolomina's. Wij blijven het uiteraard volgen.
1: De Rode Draad.
0: En dan praat ik nu met Emmy, die op gruwelijke wijze haar moeder Shaila is kwijtgeraakt. Haar broer Ismaël doodde haar met 222 messteken. De rechtbank in Groningen concludeerde gisteren dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was en veroordeelde hem tot TBS met dwangverpleging. Het is duidelijk dat deze nachtmerrie diepe sporen achterlaat op de nabestaanden. Daarover ga ik met Emmy praten. Emmy, welkom.
5: Dank je. Dank je dat ik hier mag zijn.
0: Nou, ik vind het heel dapper dat je hier bent. Want het lijkt me nogal wat voeten in de aarde hebben, toch?
5: Ja, klopt. En ik ben ook nog steeds aan het bijkomen van de uitspraak gisteren. Maar het is wel iets wat heel belangrijk voor mij is. En iets waar ik heel veel moeite en tijd in heb gestoken. Ook in de tijd daarvoor inderdaad. En ik wil niet dat het voor niks is geweest. Nee. Ik wil wel even na bespreking hierover hebben in het algemeen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want met welk gevoel liep jij de rechtbank uit?
5: Eigenlijk, ik wist dus al dat de uitspraak zou zijn, maar ik had helemaal niet verwacht hoe het zou zijn om het echt te horen. En ik zat te janken op de wc volgens mij nadat ik eruit liep. Dus het is gewoon vervelend, want ik heb zelf mijn eigen ervaring hierin en die is gewoon iets anders dan dat de rechtbank het ziet. En ik ben het eigenlijk met de algemene trend er ook niet mee eens dat ontoerekeningsvatbaar überhaupt zou moeten betekenen dat er geen straf zou moeten zijn. Dat vind ik heel erg doordacht. En eigenlijk een beetje alsof we zo ver denken dat we ons gezonde verstand een beetje zijn verloren. Maar in dit geval denk ik niet eens dat hij 100% ontoerekeningsvatbaar is. Dus dat maakt het ook weer lastig.
0: Nee, maar vind je TBS ook geen straf in zekere zin dan?
5: In principe is het ook geen straf. Ja, het is een behandeling. Dat is ook hoe ze het zien. En het is niet iets wat een normaal persoon zou willen voor zichzelf. Alleen mijn broer is niet een normaal persoon. En wij weten hoe het er naartoe gaat in TBS. En hij wilde behandeling. Dat is wat hij wilde. Ja. Dus voor hem is het geen straf.
0: Ja. We gaan hier zo dieper op in. Ik heb namelijk aan de telefoon ook hangen Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden. Doet ook onderzoek naar dit soort familiedrama's. Goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Ja, Marieke, we horen Emmy dus net vertellen. Haar beleving en haar visie op de situatie is toch anders dan hoe de rechtbank het heeft bekeken en beoordeeld. Hoor jij dit vaker?
6: Ja, dat zien we vaker. En zeker wanneer het een familielid is die om het leven is gekomen. En ook wel de ambivalentie en de moeilijkheid wanneer de verdachte ook een familielid is. Mm. Het leven van iemand kan je niet terugkrijgen, kan je niet rechtzetten met wat voor straf dan ook. Hè. En vaak zeggen nabestaanden, de hoogste boom is nog niet hoog genoeg. Of alleen levenslang is genoeg om dit verlies recht te doen. Dus dat horen we inderdaad vaker. Zeker wanneer het alleen om een maatregel gaat en niet nog om het opleggen van een straf, dat daar ook wel onbegrip in naar voren komt.
0: Ja. Emmy, ben je ook boos?
5: Ja, zeker. Op dit moment ben ik ook nog gewoon heel erg verdrietig. Dat speelt het meest op de voorgrond. Op dat moment dat ik het meemaakte, was ik echt heel boos. Want dan zit je echt met machteloosheid. Eigenlijk zie je het al aankomen, maar je kan gewoon niks doen. Dat is zo'n naar gevoel.
0: Je ziet het al aankomen. Op welke manier heb je het zien aankomen?
5: Eigenlijk op de dingen die mijn broer deed. Mijn moeder was ook natuurlijk professioneel. Ze was geestelijk verzorger in de TBS. Dus zij kon ook al wel inschatten dat mijn broer daartussen past. En ik heb tegen politie gezegd, er gaat of iemand anders gaat dus dood of hij gaat zelf dood. En er waren heel veel signalen en heel veel dingen die hij deed wat dat best wel duidelijk maakte. En dat maakt het gewoon verschrikkelijk dat je dan verteld wordt door een crisisdienst dat er niks aan de hand lijkt te zijn volgens hun.
0: Ja, dus jullie zagen de signalen al. Jullie hebben ook vaker aangeklopt, neem ik aan, bij instanties.
5: Ja, het was soms waren er periodes van 3 maanden dat het goed ging, maar dan eigenlijk constant. Het was elke keer wachten, het is maandag, nu kunnen we weer bellen, zeg maar.
0: Ja, ja. Marieke Lim, dat lijkt me heel wrang inderdaad, om daar dan al die tijd mee bezig te zijn en dat je toch nul request krijgt. Komt dit vaak voor?
6: Ja, en als we kijken naar hoe dit wrang is, dat staat buiten kijf. En dat dit tot machteloosheid en hulpeloosheid en ook wel woede kan leiden. Dat is zeker meer dan invoelbaar. Als we kijken naar moederdoding, hè, want een specifiek type ouderdoding, dan vindt dat maar een paar keer per jaar gemiddeld plaats. Dus als we het hebben over ouderdoding, is dat ongeveer 5 keer per jaar. Mm-hmm. Daarbij worden moeders iets vaker slachtoffers dan vaders. En wel zien we vaak dat wanneer het volwassen verdachte betreft, dat daar vaak forse psychische problemen in spelen. Onder andere psychotische problematiek is daar veel voorkomend.
0: Hmm. Ja, want dat is dus bij Ismail ook zo bekeken, toch, Emmy? Dat hij toerekeningsvatbaar, maar hij heeft ook schizofrene stoornis, toch?
5: Ja, nou niet ook. Dat is eigenlijk het enige wat ze konden zeggen. Want wanneer iemand psychotisch is, dan is het heel moeilijk om te zien wat daar nog onder ligt. Mm. Maar als je kijkt naar de richtlijnen van toerekening, zou het nauwelijks moeten voorkomen dat iemand 100% ontoerekeningsvatbaar is. Of dat er geen enkele sprake is van enkele afweging of besef. En dat is. Dus ik zeg ook niet dat hij volledig helder was. Dat was hij zeker niet. Maar dat hij een idee in zijn hoofd had en afweging heeft gemaakt, dat vind ik dus ook. Dat was zo duidelijk dat ik gewoon. Mijn hele familie was eigenlijk verrast, hoor. Dat het 100% onderrekeningsvatbaar zou zijn. Je hoort nu wel dat ik als enige van familie het niet eens ben met de uitspraak. Maar ik denk dat iedereen zich erbij neerlegt. En terwijl ik eigenlijk tot die laatste dag wel van iedereen heb gehoord van, nou, maak je me geen zorgen. Ik denk niet dat zij hem 100% onderrekeningsvatbaar gaan verklaren. Want hij heeft een heel duidelijke uitleg ook gegeven over waarom die het heeft gedaan. En
0: wat voor uitleg? Wat zei die dan?
5: Eigenlijk, hij wilde niet terug naar begeleid wonen. Mm-hmm. Hij vond die instantie niet fijn. Nou, er zijn er heel weinig plekken waar hij echt het goed had. Maar hij realiseerde zelf dat hij ook een ander soort behandeling nodig had, wat hij maar niet kreeg. Dus hij zei eigenlijk, ik had geen keuzes, wat hij zegt. Ik werd liever gearresteerd dan dat ik terug zou gaan. En dat vind ik, dat is een afweging. Dat is hoe ik het zie. Mm. Maar ja, voor anderen, je zou denken, die moet wel gek zijn om dat te doen. En dat is ook zo, maar dat is wel een afweging.
0: Ja, jij ziet het als een afweging.
5: Ja, klopt. Ja. Hij heeft er zelfs meerdere opgenoemd. Van, moet ik dan op straat? Moet ik dan terug? Van ja, dat zijn keuzes die je inderdaad had kunnen maken. Maar toch koos hij daarvoor.
0: Ja, ja. We hebben aan de telefoon ook Lisa Westerveld, Kamerlid voor PRO. Goedenavond.
7: Heel goede avond.
0: Ja, ja, Lisa Westerveld, jij hebt vaker nabestaanden van soortgelijke situaties gesproken. Zijn er overeenkomsten tussen die verhalen?
7: Ja, en allereerst gewoon heel belangrijk ook dat deze verhalen verteld worden. Ik had recent nog een broertje van iemand aan telefoon die eigenlijk letterlijk vertelde wat Emmy nu ook zegt. Namelijk, ik ben bang voor mijn broer. Hij gaat of mijn ouders wat aandoen. Mm-hmm. Of hij gaat zichzelf wat aandoen. Dus ja, ik hoor dit helaas ook vaker.
0: Ja, ja, dat er dus al eerder aan de bel is getrokken en dat er al eerder signalen waren enzovoort.
7: Ja, en dat familieleden of bekenden dus eigenlijk al jarenlang soms aan het zoeken zijn naar de juiste behandeling. En dan wil een persoon soms zelf niet, als het niet goed gaat. Ja. En dan zegt ook vaak de GGZ, dan kunnen wij niets meer. En dan uiteindelijk, als het kan het helemaal misgaan en zo'n enorm drama worden als dat we nu horen.
0: Ja, want Emmy, dat zei je in het begin ook al, hè? Je broer was kon nergens terecht. Hij was geschorst of iets dergelijks.
5: Hij is op meerdere plekken geweest en er gebeurde wel altijd iets waardoor hij daar weg moest. Ja. Hij werd ook niet aangenomen op heel veel plekken. Dat komt of doordat hij een dubbele diagnose had, of ze moeten per se een autisme-specialist er hebben, of hij gebruikte drugs. Dat mag ook bijna nergens, snap ik. Maar het is eigenlijk constant zowel een schip. Vooral omdat hij wel gedragsproblemen had, was het al heel snel van, ja, dit is niet veilig voor ons personeel. Maar er was ook geen hoger beveiligde vorm van hulp beschikbaar. Dus dan eigenlijk kom je gewoon op straat terecht, wat er bij hem dus ook is gebeurd.
0: En dat is de reden waarom je moeder hem toch in huis nam, uiteindelijk.
5: Ja, ik denk, mijn moeder was zo'n lieve moeder. Zij zou nooit haar kind op straat kunnen hebben. Maar eigenlijk had hij niet op straat moeten eindigen. Want als je een time-out krijgt van een zorginstelling, dan moet de zorginstelling je eigenlijk een alternatief aan jou bieden. Ze mogen niet zomaar iemand uit hun woning op straat zetten. Meestal als dat niet lukt, dan zou je dus met de gemeente moeten overleggen, kan hij ergens anders terecht. En als is dat een duur hotel, dat zou alsnog een plek moeten zijn die gevonden moet worden, maar dat gebeurde dus ook niet.
0: Nee, nee, want je moeder, je zei het ook al, die werkt zelf in TBS-kliniek, toch? Ja. Heeft haar best gedaan om toch een plek te zoeken en te vinden voor hem. Waarom is dat dan toch niet gelukt? Gewoon door dit soort redenen, dat er toch werd gezegd, nee, we hebben geen plek omdat hij te gevaarlijk is?
5: De onderliggende reden weet ik niet. Misschien zijn het bezuinigingen. Misschien is het ook gewoon dat je niet geloofd wordt als familie. Dat is ook een beetje, nou ja, het is mijn spraak tegen de experts in de Pieterbaan. En zoals ik jaren geleden al aan de telefoon met de crisisdienst te horen kreeg, is ja, meestal is het voor een zus wat erger dan het echt is. Dat soort dingen. Ik denk dat ze er ernstig ook gewoon echt niet van inzagen. Of ze hadden er geen zin in. Wie weet, die vraag, daar zit ik ook mee.
0: Maar Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor Pro. Ja, er kon dus niet op tijd een passende plek worden gevonden voor Ismael. Dat gebeurt vaker, hè? Dat er toch gewoon niet tijdig de juiste hulp kan worden geboden. Hoe kan dat?
7: Ja, dat gebeurt echt veel vaker. En volgens mij heeft het verschillende redenen. Eén daarvan is dat de hoogspecialistische GGZ fors is afgebouwd. En ook het hele bekostigingssysteem werkt niet mee. Hè? Dus eigenlijk het aanbieden van hoogspecialistische of soms zelfs GGZ in een beveiligde setting. Ja, op het moment dat je een stelsel hebt met marktwerking, dan levert dit het minste op. Dat is heel erg om dat te zeggen, maar dat is wel een van de redenen. Maar het is ook wel wat Amy zegt, dat ik vind dat het probleem niet serieus genoeg wordt genomen. En je merkt ook in de Tweede Kamer dat eigenlijk geen enkele bewindspersoon hier een verantwoordelijkheid voelt of pakt, hè, in de afgelopen jaren. Dus we hebben het recente debat gevoerd met verschillende ministers van Binnenlandse Zaken, van Justitie, want het kan ook een beveiligingsprobleem zijn, veiligheidsprobleem, en van VWS, van het ministerie van Volksgezondheid. Nou, er kunnen heel makkelijk instanties naar elkaar wijzen. En dat snap ik ook met overal wachtlijsten die er zijn. Maar uiteindelijk komt dit neer op een gebrek aan politieke prioriteit. En zijn er daarom zo weinig plekken, terwijl het wel heel hard nodig is.
0: Marieke Liem, in de politiek prioriteit gebrek dan. Hoe zit dat in de GGZ? Op welke signalen wordt dan misschien niet genoeg gelet?
6: Nou, misschien nog ter nuancering. Hè. Het lijkt inderdaad een fenomeen wat vaker voor lijkt te komen dan vroeger, maar dat is niet zo. Dus dat zien we niet terug in de data die we bij hebben gehouden sinds 1992 van dit type dodingen. Hè. Dan heb ik het specifiek over dodingen gepleegd door mensen met een psychotische stoornis of die psychotisch waren ten tijde van het ten laste gelegde. Daar zien we geen verschuiving in. Dus dat blijft een relatief stabiele prevalentie, zoals we dat noemen, in de maatschappij. Ik wil niet zeggen dat we er alles aan moeten doen om dit te kunnen voorkomen, maar laten we wel voorzichtig zijn om die daling te bewerkstelligen. We weten ook bijvoorbeeld dat mensen die psychotisch zijn ten tijde van een doding, dat vaak zijn in de eerste episode psychose, dus dat daar geen eerdere duidelijke signalen vooraf zijn gegaan. En ook zien we dat er een groep is die leidt aan een psychotische stoornis, die overgaat tot dit soort geweld, die simpelweg geen medicatie willen krijgen. Dat kan ofwel komen door hun paranoïde wanen of door achterdocht. Vaak zelf medicatie toepassen. En ook daar is het heel moeilijk om daar adequaat op in te grijpen. Ja. Neemt niet weg dat we er alles aan moeten proberen om dit verder in te dammen. Maar het idee dat het nu vaker zou voorkomen dan vroeger, dat is niet juist.
0: Nee, is het dan dat we er gewoon meer oog voor hebben? Of meer aandacht aan besteden?
6: Ja, ik denk over het algemeen, we weten wanneer er minder zaken plaatsvinden, minder moordzaken bijvoorbeeld. En dat zien we in de afgelopen 10 jaar zien we dat gebeuren, dat het moordcijfer gestaag is gedaald. Dat die moorden die overblijven ook ruim in de belangstelling staan. Dat we daar veel aandacht voor hebben. Dat we goed gaan evalueren hoe iets heeft kunnen gebeuren. Dus dat lijkt dan soms dat iets vaker voorkomt dan dat het doet. Maar daar moeten we wel alert op zijn om daar kritisch op te blijven.
0: Ja, Lisa Westerveld, het komt dus niet per se

0: wel alert op zijn om, ja, om daar kritisch op te blijven.
1: Ja, Lisa Westerveld, het komt dus niet per se veel meer voor. Desalniettemin moeten we er alert op zijn. Heb ik begrepen dat je vorige week een motie hebt ingediend, hè, over dit onderwerp. Wat wil Pro precies?
2: En misschien even, ik doelde ook niet per se op moordzaken, maar wel, we weten wel dat de wachtlijsten voor de hoogspecialistische GGZ aan het stijgen zijn. En ook dat het aantal meldingen van mensen met verward of onbegrepen gedrag, en dat kan van alles zijn, hè. Mm-hmm. Maar dat aantal toeneemt en dat je dan ook heel vaak hoort van de politie, ja, we willen iemand naar een GGZ-instelling brengen en daar is geen plek. Mm-hmm. Maar we hebben inderdaad al vaker aandacht gevraagd voor, nou ja, bijvoorbeeld psychosezorg. We hebben daar ook vorige week een motie over ingediend. Ik wil niet zeggen dat een motie daarmee meteen alle problemen oplost, maar wel gevraagd, ja, om juist die vroegsignalering, om dat breder beschikbaar te maken. En dan wil ik ook niet zeggen dat je daarmee alles maar voorkomt. Ja. Maar ik denk wel dat het heel veel mensen kan helpen. En ik wil ook dat bemoeizorg, hè, dat is dus zorg waarbij niet iemand per se zelf toestemming geeft. Want soms kan iemand dat niet, ook vanwege het ziektebeeld. Daar zou ook veel meer op ingezet kunnen worden. Aantal plekken waar mensen kunnen wonen die, ja, gedrag laten zien dat, ja, dat eigenlijk niet geaccepteerd wordt of dat soms zelfs gewelddadig is. Dat zou je kunnen uitbreiden. Dus er zijn wel verschillende mogelijkheden om, ja, zeker niet alles te voorkomen, maar wel mensen en ook hun familie verder te helpen.
1: Ja, ja, vroeg signaleren, dat is een van de dingen waar je het over hebt. Maar goed, daar heeft Emmy het ook over gehad. Signaleren is één ding. Maar iemand moet uiteindelijk de regie pakken. Wie zou dat dan moeten zijn in het Hesbeke, als we het hebben over de gemeente, woon, zorginstelling, GGZ, alles bij elkaar?
2: Ja, bij ons in de Kamer heeft de minister van Binnenlandse Zaken nu gezegd van, ik vind dat ik degene ben die die regie moet pakken, dus die justitie en de zorg samen kan brengen. Dus ja, we spreken ook met name nu maar de minister van Binnenlandse Zaken aan, terwijl ik eigenlijk woordvoerder GGZ ben. Ja. En juist ook zou denken, laten we voorkomen dat deze situaties, ja, zo dramatisch aflopen of een veiligheidsprobleem worden. Dus ik zou het zelf liever willen aanvliegen vanuit de zorg, hoewel ik ook wel begrijp dat dat niet in alle gevallen voldoende is. Want soms, ja, moet je ook een vorm van dwang toepassen, omdat iemand vanwege het ziektebeeld niet geholpen kan of wil worden.
1: Ja, want hoe zat dat bij jouw broer, Emmy?
3: Ja, eigenlijk was het heel duidelijk dat hij gewoon opgesloten moest worden. Dat is heel grof gezegd, maar dat was wel wat er aan de hand was. Want er zijn ook het hele bemoeizorgtraject ook afgelopen zonder succes. En dan zou er wel een punt moeten komen dat er iemand zegt, oké, misschien moeten we toch een zorgmachtiging gaan toekennen. Eerlijk gezegd, we kunnen het over bezuinigingen hebben, maar ik heb een wachtlijst. Maar ik had het fijn gevonden als ik hem überhaupt op een wachtlijst terecht kon krijgen. Want in principe was het gewoon nooit voor hun duidelijk waarom hij, of hoe hij geholpen moest worden. En daarom heb ik ook het idee dat in die 5 jaar dat ik dan op een wachtlijst met hem had kunnen staan, ik denk dat er heel veel mensen ook zijn opgenomen in die tijd die daar misschien wel helemaal niet thuis hoorden. Want toen ik een advocaat probeerde te vinden om hem juist opgesloten te krijgen, vond ik alleen maar advocaten die juist opkomen voor mensen die dus opgesloten zijn en dat niet willen zijn en niet hoeven zijn. Dus ik heb niet het idee dat er personeelstekort was. Ik heb niet het ervaren dat er een lange wachtlijst was. Ik heb eigenlijk gewoon ervaren dat het werk waarschijnlijk gewoon niet goed gedaan werd.
1: Lisa Westerveld?
2: Ja, ik herken ook wel hier wat er wordt gezegd. Want in de, ja, er is sprake van exclusiecriteria. En dat is dan eigenlijk wat Emmy net zei. Over je hebt bijvoorbeeld autisme, dus je kan hier niet terecht. Je gebruikt drugs, dus je kan daar niet terecht. Dus er zijn allerlei criteria waardoor dus GGZ-instellingen niet eens iemand op de wachtlijst hoeven te plaatsen, maar gewoon kunnen zeggen, hij hoort hier niet, want. En dat is ook een groot probleem. Daar wil de huidige minister vanaf. Maar ik hoor heel veel signalen dat dat zeker nog niet het geval is.
1: Marieke Lim, welke inhaalslag kan daar dan geboden worden?
0: Nou, ik denk dat het een heel goed teken is eigenlijk dat Binnenlandse Zaken hier zich tegenaan gaat bemoeien. Want wat ik ook al hoor van de andere sprekers is de enorme fragmentatie van dat landschap. Hè? Ja. Enerzijds gemeente, anderzijds politie, weer anderzijds GGZ. Als we dit gaan ophangen aan een bepaald ministerie, dan zou dat of Sociale Zaken of VWS of Justitie en Veiligheid zijn. En ik denk juist zo'n centrale regie die heel erg nodig is. Dus dat het ook centraal wordt opgepakt door Binnenlandse Zaken lijkt mij iets wat echt wel verandering kan bewerkstelligen. En daarnaast denk ik, en dat zien we bij andere crisissen, dus van variërende van moord, doodslag, maar ook tal van zaken op het gebied van partnerdoding, andere conflicten die fataal eindigen in de huiselijke sfeer, dat de fragmentatie van instellingen die hier betrokken bij zijn enorm is. Dus ik denk dat centrale regie hier ook een sleutelwoord is.
1: Ja. Emmy, even terug naar jou, want ja, de rechtszaak is nu geweest.

0: Ik zag trouwens dat je achter de schermen wordt gevolgd door een cameraman.
1: Oh ja, klopt.
0: Wat ben je nu nog meer aan het doen?
1: Nou, wat grappig is, is dat mijn broer en ik hebben allebei de opleiding AV-specialist gevolgd. En nou, de maker Niels Brouwers van deze mini-docu was dus een klasgenoot van mijn broer. En nou ja, ik, mijn omgeving en hij zijn natuurlijk hartstikke onder de indruk van wat er is gebeurd. Dus, en wat er allemaal fout is gegaan. Dus ja, we leggen het even vast. Het is heel vroegtijdig. Ja. Ik dacht, het balletje begint te rollen. Zei hij al heel goed. Dus we moeten wel wat op gaan opnemen nu. Maar ja, gaan we zien wat we kunnen maken.
0: We krijgen ook de indruk dat je een bepaald doel hebt. Dat je je wil iets losmaken. Of wat ligt er nog meer achter? Wat ligt er in jouw hoofd, in je gedachtes?
1: Nou, ja, de afgelopen jaren, dit is gewoon mijn dagelijkse routine geweest. Hulp zoeken en dat niet krijgen. Alleen het is zo bizar, als je alles zou weten wat ik wist, hoe duidelijk kan je zijn en dat het dan nog steeds niet lukt. Het voelt gewoon alsof het bijna niet, alsof er geen hulp is of zo. En ja, ik hoorde net iets over fragmentaties. Al die verschillende instanties die ik heb ingezet en waar ik aan de bel aan heb getrokken. Wat heel ironisch is, is mijn broer. Hij zegt dat is de entity. Dat is wat hij noemt. En dat is wat de rechtbank dus, wat zij zeggen, dat is zijn psychose. Dat is de entity, de wereld die tegen hem is. Maar ja, naar onze ervaring is dat een beetje wat er is gebeurd. Want het zijn inderdaad allemaal losse partijen. Maar het lijkt alsof ze allemaal tegen hem zijn. En dat is best wel ironisch.
0: Hoe zou jij dan de oplossing zien?
1: Eerlijk gezegd, de rechtspraak, de uitspraak was gisteren. Ik heb een heel zwaar tijd achter me. Ik heb nog niet echt stilgezeten en erover nagedacht hoe we dit op een landelijke manier kunnen aanpakken. Misschien in de toekomst, als iemand weet, als iemand mij kan helpen of zo. Want ja, in principe, ik zou niet willen dat dit gewoon weer gebeurt bij een ander. En ja, het gebeurt misschien minder. Alleen hoe makkelijk het was om dit te voorkomen, dat is voor mij het probleem. Niet per se dat het minder voorkomt, maar dat dit gewoon heel makkelijk te voorkomen was.
0: Ja. En nu je eigen herstel dus. Focus daarop.
1: Ja, klopt. Dat zegt iedereen ook tegen mij, inderdaad.
0: En?
1: Ja. Ik heb even gewacht met therapie, omdat het ook zo'n open wond was. En ik had ook iets van, ja, maar therapie, ik kan toch niet verder of zo. Maar ja, en er was een wachtlijst. Haha. Maar binnenkort ga ik daar even mee starten. En voor nu kijken wat ik verder ga doen.
0: Ja. Heel sterkte daarmee. En dankjewel dat je hier je verhaal willen vertellen.
1: Dankjewel dat het mocht.
0: Ja, natuurlijk. En ook overigens dank aan Lisa Westerveld en Marieke Liem voor jullie toelichting hier. Zometeen langs de lijn en omstreken met Edwin Cornelissen en Hanno Jansen. Morgen is de Rode Draad er uiteraard weer vanaf 7 uur. Tot dan. Dag.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: De kwartfinales.
0: Morgenavond om 10 uur. Een volledig verslag van Frankrijk-Marokko. In een extra lange uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Vrijdagavond om 9 uur Spanje-België. En zaterdagavond om 11 uur Noorwegen-Engeland. Met de tweede helft in een extra Langs de Lijn.
2: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
9: e-boekhouden.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
10: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
11: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,

0: microscoop kijken en heel hard aha roepen. Na met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: NPO Radio 1.
2: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 1,5 jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Nu bij Dirk, Haribo of Mauwam uitdeelzakken, €2,99.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: NPO Radio 1. EO NOS.
10: Langs de lijn en omsteken. Ed Edwin Cornelissen en Hanno Jansen.
11: Goedenavond, het is de 28e dag van het WK-voetbal, maar de eerste dag waarop de bal niet rolt. Gaan we dan helemaal niks aan voetbal doen vanavond? Nee, natuurlijk niet. We gluren namelijk even in het Franse en het Marokkaanse kamp.
12: En we horen wat de Nooren muzikaal gezien te bieden hebben dit WK. En we blikken terug ook nog op een voor Nederland succesvolle dag in de Tour de France.
11: En wat is er aan de hand met dat ooit zo populaire sportmerk Nike?
12: Het was een succesvolle dag dus voor Nederland in de Tour, want de eerste Nederlandse etappewinst in de Tour de France 2026 is een feit. Na een sprint kwam Olaf Kooi als eerste over de finish in Po. En Han Kok vroeg hem hoe die eerste overwinning voelt.
13: Ja, mooi. Ik bedoel, wat je zegt, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
14: Nou, je zei vanmorgen nog, ja, het is een wedstrijd eigenlijk als alle andere wedstrijden. Is dat nou zo?
13: Ja, sowieso benader ik het wel. Zeker op zo'n dag als vandaag. Ik bedoel, het zijn toch de mannen waar je heel het jaar tegen sprint. En zeker in die finale krijg je niks mee van al die gekte.
14: Was het moeilijk om cool te blijven, om gefocust te blijven?
13: Nee, niet zozeer. Ik bedoel, eigenlijk kom ik wel automatisch in die zone van focus in die finale. En dat was ook vandaag het geval. Ik wist dat er veel momenten waren om te schuiven en ook veel momenten waar je plekken kon verliezen. Dus ik probeerde echt te timen richting die bocht op 1,1 van de meter. En ja, dat lukte eigenlijk perfect. En toen zag ik dat Astana de sprint zou gaan aantrekken en dat was ideaal.
14: Ja, en dan ga jij zelf aan op een bepaald moment. Beschrijf dat moment eens.
13: Ja, ik denk in die laatste 200 dan moet je gewoon gaan. En als je wacht, dan komen ze van achteruit. En ik had vertrouwen dat mijn sprint sterk genoeg was ook om gewoon zelf aan te gaan. En dat bleek wel.
14: Ja, hoe is dit nou na dit jaar? Hè? Want in het begin van het seizoen viel het allemaal in het water. En nu sta je hier in de Tour de France met een ritzege. Hoe is dat nou?
13: Ja, zeker. Begin van het jaar zag er niet altijd zo naar uit. En ik ben er toch in blijven geloven en stap voor stap weer naar dit niveau gegroeid. En zeker met dat in het achterhoofd is dit wel extra mooi.
12: Olaf Kooi, en hij won dus de vijfde etappe. En die etappe die klonk zo.
15: Mon Dieu, qu'ils sont doux.
16: Dit is een niet toch te onderschatten etappe hoor.
17: Ze zijn nu in Lannemezan en dan 158 kilometer verder met een bukkeltje ergens in de finale naar Po.
16: Veel plassende renners.
18: Ben jij ook een plassen, Sven?
16: Geel natuurlijk. Rond de schouders van Torsten Traan of Tree.
17: Het is wel degelijk Traan. Niet Tren, maar Traan.
19: Traan. Tren.
16: Traan. Traan. Traan.
20: En zijn naam is Traan.
17: Vijstrover, de eenzame koploper. Moet nog 138 kilometer. Man, wat ben je aan begonnen? Het is gekke werk.
16: Felle Tour.
17: Helemaal niks. Niets. Noppes, Sandy. Niks. Er gebeurt totaal niets.
21: Afwachten, afwachten, afwachten.
16: Dit muurtje kort maar krachtig.
17: Vijstrover nu voorbij komt. 25 punten voor hem.
16: We zijn dankbaar met deze Babau. Dat is de bijnaam van Vijstrover. Want hij is de enige die deze etappe vandaag kleur geeft.
21: Iedereen heeft al met minstens 2 die plaspauzes gedaan. Een stressplasje. Valpartij op 5,5 kilometer van de finish.
16: Molenaar staat weer en kan zijn weg vervolgen.
17: Minpo wil iedereen sprinten vanmiddag. Ze hebben hem.

0: mooi. Daar trekt hij hem aan. Ruim baan voor Olaf Kooi. In voor Olaf Kooi. Wat mooi. Hij gaat het doen. Olaf Kooi wint hem. Hij pakt de 5-etappe met een lengte op de rest. Eerste Nederlandse ritzege in deze ronde van Frankrijk.
1: Voor dit soort dagen ben ik in de Tour.
2: Prachtige oranje dag in de Tour de France, waar we over gaan napraten met Robert Gezink vanuit Frankrijk. Robert, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, we hebben altijd zo'n mooi bumpertje met de renner van de dag, maar daar hoeven we niet moeilijk over te doen vandaag. Dat is wel duidelijk wie dat is, hè?
3: Ja, ik denk dat iedereen die wel in kan vullen.
2: Ja, ja, Olaf Kooi natuurlijk. Ja, je zou haast zeggen, waar komt hij ineens vandaan? Het is de eerste Tour de France, het is de eerste massasprint, meteen hem winnen. Hoe bijzonder is dat?
3: Ja, ik denk dat het heel bijzonder is. Zeker gezien het begin van het seizoen. Toen ging hij niet zo lekker. En hij zat wat ongemakken, wat lichamelijk liep het niet zo goed. Toch daar als grote aanwinst binnengehaald. Zeker op sprintgebied. En dan er moet toch ook een beetje last van zijn schouders vallen als hij dat meteen waar kan maken in de eerste rit.
2: Ja.
3: Hij is een coole kikker, maar ik denk dat het hem toch ook wel wat doet.
2: Ja, ik vond het wel mooi. Zijn bijnaam luidt het jachtluipaard van Numansdorp.
3: Ja, maar dat is het ook wel een beetje natuurlijk. Hij is heel rustig. Het is niet een schreeuwer. Het is helemaal geen haantje, geen vechterbaas, zeg maar. Wat je bij sommige sprinters wel ziet. Maar als dan die finale dichterbij komt, of die prooi wie daar op de streep ligt, dan schiet hij toch in gang. En dan is hij eigenlijk een van de rapste mannen van het peloton.
2: Ja, je zei het al, dat voorseizoen dat was niet zo makkelijk. Hij had een virusinfectie en ja, hij had ook nog eens de pech dat er een supertalent is in zijn nieuwe ploeg Decathlon, die ook natuurlijk naar de Tour wilde. Dus hij is best wel lang in onzekerheid geweest, of hij überhaupt naar die Tour zou gaan.
3: Ja, ik kwam toevallig vandaag zijn moeder nog tegen bij het dorp waar wij verslag doen. En die vertelde ook dat het eigenlijk inderdaad pas heel laat was. Dat iedereen ook haar al vroeg, en weet het al. Maar dus de bevestiging dat hij inderdaad pas heel laat wist dat hij mee mocht. En hij heeft natuurlijk goed laten zien in België dat hij er bijna bij was. Maar het vertrouwen in hem, in de ploeg, is dan ook groot.
4: Had je toch, en hij deed nu mee, had je toch vandaag het idee, die Kooi die zou het wel eens kunnen gaan doen vandaag?
3: Ja, ik wil niet, de afgelopen dagen in de lastige ritten zat ik er nog wel eens naast met mijn voorspellingen. Maar dit keer
4: overkomt de beste.
3: Ja, precies. Maar ja, ik werd er nog niet direct op afgerekend. Maar gelukkig zat ik vandaag een keer goed. Ik had hem al wel gespeeld, ook hier binnen de groep van kenners van de NOS. En uiteindelijk zat ik gelukkig wel goed.
4: Ja, en zijn overmacht was best wel groot, hè? Want hij komt uiteindelijk met een straatlengtevoorsprong op de rest over de streep. Hoe verklaar je dat?
3: Ja, er was natuurlijk, wat we net ook al hoorden in het geluidsfragment, een valpartij op 5,5. En dat rekte de boel flink op. Ook een aantal jongens opgehouden daar. Dus hij zat gewoon heel erg goed. Hij zat ook daarvoor al goed in positie. En verspilde misschien wat krachten door die positie al te proberen te handhaven voorin. Er waren een aantal andere sprinters die ervoor kozen om iets verder van achter te zitten. Dus dat was een hele goede zet van Olaf in eerste instantie al. En dan in die sprint, ja, fantastisch wiel gekozen. Mike Teunissen trok hem heel erg mooi aan voor zijn Astana-mannen. En uiteindelijk was de laatste lachende Olaf. En dat was mooi.
2: Ja, en inderdaad met veel dominantie. Wat het misschien nog extra bijzonder maakt. Hij is mede door die valpartij ook een hoop steun kwijtgeraakt natuurlijk. Hij moest het echt helemaal zelf doen.
3: Ja, klopt. Bol zat nog wel in de buurt bij hem, maar kon ook niet meer echt wat voor hem doen. En dat geeft ook al aan, hè, het jachtluipaard. Hij weet zijn prooi dan wel ook echt te verschalken en dat is wel mooi om te zien.
2: Ja, en we hadden het over die tegenslagen die hij had gehad, die virusinfectie en zo. Ik kan me voorstellen dat ook dat wel meespeelt in die last die van zijn schouders valt. Hè? Je bent toch in onzekerheid als je je fysiek niet goed hebt gevoeld in het voorseizoen?
3: Ja, zeker. Dat denk ik wel. Zo zou ik er tenminste wel in staan. Natuurlijk, een sprinter is een sprinter en een klassementsman denkt toch net weer iets anders. Maar er zal zeker een kleine last van de schouders afvallen. En niet alleen van hem, ook van de hele ploeg. Je ziet vaak dat als er in de eerste week gewonnen wordt, dat zo'n ploeg toch net even dat lekkerder begint te draaien. De sfeer is goed, vanavond een glaasje champagne. En dan denk ik wel dat ze daar nu heel erg blij mee zijn. Dat ze Olaf toch meegenomen hebben.
2: Ja, nou inderdaad. En dat in zijn eerste Tour dus. Hij zei zelf dus vooraf, dat hoorden we in het interview, dat hij had gezegd van ja, nou ja, ik benader het als een wedstrijd als alle anderen. Maar dat kan toch helemaal niet?
3: Kijk, er zijn natuurlijk altijd manieren. Dat zie je bij heel veel renners om in een bepaalde rol te kruipen en op die manier het voor jezelf makkelijk te houden, het klein te houden en het een beetje aan de kant te zetten. En dat denk ik dat dit ook een beetje is. Je behandelt het als een normale wedstrijd, maar de Tour is zo groot, er is zoveel, er is zoveel aandacht. Er zijn zoveel vragen dat merk je wel, dat het toch niet echt een normale of andere wedstrijd is.
4: Het einde van de etappe, zo'n massasprint, was spectaculair en voor Nederland natuurlijk feestelijk, maar heb jij je, net als Joris en Sebas, die we net in het verslag hoorden, ook zo zitten vervelen tijdens de rest van de etappe vandaag?
3: Ja, de rest van de rit duurde wat lang. De organisatie heeft ervoor gekozen om in het Pyreneeënblok nog eventjes een sprintrit tussenin te leggen. Wat ook alweer goed is. Normaal gesproken zijn de sprinters natuurlijk al veel eerder aan bod. En haalt dat een beetje de stress uit het peloton, zo gezegd. Nu hebben we de sprinters gezien en kunnen we morgen weer echt naar de bergen. En kunnen we kijken wie toch echt de sterkste is van de echte klimmers met Pogacar en Vingegaard.
4: Ja. Die etappe vandaag werd gekleurd door Baptiste Wijstroffer. Hij reed 144 kilometer alleen op kop. Ik dacht ook wel een beetje, waarom doen renners dat eigenlijk nog? Want hij wist eigenlijk ook wel dat het een sprint zou worden. En ze moeten nog 2,5 week. Dan sloop je jezelf toch helemaal in zo'n dag als vandaag, door alleen op kop te rijden?
3: Ja, ik heb het precies zo gedacht toen ik het zag. Alleen ik zag toevallig een interview met hem terug bij de streep. En ik heb eigenlijk nog niet vaak een blijere man gezien dan hem. Die vooral heel erg trots was dat hij in zijn eigen land in rondom mocht rijden. En hoe fantastisch het allemaal niet was. En had overal over nagedacht. Dus er zijn ook jongens die dat gewoon heel erg mooi vinden.
4: Ja, precies. Dus zelfs als je weet dat het tot niks leidt, kan het toch heel mooi zijn.
3: Ja, blijkbaar. Kijk, die ploeg heeft natuurlijk een flinke klap te verwerken gehad. Met het verliezen van De Lee. En ik denk dat ze ook gezegd hebben, jongens, kom op, we maken er wat van. En ik denk, liever zou die toch met een paar meer onderweg geweest zijn. Maar wat je al zei, dit soort etappes, als het al zo duidelijk is dat het sprinten wordt, dan is het even doorbijten voor de kijker thuis en is het allemaal maar wat saai. Maar een spectaculaire finish hebben we wel gehad.
2: Robert, eventjes vooruitblikkend naar morgen. Vandaag was dus een dag met een hele lange aanloop en dan uiteindelijk die massasprint. Maar morgen wordt andere koek, hè? Dan gaan we de klassementsrenners zien.
3: Ja, morgen zal het een echte klassementsdag zijn. En ik ben heel erg benieuwd om te zien hoe de... Ik durf me niet meer aan voorspellingen te wagen. hoe de kopmannen van de grote ploeg het aan gaan pakken.
2: Maar wat wordt het voor rit? Tourmalet staat op het menu?
3: Ja, een slopende rit. Met misschien een iets wat minder lastige... Of ja, toch zeker een iets wat minder lastige finale. Maar de Tourmalet, daar kun je niet verstoppen en kun je niet verbergen hoe sterk je daadwerkelijk bent. Dus daar zullen we wel een kleine krachtsmeting gaan zien, denk ik.
2: Ja, dan gaan we
3: vergelijking tussen.
2: Gaan we zien hoe sterk Pogacar en Vingegaard zijn. Dat is in ieder geval wat we hopen. Dankjewel voor dit moment, Robert Gesink.
3: Bedankt, graag gedaan.

0: De Britse band Bastille met Pompeii.
1: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
2: Ja, hij is weer bij ons aangeschoven hoor. Sander de Kramer in zijn tas. Een verzameling aan voetbalplaatjes. De WK-hits van de deelnemende landen. En ja, waar gaan we het vandaag over hebben, Sander?
3: Nou, we gaan het vandaag hebben over een van de grote verrassingen van het WK. Als ik dit laat horen, wat zeggen jullie dan?
4: Ja, hoor.
5: Of zitten met...
4: Daar zitten ze allemaal.
5: Je goede beweging, hè?
3: Zo is het. Inderdaad, roe. We hebben het over de Noren. Ze roeien, de fans roeien over de tribunes en de spelers die roeien de boog in het doel. En dan met name de grote held, Erling Haaland. Die boomlange vikingspits is uitgegroeid tot de absolute superster. Een man die wordt bezongen in zijn eigen taal, maar ook bij zijn club Manchester City in Engeland.
6: Hey. Een eigen song, de Haaland-song.
3: Even wat statistieken over deze Erling Braut Haaland, die overigens nog maar 25 jaar oud is. Ik ben even benieuwd of jullie het weten. Haaland speelde 54 interlands. Hoeveel goals maakte die?
5: Jeetje.
3: Zou in die 54 interlands.
4: Zou die 1-op-1 lopen zo'n beetje?
5: Misschien nog iets meer?
4: Ik denk iets minder.
5: Ik zeg iets meer.
3: Ik geef het antwoord. 62.
4: Oh, zo.
3: Ja, dus dik
4: nog onderschat.
3: Ja. En op hoeveel goals staat hij dit WK?
4: Ja, oh, die weet ik toevallig.
3: Die moeten jullie weten.
4: Ja, ik heb hem niet expres opgezocht.
5: Nee?
4: Hij staat op 7.
3: Hij staat op 7, zeker. Ja. En hoeveel salaris denken jullie dat hij krijgt?
5: als dat net zoveel als de doelpunten zijn, maar dan in miljoenen, dan zou het me misschien ook niet verbazen.
3: 31,9 miljoen euro. Wow. En dat is exclusief bonussen en sponsorinkomsten. En hij maakt onder meer reclame voor Nike. Nou, dan weet je wel hoe laat het is, hè?
5: Nou, daarover later meer.
3: Maar zo is het natuurlijk niet altijd geweest. Er is tijdens dit WK een filmpje opgedoken van een piepjonge rappende Haaland die destijds alleen nog maar kon dromen van een mooie voetbalcarrière.
4: Ik heb er niet heel veel verstand van, maar dit klinkt best goed.
3: Dit is toch fantastisch? Ja, dit is een rappende Haaland, jongens. Een tikkie vals, maar dat geeft helemaal niet.
5: En wat
3: nu de grote Noorse held die twee keer scoorde tegen Brazilië.
7: Imol, Han Jurde, Norges hus, Ragoor in verdensmesterskap in voetbal. Hele Norge roer in evigheden.
3: Nou, dan kunnen ze toch ook best wel Zuid-Amerikaans praten, hè?
5: Nou ja, een beetje Jack van Gelder op zijn Noor, zeg maar.
3: Hoppa, zo is het. De Noren spelen komende zaterdag de kwartfinale tegen Engeland. En daarmee schrijft het land echt geschiedenis. Want zover is Noorwegen op het WK nog nooit gekomen. In 1938 deden ze voor het eerst mee. Ze speelden toen heel verdienstelijk in de eerste ronde tegen Ierland en tegen Italië. Maar na de oorlog zakte het helemaal in. En was voetbal in Noorwegen tientallen jaren eigenlijk alleen maar een amateursport. Zo rolde het Oranje van Cruijff, ja let op, de Noren een keer op met 9-0.
4: Zo.
3: Dat was in de jaren 70. Nou, de Noorse coach Egil Olsen, die was het helemaal zat dat Noorwegen het lachertje was en eigenlijk nooit een eindtoernooi haalde. Hij smeedde een plan om de Noren met een wetenschappelijke benadering beter te laten spelen. Hij was eigenlijk wat we nu dus een laptoptrainer noemen. Nou, tegenstanders werden minutieus geanalyseerd en Olsen maakte de Noren topfit. En hij liet ze ultra-defensief spelen. Met niet 3, niet 2, maar met 1 spits. Maar wel met succes, want ze plaatsten zich in 1994 voor het WK door in de kwalificatie boven Nederland en boven Engeland te eindigen.
5: Ja.
3: En wat is zijn bijnaam?
5: Nou, als hij ze allemaal topfit wilde hebben? Nee, ik zou denken, als hij ze allemaal topfit wil krijgen, dan is het een drillcoach of zo.
3: Juist, Drillo. Ja, zijn Drillo. Naam was Drillo. Olsen kreeg de bijnaam Drillo, want in het Noors staat dat voor tactisch en behoudend spelen. Nou, de gelijknamige band Drillo's, die schreef toen een lied, Alt voor Norge, iedereen voor Noorwegen. En die slogan die stamt eigenlijk al uit 1905, toen Noorwegen zich afscheidde van Zweden en onafhankelijk werd. Alt voor Norge werd het lijflied van het Noorse elftal. En het wordt nog steeds gedraaid.

0: Klinkt goed, toch?
1: Ik zie ze zo schouder aan schouder
0: staan. Ja, precies.
1: Hè? Handjes in de lucht.
2: Ja, hoor.
0: Het is een klein beetje We Are The World. Alleen dan Norge.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Nou, de Noren speelden op dat WK94 drie keer gelijk, maar moesten tragisch genoeg op doelsaldo alsnog naar huis. Ook bij het volgende WK waren ze erbij en daarvoor werd een knijter van een hit gemaakt door Hoe, Albrechtsen en Els. Let's do it.
1: Een beetje songfestival.
0: Precies. Geen Noors dit keer, maar echt Engels. Let's do it. Nou, de Noren deden het, althans, best goed. Voor het eerst haalden ze de tweede ronde, waar ze nipt van Italië verloren. Maar er was toch ook wel kritiek op het degelijke, maar ook wel oerzaaie spel van coach Olsen. Veel meer opwinding was er als de vrouwen speelden. Die kregen een geweldig team. Let op, twee keer Europees kampioen, wereldkampioen in 95, Olympisch kampioen in 2000. En nog steeds hebben ze berengoede speelsters, zoals bijvoorbeeld Ada Hegerberg. Die kennen we allemaal, zelfs uitgeroepen tot wereldvoetbalster van het jaar. En de Noorse vrouwen hebben daarom hun eigen versie van Alt voor Norge gekregen, gezongen door Alexandra Rotan.
1: Ja, die klinkt wel beter.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Ze zijn het hier met elkaar eens, hoor, Etty en Etty.
1: Ja, ja.
0: Ja, waar de Noorse vrouwen floreerden, zakten de mannen juist steeds verder weg. Olsen kreeg uiteindelijk ontslag, maar daarna ging het nog slechter. En het duurde uiteindelijk tot 6 jaar geleden, toen coach Stalen Solbakken het team onder de arm nam. En eindelijk hadden ze grote talenten, zoals Haaland, Martin Ødegaard en Alexander Sørloth. En Solbakken maakte er ook echt een hechte ploeg van, dat zich simpel plaatste voor het WK en in het hele vorige kalenderjaar, let op, geen enkele wedstrijd verloor. En het leek ook een beetje alsof de Noorse muziekwereld uit de winterslaap kwam. Want er ontstond een ware hoos aan voetbalplaatjes. Met als topper natuurlijk Vikingblad, waar ook het roeien in zit.
1: Lekker toch?
0: Ja, Vikingblad.
1: Iedereen verstaat het ook, hè? Vikingbloed, zo is het.
0: Hey, bij elk land zie je natuurlijk bij dit WK helemaal dat er zowel echte nummers uitkomen als met AI geproduceerde nummers. Ik wil tot slot een kleine quiz met jullie doen. Jullie mogen raden of het volgende nummer echt is of dat het door AI is gemaakt. Zit je er klaar voor?
2: Ja.
0: De eerste. Echte Normannen Rock, Under the Northern Lights. Yeah. En wat is het antwoord?
1: Ik denk AI.
3: Nou, ik denk dat het echt is.
0: Nou, het is AI. Hier zit ernaast.
1: Hoppa.
0: Ja, jij hebt gelijk.
1: Al het is weer voor. Ja, lekker.
0: Joh. De volgende. Sammen voor Norge.
1: Ja, maar dit klinkt wel zo harmonieus en zo. Dit is echt.
0: Wat denk jij?
3: Ik denk dat het weer AI is.
0: Nee, nou zit jij ernaast en nou heb jij gelijk.
3: Nee,
0: ja, het is echt waar. Ja, dit is gemaakt door de Noorse publieke omroep. Moet je je voorstellen dat de NOS eventjes, dat de NPO een nummer maakt. Maar dit werd dus gezongen door Nicolai Ram en Marcus Neby. Nou, nog eentje dan.

0: Dit kan niet echt gemaakt zijn. Nou ja, dit is AI.
1: Dit gaat over die zeegol Brazilië, toch?
2: Weer roeien, hè? Hoor je net? Weer roeien. Ja, het is inderdaad AI.
1: Ja, daar ga ik ook voor.
2: Nou, nog eentje dan, de laatste, om het af te leren. Zeg het maar.
1: AI.
0: Nee, dit is echt.
2: Het is inderdaad echt. Het is Henda mot himmelen, nee, oftewel handen naar de hemel van Madeleine. Goed, is nou dus Rijkhalsend uitkijken naar zaterdag, jongens. Dan is het Noorwegen tegen Engeland. En als Haaland er dan weer eentje inlegt, dan is het deze goaltune. Nooit wat ze zingen.
1: Nou?
2: Ze zingen, we zijn de boeren uit het noorden, we vernietigen alles wat op ons pad komt en we weten waar je woont. Gezellig, hè?
3: Ja. Nou, we maken er een feestje van.
2: Die Engelsen, die kunnen weten wat ze krijgen.

0: Ook alweer 42 jaar oud. I Would Die For You, Prince and the Revolution.
1: NPO Radio 1.
2: 1 over half 10, hier is Michiel van der Velden met het NOS-journaal.
3: Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet duidelijk wanneer hij zijn taak als burgemeester weer kan oppakken. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich steeds meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. Hij viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. In het openingsweekend pakt hij nog de bergtrui. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint.
4: Langs de lijn en omsteken.
5: Ja, we hoorden zojuist Sander vertellen over Haaland en zijn sponsordeal met Nike. Maar zo goed gaat het eigenlijk helemaal niet met Nike. Want het Amerikaanse sportmerk verloor de afgelopen 5 jaar 75% van de beurswaarde. En ook de omzet, die nog wel altijd 46 miljard euro bedraagt, blijft steken. Zo blijkt uit de laatste cijfers. Dus is de vraag, waarom kopen de mensen niet meer zoveel van die befaamde Nike sneakers als voorheen? Laten we dat eens gaan vragen aan liefhebber en rapper Brainpower. Goedenavond.
6: Hi, goedenavond.
5: Ja, hoeveel exemplaren heb jij eigenlijk in de kast staan?
6: Momenteel weet ik het niet uit mijn hoofd. De collectie is wel iets uitgedund over de laatste jaren heen, maar het zijn er nog steeds wel een aantal honderd, hoor.
5: Oh, maar ze slijten soms een beetje, of?
6: Nou, ik geef ook veel weg eigenlijk, om eerlijk te zijn.
5: Okay.
6: En soms slijten ze ook, maar ik moet eerlijk zijn. Jullie hadden het inderdaad gelijk over Nike en hoe dat ervoor staat. Ik heb net een uitverkochte tour afgesloten. En als ik dan kijk naar het publiek en ook na afloop bij de merchandise, dan zie ik toch echt wel mensen van ja, tieners, twintigers, dertigers, veertigers. De meeste merken die je ziet zijn toch Adidas en Nike, de twee grote. Dat is in de praktijk wat ik zie.
5: Maar daar let je dus echt op als je op tour bent?
6: Altijd, ja, eigenlijk wel, ja. Ik kan nu niet naar jullie kijken, want we bellen. Maar anders had ik al lang gekeken wat jullie aan hadden. Ja.
5: Sketchers. Ja.
6: Jeetje, oh. One of those.
5: One of those, ja. Maar ja, toch is het een gegeven, hè, dat er wat terreinverlies is voor Nike. Hoe kan dat? Hoe verklaar jij het?
6: Ik denk ergens dat het hem toch ook wel zit in gewoon de tijd die alsmaar doorgaat. Dus referentiekaders verschuiven. En ik heb onlangs de eer gehad om een dag te mogen optrekken en te werken met Giancarlo Esposito, een van mijn favoriete acteurs. Bekend onder meer van zijn rol als Gus Fring in Breaking Bad. Maar hij stal mijn cinematic hart als Bugging Out in de Spike Lee classic Do the Right Thing. Waarom zeg ik dat? Omdat in die film zie je een scène waarin zijn Air Jordan 4's eigenlijk besmeurd worden door iemand die langsloopt. En daarmee was het idee dat, blijf van mijn sneakers afgap, dat idee werd in de mainstream wereld neergezet door die scène. Ik had het over met hem. En ik had die Air Jordan 4 ook bij me. En die zie hij dan voor mij. Maar dit vertel ik om te zeggen dat zo'n schoen, daar schrok ik zelf van. Die is 37 jaar oud. Die film is uit 89. Ja. Dus er komen natuurlijk eindeloze reissues uit. En op een gegeven moment zijn sommige modellen weer populair. Bij bepaalde doelgroepen kun je niet altijd een pijl op trekken. Maar het blijft zo dat sommige, of de meeste klassieke modellen waar de liefhebbers hard op gaan, dus de Air Max, Air Max 1, Air Max 90, Air Force One, de Jordans, de 3, 4 en noem ze maar op, die zijn gewoon wel oud. Dus ik denk op een gegeven moment dat er ook, wat ik zeg, een referentiekaderverschuiving is. Aan de andere kant gaat het snel in de sneakerwereld. En ik denk dat Mark Parker, toen hij wegging, werd het John Donahoe. Veel mensen noemen hem Donahue, maar hij heet Donahoe. Mm. En die heeft er een beetje een potje van gemaakt. Is een beetje vervelend om te zeggen, maar ging niet zo lekker onder zijn begeleiding. En nu is Elliot Hill weer terug na lange tijd bij Nike om er weer wat van te maken. En dan moet ik ook even aanstippen dat veel mensen of media, die papegaaien elkaar natuurlijk ook lekker na. Van ja, oh, gaat slecht met Nike, gaat slecht met Nike. Ja, hoe slecht gaat het eigenlijk? Ik bedoel, als je op een omzet van 46 miljard per jaar zit die nu stabiliseert, denk ik niet dat je heel erg veel zorgen moet maken.
7: Maar die vorige baas, dat zeggen analisten toch ook wel, hè? Dat die vorige baas van Nike eigenlijk de fout heeft gemaakt om de schoenen alleen nog online te verkopen. En dat eigenlijk een verkeerde keuze is geweest. Denk je dat ook?
6: Ja, nou, alleen online weet ik niet inderdaad de echte ins en outs. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Voornamelijk heeft hij gefocust op online. Het is uit veel schappen weggehaald. Het is natuurlijk ook exposure. Als iemand jouw product niet ziet, kan hij of zij het niet kopen. De gemiddelde consument die misschien voor zijn kids schoenen wil halen. En je ziet opeens maar 10% Nike in plaats van 50% in de schappen van de grote winkels. Dan kan dat een effect hebben. Dus ja, ik denk dat dat beleid, ja, dat het niet echt handig was. En daarbij, wat ik zei, het zijn veel oude modellen, zijn de hits. Maar ze gaan nu inzetten op sport. En dat is ook alweer grappig om die Elliot Hill, die nu dan de leiding heeft, te horen. Die zegt dan van ja, het gaat niet om alle tegenslagen en alles wat ervoor zit. Het gaat om dat we langetermijn weer winnen. Dat is natuurlijk aan zich alweer een marketingverhaal. Dus ja. Nike is natuurlijk een goed merk, goed in het vertellen van verhalen. Maar dan denk ik, aan de ene kant denk ik, mensen zijn ook nu allemaal dat aan het bashen. Aan de andere kant denk ik, ja, het is ook een beetje een lege claim. Van ja, het gaat niet om hoe slecht het gaat. Het gaat om dat we uiteindelijk overwinnen. Yeah. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een Amerikaanse toon. Maar ik weet niet waar het allemaal aan ligt. Dat, nee. Dat wat jij zegt is absoluut één van de redenen. En ja, andere merken, het is natuurlijk een cutthroat business. Hè. Er zijn veel goede merken. Ze gaan ook weer meer inzetten op sport. En ik denk persoonlijk, als ik kijk naar mezelf als liefhebber en als kenner en als bijna als historicus, de laatste 40 jaar, ze hadden natuurlijk altijd sterke verhalen. En hele grote, sporters die zich linkten met een mooi verhaal en een goed reclamebureau aan dat merk. Ik denk dat het verhalen vertellen ook heel goed gegaan is bij Adidas en andere merken de laatste 10 jaar.
5: Ja, want als je nou kijkt naar Nike, die hadden natuurlijk in het verleden Cristiano Ronaldo. Ronaldo nou nog steeds, hè? Serena nog Williams, steeds. Mbappé en Haaland zijn dan wel wat meer de jonge generatie. Ja. Maar hebben ze voldoende geïnvesteerd in die toppers van nu, zal ik maar zeggen? Want ja, Cristiano Ronaldo is ook al 40 plus, hè? Serena Williams. Nou ja, die heeft wel over de 4e comeback gemaakt.
6: Wel knap, 4 comebacks.
5: Dat zei ik, nou ja, min of meer, hè?
6: Ja, en nou ja, ik ben zelf altijd niet zo'n fan van het woord doelgroep of van generatie en de generatieverschillen, want ik denk dat goede creaties tijdloos zijn. En Nike heeft natuurlijk een aantal hitschoenen en producten die tijdloos zijn. Of ze genoeg jonge mensen aantrekken. Kijk, het kan zo veranderen met één TikTok-filmpje van iemand die zegt van hé, dat is een toffe Nike, en dan gaat het weer viraal. Dus daar zit ook een kracht in. En is dat ze inderdaad Kylian Mbappé hebben. Zo heet hij volgens mij trouwens echt. Dat zegt hij zelf, zo moet je het uitspreken. En dan heb je natuurlijk wat jij zegt, Ronaldo en Haaland. Ja, Haaland vind ik trouwens geweldig spelen. Yeah. Dat zijn toch wel grote namen. Maar ja, aan de andere kant heb je een Messi bij Adidas. Dus daar zit wat competitie. Ik denk zelf dat Nike, ik heb dat van dichtbij meegemaakt, dat ze destijds Kanye West niet hadden moeten laten lopen. Omdat Nike heel erg focust op sport en dan niet met artiesten deals deed. En daar heeft Adidas gretig gebruik van gemaakt. Voordat die met al die rants kwam en al die dingen in al die dingen terechtkwam, maakte die gewoon hele goede muziek en toffe sneakers. Ja. En ik denk dat Adidas destijds een goede move heeft gemaakt daarmee. En daar heeft Nike een kans laten liggen. En ja, ze gaan nu weer focussen op verhalen vertellen en sporters. Ja. En wat die Elliot Hill ook zegt, het is interessant voor de luisteraar die misschien minder heeft met sneakers. Hij zegt, we're gonna set the company up for the next 40 years. Dus oftewel, over 4 gesproken, we hadden het net over 4 comebacks. Deze man denkt wel 4 decennia vooruit. Ja. Dus dat moet je serieus nemen.
7: Ik snap wat je zegt hoor, maar toch denk ook, en dat las ik ook ergens, dat er gezegd wordt, Nike is niet meer het merk van de jeugd, maar het merk van je ouders. Oftewel, is Nike nog wel cool genoeg?
6: Ja, ik weet wie dat zei. En daar heeft hij ook zeker een punt. Maar ik vind dat een beetje, is het nog wel cool genoeg? Trouwens, hij weet absoluut waar hij het over heeft, hoor. Maar ik vind dat soort uitspraken lastig, omdat ik kijk niet zo naar de dingen. Is het cool genoeg? Jij maakt het cool. De persoon die het draagt maakt het cool. Als er nu iemand van 13 is die een Nike vindt voor 3 tientjes en dat heel tof neerzet en over een paar jaar een grote hit scoort, want dat is de meest veelbelovende zanger over 5 jaar... dan maakt hij het weer cool. We weten niet wat er gaat gebeuren. Ik denk dat echte vernieuwing komt vanuit grassroots. Dus dat weet ik niet. Maar op dit moment is het wel een feit wat ik net al zei. De Jordan 4 is 37 jaar oud. De Air Max 90, 36 jaar oud. Op een gegeven moment verschuiven die kaders en kun je dingen tegenkomen als het mensen zeggen van ja, maar die schoenen heeft mijn vader aan of zo. Ik wil daar tegen eens aan en ik wil iets anders. Dat kan. Ja. Dat kan.
5: Er was ook nog goed nieuws, hè? Heb je het al gehoord van Nike?
6: En
5: na 70 jaar heeft Nike het logo van Adidas op de tenues van het Duitse voetbalelftal verdrongen. Want vanaf volgend jaar is Nike en dus niet langer Adidas de shirtsponsor van die Mannschaft. Is dat niet mooi?
6: Dat wist ik nog even niet. Ja. Ik zag net in de Adidas winkel in Amsterdam. Wel dat de shirts, de Messi-shirts zijn €150, man. Daar schrok ik even van. Ja. Maar dat is niet Duitsland. Nee, ik zag trouwens Duitse shirts hangen ook. Maar dat gaat naar Nike. Ja, prima. Ja, Nike doet natuurlijk nog steeds hele interessante dingen. Ook met het Amsterdamse wereldmerk Patta. Hebben ze natuurlijk een grote deal lopen al jarenlang. En die hadden ook met het WK mooie dingen gedaan. Dus er gebeurt van alles. Maar Ja, het is wel zo dat Adidas heeft gewoon hele toffe dingen gedaan. De laatste 10, 15 jaar, denk ik, zijn ze daar slimmer in geweest. En de laatste 8, 9 jaar merk ik het ook wel, hoor. Dat je heel veel schoenen in de aanbieding ziet. Je denkt van, hè, ik vind het als collector alleen maar tof. Maar hoe kan het nou dat die Jordan de halve prijs is, 60% korting? Bijna normaal. Het is niet eens meer uitzondering. Het is bijna de regel dat het ook voor cheap wegging.
5: Ja, mooi. Dankjewel voor dit inkijkje, Brainpower. Over Nike dus, het sportmerk dat toch wat aan beurswaarde aan het verliezen is. 75% maar liefst.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: In het najaar komt ze met een nieuw album, deze Chaka Khan. En deze samenwerking staat ook op die cd. Je hoorde Snoop Dogg met Boogies in My Soul.
3: Ja, en Boogie gaat in ieder geval niet over Michael Bogert. Hè? Dat we dat even uit de wereld helpen. Ja. Het is vandaag de eerste rustdag op het WK voetbal. Maar alle ogen zijn natuurlijk gericht op de dag van morgen. Dan beginnen de kwartfinales met meteen een kraker. Dan is het Marokko tegen Frankrijk. Die wedstrijd wordt gespeeld in Boston. En daar is ook verslaggever Vlado Veljanovski. Goedemiddag voor jou, Vlado.
4: Hoi Edwin. Ja, rustdag, maar wij zijn gewoon aan het werk.
3: Ja, nee, ja, vaak zijn de dagen voor een wedstrijd drukke dagen voor jullie. Want dan zijn de persconferenties en dan kunnen jullie nog wel training kijken. En dan is natuurlijk de grote vraag bij Marokko, die vraag die is er al dagen. Hoe is het met Ismaël Saibari? Want die viel dus geblesseerd uit in die wedstrijd tegen Canada. Heb je iets van hem kunnen zien?
4: Over een uur en een kwartier hoop ik meer te weten. Want dan gaan we voor de derde opeenvolgende dag de training van Marokko bezoeken. En hopelijk staat hij dan wel op het veld. Maandag stond weer op. Je kent dat wel, dan mag je een kwartier even de training bezoeken. Ik zag hem uit de bus stappen, ja. Normaal lopend naar binnen. En volgens mijn bronnen ter plaatse is hij binnen behandeld. En heeft hij zich verder niet vertoond op het trainingsveld. Gisteren waren we hier ook op het trainingsveld. En toen wisten mijn Marokkaanse vrienden te vertellen dat hij aan de gewichten hing. Dus het blijft een beetje mysterieus. Wat is er nou precies aan de hand met die vier blessure? En kan hij nou wel of niet spelen? 13:45 Nederlandse tijd is de persconferentie van de Marokkaanse bondscoach. En natuurlijk wil iedereen weten, ik ook, hoe is het met Saibari?
3: Ja, die vraag die gaat gesteld worden. Maar jij hangt dus al wel een beetje zo rondom die ploeg. Wat voor sfeer bespeur je daar?
4: Ik zie vrolijkheid, ik zie gemoedelijkheid. Er worden grappen gemaakt op de training. Er wordt getold onderling. Opvallend, gisteren en eergisteren. Het is natuurlijk al streng beveiligd op dat trainingscomplex. Zij maken gebruik van de faciliteiten van New England Revolution. Waar onder andere Bajrak Tarevic van PSV heeft gespeeld. En voordat je dat complex opkomt, moet je eerst door een politiecheck je accreditatie tonen. Dan heb je de gebruikelijke FIFA-controles. En de Marokkaanse bond heeft op dat trainingsveld nog eens extra 6-7 mensen in een rood shirt gepositioneerd met hun rug naar het trainingsveld. En zij houden eigenlijk alleen maar de bosjes en de bomen in de gaten of er niet mogelijk Franse spionnen aanwezig zijn.
3: Oh, dus een beetje misschien geïnspireerd door wat daar in Engeland is gebeurd.
4: Ik denk het. Het is wel een grappig gezicht om te zien. Ja, dat je denkt, het is hier al goed beveiligd. Maar ja, je weet het nooit. Hè. Er kan natuurlijk overal iemand opduiken.
3: En hebben ze al een actie? Heb je ze al in actie zien komen?
4: Nee, niet in actie, nee. Nee. Dus, ik ga er straks weer op letten.
2: Wat dat betreft is er dus wel spanning merkbaar, hè, rond die Marokkaanse ploeg. Hoe is het bij Frankrijk?
4: Bij Frankrijk, ik was er ook bij dat ze tegen Paraguay speelden. En ja, wat daar opvalt is dat je denkt van, wat ik signaleer is, ze zitten nog in de derde versnelling of in de vierde versnelling. En het wachten is op, wanneer schakelen ze door naar de vijfde of zesde versnelling? Noem het arrogantie, noem het hooghartigheid. Of van, we zien wel, we wachten af en we gaan binnenkort de motor echt starten. Dat proef ik bij de Franse ploeg.

0: Ik bij de Franse ploeg. Vandaag was de persconferentie vanochtend met Didier Deschamps in het stadion. En dat gaat als volgt. Hè. Dat duurt iets van 20 minuten. En de perschef van het Franse team wijst dan in zo'n volle zaal dan de journalist aan die een vraag mag stellen. En dan zijn als eerste altijd de 10 bekende Franse bevriende journalisten aan de beurt. Ik noem het niet bevriende journalisten, maar gewoon de mensen die de vaste volgers zijn. Vervolgens mocht er een Spaanstalige journalist een vraag stellen. Een Engelstalig en ik stak ook voortdurend mijn hand op, maar ik kreeg geen beurt. En ineens was het afgelopen en toen werden de Marokkaanse journalisten, die werden boos en die begonnen te schreeuwen. Die zeiden, en wij dan? Waarom mogen wij geen vraag stellen? Oh ja. Waarop Deschamps zei, ik moet nog een training voorbereiden, ik moet nog lunchen en ik moet nog 3 kwartier terugrijden naar het hotel. Toen ontstond er een discussie, dus de toon is eigenlijk al een beetje bij de persconferentie gezet. Wederzijds respect, over en weer, gaf Deschamps toch nog even een quote van een antwoord van 40 seconden. Dus daar proeft hij toch al een beetje van, hallo, wij bepalen hier wat er gebeurt. Althans, vanuit Frans perspectief.
1: Ja, je bent nu in Boston, waar ook een grote Marokkaanse gemeenschap is. Hoe leeft het WK bij hen? Ik kan me voorstellen dat zij gespannen zijn voor morgen.
0: Zeker, zoals in heel Amerika heb je natuurlijk overal gemeenschappen van welk land dan ook aan het WK meedeed. Ik kwam in contact via social media met een sociaal-maatschappelijk werker, Rachid Moukhabir. Die organiseert allerlei buurtprojecten en locaties waar samen naar het voetbal kan worden gekeken. Dat is een voorstad van Boston. In de staat Massachusetts woont de grootste Marokkaanse populatie van de Verenigde Staten, zo'n 11.000 mensen. En 7.000 daarvan wonen in die voorstad Revere. En we hebben daar een wijk bezocht voor de liefhebbers. Dat kunnen jullie vanaf morgen online zien en of in het Sportjournaal. Zij vinden de kaartjes te duur. Niet iedereen kan naar het stadion. Deze Rachid had graag met zijn zoontje naar de wedstrijd gewild. Ja. Hij zei dat $1.500 kostte. Maar check eigenlijk met z'n allen in buurtcafés, in bakkerijen met zoetigheden en thee. Het gaat er allemaal heel vrolijk aan toe.
1: En dat kunnen we dus online bekijken. Verslaggever Vlado Veljanovski, dankjewel.
2: Ook in Nederland kijken veel mensen natuurlijk met spanning uit naar die wedstrijd van morgen. Een van hen is Aziz Doufikar, geboren in Casablanca, maar op zijn 10e naar Nederland gekomen. Werd profvoetballer en speelde in de jaren 80 en 90 voor onder meer PEC Zwolle en Fortuna Sittard. En hij pikte regelmatig een doelpuntje mee.
3: Ja, doelpunt in Sittard. Het tweede doelpunt is dat van thuisclub. En het is van Aziz Doufikar. En ik zie de familie hier op de tribune opspringen. Het is een paas van de linkerkant, meegekomen door Jos Mordang. Die geeft hem bij de tweede paas. Doufikar stond vrij en het was een foutje in de verdediging voorafgaande daaraan van Fons Malin. Die even stond te pitten achterin. Toen werd hem de bal ontnomen. Toen kwam de voorzet op tijd en Doufikar bij de tweede paal.
2: Ja, een doelpunt uit 1990 voor Fortuna Sittard tegen Willem II. Meneer Doufikar, goedenavond.
4: Goedenavond.
2: We hoorden ook nog een hele jonge Arno Vermeulen. U was de eerste Marokkaanse profvoetballer eigenlijk in Nederland. Hè? Is dat iets waar u trots op bent, zo terugkijkend?
4: Jawel, absoluut. Hard werken. Kijk, als een getone jongetje komt hier in Nederland om te werken op school en zo. Mm-hmm. En hij heeft een droom als een voetballer. Yeah. En dan ga je ervoor. En dat heb ik gedaan. En dat is me gelukt. Met hard werken en heel veel steun van mijn familie en broers, vader. Yeah. Die mij nooit zien naar professioneel voetballen. Ja, tuurlijk. Absoluut ben ik trots op mezelf dat ik het gehaald heb.
2: Want heeft u dan het idee dat u ook wel toch een soort van pionier was? Hè? Was de enige natuurlijk in die tijd.
4: Ja, ik was de enige, maar een pionier. Ja, ik zeg altijd pionier. Waarom zou ik een pionier willen
2: zijn? Een wegbereider, hè?
4: Nou, gewoon als veel mensen zeggen, deuren opengemaakt voor iedereen. Ik denk dat iedereen hard gewerkt heeft om als profvoetballer. Wel een voorbeeld voor hun dat ik het kan. En hun hebben ook misschien gedacht, oké, dat kunnen wij ook, dat gaan we ook doen. Dus ik denk dat iedereen voor zichzelf heeft hard gewerkt om een profvoetballer te worden. Tuurlijk, pionier is alleen maar mooi.
2: U heeft het geschopt tot de Eredivisie, sterker nog. U had zelfs naar Inter kunnen gaan, begreep ik, hè? Maar dat is niet doorgegaan.
4: Nee, nog niet van mama.
2: Hoe kwam dat dan?
4: Ik had het in Turkije en ik had Inter. En ik had in Portugal. Toen zei mama tegen mij, je gaat niet naar Inter, je gaat niet naar Turkije, je gaat naar Portugal, is vlakbij Marokko. Als wat moet je naar Marokko gaan.
2: Aha.
4: Dus dus ik heb die keuze gemaakt wat mama zegt. Wij moeten altijd naar mama luisteren. Dus,
1: Nooit spijt van gehad?
4: Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Het gaat mij niet om zeg maar dat ik niet Inter heb gehaald of zo. Mm-hmm. Maar toch, mama is voor mij het belangrijkste dat ze.

0: erg is dat ik ergens ben en dat zij ook rustig kan zijn.
1: Mooi.
0: Niet dat ik ergens ga, dat zij niet elke keer gaat bellen. Hoe gaat het met jou? Wat doe je? Is alles goed? Is alles goed? Niks gebeurd.
1: Nee.
0: Gelukkig niet. Toen ik in Portugal was, elke keer komt ze twee maanden, blijft ze bij mij zijn daar.
1: Ja.
0: Dus dat is voor mij heel belangrijk.
1: U speelde ook interlands voor Marokko in de jaren 80 en 90. Hoe was het niveau van de nationale ploeg destijds, als je het vergelijkt met nu?
0: Als we gaan kijken nu, het gaat nu heel veel over voetbal, over het geld, over het, maar vroeger speelden we echt voor de club, voor de
2: eer.
0: Publiek, voor de eer. Dat bestaat niet meer. Is te veel geld, vind ik. Te veel geld en soms zie je spelen en denk je, wat is dit? Dat is niet als vroeger.
2: Yeah.
0: Stadion vol, leuke mensen, genieten, geen gevecht. Het is heel anders voetbal nu.
2: Ja. Maar als u nou kijkt naar Marokko, als ze spelen bijvoorbeeld tegen Nederland, dan krijg ik toch wel het idee dat ze met een hoop eergevoel spelen, of niet?
0: Ja, ik ben het met je eens. Alleen ik vond ik ben echt teleurgesteld over Nederland. Hmm. Hoe ze gespeeld hebben. En dat is niet de Nederland die ik ken.
2: Nee.
0: En dat vond ik echt heel erg. Dat ze zo hebben gespeeld. Dat als je gewoon een verschrikkelijk goede elftal hebt, dat je gewoon vooruit kan voetballen. En je speelt gewoon met 5 of 6 achterin.
2: Yeah.
0: En wachten op een counter. Die krijg je. Gelukkig scoren ze 1-0. En wij scoren gelukkig ook 1-1. Maar ik denk als Nederland gewoon ook gewoon speelt hoe wij hebben gespeeld, was een heel andere wedstrijd. Maar ik had ze liever allebei in de finale.
2: Ja, dat was het mooiste geweest natuurlijk.
0: Dat zou heel mooi zijn.
2: Maar nu mag Marokko door, dat is mooi natuurlijk. En ze mogen gaan spelen tegen Frankrijk. Nou ja, dan zeg je op voorhand, Frankrijk wordt zo neergezet als de grote favoriet. Maar ziet u kansen voor Marokko?
0: Nee, Frankrijk is niet de favoriet bij mij.
2: Oh, nee?
0: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik denk dat Marokko het kan doen. Hoe ze spelen, niet zoals 2022 was, meer verdedigen.
2: Ja.
0: Maar deze trainers hebben echt een aanvallende voetbal. En we hebben echt een verschrikkelijk goede middenveld. En ik denk dat Frankrijk moeilijk gaat krijgen.
2: Ja.
0: En ik hoop dat ze niet gaan spelen net zoals Nederland.
2: Nee. En wat denkt u, hoe cruciaal wordt het dat Saibari meedoet, wel of niet?
0: Ik hoop dat hij speelt. Want voor mij, hij is gewoon de enige die echt pijn kan doen naar Frankrijk.
2: Ja, nou, we gaan het morgen zien. En u gaat het natuurlijk ook bekijken. Hartelijk dank voor uw reactie. Aziz Doufikar, dus de eerste Marokkaanse profvoetballer in Nederland.
1: En zometeen na het nieuws van 10 uur meer over een Britse tennissensatie op Wimbledon. En de musical Soldaat van Oranje stopt na bijna 16 jaar dan toch echt komend weekend. En straks spreken we iemand die er vanaf het allereerste uur al bij is.
2: En we eren oud-voetballer Leo van Veen die vandaag overleed. Mr. FC Utrecht is zijn bijnaam. Dat allemaal na 10 uur. Tot zo.
3: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour.
4: 3 weken lang.
3: NOS Radio Tour de France.
4: Met Henry Schut en Guylaine Plag.
5: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
6: Deze man die kent alleen maar energie.
3: NOS Radio Tour de France.
4: Iedere toerdag om 2 uur.
3: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: Sta staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
12: Oh yeah.
11: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
16: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
16: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
19: NPO Radio 1.
20: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen werd weggestuurd door de school om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De renner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak bij de val zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassend de bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd trouwens gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer. Het raakt opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden eerst bewolkt. In het zuiden schijnt de zon dan al. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
0: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
19: NPO Radio 1. EO-NOS.
24: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hanno Jansen.
25: Welkom terug. Het Britse sprookje op Wimbledon duurt voort. Arthur Ferry schopte het met een wildcard tot de halve finales.
26: Wat gaat er gebeuren met al die geweren, kostuums en zelfs een vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje, die na dit weekend echt ophoudt, maar dan ook echt.
25: En wat een pech, als je je helemaal toelegt op een sport en als je op het punt staat om door te breken, wordt jouw discipline van de Olympische kalender geveegd. Hoe moet dat nou verder met een van de weinige Nederlanders op de Noordse combinatie?
26: En nu eerst het sportnieuws.
25: Olaf Kooi won vandaag de vijfde etappe van de Tour de France. Na een sprint kwam hij als eerste over de finish in het Franse Pau. Zijn teamgenoot Daan Hole was na afloop apentrots.
27: Heel mooi. Echt een klepper die Olaf, dat hij gelijk hier de eerste rit wint. Ik en Kees hebben eigenlijk niet heel veel kunnen helpen en hebben heel veel zelf gedaan. Dus echt klasse.
25: Een klepper. Op ruim 5 kilometer voor de finish was er een valpartij in het peloton, waarbij Alex Molenaar hard ten val kwam. Hij haalde nog wel de finish, maar in het ziekenhuis bleek dat hij naast kneuzingen en schaafwonden zijn middenhandsbeentje gebroken heeft en dus niet verder kan in de Tour.
26: Leo van Veen, de topscorer aller tijden van FC Utrecht, is vandaag overleden. Hij leed al enige tijd aan Alzheimer. Van Veen is 80 jaar geworden en zometeen meer over Leo van Veen.
25: En Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award voor beste coach in het eredivisieseizoen gewonnen. De trainer van NEC was samen met Anthony Correia en Peter Bos genomineerd. Robin Peter, trainer van ADO Den Haag, ontving de prijs voor de beste trainer van de keukenkampioendivisie.
26: Daley Blind keert opnieuw terug bij Ajax. Hij begint komend seizoen aan zijn vierde periode in Amsterdam. Hij maakt daarmee dezelfde overstap als trainer Michel, die ook vanuit Girona naar Ajax overkwam. Blind zegt blij te zijn dat hij zijn carrière bij Ajax kan afsluiten. Hij heeft een contract voor 1 jaar getekend.
25: En de Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League hun 5e overwinning geboekt. In Belgrado wonnen ze in 3 sets van Frankrijk. Een plek in de top 8 is nodig om de kwartfinales te bereiken. In het tussenklassement staat Nederland 7e. De Nederlandse mannen hebben daarentegen de eerste wedstrijd in de finale van de European League verloren. In 4 sets verloren ze van Finland. Zaterdag is het beslissende 2e duel in Den Haag.
26: En Arthur Ferry mag dus nog even blijven dromen op Wimbledon. Hij won vandaag in de kwartfinale van de Italiaan Flavio Cobolli. De Britse tennisser begon met een wildcard aan het toernooi en heeft nu de halve finale bereikt, waar hij Alexander Zverev treft.
25: Hij kreeg de bijnaam Mr. FC Utrecht door in de jaren 70 en 80 bijna 400 wedstrijden voor de club te spelen. En vandaag overleed hij, Leo van Veen. Met 154 goals is hij nog altijd de topscorer aller tijden van FC Utrecht.
28: Gozens. Carbo. Van Veen scoort. 5-3. 5-3.
25: We praten door met oud-teamgenoot van Leo van Veen bij FC Utrecht, Gert Kruis. Goedenavond.
29: Goedenavond.
25: Hoe is het nieuws bij u aangekomen?
29: Best wel hard. Ik wist wel dat Leo al de hele tijd ernstig ziek was. Ik heb elke dag de laatste dagen nog contact gehad met zijn vrouw Maya. Mm. En we wisten dat dit wel eraan zat te komen.
25: Ja, want u heeft altijd wel contact met hem onderhouden, hè? Die tijden dat u samen speelde zijn natuurlijk lang geleden.
29: Ja, dat klopt. Ik was heel jong en Leo was een van mijn helden. Ik ben natuurlijk een stuk jonger dan Leo, maar het was mooi dat in die tijd ik als jonge jongen in de kleedkamer was waar Leo eigenlijk de baas was. Dus ik heb met hem samengespeeld. Hij was trainer bij RKC. Toen heeft hij mij nog voor een half jaar naar hem toe gehaald, na mijn beenbreuk bij FC Utrecht. Ik heb nog in de zaal met hem gevoetbald. En de laatste periode, het moment dat hij eigenlijk geconfronteerd werd met Alzheimer, ben ik af en toe mee gaan voetballen. Ook met mannen die Alzheimer hebben. Mijn schoonvader heeft ook Alzheimer. Dus met zo'n groepje voetbalde ik dan mee. En dan hadden we toch nog steeds wel momenten van herinneringen. Dus tot voor kort heb ik nog heel veel contact met Leo gehad.
26: Ja, jullie hebben dus echt heel lang met elkaar opgetrokken. Heeft hij veel voor u betekend?
29: Ja, heel veel eigenlijk. Geïnspireerd door hem. Was een fantastische voetballer. Maar voor jonge jongens zoals Jan Wouters, Frans Adelaar, Robbie de Wit was hij enorm belangrijk. Want dat was hiërarchie en wij keken tegen hem op. Hij ging ook nog naar Amerika. Hij werd nog de Johan Cruijff naar Ajax gehaald. En was ook de laatste jaren in de ruimte waar ik samen met mijn vrouw de Executive Lounge, de Leeuw van Veenzaal, is dat in het stadion genoemd. Was ik gastheer en mijn vrouw gastvrouw. En daar kwam hij nog altijd. En het moment dat hij een tijd geleden ineens met zijn zoon er was en toen best wel anders uit zijn ogen keek, nou, toen werden wij geconfronteerd met het gegeven dat hij Alzheimer had.
26: Ja. Wat, kunt u beschrijven wat voor iemand hij was? Heeft u een herinnering die typisch voor hem was?
29: Leo was een grote, sterke man. Echt een persoonlijkheid, maar ook altijd vond ik vrolijk. Ik kan me herinneren op trainingskampen dat hij, dat vond ik eigenlijk echt geweldig. Ik vond dat hij ook altijd een beetje Barry Gibb leek van de Bee Gees. Maar hij kon ook de Motown nummers zingen. Op het trainingskamp ooit stond er een drumstel. Ik had een drumstel zelf. Ik ging drummen. Tom de Kruik ging gitaar spelen. En Leo ging dan, dat kon in die tijd nog. En dat zijn herinneringen die ik koester. En in het veld vond ik hem echt een baas en wij luisterden naar hem. En dat zijn de momenten, dat herinner ik me nog altijd heel erg goed.
2: Ja, en ontzettend trefzeker. Hij heeft heel veel doelpunten gemaakt in zijn loopbaan. De meest historische, dat was 1970, voor DOS tegen GVAV. Ja. Want wat was het verhaal achter dat doelpunt?
29: Nou ja, mijn vader was heel fanatiek DOS-supporter. Dus die wedstrijd in Groningen, die moest de beslissing brengen dat DOS überhaupt in de eredivisie zou blijven. En als dat niet zou gebeuren, zou die fusie nooit plaatsgevonden hebben. Dat verhaal gaat nog altijd. Nou, de wedstrijd eindigde in 1-0 voor DOS. En Leo was de man die de goal maakte. Dus hij heeft eigenlijk aan de wieg gestaan van de fusie tussen DOS, Velox en Helinkwijk. Dus echt terecht miste Utrecht Leo.
2: Mooi. Ja, heel fijn dat u die herinnering even wilde ophalen aan Leo van Veen, die dus vandaag op 80-jarige leeftijd overleed. Dankjewel, Gert Kruis.
29: Graag gedaan.
26: Het sprookje van Arthur Ferry op Wimbledon duurt voort. De Britse wildcard-speler bereikte de halve finales van het toernooi door in 3 sets te winnen van de Italiaanse nummer 10 van de wereld, Flavio Cobolli.
3: Yes, oh, these are for Arthur Ferry.
4: 3 sets to know, 6-4. 7-6.
3: The wild card, 6-0. The British wild card in the semi-finals of Wimbledon. Extraordinary.
26: Commentator Marcella Mesker, goedenavond.
5: Goedenavond.
26: Ja, buitengewoon, zegt de commentator. Hoe buitengewoon is deze prestatie van de 23-jarige Brit?
5: Nou ja, super buitengewoon. Ja, nummer 114 van de wereld. Een man die hiervoor eigenlijk maar 1 Grand Slam wedstrijd had gespeeld. Normaal op het Challenger circuit is te vinden. Ook 3 jaar had gestudeerd aan de Universiteit van Stanford. En daar college tennis en natuurlijk veel getennist. Maar ja, niet op de grote tour waar wij hem zouden kunnen zien. En ineens, een wildcard. Hè, dat is het geluk dat je hebt als Brit. Er worden veel wildcards weggegeven. Dus die kreeg hij, want hij had goed gespeeld op Queens. Het voorbereidende grastoernooi, een paar rondjes gewonnen. Ja, en natuurlijk een beetje geluk met de loting, die eerste paar rondjes. Maar ja, dan op een gegeven moment toch wel tegen geplaatste spelers. Grigor Dimitrov, een grasspecialist, match tiebreak 5e set. Daarvoor Zizou Bergs, match tiebreak 5e set. Dus mentaal, fysiek, En heel goed grastennis laten zien. Ja, is het een wonderboy uit Wimbledon? Want hij woont om de hoek, hè? Hij kan lopen naar Wimbledon. Ja, het is een story, een sprookje. Ja, de headlines in de kranten. King Arthur, fairy tale. Ja, de stories
26: ze zijn
5: en
26: door
5: de
26: woordse
5: keuzes. Die liggen voor het opraten. Ja. Dus heel bijzonder allemaal.
26: Hij had natuurlijk het publiek helemaal achter zich staan. Dat kan natuurlijk ook wel voor extra druk zorgen. Juist. Had hij daar nog geen last van vandaag?
5: Nou, kennelijk niet. Hij zei na afloop dat hij toch heel nerveus was. Maar het gekke is, het is niet aan hem te zien. Het was zijn tweede wedstrijd op het Center Court. Want daarvoor ook al tegen Dimitrov, die hele lange partij. Dat was natuurlijk de eerste kennismaking met het Center Court. Maar ik had het idee dat Cobolli, die Italiaan, die is toch nummer 10 van de wereld. Finalist op Roland Garros. Vorig jaar kwartfinale Wimbledon speelde die ook op het Center Court. Schitterende wedstrijd. Verloor wel nipt van Djokovic. Ja, die had er meer last van, maar ja, misschien ook wel. Cobolli is ook een hele energieke, spectaculaire speler die meestal alle toeschouwers op zijn hand heeft.
26: Oh ja, dus het was echt
5: dat
26: een beetje thuisvoordeel voor Ferry.
5: Ja, dus Ferry had het thuisvoordeel en Cobolli had daar, had ik het idee, toch wel last van. Een beetje mat, maakte ook wat meer fouten. En laten we niet vergeten, het was 34 graden, hè. Bloedheet.
2: Ja, die Britten zijn altijd tennisgekken. En ze hebben natuurlijk die Henman helemaal groot gemaakt. Henman, heel een begrip daar op Wimbledon. Je hebt Murray gehad. Is dit nou de nieuwe grote, nieuwe ster van Engeland? De hoop?
5: Nou, deze week wel. Kijk, het gebeurt natuurlijk wel vaker dat een Brit ineens het beste tennis ter wereld speelt. Hè. Het is ook gras, speciale ondergrond. Dus nee, hij is in de verste verte niet nog in de buurt van een Henman of van een Murray. Of zelfs een Jack Draper die dat niet speelde. Hè, dat soort jongen. Kijk, die spelen het hele jaar internationaal en halen resultaten. Dus Arthur Ferry moet zich nog bewijzen. Maar ik moet zeggen, hij gaat nu naar plek 36 op de wereldranglijst.
2: Ja.
5: Komt in alle grote toernooien. Dus we gaan het wel zien. Maar er zit potentie in. Kijk, hij is niet groot, maar zijn techniek perfect, zijn benen heel goed, mentaal en fysiek uitstekend hebben we gezien. Speelt slim, is kennelijk ook een hele slimme jongen, heeft natuurlijk ook gestudeerd en getennist. Dus ik verwacht wel dat hij zich gewoon goed kan blijven handhaven in die top 50. Nou, en dat zou natuurlijk al geweldig zijn.
2: Ja, dat is prachtig natuurlijk. Maar goed, eerst dit toernooi nog maar eens eventjes afmaken, want hij zit er nog in en hij gaat dan in die halve finale spelen tegen Alexander Zverev. Nou, dat is wel een affiche voor hem.
5: Ja, je zou zeggen, misschien een beetje een brug te ver. Alexander Zverev bulkt van het zelfvertrouwen. Hè. Natuurlijk net zijn eerste Grand Slam toernooi gewonnen. Eindelijk, dus die lodenlast is van zijn schouders gevallen. Won ook van Taylor Fritz, de Amerikaan. Nummer 6 van de wereld. Angst keek er voor Zverev. Laatste 7 keer van de ontmoetingen verloren. Ja, en hij verslaat hem in 3 sets. Beetje onder de radar, hè, Alexander Zverev. Niemand praat over hem. Het is allemaal Sinner, Djokovic en Ferry, de Brit. En Zverev, ja, die wandelt zo'n beetje door het schema. Eerste keer kwartfinale, eerste keer halve finale nu op Wimbledon. Gras niet zijn allerbeste ondergrond. Maar hij speelt wel zijn allerbeste tennis. Dus het kan wel en hij kan zomaar verrassen en een toernooi winnen. Dus Arthur Ferry, ja, dat blijft toch wel dan een beetje klein duimpje tegen de grote reus. Ja,
26: maar wordt hoe dan ook een mooie partij. Nog even de vrouwen. Daar plaatsten Marta Kostyuk en Linda Noskova zich voor de halve finales. Wat gaat dat voor wedstrijd worden?
5: Ja, wedstrijd toch wel van spanningen. Alle twee voor het eerst in de halve finale. Kostyuk, de powerspeelster. Noskova heeft ook een geweldige touch. Zij is de jongste van de vier halve finalistes. 21 jaar, toch al nummer 12 van de wereld. Nog niet bekend bij het grote publiek. Maar als zij morgen wint, ja, dan kent iedereen er. Linda Noskova. Ze komt uit Tsjechië. Nou, al die Tsjechen spelen goed op gras. We hebben Kvitova gehad, 2 keer gewonnen. Krejcikova hier gewonnen. Mukova zit in de bovenste helft in de halve finale tegen Gauff. En die Noskova is dus weer zo'n goede Tsjechische. Dus let op die Linda Noskova. En Kostyuk, ja, die wint alleen maar. Die heeft nu geloof ik 20 van haar laatste 21 partijen gewonnen. Finale Parijs, nu halve finale hier. Dus ja, die staat ook met vleugels te tennissen. Dus ik denk echt een 50-50 partij.
26: Spannende partij, daar gaan we naar uitkijken. Commentator Marcella Mesker, dankjewel.
2: Aankomend weekend zal dit bekende nummer uit de musical Soldaat van Oranje voor het laatst klinken in de theaterhangar op vliegveld Valkenburg. Morgen.

0: bijna 16 jaar komt er een eind aan de langstlopende musical van Nederland, die het verhaal vertelt van Erik Hazelhoff-Roelsema. En vanaf het allereerste uur is hij er al bij. Rob Snoek, onze gast vanavond, verantwoordelijk voor de requisieten en de vormgeving van de musical Soldaat van Oranje. Fijn dat je er bent, Rob.
1: Ja,
0: want ja, hoe moet ik me voorstellen, alles wat je ziet op dat podium, dat heb jij bij elkaar gezocht?
1: Alles wat je ziet en rijdt, motoren en natuurlijk ook die auto die buiten staat en de Dakota, dat komt uit mijn koken.
0: Ja, hoeveel requisieten hebben we het dan over?
1: Oeh.
0: Om en nabij, hè? Grove schatting.
1: Een grove schatting, nou, ik denk 2 trailers.
0: 2 trailers?
1: Ja, vol. Heel en, vol.
0: Een klein momentje, we hebben een spookrijder.
2: Er is een melding van een spookrijder. Rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen Nieuw-Vennep en Roelof Arendsveen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A4 Amsterdam naar Den Haag, dan kom je tussen Nieuw-Vennep en Roelof Arendsveen een spookrijder tegen.
0: Ja, wij waren aan het praten met Rob Snoek over de requisieten in Soldaat van Oranje. 2 trailers vol dus. Wat zijn het allemaal voor dingen? Noem eens even wat gekke dingen die je tegenkomt.
1: Ja, oh, dat zijn meubels uit het paleis. Dus veel barokachtige in Nederland, maar ook voor Engeland. Dat zijn 2 paleizen. Ja, heel erg veel. Tafels, stoelen voor in de Minerva. Oh, voor de studentensociëteit.
0: Studentenvereniging, ja.
1: Ja. Heel veel ook wel spullen die voor het geval dat het stuk gaat, hebben gewoon weer heel snel weer nieuwe spullen.
0: Je moet altijd een backup hebben.
1: Altijd.
0: Ja. Hoe kom je überhaupt aan al die dingen? Ben je de hele tijd door het land aan het reizen om het te zoeken?
1: Ja, ik ga natuurlijk eerst onderzoeken van hoe zag het er vroeger uit.
0: Ja, het tijdsbeeld, daar gaat het om.
1: Dat is heel belangrijk. Ik wil natuurlijk de spijker niet misslaan. En dan ga ik gewoon op pad. Ik heb natuurlijk een aantal adresjes in Nederland, maar ook in Duitsland, in België, Engeland.
0: Maar gewoon busje in en dan op de Bonnefoy?
1: Ik ga met een grote bus, op de Bonnefoy ga ik op pad. Ik ga praten met mensen. Mensen zijn enthousiast. Oh, wacht even, madame. Dan weet ik een heel leuk adresje. En dan ga ik daar naartoe. En dan ik kom altijd weer met een hele volle bus terug.
0: Oh, dat lijkt me een geweldige ontdekkingsreis.
1: Ja, maar dat is ook heerlijk om te doen.
3: Heb je dan een speciaal neusje daarvoor ontwikkeld? Dat je weet van, nou, dit past perfect?
1: Ja, nou, ik doe het al 36 jaar. Ik heb voor Joop van Ende heel veel gewerkt. Heel veel musicals gedaan, mogen doen. En ja, ik heb denk ik wel een soort van, of nou, een neusje daarvoor. Ja.
0: Ja, dat ontwikkel je anders wel.
3: Precies. Je zei het al, je moet een backup hebben, hè, qua spullen, vooral als er iets kapot gaat. Hoe ging dat dan? Als dan een acteur iets sloopt of wat liet vallen, kreeg hij dan echt met jou aan de stok?
1: Ja, nou, soms wel. Ja, als iets. Ik heb ook Willem van Oranje gedaan. En daar heb ik een hele mooie oude stok. Wat Willem van Oranje ook droeg altijd bij zich had.
0: Oh, ja.
1: En ja, die was al vrij snel stuk. Ja, dan heb ik wel eventjes met de acteur staan praten van, jongens, ja.
0: Dat is niet de bedoeling.
1: Ik heb er niet meerdere van. Ik heb er maar 1.
3: Want jij was de echte, hè? Ze mochten niet zomaar aan die spullen komen of iets veranderen. Dat moest allemaal via jou.
1: Ja, het gaat allemaal via mij. En degene die die spullen draagt, alleen hij mag dat dan dragen. En we hebben natuurlijk een requisiteur. En die zorgt ervoor dat het allemaal ook bij de personen komt.
0: Ja, nou, in Soldaat van Oranje ging het dus om wapens, om kostuums. Maar ook heel bijzonder natuurlijk in die voorstelling is de Dakota. Het vliegtuig waarmee Wilhelmina destijds in die Tweede Wereldoorlog weer in Nederland voet aan land zette.
1: Ja.
0: Samen met Erik Hazelhoff-Roelsema. Dat is wel een heel verhaal erachter. Want die vond je aanvankelijk in een museum in Best.
1: Ja. Klopt.
0: Maar die moest dan vervolgens natuurlijk verplaatst worden.
1: Ja, hij stond in het bos, helemaal begroeid met allemaal bomen. Hij was ook helemaal groen en kapot. Is boven, hij is inderdaad met een takelwagen, een hijskraan, daar uitgehaald. En inderdaad vervoerd, halverwege weliswaar gecrashed.
0: Ja, want wat gebeurde daar dan?
1: Ja, waarschijnlijk gewoon niet goed opgemeten. Rijkswaterstaat heeft dat allemaal opgemeten. En, maar ja,
0: bij een viaduct was het.
1: Bij een viaduct. En ik reed erachter. Ja. Met mijn gezin.
0: Oh jee, ja, wat dacht je?
1: Ja, dat was
0: daar gaan we Dakota.
3: Het was een perfecte vondst en dan zie je hem daar zo crashen.
1: Ja, ja. En ik had een heel team staan, klaarstaan in Delft. Of in
0: Valkenburg.
1: In Valkenburg. En ja, die konden naar huis, want dat ging niet goed.
0: Hoe heb je het opgelost? Want dan moest je dus een andere Dakota hebben.
1: Nou ja, het grappige is namelijk, dat stond natuurlijk in alle kranten, alle journaals, overal was het groot hot nieuws. Ik dacht ook dat we het gewoon in scène hadden gezet.
0: Goeie.
1: Maar dat was natuurlijk niet zo.
0: Goeie stunt, ja.
1: En toen kregen wij een telefoontje van het Aviodroom.
3: Ja, van het Aviodroom. En nou, daar weet Raymond Oostergo, de conservator van het Aviodroom, alles van. Goedenavond, meneer Oostergo.
4: Goedenavond.
3: Want jullie boden toen uiteindelijk een alternatief aan, hè?
4: Ja, we hadden er nog één staan.
3: Toevallig.
4: In recordtijd hebben we hem toen gedemonteerd. En terwijl we aan het demonteren was, stonden de schilders al het groene kleurtje erop aan te brengen.
3: Ja, ik wou zeggen, hij had niet bepaald een goede kleur, hè?
4: Nee, hij was fel oranje met Holland erop. Ja. Hij viel wel op. En uiteindelijk heel snel uit elkaar gehaald. Iets verder uit elkaar gehaald dan de andere Dakota die tussen het viaduct kwam. En hij is heel op Valkenburg aangekomen. Een recordtijd weer opgebouwd. En van mij een paar dagen later was de eerste voorstelling, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, er was een aantal mensen die stonden er gewoon echt voor klaar om hem helemaal groen te schilderen.
3: Ja, en dat was een operatie toen, ja. Maar voor die Dakota houdt het avontuur dus ook bijna op na aankomend weekend. De grote vraag is natuurlijk, gaat die Dakota weer terug naar het Aviodroom, meneer Oostergo?
4: Jazeker. We zijn,
0: hij was in bruikleen.
4: We hebben netjes verhuurd elk jaar. En we hebben een hele goede samenwerking met de musical gehad tot nu toe. En we gaan hem weer uit elkaar halen en dan weer veilig naar Lelystad transporteren. En dan krijgt hij weer een mooi plekje in het museum.
3: Ja, dus geen risico, niet in zijn geheel alsnog weer via de viaducten. Gewoon echt weer uit elkaar halen.
4: Ja, helemaal uit elkaar. We worden er handig in.
1: En houden jullie ook in dezelfde kleur?
4: Vooralsnog houden we deze kleur.
1: Oh, wat leuk.
4: Dus dat maakt ook wel weer uniek. Twee keer met de 4 miljoen mensen die bij Soldaat van Oranje zijn geweest. Het zijn jaren dat wij dat niet halen, die aantallen. Maar nee, natuurlijk hartstikke leuk. We zijn ook weer trots dat hij terugkomt.
0: Maar misschien moeten we het wel even uitleggen. Want hij is dus voor de musical is die groen-blauw geverfd. Maar de oorspronkelijke kleur was oranje. Waarom was het destijds oranje eigenlijk, meneer Oostergo?
4: Ja, dat is een heel verhaal. Maar net begin van de oorlog werden er wat vliegtuigen beschoten van Nederland. We wilden natuurlijk graag neutraal blijven. En om het op te vallen dat we Nederland waren en neutraal waren, hebben ze toen heel wat vliegtuigen oranje geschilderd met groot Holland erop.
0: Oh ja.
4: Dat heeft niet zo lang geduurd uiteindelijk. Maar het stond altijd wel leuk bij ons in het museum, een fel oranje vliegtuig. Dat was niet voor WK voetbal of iets anders, maar dat was echt historisch verantwoord.
0: Ja, maar dat paste dan weer niet in het tijdsbeeld wat u wilde schetsen.
1: Nee, zeker niet. Nee, er zijn natuurlijk foto's van dat Wilhelmina terugkomt met een Dakota in het groen. Dus dat kan je dan niet in oranje laten zien. Nee.
0: Goed, ja. Dank u wel, Raymond Oostergo van het Aviodroom. Daar gaat hij dus naar terug. Die Dakota nog eventjes hier in de studio met Rob Snoek over het einde van een tijdperk. Want zo mogen we het toch wel noemen, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat gaat me wel mijn hart. Ik vind het wel jammer. Maar ja, het is ook alweer goed. We gaan gewoon door. 16 jaar is prachtig.
0: Ja.
1: Heel veel mensen hebben het gezien, maar ook heel veel mensen nog niet. Maar ja, dat is dan jammer.
0: Heeft u zich er net zoals zoveel over verbaasd dat het steeds langer en langer en langer werd?
1: Ja, toen wij begonnen 16 jaar geleden, toen zeiden we met elkaar, het creatieve team, van ja jongens, als het een paar maanden duurt, dan hebben we wel onze jongensdroom hebben we verwezenlijkt.
3: Nou ja, moet je zien waar je nu bent.
1: Ja,
3: met
1: Ja, ik deed ook Petticoat voor Joop van den Ende. Dat deed ik gelijk met Soldaat. En toen zei Joop nog van, Rob, stop maar dat jij snel je geld krijgt, want dit gaat natuurlijk gewoon mis. Nou ja, dan heeft hij het toch wel mis gehad.
3: Wat voor gevoel krijg je als je aan die 16 jaar denkt, waarin je ook eigenlijk bent opgetrokken met deze musical?
1: Wat voor gevoel?
3: Wat roept het bij je op als je daar zo aan terugdenkt?
1: Nou, een heel warm gevoel. Kijk, er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Er zijn heel veel kinderen geboren ook, hè, onderling. Maar er zijn heel veel liefdes ontstaan. Mijn vrouw, Harriette Tol, die speelt daar in Wilhelmina. Dus ja, we zijn één grote familie. En dat valt niet uit elkaar. Want als we elkaar zien bij premières, dan, oh, hey, hallo, en wat weet je nog?
0: Hè? Nou ja, het is toch heel anders natuurlijk dan bij een productie die een paar maanden loopt. Als je 16 jaar met elkaar optrekt, dat moet wel heel emotioneel zijn als dat afloopt.
1: Zeker,
0: of niet?
1: Zeker. Ja, maar dat gaan we het weekend zien.
0: Ja. Nou was jij natuurlijk wel verantwoordelijk voor die kostuums en zo en al die requisieten. Wat gaat daarmee gebeuren?
3: Ja, die twee trailers.
1: Ja.
3: Waar ga je die laten?
1: Nou, toevallig sprak ik vanmiddag Mark, dus de directeur van. En die zei dat er wel heel veel dingen gewoon weggegooid gaan worden. Ik ga er wel bij staan, dus ik ga wel kijken wat er weggegooid wordt.
0: Ja, want dan ben jij dat hele land doorgereisd, ja. de stad en land afgereisd met dat busje op zoek naar al die speciale dingen. En dan ga je het weggeven.
1: Ja, maar dat is wel ons vak. Ja. Na een jaar, als ik een musical doe en het is een jaar, dan wordt alles weggegooid.
3: Oh ja, dus je bent aan gewend.
1: Ik ben het wel gewend.
3: Zijn er spullen die je dierbaar zijn?
1: Heel erg, ja. De zendappen, jullie hebben het niet gezien, geloof ik, hè?
0: Nee.
1: Jullie zijn twee van die...
3: Een van de weinige Nederlanders die je nooit gezien hebben. Ja. Kan eigenlijk niet.
0: Maar ik heb er goede dingen over gehoord, hoor.
1: Ja. Nee, er zitten motoren, twee motoren, daar wordt mee gereden. Ja, die worden natuurlijk niet weggegooid, maar... zendapparatuur. Ik heb echt de zendapparatuur uit die periode uit het museum gehaald. En die heb ik toen die tijd gehuurd. Uiteindelijk heb ik ze gekocht.
0: Oh, vanuit Engeland kwam dat?
1: Ja, ja. Naar Engeland en meerdere plekken. Maar en dat bij elkaar gevoegd. En ja, dat is een hele mooie set geworden.
0: Yeah.
1: En er zitten allemaal dames voor die dan met lichtjes en geluidjes. En ja, het is echt, ziet er heel, heel echt uit.
0: En wil je dat dan ook houden zelf?
1: Ja, dat wil ik... Ja, dat wil ik eigenlijk wel heel graag terug.
0: Ja, ja.
1: Houden.
3: En wat ga je ermee doen dan?
1: Nou ja, je weet het nooit. Ja, misschien komt er wel weer een ander soort musical waar ik hem in kan gebruiken. Ja. Ja.
0: Wat ben je al met nieuwe dingen weer bezig zelf?
1: Ja. Ik ben net klaar met De Bokkenrijders in Maastricht.
0: Oh ja, dat is ook een grote productie.
1: Dat was een mega grote productie. We gaan wel zaterdag op de Vrijthof staan. Dat is heel leuk, één dag. En er komen een paar hele mooie nieuwe producties aan. Ja.
0: Ja, maar Soldaat van Oranje houdt daar dus echt mee op.
1: Ja, houdt er echt op.
0: Ja, dank voor een mooie verhaal. Rob Snoek, die dus verantwoordelijk was voor de requisite van die heel langlopende musical.
5: NPO Radio 1.
3: Het is 10:30, hier is Michiel van der Velden met het NOS Journaal.
6: Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op twee steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Volgens de rechter had de school het besluit beter moeten onderbouwen. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt en deelde die via TikTok. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe en heeft daarbij zijn middenhandsbeentje gebroken en hij liep kneuzingen en schaafwonden op. In Groot-Brittannië is de doodstraf van een vrouw die in 1955 is opgehangen symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Koning Charles heeft dat bepaald. De vrouw kreeg de doodstraf omdat ze haar man had vermoord. Hij had haar onder meer mishandeld. Charles zei dat over haar daad tegenwoordig anders zou worden geoordeeld.
5: Langs de lijn en omsteken.
3: En dan nieuws waar je koud van wordt. De Noordse combinatie stopt. Het IOC heeft besloten dat de combinatie van schansspringen en langlaufen na 100 jaar geen deel meer uitmaakt van de Olympische Spelen. En dat nieuws komt net op het moment dat de Nederlander Sion Steenbakkers aan het trainen is voor die Noordse combinatie. Samen met de Duitse wereldtop. Goedenavond, Sion.
7: Ja, hi, goedenavond.
3: Jij traint daar dus met sporters die Olympische medailles op dit onderdeel in de prijzenkast hebben. Hoe kwam dit nieuws dan binnen bij jullie?
7: Ja, het was een schok wel een beetje. We hadden het op de ene kant ook wel verwacht, maar dan hadden we toch wel gehoopt dat het niet zo zou komen. En het was toch wel erg lastig gisteravond, want we zijn allemaal met elkaar samen op het moment op een trainingskamp. En ja, dat het dan zo gebeurt is toch wel lastig om mee om te gaan.
3: Ja, je leeft een beetje voor die sport, kan ik me voorstellen.
7: Ja, alles wordt ervoor gedaan. Je hele leven gaat ernaar uit, zeg maar. Je bent ervoor verhuisd. En het is je beroep zo. Dus ja.
0: Hey Sion, we zitten hier natuurlijk in een land waar we vooral bezig zijn als het gaat om de wintersporten met schaatsen en shorttrack. Leg het nog eens even uit. Wat is die Noordse combinatie precies?
7: Ja, de Noordse combinatie is een combinatie uit skispringen en langlaufen. En dat betekent, je hebt één sprong bij de wedstrijd, spring je van de schans af. En dan worden gemeten hoe ver je springt. Dan krijg je nog punten hoe het eruit ziet. Dat wordt dan omgerekend in een tijd. En de beste springer, die loopt dan bij 0 seconden, mag die beginnen met lopen. Mm. En dan heb je dan bijvoorbeeld minder punten verzameld en dat wordt dan alles omgerekend en tijd. En zo lopen de mensen achter elkaar los. En wie dan bij de over de 10 kilometer afstand in het langlauf het eerste in de finish is, die heeft dan gewonnen.
0: Ja, dus dat is het spel, zal ik maar zeggen. En dat wordt al heel lang beoefend, hè? Want het is eigenlijk een van de meest historische onderdelen op te spelen.
7: Ja, dat is waar. Also, ik weet niet hoe het precies er is. Ik heb geloof ik vroeger eens een presentatie gemaakt voor school erover. Maar ik geloof zelfs dat het skispringen en langlopen eigenlijk daaruit ontstaan is. Dat het vroeger juist alleen maar die combinatie er was. Dus ja, is wel jammer, ja.
0: Ja, dus kan je zeggen, het is een einde echt van een tijdperk. Het lijkt Soldaat van Oranje wel. Want die Noordse combinatie die wordt dus geschrapt. En een van de argumenten gebruikt door het IOC is dat de sport eigenlijk in te weinig landen professioneel wordt beoefend. Hè? Ben je het daarmee eens? Met dat argument?
7: Ja, niet helemaal. Als ik weet dat wij niet heel veel landen hebben zoals, weet ik veel, wat voor andere sporten. Maar we hebben er wel heel veel aan gedaan. Bijvoorbeeld dat ik ook van Nederland uitkom. We hebben iemand uit Kazachstan. We hebben een klein jongetje uit Thailand. En er wordt heel veel aan gedaan dat er kleine landen weer bijkomen. En dat was ook echt goed gegaan. En we hebben ook eigenlijk aan de eisen voldoen die het IOC ons gezegd heeft. Mm. Voor een paar jaar. Maar voor ons komt het dan zo over alsof ze alleen maar nieuwe dingen bedacht hebben om ons eigenlijk gewoon uit te gooien. En daarom snappen we het eigenlijk ook allemaal niet. Want we hebben er veel aan gewerkt, we hebben er veel aan gedaan.
3: Ja, of kan het ook aan de populariteit van de sport liggen qua publiek? Is bijvoorbeeld de Noordse combinatie een sport die veel bekijks trekt? Zitten er veel mensen langs de kant?
7: Ja, verschillend zou ik het noemen. Also, natuurlijk in de Wereldcup zijn er toch wel veel mensen. En ook in totaal, natuurlijk zijn er miljoenen mensen die er naartoe kijken. Het is nog steeds gewoon een sport die wereldwijd bekeken wordt. Maar vergeleken met andere sporten is het natuurlijk niet zo de grote sport. Want je kent het gewoon niet. Je kunt het niet overal doen. En het is ook niet maar een sport die je even doet. Want het is toch wel lastig. En dat is dan helaas dat het op een of andere manier niet gewaardeerd wordt, noem ik het maar. Ja. Maar het is wel op een of andere manier waar vergeleken met andere sporten.
0: Ja, en jij had natuurlijk echt je ambities ook in die sport, hè? Hoe goed ben je eigenlijk, als je dat heel bescheiden over jezelf mag zeggen?
7: Dat is een goede vraag. Ik ben voornamelijk in het tweede niveau van de wereld ben ik bezig. Vorig jaar heb ik één wedstrijd op het hoogste niveau gedaan. En in het moment, ik train met de wereldtop mee van Duitsland. En Duitsland zit er altijd bovenbij. En nu in de zomer bijvoorbeeld kom ik wel redelijk mee met die andere mensen. Ja. Dus het is wel gewoon op hoogst niveau eigenlijk.
0: Maar om even aan te geven, hè, schansspringen dus een onderdeel daarvan. Als ik jou nou moet vergelijken met de slechtste schansspringer die de Spelen ooit heeft gehad. Hè, Eddie de Eagle, wel de meest kleurrijke trouwens. Hoe verhoud jij je tot zijn sprongen?
7: Ja, heel anders. Also, als je het vergelijken moet met de Olympische Spelen, zit ik in het. Als je het alleen maar het schansspringen neemt en ik een goede sprong heb, zit ik in het middenveld.
0: Ja, precies. Hij sprong 71 meter, hè? Tot waar kom jij?
7: Ja, maakt eigenlijk niet uit. Ligt eraan welke schans, maar elke schans spring ik wel gewoon zo ver als je zou kunnen springen.
0: Ja, dus
7: je kunt rond de 130, 140 op de grootste schansen wat die in de Wereldcup zijn. En
0: nou, dat is even een andere koek dan Eddie de Eagle, hè?
7: Ja, dat is toch wel iets meer dan Eddie de Eagle toen sprong. Ja, dat is waar, maar de schansen zijn natuurlijk ook wat groter geworden.
3: Ja, en dus waren de ogen, misschien dus ook wel terecht, vlak voor de Olympische Spelen in Milaan begin dit jaar, op jou gericht. Want heel veel sporters wilden dat jij mee zou doen. Hoe zat dat?
7: Ja, we, van Duitsland wouden we dat ik meedeed, van de FIS, dus het de organisatie van de wereld die de wedstrijden doet, die wou dat ik graag mee ging doen, dat we een extra land erbij hadden. En helaas was ik dan niet goed genoeg dat Nederland mij naar naartoe wou sturen.
0: NOC hield het tegen, of?
7: Ik weet niet precies. Zoveel heb ik er niet over gehoord. Maar ik weet gewoon dat ik niet aan de eisen van Nederland heb voldoen.
3: Daar baal je wel van, kan ik me voorstellen. Helemaal nu het wordt afgeschaft als Olympische sport.
7: Ja, zeker baal ik ervan. Het was toch wel lastig om te begrijpen. Maar nu uiteindelijk begrijp ik het natuurlijk wel. Also, het gaat ja, of dat het het NOC is of de Nederlandse Skivereniging, gaat het er om dat ze ook wel gewoon iets bereiken in de sport. En als ik dan met mijn, ik weet niet hoeveelste plek het was in de Wereldcup, dat ze mij dan niet naartoe sturen, is wel te snappen. Ik vond het jammer dat ze het niet deden, omdat het voor onze sport gewoon erg belangrijk was. Maar ik kan ook hun verstaan.
0: Ja. Hey, Sion, hoe moet dat nou verder? Moet je nou toch maar gaan kiezen of voor langlaufen of voor schanspringen?
7: Nee, ik zou het kunnen doen, maar ik denk niet dat dat een goed idee is. Want we zijn toch nog wel erg ver weg van beide sporten. Ja. Bij het schanspringen zitten we toch wel dichtbij tegenwoordig. Maar als je dan bijvoorbeeld op de getallen kijkt die wij springen, zo in het, niet op de schans, maar normaal, en ook het gewicht en hoe hun trainen, is dat toch nog wel een groot verschil. Ja. En dat wil ik dan ook niet. En het langlaufen, dat zijn gewoon werelden, want die trainen zoveel meer, die kunnen zoveel meer trainen, omdat ze niet dat snelle moeten hebben in hun spieren. En dat duurt dan veel te lang om daarbij te komen.
0: Ja, dus jij houdt het bij de Noordse combinatie. Niet op de Olympische Spelen, maar ja, de andere wedstrijden gaan natuurlijk gewoon door. Dankjewel, Sion Steenbakkers.

0: Harry Styles en zijn American Girls.
1: Tweevoudig gouden balwinnares Alexia Putellas gaat in Engeland voetballen. De superster maakt de overstap van Barcelona naar de London City Lionesses. Haar komst werd ronkend aangekondigd op de social media kanalen van de club.
2: I spend my life chasing the highest standards. The biggest challenges. The places where ambition has no limits. Because the future doesn't belong to those who wait for it. It belongs to those willing to build it.
0: Het lijkt wel een filmtrailer, joh.
1: Het is wel bijzonder. Ik praat erover door met verslaggever Rivka op het veld. Goedenavond, Rivka.
3: Goedenavond.
1: Was het ook zo'n verrassing? Want het wordt een beetje als een film neergezet, wordt echt heel groots aangekondigd. Was het dan ook een verrassing? Zag je het aankomen?
3: Ja, laat dat maar aan de London City Lionesses over om het zo groot aan te kondigen. Nou, een verrassing was het in zoverre niet dat de geruchten hier al weken of eigenlijk maanden over waren. Zolang als we weten dat Alexia Putellas weg zou gaan bij Barcelona, de club waar ze bijna haar hele volwassen leven heeft gespeeld. Maar goed, dat neemt niet weg dat de verrassing misschien niet zo groot was, maar dat je toch bijna niet kon geloven dat het ook echt zo was. Dat het is gebeurd, want het is wel, het is echt groot nieuws.
1: Want hoe groot is zij, die Putellas?
3: Tweevoudig Ballon d'Or winnaar, wereldkampioen. Nou, dan zeg ik denk ik wel genoeg. Mm-hmm. Ja, dit is echt een van de beste voetbalsters ter wereld van het moment, maar ook aller tijden.
1: Ja. Waarom denk je dat ze dan deze overstap maakt? Want het is een heel groot ding. Is het dan een sportieve of misschien ook wel een financiële keuze?
3: Financieel zal ongetwijfeld meehelpen. Michelle Kang, de eigenaar van London City Lionesses, heeft diepe zakken. Maar goed, zij heeft de clubs voor het uitkiezen natuurlijk. En ze heeft het geld ook niet nodig. Dus het is ook wel een sportieve keuze om even het plaatje te schetsen. London City Lionesses is een club speciaal voor vrouwen. Onafhankelijke profclub voor vrouwen. Een beetje zoals Heren en Nederland. Ja. Hebben pas één seizoen in Engeland op de hoogste competitie gespeeld. Werden toen wel meteen zesde. Maar dit is niet een club à la Barcelona of Arsenal of Chelsea die normaal gesproken zo'n superster zou kunnen betalen en waar ze zo willen spelen. Het is een bijzonder project van de eigenaar die steeds meer grote namen koopt. En dit is eigenlijk het kroonjuwel daarop. Ze ging weg bij Barcelona. Ik denk dat ze het sportief interessant vindt. Ze gaat nu niet meer bij de allerbeste club ter wereld voetballen. Ze zal ook niet elke week winnen in Engeland, zoals ze dat deed in Spanje. Dus het is een interessante sportieve uitdaging. En ze kan een keer in Engeland voetballen. En ja, ik denk dat ze het gewoon een heel interessant project vindt.
0: Ja, over dat project gesproken, hè? Je trekt die vergelijking al met Hera United in Nederland. Maar dit is nog veel ambitieuzer en groter opgezet, toch?
3: Ja, zeker. Zoals ik al zei, de eigenaar is dus Michelle Kang. Dat is ook de eigenaar van Olympique Lyon, een van de beste clubs ter wereld. Ze heeft ook nog een Amerikaanse club. Die is eigenlijk al vanaf de start heel erg serieus over dat ze grootse dingen wil bereiken met deze club. Dat liet ze ook zien. Vorig jaar promoveerde ze dus naar de Women's Super League, naar het hoogste niveau. Toen haalde ze Danielle van der Donk en ze haalde ook de Franse international Grace Guillot. Dat was toen de duurste transfer ooit in het vrouwenvoetbal. Nou ja, dat is natuurlijk al heel opmerkelijk bij een club die net op het hoogste niveau komt kijken. Dit seizoen gaan ze alleen maar grotere dingen doen. Ze hebben Mary Earps gehaald, de keeper van Engeland, die Europees kampioen is geworden toen. Er zijn geruchten over een aantal Barca-spelers. Ja, en nu hebben ze dus misschien wel de beste voetbalster ter wereld.
0: Ja, want met die Putellas erbij, je zegt al, ja, ze zal hier ook wel weer echt aan de bak moeten en er zal ook nog wel eens een nederlaag aankomen. Maar wat denk jij, gaat deze transfer London City Lionesses naar de titel loodsen?
3: Nee, dat denk ik dit seizoen nog niet. De Engelse competitie is de beste ter wereld. Chelsea, Arsenal, City hebben allemaal echt hele goede selecties. Het is uiteindelijk toch een bijeengeraapte groep die je gaat krijgen bij Lionesses. Die zullen toch denk ik een beetje aan elkaar moeten wennen. Neemt niet weg dat ik wel denk dat ze met deze selectie echt wel serieuze dingen kunnen gaan doen. En ze werden afgelopen jaar al zesde. Het zou me niks verbazen als ze in ieder geval om de Europese plekken gaan meestrijden. En dat het binnen een paar jaar ook wel echt een serieuze titelkandidaat wordt als het zo doorgaat.
0: Nou, dat beloofd was het. Met Alexia Putellas dus in de geledingen bij London City Lionesses. Dankjewel, Rivka op het veld.
1: Nu de sprinters in de Tour de France hun eerste kans hebben gehad, is het morgen weer tijd voor de klimmers. Een etappe van 186 kilometer staat op het programma, met in de laatste 50 kilometer een bekende berg, de Col du Tourmalet. En die stond vandaag al vol met fans, zag verslaggever Jan-Kees van der Kun.
4: Het is file rijden naar boven op de Tourmalet. Camper voor camper schuiven ze naar boven op zoek naar een plekje. En volgens mij Zijn jullie daarin geslaagd?
5: Jazeker, ja. Het was zoeken, maar we hebben snel raken geschoten.
4: Jullie zijn echte wielerliefhebbers dus?
6: Ja, jawel, ja.
4: Ja, jawel. Heb je een favoriet?
6: Natuurlijk Mathieu van der Poel gewoon.
4: Mathieu van der Poel gewoon natuurlijk. Ja, die gaat hier morgen ook voorbij komen. En dan hoop je hem al te herkennen. Hij komt straks morgen die bocht uit. En dan wat, ga je dan nog iets roepen?
6: Ja, gewoon allez, allez, allez. Dat doen we altijd.
7: En go Mathieu, hè, die. We schreeuwen ze naar voren, daar zijn we voor.
4: Ja, maar dat is allemaal morgen. Het is nu vooral kijken naar één grote optocht die voorbij trekt.
7: Ja, maar dit is hartstikke leuk. Die sfeer en al die auto's en die kinderen zoeken contact met iedereen. En die zwaaien allemaal enthousiast. Hartstikke leuk.
4: Vertel eens eventjes. Jullie staan hier dus al wat langer. En er moest vandaag gedoucht worden. En wat heb je toen gedaan?
8: Nou, we zijn daar bij het beekje naar boven geklommen. En bij de waterval gaan douchen.
4: Je hebt gedoucht onder een waterval?
8: Ja.
4: Oh, kijk, daar is het bewijs. Maar wacht even. Ik dacht, een watervalletje. Maar dit is een enorme waterval.
6: Het is heel groot. En we hadden ook nog andere. Er waren kleine en er waren ook nog hele grote. Dus dat was echt heel vet, ja.
4: En hebben jullie al meer Nederlanders gezien hier?
9: Niet heel veel, maar wel een paar.
7: Ja, af en toe komt er wel eens één voorbij fietsen. En die ziet al het oranje en die zegt dan hallo, hoi. En dat wel, maar niet zo heel veel Nederlanders. Veel Spanjaarden, maar zitten natuurlijk dicht bij Spanje. Hè? Dus dat is wel interessant voor hun natuurlijk. En verder denk ik veel Fransen.
4: Dat betekent dat de aanmoedigingen voor de Nederlanders wel een beetje van jullie moeten komen.
7: We gaan ons best doen.
6: Allee!

0: Interessant voor hun natuurlijk. En verder denk ik veel Fransen.
1: Dat betekent dat de aanmoedigingen voor de Nederlanders wel een beetje van jullie moeten komen.
0: We gaan ons best doen.
1: Allee! Het is waar, Fransen en Spanjaarden domineren de berg. Verder een internationaal gezelschap. Vlaggen zien we van natuurlijk Belgen, Slovenen, Denen, Ieren, Tsjechen, Britten. En al die mensen moeten zich zien te vermaken op de berg. Er zijn er een aantal die de fiets hebben meegenomen om die top zelf te bedwingen. Er worden nog heel wat spelletjes gespeeld, van schaken tot het gooien van pittenzakken. Natuurlijk wordt de etappe gekeken. En, oh ja, dat hoort er ook bij, er worden heel wat drankjes gedronken. Where do you sleep?
2: Maybe in the car, maybe everywhere, maybe no sleep.
3: In de mountain, hier.
1: Ja, dat krijg je als je alleen bier bij je hebt, maar geen camper en ook geen tentjes. Dan zal je buiten moeten slapen. Een mooi verhaal voor deze jongens, dat wel. Maar ik denk ook wel wat koud, want het waait behoorlijk op de Tourmalet. Het is echt een heel stuk frisser natuurlijk dan beneden in het dal. Dus voor de coureurs is dat misschien toch ook wel goed nieuws. Na al die warme dagen, morgen gaat het bovenop een stukje koeler worden.

0: Zomersliedje van Eliza Doolittle van haar debuutalbum uit 2010, Pack Up. Maar hij is eigenlijk nog een stuk ouder dan dat, want je hoort het sample uit 1915 maar liefst. Een oud oorlogslied uit de Eerste Wereldoorlog, die heeft ze erin gebruikt. Dus een leuke combinatie.
1: Nou, zo komt alles samen deze uitzending. Hè? Bijvoorbeeld ook als we het hebben over de Nooren. Sander de Kramer schoof je eerder vanavond bij ons aan, hè, voor die rubriek voetbalplaatjes. Daar hadden we het over de Nooren. Natuurlijk het land van superspits Erling Haaland. 10 jaar geleden, toen hij bij de jeugdteams van Noorwegen voetbalde, maakte Haaland met een groepje vrienden een eigen rap.

Ja, we hadden hem er al mee becomplimenteerd, hè. Dat is een grapje van 10 jaar geleden, maar dat kreeg vandaag een leuk staartje. Want de wereldberoemde Noorse rapper Kygo, bekend van Firestone en Stole the Show, die is een weddenschap met Haaland aangegaan. Als de spits zou scoren in de 8e finales tegen Brazilië, dan zou Kygo Haalands nummer officieel uitbrengen. En belofte maakt schuld, dus hier is hij. De radiopremière van Kygo featuring Erling Braut Haaland.

0: Ah, lekker hoor, ook met die roe erin.
1: Ja, zelfs het roeien erin.
0: Ik is goed, hè?
1: Helemaal op het ritme.
0: Helemaal compleet. Het is ook te beluisteren op Spotify. Als dat ze geen vleugels geeft, die Noor in de kwartfinale tegen Engeland, dan weet ik het ook niet meer.
2: Neem nog even voetbalnieuws mee. Mexico heeft een nieuwe bondscoach. Rafael Marquez is officieel aangesteld als de nieuwe bondscoach. De 47-jarige oud-international van Mexico was assistent onder Javier Aguirre, die maandag opstapte na de uitschakeling op het WK. Hij kwam 147 keer uit voor het Mexicaanse elftal.
0: En Bassar Eunal verruilt NEC voor het Franse Lille. Dat maakte de club uit Nijmegen bekend. De aanvaller, 22 jaar, had nog een contract tot medio 2028. En de NEC spreekt van een transferrecord voor de club. Een jaar geleden scherpte Robin Hoefs dat record ook al aan met zijn transfer naar Sunderland, zo was het. Dat was hem voor vanavond. Morgen, mooi voetbal. Frankrijk, Marokko.
2: Zin in.
0: Vanaf 9 uur te horen in dit programma. Zo het oog met Pieter van der Wielen.
2: Fijne avond. Dag.
3: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk en een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
3: Zometeen, van 12 tot 1, Atze de Vriezer. In VPRO's Nooit meer slapen.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: NPO Radio 1.
15: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor een vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood en onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse tv-prijzen, is op 14 september. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om dat 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Pau. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg vanavond de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de Eredivisie. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En 's middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
22: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
21: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
22: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Die coronaverhoren zijn toch wel interessant. Grappig dat iedereen zo'n beetje achteraf zegt altijd al tegen allerlei maatregelen te zijn geweest. Of hooguit schoorvoetend akkoord ging, maar dan wel binnenskamers luid heeft geprotesteerd. Ik heb toch niemand horen zeggen dat iets al die tijd al zijn idee was. Ik denk dat de conclusie straks gaat zijn dat die avondklok zichzelf heeft ingevoerd. Goedenavond en welkom bij het Oog. Het OM gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen voor het moedwillig uitstoten van gevaarlijke stoffen. En dat zou kunnen leiden tot een miljardenboete. Journalist Peter de Waard die was lang omwonende. Hij volgt Tata al decennia en hij komt straks op bezoek. Graham Plattner, hij was de hoop van de democraten in de staat Maine, maar wordt nu beschuldigd van verkrachting. Maine is een swing state en dus heel belangrijk, en de inschrijving van kandidaten voor de midterms die is al bijna. Een groot probleem, kortom, voor de democraten. James Kennedy is Amerikaan en historicus en hij beschouwt de kwestie. De stad Nijmegen begint een campagne om te waarschuwen voor de gevaren van de Waal. Elk jaar verdringen er zwemmers in die rivier. We beschouwen hoe dat kan. Die zo mooie, rustige, traag uitziende, meanderende rivier is in werkelijkheid een moordenaar. Gerland den Braber, die is filosoof, werkte een jaar in een gevangenis, inspecteerde daar cellen, draaide ze ook op slot en hij ging nadenken over misdaad en straf. En dat werd een boek. Hij is ook zo meteen hier. We beginnen met het nieuws van
1: woensdag 8 juli.
3: The message from this summit is simple. NATO delivers.
2: Als je NAVO-chef Rutte zo hoort, zou je denken dat dit een vlekkeloze NAVO-top is geweest.
3: There was a great sense of unity.
2: Al moest Rutte later toegeven dat er ook wel wat meningsverschillen waren.
3: I love it when sometimes between friends you can fight each other because you can it makes you stronger.
2: Het ging onder meer over Spanje dat volgens de Verenigde Staten te weinig heeft uitgegeven aan defensie.
4: Well, I'll tell you what, number one, Spain has been very bad.
2: En dan was er nog de kwestie rond Iran. Volgens Trump zijn de Iraniërs niet helemaal goed bij hun hoofd. Of zoals hij het formuleerde.
5: They're scum, they're sick people. There's something wrong with them, they're cuckoo.
2: De intentieverklaring tussen de landen is volgens hem voorbij.
5: To me, I think it's over.
2: Hij komt zelfs met nieuwe aanvallen.
6: Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning, we're gonna hit him hard tonight.
2: Voor Oekraïne had Trump juist goed nieuws. Het land mag zelf Patriot-raketten gaan maken.
5: We'll give them the right to make Patriots.
2: Er werd zelfs nog even gelachen toen Zelensky grapte dat hij voorlopig niet gaat praten in Moskou.
7: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there.
2: Dan naar eigen land, waar Tata Steel voor de rechter wordt gesleept.
8: Als ik het heel simpel zeg, zijn de strafbare feiten dat Tata Steel volgens het Openbaar Ministerie opzettelijk te veel schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.
2: Omwonenden vinden de vervolging.
9: Ja, heel goed. Dat is echt heel goed nieuws om te ontvangen. Ik denk, oh, yes!
2: Andere buurtbewoners hebben niet zo'n probleem met de fabriek.
10: En totaal geen last van. Nee. En dat meen ik serieus. Ik heb helemaal geen last van Tata Steel.
2: Ook niet een beetje?
10: Af en toe hoor je ze een kanaal, dat is het enige. En soms een hele harde, maar voor de rest heb ik totaal geen last van.
2: Inchecken bij de bus, tram of trein. Wordt volgend jaar gratis voor kinderen tot 12 jaar. Vooral fijn voor ouders die nu nog opdraaien voor de kosten.
9: Nou, dat is wel echt heel fijn. De kinderen hebben continu nieuwe kleren nodig, nieuwe schoenen nodig. Nou, eten. Ze zijn in de groei, dus eten gaat volop natuurlijk.
2: De korting voor 65-plussers verdwijnt juist. En deze meneer vindt dat
11: kut. Omdat ik dacht, ik ben zelf 80 en dan ga ik het volop ombetalen.
12: En dat wil u niet, of dat kan u niet?
11: Ja, dat kan ik wel, maar dat wil ik niet.
2: Ook deze mevrouw vindt het maar niks.
13: Nou, ik vind dat de kinderen toch al genoeg hebben tegenwoordig. Want je ziet die fatbikes als zaadjes uit de grond komen. En of ze nou jong of oud zijn, Dan zeg ik, geef de ouderen maar wat meer, hoor.
2: Tot slot een hoogtepunt in Diergaarde Blijdorp. De reuze penisplant staat in bloei. Zo'n plant bloeide vorig jaar nog in Leiden, met als gevolg veel hilariteit.
14: Stinkt die?
15: Ja, ruikt wel. Deze plant bedoel ik. Deze plant. Nee, absoluut.
14: Wat kun je wel tegen een penisplant zeggen, maar niet tegen een man?
16: Misschien dat de lengte toch iets tegenvalt dit jaar?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen die is al ingezien en samengevat door Levi van Eck.
17: Van allerlei soorten diëten en ijsbaden tot stamcelinjecties en het slikken van meerdere supplementen. Steeds meer mensen doen aan biohacking. Ze grijpen alles aan om zo gezond mogelijk te verouderen, schrijft de Telegraaf. Vaak krijgen mensen allerlei adviezen van influencers op sociale media.
2: En die adviezen zijn meestal niet wetenschappelijk bewezen of soms zelfs schadelijk, zeggen artsen in de krant. Een moleculair bioloog adviseert mensen die gezond oud willen worden daarom om aan de slag te gaan met zaken die wel door de wetenschap zijn bewezen. Genoeg slaap, niet te veel eten en voldoende bewegen.
17: In de Volkskrant aandacht voor het jongste land ter wereld, Zuid-Soedan. Morgen bestaat het 15 jaar, maar er is weinig reden tot feest. Alleen voor de elite in de hoofdstad Juba geldt het nieuwe land als succes. Zo verdwijnen de miljarden die Zuid-Soedan met de olie verdient vooral in hun zakken. In de rest van het land heeft men vooral te kampen met oorlog, honger en corruptie.
2: Op 9 juli 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk verklaard van het islamitische Soedan, waar toen de gevreesde dictator Omar al-Bashir aan de macht was. Het idee was dat er met de afscheiding een einde zou komen aan oorlog en geweld en dat er een stabiele, welvarende bondgenoot in de Hoorn van Afrika zou komen. Maar daar is voorlopig niets van terechtgekomen.
17: Voor het eerst is live waargenomen hoe zich een nieuw stuk oceaanbodem heeft gevormd. Lezen we in NRC. Franse wetenschappers zagen in het zuidoosten van de Indische Oceaan de aardkorst opensplijten, waarna er 160 miljoen kubieke meter lava uitstroomde. Die lava verhardde vervolgens en daardoor is de oceaanbodem op die plek ruim een meter breder geworden.
2: De hele gebeurtenis duurde 16 dagen. Grote en kleine stukken van de aardkorst zijn voortdurend in beweging. Vroeg of laat zinken oceanische platen daardoor terug naar beneden, diep de aarde in. Op andere plekken vormt zich juist nieuwe oceanische korst. Nooit eerder was dit waargenomen, tot nu dus.
17: En in Amsterdam stijgt de spanning voor de wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk morgenavond. Op markten, in bakkerijen en cafés in West draait alles om het WK, schrijft het Parool. Er is van alles te koop, Marokko-shirts natuurlijk, toeters, vlaggen en zelfs rode tompoesen met een Marokkaanse ster. Ook de politie is voorbereid, want wat als feesten verandert in rellen?
2: In principe grijpt de politie alleen in als de openbare orde disproportioneel wordt verstoord, als misdrijven worden gepleegd of als de gevaren te groot worden. Is het nog niet of net niet zover, dan is deescaleren het streven. Laten begaan tot het feest uitdooft.
17: En als Marokko morgen wint, dan gaan de supporters in ieder geval weer toeterend over straat, zeggen ze in de krant. Maar ja, wat als je geen auto hebt? Geen probleem, zegt een 51-jarige man in de krant. Na de wedstrijd ga ik altijd op de fiets en gebruik ik mijn fietsbel als toeter.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Xavier Rudd was dat, Let Me Be. Opmerkelijk nieuws, Tata Steel wordt strafrechtelijk vervolgd volgens het Openbaar Ministerie. Stoot de staalfabriek willens en wetens stoffen uit die schadelijk zijn voor de omwonenden, voor de gezondheid. Tata zou de fabrieken slecht onderhouden, zonder de juiste vergunningen werken en incidenten verzwijgen. Economieverslaggever Peter de Waard van de Volkskrant, die woonde in dat gebied, woont er nog steeds niet ver vandaan en volgt het bedrijf al 50 jaar. Ja, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Totale verrassing ook voor jou?
1: Nou, een totale verrassing is het niet. Het liep natuurlijk al een tijdje. Het proces liep al een tijdje. Er werd een onderzoek gedaan door het Openbaar Ministerie. Maar ik had niet verwacht dat ze zo meteen tot daadwerkelijke dagvaarding zouden overgaan. Want je moet toch maar denken dat het ook voor hun een heikele kwestie is. Dat zou je ook kunnen verliezen. Je moet gaan bewijzen dat er opzettelijk, dus willens en wetens, de omgeving is vervuild. En dat je eigenlijk giftige stoffen hebt uitgestoten en mensen in gevaar hebt gebracht. Ja, zonder dat met opzet. En dat is nogal wat.
0: Maar de omwonenden die klaagden al, die hebben allemaal aangifte gedaan.
1: Er zijn 800 omwonenden die klagen. Er zijn natuurlijk heel veel meer omwonenden. Er zijn ook heel veel omwonenden die het er niet mee eens zijn.
0: Ja, er is nogal wat discussie. Jij woonde daar zelf jarenlang in de buurt. Moest je ook je ramen semen, je vensterbank poetsen elke ochtend?
1: Je rook het wel.
0: Je rook het.
1: Er viel ook wel stof. En je zag het natuurlijk, met name natuurlijk de vlammen die met het afvakkelen van bepaalde gassen. Dus dan, je zag het wel en de roker steeds boven. Je zag het wel dat het vies was.
0: Maar als je het ruikt, dan is het in je lichaam gekomen, toch? Dan zijn die moleculen via jouw neus.
1: Ja, dat was ook zo. Dus dat gebeurde ook waarschijnlijk. Maar ja, dat vonden we niet zo erg. Ik vond dat zelf voorbouwkromenie vond ik erger ruiken. Dus dat vond ik een afschuwelijkere geur dan Tata Steel. Dus in dat opzicht rook je het niet zo heel erg. Maar je wist natuurlijk niet wat eruit ging. Het was in die tijd ook niet zo mogelijk om al die dingen te meten. Hè? Dat was PAX en PFAS en dat soort dingen. Dat was allemaal heel erg moeilijk nog. Dat bestond nog niet. Dus je wist het eigenlijk niet.
0: Maar nu zijn er toch best wel veel onderzoeken. Jij zegt het wordt moeilijk om te bewijzen dat zij moedwillig schade hebben veroorzaakt. Waarom wordt dat zo moeilijk?
1: Nou ja, omdat het gaat om de intentie. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt, je bent slordig geweest. Hè? Dat kan je natuurlijk zeggen. Ja, ik heb niet alle vergunningen precies aangevraagd. Ik heb af en toe vergeten om melding te maken van incidenten. Ja, dat zijn dingen die je natuurlijk... Of iedereen dat weet, of de directie dat weet. Dat weet ik ook niet, dat moet je bewijzen.
0: Maar als je een vergunning niet aanvraagt... Ja, juristen zijn scherpslijpers, daar ben je een jurist voor. Dan ben je er toch al? Dat is toch moedwillig?
1: Nou, dat vind ik nog niet altijd moedwillig, hoor. Ik denk dat daar nog wel een dingetje... Want er zouden heel veel dingen moedwillig worden gedaan. Ik ben ook geen jurist, hoor. Maar ik vind dat heel ver gaan om dat te zeggen van het is moedwillig. Als moedwillig dat de directie gezegd heeft tegen de mensen in de kooksfabriek... Ja, je moet dat niet doen, je moet dat bewust niet melden. Ja, dan vind ik dat het moedwillig is. Maar ja, aan die andere kant, ik geloof niet dat deze opdrachten te vinden zijn.
0: Nou is er intussen van alles aan de hand, want er is ook die verduurzamingsprocedure gaande. En Tata die is in gesprek met de overheid voor 2 miljard subsidie.
1: Ja.
0: En ja, al dan niet toevallig zou de boete, als ze veroordeeld worden, ook 2 miljard zijn.
1: Ja. Dat betekent dat.
0: Dan kan je dat dus tegen elkaar wegstrepen.
1: Ja, maar daar zal Tata niet tevreden mee zijn. Want dan hebben ze natuurlijk die 2 miljard niet. En die 2 miljard die is noodzakelijk om deze vergroeningsprocedure in gang te zetten. En dat eisen natuurlijk de Indiase eigenaren. Hè? Dus Tata in Mumbai, die de eigenaar is van dit bedrijf. Die zal eisen dat ze 2 miljard krijgen. Anders beginnen ze niet aan die vergroening. Dan zeggen ze, trekken de stekker eruit.
0: Is dat een kans, denk je, dat dit...
1: Dat zou kunnen, als dit nog veel en veel langer gaat duren. Tata heeft heel veel belang, Tata in India, om dit te gaan doen in IJmuiden. Want dan kunnen ze experimenteren met het vergroenen van de fabriek. En dat kunnen ze in de toekomst natuurlijk ook weer toepassen bij andere staalfabrieken die ze in de wereld hebben. Onder andere in India hebben ze natuurlijk een grote staalindustrie. Dus dat willen ze graag doen, maar er wil zelfs steun van de overheid voor. En als ze dat niet krijgen, ja, wat hebben ze dan nog aan dit bedrijf?
0: Maar je kunt dat ook omdraaien en zeggen dat de Nederlandse staat subsidie gaat geven aan een experiment om allemaal kennis op te doen die uiteindelijk naar India vertrekt.
1: Ja, dat is ook een gevaar van wat er nou gaat gebeuren. Ja, dat is zeker een gevaar. Dat is al eerder gebeurd natuurlijk bij bepaalde projecten, dat dit gaat gebeuren. Daarvoor ben ik er zelf ook voor dat dit bedrijf wordt genationaliseerd. Dus in Engeland is het ook al gebeurd met de staalindustrie, dus dat zou hier ook moeten.
0: Want dan zeg je staal is heel belangrijk, ook strategisch belangrijk voor defensie.
1: Ja.
0: En hoe ziet nationaliseren er dan uit?
1: Nou, gewoon, het wordt 100% in eigendom van de staat. En ik denk dat misschien met India daar een compromis over te verzuilen, dat die het misschien om niks willen overdragen. Hè? Dat ze geen schadeclaims in de toekomst hebben. Dus ja, daar moet je over onderhandelen. Maar dan moet het kunnen.
0: Je bent ook wel eens bij de fabriek in India geweest, hè?
1: Ja.
0: Is die ook zo vies?
1: Nou, dat kan ik niet helemaal beoordelen, omdat ik de metingen daarvan niet zie. Het is alleen, het zijn moderne fabrieken. Kijk, op dit moment Hogeveen in IJmuiden, of Tata Steel in IJmuiden, dat is van 1919. Dus in 1924 werd het geopend, maar het is al meer dan 100 jaar oud. Ja, en alle installaties, die staan een beetje door elkaar. Het is een rommeltje, als je daar zo doorheen rijdt. En in India zijn het prachtige, keurige rechte lijnen, waarbij al die installaties keurig achter elkaar staan. En bij Hogeveen rijden er allemaal treintjes om het weer van het ene plek naar het andere plek te brengen, om het weer voor een volgende behandeling. Dus ja, dat zie je bij India, dat het moderner is.
0: Wat zou je ervan vinden? Want dat zijn ook plannen, architecten die zeiden van nou, gewoon afbreken en daar vakantiehuisjes van maken.
1: Ja,
0: wat vind je ervan?
1: Nou, dat denk ik niet dat dat gaat gebeuren, want de grond is natuurlijk enorm vervuild op die plekken. En in de toekomst is het bijna niet mogelijk om dat. Dan zou je alles moeten gaan afgraven. Het zou natuurlijk prachtig zijn, het idee om het weer een natuurgebied van te maken. Maar ik zie het ook niet zo graag om een woonwijk verrijzen.
0: Daar is het gewoon te vies voor geworden. Dus dan is de vervuiling eigenlijk de reden om door te gaan met een vervuilende industrie?
1: Ja, dat is natuurlijk. Nou ja, het is niet alleen vervuiling natuurlijk. Het is ook een strategisch belang wat we hebben natuurlijk, dat we door moeten gaan met de staalindustrie. En het natuurlijk, je kan het daarvoor gebruiken. En we kunnen nog 100 jaar door. Als we het nu vergroenen. We moeten nu wel gaan stoppen met deze vervuiling. En we moeten het vergroenen. Maar door dit conflict, doordat er natuurlijk nu aangifte is gedaan dat een rechtszaak komt, ja, komt dat helemaal in gevaar.
0: Is er geen communicatie tussen de takken van de overheid? Want het lijkt wel alsof de rechterarm en de linkerhand elkaar in die zin tegenwerken.
1: Ja, een beetje wel natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk de trias politica. We hebben de uitvoerende macht en de wetgevende macht. En die mogen anders beslissen. Dus ja, ik neem niet dat de rechter of de officier van justitie, want het is net ook mijn ministerie die het in behandeling neemt. Ja, dat die even overlegt met de minister. Moeten we dat nu op dit moment wel doen?
0: Nee, dat zou raar zijn. Wat is jouw fascinatie voor het bedrijf?
1: Nou, ik vind het toch een. Staal is echt een basisindustrie van de wereld. Overal heb je staal nodig. Het is vrij schoon, je kan het heel goed recyclen. En er werken natuurlijk en wonen daar heel veel mensen. En toevallig heb ik vaak. Ja, ik ben natuurlijk, mijn sociale leven speelt zich daar ook af. Dus ik voelde met allemaal jongens die bij Hogeveen werkten en later bij Tata. Dus ja, in dat opzicht koester ik daar ook wel wat voor.
0: En in het begin van je verslaggeving ging het over roosters, ja. CAO's en dat soort dingen.
1: Ja, dat was toen in dat tijd was dat het belangrijkste. Dat ging nog niet zoveel over milieu. Dat was wel de Club van Rome. Ik ben in 1975 begonnen met verslaggeving. Maar het was milieu was ondergeschikt belang. Het ging vooral op de conflicten over hogere lonen. Dat was veel belangrijker. Toen werkten er ook nog veel meer mensen. Er werkten er 23.000. Dat zijn nu nog 9.000.
0: Denk je dat het gaat lukken om dit rond te krijgen, deze zaak voor het OM?
1: Ik vind dat heel erg moeilijk om te speculeren. Ik weet dat het OM het ook nog niet weet. En dat rechters zich daarover moeten gaan buigen. En ik weet het niet. Men zal misschien gaan proberen een schikking te treffen. Dat zal misschien ook achter de minister van Justitie zal met het Openbaar Ministerie overleg voeren. Ik weet niet. Ik heb geen idee hoe dit afloopt. Dat speculeren. Nee, de uitslag van Frankrijk morgen.
0: Dat weet je ook niet.
1: Nee.
0: Nou ja, het wordt een spannende zaak. Het is zo'n spannende zaak. Peter de Waard, economieverslaggever van de Volkskrant, die Tata Steel al meer dan 50 jaar volgt over de wending van vandaag. We gaan naar de Verenigde Staten. Het ging er eigenlijk ook alweer de hele dag over Trump. Maar dit keer over de Democraten. Graham Plattner was de hoop van de Democraten in de Amerikaanse staat Maine. Hij maakte een goede kans om de senaatzetel terug te winnen op de Republikeinen voor de Democraten. Maar nu liggen er beschuldigingen van seksueel geweld. Zelfs verkrachting. James Kennedy, Amerika-deskundige, historicus. Hartelijk welkom.
2: Dank je wel.
0: Ja, dat betekent toch dat Graham Plattner nu moet aftreden, toch, denk ik?
2: Ja, nou dat is, denk ik, hij krijgt nu wel enorm voor de kiezer om het wel te doen. Dus dat wil zeggen van hij had wel heel veel belangrijke democraten die achter hem stonden. En dan deze week zijn ze hem allemaal afgevallen. Ze zeggen, je moet aftreden als kandidaat, je moet weg. Dus de druk is heel erg groot. Kijk, in wettelijke zin hoeft hij gewoon niks te doen. Hij kan wel blijven staan als hij daarvoor kiest om democratische kandidaat voor de staat Maine te blijven. Maar nee, hij is gewoon iedereen zegt van dit dit is gewoon, dit gaat te ver. Je had ons niet zo ver moeten brengen, omdat wij dan in deze toestand ons bevinden. En jij moet nu wel weg voor het beste van het land. En ook voor de toekomst van de Democratische Partij.
0: Graham Plattner, hij is een oestervisser, oesterkweker, oud-marinier. Ja. Hij is buitengewoon links, een zeer charismatische man. Ja. Hij is ook echt working class. Ja. Een ouderwetse democraat in die zin. Ja. Dat was ook wel weer eens verfrissend. Ja. Maar er waren eigenlijk vanaf het begin wel de hele tijd verhalen uit dat verleden van hem die opborrelden.
2: Ja, dus het is wel. Het is heel duidelijk dat de Democraten op dit moment toch een ander soort kandidaat willen zien. Niet alle Democraten. En natuurlijk ook wel scheuring in de partij over of in hoeveel je echt moet gaan zoeken voor deze soorten kandidaten. Maar nee, het sprak heel veel mensen aan. Omdat hij dan toch wel een man, Jan met de pet was. Dat hij dan wel kon zien, kon laten blijken dat de Democratische Partij niet de partij was van elites. Want dat is een beetje die imago dat ze nu hebben en dat hij dan wel echt voor iets kon staan. Ook linkse imago die hij heeft, dat hij ook zegt van nou, we moeten wel echt wel wat doen voor gratis crashen of dat wij moeten ervoor zorgen dat niemand weer failliet wordt van medische misstanden of medische problemen.
0: Dus echt een traditionele democraat in die zin.
2: Ja, traditionele, maar ook wel. Ik zou zeggen, wat je nu ziet in de Democratische Partij in de laatste jaar met name, is toch een behoorlijk economische linkse invalshoek. Dus toch wel, dus tegen de miljardairs. Kritisch zijn op het kapitalisme in het algemeen. Eigenlijk het bedrijfsleven zou niet moeten bepalen de toekomst van Amerika. Dat zijn toch wel verwente geluiden die je uit de Democratische Partij vindt en toch wel aanslaat op een manier dat je 2, 4, 6 jaar geleden niet zag.
0: Toen was het echt voornamelijk identiteitspolitiek waar ze mee bezig waren.
2: Ja, en dan als het ging over economische zaken, niet zo vreselijk links of progressief. Dat waren mensen die zeggen, nou, we moeten ook wel zorgen dat wij, mensen die dan gewoon in het bedrijfsleven zijn, dat ze ook wel ons goed vinden en ons leuk vinden. En daar stapt men nu wel van af. Er is wel een strijd in die partij. Hoe links moet je dan wel zijn? En Mamdani is een voorbeeld, hè? Burgemeester van New York City, die wel echt in die linkse hoek zit, tegen het socialistische aan. Hè, dat is een beetje zijn reputatie. Nou ja, hoe ver moet je gaan? Hoeveel is dat niet riskant voor onze verkiezingskansen? Dus dat is wel een grote vraagstuk. Maar we zien een behoorlijke verschuiving naar links onder de democratische electoraat de laatste 6 maanden à 1 jaar.
0: Maar dan heb je dus eindelijk zo'n working class kandidaat, het nieuwe type democraat, misschien wel iemand die weer kan aanslaan in een swing state Maine. En dan kort voor die inschrijving van die midtermverkiezingen komt dit lijk uit de kast gevallen.
2: Ja.
0: Hoeveel tijd hebben ze nog voor een nieuwe kandidaat?
2: Nou, ze hebben 2,5 weken.
0: Dat is heel kort.
2: En het is eigenlijk nog korter dat Graham Plattner heeft zelf alleen maar tot aanstaande maandag om formeel zijn kandidatuur in te trekken. En dan vervolgens daarna hebben ze 14 dagen, heeft de Democratische Partij 14 dagen om een nieuwe kandidaat te benoemen voor het stembiljet.
0: Dus of hij gaat door en dan heb je dus een kandidaat die verdacht wordt door een vrouw van verkrachting.
2: Ja.
0: Nou ja, Donald Trump wordt ook door heel veel vrouwen verdacht van verkrachting. Die is president geworden. Dus je kan het erop wagen in Amerika.
2: Nou ja.
0: Kennelijk.
2: Nou ja, ik bedoel, het is niet. Natuurlijk zijn sommige mensen denken van dat Plattner zou kunnen concluderen. Nou, ik hou vol, want als ik kijk naar de peilingen, ja, dan zak ik niet eens zo vreselijk veel af. Dus het is misschien 10 punten in sommige peilingen, en andere punten maar 5 punten achter de Republikein. Dat is best wel in te halen. Dus we zitten ook in nieuwe tijden. En een van de dingen die je ziet is dat ook de Democraten willen, net zoals de Republikeinen, ruigere kandidaten. Zij lijken minder ermee te zitten dat er toch wel seksueel wangedrag plaats heeft gevonden.
0: Hoe belangrijk is Maine eigenlijk?
2: Maine is ontzettend belangrijk. En Maine is ontzettend belangrijk, omdat als je kijkt, de Democraten moeten 51 senatoren in de Senaat krijgen om een meerderheid te behalen. De wegen daarnaartoe zijn niet veel, want dit is een jaar waar er toevallig 1/3 van senatoren worden elke 2 jaar gekozen. Dat er wel heel veel republikeinse kandidaten zijn die veilig zijn. Die komen gewoon weer terug de Senaat in. Dus de weg naar 51, gegeven dat ze nu 47 hebben, is wel, die marges zijn klein. Ze moeten eigenlijk munt slaan in vrijwel elke staat waar ze een kans hebben. En Maine is een van die staten waar ze kans maken. Daar heb je een republikeinse senator op dit moment, Susan Collins. Zit er al een hele lange tijd. Maar zij is dan in een jaar waarin Republikeinen het niet goed scoren, zij is wel kwetsbaar. Dus zij moeten Maine winnen, want er zijn niet zoveel andere staten waar ze dan Maine mee kunnen vervangen.
0: Is er nog een andere kandidaat in Maine die in de komende 2 weken kan opstaan die kans maakt om die zetel te winnen?
2: Nou, er zijn ook wel progressieve democraten met een achtergrond in de vakbonden, of die dan wel een zekere linkse profiel hebben. Dus die zijn er wel. Troy Jackson is één en er zijn een paar anderen. Dus ja, zo'n profiel, hè, dus niet zo uitgesproken als Plattner, maar die heb je wel. Het probleem is, je hebt te maken met een kandidaat dat in de loop van maar 4 maanden toch wel weer zijn naam naar voren moet zien te krijgen. Hij moet dan ook wel kunnen, hè, dus mensen zeggen, oh ja, die naam heb ik gehoord. Waar staat hij dan weer voor? Nou, ik heb zo'n idee waar die voor staat. Nou, dat is wel een hele korte tijd. Dus eigenlijk hebben de Democraten nu al de klok tegen.
0: Stel dat het lukt met die midterms dan die 51 zetels halen. Welk verschil zou dat maken? Hoe groot is dat? Hoe belangrijk zijn die midterms?
2: Nou, in de eerste plaats zou je kunnen zeggen, het wordt altijd gedacht op dit moment dat Democraten betere kansen hebben, net wat betere kansen hebben in het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Maar stel nu voor, dat de Senaat ook valt, dus dat de Democraten daar ook overwinnen. Ja, dan heb je eigenlijk te maken met een congres die resoluut tegen Donald Trump zal zijn. Dat betekent dat eigenlijk als het gaat over alle initiatieven omtrent wetgeving, dat zijn presidentschap beëindigd is. Dus dat wil zeggen, hij kan met het congres weinig meer verrichten. En hij deed al betrekkelijk weinig, omdat die marges onder de Republikeinen zo klein waren. Maar als de Democraten ook de Senaat winnen, naast het Huis van Afgevaardigden, dan kan Donald Trump weinig mee beginnen als het gaat over wetgeving. Hij moet dat natuurlijk op zijn eigen manier, en hij tracht zoveel mogelijk nu al om het congres te omzeilen. Dus het betekent niet het einde van de macht van de president, maar het betekent wel als het gaat over begrotingen, en die moeten er wel doorheen en door het congres, dat Donald Trump eigenlijk het heel erg moeilijk gaat vinden.
0: En het gaat over het heruitvinden van de Democraten, dus het is echt heel belangrijk. Dan is het eigenlijk altijd zo jammer dat het over zoiets persoonlijks uit een verleden, zoiets stoms misgaat. Niet om een diepgravende politieke reden, maar gewoon omdat iemand een goor verleden heeft.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook wel een, nou ja, je ziet het denk ik ook in Nederland, hè? Dus ik bedoel, er zijn bepaalde politici die dan ook wel door de mand vallen, omdat ze dan op de een of andere manier niet integer hebben gehandeld. Het is een vorm van integriteit, zou je ook kunnen zeggen. Van dat je, seksuele verkrachting is ook niet niks, hè, als het bewezen is.
0: Verontwaardigt het u persoonlijk, als u dit soort schandalen over Amerikaanse politici leest? Toch een hooggeplaatst figuur die meerdere keren wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag in opspraak komt. Raakt dat u persoonlijk?
2: Nou ja, ik vind het. Ik word er wel boos van. Hoe kun je dan? Ik vind het wel een vorm van, nou, heb je jezelf dan niet voldoende in de hand, dat je eigenlijk andere mensen moet beschadigen. Omdat je dan denkt dat je een machtige iemand bent en dat je ermee wegkomt. Ja, dat maakt mij persoonlijk wel boos op zulke politici. Wat ik ook eigenlijk in dit geval ook erg vind, is dat er waren allerlei tekenen dat Graham Platner een risico was. Dus ja, dat hij dan iemand verkracht heeft, dat is natuurlijk wel een ander niveau van overtreding. Maar hij was eigenlijk al iemand die de reputatie had van
3: drank niet, en drugs.
2: Drank, drugs, ook wel weinig respect voor vrouwen soms. Dus het waren allemaal, er waren al tekenen aan de wand dat dit misschien niet goed zou gaan. Maar ja, de Democraten wilden toch wel Jan met de pet. En ze zetten door.
3: Ze vonden zo'n bad boy imago wel lekker.
2: Ik vond ze, ergens sprak het hen ook wel echt aan. Ja, net zoals Donald Trump. Zoveel Republikeinen eigenlijk voor verwante redenen ook wel aanspreekt.
3: Het wordt spannend voor ze 2,5 week om dit op te lossen voor Graham Platner. James Kennedy, dank je hartelijk. Okay.

0: Charles Bradley, Where Do We Go From Here? Ja, zodra het wat warmer wordt, zoeken duizenden mensen verkoeling langs het water, ook langs rivieren. Maar zwemmen en zelfs maar pootje baden is levensgevaarlijk. En dan vooral in de Waal. Elk jaar verdrinken er zo 10 tot 20 mensen in die rivier. En ook deze zomer zijn er al mensen om het leven gekomen. De gemeente Nijmegen komt daarom met een campagne om zwemmers te wijzen op de gevaren van deze rivier. Een stiekeme moordenaar. Kim Cohen, geowetenschapper in Utrecht aan de universiteit. Hartelijk welkom. Je hebt ook als jonge man in Nijmegen gewoond?
1: Op school gezeten.
0: Op school gezeten.
1: Ja, en gewoond in Arnhem. En dan dagelijks daar over eerst de Nederrijn en dan de Waal heen en weer.
0: Dus je kent in die zin het uitzicht goed. Ben je ook wel eens in de verleiding gekomen om erin te springen?
1: Nou, in de stromende rivier de Waal niet. En in de stromende rivier de Rijn en de IJssel ook niet. En langs de strandjes, langs die rivieren wel eens mijn pootjes gebaat. En in de grindgaten op iets grotere afstand van die rivieren ook wel eens gezwommen. Ja.
0: Het is heel mooi geworden bij Nijmegen. Ze hebben het een beetje veranderd in de loop der jaren. Een extra brug erbij en ja. Dus een extra poot aan die rivier, of ik weet niet hoe je dat moet noemen.
1: Ja, de Waal is natuurlijk van de drie Rijntakken de allergrootste. En die kwam met een soort bocht aanstromen tegen Oud-Nijmegen aan. Hè. De Zuidoever is dat. En dan lag die een grote brug. Maar de afgelopen 10 jaar, bij een uitvoering voor ruimte voor de rivier, hebben ze daar in de binnenbocht, dus aan de overkant van Nijmegen, waar Lent ligt, daar hebben ze een nevengeul gegraven, die ze de Spiegelwaal noemen. Daar varen geen boten, maar daar stroomt de rivier ook een beetje. En daar zijn dus ook extra bruggen voor, want die moeten niet alleen over de Hoofdwaal, maar ook over de Spiegelwaal heen. En daar kan je langs wandelen en je hond uitlaten en hardlopen. En ook een strandje is daar.
0: En je kan er vanaf springen en
1: op die, van die brugpijlers daar kan je af springen. En dat mag niet. En dat is ook gevaarlijk. En dat is vlakbij het zwemstukje waar met gele ballen aangegeven is dat je daar dan wel mag zwemmen. En dan is de rest van de Waal een vrij lange rivier die ook door een heel stuk Nijmegen stroomt. En dan verder richting zee. Daar liggen kripvakken langs. Dat zijn eigenlijk kleine strandjes. Tussen allemaal kleine dwarsdammetjes met van die zwarte stenen die een stukje de rivier insteken. En daar wordt ook veel gezonde baat. En dan gepootje baat. En dan ga je wat verder en dan begin je een beetje te zwemmen. En dan wordt het echt gevaarlijk.
0: Waarom is die Waal zo gevaarlijk? Wat maakt het zo'n verraderlijke rivier?
1: Ja, ik denk, hij stroomt enorm hard. En er varen heel veel schepen over.
0: Dat de hard stromen komt gewoon omdat er heel veel water doorheen moet.
1: Ja, er is bij Lobit komt vandaag ongeveer 1000 kubieke meter per seconde binnen. Dat is heel veel water. Het grootste deel daarvan gaat via de Waal. 600, 700 kub. En dat komt allemaal voorbij. En dat wordt gehouden tussen in wat we de vaargeul noemen. Want daar stroomt het hardst. En daardoor blijft die vaargeul ook op diepte. En daardoor kunnen de boten, zowel stroomopwaarts en stroomafwaarts, daar doorheen blijven varen.
0: En je zei dat die boten ook nog een extra gevaar vormen.
1: Ja, want die steken diep in het water. En dus als ze bijvoorbeeld de stroomopwaarts varen en langs zo'n strandje passeren, dan houdt dat het water een beetje tegen en het verplaatst eigenlijk het water op de plekken waar die boot zit, een beetje opzij. Dan komt dan dus het kripvak binnen, dan stroomt het strandje een beetje vol. En zodra de boot gepasseerd is, het maakt eigenlijk niet uit of ze stroomopwaarts of stroomafwaarts varen, dan zijgt dat water weer terug. En dan heb je dus een beetje stroming waar je net een beetje terug de rivier in getrokken wordt. Dus het komt op en het gaat weer af.
0: Hoe sterk is dat als je daar als volwassen man, pootje baden niet, maar misschien net iets dieper, zo net boven de zwembroek?
1: Ja, als je daar als volwassen man tot je middel in het water staat of hebt besloten ook een beetje te gaan zwemmen, dan in één keer krijg je een stroming waar je toch 10 meter verder richting het midden van de rivier getrokken wordt.
0: Kun je niet tegenop zwemmen?
1: Je wordt gewoon meegetrokken, dat hele water beweegt. En dan zit je in stroming. Dus dan wordt je stroomafwaarts een stukje meegenomen. En dan moet je uitkijken dat je niet het vakje tussen de kribben verlaat. En dan met je rug tegen de punt van een krib aanschuurt. Omdat je er omheen getrokken wordt. En zodra je er voorbij bent in een of andere 3D-wervel. Een soort draaikolk. Een stukje naar beneden getrokken wordt. En dan naar de diepte gaat. En dan nog weer een stukje verderop weer omhoog geworpen wordt. Maar dan zit je al 3 of 2 kribvakken verder. En alweer een beetje meer in het midden van de rivier. En dan zit je opeens tussen de schepen. Nou, en dan heb je hopelijk even, oh, nu moet ik wel mijn best doen om weer wel zo'n kribvak in het volgende strandje, inmiddels 300, 400 meter verderop,
0: wordt gewoon weer aan land te meegesleurd. Je bent eigenlijk machteloos en dan met een draaikolkje gaat kopje onder.
1: Er gebeurt van alles, duizelig. Zeg maar. En dan zit je opeens niet meer in waar je net aan het pootje baden was en dacht, oh, hier kan ik wel eventjes zijdelings een baantje trekken, zeg maar, onder het oog van mijn handdoekje. Zo, nou, dat ben je dan in één keer kwijt. En meestal gaat het dan toch nog wel goed. Maar ja, 1 op de 100 of 1 op de 1000 keer, dan niet.
0: 20 per jaar, dat vind ik best een getal.
1: Ja, er zwemmen wel heel veel mensen, maar klopt. En er zijn zowel aan de ene kant van de rivier als aan de andere kant van de rivier strandjes zat.
0: Maar het ziet er zo onschuldig uit als je er langs loopt. Het ziet er zo mooi, zo'n brede.
1: Nou, ik denk als je
0: mooie,
1: echt naar het water kijkt, dan zie je toch wel wat kolken. Als je wat verder op het midden van de rivier kijkt. Of als je van bovenaf, als je een keer met de fiets een brug oversteekt en je kijkt naar beneden. Het wervelt en het borrelt wel. Het is een turbulente, stromende rivier. Maar aan het strandje, ja, daar is het wel ietsje rustiger. Ja. Dus als je op het strandje ligt, denk ik, ach, ik loop er eventjes in. Dan kan je dat nog wel een beetje vergeten. En als je een jongere bent en je bent met een groepje en je bent leuk aan het spelen, dan vergeet je het ook. Dus het is een verraderlijke plek eigenlijk. Dus gemeente Nijmegen waarschuwt er nu speciaal voor de Waal. Rijkswaterstaat heeft ook een veilig zwemmen, waar wel en waar niet.
0: Maar hangen ze dan een spandoek op van hier niet? Of een vlag of een bord? Of hoe gaat
1: nou, in
0: dat?
1: Nijmegen speelt dat dus, omdat 10 jaar geleden ze daar die nieuwe spiegelwaal aangelegd hebben. En ze nu nou, 1 jaar of 8 ervaring hebben met hoe men daar recreëert. Dat ze denken, nou, er moeten toch nog wat meer borden zijn. En dit is natuurlijk een veiligheidsding, waar je ieder jaar in het seizoen de mensen weer moet gaan waarschuwen. Want er zijn ieder jaar weer nieuwe jongetjes en meisjes van 13. En ieder jaar weer nieuwe ouders die die leeftijd kinderen hebben. Of weer nieuwe studenten komen wonen in Nijmegen. Die vergeten dat ze.
0: Dat het een gevaarlijke rivier is. En ook dit jaar weer slachtoffers. Dankjewel, Kim Cohen, geowetenschapper in Utrecht, over de gevaarlijkste rivier van Nederland, de Waal. Ja, uit nieuwsgierigheid naar het leven achter gesloten deuren besloot filosoof Gerland den Braber om eens aan het werk te gaan als gevangenisbewaarder. Een opmerkelijke carrièrekeuze, want hij is afgestudeerd filosoof. En hij ging natuurlijk nadenken over thema's als misdaad en straf. Schreef een boek, In de Bias. Hartelijk welkom, Gerland.
2: Dankjewel.
0: Ja, wat moet een filosoof in de gevangenis?
2: Ja, ergens is het werk in de gevangenis wel een beetje koren op de molen van de filosoof. Je hebt daar constant morele dilemma's waar je voor komt te staan. Je hebt allerlei hele interessante thema's over misdaad en straf en schuld en verantwoordelijkheid. En in de filosofiestudie, in de collegebanken, bleef dat allemaal abstract en hypothetisch. En in de gevangenis werd dat heel concreet en praktisch. En ik vond dat een interessante stap om te zetten.
0: Vonden je collega's dat raar dat er een filosoof tussen hen inliep? Want het is geloof ik mbo-werk, toch?
2: Ja, klopt. Ja, dat was best opmerkelijk voor veel collega's. Die vroegen ook een beetje, ja, wat doe je eigenlijk hier met je unie, zeg maar. Ik liep er ook niet mee te koop per se. Maar goed, ja, onder collega's was dat wel vreemd. Onder gedetineerden, ja, die wisten dat meestal niet. Als ze naar vroegen, dan vertelde ik het wel. Maar die hadden dat lang niet altijd door, denk ik.
0: Hoe voelt het de eerste keer dat je dat slot omdraait en iemand opsluit?
2: Ja, een beetje surreëel. Ik vond het apart. Ik dacht ergens van, wie ben ik nou om deze vent?

0: Ja, een beetje surreal. Ik vond het apart. Ik dacht ergens van, wie ben ik nou om deze vent op te gaan sluiten, zeg maar. Ergens is het een volwassen man en die moet ik dan gaan vertellen. Hij is 25 jaar ouder dan ik of zo. En ik vertel hem van, ja, je tijd zit erop. Je moet naar je kamer, zeg maar. En dan doe je de deur op slot. En dat is ergens heel vreemd, want het is natuurlijk iemand die een misdaad heeft begaan en daarom zijn straf uitzit. Maar tegelijkertijd is het ook een mens die je ineens achter de deur zet en beperkt in zijn vrijheid. Dus ik vond dat heel dubbel.
1: Je schrijft, sommige mensen zijn te aardig, dan ga je de mist in. Andere worden te hard, dan ga je ook de mist in.
0: Ja.
1: En je kunt ook afstompen in het proces, in de tijd. Dus het is in die zin nog best een karaktertest.
0: Ja, het is echt een balans. Het is afstand daarbij. Het is een heel belangrijk thema. Dus aan de ene kant wil je genoeg afstand bewaren. Het zijn niet je vrienden om je werk te kunnen doen. Maar je wil ook niet zo hard afstompen dat je een soort autoritair figuur wordt waar iedereen hekel aan heeft. En je moet ook ergens die werkrelatie wel staande houden. Ook om de veiligheid te garanderen. Ik bedoel, als de sfeer goed is op de afdeling, dan gebeuren er ook minder incidenten. Dus ja, dat is een heel fijne balans om te lopen. En iedere bewaarder, die moet dat voor zichzelf een beetje uitvogelen.
1: Wat was jij, een te softe of een te harde?
0: Nou, ik val zeker onder empathische bewaarders, dat denk ik zeker. Maar ja, dat is een thema waar ik heel de tijd mee aan de slag ben gegaan. En ja, een van mijn kritieken op het gevangenissysteem is ook wel dat het gewoon zo hard afstompend werkt. Veel mensen die in de gevangenis werken op een gegeven moment, ja, toch een beetje detentieschade oplopen, dat is een begrip. Dat je zoveel ellende ziet van gedetineerden en zoveel mensen die weer terugvallen, dat je menselijke empathische vermogens, ja, die brokkelen een klein beetje af. Dus dat is een gevaar ervan.
1: Geloof jij in straf? Je hebt er veel over nagedacht. Je hebt het nu zelf gezien, het proces.
0: Ja, ik ben vrij sceptisch over het concept straf op zich. Ik denk zeker dat mensen die in gevaar vormen voor de samenleving afgezonderd moeten worden van de samenleving. Maar de sanctionele manier van werken die we in Nederland hebben en in heel veel landen wereldwijd werkt volgens mij niet zo goed. Als je kijkt naar Noorwegen, maar ook naar de TBS-klinieken die we in Nederland hebben. Daar werk ik nu momenteel in een TBS-kliniek. Dan zie je dat een soort een herstelgerichte manier van werken beter werkt om recidieven te verminderen dan zo'n sanctionele manier.
1: Mensen komen er niet beter vandaan en dus wordt de kans dat ze het nog een keer doen ook niet minder.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja, maar de samenleving roept altijd om hardere straffen, hogere straffen. Er is ook de roep om genoegdoening.
0: Zeker, dus de roep om vergelding.
1: Die begrijp ik ook trouwens. Als iemand mij echt iets zou aandoen, mij is eigenlijk nooit iets echt aangedaan, maar dan denk ik dat ik die ook zou voelen.
0: Ja, ik ook.
1: En ik heb ook, als ik de krant opensla en ik lees dat iemand, goh, wat is het, wordt vrijgesproken voor verkrachting, terwijl die het wel gedaan heeft, dan denk ik, die man moet heel erg lang vastzitten.
0: Mm-hmm. Ja, dat is ook een hele begrijpelijke roep. Die voelen alle mensen, die voelen die denk ik wel. Er zijn twee dingen die ik daar wel kanttekeningen bij wil plaatsen. De ene kant is natuurlijk die roep om vergelding heel normaal. Maar je wil ook weer dat het niet nog een keer gebeurt. En ik ben in die zin heel praktisch. Ik kijk niet alleen naar wat voelt nou precies rechtvaardig, maar ook wat werkt nou eigenlijk. En als het beter werkt om mensen op een herstelgerichte manier te benaderen en wat menselijker en humaner het gevangenissysteem in te richten, ja, dan werkt dat beter. En als dat minder misdaden gaat, als dat daaruit komt, nou, dan doen we dat.
1: Je bedoelt gewoon therapie bijvoorbeeld, of kijken hoe je iemand weer in de samenleving plaatst.
0: Ja, klopt.
1: Je stelt je ook de vraag van is iemand verantwoordelijk voor zijn eigen verlangens? Kies je je verlangens?
0: Ja, klopt.
1: Kies je je karakter bijvoorbeeld?
0: Klopt, ik denk van niet. Dat is een thema, vrije wil. Dat is eigenlijk het vraagstuk. Hebben mensen een vrije wil, ja of nee? Ik ben daar vrij sceptisch over. En inderdaad, de verlangens die opkomen, volgens mij kan je die niet kiezen. Om een voorbeeld te noemen, stel je zit op de bank en je kan of kiezen om te gaan hardlopen of je gaat je donuts opeten op de bank. Ja, dan heb je twee verlangens die opkomen, het sportieve verlangen en het lui verlangen. En één is simpelweg groter. En op basis van dat verlangen maak je de keuze. Maar ja, over die verlangens heb je niet echt controle. De ene dag is misschien het lui verlangen groot en dan denk je, ja, ik heb het verdiend, ik heb hard gewerkt, mag gewoon een keer achteroverleunen. De andere keer denk je, nou, ik wil toch ook die extra kilootjes kwijt, ik ga hardlopen. Nou goed, volgens mij heb je daar geen controle over.
1: Dus of iemand verslaafd raakt of dat iemand ervoor kiest om te hard te gaan rijden omdat hij die behoefte voelt, dat is eigenlijk niet een vrije keuze.
0: Nee, dat is dan geen vrije keuze. En hoe rechtvaardig is het dan om mensen te straffen als ze niet echt die vrije wil van zichzelf hebben?
1: Maar als je dat helemaal loslaat, dan ja.

0: wat hebben we dan eigenlijk nog?
1: Ja, dat is een goede vraag. En de vraag is natuurlijk, wat doe je eigenlijk met mensen die door omstandigheden en door verlangens en door allerlei hele nare dingen vaak die in hun verleden zijn gebeurd, soort van naar een beslissing zijn gedreven die heel dom en heel schadelijk is. En ja, wat doe je met andere mensen die een gevaar zijn voor een samenleving zonder dat ze iets aan kunnen doen? Bijvoorbeeld, weet ik veel, onschadelijke ziekte of iets. Ja, die stop je in quarantaine. En dat is volgens mij een soort tussenoplossing waarbij je mensen wel eigenlijk separeert van de samenleving, is tijdelijk afzonderd, tot ze weer beter zijn. En dat is wat we nu precies eigenlijk doen in een TBS-kliniek.
0: Dus mensen die geweld plegen hebben vaak zelf geweld ervaren in hun jeugd. Dat is allemaal bewezen, al dat soort dingen. Wie zitten er dan in essentie in zo'n populatie? Zijn dat de losers?
1: Ik zou het niet per se als de losers klassificeren, maar het zijn vaak mensen met een laag verstandelijke beperking, LVB-indicatie. Het zijn vaak mensen die opgegroeid zijn in een socio-economische achtergrond die niet zo gunstig was. Het zijn ook heel vaak mensen die opgegroeid zijn in gezinnen waar middelengebruik, wapengebruik, criminaliteit al aan de orde van de dag was. Dus ja, ergens is het niet zo verrassend dat die mensen dan als ze ouder worden ook dat soort dingen gaan doen. Die staan al 10-0 achter als ze uit hun jeugd komen.
0: Je werkt er niet meer, je werkt nu in een TBS-kliniek. Je hebt een andere blik. Ik kende nog geen filosofen die bewaarder waren geweest. Wel Socrates, die zat in een cel met een gifbeker. Maar ja. dit was er nog niet. Het is een mooi boek. Dankjewel, Gerland den Braber.
1: Ja, jij bedankt.
0: Schreef over de bias. In de bias heet het. Dit was het Oog. Morgen is er weer een Oog. Voor nu een goede nacht.
2: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Schons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
3: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. Dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
2: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
4: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: NPO Radio 1.
17: Middernacht, het begin van donderdag 9 juli. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat de aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moest de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. En daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Atze de Vriezen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als ik een interview voorbereid, dan werk ik mijzelf op tot een lichte vorm van verliefdheid. Dat zei Hanneke Groenteman toen ze een tijdje terug in de Bali cabaretier Micha Wertheim interviewde. En toen zei hij, dan ben ik bang dat je een beetje te hoge verwachtingen hebt. Althans, bij mij. Dat zei hij eerlijk. Toch snap ik wel wat ze bedoelt. Ja, nee, niet vanuit het perspectief van een pitbull-interviewer zoals Sven Kokkelman. Maar wel hier op de stoel bij Nooit meer slapen. Een stoel waar Hanneke Groenteman zelf ook regelmatig heeft gezeten. Ik wil dan alles van je weten, legde ze uit aan Micha Wertheim. En dat is ook zo. Wat ik vooral wil weten, hoe het nou echt met haar gaat op 86-jarige leeftijd. Terugkijkend op een grote carrière op radio en tv. Met iconische programma's als De Plantage en Zomergasten en boeken. En schrijf ze allemaal maar op, noemt allemaal maar op. Waarin ze zich elke keer weer opwerkte tot die lichte verliefdheid. Ook als ze van die hele intelligente kunstenaars tegenover zich zag. Die weigerden het spel mee te spelen. Hanneke Groenteman werd geboren in 1939. En we zitten hier, een lichte tinteling in mijn buik.
18: Lichte verliefdheid?
1: Ja, of dat wederzijds is, dat maakt mij verder niet zoveel uit. Maar ik ben blij dat je er bent. Welkom.
18: Fijn, dank je.
1: Wat is het laatste goede gesprek dat je is bijgebleven?
18: Dat is een gesprek waar ik gewoon naar geluisterd heb. Bedoel je iets wat ik zelf heb gedaan?
1: Ja, wat je zelf hebt gevoerd?
18: Nee, daar heb ik geen enkele herinneringen.
1: Nee?
18: Meestal zijn... Nee, ik was eigenlijk wel... tevreden, maar dat is ook geen grote kunst hoor. Met mijn invalbeurt bij Zomergasten, met Pierre Bokma. Dat vond ik gewoon heel erg leuk om te doen. En daar was ik ook na afloop eens een keer, voor de verandering, niet dat ik dacht, ik heb hier niets van gebakken.
1: Want dat kwam een beetje uit het niks natuurlijk. Dat was een noodgreep.
18: Ja.
1: Je hebt meteen het procedé overboord gegooid. Want je wilde meteen iets laten zien van Pierre Bokma zelf. En dat is helemaal niet de bedoeling in het programma. Maar je wilde dat wel heel graag. Iets van de Joodse Raad wilde je laten zien.
18: Ja, ik was ontzettend onder de indruk van dat programma, de Joodse Raad.
1: Ja.
18: En ik vond hem daar ook heel goed in. En ik... Ik dacht, ja, om iedereen even erbij te betrekken. En toen denk ik, oh ja, dat is Pierre Bokma. Voor zover mensen dat niet weten. Dacht ik wil gewoon iets. En ook om voor mijn eigen bevrediging. Ik wil gewoon iets laten zien van een programma wat ik zelf zo ontzettend goed vond.
1: En waarom vond je dat zo goed?
18: Waarom? Omdat het gewoon heel erg goed was. Het was een fantastisch onderwerp. Het was buitengewoon goed geschreven. Door onder andere Roos Ouwehand. Het was prachtig geregisseerd en gespeeld. Dus ja, wat moet je er zeggen?
1: Nou, het is denk ik ook een verhaal dat heel veel mensen niet zo weten... wat er gebeurde met die Joodse Raad. Nou, mensen in de Joodse gemeenschap misschien wel, maar veel Nederlanders niet.
18: Ik hoor ook meer tot veel Nederlanders dan tot een Joodse gemeenschap. Maar ik wist wel... Ja, dat heb ik ook met het programma Het Verhaal van Nederland... Dat ik ook een heel goed programma vind. Dat je denkt, ik weet het allemaal wel. Maar als het allemaal weer eens even heel indringend wordt vormgegeven en verteld. Dan denk je, oh, zo zat dat precies. En dat had ik met de Joodse Raad ook. Dat ik dacht, alle nuances daarvan. Ik heb wel ooit Presser gelezen. Maar ik heb niet echt veel bestudeerd over de Joodse Raad. En je krijgt dat dan toch als... intellectueel gemakzuchtig persoon, krijg je het lekker in 6 afleveringen mooi opgepoetst, voorgeschoteld.
1: Ja. En waarom wilde je dat programma daar dan mee beginnen?
18: Ach, dat weet ik echt niet meer, Anse. Het is ook weer 2 jaar geleden of zoiets, 1,5 jaar geleden, dat weet ik gewoon niet meer.
1: Ja.
18: Dat is een intens samenspel tussen een redacteur, Helen van Schelf in dit geval... En de eindredactrice en mij. En zij doen alle research. En op een gegeven moment ga je het programma in elkaar zetten. En dan praat je over en weer. En heb ik waarschijnlijk gezegd... ik zou het ontzettend mooi vinden... om te beginnen met een stukje van de Joodse Raad. En niet om te breken met een wet van Zomergasten. die is er eigenlijk niet. Hmm. Maar omdat mijn behoefte gewoon daar zat.
19: Ja, een beetje de heilige graal, toch, dat programma Zomergasten?
18: Voor mij wel. Ja. Want ik kijk, de programma's zijn voor mij een heilige graal als ik er graag naar kijk of luister. Ja. En Zomergasten is voor mij, hoe het ook gedaan wordt, eigenlijk altijd al een heel fijn. Ik hou van interviewprogramma's. En dit is dan ook nog met al die fragmenten en dat je toch een soort context krijgt van iemand. Ik vind dat gewoon een heerlijk soort programma.
19: Ja, mensen roepen ook altijd vanaf de zijlijn dat ze meer en dieper en meer psychologie willen weten van de persoon die daar zit op die stoel. Er wordt echt meegeleefd vanaf de zijlijn met dat programma.
18: Ja, maar je bent
19: over de schouder van de interviewer.
18: Je bent ook 3 uur met iemand in 1 ruimte. Ja. Namelijk zij op de televisie en jij thuis. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit meer ergens, dat je zo lang bij iemand bent. En soms is zo iemand ultiem boeiend en soms iets minder. Maar mijn nieuwsgierigheid wordt helemaal bevredigd met dat programma.
19: Ga je ook gesprekken aan met mensen die je helemaal niet kent in het dagelijks leven? Maak je praatjes?
18: Ja. Voortdurend. Ik ben een vlees geworden voor die actie. Die nu.
19: Ja, dus een sierencampagne.
18: Sierencampagne, ja. Dat praatjes maken zo leuk is. Ik ben echt een praatjesmaker. En ik heb een beetje het. Ten eerste heb ik tegenwoordig als oma een hondje. Van mijn zoon, die oppas nodig had. En nu 3 weken met vakantie is. Nou, als je met een hond in Amsterdam loopt, en zeker zo'n knap hondje, dan heb je heel veel aanspraak.
19: Dus hondenbezitters onder elkaar.
18: Ja, maar ook niet hondenbezitters. En bovendien word ik sowieso veel aangesproken.
19: Ja?
18: Ja.
19: En dan willen mensen geïnterviewd worden door je op straat?
18: Nou, dat of geloof ik niet. Ze willen gewoon zeggen van mijn vrouw. Gisteren was er nog iemand die zei, mijn vrouw is fan van u en ze zou zo ontzettend graag eens met u koffie willen drinken. Zat ik op een terras bij een café. Ik zei, ja, weet u, dat vind ik gewoon heel ongemakkelijk. Ik ken uw vrouw helemaal niet. Ik heb al een redelijk praatziek leven. En ik vind het heel bot om te zeggen, maar ik geloof niet dat ik dat eigenlijk wil.
19: Dat is eigenlijk
18: als we elkaar tegenkomen, vind ik het prima.
19: Ja, maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat een cabaretier op een feestje altijd een leuke grap moet vertellen, zeg maar.
18: Misschien is dat vergelijkbaar.
19: Ja.
18: Maar in ieder geval, dit vond ik zo'n oppak dat ik denk, god, over een uur heb ik een gesprek met een mevrouw die ik niet ken en waarvan de man zegt dat ze fan van me is. Wat is fan zijn van iemand? Maar goed. En daar moet ik dan mee praten. En waarover dan?
19: Ja, maar wanneer haal je er wel wat uit? Uit gesprekken met wildvreemden?
18: Moeilijke vraag. Wanneer haal je er wel wat uit? Ik had net een ongelooflijk prettig gesprek met de taxichauffeur hierheen over zijn werk als taxichauffeur en overdag als iets heel anders. Toen hebben we echt, helaas was de rit maar 40 minuten, maar terug mag ik weer. Toen heb ik gewoon heel veel aan hem gevraagd.
19: Ja.
18: En vond ik leuk.
19: Je bent de laatste keer naar André Rieu geweest op het Vrijthof.
18: Ja, dat was alweer een jaar geleden.
19: Ja,
18: ja, als een soort, zeg ik, als havermelk, grachtengordel, woke. Even, ik praat nu Johan Derks even na.
19: Ja.
18: Type, ik woon in de grachtengordel, ben spierwit. Wel iets te oud voor de havermelk. Dacht ik, als antropologisch onderzoek wil ik gewoon eens zien en voelen wat er nou gebeurt met al die mensen op dat Vrijheidhof.
19: Ja.
18: Bij André Rieu. Want ik was daar nog nooit geweest. Ik hou ook helemaal niet echt van die muziek. Helemaal niet zelfs. Maar ik dacht, ik zie mensen op de televisie allemaal huilen. Die man die is over de hele wereld ongelooflijk geliefd. En ik wil dat meemaken, want ik ben oeverloos nieuwsgierig.
19: Ja.
18: Daar heb ik geen spijt van.
19: Maar ook gewoon nieuwsgierig naar de mensen die daar zijn.
18: Ja, toch? Maar vooral ook naar het hele gebeuren daar.
19: Ja.
18: Zo'n duizenden mensen die daar avond aan avond zitten voor heel veel geld. En tranen wegpinken als Emma Kok gaat zingen, omdat ze zo'n maagzonde heeft. En omdat André Rieu daar heel vaardig, heel erg knap wat hij doet, maar ontzettend flauwe grapjes staat te maken. En dan die operettemuziek met al die jurken en zo'n kasteelachtergrond en zo. Ja, ik heb mijn ogen uit.
19: Ja, maar ik begrijp dat je dan ook wel in gesprek bent gegaan met mensen die daarheen gaan. En dat je wil weten van wie
18: nou,
19: zijn deze mensen?
18: Het was zo, wij hadden een arrangement, mijn vriendinnen en ik, dat je in een restaurantje aan de rand van het fruithof, van dat Vrijthof, dan krijg je...
19: VIP heet dat, hè?
18: Hè?
19: Een skybox.
18: Nee, gewoon tafeltjes en stoeltjes, ja. Een skybox. Dat is bij Ajax. Daar heb ik nog nooit in gezeten. Daar zit ik altijd heel hoog op de tweede ring.
19: Ja.
18: Maar wel altijd. Maar je zit dan gewoon, je krijgt een diner en je betaalt daar ook veel voor trouwens. En dan zit je naast mensen en er was één meneer die zat naast mij. En die ging elk jaar met zijn vrouw en zijn schoonzuster uit een naburig dorp bij Maastricht, ging je naar André Rieu. En die zei tegen mij, ja, ik ken u wel, want u bent toch een beetje links.
19: Oh ja, dat wordt meteen...
18: Nou ja, omdat hij mij van kiespijn kende. Van televisieprogramma. En daar ben ik...
19: Nou, het is ook zo, toch?
18: Het is ook zo. Teamleider van... was ik van links.
19: Yeah.
18: Dus hij zei, ja, ik ken u van de televisie. Hij zei dat niet meteen toen ik ging zitten, hoor. We waren toen al heel lang van, wilt u nog een glaasje en dit en dat. En toen zei hij, ik zei, ja, en wat... Ja, ik ben nogal links, en u? Ik zei, wat heeft u gestemd? Ja, Geert, hè? Ik zei, goh, Geert Wilders. Ja, nee, natuurlijk. Ik dacht, het hele plein heeft Geert Wilders gestemd. Dat was mijn volkomen op niets gebaseerde indruk van dat Vrijthof. Maar dat weet ik dus helemaal niet. Maar die meneer die wel, en die zei, ja, en... Ja, ik zei, maar waarom heeft u op Geert Wilders gestemd? Hij zei, ja, het is toch een zootje in Nederland... en ze pakken alles van ons af en... huizen kan je niet meer krijgen en dit en dat. Nou ja, zo'n riedeltje. Toen zei ik, nou ja, om te beginnen, wij zitten hier wel voor heel veel geld toch lekker te snavelen, om met Marcel van Roosmalen te spreken. We zitten hier toch lekker te snoepen en te drinken en dat kunnen we betalen. Kon u dus ook betalen? Ja. Ik zei, wat doet u in het dagelijks leven? Nou, hij had een loodgietersbedrijf of zo.
19: Eigen bedrijf.
18: Eigen bedrijf. Ik zei, gaat dat goed? Ja, dat ging heel goed. Nou ja, en toen ging ik allemaal vragen stellen van, heeft u wel eens in het ziekenhuis gelegen? Ja. En moest u daarvoor betalen? Nee. Gaan uw kinderen, zijn die naar school gegaan? Moest u daarvoor betalen? Nee. Het bedrijf loopt goed en weet ik veel. Alles ging eigenlijk goed. Dus ik zei,
19: waar zit hem dat dan in?
18: Wat is het zootje probleem precies? Ik zei, nou, ik vind ook wel dat ze in Den Haag, ben ik ook wel heel kritisch op. Maar het is ook wel moeilijk, politiek bedrijven natuurlijk. Hè? Dus zo'n zootje is het in Nederland niet. We zitten hier toch feestelijk bij elkaar.
19: Maar ging die links naar huis?
18: Nee. Ik weet niet hoe die... Ik heb die man verder nooit gevolgd. Maar wel dat hij op een gegeven moment zei over die woningnood en die buitenlanders en zo. Toen zei ik, god, en hoe gaat het met uw kinderen? Nou, zijn zoon was dan net gescheiden. En ik zei, en wonen zijn vrouw en hij nog bij elkaar in huis? Nee, die hebben allebei nu hun eigen huis.
19: Nee, daar ga je al.
18: Ik zei, ja, dat zijn ook weer twee huizen. Ik zei, en er gaan erg veel mensen scheiden die allemaal weer dubbele huizen zoeken. Dus dat zijn geen asielzoekers of vluchtelingen.
19: Maar werd hij kwaad op je?
18: Helemaal niet. Maar ik was ook heel gezellig met hem. Dus het was een ontzettend leuk gesprek waarvan ik steeds meer naar mijn gevoel afpelde waar zijn vooroordelen zaten. Dan had ik ook al die vooroordelen, maar ik was nu een beetje in de stemming van hem vragen stellen. En op een gegeven moment zette André Rieu een slotwals in en toen hebben we samen nog gedanst.
19: Heerlijk, dus, toch?
18: Heerlijk, het was een heerlijke avond.
19: Ja. Ja. Dat is uiteindelijk iemand die dan je in eerste instantie een tikkeltje vijandig, nou ja, vijandig niet, maar als een soort tegenstander
18: een soort andere,
19: begroet, de andere kant,
18: mening,
19: zeg maar.
18: Had, ja.
19: Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen geïnterviewd in je programma en de meeste mensen die in al je programma's en de meeste mensen die willen ook graag geïnterviewd worden, die komen iets verkopen. Hoe vond jij het om mensen te interviewen die het spel niet mee wilden spelen? Want dat zijn er ook in de loop der jaren
18: tuurlijk
19: een hoop geweest.
18: Ik heb natuurlijk waar jij op doelt zijn de programma's op de televisie, want die zullen je het best zijn bijgebleven. Mij ook trouwens.
19: Mm.
18: Er zijn natuurlijk... Het zijn allemaal... Kijk, het programma De Plantage heette dat...
19: Ja.
18: Was gestoeld op een beetje bewondering. En daar hou ik van. Want het gaat over kunst.
19: Ja.
18: Kunst en cultuur. En dat is een wereld waar je geen Sven Kokkelman aanpak hoeft te hebben. Dat is een andere tak van sport. Bij mij, ik was er altijd op uit, met de redactie trouwens, om mensen te laten bloeien. Om mensen die luisterden of keken lekker te maken om ook eens naar de tentoonstelling te gaan of dat boek te lezen of dit of dat. Maar er zijn natuurlijk mensen, kunstenaars, die ontregelaars zijn.
19: Ja.
18: En Misha Wertheim, die je net eventjes noemde, is er zo eentje.
19: Ja. Wim T. Schippers kwam ik laatst tegen, want die is natuurlijk onlangs overleden.
18: Ja, maar Misha Wertheim, dat noemde je eerst al in dat interviewprogramma van De Bali. Was niet televisie, maar YouTube. Is ook iemand, als je tegen hem zegt, ik dweep een beetje met je, dan gaat hij met zijn hakken in het zand. Vindt hij ook irritant.
19: Mm.
18: Dat is gewoon een dwars iemand. Dat is ook zijn grote kracht natuurlijk als kunstenaar.
19: Yeah.
18: Wim T. Schippers, die je nu noemt, was dat ook. Groot kunstenaar, maar een aards ontregelaar. En het ontregelen, het vraagtekens zetten bij alles in het leven, was zijn kunstvorm.
19: En ook bij het procedé van het interview. Want hij zit aan tafel en hij komt dan binnen en dan neemt hij het hele gesprek over met een verhaal dat totaal niet ter zake doet over dat hij net een boete heeft gekregen voor te snel naar de studio rijden of iets in die geest.
18: Zoiets was het.
19: En dan ziet hij nog iemand in de zaal zitten, terwijl die eigenlijk midden in het antwoord zit op je vraag, en dan gaat hij die groeten.
18: Ja.
19: En dan moet je die regie weer terugpakken, als het ware.
18: Ja, ja, dat is zwemmen of verzuipen dan.
19: Ja.
18: En dat kan je alleen maar... Ik heb het met Freek de Jonge ook wel eens gehad. En met Ischa eigenlijk niet zozeer. Maar dat zijn mannen... Want ik heb het eigenlijk voornamelijk met mannen gehad. Nou, mijn Adelheid is ook wel iemand... Maar
19: Adelheid Rozen.
18: Ja, maar dat is een hele beminde vriendin van mij. Maar die is ook heel lastig te interviewen. Omdat ze niet gehoorzaam antwoordt op een vraag die je stelt. Maar haar hele associatieve binnenkant op tafel legt. En dan moet je dan ook maar doorheen zien te ploegen. Wim T. Schippers is een aards ontregelaar. En ja,
19: maar wel heel leuk.
18: Ja, geweldig. Geweldig. Nou, leuk.
19: Nou ja.
18: Apart.
19: Ja. Ja. Maar leuk om naar te kijken als interview.
18: Dat interview is ook gebruikt op school voor journalistiek als voorbeeld van hoe je een slecht interview kan doen.
19: Echt waar?
18: Ja. Ja.
19: Op basis van welk punt? Waar werd dan
18: nou, ik was daar niet bij, maar dat heb ik gehoord.
19: Ja.
18: Ja.
19: Een van de interviews die ik tegenkwam onderweg naar dit gesprek was het gesprek met Lou Reed. Wat natuurlijk een internationaal beruchte ontregelaar is. Hij houdt helemaal niet van interviews. Hij houdt vooral niet van persoonlijke vragen. Hoe vond jij het om hem te spreken?
18: Ja, ik wist dat helemaal niet hoor, van die ontregelaar.
19: Nee?
18: Nee, ik wist van Lou Reed, ik kende zijn muziek. Hij was hier voor een soort opera, geloof ik, of zo.
19: Ja, op basis van het werk van Edgar Allan Poe.
18: Ja, en ik had eigenlijk niet heel scherp voor me wat Lou Reed eigenlijk voor reputatie had. Helemaal niet, trouwens. Dus ik begon daar gewoon aan. En hij zette ook zijn hakken een beetje in het zand. En dan voel je dat je gewoon opeens Je hele gereedschapskist moet openmaken wat je hebt aan of humor of persoonlijkheid of je moet er maar doorheen zien, door die modder.
19: En word je dan bloednerveus van?
18: Nou, ik ben sowieso altijd bloednerveus voor interviews. Jij niet?
19: Soms. Nee, meestal niet.
18: Ben je nerveus om mij te interviewen?
19: Nee.
18: Hm?
19: Nee.
18: Hm?
19: Vind je dat gek?
18: Ja, vind ik jammer.
19: Oh.
18: Nee, hoor.
19: Nee, maar kijk, ik denk dat als je met iemand gaat praten waarvan je weet dat hij een ontregelaar is, of je bent bang dat hij niet genoeg te vertellen heeft, dan word ik zenuwachtig.
18: Ja,
19: als ik denk, nou, dit is een hele aardige persoon en ik ben oprecht benieuwd naar wat hij te vertellen heeft, dan gaan we gewoon een mooie uur maken.
18: Als je een kwartje ingooit, praat het altijd.
19: Ja, maar ik zat naar dat interview te kijken en ik zag je in eerste instantie zenuwachtig zijn.
18: Ja.
19: Dat zag je gewoon.
18: Ook starstruck natuurlijk, hè? Ja. Toch Lou Reed.
19: Ja, en hij reageert ontwijkend en grappend. Hij geeft ook antwoorden waarvan hij meteen daarna zegt, dat is niet waar hoor. En dan denk je, ja oké, wat heb ik dan nu aan dit antwoord? Niks. En dan op een gegeven moment, dat interview duurt wel 20 minuten of zo, ineens, vrijwel vanuit het niets, vraag je aan hem, ben je eigenlijk Joods?
18: Waarom vroeg ik dat in
19: God? Ja, dat weet ik niet. Dat vroeg ik me af.
18: Ik ook. Dat is de vorige eeuw of zo.
19: Ja, dat is 25 jaar geleden. Maar nou, het is wel een hele wezenlijke vraag. En hij zegt dan ook, aren't the best people? Ja. Dat is het eerste antwoord. En dan zegt hij daarna, ja, ik geef nooit antwoord op persoonlijke vragen. Maar ja.
18: Oké. Okay.
19: Dat was eigenlijk best wel een veelzeggend antwoord. Want hij was daar eigenlijk pas in de laatste jaren van zijn leven open over. Het was eigenlijk niet een zwaar geheim, maar dat wilde hij eigenlijk gewoon niet openbaar hebben. Waarom weet ik eigenlijk niet. Hij wilde eigenlijk niks openbaar hebben.
18: Nee, hij houdt gewoon sowieso niet van interviews.
19: Maar daar gebeurde dan wel iets in dat interview, waardoor ik dacht, oké, hier, ja, ik had het idee dat die vraag voor jou belangrijk was. Was dat zo?
18: Atze, ik zou het echt niet meer weten. Want dat hele aspect van Jood zijn is mij niet bijgebleven. Dat hele interview is me niet bijgebleven.
19: Nee. Ja, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Je hebt zoveel van die gesprekken
18: gevoerd. Ja, en het is echt lang geleden. En ja, Lou Reed hoor ik af en toe in van die eeuwig mooie songs van hem. Maar verder, ik weet het gewoon niet meer.
19: Nee,
18: sorry.
19: Dat geeft niet.
18: Nee.
19: Nou, ik vond het wel interessant, omdat ik denk dat het logisch was dat het een belangrijke vraag voor jou was, omdat het voor jouw eigen leven een belangrijke factor is geweest. Toch?
18: Ja, ik weet het gewoon niet. Ik vind het een bespottelijke vraag, nu ik het zo terughoor.
19: Ja?
18: Om dat dan iemand zomaar te vragen. Maar misschien had ik me in de voorbereiding had ik een aanleiding om dat te vragen. Maar ik zou jou ook nooit vragen of je Joods bent.
19: Nee?
18: Nee. Ben je Joods?
19: Nee.
18: Dat geeft niet.
19: Je mag het me best vragen.
18: Ja.
19: Nou ja, dit is natuurlijk nu een precaire vraag.
18: Ja.
19: Gezien de situatie in de wereld, toch?
18: Ja, maar goed, het is, ja, dit onderwerp overvalt me nu een beetje.
19: Mm.
18: Het is precair. Alles in die regio en in alle regio's daarbuiten ook is precair momenteel.
19: Ja.
18: Dat is
19: nou
18: helemaal zo.
19: Ja, vind je het, is het moeilijker om een gesprek te voeren, een goed gesprek te voeren met mensen die heel dichtbij je staan dan met een geïnterviewde, met familie bijvoorbeeld?
18: Nee. Ik heb ongelofelijke spijt dat ik mijn ouders niet heb geïnterviewd toen ze nog leefden. Dat had ik echt heel graag gedaan. En,
19: ook echt geïnterviewd?
18: Ja, echt geïnterviewd. En wij geven op onze
19: talkshowtafel en zitten met microfoon.
18: Nee, niet met microfoons en camera's, maar wel met een opnameapparaatje. Ja. Of desnoods een iPhone waarmee het opneemt. Gewoon, maar wij geven het op onze interviewcursus, Duke Veninga en ik.
19: Ja.
18: Ook altijd aan het eind hebben we een hele dag gepraat en gewerkt over en aan interviewtechnieken. En dan zeggen we altijd als huiswerk, interview je ouders.
19: Ja.
18: Zolang het nog kan. Als zij willen. En als ze nog leven. Sowieso is dat handig. Maar ook als ze ertoe bereid zijn. Maar zeg maar dat het moet van de cursus. En dan moet je echt een afspraak maken. En zeggen we ruimen tijd in. En dan wil ik precies nou eens weten. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hoe zijn jullie de oorlog doorgekomen? Hoe was het eigenlijk bij jullie ouders? Gewoon alles wat je mensen vraagt, waar je alles van wil weten. En meestal weet je dat niet van je ouders. Mm. Dus ik raad iedereen aan, interview je ouders. En niet alleen als ze 60 jaar getrouwd zijn. Maar gewoon omdat je dat wil hebben voor later.
19: Ja.
18: En ik heb het nooit gedaan. En ik ken mijn ouders natuurlijk gewoon best goed. Maar ik weet toch niet precies hoe hun puberteit was. Hoe ze elkaar precies hebben ontmoet. Hoe ze de oorlog precies hebben beleefd.
19: Nee.
18: Ik zou het allemaal wel willen weten.
19: Ja, je schrijft wel een ontroerende passage in een boekje dat je een paar jaar geleden hebt uitgebracht over een poging hiertoe. Dat boekje heette Doorzakken bij Yamin.
18: Ja.
19: En daarin vertel je, dat speelt volgens mij al in de jaren 70, dat je op een gegeven moment een familiediner hebt geïnitieerd.
18: Mm-hmm.
19: Je vader was toen ziek, jij was zwanger. Dat is een sleutelmoment in je leven. En op dat moment organiseer je een familiediner om nou eens echt te praten.
18: Ja.
19: Ik herinner me ook dat je broer dan zegt, ja, ik heb hier allemaal leuke dingen voor afgezegd, dus beter gaan we iets leuks doen.
18: Dan moet ik je een hele teleurstellende mededeling doen. Dat heb ik helemaal verzonnen.
19: Echt waar?
18: Ja. Ja, dat had ik gewild, maar heb nooit gedaan.
19: Ja, ja.
18: Ik bedoel, dat is nou typisch zoiets dat je denkt, ja, had ik dat nog maar eens gedaan. Maar liever nog een goed interview. Maar was ik maar ooit uit die schulp van je ouders en daar ben je toch lichtelijk over geïrriteerd of je voelt dat ze daar niet op zitten te wachten of hoeveel non-verbale en niet uitgesproken interacties er zijn tussen ouders en kinderen.
19: En zou je broer dat gezegd hebben waarschijnlijk?
18: Nee, helemaal niet. Mijn broer heeft dat hele stukje denk ik ook nooit gelezen hoor.
19: Maar als je dat opschrijft, kan ik me voor, als het een fantasie is of een.
18: Ja, het was een totale fantasie.
19: De fictie, dan stel ik me zo voor dat die opmerking van je broer, dan dat is wat je vreesde dat hij zou gaan zeggen. Een soort afwijzing eigenlijk. Van ja, goh, daar ga ik niet aan beginnen.
18: Zou kunnen. Mijn broertje is allerliefst. Dus als ik zou zeggen, we gaan dit doen en we komen eten, zou hij iets hebben van, ja, ik vind het wel onzin, maar ik kom wel. Zo zou Ruud reageren.
19: Ja. Leeft hij nog?
18: Zeker.
19: Waarom ga je het niet doen dan?
18: Ruud.
19: Dat interview. Met hem.
18: Met hem?
19: Ja.
18: Nou, dat is wel een goed idee eigenlijk. Dat is eigenlijk wel een heel goed idee wat je nou zegt. Want mijn ouders leven dus niet meer.
19: Nee, uiteraard.
18: Ruud is wel heel interessant om die te interviewen. Want die is 8 jaar jonger dan ik. Ik ben voor de oorlog geboren, hij daarna.
19: Ja.
18: En we hebben eigenlijk een totaal verschillende jeugd gehad. En een totaal verschillende band met onze ouders, volgens mij.
19: Ja.
18: Maar dat zou ik hem allemaal eens moeten vragen.
19: En waar merkt hij dat dan aan, die andere band? Welk verschil merkt hij?
18: Ja, ik denk dat ik heb altijd gedacht dat mijn ouders veel meer van hem hielden dan van mij. Maar dat is gewoon in mij ontstaan. Ik denk door de oorlog, doordat ik zonder mijn ouders een groot deel van die oorlog heb doorgebracht als klein kind. En Ruud is gewoon na de oorlog geboren als het kind.
19: Altijd gehecht geweest.
18: Ja, en ook degene die het bewijs was dat we weer vooruit konden. Dat heb ik altijd gedacht. Dus ik ben altijd lichtelijk jaloers geweest op hem.
19: Weet hij dat?
18: Ja, dat soort dingen bespreken wij wel allemaal. Maar ja, onze gesprekken gaan nooit. Dat is nou het verschil met als je zegt, we gaan ervoor zitten en ik neem het op. Dat is wat anders dan dat je in de auto ergens heen rijdt en zegt, god, waarom ging jij eigenlijk altijd met papa naar Ajax en mocht ik nooit mee?
19: Ja, en het domme antwoord is dan waarschijnlijk dat ze dachten dat voetbal meer voor jongetjes was.
18: Dat denk ik ook. Ja. Maar dan moest ik met mijn moeder bij mijn oma zitten, me dood te vervelen. En dan hoorden, die woonde vlak bij het Ajax, bij het oude Ajaxstadion. En dan hoorden we een gejuich en dachten we, oh, Ajax heeft gescoord. Maar ik.
19: Wanneer heb je dat doorbroken? Want je bent uiteindelijk, ga je zelf.
18: Ja, ik ga nu altijd zelf, ja.
19: Maar dat is pas nadat je het huis uitging, dacht je, nu ga ik ook gewoon zelf naar het stadion toe.
18: Ja, toen ik ging studeren, zat ik in een hele leuke vriendengroep en was ik ook getrouwd met een hele leuke man. En wij gingen ook naar Ajax. Dus ik ging met hun mee. En ze hebben ook nog een keertje naar Praag gegaan met het hele Ajax. Niet met het Ajax elftal, gewoon als fans.
19: In een bus?
18: Nee, wij met de trein, dus hebben een vakantietje. Maar dan hebben we ook Ajax Dukla Praag gezien. Maar ik heb nu al jaren een seizoenskaart. En nu ga ik omdat mijn zoon en mijn kleinzoon het zo gezellig vinden als ik als figurant erbij zit. Want geen enkel verstand van voetbal.
19: En ik steeds niet?
18: Nee.
19: Al die jaren?
18: Nee. En ik versta ze ook niet als ze met elkaar praten. Dus ik zit erbij en ik deel snoepjes uit. En we vinden dat alle drie heel gezellig.
19: En blijft die magie als er dan een doelpunt valt?
18: Ja.
19: En ook als het doelpunt niet valt?
18: Nou, het woord magie is bij Ajax heel ver te zoeken nu. Het is nu echt afzien dat je voor heel veel geld daar een seizoenskaart hebt.
19: En dan weet je eens hoe het is om voor pak een beet Vitesse of FC Utrecht te zijn.
18: Nou, Vitesse hoor ik altijd van Marcel van Roosmalen dat het ook wel een sensatie is om daarvoor te zijn. Behalve.
19: Dat is ook Leiden, bedoel je?
18: Behalve als ze worden afgestraft door de KNVB natuurlijk. Ja. Ja, maar het is gewoon, ik hou gewoon van ergens bij horen. Ik hou gewoon van dat je met z'n allen met een Ajax-sjaal om terwijl we Ajax geen stuiver meer waard vinden inmiddels. En ontzettend boos zijn op het wanbestuur van die club. Echt. Willen we toch supporter zijn. En mijn hele familie zit daar dan ook. Op andere plekken dan wij, maar iedereen zit daar.
19: Ja,
18: ja, dat is meer van, wij zijn van een club. En kerken zijn er niet meer, dus dan hebben we nu bloed, zweet en tranen van Ajax.
19: Ja, daar hebben ze mensen ook festivals voor uitgevonden, toch? Voor die samenkomsten.
18: Ja, ik denk dat
19: rituelen dat zijn het. Voetbal,
18: hele
19: festivals.
18: Hele grote behoefte van mensen is
19: dansen.
18: Om allemaal samen iets te doen. Ja. En ik herinner me ook dat het ontzettend fijn was om in mijn studententijd lid te zijn van een studentenvereniging. Of van toen ik jonger was, van de socialistische jeugdbeweging. Vond ik gewoon.
19: En die bewegingen zijn er eigenlijk nauwelijks meer, toch?
18: Nee, ja, althans, ik heb er geen deel meer aan. Ja, ik heb een ontzettend leuk klaverjasclubje. Morgenmiddag, of vandaag dan, vanmiddag gaan we weer lekker klaverjassen in een café.
19: Ja, ik ga even aan de mensen die net ingeschakeld zijn vertellen waar we naar luisteren. Nooit meer slapen luistert u. Hanneke Groenteman is mijn gast. U hebt haar vast herkend. U kent haar natuurlijk van de talloze tv- en radioprogramma's die ze presenteerde. Van de Plantage tot Zomergasten tot Hoor haar, Ophef en Vertier. Noem het ze allemaal maar op. We spraken het eerste half uur over de kunst van een goed gesprek. En we eindigden bij Ajax. Nou, dan hebben we het leven al wel zo'n beetje
18: in al zijn uithoeken. In al zijn
19: uithoeken gehad.
18: Gezien, ja.
19: Hey, ik begrijp dat je je rijbewijs kwijt bent.
18: Ja. Wil ik dat op de radio vertellen?
19: Dus weet ik niet, denk ik wel.
18: Ik dacht
19: toch? Nee?
18: Nou ja, ik ben. Het is vervelend dat je erover.
19: Vind ik dat vervelend?
18: Ja, vind ik vervelend. Oh. Omdat dan ik morgen weer word aangesproken door iedereen. En nou, nu blijft het zo hangen van je bent je rijbewijs kwijt. Ik ben vrijdagavond met mijn auto. Mijn ex-auto inmiddels. Langs tegen een lantaarnpaal gereden.
19: Ja, dat kan iedereen overkomen.
18: Ja, dat vind ik dus ook. Maar ik heb hem pittig geschampt. En toen heb ik die auto neergezet en daar in de Watergraafsmeer. Het was laat in de avond. En toen is daar, omdat hij onhandig geparkeerd stond, is daar politie bijgekomen. Of ze kregen een melding, weet niet. Er was niets gebeurd met mij. Ik heb ook geen harde klap gevoeld. Wel voelde ik dat ik die lantaarn.
19: Dat het raak was, ja.
18: Dat het raak was. De hele voorkant zat in elkaar. En omdat ik geen harde klap had gevoeld, vonden ze dat zo verdacht.
19: Mm.
18: Alsof ik een kleine hersenbloeding had gehad of een wegtrekker. En ik ben over 1 week word ik 87.
19: Ja.
18: De combinatie van die gegevens heeft hun ertoe gebracht om mijn rijbewijs in te nemen.
19: Ja.
18: En dat is een heel ongemakkelijke situatie.
19: Ja, ik hoop niet dat ik je er al te erg mee in verlegenheid breng. Maar het leek mij wel heel relevant, omdat ik dacht, ja, dat is wel een belangrijk iets. Je vrijheid, je beweging.
18: Nee, joh. Het is alleen maar ongemak. En het is, als je het van tevoren had gevat, had ik gezegd, ah, laten we het even niet over hebben.
19: Nee.
18: Maar goed, het is in de podcast van mijn zoon ook al langsgekomen. En ja. Er wordt net zoveel geluisterd, geloof ik, als we nooit meer slapen.
19: Ja.
18: Maar het is gewoon alleen maar heel ongemakkelijk. En hopen en bidden dat het CBR, waar het rijbewijs nu is, en dan moet justitie, zoals ze dat noemden, zich erover buigen. Maar dat kan allemaal nogal lang duren. En ik heb nu ook tijdelijk een hond.
19: Een hele knappe.
18: Een hele knappe, schattige hond. Die heet Wally. En die is van mijn zoon. En die is met vakantie. Dus ik ben nu een oude vrouw. Zonder rijbewijs. Met een hond. In de binnenstad van Amsterdam. Dat is een niet hele goede combinatie van factoren. Maar niet mijn vrijheid ben ik niet.
19: Nee, is het zo erg?
18: Openbaar vervoer is goed. Ja. Ik heb dus dat allerliefste broertje. Dat brengt mij naar mijn huisje aan het strand in Callantsoog. Ga ik daar 2 weken zitten. Ik kan lopen.
19: Ja, maar ik wil het ook met je hebben over dat in beweging blijven. En hoe je dat doet. Want dat doe jij duidelijk wel.
18: Zeker met die hond.
19: Ja.
18: Ik ben eigenlijk van poezen. Ik ben een bezeten poezenliefhebber. Mijn poes is net doodgegaan. Dus ik had een vacature voor de hond. Maar ik vind wel, die hond is allerliefst en het is ook leuk om met haar te wandelen. Maar je moet wel 3 keer per dag, hè?
19: Ja, joh. Je moet bij mij niet over honden beginnen.
18: En poezen?
19: Poezen vind ik leuke dieren, maar ja, honden vind ik slaafs en vies.
18: Nee.
19: Ja, ik heb helemaal niets
18: Wally
19: met
18: is niet slaafs, is wel gehoorzaam en heel aantrekkelijk. En het is een levend wezen in mijn huis, dat is ook fijn. Maar het is een. Ik kan niet op de fiets met haar, bijvoorbeeld. Terwijl ik in de stad nog wel heel graag fiets.
19: Ja.
18: Dus het is. Ik moet even oplossingen zoeken voor een paar ongemakken.
19: Ja. Je bent nooit echt een grote reiziger geweest, toch?
18: Nooit. Nee, ik hou niet van reizen.
19: Waarom niet?
18: Het geeft mij een
19: je bent wel avonturier.
18: Nee, ik ben helemaal geen avonturier. Nee? Ik ben een kreeft met ascendant kreeft. Daarom word ik over een week 87. Dat betekent dat je heel huiselijk bent en heel erg op het verleden gericht. En als je daarin gelooft, wat ik doe als het me uitkomt. Dus ik word gewoon onrustig van op reis gaan. En de eerlijkheid gebiedt me ook te zeggen, ik leef alleen. En mijn beste vriendin met wie ik altijd reisde, huizenruilde, is dood. Dus dan, kijk, als je een huwelijk hebt of een relatie, dan wil de een wel eens zeggen, nou, ik heb gewoon zin dat we een keer naar Italië gaan. Of laten we met een cruise, weet ik veel wat. Nou, dat gelukkig hoef ik helemaal niet.
19: Cruise, nee, ik moet er niet aan denken.
18: Maar er is ook niet iemand, en mijn leeftijdgenoten zijn natuurlijk ook oud, hè?
19: Ja.
18: Dat is het bezwaar van oud worden, is eigenlijk een heel klein bezwaar. Dat jouw leeftijdgenoten ziek, zwak, misselijk zijn. Of gewoon oud.
19: Dat is een heel klein bezwaar.
18: Dat is een heel groot bezwaar.
19: Ja, toch? Ja. Lijkt me wel.
18: En dus ook niet. Vroeger zat je nog in een omgeving dat je zei, we huren een huis in Frankrijk.
19: We gaan.
18: En wie er langskomt, komt er langs. En ik ben altijd met vakantie geweest, hoor. Altijd. Maar nu is die behoefte er ook niet meer erg. En ik ga niet in mijn eentje met een culturele groepsreis naar Thailand. Moet er niet aan denken.
19: Nee, waarom niet?
18: Omdat ik er niet aan moet denken.
19: Gewoon, dat is gewoon een feit. Punt. Ja.
18: Klinkt het jou in de oren?
19: Ja, nou, culturele groepsreis. Nee, dat,
18: met ook leeftijdgenoten, hartstikke leuk.
19: Ja, nou, dat misschien nog wel, eerlijk gezegd.
18: Ik ga wel in september naar een hele leuke cursus over Shakespeare in Turkije.
19: Shakespeare in Turkije?
18: Ja, Shakespeare is twee Nederlandse vrouwen die in een fantastisch hotel, ik ga al voor het derde jaar, fantastisch hotel in Zuid-Turkije, daar cursussen geven aan Nederlanders. Dus ik heb daar een keer een schrijfcursus gevolgd. Heel erg leuk. En toen dacht ik, ja, 1 jaar schrijfcursus met huiswerk en prima, maar ik kan eigenlijk wel schrijven. En fantasie heb ik toch niet, behalve voor dat dinertje wat ik dus bedacht heb. En toen was er ook zo'n cursus dat we in 1 week, met een cursus 12 mensen... 3 tragedies of stukken van Shakespeare behandelen. Heel goed voorbereid door mevrouw Lansbach. Geweldig. En die neemt ook beeldmateriaal mee en je moet van tevoren die stukken lezen. En dan ga je de hele ochtend daarover praten. Zij plaatst het in de politieke context en vertelt erover. En 's middags mag je lekker naar het strand of lekker lezen, doen wat je wil. En 's avonds bekijken we dan een BBC-film van Richard III of Macbeth of King Lear.
19: Ja.
18: Nou ja,
19: dat is een mooie oplossing, toch? Geweldig. De meeste mensen gaan naar Turkije en die liggen daar de hele dag op een beetje.
18: Nee, dit is in een heerlijk hotel.
19: Of ze laten hun haar doen.
18: Laat hun haar doen, maar ik heb nog genoeg haar. Nee, maar ik een facelift doe ik niet. Dus nee, ik ga naar Turkije om over Shakespeare te praten in een allerverrukkelijkste omgeving door een Nederlandse vrouw en een Turkse man gedreven. En die hebben al heel lang dit hotel. En de laatste jaren zijn deze cursussen er af en toe een week.
19: Is de kunst datgene wat je nog het meeste op de been houdt?
18: Ja, sowieso.
19: Ja.
18: Kunst en liefde voor mijn familie houdt mij erg op de been en klaverjassen. En, maar kunst, ja, dat is gewoon. Ik denk dat mensen vroeger, die heel gelovig waren, zo'n soort sensatie misschien kregen in een goede, bij een goede preek. Maar als ik in een theater zit of een theatervoorstelling, laatst heb ik De Stoet meegemaakt, een soort uitvaartvoorstelling van Adelheid Rozen. Als ik dat onderga en dat raakt me, dan ben ik wonderlijk diep geroerd.
19: Raakt het je op een andere manier dan toen je 20 was of 40 of 60?
18: Nou, ik heb het wel leren door ook mijn werk. Ik heb ook jarenlang voor de radio Ophef en Vertier gepresenteerd met Berend Boudewijn. Dat was ook allemaal kunst, talkshows over kunst. Ja, dan maak je zoveel, maak je kennis met zoveel vormen van kunst. Ja, en dat vind ik gewoon de meest inspirerende, vredige, wel verontrustend, maar op een goede manier. Manier van in het leven staan. En het is een soort gebied in het leven waar ik me ongelooflijk prettig voel.
19: Ja, ook maar als je zo'n programma doet en je hebt elke week weer nieuwe gasten, dan gaat het natuurlijk ook wel heel snel. Dan krijg je heel veel input en heb je ook eigenlijk nauwelijks de tijd om erbij stil te staan.
18: Jawel, want er zijn ook heel veel dingen die ik heb moeten zien voor bijvoorbeeld De Plantage of voor Ophef en Vertier, die me nog altijd zijn bijgebleven. Het stapelt zich ook op. Je begint met voorstellingen van Ivo van Hoven en hoe meer je er ziet, hoe meer je het leest.
19: Ja, dat is waar.
18: En je gaat naar een experimentele voorstelling van iets waar je nooit aan gedacht zou hebben. En dat raakt je. Laatst had ik dat nog met die een voorstelling over die verhalen van Joris van Kasteren in de Volkskrant. Yes. De Eenzame Uitvaart. En daar was een zo mooie voorstelling van gemaakt, met medewerking van hem. Maar heel mooi vormgegeven, ja, die is onvergetelijk. Dus dan ben je daar een paar uur, je ziet dat, en het plaatst zich, het nestelt zich ergens in je. En de optelsom van die mooie ervaringen maken dat je het leven aan kan.
19: Ik vind zelf een van de leukste dingen van het vak dat je ook heel vaak op plekken terechtkomt waar je helemaal niet thuis hoort.
18: Thuis hoort, of waar je nooit gedacht zou hebben dat je daar zou komen.
19: Ja, maar ik vind dat er ook thuis hoort in de zin dat er dan allemaal mensen zijn die niet op jou lijken. En ik vind het heerlijk om daarbij te zijn.
18: Ja.
19: Dus ik voel me dan niet thuis, want denk dan, ja, ik heb een hele goede reden om hier te zijn.
18: Ja, dat is waar.
19: Maar je zou er nooit een kaartje voor kopen of je vrienden gaan er niet heen. Nee. En dat vind ik heerlijk.
18: Ja. Nou, ik ben nu net van de week, zijn Gijs en ik, op de parade geweest. Wat niet mijn lievelingsbiotoop is, met zoveel sangria en vrolijke mensen. Maar wij waren in Den Haag op de parade, waar het een stuk minder opgepoetst en opgepompt is dan in Amsterdam.
19: Is het zo?
18: Ja, veel rustiger, veel. Nou, wij vonden het heel prettig en daar trad mijn neef op, Jan Groenteman, met een wonderbaarlijk mooie solovoorstelling. En toen we daar zaten en ik tranen in mijn ogen kreeg van ontroering, niet omdat hij het was, omdat het zo mooi was, toen dacht ik, ja, de parade, daar zou ik toch eigenlijk niet naartoe gaan. Vind ik, is me te van wat zijn we hier gezellig met elkaar. Maar omdat Jantje daar optrad en Gijs met vakantie ging, gingen we toch. En toen was ik zo gelukkig dat ik daar was. En allemaal mensen die ons ook iets aardigs zeiden. En nou, het was een verrukkelijke avond.
19: Ja, ik heb een aantal keer een experiment gedaan dat ik naar een concert ging van iets wat ik gewoon eigenlijk helemaal niet leuk vond, maar dan met iemand die dat geweldig vond.
18: Ja.
19: En dan had ik de vaste overtuiging dat ik het die avond ook geweldig moest vinden.
18: Ja.
19: Dat noemde ik dan fan voor een dag. En dat lukte dus eigenlijk altijd.
18: Oh ja?
19: Dat vond ik best wel een openbaring voor mezelf. Dat ik dacht, oké. Dus als ik helemaal vanuit het perspectief van iemand die dat geweldig vindt, met de argumenten die daarbij horen, naar zo'n concert ga kijken, dan lukt mij dat om dat te voelen wat deze persoon voelt. Dat vind ik eigenlijk best wel wonderlijk.
18: Ja, omgekeerd als je met iemand gaat naar iets wat je zelf geweldig vond en die ander zegt, nou, vond eigenlijk niks, is dat precies het omgekeerde gevoel. Dan opeens verdwijnt er ook iets van jouw euforie.
19: Ja, ga je dan niet verdedigen? Dat kan natuurlijk ook.
18: Ja. Nou ja, ik vind dat en jij vindt dat.
19: Er is inderdaad niets vervelender dan wanneer jij euforisch bent en dat iemand het mooi vindt.
18: Ja, dus nee, verschrikkelijk. Dat is aura. Precies het omgekeerde van wat jij vertelt met je vriend. Ja. Maar iets wat jou helemaal niet leuk vond, hoe wist je dat?
19: Nou ja, er is natuurlijk heel veel muziek.
18: Was het een Paradiso-achtig? Ja, of een...
19: Nee, dit was, ik ben naar... Het begon met Weezer, een band die... Ik heb er niet echt goede argumenten voor, maar ik vind dat vervelende muziek.
18: Waarom dan?
19: Ja, dat stond me tegen. Ik weet niet, ik vond het vervelende nerds. En ik vond die uitstraling van die band vond ik saai. Maar er zijn mensen die zijn daar ontzettend groot fan van. Nu metal. Uit het einde van de jaren 90. Ja. Vond ik verschrikkelijke muziek. Dat was het moment dat ik dacht dat ik oud werd. Toen was ik 20. Toen dacht ik, ja, ik haak hier af.
18: Je te oud voor.
19: Ja, niet te oud voor. Suzanne en Freek heb ik ook helemaal niks mee.
18: Nee.
19: En ik ben daarheen geweest met een dame die
18: groot fan
19: terminaal ziek was, notabene. Oh. En 20 keer naar Suzanne en Freek ging. Nou, als je dat op een briefje schrijft, denk ik, ja, je bent bijna aan het einde van je leven. En je gaat 20 keer naar Suzanne en Freek. Ja. Dan komt het in je op. En na die avond wist ik het.
18: Wat dan?
19: Dat was een soort zalvende... Het gevoel meekrijgen van het is goed. Zo.
18: Een soort helend.
19: Helend en ook een soort... Het is oké dat je niet de hemel wilt bestormen. En dat je gewoon in een huis in een dorp woont. En dat, dat je met elkaar bent. Dat is goed.
18: Maar voelde je opeens... Want die voel ik ook niet hoor. De kwaliteit van Suzanne en Freek?
19: Ja, zeker. Ja. Ik vond ze charmant. Ik vond hun zelfspot leuk. Die liedjes vond ik goed.
18: Vertel je dus zowel over dat concert... waar je bij verrassing eigenlijk toch door geraakt werd door je vriend. Je vertelt door jouw gezelschap... die haar redenen heeft om bij Suzanne en Freek... twee keer dat je van een vooroordeel bent afgeholpen.
19: Ja, ja.
18: Wat zegt dat?
19: Over mij?
18: Ja.
19: Nou, ik denk dat zeker over... kunst, over muziek in mijn geval, je hebt heel snel een oordeel. Omdat het vaak ook op je eigen gevoel werkt. Je wordt erdoor geraakt of niet. En sommige muziek irriteert je gewoon. Het irriteert.
18: Maar die Weezers irriteerden jou dus?
19: Sorry?
18: Die Weezers irriteerden jou?
19: Die Weezers irriteerden mij ook, ja, ja.
18: En nu niet meer?
19: Nee, nu niet meer.
18: Nee. Grappig.
19: Het gaat dan ook echt weg.
18: Maar dat is het leuke eigenlijk van als je gedwongen... door je werk dingen ziet waar je, zoals jij dat noemt, eigenlijk niet thuis hoort. Maar goed, in ieder geval waar je niet naartoe gegaan zou zijn. En je bent er toch en je denkt opeens, wauw, dit is eigenlijk fantastisch.
19: Ja.
18: Nu ben ik in een situatie dat ik eigenlijk naar dingen ga die me wel...
19: Natuurlijk.
18: Hè, want nu heb ik niet meer die incentive van... je moet een interview erover houden, zoals jij nu over mij dat moest... En daardoor heb je ook Lou Reed gezien, anders had je dat ook nooit gezien.
19: Nee, natuurlijk niet.
18: Nee, natuurlijk niet. Maar ik bedoel, dat is wel het jammere... dat je meer in je eigen vooroordeel, in je eigen bubbel blijft... als je kiest wat je lekker vindt. Ik eet wat ik lekker vind en ik ga naar dingen toe. En ik lees wat ik lekker vind.
19: Maar ben jij met de jaren, en als we het dan toch hebben over ouder worden... dan ook minder vooroordelend geworden in het algemeen?
18: Ik vind mezelf wel een beetje... misschien gaat de elastiek overal uit bij mij. Letterlijk en figuurlijk. Maar ik ben wel een beetje zachter geworden.
19: Dat lijkt me heerlijk, toch?
18: Heerlijk! Ja. Nee, maar je hoort mij ook niet klagen over de oude dag. Behalve... dat ook uit je lichaam het elastiek gaat.
19: Hmm.
18: Dus dat je ook kwalen krijgt, of kwaaltjes, of nou ja, je vriendenkring, wat ik al net zei.
19: Ja.
18: Maar ook dat je zelf wat ongemakken krijgt. Maar als leven ben ik

0: al net zei. Ja. Maar ook dat je zelf wat ongemakken krijgt. Maar als leven ben ik diep dankbaar dat ik oud ben. Sowieso in deze tijd. Sowieso denk ik, god, als je nu nog helemaal, weet ik veel, als ZZP'er moet ploeteren, dat je met zorg toch naar de wereld kijkt. Door mijn kleinkinderen zijn 25 of jonger. Ja, die moeten, ik weet niet hoe bezorgd ze zijn. Ze maken eigenlijk een hele pittige indruk. Mijn kleindochter werkt bij de VPRO trouwens. Maar die moeten toch zien toch een toekomst voor zich waar een heleboel hobbels en dalen en narigheid aankomt.
1: Ja, maar 40 jaar geleden ook, toch?
0: Nou, 40 jaar geleden niet. 80 jaar geleden wel.
1: Ja.
0: Er komt nu weer een clash. Ja. Kan niet. Het kan niet dat deze op hol geslagen oorlogstrein zo doordendert en opeens rustig stopt voor een stoplicht. Dat geloof ik gewoon niet. Maar ik heb verstand van een garnaal. Ik denk dat er een soort oorlog, voor zover die niet al overal is, maar ook bij ons, een soort oorlog nodig is om een reset te maken.
1: Nodig is zelfs.
0: Nou, dat onafwendbaar. Nee, nodig natuurlijk niet, maar onafwend, dat denk ik gewoon. Ja, en dan maak ik me gewoon, over dat grote kan ik me eigenlijk niet echt druk maken, behalve met mijn hoofd tussen mijn schouders hopen dat het mij niet gaat treffen en mijn geliefden. Maar dan maak ik me weer ontzettend druk gisteren over dat ik zei dat het kinderpardon wordt afgeschaft in Nederland. Dat kinderen die hier geworteld zijn, ingeburgerd zijn, door de idioot lange asielprocedures hier veel te lang zitten, teruggestuurd mogen worden. Nou, dat is dan klein bier vergeleken bij Gaza.
1: Ja,
0: maar het is ook bier. En dan denk ik,
1: maar waarom raakt dan precies dat je?
0: Ja, dat gaat over, dan schaam ik me gewoon voor het politieke klimaat hier. Het CDA, waar ik natuurlijk helemaal niet van ben, die hierover hebben meegestemd. Denk ik, meneer Bontebal, ga je mond spoelen met zeep. Ga weg. Ik bedoel, hoe kan het? Hoe kan het?
1: Ja.
0: Maar goed, dat is dan eigenlijk zo'n zijsprong, dat ik denk, waar maak ik me druk om? Ja, natuurlijk over het grote leed van Soedan, Gaza, Oekraïne, noem het allemaal maar op. En het iets kleinere leed, maar toch ook echt leed, waar ik wel mee verantwoordelijk voor denk te zijn, wat hier om ons heen gebeurt.
1: Omdat het in Nederland gebeurt.
0: Ja, we stemmen hier. En we stemmen op partijen die dit goed vinden. En we zijn dan zij.
1: En dan zie ik je inderdaad meteen ook boos worden.
0: Nou, daar dus, maak ik me zo boos over. Ja. Kinderen die in dat kerkasiel zitten, nu al 1,5 jaar, omdat de kerk gewoon een non-stop een kerkdienst heeft. Die kinderen die zijn gewoon Nederlandse kinderen van aard en inborst. En die moeten dan weg.
1: Ja.
0: Ja. En dat zijn er maar een paar die uit die massa komen.
1: En dan worden gezinnen weer uit elkaar getrokken. En
0: nou ja, of de gezinnen die moeten gewoon weg en die kinderen moeten mee. Ja. VPRO, doe er wat aan. Nooit meer slapen, doe er wat aan.
1: Ja, wat moeten we daar dan doen?
0: Ik weet het niet al.
1: Mensen uitnodigen die daar wat over willen zeggen, die hun boosheid willen uiten.
0: Ja, dat ik word daar heel boos van. Heel, heel verdrietig ook. Maar ja, goed, dat is. Ik heb dus een heerlijk leven met vol genietingen, behalve dat rijbewijs.
1: Ja.
0: Wat eigenlijk goed is, en zodra ik mijn hoofd buiten het maaiveld steek, zal ik maar zeggen, of over de rand kijk, is het gewoon heel angstaanjagend en
1: kil,
0: somber.
1: Ja.
0: En moeilijk en verontrustend vooral. Maar ja, ik ben nu aan het lezen van Stefan Zweig, De Wereld van Gisteren. Nou, dat gaat dan over de wereld van gisteren. Maar het is net of je het over de wereld van nu heeft.
1: Ja.
0: Aanraden voor iedereen.
1: Is dat een nieuw boek?
0: Nee, hij is al heel lang dood.
1: Hmm.

0: Het wordt steeds opnieuw uitgegeven. De wereld van gisteren.
1: Waar gaat dat boek over?
0: De aanloop van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf de Eerste Wereldoorlog naar de Tweede Wereldoorlog. Na de naoorlogse tijd.
1: Dus precies die procedés die je nu ook ziet gebeuren.
0: Ja. En je mag dat nooit zeggen. Dat is geloof ik een taboe om te zeggen. Het lijkt op toen. Maar er zijn mechanismes die anders vermomd. En wordt het nu als AI vermomd, of als Trump, of als... Die heeft dan geen snor en dat vettige haar. Maar ik bedoel, er zijn mechanismes, structuren, die lijken op iets wat we al eerder hebben meegemaakt.
1: Maar je zegt het is onafwendbaar dat er een clash komt.
0: Denk ik.
1: Zou er niet toch nog een mogelijkheid zijn om gewoon dat hele grote schip weg te sturen van die ellende?
0: Heb je wel eens een groot schip zien koersen? Echt groot
1: schip. Gaat niet, hè?
0: Nee. En er zijn veel te veel belangen, economieën, militaire complexen die er belang bij hebben dat we doorvechten, dat het doorgaat. Er zijn veel grotere machten, zelfs dan meneertje Trump of meneertje Poetin. Er zijn grotere machten, en nu klink ik als een soort wappie, maar er zijn grotere belangen die manipuleren. En die er belang bij hebben dat er ook een keer een clash komt.
1: Maar heb je dan ook stiekem een beetje genoten van de Belgen die het Trump-dansje deden nadat ze Trump vernederden met het voetbal? Of is dat dan kleinzerig?
0: Nee, ik vond het niet kleinzerig. Ik vind alles wat je durft te doen aan middelvingers uitsteken naar Trump vind ik prima. Het deert hem niet. En die man is een psychopaat, dus... Maar hij is ook maar volgens mij een pion in een spel, hoor. Denk ik.
1: Er zit een macht achter die hem gebruikt gewoon, heeft eigenlijk.
0: En misschien, ja, India, China, ik weet het niet. Ik ben daar... ik kijk naar de sterrenhemel en denk, wat zijn we toch klein. Er zijn echt hele grote belangen volgens mij waar zetstukken en pionnen hun dansjes doen en hun gekte hebben. Want dat zo iemand als Trump kan bestaan en kan macht kan hebben... is.
1: Ja, je gelooft het bijna niet.
0: Je gelooft het bijna niet.
1: Dat heb ik ook.
0: Nee. Nou, ik geloof dat we rond zijn.
1: Ja, we zijn er wel zo'n beetje.
0: Ik zie de klok.
1: Ja, ik heb van je genoten.
0: Echt waar?
1: Ja, nee, echt. Ja, want je zei ook al toen je hier aankwam van waarom wil je mij nou hebben?
0: Dat vraag ik me nog steeds aan. Af.
1: Nou, ik moet zeggen, als ik terugdenk aan mijn favoriete uitzendingen van Nooit meer slapen, zaten er toch een heleboel 80-plussers bij. Waarvan ik dacht, ik heb met veel liefde naar je zitten luisteren. Hedy Dancona, L.H. Wiener, die hier kwam met zijn nieuwe vriendin. Hij was 82.
0: Oh, was prachtig. Nieuwe vriendin, hoor.
1: Ja, ja. Mijn favoriete oud persoon die ik ooit heb geïnterviewd was Dr. Anders P.
0: Ja.
1: Die sprak vreselijk langzaam, maar geen zin.
0: Ja, maar zo leuk.
1: Geen
0: zo
1: zin had, ging zonder punt.
0: Ja, ja.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Dus,
0: ik hoorde net van Gijs ook een prachtig interview met Hans Dorenstein.
1: Ja.
0: Ook zo mooi. In zijn podcast.
1: Die is hier ook naast.
0: Ja.
1: Ja. Nou, dat is toch prachtig?
0: Ja. Oude mensen zijn enig. Als
1: Er is geen ego meer. Er is niks meer te verliezen. En mijn stem gaat er ineens vandoor.
0: Ja.
1: Maar dat is niet erg, want
0: je bent
1: we zijn er.
0: Diep ontroerd.
1: Gewoon diep ontroerd.
0: Snap ik.
1: Dankjewel dat je hier was. Hanneke Groenteman, dit was Nooit meer slapen. Dank voor het mooie gesprek. Morgen dan is schrijver en Zuid-Afrika-correspondent Kevin van Vliet de gast bij Nooit meer slapen. Hij schreef een roman getiteld Jong en eenzaam. En in die hoedanigheid dacht ik, oud en eenzaam. Ik heb je Gerard Reven interview kwam ik tegen. Dat was ook mooi.
0: Oh ja.
1: Met Joop Schafthuis erbij.
0: Toen dementeerde die al een beetje.
1: Prachtig. Dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. En bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: Als je de middenvelders van Marokko, Bouadi, Onegi en Ennaoui vergelijkt met het middenveld van Nederland, dat is superstatisch. Donkere spelers van Oranje krijgen zoveel racistische reacties dat ik zelf niet eens voor het Nederlands elftal zou willen spelen. Ik heb het gemaakt dankzij mijn ouders. De grootste vijand voor ons is toch echt wel links. Het is moeilijk om als Marokkaan in Nederland je plek te veroveren.
4: Voetbal is voor mijn gast zelden alleen voetbal. Achter een wedstrijd ziet hij verhalen over identiteit, trots, teleurstelling en thuiskomen. Als journalist werkte hij achter de schermen bij programma's als Pauw en Studio Voetbal. Maar met zijn eigen online talkshow Mokro Insight vond hij uiteindelijk zijn eigen stem. Een plek waar voetbal het vertrekpunt is, maar het gesprek vaak heel ergens anders eindigt. Nordin Goudani, jij bent mijn gast. Fijn dat je er bent.
5: Misha, een echt gesprek met Redouan Aydouarg.
4: Een hele goede dag, Nordin Goudani.
3: Ja, goede dag.
4: Ja, je hebt je eigen stem gevonden, zei ik in de intro. Ja, maar klopt dat?
3: Ja, denk het wel. Ik heb natuurlijk altijd achter de schermen gewerkt, nog steeds als journalist. Maar dan ben je voornamelijk bezig met de stem van een ander een platform te geven. Ja, en nu... Ja, nu heb ik mijn eigen stem en daar ga ik wel goed op, moet ik zeggen.
4: Ja, je hebt inderdaad wat je zegt. Je hebt heel vaak en heel lang achter de schermen gewerkt als redacteur voor verschillende tv-programma's. Dus je bent best wel bekend hier in het Mediapark. En nu zag je Mokro Insight als een programma, een online programma, om daarin het te hebben over voetbal met verschillende gasten. Ik ben een trouwe kijker ook. Ik kijk bijna alle uitzendingen. En als ik ze mis, dan kan ik ze nog altijd terugbekijken. Wanneer dacht jij, wij hebben een programma nodig als Mokro Insight?
3: Nou, dat begon eigenlijk tijdens corona. Corona begon een beetje 2020, februari ongeveer. Nou, ik werkte toen bij de Nieuws BV Radio 1. Ik kwam thuis te werken.
4: Ja.
3: En ik woon in Tilburg en ik reis naar Hilversum elke dag. Dus dat was 4 uur reistijd die ik gewoon kwijt was. Want ik zat thuis. Dus ik had best wel veel vrije tijd, dacht ik. En ik had eigenlijk altijd een idee in mijn hoofd van, voetbaltalkshow online. Want we praten natuurlijk in appgroepen en over voetbal met iedereen. We kunnen urenlang praten.
4: Want jij zit in appgroepen waarin er over voetbal gesproken wordt.
3: Ja, met honderden mensen, honderden Marokkanen vaak echt. En dus urenlang discussies over dit, over dat. Dat is heerlijk. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, ja, het is corona, weet je wat. Ik ga gewoon een YouTube-account beginnen.
4: Ja.
3: Nou, begonnen, eerst met voetbalquizjes. En dat sloeg aan. En toen dacht ik van, na een voetbalquizfinale gingen we gewoon even praten, leuk raken over voetbal. En dat sloeg ook aan. En voordat ik het wist, bestond Mokro Insight.
4: Wauw, mooi. En als ik denk aan Mokro Insight, dan denk ik aan een variant van Veronica Insight. Is dat een beetje een knipoog naar Veronica Insight destijds? Of Voetbal Insight? Ik weet
3: het
4: niet meer.
3: Ja, het was toen Voetbal Insight. Het grappige was, in die periode ook exact kregen de heren ruzie. Serieus ruzie. Dus ze gingen echt van de buis. Dus ik maakte toen een flyer. Want ze waren 2 weken van de buis. En ik maakte toen een flyer dat John de Mol mij gebeld had. Van Noordin, Voetbal Insight is van de buis. Verdorie, ik heb een insight nodig. Bedenk wat. Ja. En toen bestond, en toen kwam ik met Mokro Insight. Gewoon als een knipoog naar de heren toe.
4: Ja.
3: Maar dat was wel zeg maar het begin van Mokro Insight.
4: Ja, wauw. In Mokro Insight dan bespreek je natuurlijk het voornamelijk over voetbal. Het vertrekpunt is voetbal, maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken. We zitten nu in een WK waarin Marokko het weer goed doet. 4 jaar geleden deden we het heel goed.
3: Ja.
4: En dit jaar doen we het ook heel goed. Dan vraag ik me af, hoe bereid je dan zo'n Mokro Insight voor? En hoe leef je naar de wedstrijden van Marokko? En ik ga het dan niet hebben over de appjes die je binnenkrijgt, want ik denk dat om de 10 seconden een berichtje voorbij komt vliegen.
3: Het is echt hectisch nu, zeg maar. Kijk, zo'n show zeker. Kijk, je moet zien, ik ben de presentator, ik ben de eindredacteur en ik ben de redacteur. Ik ben de vormgever, ik ben de editor, ik ben eigenlijk alles. En dat kost heel veel tijd en heel veel moeite. Maar het is zo leuk dat je gewoon je eigen ding kan maken. Je eigen gasten regelen. Gelukkig heb ik een groot netwerk, dus daar heb ik niet zoveel moeite mee. Op zich, als ik mensen vraag, zijn ze altijd wel bereid om te komen. Ja, en dan is het gewoon een draaiboek. Ik heb de gasten. Nou, eigenlijk wat ik al heel mijn leven doe. Althans, heel mijn leven, 25 jaar als journalist, talkshow, gasten voorbereiden. Dat doe ik nu ook.
4: Ja.
3: Dus nou, je kijkt ook, welke gast komt er? Wat heeft er gespeeld de afgelopen jaar of jaren? Nou, welke verhalen kunnen we vertellen? En zo maak je een draaiboek. En dan is het gewoon richting die wedstrijd, voorbeschouwing. En dat kan alle kanten op gaan. En dan samen die wedstrijd kijken.
4: Ja, oké. Okay. Ik hoor dat je alle taken in eigen hand hebt.
3: Ja.
4: Is het een vorm van controle vasthouden? Of hoe moet ik dat voor me zien?
3: Nou, je moet zo zien, ik kan niemand betalen. Dus ik heb wel eens in het verleden heb je wel eens vrijwilligers die ik helpen, bijvoorbeeld met foto's editen of dat soort dingen, of vormgeving. Maar je merkt gewoon, en ik neem niemand wat kwalijk, maar vrijwilligers, ja, het woord zegt het al. Het is heel lastig om daarop te bouwen. En ik ben wel iemand, als je iets zegt, dan moet je het ook doen. En ik merkte gewoon dat het heel lastig was. Ja, mensen kwamen met smoesjes. Mensen beloofden dingen en dan kwamen ze het niet na. Dus ik heb nou zoiets van, ik doe het alleen. Gelukkig, dat moet ik wel zeggen, dankzij AI kan ik heel veel qua editing en foto's en dat soort dingen zelf. Flyers maken of foto's maken of whatever. Kaarten maken. Dus AI helpt me ontzettend. Dus daar ben ik ze dankbaar voor. Het is gewoon fijn als je gewoon... Want ik weet dat ik op mezelf aan kan. Dus dat weet ik. Ik weet dat ik deadlines haal. Maar je kan helaas niet vertrouwen op andere mensen. Dus je kunt het dan beter bij je houden.
4: Ja. Marokko die voetbalt donderdagavond. Dus morgenavond om 10 uur tegen Frankrijk. Jij hebt al bij VI voorspeld dat ze van Nederland zouden winnen.
3: Ja.
4: Hoe? Wat kunnen we verwachten?
3: Ja, ik heb voorspeld nu weer... ik denk dat het een gelijk spel gaat worden. Dat het een verlenging gaat worden. Dat er penalties gaan komen. En dat wij weer gaan zegevieren.
4: Ja.
3: Dat gevoel heb ik echt. Weet je, en Frankrijk is echt een goede ploeg. Ja, want ik heb alle wedstrijden gezien. Maar ik vind ook Frankrijk best kwetsbaar. Je zag tegen Paraguay de vorige wedstrijd, die ik helemaal niet zo hoog inschat. We hebben daar vriendschappelijk van gewonnen met 4-0 in maart. Is een schopploeg, maar geen bijzondere voetbalploeg. Marokko wil voetballen. En ik denk, natuurlijk die 4 voorop, die zijn weergaloos. Maar onze verdediging is ook ontzettend sterk. Zeker de backs met Hakimi en Mazraoui. En als we die spelers een beetje kunnen beteugelen, dan denk ik dat we zeker tegen 2-mans middenveld van hun, die controleurs, dat we die kunnen pakken. En ik denk zelfs nog Dat denk ik. Dat Deschamps een aanpassing gaat doen, zoals Nederland zelf dat gaat doen. En niet met die vier voorop, zeg maar. Want Odyssee speelt dan op 10, terwijl dat eigenlijk echt een aanvaller is. Mm-hmm. Maar dat hij met 3 aanvallers gaat spelen met 3 echte middenvelders. Dat denk ik.
6: Wauw, oké. Okay. En als je nog even verder mag kijken in die glazen bol van je. Hoe ver komt Marokko?
3: Ja, kijk, als we Frankrijk verslaan, dan kun je iedereen verslaan. Dan krijg je dus België of Spanje. Nou, dit Spanje is niet zo goed, vind ik, als 4 jaar geleden. Nou, 4 jaar geleden hebben ze verslagen met penalties. En dan is het de finale. En dat kan Engeland-Noorwegen zijn of Argentinië. Tegen Zwitserland.
6: Is het Argentinië of Vargentinië? Want
3: ja,
6: op social media gaat het wel los.
3: Ja,
6: nu, hè?
3: Het gaat heel erg los.
6: Sinds de wedstrijd tegen Egypte.
3: En dat was ook schandalig. Kijk, dat doelpunt wordt afgekeurd. Die 2-0, zeg maar, die overtreding die op eigen helft wordt begaan door Egypte. Ja, sorry, je kan. Het was een overtreding. Weet je, dat klopt. Maar het duurt zo lang. Ja. En de speler die de overtreding maakt, speelt verder geen rol meer in het doelpunt of assist. Ja, dat het zo lang duurt. En dat je dan als VAR zijnde denkt van, ja, ik moet hier, ik moet de scheidsrechter roepen. Ja, dat is echt wel bizar.
6: Wat denk jij dat FIFA en waarschijnlijk ook Trump en AFA, dus de Argentijnse Voetbalbond, hebben ze een bondje met elkaar? Hebben ze iets afgesproken? Want er komen allerlei berichten naar boven. Ik weet niet of ik ze moet geloven. In welke rabbit hole zitten we nu?
3: Ja, ik wil me daar niet aan wagen. Omdat het gewoon, als je daar. Kijk, ik kijk naar feiten. En de feit is wel dat bijvoorbeeld tegen Algerije Messi een rode kaart had moeten krijgen. Die overtreding op de Achillespees was duidelijk te zien. Dat was een rode kaart. Dus dat zijn feiten. De fouten tegen Egypte, dat zijn foutjes. In de zin van, nou, als je voor de ene fluit, moet je voor de andere ook fluiten.
6: 100%.
3: Feit is ook dat Trump Infantino heeft gebeld als het gaat om die Amerikaanse spits. Rode kaart intrekken. Dat zijn allemaal aantoonbare feiten waarvan je kan zeggen als volger, dit klopt niet. Ik wil niet zo ver gaan, die verhalen hoor je wel. Argentinië moet hem winnen, dit toernooi.
6: Daar geloof jij niet in?
3: Ik kan het me niet voorstellen dat ze dat gaan bekokstoven. Want dan moet de scheidsrechter ook een rol spelen, snap je? En dan heb je dus eigenlijk een. Bij wijze van is het gewoon een maffiasyndicaat. Als zoveel mensen daarin een rol spelen. Dus en de VAR-scheidsrechter en de scheidsrechters. Dat zou ik wel heftig vinden als dat zo zou zijn, man.
6: Ja.
3: Dat zou echt heavy zijn.
6: We gaan het zien. De onderzoeken zijn gestart volgens bepaalde berichtgevingen. Of ze nou kloppen of niet, ik weet het niet. We moeten het nog allemaal gaan afwachten. Ik ga even naar een van jouw quotes. Want we begonnen deze uitzending met 5 eigen quotes. 5 quotes die je zelf hebt uitgesproken in verschillende media. Ik pak even een willekeurig eentje. Donkere spelers van Oranje krijgen zoveel racistische reacties dat ik zelf niet eens voor het Nederlandse elftal zou willen spelen. Ja, die racistische reacties die kwamen echt wel na het missen van de penalties. Ja. Somerville, Kluivert en
3: Timber.
6: Jij zou door deze reacties helemaal niet meer willen spelen voor
3: Nederland. Nee,
6: voor Nederland.
3: Dat was een beetje discussie, weet je, moet je voor Nederland of Marokko kiezen. Maar sorry, als ik kijk, stel voor ik zou echt een profvoetballer zijn en dat niveau en ik kan kiezen. En ik zie hoe die donkere jongens bejegend worden omdat ze een penalty missen. Ja, maar hoe dat ik voor dat land kies. Kijk, en als je Marokko een penalty mist, Diaz heeft de penalty gemist, dan zijn we ook boos, vooral de manier waarop. Maar dat is eventjes en dan is klaar. Maar we zullen nooit zeggen van, jij witte rotkop, of jij dit, of jij dat, weet je. Want het is gewoon wel schandalig dat je die penalty op die manier neemt. En that's it. En dan is weer tot de orde van de dag. Maar als je ras en kleur erbij betrekt, wat vaker in Nederland gebeurt, Seedorf heeft er ook last van gehad, Kluivert, senior ook. We zien het in Engeland, we zien het in België, in Frankrijk. Donkere jongens die een penalty missen, ja, die krijgen zoveel racistische bakken over hen heen. Ja, ik zou never nooit voor dat land spelen, echt niet.
6: En dan zijn we aangekomen bij ons voortgangsgesprek Nordin Goudani. Dit gesprek bevat 2 punten, namelijk een positief punt en een verbeterpunt. Volledig samengesteld door ChatGPT. Dus alvast een disclaimer, word niet boos op me. Let's go. Nordin Goudani wordt gewaardeerd om zijn initiatief om met Mokro Insight een nieuw podium voor de Marokkaanse Nederlandse gemeenschap te creëren. Zijn bijdrage aan een genuanceerd gesprek over identiteit en diversiteit en zijn veelzijdige ontwikkeling als journalist en programmamaker. Je wordt gewaardeerd.
3: Ja, dat is altijd goed om te horen.
6: Dit programma Mokro Insight wat online te zien is. Hoe zorg jij ervoor dat de kwaliteit van Mokro Insight steeds beter wordt eigenlijk?
3: Ja, dat is eigenlijk precies wat ik doe in mijn werk, zeg maar. Vertaal ik naar Mokro Insight. Dus sowieso journalistiek. Dus als het gaat om journalistieke kernwaarden, daar zet ik zeker altijd op in. Maar ik kijk ook naar de actualiteit. Kijk, Mokro Insight begon als voetbal. Maar naarmate het ouder wordt, zie je ook dat het volwassener wordt, in de zin van het wordt breder. Dus actualiteiten vind ik heel belangrijk. Ik heb een serie gemaakt over Gaza. Ik heb de rellen verslaan als het gaat om de Maccabi-rellen. En ik merk gewoon dat ik echt iedereen aan het woord krijg. Of dat nou de hoofddirecteur is van het NOS-journaal, van NOS Sport.
6: En hoe komt dat ze bij jou aan tafel wilden komen zitten?
3: Ik denk omdat ik een betrouwbare naam heb. Dus ja, ik heb natuurlijk wel wat zeg maar qua cv opgebouwd.
6: Je hebt je streepjes verdiend.
3: Ja, dus het is niet zo dat ze bij een of andere gekkie langskomen.
6: Nee. Wanneer merkte jij dat Mokro Insight meer was dan alleen een voetbalprogramma?
3: Dat merkte voor het eerst eigenlijk al tijdens die coronarellen. Ook in 2020 al snel.
6: Coronarellen?
3: Ja, dat was al die jongeren die tijdens corona gingen rellen omdat er
6: een avondklok was.
3: En we waren in verschillende wijken echt best wel heftige rellen. Daar heb ik toen aandacht aan besteed met een aantal hulpverleners uit de wijk. Ik heb eerst de Schilderswijk gepakt en daarna het Kanaaleiland. Dus echt mensen uit die wijk, hulpverleners, docenten. En daar kreeg ik best wel veel enthousiaste geluiden over, in de zin van eindelijk iemand die praat met mensen uit de wijk, in plaats van over die mensen.
6: Ja.
3: Dus dit waren mensen die echt in die wijk wonen, die ook echt goed konden duiden wat er aan de hand was. Ik oordeel niet. Ik vind het gewoon belangrijk om te luisteren naar verschillende mensen en verschillende invalshoeken. En ik denk dat ook mijn kracht is, dat Mokro Insight. Kijk, iedereen is welkom. Iedereen is welkom, zeker bij het voetbal, maar iedereen is welkom. En iedereen die een verhaal heeft, krijgt bij mij de ruimte om zijn verhaal te vertellen. En dat mis je toch wel in de, zeg maar, de reguliere media. Want die zeggen dan vaak, oh ja, kunnen ze niet vinden, of ze willen niet met ons praten.
6: Mm-hmm.
3: Dat is vaak ook een probleem als het gaat om vertrouwen. Nou, mij vertrouwen ze. Ze weten bij mij wat ze krijgen. Ik ga niet knippen. Ik doe ook alles live in principe. Dus er valt niks te knippen. Ik denk dat het belangrijkste is.
6: Ja. We hebben het net even over de positieve punten door ChatGPT samengesteld. Maar wat zijn de positieve punten die je van de gemeenschap krijgt na het maken van producties als Mokro Insight of jij als journalist, of nu de televisieoptredens die je hebt bij onder andere VI en
3: Nieuws van de Dag.
6: Nieuws van de dag. Wat zijn die positieve punten die je vanuit de community krijgt?
3: Ja. Nou kijk, Mokro Insight vanuit voetbal, de echte voetbalvolgers, die zijn mij dankbaar dat ik eigenlijk voordat het al succesvol was, want ik begon in 2020, het echte succes begon pas in 2022, dat ik toen al bezig was met Marokkaanse helftal. Ik kijk heel mijn leven al alle wedstrijden. Dus echt zondag in 1993, zondag om 2:00 tegen Kenia. Ik keek gewoon, snap je? Dus ik ben altijd een diehard fan
6: 1993?
3: Ja, 1993. Toen was ik 16 jaar, denk ik. Ja, 16 jaar.
6: Tegen Kenia?
3: Ja, ja.
6: Om 2:00 s'nachts. En jij was daar?
3: Nee, 2:00 s'middags.
6: Ja.
3: Dus ik keek alle wedstrijden.
6: Je was er vroeg bij.
3: Sinds 86.
6: Maar ook de wedstrijden tegen Botswana, tegen
3: ik weet
6: de Comoren
3: dat
6: alles erop en eraan.
3: Als ik een wedstrijd heb gemist, is misschien 1 of 2, omdat ik zelf moest voetballen op een zondag of zaterdag. Maar voor de rest heb ik echt gegarandeerd 99,9% van de wedstrijden. Ik denk, 86 was voor het eerst, het WK, toen was ik 9. WK 86, Mexico. Dat was mijn ontgroening met Marokkaan zelf al, dankzij mijn ouders. En ik denk vanaf 90, want toen hadden we ook een schotel, heb ik alles gekeken.
6: Waar komt dat vandaan?
3: Ja, ik ben altijd voetbalgek geweest, dus ik ben een Willem II diehard. Dus ik keek Willem II in de Eredivisie. Maar sinds 86, toen ik zag van er bestaat een Marokkaans elftal. Want, kijk, ik heb 88 meegemaakt met EK in Nederland. Kijk, Marokko was best wel ver weg. We hadden toen nog niet. In de jaren 80 hadden we nog geen schotel. Dus we hadden geen Marokkaanse televisie. 86 WK hebben we gekeken dankzij NOS, gewoon 's nachts. En voor de rest kon je geen Marokko kijken. Maar ik kan me nog herinneren, dus begin 90 kregen we op een gegeven moment een schotel. En kon je Marokkaanse televisie kijken. En dan zie je daar jongens, mannen, maar voor mij waren het mannen, want ik was nog een kind, die op mij leken. Of die op mijn vader leken. En die voetbalden ook. En die konden heel goed voetballen. Dus ja, voor mij was dat echt een openbaring. Wauw, weet je wel. Natuurlijk in Nederland had je Van Basten, Rijkaard, Gullit, jaren 80. Maar nu had ik Boudrebella, ja. Timoumi. Weet je wel, Marokkaanse namen die op mij leken, ja, vond ik geweldig.
6: En dat gevoel dat je hebt bij het Marokkaanse elftal, kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, hetzelfde gevoel dat ik bij Marokko heb, voel ik ook wel bij Nederland, of misschien in iets mindere mate?
3: Nee, wel stukken minder. Ik was ook een Nederlands fan. Ik bedoel, EK88 kwam ik heel goed erin toen we Europees kampioen werden. En ik zeg weer, want ik voel dan ook, want ik ben ook een Brabantse jongen. Ik zeg altijd Brabants in plaats van Nederlands. Ik voel me echt een Brabander. Dus dat is zeker, daar ben ik ook heel trots op. En ik vind het Nederlands zelf ook fantastisch. Maar dat komt echt niet in het buurt van de Marokkaan zelf. Dat is echt gewoon, dat verschil is gewoon te groot. En Nederland staat op een hele goede tweede plek. Maar wel heel ver achter nummer 1 Marokko.
6: Ik heb nog een verbeterpunt voor je. Kan je een beetje tegen
3: kritiek?
6: Feedback?
3: Ja, jawel.
6: Ja?
3: Ja.
6: Doe je er ook echt wat mee?
3: Weinig.
6: Nou, dan ben ik benieuwd wat jij doet met deze van Chat. Nordin Goudani zou zijn maatschappelijke impact verder kunnen vergroten door zijn boodschap voor een nog breder publiek toegankelijker te maken. Vaker de dialoog met een andersdenkende te zoeken en met zijn journalistieke werk verder te verbreden buiten voetbal en identiteit.
3: Nou, dat doe ik eigenlijk al wel. Want als je kijkt, debatten die ik leid tussen bijvoorbeeld een Wierduk en de moeder Tamunti, of tussen andersdenkende. Dus ik ben juist iemand, ik heb ook heel vaak rechts uitgenodigd. Dus of het nou Lala Gül is of die andere, eigenlijk al die rechtse types. Eigenlijk Wierduk was de enige die durfde. Bij mij is echt iedereen welkom. Van, ik bedoel, hoe heet die Amsterdamse Marokkaanse Jood? Ik ben zijn naam even kwijt. David Pinto. Professor, oud-professor. Maar die is ontzettend geradicaliseerd. Ik ken hem nog van mijn tijd toen ik bij Emzin hoofdredacteur was. Marokkaans Blad. Tijdschrift bestaat nu niet meer. Hij was toen columnist. Maar hij is echt best wel heel ontzettend geradicaliseerd. Ik heb ook een debat tussen hem geleid en een...
6: Maar dit is allemaal... Dit is allemaal off-air, offline, hey, toch?
3: On-air.
6: Of ook allemaal op televisie?
3: Ja, ja. Ja? Ja, op YouTube, op mijn kanaal. Ja. Ja. Nee, ik graag juist. Daarom ga ik ook naar Nieuws van de Dag. En ik weet dat ik daar in Holle van de Leeuw zit. En ik weet dat ik daar zit tegen types die best wel rechts zijn. Het boeit mij niet of jij rechts bent of links bent. Of je zwart of wit bent. Ik wil best met jou het gesprek aangaan. Ik wil met jou keihard debatteren op de inhoud. En achteraf kunnen we zeggen tegen elkaar, ja, ik ben niet met je eens. Maar respect dat je gewoon eerlijk bent. Ik heb dat liever dan mensen die voor je gezicht zeg maar heel genuanceerd of heel poeslief doen en achter je rug van alles zeggen. Ja. Nee, ik vind het alleen maar goed.
6: Wat hoop je dat mensen voelen als ze naar Mokro Inside kijken?
3: Nou, dat ze een wereld zien die heel divers is. En kijk, ik ben eigenlijk... Kijk, Mokro Inside is nu steeds groter aan het worden. En ik voel dat ik die balans, zeg maar, als het gaat om de mooie dingen, die wil ik belichten. Want als je naar de media kijkt, het gaat deze week ook alleen maar over de Marokkaanse rellen. Het gaat amper zeg maar over het Marokkaanse team dat het zo goed doet. Het gaat alleen maar over die rellen. Alsof het daarom draait. Het is vaak als je de media aanzet en het gaat over Marokkaan, dan weet je dat 9 van 10 keer slecht nieuws is. Nou, ik probeer met Mokro Inside, en dat groeit steeds meer, om juist die andere kant te laten zien. We zijn echt, ik zei het ook tegen Johan Derksen, wij zijn zo, tegen Chris Hoes trouwens, die zat naast mij, wij zijn zo goed geïntegreerd bij Marokkaan in Nederland. Wil je echt niet weten. Als je kijkt in alle lagen van de maatschappij, van de loodgieters tot de automonteurs, van de chirurgen tot de hulpverleners, van de agenten tot de advocaten tot burgemeesters, noem ze maar op, in de kunst en cultuur, in de muziekwereld. Wij zijn bizar geïntegreerd. In amper 50 jaar. Hè? We leven hier amper gemiddeld 50 jaar. Als je ziet hoe goed wij het doen. Als mensen daar zich even bij stil zouden staan, dan zouden ze denken, wow, die Marokkanen hebben het echt niet normaal goed gedaan.
6: En waarom wordt er dan toch nog steeds gefocust op de dingen die minder goed gaan?
3: Omdat angst verkoopt. De politiek is bezig met angst. De media is bezig met angst. Angst verkoopt. Het goede verhaal, het positieve verhaal verkoopt niet. En dat neem ik zeker de politiek kwalijk. Hè. Constant maar inboezem op angst. Denk van,
6: en wat doet dat zelf met jou dan? Want als journalist, als programmamaker, content creator, enigszins ook impactmaker op YouTube. Wat doet dat met jou ook als persoon? Wanneer je continu ziet dat de Marokkanen goed geïntegreerd zijn, het goed doen met sport, met voetbal, met technologie. Maar wanneer er één klein negatief dingetje gebeurt, alle media daarop
3: Het frustreert mij. Niet persoonlijk, want nogmaals, ik heb er geen last van. Ik ben dat al ontgroeid, gelukkig. Maar ik heb wel kinderen die aan het opgroeien zijn. Ik bedoel, de oudste is nu 12, middelbare school. Dus mijn taak is wel om ervoor te zorgen, in ieder geval sowieso, dat mijn kinderen, maar het liefst alle kinderen, op een goede manier kunnen opgroeien. Kijk, ik ben als kind zijnde, zeg ik, voor 9-11. Dus ik ben echt in de jaren 80 opgegroeid, 90. Ja, groeide ik op in principe als Noordin. Noordin die van voetballen hield. Ik was geen Marokkaan. Ik was geen moslim. Ik was gewoon Noordin. Ja, dat is nu ondenkbaar. Als kind zijnde groei je nu op als Noordin, Marokkaan, moslim. Mm. En als dat nou positief bedoeld was, zou het niet eens zo erg zijn. Maar het is niet positief bedoeld. Het is negatief bedoeld. Dus constant mensen in hokjes stoppen. Dus ja, ik probeer wel op dat gebied tegengeluid aan te bieden. Van ja, kijk eens gewoon even naar de feiten. Het gaat echt ontzettend, maar ook echt ontzettend goed met ons.
6: Ja. Chad zegt natuurlijk ook, je moet meer het gesprek voeren met andersdenkenden. Jij zegt dat je dat al wel doet.
3: Ja.
6: Zou het gesprek met andersdenkenden ook passen in een ander format?
3: Ja, kan zeker. Kijk, ik merk gewoon dat die andersdenkenden, die willen helemaal niet praten. Die andersdenkenden, die echt anders denken,
6: die willen anders blijven denken.
3: Die willen anders blijven denken, ja. En die willen vooral anders blijven denken zonder weerwoord. Dat is nog het beste. Weet je wel, gewoon spuien. Maar het liefst niet, want dan wordt het inhoudelijk. Oeh, die komt wel met de echte feiten. Ja,
6: waarom denk je dat het zo is?
3: Omdat dat verkoopt. En dat is het jammere. En dat is echt, we leven echt in een bizarre wereld. Dat is het verdienmodel. Van rechts of van extreem rechts. Angst.
6: En kan dat doorbroken worden nog?
3: Lastig. Ja, ik hoop echt dat een keer mensen, gewoon normale mensen, een keer wakker worden. Word wakker. Je hoeft niet bang te zijn. Kijk om je heen. De meeste mensen die bang zijn, die zien amper iemand van kleur in hun buurt. Hè? Dat is nog het meest frustrerende. Dat zijn mensen die wonen gewoon met 99% witte mensen om zich heen. Snap je? Die wonen in de regio. Die zien nooit een kleurtje. Maar die zijn wel het meest bange. Ja. Leg jij maar uit hoe dat komt. Dat is krankzinnig.
6: Ja. Misschien moet je met een bus richting die mensen toe.
3: Ja, richting Limburg.
6: En dan Mokro Outside gaan presenteren.
3: Ja, in de bus, ja. Ja. Kom er maar in, ja. Nee, maar ik hoop echt dat mensen op een gegeven moment gewoon een keer openstaan.
6: Dat gesprek is nodig. En ik snap dat het echt op microniveau gaat plaatsvinden als je dat doet met 1, 2, 3 mensen. Maar je bent dan wel ergens mee begonnen.
3: Ja, absoluut. Ja.
6: We gaan naar leukere dingen. Ik ga je even terugbrengen naar een tijd waarin je waarschijnlijk nog alleen Noordin was.

0: Ja.
1: Goedenavond, dames en heren. Een half uur Studio Sport.
0: Dit is het geluid van jouw jeugd. De oude tune van Studio Sport uit de jaren 80. Deze komt specifiek uit 1986.
2: Zo, 86.
0: Ja, 86, ja.
2: Wauw.
0: Ja, en daar refereerde je net ook naar, hè?
2: Ja, dat was natuurlijk het WK voetbal, 86. Ik was heel groot fan van Mart Smeets. Dat is de reden ook eigenlijk dat ik sportjournalist wilde worden als kind.
0: Oh ja?
2: En ik weet nog, op de basisschool ging ik altijd kinderen maandag met een banaan als ik die had, of een komkommer, ging kinderen interviewen.
0: Nee!
2: Van wat heb je dit weekend gedaan met hockey of met voetbal? En dan ging ik gewoon vragen stellen over heb je gewonnen en hoe heb je gespeeld? En dus Mart Smeets was altijd voor mij, ja, dat was mijn voorbeeld.
0: Wat zag jij in Mart Smeets dat bij jou als kleine Noordin, ja, waarop je echt aanging?
2: Hij was echt gewoon een man. Hij had kennis. Hij was zelfverzekerd. Hij was cool. Het was niet een of ander mooi boy, hè? Maar hij was gewoon cool. Hoe hij eruit zag, met zijn bril, een beetje fors. Ja, daar stond gewoon niemand. En ook door NOS Sport natuurlijk werd ik heel erg sportfanaat. Dus niet alleen voetbal, ik ben ook een heel groot schaatsfan. En wielrenfan. Hij deed ook wielrennen, schaatsen. Dus al die sporten, ja, weet je wel, volgde ik gewoon. Dus ik ben een allround sportliefhebber. En dat komt echt wel mede door Mart Smeets en NOS Sport. Ja. Dat is altijd zo gebleven.
0: Heb je daarna nog met hem samen kunnen werken?
2: Ja, zeker. Het mooie is, toen ik bij de halve maan werkte, hadden we op een gegeven moment, was bij de NTR, hadden we een gastcolumn van een bekende Nederlander. En we hadden een keertje Mart Smeets. En die mocht ik toen produceren. Dus ik heb hem toen eerst gevraagd. Toen heb ik hem ook verteld van dit verhaal, zeg maar. Dat hij mijn voorbeeld was. Ik weet niet, die column heeft hij ook opgedragen aan mij. Echt mij in het verhaal ook.
0: Vet.
2: Maar ja, het is voor mij. En heel veel mensen vinden hem niet zo lief van mijn collega's. Omdat hij best wel nors is als je moet bellen. Wat. Maar ik prik daar doorheen. Want ja, voor mij nogmaals, door hem ben ik de journalistiek ingegaan. Dus ja. Voor mij kan hij, kan hij niet iets verkeerds doen.
0: Nee. Even terug naar je jeugd. Je bent geboren in 1977 in Tilburg.
2: Nee, niet in Tilburg.
0: Oh, niet in Tilburg?
2: Nee, in Skudien.
0: In Skudien?
2: Skudien, ja. Als Marokkaan zijn, dan ken jij dat ook niet. En dan neem ik je niet kwalijk, want niemand kent dat.
0: Skudien?
2: Skudien, ja.
0: Ligt dat in het zuiden?
2: Nee, nee. Oh. Het ligt in de buurt van Benieuwliet. Zelfs dat zal je niet zoveel zeggen.
0: Nee.
2: Benieuwliet ligt weer in de buurt van Tonet. Dat zou je misschien wel wat kunnen zeggen.
0: We gaan steeds groter, zeg maar. Ja, in
2: we gaan steeds groter
0: van de
2: in de, ja, en dan van Tonet, deze ken je zeker. Is 90 kilometer verder, is Ves.
0: Ja,
2: dus een beetje in die contraien. Een beetje in de middenatlas, een beetje in het midden. Het is echt in de bergen. Dus ik ben echt op letterlijk een berg geboren. Het is echt dat was een berg zonder stroom, zonder water. Gewoon zonder niks. Ik heb daar anderhalf jaar gewoond, zonder niks. En toen zijn we naar Tilburg verhuisd.
0: En toen zag je de mooie Zorgvliet daar als nieuwe thuisbasis.
2: Ja, ja, ja.
0: Op de basisschool heb jij ondanks een hele hoge CITO-score een advies gekregen om naar de LTS te gaan.
2: Ja. Ja.
0: Je kreeg een VWO-score.
2: Ja, ik had HAVO-VWO 542. Dus ja, dat is in principe kon je naar de VWO gaan daarmee.
0: En dan word je gestuurd naar de lage technische school.
2: Ja, ja.
0: Neem me even mee, waarom was dat zo gegaan?
2: Ja, nou, ik weet niet of dat we op gesprek moesten. Ik en mijn vader, Lerachmo. En we gingen dan toe en die groep 8 leraar. Een heel verhaal, Noordin Leugoed, bla bla. Het beste is voor hem om naar de LTS te gaan, de Westhoeven. Dus ik vertelde voor mijn vader, Bredinim Drasatsana, dus de school voor de techniek.
0: Mm-hmm.
2: Mijn vader, ik zag hem echt opbloeien van, oh mooi, kun je automonteur worden, kun je een garage beginnen. Dus mijn vader dacht natuurlijk heel ondernemend, is dankbaar werk en zo, daar kun je echt goed je brood mee verdienen. Kun je heel goed zelfs je brood mee verdienen. Alleen ik had twee linkse handen. En dat wist ik toen al. En dat weet ik nog steeds. En die heb ik nog steeds. Dus, maar ja, ik was de oudste thuis. Ik had geen voorbeelden in de zin van kinderen. Dus. En ik was ook niet in staat om tegen mijn vader te zeggen. Plus, ik voetbalde toen in die tijd al bij Willem II. Mijn droom was natuurlijk profvoetballer te worden. Maar ik was ook niet in staat om tegen mijn vader te zeggen van, ik wil niet naar die school, ik wil naar een andere school. Dus ik ging toen naar de LTS. En dat was echt, dat was het eerste. Ik heb daar één jaar op gezeten, was echt een hel.
0: Maar was dat ook een vorm van discriminatie?
2: Ja,
0: of een vorm van.
2: Ja, dat is.
0: Want jij liep daar met komkommers en bananen schoolgenoten te interviewen.
2: Absoluut.
0: Ik bedoel, zo'n docent, zo'n. zo'n leerkracht die ziet ook wel dat jouw kwaliteiten niet in de techniek zitten.
2: Nee, maar dat was in die tijd. Maar helaas is het nog steeds. Hè. Kijk, kinderen van allochtone ouders of Hollanders die gewoon laag opgeleid zijn, sturen ze die kinderen sneller automatisch naar een lagere opleiding. Hij had kunnen weten. Want ik vond handvaardigheid helemaal niet leuk. En hij had kunnen weten, Noorin is helemaal niet technisch aangelegd. Dat is helemaal niks voor hem. Maar in zijn vooroordeel had hij zoiets van, ja, dat is een Marokkaanse jongen. Zijn vader heeft in de mijnen gewerkt. Dus hij kan prima op de LTS vertoeven.
0: Hoe heb je deze situatie dan kunnen omzetten naar de Noorin die je nu bent? Uiteindelijk de kracht. Waar heb je die kracht vandaan gehaald om toch anders te gaan denken en anders te gaan studeren bijvoorbeeld?
2: Ja, dat duurde lang, want ik eerst jaar LTS. Gelukkig had ik daar een mentor, juffrouw Van Dal. Ik zal haar nooit vergeten, ze gaf Engels. Daar had ik in gesprek en een rapport. Nou, alle vakken, zeg maar normale vakken, Nederlands, Engels, Duits, biologie, allemaal achters minimaal en anders 9. Maar de vakken waar het om draaide op die school, AT, je had dan verschillende algemene techniekvakken, had ik 2, 3 of 4. Ze zo nooit in. Hoe kom ja, je? Ik hoor dat je bang bent. En we moesten solderen, lassen. Mm-hmm. Ik was super bang. Ik zat echt gewoon met die bril op. Ik was gewoon bang, weet je wel. En dat zagen die docenten ook. En toen heeft zij een gesprek met mijn vader aangekomen. Van ja, hij kan beter naar de LEO gaan. Dat was een school ernaast. Dat was dan economisch administratief onderwijs. En zo heb ik het opgebouwd. LEO afgemaakt. Eigenlijk zonder inspiratie, zonder doel. Ik deed er niks voor in principe. Maar ik ging elk jaar gewoon makkelijk over. Afgemaakt LEO, toen ging ik naar de MEO een jaar. En toen was ik al 16, bijna 17. Een jaar MEO, en toen dacht ik van, dan merk je gewoon dat je wel ouder wordt. Van ja, maar ik ga toch niet later in een kantoor werken, dat wordt gek.
0: Ja.
2: En toen kwam ik in een periode van, oké, het goede pad, slechte pad, verkeerde vrienden. En toen besloot ik voor mezelf, oké, nu moet ik. Vooral ook vanuit mijn ouders, die poesten me daar wel in. Van je moet nu wel de serieuze kant op gaan. Omdat de andere jongens waar ik mee omging, bijvoorbeeld, die kwamen vast te zitten. En, ja, dat moest mij niet gebeuren. En toen ben ik gaan uitzoeken, oké, ik wil journalist worden. Ik wil journalistiek gaan studeren, wat moet ik doen? Nou, minimaal HAVO. Toen heb ik MAVO versneld gedaan in 1 jaar, gehaald. Toen heb ik HAVO versneld in 1 jaar, dus 5 en 6 in 1 jaar gehaald. Toen ben ik uitgeloot voor journalistiek. Toen heb ik VO gedaan, versneld, 5, 6 in 1 jaar gehaald. En toen ben ik gaan studeren in Utrecht.
0: Echt een hell of a road, zeg maar.
2: Het was ook best wel. Maar het was voor mij echt een kantelpunt. Omdat ik echt op de grens zat van de verkeerde kant. En dat het draadje is echt heel dun. Terwijl ik altijd wel een lieve jongen ben geweest of zo. Maar ik zat
0: gewoon. Je bent met wie je omgaat, hè?
2: Ja, daarom. En dan ben je een meelopertje. En ik was toen al heel nieuwsgierig. Ik wilde gewoon weten. Wij spraken al met een hele grote groep bij thuis. En er kwamen gasten met heel veel geld. En ik was altijd benieuwd, hoe kom je aan dat geld op zo? Ja. Dus, maar ja, het had zomaar fout kunnen aflopen.
0: Ja. En hoe is het afgelopen met je voetbalcarrière bij Willem II? Want ik hoorde die nog even snel tussen neus en lippen.
2: Ik heb daar een mooie tijd gehad, maar ik was niet goed genoeg om. Nee. Nee, ik was niet goed. Ik moet eerlijk zijn. Ik ben een goede voetballer nog steeds, maar ik was niet goed genoeg om prof te worden.
0: Dan mag gewoon lekker praten over voetbal.
2: Absoluut.
0: Ja. We gaan naar een moment in je leven waarop het even wankelde. Want dat is de vraag die wij onze gasten stellen. Koppel daar een plaat aan. Een moment in het leven waarop het even niet lekker ging. Waarop je inderdaad in een kantelperiode belandde. Jij koppelt een hele mooie plaat van helaas leeft hij niet meer. Tupac, Dear Mama. Echt een hele emotionele tranentrekker is dit. Maar neem me even mee naar jouw wankelperiode. Wat was dat? En waarom deze plaat?
2: Nou, de wankelperiode was natuurlijk, als ik daar echt over na moet denken, toch het overlijden van mijn vader in 2003, Larmo. Ik was toen 25. Dat heeft op mij wel echt een enorme impact gehad. Vooral omdat ik de oudste was. Ik was toen net afgestudeerd, een jaar, anderhalf. Ik had net een baan bij Omroep Brabant, dus ik was net eigenlijk aan het verkennen. Kijk, ik heb altijd geleefd om mijn ouders trots te maken. En mijn ouders zijn altijd goed voor mij geweest. Dus dankzij mijn ouders ben ik ook wie ik ben geworden.
0: Ook een quote van jou, hè?
2: Ja, ook een quote van mij. Ja. Dat was omdat Johan Derksen zei, je moet dankbaar zijn naar Nederland. Of dankbaar. Nee, ik ben mijn ouders dankbaar. Als ik mijn ouders niet had gehad, dan was ik misschien weet ik veel wat voor. Dan was ik echt de verkeerde kant op gegaan. Ja. Mijn ouders hebben me echt zo opgevoed. dat rechtvaardigheid en eerlijk zijn en een goed mens zijn, dat dat de basis is. En een goede moslim vooral, dat dat de basis is van het leven. Dus mijn ouders zijn alles voor mij. En toen mijn vader wegviel, was dat... omdat je wilde laten zien, oké, ik ben niet de verkeerde pad opgegaan. Ik heb uiteindelijk het goede pad gekozen. Ik ben hard gaan werken, ik ben gaan studeren, ik heb een diplomaatje. Ik ben nu gaan werken. Maar ik had zo graag mee willen maken dat hij dit allemaal alles had meegemaakt. Al was het maar 5 jaar van mijn carrière. Ja. Maar nu heeft hij amper 1,5 jaar meegemaakt dat ik werkte, zeg maar. En dat was wel, als je daaraan denkt, is dat wel gemis. En mijn moeder daarentegen was... mijn moeder is gewoon superkrachtig. En eigenlijk was zij er... Op dat moment was zij de vader en de moeder. Heel sterk, sterke vrouw. Waar ik echt ontzettend veel respect voor heb. Ik heb sowieso ontzettend veel respect voor de eerste generatie Marokkanen. En daarom heb ik een hekel als mensen praten over Marokkanen of gastarbeiders of dankbaar zijn. Die mensen hoeven niet dankbaar te zijn. Nederland moet fucking dankbaar zijn dat zij zijn gekomen. En natuurlijk hebben ze hier een goed leven op kunnen bouwen. Maar ze hebben vooral ervoor gezorgd dat Nederland is wat het nu is. En al die mensen zijn allemaal dood. Praktisch allemaal dood. Mijn vader is op zijn 60ste overleden. Al zijn vrienden zijn voor hun 70ste allemaal overleden. Ik ken bijna niemand, echt in een directe omgeving, die de 70 of 75 heeft gehaald. Laat staan de 80. Zijn allemaal dood. Ja, en dat komt omdat ze natuurlijk hier in barre omstandigheden hebben moeten werken. Bizarre omstandigheden. Dus, weet je, die arrogantie vanuit Nederland soms van dankbaar, dankbaar. Nee, jullie moeten dankbaar zijn.
0: Dear mama, wanneer zet je die op?
2: Het is al een tijdje geleden weer, maar die zet ik gewoon op als ik gewoon... een gevoel wil creëren van, mijn moeder, mijn vader ook. Want dear mama, daddy, eigenlijk beide zijn alles voor mij nog steeds.
3: When I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby and the baby would never be with me. But I was acquitted 1 month and 3 days before Tupac was born. I was real happy.

0: I understand. You all appreciate.
1: Je hoorde net de wankelplaat van mijn gast van vandaag, Noordin Goudani, Dear Mama van Tupac. Je luistert naar NPO Radio 1, het programma Misha met mij, Redwan Aitwag. En mijn gast Noordin Goudani zegt altijd dat voetbal nooit echt over voetbal gaat. Het gaat meer dan alleen over dat onderwerp. Achter iedere wedstrijd ziet hij verhalen over identiteit, trots, familie en ergens waar je bij wil horen. Na jaren achter de schermen gewerkt te hebben voor onder andere Pauw en Studio Voetbal, begon hij zijn eigen platform, Mokro Insight. Een talkshow waar voetbal vaak het beginpunt is van het gesprek, maar aan het einde van het gesprek kan het over hele andere dingen gaan. Naast dat je dus Mokro Insight aan het maken bent en alle touwtjes in handen hebt, ben je ook bezig met andere soort werkzaamheden binnen het spectrum, namelijk het schrijven van boeken. Marokkaanse Trots heb je al eerder uitgebracht.
2: Ja, samen met Thomas Rijsman. Mm-hmm. Ja, zeker.
1: En wat was dat voor boek?
2: Nou, we wilden duiken eigenlijk in het voetbal. Dus we hebben twintig aantal voetballers, oud-voetballers, trainers, Marokkaanse bestuurders geïnterviewd over hun weg in het profvoetbal en hoe dat ze dat hebben ervaren. En eigenlijk het begon eigenlijk aan de voorkant. Hakim Ziyech voetbalde bij Ajax en die werd best wel uitgefloten als een Thomas Rijsman. Ik ben met hem op de basisschool gezeten, altijd samen gevoetbald. Dus we hebben eigenlijk bijna 8 jaar samen zijn we opgetrokken. Na elkaars verjaardag. En op een gegeven moment zijn we eigenlijk uit elkaar getrokken, omdat ik dus naar de LTS ging en hij ging naar het VWO.
1: Want hij mocht wel, hè?
2: Hij mocht wel, ja. Want hij was wit en blauwe ogen. Maar op een gegeven moment dus. We zaten allebei in de journalistiek. Ik werkte bij Pauw. Hij werkte bij Studio Voetbal. En via Facebook volgens mij hadden we opeens contact. Want hij wilde mij weten over CS, wat er aan de hand is. En waarom wordt hij uitgefloten? Mm-hmm. En toen zei ik van, dat is discriminatie. Mm. Hij wordt niet uitgefloten. Als hij wit was geweest, zou hij niet uitgefloten worden.
1: Ja.
2: Nou, toen zijn we koffie gaan drinken. Omdat ik hem uit ging leggen van hoe dat nou speelde en waarom ik dat dacht. Toen heb ik hem ook het verhaal verteld over de LTS. Dat wist hij ook niet.
1: Oh,
2: was
1: wow.
2: Hij ook shocked. Was hij echt shocked. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Op een gegeven moment heb ik, terwijl hij dat niet wist, zijn job bij Studio Voetbal overgenomen. Want hij ging naar Ziggo met Jack Vergelder. Ik ging Studio Voetbal doen met Tom Egbers. En toen dachten we, we moeten eigenlijk een boek schrijven. En wat er eigenlijk.
1: En hoe is dat boek uiteindelijk ontvangen?
2: Ja, heel positief. Ja. Echt, zeker qua media-aandacht, heel goed. Kijk, boeken, het zal geen snel een bestseller worden, omdat het gewoon een niche is.
1: Ja, precies.
2: Maar het was gewoon goed. En vooral mediatechnisch echt heel goed ontvangen.
1: En dat smaakte naar meer, want nu kom je weer met een boek over de Marokkaans-Nederlandse international. Hij heeft voor Nederland gekozen.
2: Nu voor Marokko. Hij heeft geswitcht.
1: Heeft hij geswitcht?
2: Ja, hij heeft een jaartje geleden ongeveer gezegd van, ik wil nu alleen maar voor Marokko uitkomen.
1: Hij speelt nu voor Fortuna Sittard.
2: Nog steeds Fortuna Sittard.
1: Maar hij kan zomaar een transfer maken naar een Feyenoord bijvoorbeeld.
2: De bedoeling is dat hij weggaat, want hij heeft het goed gedaan.
1: We hebben het over Mohamed Ihattaren.
2: Ja, zeker.
1: Jij bent nu bezig met het schrijven. Je bent nu bezig met een boek over deze beste jongen, Mohamed Ihattaren. Waarom wil je juist een verhaal over hem vertellen?
2: Nou, omdat hij stond op de cover van de Marokkaanse Trots. Dat was in 2020-21. Hij was toen net 16, 17.
1: Toen had hij nog geen keuze gemaakt voor welk land hij zou uitkomen.
2: En hij brak door bij PSV.
1: Ja.
2: Ze hadden Hakim Ziyech op de cover, want Ajax ziet en supergoed. We hadden Oussama Idrissi op de cover, bij AZ, goede voetballer. En we hadden dan een jong talent die het heel goed deed bij PSV, Mohamed Ihattaren. Helaas konden we hem niet interviewen, dat mocht niet van PSV, want ze vonden hem te jong en bla bla bla. Maar hij stond wel op die cover in de zin van, ja, dat zijn de 3 Marokkaanse Nederlanders die echt booming gaan worden.
1: En die zitten nu alle 3 niet in een Marokkaanse elftal?
2: Nee.
1: Dat morgen gaat spelen?
2: Nee, zeker niet. Ziyech is helaas te veel geblesseerd. Idrissi heeft wel zijn kansen gehad. Bijvoorbeeld nu in Mexico, dus een beetje bij uitzicht. Ja, en Ihattaren heeft ook afgelopen jaren heel weinig gespeeld. Ja. En we wilden hem gewoon gaan volgen. Dus we zijn vorig jaar rond februari begonnen met hem te volgen bij RKC. En dan zijn we doorgetrokken tot bij Fortuna een heel jaar gevolgd. Bij praktisch 90% van de wedstrijden gekeken. Thuis en uit, altijd. En dat is fantastisch om te zien hoe zo'n jongen eigenlijk echt vanuit de bodem, letterlijk de bodem, onder de bodem zelfs nog, daar zat hij. dat hij beetje bij beetje aan het eruit aan het klimmen is.
1: Ja.
2: Zo'n waterput, weet je. Een beetje bij beetje klimt hij eruit. En dat vind ik
1: waarom,
2: echt...
1: waarom wil je zijn verhaal vertellen? Los van het feit dat hij echt de bodem heeft geraakt. En nu mondjesmaat naar boven begint te klimmen. Waarom zijn verhaal vooral?
2: Omdat mensen hebben vaak een vooroordeel. Hè? Van, ah ja, hij heeft ernaar gemaakt. En hij is lui of laks. Of hij is te dik. Maar achter elk verhaal, of achter elk mens zit een verhaal. Meerdere verhalen. En het is juist heel bewonderenswaardig om te zien dat hij in eigenlijk in no time, want hij voetbalt nu 2 jaar nu weer op niveau, 2 seizoenen. Hoe die dat niet, ik bedoel, vorig jaar echt 6 doelpunten, 11 assists. Nog steeds niet topfit, maar hij laat bij Fortuna echt, was hij veruit de belangrijkste speler. Hij heeft zoveel klassen in die linkerbeen. Daar kan geen. Ja, daar kan bijna niemand aan tippen. Wereldwijd niet, hè? Echt bijna die corners van hem.
1: Maar als hij dan zo goed is, wat doet hij dan nog bij Fortuna Sittard?
2: Nou, hij gaat nu ook wel een stap maken. Dat wil Fortuna, dat wil hij ook. Dus hij maakt stapjes, hè, van RKC. Eigenlijk van de put naar RKC, naar Fortuna is een stap. Want we RKC degraderen.
1: En hoe, nu, hoe belandt zo'n jongen dan in de put?
2: Nou, hij heeft dus zijn vader overleden. Zijn vader is overleden. En dat onderschatten mensen vaak. En mensen denken ook van ja, oké, na een paar jaar moet dat er klaar zijn. Ik heb het zelf meegemaakt. Het is niet zomaar na een paar jaar klaar. Elk mens is anders, snap je? Het is voor sommigen is het gewoon. Ja, voor sommigen is een strijd voor 10 jaar. Kijk, en wij zijn geen profvoetballers. Dus voor ons maakt het niet zoveel uit. Maar als je een profvoetballer bent, moet je en topfit zijn fysiek, maar ook topfit zijn mentaal. Mm-hmm. Je moet altijd rekening houden met anderen. Ja, dat is voor zo'n jongen funest. En hij is nog jong, hij is pas 24. Hè, dus ja. Het is nog super jong.
1: Ja. Wanneer kunnen we dit boek kopen? Wanneer is het af?
2: Nou, het is nu bijna af. We hebben nog een paar dingetjes. Ik denk dat we nog een maandje of twee wachten met de transfer waar hij naartoe gaat. En ik denk rond november, december zal hij ongeveer uitkomen.
1: En hoe was het om met Mohamed Ihattaren samen te werken?
2: Nou, we hebben het boek vooral niet met hem geschreven. Want we wilden die onafhankelijkheid bewaren. En zeker zodat we niet afhankelijk zijn van iemand. Dus we hebben dat echt als journalisten, ik en Thomas Rijsman, vanuit de achtergrond alles. Maar dat was fantastisch, al die gesprekken die we voerden. Het is gewoon een hele leuke jongen, heel sympathieke jongen, heel amabele jongen. Als hij binnenkomt is het gewoon een lach, hij is super grappig.
1: Hoe kan ik me dat voor me zien? Hoe kan ik dat voor me zien? Hoe vaak heb je bijvoorbeeld met hem aan tafel gezeten?
2: We hebben echt de echte gesprekjes die we hebben gevoerd. Ik denk een stuk of 25.
1: Wauw.
2: Ja, en dat zijn dan vaak niet echt super uren gesprekken. Dat zijn gesprekken soms van 24 minuten, soms 10 minuten.
1: En had hij er altijd zin in? Was hij altijd van, ja,
2: als,
1: oh leuk.
2: Ja, als hij geen zin had, dan kwam hij niet. Toen sta ik naar de wedstrijd voor. Als hij geen zin had, kwam hij niet. Dus hij is wel iemand.
1: En waarom werkte hij hieraan mee?
2: Nou,
1: wat was voor hem de intrinsieke motivatie om, om dit te doen?
2: Toen we het kenbaar maakten, zei hij van, ik juich het toe. Ik juich dit project toe. Omdat ik denk ook wel dat hij. Hij en zijn broers kenden Mokko Inside wel. Ik bedoel, ze zagen ook een Marokkaanse journalist en Thomas. En ook de gesprekken die we voerden. Kijk, hij merkte wel, deze jongens zijn wel real, snap je? We willen het echte verhaal opschrijven. Dus nee, die band was oké, was prima.
1: Heeft hij het gevoel dat hij nog iets moet rechtzetten?
2: Hij wilde het ophalen. Hij wil dus rechtzetten. Hij kwam ooit bij PSV als talent, zeg maar, in het eerst op 16-17 jaar. Hij was 16 debuteerde. Kwam hij als groot talent. Jong, ook heel snel door Koeman binnengehaald bij Nederland zelf al. Hij zou de absolute top halen. Alle jeugdtrainers die we hebben gesproken, iedereen die hem kent, had voorspeld, die gaat naar Manchester City, Real Madrid, Barcelona. Gravenberg zat in zijn categorie een beetje ook bij Nederland zelf, terwijl hij iets een jaartje ouder is. Dus iedereen had dat voorspeld. Maar dat heeft hij nog niet waar kunnen maken. Maar dat is nog wel zijn dwingende motivatie om dat te halen.
1: Ja, hij heeft nu geswitcht.
2: Naar Marokko, ja.
1: Hij is dus nu. Hij komt nu uit voor Marokkaanse elftal. Ja. Waarom die switch?

0: Michael, ja.
1: Hij is dus nu... hij komt nu uit voor Marokkaanse elftal. Ja. Waarom die switch?
0: Nou, hij zei van, toen het slecht ging met mij, was ik opeens die Marokkaan voor de Nederlanders. En dat is precies, als je het goed doet, dan ben je welkom. En dan ziet iedereen je als Nederlander. Als het even slecht met je gaat, ja, dan ben je, oh, dat is die Marokkaan weer. En dat voelde hij heel erg. En toen zei hij van, ja, weet je wat, ik ga naar Marokko.
1: Denk je dat hij opgeroepen wordt?
0: Het gaat even duren, want je ziet het Marokkaans niveau, zesde van de wereld, is gewoon een wereldland. Dus hij moet echt gewoon weer bij de top presteren. Geef hem 2 jaartjes de tijd. En dan hoop ik, als hij echt topfit wordt en bij een goede club speelt, dan kunnen we hem zeker gebruiken.
1: Oké, 2 jaartjes, ik noteer dat ook even. Ja. Maar ik noteer natuurlijk ook dat jij zegt dat Marokko naar de finale gaat.
0: Nou, sterk hem op, ga wereldkampioen worden.
1: Kijk, dat noteer ik ook even. En dan spreek ik je op 20 juli, een dag na de finale.
0: Dat zou fantastisch zijn.
2: Nordin, wat mooi dat ik iets mag inspreken voor jou. We go way back, 46 jaar. Wij zaten samen in de kleuterklas. Er zijn prachtige foto's van onze klas op de Christofferschool. Jij en ik naast elkaar. Het blonde jongetje met blauwe ogen naast het vrolijke Marokkaanse ventje Nordin Goudani. Altijd blij, altijd vrolijk, altijd klaar om een dolletje te maken. Spoel de tijd vooruit en kijk eens wat je nu allemaal doet. Je mag overal vertellen wat je doet. Wat je denkt, wat je vindt en wat je voelt. Doe je dat om ijdele redenen? Om gezien te worden? Nee, totaal niet. Jij doet het omdat je wat te vertellen hebt uit een zuiver, puur en mooi hart. Je hebt een geweldig zesde zintuig voor rechtvaardigheid, waar ik enorm veel van geleerd heb. De manier waarop jij naar de maatschappij en de wereld om je heen kijkt, daar kan iedereen iets van leren. En nu dat je dat steeds vaker mag doen, zijn er natuurlijk online ook wel eens berichten, want die lees ik ook. Ja, daar ontkom je niet aan. Die zeggen, wie is die gozer? Waarom mag hij zeggen wat je wil? Nou, ik zou zeggen, lieve mensen, luister naar wat hij te zeggen heeft. En dan ga je iets leren, zoals ik dat ook gedaan heb. Toen we kinderen waren, onbewust. Nu dat we volwassen mannen zijn, bewust. Geweldig, man. Ga zo door. Ik ben apentrots op je.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Ja, heel mooi.
1: We hadden het net al een beetje over Thomas.
0: Ja, grappig. Ja.
1: En hij is nu onderdeel van dit gesprek geworden.
0: Ja. Thomas speelt ook een hele belangrijke rol eigenlijk. In mijn leven vanaf de jeugd, vanaf 4, 5, de basisschool tot 12. En daarna zijn we uit elkaar gerukt door een keuze van een leraar eigenlijk. En op onze, 2016, we praten over 10 jaar geleden, was ik rond de 38. Kwamen we weer bij elkaar. En fantastisch gast ook, super gast. Echt,
1: ja, mooi. Mooi dat je kan samenwerken met een klasgenoot uit de basisschool. Want dan ken je elkaars kern, lijkt het wel.
0: Zeker.
1: Weet je, echt de puurheid van een persoon, die heb je al leren kennen. En in jouw geval is dat 46 jaar geleden.
0: Ja.
1: De samenwerking tussen jou en Thomas binnen het schrijven van boeken. Hoe is die samenwerking?
0: Hij is een schrijver, ja. Want dat is zijn talent. Een hele goede schrijver. En samen doen we de gesprekken. En dat is onze kracht. Of we nou bij Ten Hag zitten, of we met Danny Buijs praten, of we met Marokkaanse voetballers praten. Onze kracht is dat we gewoon vanuit twee karakters, twee personen het gesprek aangaan. Ik vanuit mijn belevingswereld, hij vanuit zijn belevingswereld. En daar komen hele mooie gesprekken uit. En dat merk je ook, degene die tegenover ons zit, die, voor hem is dat ook heel vaak heel verruimend. Ik stel weer andere vragen dan Thomas. Dus we vullen elkaar perfect aan. En dat maakt het alleen maar mooier.
1: Ja, stel dat er een derde boek aan zit te komen. Hè, waar jij samen met Thomas aan mag werken. En jij hebt nu de volledige vrijheid en al het geld van de wereld om 1 persoon te mogen interviewen. Wie zou dat zijn?
0: De aanvoerder van de wereldkampioen 2026, Ashraf Hakimi.
1: Ja?
0: Ja, dat vind ik wel een... Die jongen, hè, die was op zijn 17e, brak hij door bij Real Madrid. En hij coacht van Marokko.
1: Ja.
0: Huh? Hij voetbal bij Real Madrid en ging gewoon van Marokko spelen. Ja, als je kijkt naar zijn carrière, door Borussia Dortmund, Inter.
1: Maar wat vind je dan van spelers die het publiek best wel lang laten wachten, omdat ze het tussen haakjes nog niet weten?
0: Ja,

0: Ik vind dat zelf persoonlijk verschrikkelijk.
1: Maar want een keuze maak je met je hart, toch?
0: Ja, niet altijd, helaas. Omdat je hebt ook. Kijk, net als Lamine Jamal, geloof mij, als Mendes niet zijn manager was geweest. En had gewoon een normale manager geweest, had hij nooit voor Spanje gekozen. Die gast had gewoon voor Marokko gekozen. Maar die belangen zijn zo groot. Barcelona, Mendes, die Portugees, Jorge Mendes. Ouders die uit elkaar zijn. Dus. Mm. En dan val je voor Spanje. Maar je ziet hoe Spanjaarden hem behandelen. Ook niet echt lekker. Dus nee, het is niet altijd een keuze uit hart. Maar je merkt nu wel dat spelers steeds sneller van Marokko. En ja, je zou gek zijn om dat niet te doen.
1: Doel zesde van de wereld.
0: Hallo. Ja.
1: Ik ben blij dat Bouadi zich bij ons heeft aangesloten.
0: Fantastisch, wat een fantastische voetballer is dat zeg.
1: Wij kunnen nog uren doorpraten, Nordin Ghodani. Maar als ik naar de tijd kijk, dan zie ik dat we moeten afronden. We hebben nog één plaat. En deze plaat hebben we aan jou gevraagd. We hebben aan jou gevraagd, welke plaat koppel jij aan de liefde? En toen heb jij gekozen voor Auburn. All About Him. Waarom?
0: Nou, dat is eigenlijk het nummer van mij en mijn vrouw. En dus voordat we gingen trouwen, was dat ons nummer. Daar hebben we ook op gedanst op ons huwelijksfeest. Ja, dat is ons nummer. En het was haar nummer, zeg maar. En het werd ook mijn nummer. Want ik ben niet heel erg muziek-minded, zeg maar. Mm. Maar dat nummer doet me wel, als ik het hoor, doet me dat als wel deugd. Ja. Want het is, ja, het is toch mijn vrouw. We zijn super gelukkig nu ruim 13 jaar. Dus
1: mooi.
0: Mooi nummer.
1: Dus zometeen gaan we weer even terug naar je bruiloft.
0: Ja.
1: Nordin Ghodani, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd.
0: Jij bedankt.
1: Ik ga jou heel veel succes wensen donderdag. Of donderdag 10:00 s'avonds.
0: Ja.
1: Ik wens mezelf ook succes, want
0: heel
1: ook ik kijk. Staan de paracetamolletjes al klaar en de bloedverdunners, want dit wordt een wedstrijd.
0: Dit wordt een wedstrijd. Ik drink veel water, helpt ook.
1: Maar goed, ik heb het opgeschreven. Jij zei gelijk,
0: ja.
1: Penalties, Marokko wint. Uiteindelijk Marokko wereldkampioen. Jij schrijft een boek over Ashraf Hakimi.
0: Met de wereldbeker, zeker.
1: Wil jij eerdere gesprekken van Misha terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. Deze track brengt ons even met z'n allen naar de bruiloft van Nordin Ghodani en zijn prachtige vrouw. Auburn, All About.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week